0: bijna 100 miljard en Amazon eruit had, dan kom je nog op 26% uit. En er zit ook nog, hebben ze ook nog een rekening gehouden met de boekwinsten die Microsoft heeft gemaakt en andere bedrijven. Dus het is nog steeds heel goed inderdaad, maar ja, zo heel erg extreem is het zeker niet.
1: Vertekent
0: een
1: beetje.
0: Het is behoorlijk extreem vertekend. En als je dan kijkt naar de PE's, dan staat er bij FactSet Earnings Insight, staat er heel vrolijk van, ja, de koers-winstverhouding ligt ongeveer, wat is het, op 5 jaar gemiddeld of 10 jaar gemiddeld. Maar dat is wel inclusief die enorme boekwinsten. Ja. Dus ja, ik heb altijd wel een beetje moeite met de koers-winstberekening van de S&P 500. Dus je zag ook bijvoorbeeld bij het eerste kwartaal dat het effect van Micron echt extreem was, omdat die zo'n extreme winstgroei hadden. Dus je moet daar heel erg mee oppassen.
1: Maar die kun je ook niet helemaal buiten beschouwing laten, toch? Die winstgroei, die is
0: dat ligt dan, kijk, als je een index koopt, ja, daar heb je een beetje mee te maken. Maar als jij een portefeuille waar je geen Micron in hebt, dan is het een heel ander verhaal.
2: Ja. Nou ja, dat is dus het punt. Overigens, de winstbijdrage van onder andere de energy companies, de oliemaatschappijen, die is ook fors. Hè. Vanmorgen zagen we dat ook in hele forse winsttoename van BP. We zagen het afgelopen week met Shell. We zagen het met Chevron, fors beter dan verwacht. Dus dat telt allemaal ook wel mee. Het punt is wel van, hè, waar vertrokken we? En er was natuurlijk veel wantrouwen, veel scepties, natuurlijk geopolitieke onzekerheid, hoge olieprijs, marges, importtarieven, alles dat zou onder druk staan. En dan blijkt het toch wel per saldo behoorlijk mee te vallen. En natuurlijk, ja, toch wel AI gedreven of beursintroductie gedreven. Ja. Laten we in ieder geval toch zeggen, Jos, ik denk dat we het daar wel over eens zijn, dat het toch wel meevalt per saldo ten opzichte van veel sceptische en cynische verwachtingen.
0: Zeker als je kijkt naar de onderliggende Amerikaanse economie, dan gaat dat gewoon goed. En dan kan ik wel verklaren waarom dat die winstgroei goed is en breed is, ook over verschillende sectoren. Maar het wordt vaak wel een stuk beter voorgedaan dan dat het werkelijk is.
2: Ik zeg ook niet dat de waarderingen laag zijn, minder dan wat sommigen vrezen.
1: Vorige week ging het op deze plek over waar Corné van Zijl en Reiner Wietsma naar zouden kijken. En zij zeiden eensluidend capex, capex, capex. Ja. De uitgaven en hoe dat dan op termijn ook zou moeten worden terugverdiend.
2: Ja,
1: die zorg delen jullie ook?
2: Nou, het is terecht dat daar heel kritisch naar wordt gekeken. Maar we zien gewoon dat er eigenlijk dat het investeringsmomentum aanhoudt. En dat ook die prognoses van de capex, de kapitaalinvesteringen, ieder kwartaal nog zo ongeveer verhoogd wordt door de zogenaamde hyperscalers. En wat je ziet is dat inderdaad de hele free cashflow, de vrije kaststroom, opsoepeert. En sommigen geven dan ook nog nieuwe schuldtitels, als nieuwe obligaties en dat soort zaken uit. Maar deze techgiganten die kunnen zich dat tenminste permitteren. En we zitten nog wel in de fase van de aanleg van de AI-infrastructuur.
1: Die kunnen het zich permitteren, maar Jos, als ik gisteren goed naar je geluisterd heb, dan moet je ook kijken naar de eventuele zwakke broeders, de kwetsbaarheden in dat systeem.
0: Ja, je hebt er ook twee die het minder kunnen betalen, denk ik. OpenAI en Anthropic. Ja. Die moeten nog naar de beurs. En daar zie ik toch wel een probleem bij het businessmodel. Kijk, die hyperscalers, die hebben over het algemeen ook de infrastructuur. En daar wordt het geld verdiend. En OpenAI en Anthropic hebben geen infrastructuur, want die kopen het zelfs in bij Microsoft en bij Amazon. En als je kijkt naar die prijzen voor die large language modellen, die staan behoorlijk onder druk. Er is forse concurrentie uit China. Dus daar heb ik wel zorgen om. En als je dat dan doortrekt, Microsoft heeft een orderportefeuille van iets van meer rond de 600 miljard. Daarvan is de helft orders van OpenAI. En die 1000 miljard verplichtingen die OpenAI heeft, hoor je ook niet zoveel meer van. Dus dat is wel voor mij wel een bron van zorg.
2: Het systeem van circulaire financiering enzovoort. Nou ja, in het verleden noemden we dit voor een deel toeleveringskrediet. Leverancierskrediet. Maar hier moeten we inderdaad wel naar kijken. Maar we zien wel dat de end-demand, dat die er ook enorm is. En inderdaad, die taalmodellen en de leveranciers daarvan, en Anthropic en noem maar op, dat buitelt over elkaar heen. We zagen, Jos, het nieuwe woord wat mij vanmorgen echt nog weer opviel in alle commentaren, was destillatie. En dat gaat er bijvoorbeeld over Kimi K3.
1: Dat is dus het taalmodel. Je moet ook nog mee kunnen, ja.
2: Ja, dat is dus het taalmodel wat de Chinezen hebben gelanceerd. Maar afgelopen weekend kwam daar naar voren dat er toch getraind is op Nvidia-chips, op de hoppers. Bovendien, wat er gedaan is, dat ze eigenlijk andere taalmodellen hebben genomen en daaruit een bepaald deel hebben gedestilleerd.
0: Ja.
2: Dus destilleren is uit de chemie, maar het wordt nu ook in de techniek op die manier toegepast. En eigenlijk zijn er dus copycats die niet zelfstandig vooraan lopen. Maar de prestaties, als die getest worden, die lijken heel goed te zijn. Dus er is alle zorg over, plus natuurlijk ook nog laatste keer de feiten, de vraag over cybersecurity, ook van de Amerikaanse leveranciers. Vandaag vindt er overleg op het Witte Huis plaats met de grote leveranciers en ontwikkelaars van de taalmodellen. Ja, maar het is AI wat de klok slaat.
1: We gaan even van het hele nieuwe naar het tamelijk oude, dat wel een beetje in de smaak begint te vallen, namelijk de bankaire sector. En er iemand die weinig zorgen kent, de topman van ING, Stefan van Rijswijk. Cijfers zien er goed uit. Er is groei van het klantenbestand in binnen- en buitenland. En dus zegt Stefan van Rijswijk in een interview met het FD: het is tijd voor consolidatie van die Europese banken en dat gaat ook grensoverschrijdend. Als ik moet kiezen, dan zie ik mezelf eerder als een jager dan als een prooi.
0: Dat zou ik ook zeggen als ik CEO was. Ja.
1: En het is ook fijn dat ik word gesteund door aandeelhouders, door beleggers, want voor dit soort plannen, overnameplannen, heb je een goede waardering nodig. En daar komen we weer in de buurt.
0: Nou, inderdaad.
1: Tot over dat allemaal is, te verklaren.
0: ING op een all-time high, boven de 30. Het is heel hard gegaan. Kijk, een van die problemen waarom hij zegt van ik wil graag groeien, is die toename van de kosten bij banken. Hè. Dat is voor een heel groot gedeelte ook regelgeving. Ik zie dat zelf ook bij onze bank.
1: Het kost
0: verschrikkelijk veel geld. En daar heb je schaal voor nodig. En als je inderdaad kijkt naar het landschap, nou, in Nederland is het niet zo, is het vrij geconcentreerd. Maar zeker in Duitsland, is al zolang als ik werk, kan ik me niets anders herinneren dat daar te veel banken zijn. En het grote probleem is natuurlijk dat, dat we daar in de afgelopen jaren veel problemen mee hebben gezien met grensoverschrijdende overnames. Want ja, landen zien niet graag de controle over een grote bank verliezen.
1: Unicredit heeft het bijna moeilijk binnen na een paar jaar.
0: Hij heeft het helemaal. Ja, precies. Nou, dat is een hele mooie uitzondering. Maar hij heeft er wel bijzonder gelijk in. Ik heb dat interview nog even doorgelezen. Maar hij heeft er enorm gelijk in dat ieder land voor zichzelf denkt en dat er nog veel te weinig Europese gedachte is wat dat betreft. En dat zou mooi zijn als dat gaat veranderen.
1: Maar die Europese gedachte is nu dan dus in het voordeel van ING. Want hij zegt, wij zijn een zeer Europese bank en wij kunnen dus ook wat overnemen. Wij kunnen kijken naar wat er mist in onze portefeuille en dan slaan wij onze slag. Het is misschien ook minder aantrekkelijk als je het scenario omdraait en ING zou worden overgenomen door een bank van buiten.
0: Dat ook, maar je kunt je ook wel even bedenken van, ik weet niet hoe groot ze willen worden, maar ja, je staat als land ook altijd achter je bank. Hè? Ja. Kijk, ik heb dat in mijn carrière meegemaakt, dat we de ING moesten redden. Mm. En je moet er niet aan denken als Zwitserland bijvoorbeeld UBS zou moeten redden. Dus ja, ik heb daar toch ook wel enigszins moeite bij. Je moet er ook wel echt een goede regelgeving hebben.
1: Er komen Ralf Hamers ergens tegen in een scenariootje. Ja. Nu niet meer, maar goed.
2: Nee, maar je moet dit allemaal in het perspectief plaatsen. Natuurlijk van de follow-up van het rapport Draghi. Geld, de kapitaalmarkt en bankwezen in Europa is veel te gefragmenteerd. En vanmorgen werd het ook genoemd door de topman van de Rabobank. Als je kijkt naar de grootste Amerikaanse banken, alleen JP Morgan is al groter dan zo ongeveer de top 7, top 8 van de Europese banken samen.
1: Nou, Wim, dat kunnen we allemaal wel vinden en zeggen, maar hem werd ook voor de voeten geworpen van Rijswijk. Je weet dat je maatschappelijk kritiek zult krijgen, dat de politiek zich hier tegenaan bemoeit. Ja. Dus het is iets wat je op papier makkelijk kunt voorstellen,
2: maar
1: in de praktijk
2: weer
1: barstig is.
2: Van wat Jos noemt, kan herinneren, de financiële crisis van 2007, 2008, 2009. Depositogarantiestelsel, dat wordt op nationaal niveau willen wij garant staan met ons belastingstelsel voor de buitenlandse investeringen van ING, als ING scheef wordt getrokken.
1: Geef daar eens antwoord op.
2: Ja, ik denk dat je dit dus op Europees niveau moet regelen. Ja. Niet alleen met ECB-bankentoezicht, maar ook met een soort Europese depositogarantiestelsel wil je daar enigszins een oplossing bieden.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Jos Verstegen en Wim Zwanenburg ordenen de papieren. Natuurlijk ook omdat ze weten dat ik ga vragen naar de laatste transactie. Wim, wat kom ik dan tegen?
2: Ja, nou, we hadden het al over de stuiterende koersen. En je ziet ook binnen de sectoren enorme verschillen tussen companies, maar ook tussen bedrijfsgroepen, industry groups. Wij hebben voor onze, laten we zeggen, benchmark gerelateerde portefeuilles, hebben we afgelopen maanden wat beslissingen genomen dat we wat meer op een wat lager niveau gaan kijken naar die industry groups, wegingen, in plaats van op sectoren.
1: Ik moet
2: niveaus.
1: Het even voor mezelf vertalen.
2: Ik wil dat met een voorbeeld toelichten. Hè. De information sector die bestaat uit hardware, die bestaat uit software en die bestaat uit halfgeleiders als je de drie onderliggende industrie groups. Nou, we zien dat die halfgeleiders die hebben werkelijk de hemel bestormd afgelopen half jaar. De Nvidia's, maar ook de AMD's, de Microns en noem maar op. Terwijl de software, er werd verondersteld van dat wordt allemaal geërodeerd door AI. Dus de performance van die onderliggende groepen die was heel verschillend. Dus ja, ons sturingsinstrument is wat dat betreft wat gewijzigd. Nou, dat heeft tot een behoorlijke hoeveelheid transacties geleid. Dus het is moeilijk om er eentje uit te pikken. Maar dit is eigenlijk de focus van dat je echt moet kijken onder de motorkap en dat je meer op industry level eigenlijk neer moet kijken wat is het bedrijfsmodel van de companies waar je voor selecteert.
0: Jos?
4: We hebben Otis verkocht en daarvoor Siemens Energy gekocht.
1: Otis, nou, de liften.
4: Otis de liften, inderdaad. Ja, en ik had toch ook wel jammer, want het is toch een mooi bedrijf waar verschrikkelijk veel verdiend wordt op het onderhoud van de liften en al die regels die er zijn.
1: Kartelvorming, kom je er precies, nog
4: dus,
1: tegen?
4: Ja, precies. Dus dat vind ik wel jammer. Maar er waren toch, ik ben er niet zo heel diep ingedoken, maar er waren toch wel wat cijfers waarin er toch wat twijfels waren. Die koers is behoorlijk ook afgekomen. Mm. En we hadden geen Siemens Energy in de portefeuille. En ja, daar is het toch meer de energietransitie. Dus het is een beetje opportunistisch en voor de langere termijn is dat de deal geworden.
2: Ja. Recent wat hersteld en wat opvallend is, Siemens Energy viel bij een studie onlangs ook nog op. Siemens Energy is al bijna groter dan Siemens.
1: Ja, zeg je nu opportunisme en lange termijn precies achter elkaar?
4: Ja, precies. Dat kwam goed uit. Ja.
1: Nou, oké, nou mooi. We gaan naar de Kospi. Dat kan ook bijna niet anders, want die ging 2 dagen lang ontzettend naar beneden. Toen op vrijdag kwam er herstel. Ik geloof dat het gisteren weer een tikkie terug was. Een casino wordt het genoemd. En dan zijn er mensen die het willen nuanceren. Die zeggen, nou, casino's zijn wel degelijk bedrijven. SK Hynix en Samsung met enorme cijfers, enorme klanten. En de winst, daar valt ook niet over te mopperen. Maar de manier waarop er handel wordt gedreven, ook door particulieren, die zorgt ervoor dat het een riskante aangelegenheid wordt. Jos, hoe zou jij het schetsen?
4: Casino. Ja, er wordt enorm gegokt daar. Het zijn hele grote bedrijven, meer dan 1000 miljard waard. Dus het zijn niet echt kleine bedrijven waarmee gegokt wordt. Maar er wordt heel sterk met ETF's, met instrumenten gegokt, met een hoge leverage, dus met geleend geld. En je ziet dat als die koers maar een kleine beweging maakt, dan krijg je hele grote koersuitslagen. Omdat, ik ben er niet helemaal in thuis hoe dat precies zit.
1: Gelukkig maar, in ieder geval, lijkt me goed teken.
4: Nee, precies, want ik zit daar nooit in. Maar dan moeten die aandelen, moeten ze, als het alweer heel erg gedaald is, dan ook weer gaan verkopen.
1: Maar voor de aanbieders van die hefboomconstructies maakt het niet uit of het naar beneden of
4: omhoog. Nee, dat maakt niet uit. Maar ik kan je wel één ding vertellen, van als je in zo'n hefboomconstructie belegt, dat je vrijwel zeker al je geld verliest. Dat is niet bedoeld voor een lange termijn belegging. Dat komt, en dat heeft ermee te maken met de herweging. Die dingen worden iedere dag herwogen. Dus als je 1 keer 30% naar beneden gaat en de volgende dag weer 30% naar beneden, ben je een beetje al je geld kwijt en dan verdien je nooit meer terug. Dus het zijn buitengewoon gevaarlijke instrumenten. Maar ja, er wordt heerlijk mee gegokt in Korea.
1: Nou, volgens mij wordt wel een hoop toegeroepen nu, toch? Ik geloof dat er politiek gezien wel nagedacht wordt over instrumenten om dit enigszins te kunnen beperken.
2: Nou, met name die leverage ETF's, dat zou echt gewoon qua aanbod verboden moeten worden aan particulieren eigenlijk. En ik denk überhaupt als instrumenten, het is eigenlijk een beetje met oude futures en margin calls enzovoort. Maar dit is uitermate speculatief. Ook veel werknemers die de bonussen die op het laatste moment nog werden uitgereikt. Hè, je hoorde in het voorjaar ook die staking van alleen een bepaalde divisie van die dan in de geheugenchip zat, die kreeg een bonus, de rest van het bedrijf niet. Nou, dat is rechtgetrokken door staking, maar heeft dus tot een enorme vraag geleid. Een ander punt is ook, dat zijn 2 aandelen die de Kospi omhoog hebben gestuurd. Dat zijn SK Hynix en Samsung Electronics. En ook wel enkele toeleveranciers.
1: Maar als je kijkt naar de samenstelling van die hele index, van die hele beurs, is het dan ook SK Hynix, Samsung en dan een hele tijd niks?
2: Nou, op dit moment SK Hynix is ietsje afgezakt afgelopen weken. Ook omdat ze die beursemissie introductie hebben gedaan in New York, ADR listing. Dus de vraag die heeft zich voor een deel verschoven naar New York. Overigens, jij bent fan van James McIntosh. Schreef vorige week juist een column in de Wall Street Journal over de ongelijke prijsvorming. Eigenlijk zou die koersen ongeveer gelijk moeten zijn. Communicerende vaten, maar dat zijn ze niet. Dus dat geeft ook aan, er zijn enorm veel technische onvolkomenheden. Punt voor de lange termijn is toch wel dat de bedrijfsontwikkeling, de winstontwikkeling, de omzetontwikkeling van die 2 supergiganten, SK Hynix en Samsung Electronics, die is wel heel erg goed. Maar ja, als je
1: beleggers reageren daar toch heel anders
2: maar op. Maar niet met de goede instrumenten.
4: Nou ja, kijk, die aandelen zijn ver-5-6-voudigd. Ja. Dus als er dan eens een keer 30% van afgaat, dan...
1: Maar er gaat iets van af Ondanks dat SK Heineken, was het volgens mij vorige week...
4: Hele goede cijfers,
1: die wind is explodeert, spuit omhoog... en dan vervolgens zie je de reactie van beleggers. Dat is toch iets waar je over na moet denken.
4: Ja, ik noem dat de processie van Echternacht.
2: Ja.
4: Twee stappen voorwaarts, één stap terug. Dus ja, nee, ik maak me daar totaal geen zorgen over. En als je kijkt naar die geheugenmarkt... ja, die heeft een enorme boost gekregen door de opkomst van inference. Het gebruik van AI. En vooral die AI agents. Die AI agents, op de manier waarop ze werken... die werken fundamenteel anders dan een gewone zoekopdracht in een chatbot. En die hebben daardoor echt extreem veel meer geheugen nodig. Voor 100 tot 1000 keer meer geheugen. En daar zit een heel groot probleem. En daar, ja, dat moeten die geheugenproducenten oplossen. Dus nee, ja. En dat is één punt. En het tweede punt is, vroeger was dat een buitengewoon volatiele markt. Dat ze leverde dynamic random memory. Memory.
1: En nu niet meer, ondanks de turbulentie van de afgelopen weken.
4: Nu maken ze voor een heel groot gedeelte high bandwidth memory. En daar worden lange termijn contracten afgesloten. En dat zijn Nvidia, die wil graag, die zegt van nou, wij hoeven niet die spotprijzen, we hoeven geen contracten over een jaar, we hoeven ze niet echt uit te knijpen, want dat is wat Apple gedaan heeft, die op de geheugenmarkt werden ze uitgeknepen als het slecht ging, en dan hadden ze geen geld meer om te investeren, dus als het dan goed ging, hadden ze te weinig capaciteit om weer hun verliezen goed te maken. En nu is dat veranderd, dus die markt is ook fundamenteel veel gezonder geworden.
2: Ik denk dat de fundamentele ontwikkeling een hele goede is, maar er zullen allerlei bottlenecks zijn. Dit is allemaal ook voor de inrichting van die datacenters. En is er wel voldoende elektriciteit beschikbaar enzovoort. En daar komen denk ik wel schokken in de markt door. Maar de fundamentele trend, de vraag naar AI en AI-gerelateerde chips, en of het nou high bandwidth is of DRAM of wat dan ook, CPU's, het is eigenlijk een beetje gek, Jos, dat markten daar niet eerder focus op hadden gelegd. Dat je naast de GPU's van Nvidia ook wel CPU's nodig had om al die processen te ondersteunen. Dus ja, afgelopen half jaar hebben we gezien dat die halfgeleider, vooral die geheugenchips, dat daar een enorme tekort in kwam. Ik vind het ook een beetje tekortschieten in de planning van die CPU's. Ja. Goede insteek van Trump, notabene.
4: Ja, ook een kwestie van ervaring, denk ik, hoor. Aanvankelijk was het zo dat op elke GPU ongeveer verwacht werd dat er één CPU zou zijn. Die zou dat allemaal wel kunnen regelen. Maar juist door het enorme gebruik van die agents is die vraag naar CPU's in één keer enorm gestuurd. En nu ligt het ongeveer 1-1. Dus
2: wat ik dan nog over Trump zou willen zeggen, niet dat ik de politieke sympathie voor heb. Maar nee, gewoon het feit, hij heeft wel gezegd van er moeten meer van die foundries in de VS worden gebouwd, van die chipfabrieken enzovoort. En dat is wel een lange termijn visie die goed is.
1: Jos, was jij in een vroeger ander leven graag Leopold Aschenbrenner geweest?
4: Ja, dan was ik weer 25 geweest. Ja, dat was misschien leuk geweest.
1: En dan was je dit weekend getrouwd, want er is ook goed nieuws in zijn
4: dat
1: leven.
4: Ook nog.
1: Jawel, jawel. En hij hoopte niet meteen op een houtje te bijten. Maar het gaat hier over een wonderbelegger.
4: Ja, ik werd er gewoon boos om. Oh, wat, ja, als je zegt wonderbeleggers, daar krijg ik altijd enorme allergie van.
1: Op. Ja,
4: wonderbeleggers, ja, geloof dat toch niet
1: het
4: in.
1: Het wonder is ook voorbij, hè? Want hij heeft nu een heel groot deel van zijn portfolio, van zijn investeringsfonds Situational Awareness, moeten verkopen. Gedwongen door grote banken. Deze jongen, dat is geen windvaan of zo. Volgens mij is het best een slimme kerel. Enorm goed afgestudeerd aan Columbia University. Eliteklasje van OpenAI. Daar wel of geen bedrijfsgeheim gelekt. een essay geschreven waar de hele wereld mee aan de haal gegaan is.
4: Ja.
1: En mega veel geld verdiend in een bijzonder korte tijd. En waarom is het sprookje nu uit?
4: Nou, daarom verdien je dus heel veel geld in bijzonder korte tijd. Als je een gigantisch risico neemt.
2: Ja.
4: Hij had met 4 keer leverage had hij gegokt dat de infrastructuur het heel erg goed zou doen. En software, precies waar Wim het over had, zou het heel slecht doen. Dus hij was long en short gegaan.
2: Ja.
4: Met een hele hoge leverage. Ja, dat gaat een tijdje goed tot het misgaat. En dan ben je alles kwijt. Zo simpel is dat.
1: Hij had nog een miljardenbelang in Anthropic. Dus hij
4: hij houdt er nog wel wat van over. Hij zelf wel, maar de rest van de beleggers die in hem geloofden, zijn hun geld kwijt.
2: Ja.
4: Dus dat is allemaal niet zo best, vind ik. Maar het idee wat erachter zit bij hem, dat klopte niet. Kijk, hij zegt van die infrastructuur die moet je hebben. Nou, met infrastructuur moet je even goed opletten wat ik zeg, want infrastructuur... Maar het is niet zo dat ik zeg dat infrastructuur het niet is, maar infrastructuur, als je daarin belegt, is heel kapitaalsintensief. Ja. Dat is in het verleden vaak fout gegaan. Beleggen in tunnels, beleggen in glaswerk of glasvezelnetwerken, dat is nooit echt goed gegaan. Alleen de bedrijven die daarop investeerden en goede klantrelaties hadden, die konden er wel veel geld mee verdienen. Nu zeg ik dus niet dat infrastructuur slecht verdient, want juist die hyperscalers dus Microsoft, Amazon en Google, die hebben juist wel goede klantenrelaties. En die kunnen er wel veel geld mee verdienen. En ik denk dat hij dus zegt van dat die softwarebedrijven helemaal zullen verdwijnen door AI, dat hij daar helemaal fout mee zat. Want bedrijven als,
1: dat was wel de strekking van zijn
4: ja, precies, Veeva, Adobe, Salesforce, nou, die doen het prima, denk ik, op termijn.
1: Aangezien ik met volle aandacht heb geluisterd naar Jos, kan ik dat ook nog even doen naar jou, Wim, voor je laatste woorden.
2: Nou ja, kijk, het feit alleen al, heeft zijn beleggingsfonds genoemd naar zijn essay. Hè, dus het is ook een hele goede marketing, situational awareness. Kort vertaald in het Nederlands, het ijzersmeden als het heet is. Dus hij heeft echt enorme momentum gepakt afgelopen half jaar. Maar dat gaat een keer keren. En Citadel is er denk ik ingestapt om ook een beetje markt te steunen. Dus Citadel is dan een van die Amerikaanse investment banks. Het gaat hier niet om kleine bedragen. Hij had meer dan 20 miljard bij elkaar onder beheer. Ja, ik vind het ook veel te ver om het een wonderbelegger te noemen. Want je moet altijd kijken, hoe doet hij het dan? Ja, en inderdaad met leverage.
1: Maar als jij het goed doet, zal ik jou ook geen wonderbelegger noemen.
2: Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo met zo'n hefboom. Ik heb er nooit met geleend geld belegd. Dat durf ik ook te stellen.
1: En Jos zat ook niet zo goed in de
2: materie. Dus
1: dat lijkt me allemaal een kwaliteitstempel. Geld voor de leden van het beleggerspanel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Wim Zwanenburg, Stroeven en Lemberger. Daar werkt al een tijdje voor. Hoe lang eigenlijk?
2: Ja, dat klopt al. Toch al meer dan 2 decennia.
1: Oh, oké, nou, tijd voor het horloge. En anders krijg je het van ons. Dit panel is het luisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
5: What is about? There's something evolving. Wherever may come, the world keeps

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat twee mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: De Nederlandse drogisterijbranche zit in zijn totaliteit in de lift. We geven bakken met geld uit aan paracetamolletjes, hoestdrank, collageenpoeder, crèmes. Maar niet iedereen profiteert ervan. Zelfstandige drogisten verdwijnen zelfs uit het straatbeeld, terwijl grote ketens en webwinkels steeds meer marktaandeel pakken. Consumenten vergelijken prijzen online, laten zich nog beïnvloeden door TikTok en Instagram. Een snel veranderende wereld dus. Marinus van Loon is mijn gast, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond. Welkom.
8: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
7: Iemand met de nodige ervaring in het vak, zelf opgegroeid tussen de pijnstillers, de flessen shampoo, want het zit al heel lang in de familie.
8: Ja, dat is zonder twijfel het geval. Mijn grootvader was drogist in Oude Tongen. In dat gezin is mijn vader geboren, die in 1949 naar Sneek verhuisde en daar in dienst kwam van Meindersma NV, toen nog. En in dat omveld ben ik geboren in 1958.
7: Bepaalt geen buitenstaander dus, maar op dit moment niet iemand met een eigen drogist. Waarom niet?
8: Dat klopt. In 2013, in de maanden voorafgaand aan 2013... kreeg ik vier flinke concurrenten op het gebied van producten die ook in de drogisterij verkocht werden. Dus geen drogisterij die als concurrent kwam. En dat betekende een omzetdaling zodanig dat een reorganisatie financieel op dat moment niet mogelijk was. En de toekomst er ook niet goed uitzag. In 2013 zijn er ook enorm veel bedrijven failliet gegaan. Ook in retail, V&D zelfs. En acht ik het zinvoller om een punt te zetten. Hoewel het vreselijk moeilijk was.
7: En waarom ben je nu dan weer voorzitter van de club die drogisten vertegenwoordigt en de belangen behartigt?
8: Ja, in eerste instantie zei ik ook tegen de directeur die mij vroeg, ik denk dat je een drogist moet kiezen. Nee, zegt ze, wij willen een bestuurder. Want er zitten al drogisten aan tafel, namelijk de bestuursleden van de KNDB hebben allemaal een eigen drogisterij. Dus die dagelijkse zorgen die er zijn, of kansen die er zijn, die komen al aan bod aan tafel. En mijn taak is de bestuurlijke taak.
7: Zijn er meer kansen of meer zorgen?
8: Ruim voldoende kansen.
7: Maar ook zorgen.
8: Natuurlijk.
7: Ja, ik ben uiteraard op de site geweest. En daar staan veel artikelen over constructieve bijeenkomsten en een gezellig samen zijn. Dan gaat het ook over wat je moet doen als je zelf niet zo heel veel meer toekomst in je bedrijf ziet. Over hoe een goede opvolging eruit ziet. Wanneer je moet gaan nadenken over andere scenario's. Het gaat meer over goed stoppen en verstandig afbouwen dan over zelf een drogisterij beginnen.
8: Ja en nee. Wij scheppen de mogelijkheden als KNDB sociaal-economisch om alles van ons te halen wat nodig is om een drogisterij te runnen. Maar de commerciële aanpak, die laten we over aan ofwel formules of de ondernemer zelf.
7: Ja. Maar is er heel veel commercie op dit moment? Want als je puur kijkt naar de ontwikkeling cijfermatig, dan...
9: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, want dat heeft met heel veel factoren te maken.
3: Maar die gestegen leeftijd zegt ook iets over bloedarmoede, toch? Dan zijn er relatief veel ouderen en relatief weinig jongeren.
2: Ja, maar het is voor jongeren wel buitengewoon moeilijk om in een betrekkelijk kapitaalintensief bedrijf als een drogisterij die opstart te maken. Want er zijn weinig mogelijkheden om gemakkelijk een financiering bij een bank rond te krijgen.
3: Omdat die bank het niet automatisch...
2: Nou ja, die ziet ook wat er gebeurt in retail.
3: Precies. En die hebben zelfs rapporten die dan naar buiten komen. En
2: exact.
3: Daaruit kun je vrij
2: de realiteit van alle dag is weer barstig. Maar er zijn mogelijkheden, en dat zien we ook, van onze leden om ofwel te filialiseren of toch wel een filiaal of een nieuwe vestiging te openen.
3: Filialiseren, wat doe je dan?
2: Dan neem je een bestaande collega over en incorporeer je het binnen je eigen bedrijf. Dus dan heb je in plaats van
3: 2
2: of 3 of 5 of 10.
3: Ja. Waarom zou je nu nog beginnen als zelfstandig drogist?
2: Omdat het een prachtig vak is. Omdat het fantastisch leuk is om iedere dag met je klanten uit te stippelen wat voor hun gezondheid van belang kan zijn. Dat vind ik nog steeds leuk. Heel af en toe dan val ik nog wel eens in een dag. En dat kriebelt gewoon. Dat is gewoon ontzettend leuk.
3: Ja, en dan laat je alles wat te maken heeft met begrotingen, met bedrijfsmodellen, buiten beschouwing.
2: Ja.
3: Dat kun je als je invalt.
2: Dat kan.
3: Kun je echt doen wat je leuk vindt.
2: Ja, exact. Je kunt met enige afstand ernaar kijken.
3: En waarom ben jij een goede drogist? Laat ik dat maar eens aannemen.
2: Omdat ik ook durf te zeggen, mevrouw, dit moet u niet kopen.
3: Mensen komen met klachten die denken dat dat verholpen kan worden door een middeltje te kopen. En dan hebben ze een drogist die zegt,
2: ooit was er een erecode. De NCDB, de voorloper van de KNDB, een van de voorlopers, had dat in zijn jaarboek staan. Waarin ook duidelijk werd gemaakt van het gaat om het welbevinden van die cliënt. Dus op het moment dat hij 5 pakjes Dulcolax komt halen, terwijl je ziet dat iemand broodmager is, dan moet je je wel ernstig afvragen of dat niet een heel, heel foute aankoop is voor die mevrouw.
3: En dan hoop je dat met een goed advies die mevrouw toch nog terugkomt, in plaats van dat je op de korte termijn denkt, ja, het gaat al niet zo geweldig.
2: Je handelt volgens de principes van verantwoorde zorg.
3: Maar dat neem ik aan dat dat gewoon onderdeel is van je opleiding. En dat
2: natuurlijk.
3: Dat hoort bij de certificering die er ook plaatsvindt.
2: Exact. Dat neemt niet weg dat die cliënt natuurlijk het volgende filiaal ook kan binnenlopen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Precies.
2: Ja. Maar je kunt natuurlijk de markt niet helemaal dichtstoppen.
3: Maar geldt ook voor veel klachten, mensen met verkoudheidsklachten, dat je ook weet, het met of zonder medicijnen of hulpmiddelen, het duurt gewoon een week.
2: Niet voor niks. Er zijn verschillende organisaties bij het behandeling van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet in het geweer gekomen. En hebben duidelijk gemaakt aan Tweede Kamerleden van mensen, ga niet die wet verder verruimen.
3: Dit gaat over wat je waar kunt kopen. Daar komen we natuurlijk over te spreken. Want waarom zouden we die kansen niet pakken? Dan kunnen we misschien over 10 jaar nog steeds een mooi gespreksonderwerp van maken. Want het duurt maar.
2: Oh,
3: het duurt maar, absoluut. Verschrikkelijk is het zelfs. Ja. Ik kwam een wat ouder artikel tegen, moet ik zeggen. Een duo-interview met jou en de voorganger als voorzitter van de bond. Jawel. En daar ging het over de positie van de drogist, ook zelfstandige drogisten, in de samenleving. En de conclusie van jouw voorganger was, wij hadden een positie die is versterkt tijdens corona, want mensen wisten ons weer te vinden. We konden hen met goed advies terzijde staan. Daar hadden we op door moeten pakken. Dat is niet gebeurd. We hebben er veel over gesproken, maar onze positie is voor veel mensen te onduidelijk. Voor de goede orde, dat is je voorganger. Deel jij wel zijn analyse?
2: Nou, ik begrijp waar die analyse vandaan komt, omdat er vele jaren heel erg geïnvesteerd is in een zeer hoog opleidingsniveau van onze medewerkers als drogist en assistent drogist. Dat wij aansluiting zochten bij de andere spelers op de gezondheidsmarkt. En dat daar eigenlijk, goed beschouwd, niet heel veel belangstelling voor is. Terwijl er toch dagelijks vele miljoenen adviezen wordt gegeven op de gezondheidsvlak voor onze cliënten.
3: En waarom is dat niet van de grond gekomen?
2: Wij hebben het gevoel dat het niet aan onze kant lag.
3: Maar wordt er neergekeken op de drogist vanuit andere...
2: Er is een spanningsveld wat je niet kunt ontkennen. Het is en blijft een commercieel bedrijf. Neemt niet weg dat je toch...

0: binnen zo'n commerciële ansenering een verantwoord advies kunt geven.
1: Maar bij wie had je willen aansluiten? Geef eens een voorbeeld van hoe dat in de praktijk eruit had moeten zien.
0: Ik denk dat als de huisartsen, wat sommigen al doen, bij de triage van klachten van cliënten die bellen, wat duidelijker maakt dat er een speler is die hun prima te woord kan staan en prima advies kan geven over eenvoudige klachten, dat je dan al een enorme stap gezet zou hebben.
1: En dat betekent ook, want die huisartsen hebben het volgens mij loeidruk, tenminste dat is het beeld dat geschetst wordt.
0: Exact.
1: Dat vermoedelijk hun cliënten denken, luister eens, ik heb een serieuze klacht, ik wil ook graag dat daar serieus naar gekeken wordt. Ik ga voor, in het geval het hoogst haalbare, dat is een consult bij de huisarts. En die consultant, die huisarts zegt, ik verwijs graag door naar de drogist.
0: Ja.
1: Dan voel je je afgescheept.
0: Dat zou kunnen, omdat de huisarts wellicht niet ziet hoeveel opleiding, capaciteit en beoordelingsvermogen er bij de drogist is. Met andere woorden, op het moment dat een cliënt komt waarvan wij duidelijk zien, dit is een red flag, een rode vlag. Deze klacht moet echt niet zelfmedicatief behandeld worden. Die moet echt naar de huisarts.
1: Ja. Maar goed, die verbinding die is dus niet zo vanzelfsprekend als wij dat nu hier bespreken.
0: Was het maar zo.
1: Maar dat ligt niet aan de zelfstandige drogisten en de belangwaardiging.
0: Dat gevoel hebben wij niet.
1: Drogisten. Nee. En waag je dan nog een poging? Of denk je, na corona lag er een kans, die is...
0: Ik denk dat het van groot belang is dat je die verantwoorde zorg blijft verlenen en dat je met z'n allen nastreeft dat ook in alle filialen van alle drogisterijen dat op alle momenten van de dag voldoende gewaarborgd is. Daar is een raamwerk voor nu, de certificering. En het feit dat je een diploma drogist hebt wil zeggen dat je verantwoorde zorg levert. Dus ja, naar de toekomst toe moet daar ruimte komen. Dat kan niet anders, want dat gezondheidsapparaat blijft zwaar belast.
1: Ik had wel gedacht dat we het veel zouden hebben over de kundigheid van de drogist en het goede advies dat je daar kunt krijgen. Maar als klant heb ik het idee dat het vooral om de prijs draait. Want ik zou toch wel gek zijn om iets te kopen wat, dat zou ook zeer uitzonderlijk zijn, niet in de aanbieding is.
0: Ja, dat is
1: vooral om prijs.
0: Natuurlijk is de P van prijs binnen het winkelspel, ja, die is er.
1: Nou, maar hij wordt soms in hoofdletters geschreven en dat is in jouw branche het geval.
0: Ja,
1: soms moet je er wat beter naar zoeken.
0: Maar laat heel duidelijk zijn, op geneesmiddelen mag geen prijsaanbieding gezet worden. Het mag gewoon niet.
1: Nee,
0: dat is ook goed.
1: Maar dat is een, denk ik, een belangrijke hoek in de winkel. Maar voordat ik bij de geneesmiddelen kom, ben ik al gestruikeld over de deodoranten, de shampoos en wat die meer zijn.
0: Zeker, zeker.
1: Hoe problematisch is dat? Want we hebben het net over dat er steeds minder zelfstandige drogisten zijn. Die moeten dan toch mee in dat belangrijke prijsspel met die P van prijs en de A van aanbieding. Valt er dan nog wel iets te verdienen?
0: Jazeker wel. Je kunt binnen de formules die er zijn, kun je meedoen met dat prijzengeweld. Maar dat het aandeel in actie verkochte artikelen toeneemt ten opzichte van het totaal, dat is in heel retail het geval. Niet alleen in de drogisterij.
1: Jawel, maar
0: en daar moet je dus in mee.
1: Dat een keten dat spel makkelijker kan spelen dan een zelfstandig drogist.
0: Dat valt te bezien.
1: Oh ja.
0: Ja, ik denk dat als je een door de bank heen een vergelijking zou maken, dat er wel procenten verschil is tussen een winkelmandje met een x-aantal producten. Maar je moet geen appels en peren gaan vergelijken. Je moet niet een aanbieding bij de een gaan vergelijken met een normale verkoopmoment bij de ander.
1: Maar hoe is eigenlijk die prijsperceptie? Want in Nederland vinden we dingen al heel snel duur. We hebben misschien een hoog basisniveau, maar wie koopt nog voor de prijs van dat basisniveau? Wie wacht er nog niet op een aanbieding?
0: Ja, ik denk dat dat wel problematisch is. Ja, want als je jezelf tekort wil doen, dan koop je het voor de prijs die het normaal in het vak heeft.
1: Ja.
0: Anderzijds, je kunt natuurlijk ook kiezen voor een product wat niet afgeprijsd kan worden, omdat het een eigen merkproduct is en dus al een lage prijs heeft.
1: We gaan naar deel 2 van dit gesprek en dan komen we ook die wet tegen artikel 62, was het?
0: Yep.
1: Nou, ready to go. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Het is een keuze uit twee kwaden, zeg ik erbij. Diclofenac online bestellen of diclofenac kopen in de bouwmarkt?
0: Dat is wel een heel duivels dilemma. Online wordt er in ieder geval nog...
1: Nu de keuze, zo meteen de nuance graag.
0: Wat zou je zeggen? Online.
1: Online, oké okay dan. Marinus van Loon, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond. Het kan natuurlijk al online. Die bouwmarkt, ja, daar wordt al jaren over gesproken. Dat is de veegwet gaan heten. Maar het is bepaald geen detail. Kun je de precieze stand van zaken even toelichten?
0: Ja, het laatste is datgene wat regelt wie toezicht heeft op de winkelvloer bij de aflevering van een geneesmiddel. En dan geldt dat vooral voor de UAD-categorie geneesmiddelen en niet voor de AV. Want die kun je in principe al krijgen op meerdere punten.
1: En UAD en AV, dat moet je toch nog even voor de mensen die wat minder in het jargon zijn toelichten.
0: AV, algemene verkoop.
1: Oké.
0: Okay. UAD, uitsluitend apotheek en drogisterij.
1: Goed zo. Nou, dan zijn we weer op dezelfde pagina.
0: En waarom dan online in plaats van in die bouwmarkt? Omdat in die bouwmarkt in ieder geval de categorie waar UAD op staat niet te koop is. Dus die kun je er überhaupt niet halen. En in de tweede plaats omdat die verantwoorde zorg met de afspraken die gemaakt zijn binnen het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven online wel gewaarborgd is,
1: ja.
0: Maar in die bouwmarkt niet.
1: Ah, we hebben een tablet. Daar kun je eventueel nog...
0: Het blijkt dat een flink aantal mensen niet in staat is om goed met een tablet om te gaan. En degenen die wel kunnen, die hebben die tablet niet nodig.
1: Nee. Maar is er nou voor jou heel duidelijk een kardinaal verschil tussen online iets bestellen of op een bouwmarkt iets bestellen? Want online wordt er dan gezegd, ja, dan zou je nog kunnen chatten over hoe je medicijnen goed moet gebruiken. In de bouwmarkt wordt dan gewezen naar digitaal vaardig of niet die tablet. Is dat nou zo'n wereld van verschil?
0: Nou, is in algemeenheid denk ik dat algemene verkoop een weinig gelukkige keuze is geweest ooit. Omdat die verantwoorde zorg ook voor paracetamol, wat als eenvoudig geneesmiddel wordt gezien, mijns inziens belangrijk is. Want als je 3 pakjes tegelijk koopt, wat in een supermarkt zou kunnen, dan stelt geen enkele cashier de vraag, ja, gaat u dat allemaal gebruiken?
1: Maar in een drogist wordt die vraag natuurlijk wel gesteld. Bij een drogist wordt die vraag wel gesteld. Maar we hoeven toch ook niet in een sprookjeswereld te leven waarin we ervan uitgaan dat elke klant oprecht geïnteresseerd is over hoe een medicijn goed wordt toegediend. Ik bedoel, dat wordt er ook een beetje ter kennisgeving aangenomen. Weet u hoe ik het moet gebruiken? Ja, ik weet hoe ik het moet gebruiken. Fijne dag nog.
0: Je kunt mensen nooit helemaal bij de hand nemen tot op het moment dat ze die paracetamol gaan innemen. Dat is logisch.
1: Paracetamol. Ben ik het nu aan het bagatelliseren?
0: Ja,
1: kan veel misgaan?
0: Ja, ik denk dat er nog steeds zeer ernstige opnames bij de spoedeisende hulp zijn voor mensen die veel te veel paracetamol hebben genomen.
1: Dus volgende keer beter luisteren naar de drogist?
0: Dat lijkt me sowieso een heel verstandig idee.
1: Ja, hoewel ik mijn eerste ziekenhuisopname vanwege een teveel aan paracetamol nog moet gaan meemaken, hoor. Maar toch nog even, want we hadden het er net even over toen de microfoon nog niet aanstond. Dit onderwerp, dat gaat al jaren mee. Dat heeft een baard die ver over de grond zwabbert. Waarom is het zo moeilijk? Waarom wordt er niet gewoon gezegd, dit gaan we wel doen of dit gaan we niet doen? Want er zijn meerdere ministers mee bezig geweest om het opnieuw in te dienen. Dan heb je nog de Eerste Kamer die daar wel of niet iets van hoort te vinden. Waarom zit het zo vast?
0: Ik heb werkelijk geen idee.
1: Ja, nou, als nou iemand het zou moeten weten, dan ben jij het.
0: Ja, dat
1: nodig
0: is heel vriendelijk.
1: Kleur uit, hè?
0: Dat is heel vriendelijk. Nee, het staat al ruim meer dan een jaar op de rol van de Tweede Kamer en het wordt niet behandeld. Ik denk dat het voor een groot deel van de Kamerleden volstrekt te ver van mijn bedshow is. En dat men niet echt geïnteresseerd is om dit af te tikken.
1: Maar waarom is het ver van je bed? Want als er iets niet ver van je bed is, dan is het toch wel... Of je het nou online
0: ja, maar het marcheert allemaal.
1: Doet.
0: Het loopt allemaal. Dus er worden
1: maar,
0: gewoon...
1: maar geldt dat dan toch ook niet in de kern voor jullie? Het marcheert wel, het loopt wel. Je ziet wel wat er gaat gebeuren. Is dit nou echt een doelscenario?
0: Ja, maar op het moment dat we wetgeving gaan ontwerpen en we gaan het niet behandelen, dan zijn we toch wel heel erg vreemd bezig.
1: Ja. En daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar zit jij inmiddels dan ook in de fase dat je daar enigszins in berust?
0: Nou, onze leden zijn wel een beetje klaar met de manier waarop de regering dit aanvliegt. En zegt van ja, waarom gaan wij nog zorgvuldig met dingen om, terwijl de regering dat eigenlijk helemaal niet doet?
1: Nou, omdat als jullie zorgvuldig met dingen omgaan, of dat juist niet doen, dat je daar direct mensen mee schaadt natuurlijk.
0: Ja, dus blijven we doen.
1: Ja. Lijkt me ook. En die kennis en kunde van de klanten van drogisterijen, hoe schat jij dat in? Ik geloof dat er een Europese campagne was vorig jaar nog. Medicijnen zijn geen snoepjes, doe het verantwoord. Kom je veel mensen tegen die toch overschatten wat zij denken te weten van medicijnen?
0: Dat weet ik zeker. Sterker nog, ik sprak onlangs met mijn huisarts over de basale anatomische kennis die iemand goed opgeleid zou moeten hebben. Die is niet aanwezig.
1: Met andere woorden. Anatomische kennis. Waar gaat het dan mis dan?
0: Nou, daar ging het mis over het uitspuiten van een oor, waarbij iemand dacht dat het water in zijn hoofd terecht zou komen, omdat er geen trommelvlies aanwezig is. Ja, hoe dan? Kortom, ja. Ik schat dat, met alle respect voor mijn klanten, niet zo hoog in. Maar dat is niet erg, daar zijn wij voor.
1: En waar komt dat door? Is dat ook dat meer geworden door social media, door TikTok, door Instagram?
0: Nou, daar word je in ieder geval niet heel erg voorgelicht. Dat heet ook niet voor niks influencers en niet voorlichters.
1: Nee. Oké. Okay. Dus mensen moeten, ook al denken ze dat het om een simpel parasitemolletje gaat of het uitspuiten van een oor, dat niet veronachtzamen. Dat gaat over serieuze kwesties.
0: Exact. Ja.
1: Wat verwacht jij van, want we hebben het veel over de risico's gehad, dat is allemaal mijn schuld hoor, maar wat verwacht jij van de vergrijzing? Want die vergrijzing, daar heb je niet zo heel veel fantasie voor nodig. Dat gaat ook leiden tot een stijgende zorgvraag.
0: Ja. Al jaren is duidelijk dat mensen die ouder worden, de wens hebben om steeds langer gezond ouder te worden. Want oud worden, dat gaat min of meer vanzelf. Maar gezond ouder worden, daar moet je echt wat voor doen. En daar kun je ook wat aan doen. En in die rol kan ook de drogist zijn deel spelen.
1: Dus er komen goede tijden aan?
0: Die zijn er al.
1: Ja, die zijn er al. Maar goed, ik spreek hier wel met de voorzitter van een bond met steeds minder leden.
0: De realiteit kunnen wij niet ontkennen. Die gaat ook gewoon door. Maar neem niet weg dat voor onze leden die nu een winkel exploiteren, daar nog steeds kansen liggen.
1: Maar wat is je actieplan voor de komende pak en beet 10 jaar? Want jij gaat toch niet het licht uit doen?
0: Dat zou ik wel erg vervelend vinden.
1: Nee, maar het is een serieuze vraag. Want jij ziet die trend ook al een poos. Die is moeilijk te keren.
0: Ja.
1: Sommige dingen worden alleen maar groter. Hè. Sla die rapportage van die banken er maar op na. Het online verkoopkanaal wint aan populariteit. En om de hoek zijn we iets minder te vinden. Dus voor degene die de belangen behartigt van die drogisten.
0: Ja, ik denk dat het van groot belang is dat wij ondersteunen die leden die ondersteuning nodig hebben. En de succesvolle ondernemers ook faciliteren daar waar zij die hulp ook nodig hebben. Want het is niet zo dat je alles in huis hebt, terwijl wij wel alles in huis hebben aan mogelijkheden en kennis en kunde.
1: Maar zijn er blauwdrukken voor succes? Want je hebt succesvolle leden, die redden het wel. Heeft dat te maken met de plek waar ze zijn? Heeft dat te maken met de goede voorlichting die daar wordt verleend? Waarom redt de een het wel en de ander het niet?
0: Het is niet alleen maar kennis en kunde. Een klein deel van je succes heeft ook te maken met het geluk hebben op de juiste momenten de juiste beslissingen genomen te hebben.
1: Nou ja, voor een programma waar het draait om zakelijk inzicht ben ik wel benieuwd, wat is dat dan? Wat is een goede beslissing op een goed moment?
0: Als je duidelijk weet dat jouw cliëntengroep aan het vergrijzen is, dan moet je geen Pampers meer gaan verkopen. Dat is niet handig. Maar dan moet je misschien wel kijken of je loophulpmiddelen in je bedrijf kunt krijgen. Of van tijd tot tijd advies over het innemen van vitamine D.
1: Had jij met andere beslissingen en niet per se het concurrentieveld nog zelfstandig drogist kunnen zijn?
0: Nee.
1: Dus dan is het voor een belangrijk deel toch ook de omgeving in het omveld?
0: Dat heeft er zeker mee te maken.
1: Hoe ver zou je het kunnen oprekken, wat een drogisterij, wat daarin te koop is? We hadden het in het gesprek met Wim Zwanenburg eventjes over een wat grotere hoek voor apothekersspullen. Maar zou je ook kunnen zeggen, kom bij ons voor kleding of voor van mijn part een drankje, voor alles wat in een dorpskern misschien van belang is?
0: Ja, ik denk dat dat niet nodig is, maar ik denk wel dat je heel veel groepen die met gezondheid te maken hebben kan toevoegen aan je bedrijf.
1: Ik zie het heel anders in dan een half uur geleden.
0: Dat is fijn.
1: Gouden tijden, kansen te over.
0: Dankjewel.
1: Marinus van Loon, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond. Tot de volgende keer. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan Wijn, een van de oprichters van bezorgdienst Trunkers. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
5: Mindere tijden voor de luxe merken staan natuurlijk bekend vanwege hun dure producten, maar de aandelen lijken al een tijdje in de uitverkoop.
6: Hermès makes the bags in France using premium materials like calf skin, alligator skin and even ostrich skin.
7: Hermès is schreeuwend duur, echt, je wordt er helemaal gek van, maar het is niet schreeuwerig. Het is heel ingetogen, klassiek, waardevol en constant.
6: Each bag is made entirely by hand.
8: Birkins are a better investment than gold.
0: Met de Birkenback en de Kelly heeft dit modehuis iconen neergezet die veel mensen, voornamelijk vrouwen, maar wat graag willen hebben. Maar ze zijn zo exclusief dat ze alleen voor de lucky few zijn weggelegd. Het Franse luxemerk Hermès heeft van schaarste een verdienmodel gemaakt. Maar gaan de exclusiviteit en de groei wel samen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het Franse modehuis, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hermès-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
9: Hoi Nina.
0: Ja, dit was een suggestie van luisteraar Dion, dankjewel. Jij wilde heel graag Hermès een keertje doorlichten. We hebben al een keer LVMH gedaan, ander luxe merk, hè, eigenaar onder andere van Dior, van Moët & Chandon. Goed, Hermès is een hele grote concurrent van LVMH.
9: Ja, niet zo groot als LVMH zelf, maar wel mega groot. En daarom ook terecht dat Dion dit aandeel aanvraagt. Want ik heb eventjes gekeken en als je dan kijkt naar de marktwaarde nu, die is ongeveer 200 miljard. Mm. Nou, daarmee behoor je tot de top 100 grootste bedrijven wereldwijd.
0: Nou, dat is echt knap, ja.
9: Vergelijkbaar met een McDonald's of met een Shell. Dus in dit geval Hermès, waarvan iedereen denk ik wel eens gehoord heeft, maar dan niet als aandeel, maar omdat die tassen zo duur zijn of sjaaltjes, weet ik veel wat ze allemaal maken.
0: Stropdassen.
9: Maar ook het aandeel, en ik verklap alvast, ook dat is duur. Het kost nu €1.750 voor één aandeeltje. En ja, het is wel eens duurder geweest, maar als je over lange termijn kijkt, dan is het één groot positief verhaal, ja, voor wat betreft de koers.
0: Dus dan zou je zeggen, het aandeel doet het al jaren uitstekend, dus happy belegger. Aan de andere kant is zo'n tasje niet een betere belegging dan het aandeel.
9: Nou, als je de juiste hebt wel, hè. Tenminste, ik weet dat die vraag is mij wel eens vaker gesteld. En het klopt, als je zo'n tas koopt, als je zo'n tas mag kopen, want er komen straks op.
0: Ja, het is mogen, ja.
9: Ja, eigenlijk is het zo, als je mag kopen voor 10.000 euro... en je loopt de winkel uit, dan heb je al 100% rendement. En ja, dat heb je met de meeste aandelen niet op de eerste
0: dag. Even, 100% rendement?
9: Ja, misschien wel meer. Volgens mij gaan die tassen tweedehands voor ruime dubbele. Ja,
0: stel, ik heb het privilege dat ik er eentje mag kopen voor 15.000 euro. Ik loop naar buiten en jij zegt, yes, Nina, ik geef jou 30.
9: Ja, dan kan je hem aan mij verkopen. Maar dan denk ik wel dat het ook meteen de laatste keer is dat je hem hebt mocht kopen.
0: Ja, ja, maar ja, goed, heb je wel 100% rendement gepakt.
9: Ja, volgens mij, is heel stom dat ik het weet, maar Jutta Leerdam die haalde haar eerste goud in Italië afgelopen winter. En die kocht meteen zo'n tas waar jij het nu over hebt.
0: Oh, die mocht
9: die
0: meteen.
9: Die heeft dat privilege.
0: Ze had goud, ja.
9: Begrijp ik wel.
0: Ik ook.
9: Leuk.
0: Ja, ik vind het wel, moet ik zeggen, een beetje een pijnlijk ding dat dat dan zo exclusief is en dat dan een winkelmedewerker, want zo gaat het ook, ja, dat de winkelmedewerker mag bepalen of jij hem mag kopen. Dus jij moet eigenlijk slijmen, je moet een band opbouwen met die winkelmedewerker. Nou, daar krijg ik echt kriebels, want dan heb je het echt over een baasje op 1 vierkante meter... dat dan beslist of jij wel of niet 15.000 euro daar mag uitgeven. Ja. Wat?
9: Je moet eerst heel veel kopen en waarschijnlijk riemen, tassen, parfums
0: hebben ze ook.
9: Ja, en dan in de PC Hoofdstraat hier natuurlijk, in Amsterdam. En dan kan het zijn dat jij op een gegeven moment zo'n tas aangeboden krijgt. En dat is echt een voorrecht.
0: Ja, maar dat je mag kopen.
9: Ja, de Hermes game wordt dat genoemd. Dus je moet echt in aanmerking komen voor zo'n tas. Nou, dat is natuurlijk briljant dat je schaarste op die manier weet te creëren en dan ook nog de hoofdprijs van zo'n 10.000 euro voor die Birkin bag mag vragen. Hmm. Want dat is waar het allemaal om draait. De Birkin bag.
0: Ik heb nog niet gevraagd of jij hem in portefeuille hebt.
9: Ik heb hem niet in portefeuille, maar ik ben nog, want we zitten al lekker te kletsen over Hermes, vergeten te zeggen, en dat is wel belangrijk, de disclaimer, namelijk dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.
0: Oh ja, wij geven geen beleggingsadvies.
9: Zeker niet.
0: Nee.
9: En je kunt je inleg verliezen.
0: Oké. Okay, en we gaan
9: door naar de geschiedenis.
0: Precies, door naar de geschiedenis van Hermes. Voor het verhaal van Hermes moeten wij helemaal terug naar 1837. Op dat moment zit bij ons Willem de I op de troon. In Engeland hebben ze net een nieuwe monarch, namelijk Queen Victoria. Zij begint in 1837 als 18-jarig meisje aan haar taak als koningin. Ga er maar aan staan. En het is ook het jaar waarin Thierry Hermes in Parijs zijn zaakje opent. En zijn voornaamste klanten... Nou ja, niet de paarden zelf, uiteraard. Het zijn toch echt hun baasjes. Maar goed, die willen wel graag naar Thierry Hermes, want die maakt zadels en tuigjes. Op dat moment is dat een bloeiende industrie, want uiteraard, paarden zijn dan de meest voorkomende vorm van transport. En het verklaart ook waarom Hermes nog altijd een paard en een koets in het logo heeft. En als je dat niet wist, google maar even. Maison Hermes valt al snel op in de wereld van de luxe zadelmakerij. In 1867 krijgen ze zelfs een belangrijke prijs op een wereldtentoonstelling. En dat is een klapper, want het geeft Hermes toegang tot een zeer prestigieuze clientele, waaronder tsaar Nicolaas II. Na het overlijden van Thierry in 1878 neemt zijn zoon Charles-Émile de zaak over. En hij is degene die een winkel opent op de Rue Faubourg Saint-Honoré in Parijs. Dat is een hele chique winkelstraat waar vandaag de dag nog steeds de Hermes Flagship Store zit. Nou, Charles-Émile breidt de activiteiten uit. Hij doet dat naar nieuwe lederwaren, tassen, buidels, leren zadeltassen voor ruiters. Maar goed, de wereld verandert. Begin 20e eeuw wordt het paard uiteraard steeds meer vervangen door... La voiture, de auto. En dus gaat Hermes ook andere producten maken. Émile Maurice Hermes, dat is de derde generatie, die gaat zich richten op koffers en op mode. En ja, ook op, daar zijn ze, de handtasjes. En die handtassen worden dus uiteindelijk het icoon van Hermes. In 1935 wordt een handtas geïntroduceerd onder de naam Sac de Voyage à Courroie. Letterlijk vertaald reistas met riempjes. Maar die handtas die wordt pas echt legendarisch in 1956. Want dan wordt actrice en prinses van Monaco Grace Kelly gefotografeerd als ze de handtas voor haar buik houdt om een zwanger buikje te verhullen. Die foto wordt prominent, beland op de koffer van een groot magazine, Life, en ontketent een ware rage op die tas. Vrouwen vragen massaal naar de Kelly Bag van Grace Kelly. En Hermes besluit die tas voortaan ook daarom de naam te geven, de Kelly Bag. Goedkoop is die uiteraard niet. Voor een nieuwe Kelly ben je vandaag de dag zo'n 10.000 euro kwijt. Toch is de Kelly niet de meest iconische handtas van Hermes, nee, dat is de Birkin. Ontworpen in 1984. En misschien komt het ook wel door het fantastische verhaal over het ontstaan van die tas. Want dat gebeurde namelijk toen de Engelse actrice Jane Birkin in het vliegtuig naast de directeur van Hermes terechtkwam.
10: I was going to London and they upgraded me, the hostess upgraded me, and I found myself next door to a very polite gentleman. And I'd got my agenda, as usual, bang full of bits of paper and everything, and the whole thing fell to the ground. So I picked it up, and he said, you should have pockets in that agenda. And I said, what can you do? Hermes don't make it with pockets. And he said, I am Hermes. I said, oh, then in that case, I'll give you my agenda. If you could make something with a pocket, that would be lovely. Mm-hmm. I said, why don't you make a handbag that's a bit bigger than the Kelly and not as big as my suitcase, which weighs a ton? And he said, like what? And there was the sort of vomit bag. And so I did a little sketch.
0: A vomit bag. Lekker dan.
9: Leuk verhaal.
0: Ja, met die schets werd dus een tas gemaakt die uitgroeide tot het meest gewilde object van Hermes. Elegant, maar toch groot genoeg om heel veel spullen in te stoppen. Nou, de tas werd dus natuurlijk vernoemd naar Jane Birkin. En Jane Birkin zelf merkte ook al snel hoe bekend de tas was geworden.
10: When I went to America, I don't know what, in what interview, they said, you mean Birkin like the bag?
0: Ja, heet jij Birkin, zoals de tas? Ja, dat klopt. Ook voor een Birkin bag moet je zeker €10.000 meebrengen. En ook opvallend aan die Hermes-tassen, zowel de Kelly als de Birkin. Ze worden tweedehands dus alleen maar meer waard. De eerste Birkin bag is vorig jaar geveild voor €7 miljoen. Dat was pas een goede belegging geweest, Jim.
9: Nou, ik heb niet berekend wat exact het rendement is. Maar ja, als je in 40 jaar tijd van 10.000 naar 7 miljoen gaat.
0: Dan heb je het goed gedaan.
9: En destijds was hij natuurlijk ook geen €10.000. Nee. Hartstikke goed.
0: Hermes is begin jaren 90 dus uitgegroeid tot het luxe modemerk. Met een enorm succesvolle tas als eyecatcher. En dat is uiteraard een goed moment voor een beursgang, neem ik dan maar aan.
9: Ja, maar wel met een vervelende reden. Het is natuurlijk een grote familie inmiddels. We zitten nu met de CEO's, de zesde generatie uit de Hermes-familie. Mm-hmm. En ja, zo'n familie die dijt uit. En dan zijn er natuurlijk ook al familieleden die graag een keer een stukje van hun belang te gelden wilden maken.
0: Die willen gewoon cashen.
9: Ja. Ja. Dus zodoende zeggen ze van op een gegeven moment van ja, we gaan maar naar de beurs. Omdat er dus eigenlijk gedoe is binnen de familie. En dat gebeurt in 1993. En zodoende krijgt Hermes een plek op Euronext in Parijs. Op dat moment heet het nog geen Euronext uiteraard. Dat was vanaf 2000, als ik me niet vergis. Maar er is een flinke run op de aandelen. Want er is 34 keer overtekend. En ze geven 425.000 aandelen uit. Tegen een koers van op dat moment 300 Franse frank. Nou, mm-hmm. Kun je vergelijken met $55 op dit moment. Nou, ook nog aardig, er was veel vraag naar. Want 2 jaar later, toen stond hij dus op 600, was het al 100% gestegen. Zou je het helemaal terugrekenen nu, dan is het zelfs 50 keer zo hoog. Mm-hmm. En ja, het was ook wel een goed moment om naar de beurs te gaan. Want het ging op dat moment economisch vooruit. En wat ik zelf ook wel heel aardig vind, is dat in de jaren daarna, gaan we het straks nog uitgebreid over hebben, maar bijvoorbeeld in de internetcrisis, waarbij alle aandelen heel hard onderuit gingen, bleef het aandeel Hermes redelijk goed overeind. Dus het is minder conjunctuurgevoelig zelfs dan een heleboel andere bedrijven, gek genoeg. Nou, ja. Ook belangrijk om te noemen, de familie van Hermes die behoudt op dat moment nog wel 80% van de aandelen.
0: Oké, okay, dat is een ruime meerderheid. Maar goed, die plek op de beurs maakt dan toch wel een beetje kwetsbaar. Dat blijkt in 2010 als LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon, zich ineens gaat inkopen bij Hermes, tot grote schrik van de familie.
11: The date is the 23rd of October 2010. A Saturday morning like any other at the Hermes flagship store on Rue du Faubourg Saint-Honoré. Pierre-Alexis Dumas, the artistic director and sixth-generation family member, was reviewing quarterly reports when a number caught his eye. A routine stock analysis showed an anomaly. A significant portion of shares had changed hands without the family's knowledge. Within hours, the historic back room of the flagship store, where kings and emperors once ordered their saddles, became a war room. Family members rushed in from across Paris, their phones buzzing with increasingly alarming messages. The truth emerged like a slow-motion explosion. LVMH had secretly amassed a 17.1% stake in their company. Over €1.4 billion worth of shares.
0: Ja, een grote vete is geboren. LVMH weet het belang in Hermes ook uit te breiden naar 23%. Terwijl de familie op dat moment 73% in handen heeft. Ja, de familie Hermes is bang voor een vijandige overname. LVMH-topman Bernard Arnault die verzekert, nou jongens, nergens voor nodig. Maar die sussende toon past niet bepaald bij zijn reputatie. Want Arnault is op dat dat moment de rijkste man van Europa. Staat bekend om zijn meedogenloosheid als het om overnames gaat. Hij wordt wel de wolf in Kashmir genoemd. Luister vooral ook LVMH doorgelicht voor dit hele verhaal, want dat hebben we eerder behandeld. Hermès gaat strijd uiteraard aan. Schakelt ook de Franse beurswaakhond in. Spreekt zich keihard uit. In ondubbelzinnige woorden, zo zegt de CEO Patrick Thomas. Als je een mooie vrouw wilt verleiden, begin je niet door haar van achteren te verkrachten. Ik zou zeggen, er zit geen woord Frans bij. Jaren van rechtszaken volgen. Maar in 2014 weten Hermès en LVMH een akkoord te bereiken. LVMH bouwt zijn belang af. Hermès groeit ondertussen hard door. En tussen 2013 en 2023 groeit de omzet zelfs met maar liefst 250%. Naast de handtassen dus ook door de sjaaltjes, de stropdassen, de parfums. Inmiddels staat met Axel Dumas de zesde generatie van de familie Hermès aan het roer. Waar luxe merken als Gucci en ook LVMH proberen om juist een beetje een breder publiek aan te spreken, blijft Hermès zich nadrukkelijk richten op het exclusieve en het dure segment. Dat lijkt te werken. In 2025 haalt Hermès zelfs een recordomzet, 16 miljard euro. Het gaat dus allemaal goed, totdat.
12: BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Bas van Werven.
13: Uitzending op BNR vanwege de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran.
14: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
0: De bom barst in het Midden-Oosten. En dat voelen de luxe merken meteen. Want veel van hun rijke klanten die wonen nou eenmaal in de golfregio of kopen daar hun producten. En het is toch niet bepaald fijn shoppen met de dreiging van raketten boven je hoofd. De koers van Hermès duikelt omlaag. 14% in één keer. De grootste daling voor het bedrijf ooit. Ja, dat loopt toch een beetje de vraag. Gaat het Hermès lukken om deze tassen van 10.000 euro's te kunnen blijven verkopen? Ook in een onzekere wereld. Met olietekorten, hoogopgelopen conflicten. Dat gaan we allemaal bespreken in de fundamentele analyse. En daarom maken we altijd als eerst even een SWOT-analyse van Hermès. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Ja, sterke punten. Schaarste, ja. Zeggen we maar meteen creëren. Net zoals Ferrari dat altijd doet.
9: Ja, en dan inderdaad extreme schaarste, net zoals Ferrari, want je vergelijkt het mooi, waarbij je zelf bepaalt wat de prijs is en ook nog bepaalt
0: wie er mag kopen.
9: Exact. Ja, het is bizar. Dus ze hebben echt, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, ongeven naar de merkkracht. Ook omdat zo'n merk dus al 150 jaar toonaangevend is. En dan moet je als belegger ook afvragen van, ja, denk ik dat dat nog 10 jaar blijft of dat Hermès van de troon gestoten wordt.
0: Mm-hmm.
9: Nou, daarnaast hebben ze natuurlijk een hele duidelijke focus. Ze focussen op de allerrijksten. Maar het is wel een groep die groeit. Er komen steeds meer mensen die dus
0: die dit kunnen betalen.
9: Exact.
0: En die het willen betalen.
9: Ja, en dat is natuurlijk prachtig als je verzint van, nou ja, zo'n tas die moet jou gegund worden. Die wil iedereen hebben. Maar voordat ze die tas mogen kopen, hebben ze misschien al 20.000 euro in de winkel uitgegeven in een jaartje tijd.
0: Ja, precies. En nu tegenwoordig zal het ook heel belangrijk zijn hoeveel volgers heb je op social. Dat iedereen ziet dat jij er een hebt. Aan de andere kant denk ik, ja, je kan het maar beter niet zeggen. Het is ook heel diefstalgevoelig. Bij Sylvie Meis werden een paar jaar geleden in Duitsland 25 Birkin bags gestolen. 25 had ze er, hè? Ter waarde van bijna een miljoen euro.
9: 25?
0: Ja.
9: Nou,
0: maar dat is gewoon
9: te veel dan te weinig, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar ik zou zeggen, dat is een prachtige belegging. Ja. Maar je moet het dus niet laten zien. Jij zegt altijd, als je een goudstaaf hebt, niet zeggen.
9: Nee.
0: Hou je mond erover.
9: Nee, als je dus een Birkenbag hebt, wat een soort van leren goudstaaf is.
0: Ja.
9: Ook niet vertellen.
0: Nee, maar ja, dan krijg je, dan mag je misschien weer niet kopen. Hè, als je dan.
9: Kijk, als Sylvie Meis daarmee rondloopt, is denk ik ook mooie reclame. Want die heeft waarschijnlijk miljoenen volgers.
0: Ja.
9: Die willen dan ook zo'n ding kopen.
0: Ja, Jutta Leerdam heeft er nu dus eentje. Ja, nee, dus dat is inderdaad voor een merk heel goed.
9: Dat zijn de Grace Kelly's van nu.
0: Ja, absoluut.
9: Nou, wat wel minder is, dat ze heel afhankelijk zijn van twee elementen. Enerzijds lederwaren, dat is bijna de helft van de omzet. Dus daarmee heb je natuurlijk wel, als er problemen zijn in de toekomst of in de toelevering, of misschien zou je ook nog kunnen zeggen in smaak, hè, dat leer op een gegeven moment minder gewild is, omdat het wat, je zou kunnen zeggen, minder diervriendelijk is. Of dat reputatieschade zou toe kunnen leiden, want er moeten natuurlijk iedere keer wel, ik veronderstel, zachte kalfjes voor geslacht worden.
0: Ja, of struisvogels hoorde ik ook al aan het begin.
9: Struisvogel.
0: Dat er ook struisvogelleer wordt gebruikt.
9: Dat wist ik niet eens.
0: Kalsleren, een struisvogelleer. Ja, ze gebruiken van alles.
9: Ja, nou goed, dat is dus wel een probleem. Dat zijn allemaal dierlijke producten.
0: Het kan een imago-dingetje worden.
9: En wat je ook nog zou kunnen zeggen is dat dit aandeel, daar komen we straks op, is zo duur dat het hoeft ook maar ergens tegen te zitten. Of alle verwachtingen kunnen weer de prullenbak in. En recht is een lagere koers gerechtvaardigd.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Kijken we even naar de kansen.
9: Nou, 50% dat is Azië. Dus ik zou zeggen geografische expansie. In de VS kunnen ze hard groeien. Dat lukt ook wel. 17% groei bleek uit de cijfers over het eerste kwartaal. Maar daar is echt nog wel veel groeiruimte.
0: En bedreigingen zijn die er ook nog?
9: Ja, ik denk toch wel de cyclische vraag naar luxe. En dan vooral vanuit China. En de grote mate waarin Hermès dus afhankelijk is van China. Nou, je zag dat bijvoorbeeld ook dat Kering echt hard gedaald is. Die kregen echt klappen. Maar ook de koers van Hermès van bijna 3000 naar 1750 nu. Hmm. Dat is grotendeels te wijten aan de terugval van de Aziatische en Japanse markt.
0: Ja. En daarmee is het dus toch ergens wel gevoelig voor cyclische...
9: Ja, dan kun je misschien zeggen, dat blijkt ook uit de kwartaalcijfers, dat ook de ultra-rijken misschien ergens toch wel een beetje gevoelig zijn voor economische neergang. Hmm. Onrusten die je nu hebt gehad, of hebt nog steeds rondom Iran. Ook in het Midden-Oosten. Hè, dus als je het hebt over Dubai, et cetera. Dat is een hele belangrijke afzetmarkt ook. Daar zag je wel dat bijvoorbeeld in Dubai 40% minder verkopen waren in maart.
0: Laten wij de boeken even openen.
9: Ja, nou dan gaan we kijken naar de cijfers. En ja, die cijfers die zijn dus dankzij Dion dat ik ernaar ben gaan kijken. Want ik had het eerder niet zo precies nog gedaan voor wat betreft Hermès. En je ziet, ja, briljante cijfers. Als je het hebt over de omzet, ik zeg van ja, 2020, toen viel die ietsje terug. Was die teruggevallen naar 6,5 miljard. 2022 was hij bijna 12 miljard. Nou, ik maak even een sprongetje in de tijd. 2025 16 miljard.
0: Ja, echt bizar.
9: Dus in een paar jaar tijd van 6 naar 16 miljard.
0: Duizelingwekkend.
9: En dan komt dus het meest indrukwekkende. Dat is de EBITDA-marge. En ik zei al, die loopt richting de 50%. Dus 2025 16 miljard omzet. EBITDA 7,5 miljard.
0: Zo.
9: Ongekend. Ja. En dat is jaar in jaar uit dat soort marges. Nou, dan kun je voorstellen dat er ook wel wat winst overblijft. Ik hou het eventjes op 2025. 4,5 miljard wat er echt verdiend wordt. Netto winst op een omzet van 16.
0: Ja,
9: ja daar, ik kan er met mijn hoofdlijnen niet bij.
0: 25%, ja.
9: Maar ik ga ervan uit dat de cijfers kloppen. En als je dus een overzichtje ziet, een staafdiagrammetje bijvoorbeeld van de omzetontwikkeling, van de winstontwikkeling, maar ook van de dividendontwikkeling, ja, dan zie je een stijgende lijn. Dus aandeelhouders, ondanks dat ze dit jaar een slecht koersverloop hebben gezien, die zijn de afgelopen jaren met steeds betere cijfers verwend. En ook wel een langjarig, zeer positief koersverloop.
0: En voor een aandeel hoef je niet op de wachtlijst. Dat is dan wel weer positief, toch?
9: Zijn gewoon te koop, maar ook die zijn schaars, hè? Want het grootste deel is in handen van de familie.
0: Ja, je kan inderdaad echt wel zeggen dat schaarste hun handelsmerk is. Oké, voor wie kan een aandeel Hermès interessant zijn? En ik wil toch ook in jouw conclusie heel even horen. Ga jij voor het aandeel of ga je voor de tas, als je mag kiezen als belegger?
9: Nou, het vervelende is, ik mag niet kiezen. Want die tas heb ik niks over te zeggen. Want als ik hem nu zou kunnen kopen, koop ik hem meteen.
0: Serieus?
9: Ja, natuurlijk. Hij is 2-3 keer zoveel waard op het moment dat ik hem afgerekend heb.
0: Ja, dus... maar ja, ook die is dan gevoelig. Dan moet je hem verzekeren.
9: Ja, ik ga er niet mee rondlopen.
0: Jij begraaft hem in de tuin ergens.
9: Nou, ik denk dat mijn vrouw er erg blij mee zou zijn.
0: Ja, vast.
9: Maar het is natuurlijk in die zin een fantastische belegging. Dus als je
0: jij
9: de
0: zou
9: kans
0: dat doen,
9: krijgt,
0: dan zou 100%. Jij meteen... En tweedehands? Zou je hem tweedehands kopen? Dat kan ook.
9: Hangt van de prijs af. Maar kijk, je kunt beleggen in een aandeel. Deze tas heeft door de jaren heen bewezen ook een hele goede waardevaste belegging te zijn.
0: Mm.
9: Kijk, ik hoef hem niet, maar in financiële zin is het een echte kans.
0: Ik zie jou er wel mee lopen.
9: Nou,
0: ik denk toch dat hij hier wel staat.
9: Dat vind ik niet zo leuk dat je dit zegt. Doe mij de aandelen maar.
0: Vertel, voor wie kan het aandeel interessant zijn?
9: Nou, ga ik iets heel gek zeggen. Ik denk voor elke techbelegger die een stukje spreiding in zijn portefeuille wil hebben. Want dit is eigenlijk gewoon een techbedrijf als je kijkt naar groei en marge en waarschijnlijkheid van de omzet.
0: Hoezo een techbedrijf?
9: Ja, die halen ook dit soort groeicijfers en dit soort marges, waar een enorme operationele hefboom op zit. Kijk, dit is eigenlijk, als je niet kijkt naar de koers, een soort van droom van iedere belegger. Maar ja, dan komt de koers. Het is price for perfection. Nou, daarvan moet ik wel zeggen, als je al overwoog om in Hermès te beleggen, en dat is een mooie toevoeging voor elke techbelegger, kijk er gewoon naar. Ja, dan moet je afwachten op het juiste moment en zoeken naar onderwaardering. En het aardige is, op het moment dat we dit opnemen, is het ten opzichte van zijn eerdere waardering nu wel relatief goedkoop. Maar ja, het is van 3000 naar 1750 gegaan. Dus het zou ook nog wel wat lager kunnen.
0: Ja, ja, en dat is altijd, nogmaals, wij geven geen beleggingsadvies. Want je inleg kan altijd minder waard worden. Knoop het in je oren, zeker met dit soort grote bedragen voor één aandeel. Dit was Hermes Doorgelicht, mocht je dit hebben gehoord op de radio. Dan heb je ook nog een podcastversie die je zou kunnen luisteren, waar je ook op kan abonneren. Want die is een stuk langer, met meer diepgang en duiding over Hermes. Hey, wij blijven voor de volgende aflevering nog even in de luxe sferen. Maar dan toch weer een andere branche. We gaan naar een hotel.
9: Hotellerie.
0: Ja, welke?
9: Hilton.
0: Hilton Hotels.
9: Ja, wie kent het niet?
0: Nee, heb je wel eens geslapen?
9: Ja.
0: Ik ook. Tot volgende week. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn ook te mailen voor suggesties, klachten, complimenten. Doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
9: Mijn naam is Jim Terpoering.
0: Doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
7: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de hack van de Coldcard Hardware Wallet, waarbij meer dan 100 miljoen dollar is buitgemaakt. En het aantal assets in staking heeft een nieuw record bereikt, maar de inkomsten uit commissies, die daalden dan weer. Dat is best apart voor cryptonetwerken. Dit is CryptoCast 441 en ik heb een co-host, Kim Schneider. Welkom, goed dat je er weer bent.
8: Dankjewel.
7: Web3 Enterprise Lead bij Deloitte ben jij. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Ja, het kan ook niet anders dan dat we het moeten hebben over de grote hack bij Coldcard. Ik zou van tevoren maar even zeggen, als je Bitcoin gebruiker bent en je hebt nog tegoeden op een Coldcard hardware wallet staan, dan zou ik zo snel mogelijk die daar afhalen, want dat is niet meer veilig helaas. Goed, cybercriminelen dus, die hebben afgelopen week ruim 100 miljoen dollar aan bitcoin gestolen van gebruikers van die Coldcard hardware wallet. Dat is een heel populaire device van het merk CoinKite. En door een fout in de firmware van het apparaat waren de geheime toegangssleutels makkelijk te kraken. En in inmiddels 4 aanvalsgolven werden er vermoedelijk duizenden bitcoin gebruikers slachtoffer. Ja, Kim, het is inmiddels best een groot drama. Dit begon eind vorige week, zo rond donderdag. Maar laten we even beginnen bij de basis. Kan je uitleggen wat zo'n hardware wallet is waar je dan crypto op kan bewaren?
8: Ja, natuurlijk. Je kunt een hardware wallet eigenlijk zien als een digitale kluis voor je cryptovaluta. Ja. Wat je vaak ziet als mensen crypto aankopen, doen ze dat bijvoorbeeld op een exchange en dan laten ze dat daar staan. Maar wat men eigenlijk altijd zegt is, not your keys, not your coins. Ja. Dat is een hele gangbare zin in deze wereld. En dat betekent eigenlijk dat je de cryptovaluta samen met de wachtwoorden daarvan in je eigen beheer zou moeten bewaren. En dan stuur je dat naar een hardware wallet. Je zal het ook op een ander soort wallet kunnen doen op je computer. Alleen het nadeel van de exchange en de computer en je mobiele telefoon is dat die in connectie staan met internet. Ja. En dat is wat je wil voorkomen met een hardware wallet. Je kan het eigenlijk zien als een apart soort USB-stick waar dan je cryptovaluta opgeslagen worden. En die sleutels, wachtwoorden, die staan dan dus ook offline en niet direct in aanraking met het internet. En daardoor is dat een veel veiligere optie om je crypto te bewaren.
7: Ja, en als je dan zo'n hardware wallet aanmaakt, ik denk dat jij en ik dat wel eens hebben gedaan. Je haalt hem uit de doos, dan moet je eerst best een lang proces door van die geheime toegangssleutels aanmaken eigenlijk. Daarna moet je die opschrijven, want die moet je goed bewaren. Die moet je eigenlijk ook niet op je computer of zo zetten, want dan is het alsnog kwetsbaar. En even die Coldcard waar we het nu over hebben, dat is een merk hardware wallet. Dat was een van de populairere opties voor mensen die Bitcoin gebruikten, toch?
8: Ja, dat klopt. Zeker dus onder de, ik zou willen zeggen, ervaren Bitcoin-gebruikers was deze heel populair. Het staat echt bekend als een van de meest veilige hardware wallets. En richtte zich echt specifiek op die Bitcoin-gebruiker die maximale controle hebben. Dus wat ik net zei, dat je echt die controle hebt over je eigen keys en je eigen sleutels, wachtwoorden. Daar richtte zij zich op.
7: Ja, dat klopt. Hij was zelfs, om het maar even duidelijk te maken, hoe fanatiek dit allemaal is. Die hardware wallet, die cold card, is zelfs transparant qua uiterlijk, omdat je dan kan zien van binnen of er mee gesleuteld is.
8: Ja, precies.
7: Dat soort gedachten, daar werd dan rekening mee gehouden. Want misschien had iemand er bij de post of zo tijdens het versturen aangesleuteld. Nou goed, er zijn allerlei opties. Maar goed, die wallets bleken dus niet veilig te zijn. Cybercriminelen hebben dus in eerste instantie honderden bitcoin uit wallets gehaald. Dat gebeurde zo rond donderdag, kregen mensen dat een beetje door. Kan je ons eens meenemen wat er precies gebeurde die uren?
3: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dus identificeren ook ja, welke wallets hebben grote bedragen. Want op de Bitcoin-netwerk is dat allemaal open. Ja, dat gebeurde eigenlijk in een aantal aanvalsgolven. Eerst waren het er 3, maar het is nu bekend dat er nog één is geweest. En ja, dat gaat dus al meer dan 100 miljoen dollar aan Bitcoin. En ja, wat ik deze aanval ook heel bijzonder vind maken, is dat het eigenlijk geen traditionele hack is. Er is niet ingebroken bij een exchange. Er is niemand slachtoffer geworden van phishing. De aanvaller in dit geval hoeft ook jouw hardware wallet niet aan te raken. Nee. Hij hoeft hem niet in bezit te hebben. Nee. Dus als die code ooit, dat wachtwoord ooit zwak is gegenereerd, wat hier gebeurd is, dan kan hij die volledig offline reconstrueren.
3: Ja.
2: En de blockchain daarmee afzoeken naar het bijbehorende adres en dan dus die bitcoin verplaatsen.
3: Ja. Ja, we gaan zo nog wat dieper in op de techniek, want daar is ook heel hoop interessants aan de gang. Maar weten we nu al even hoe groot is dit nu? Hoeveel adressen bijvoorbeeld zijn er geraakt? Hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van geworden inmiddels?
2: Ja, die berichten zijn wat verschillend. In eerste instantie leek dat om een aantal adressen te gaan met wat grote bedragen. Maar wat wij nu lazen op X deze ochtend, wat ik voorbij zag komen, lijkt het om meer dan 7000 adressen te gaan, wat Galaxy Research heeft onderzocht. Het exacte aantal weten we nog niet precies. Wel dat het om 100 miljoen dollar gaat.
3: Ja, en want dit is allemaal adressen inzichtelijk in die blockchain van Bitcoin.
2: Ja. Ja, je kunt dat allemaal inzien. Ja. En ja, het zou dus nog wel echt veel meer kunnen zijn. En of dat dan om 7000 mensen gaat, hè, of om minder mensen die een aantal wallets in bezit hebben, dat weten we nog niet.
3: Ja. Maar ik denk dat we veilig kunnen zeggen dat dit wel over duizenden slachtoffers inmiddels gaat. Mensen die dachten dat ze met die cold card veilig zaten. Weten we nu achter wie hier achter zit? Of ja, kijk, in eerste instantie, ik heb dit natuurlijk ook goed zitten lezen. En in eerste instantie dacht ik, ja, dit zou één persoon zijn die kwetsbaarheid heeft gevonden. Met AI, maar daar komen we zo even op. Inmiddels, nu dit bekend is, kan natuurlijk iedereen op zoek naar die kwetsbaarheden. En de mensen waar nog geld op kwetsbare adressen staat, ja, die worden vroeg of laat hier ook slachtoffer van. Want iedereen kan dat geld natuurlijk weghalen. Maar hebben we een idee wie hier achter zit, of is dat?
2: Nee, er is eigenlijk nog niet een dader bekend, voor zover ik weet. Ik zou wel zeggen dat het zou gaan om iemand die wel echt weet wat hij doet. Hè, dat het een professionele aanvaller is. Dat in ieder geval weet hoe je dit aanpakt. En ook wel dat je veel technische kennis hiervoor nodig hebt. En ook wel enige voorbereiding vereist dit. Ik denk ook, wat je terecht zegt, en dat is ook waar ik het meest bang voor ben, hè, dat er toch nog heel veel meer slachtoffers gaan vallen als je niet die bitcoin hebt verplaatst. Maar nogmaals, ja, ik denk dat het meerdere mensen kunnen zijn, maar het heeft wel echt wat aandacht nodig gehad om dit voor te bereiden.
3: Ja, precies. En dan denk ik ook vanuit jou de oproep heel duidelijk, als jij nu nog geld op een goldcard hebt staan, maak dat je wegkomt.
2: Ja, zeker.
3: Met spoed. Ja, ja, precies. Ja, dus dat is de situatie waar we nu in zitten. Is dit Coldcard zelf of de fabrikant CoinKite nu te verwijten wat hier aan de hand is, Kim?
2: Ja, kijk, zij hebben een heel mooi hardwareproduct ontwikkeld, hè? En dat is in de basis een heel veilig product, maar daar creëer je code op. Je creëert daar software op om zo'n wachtwoord te kunnen genereren. En die software, hè, die firmware, zoals ze dat noemen, die heeft een fout in de code zitten. En dat valt natuurlijk wel iemand in die zin te verwijten. En zij hebben dat op die apparaten gezet. Dus ja, eigenlijk wel. Dat spijtig genoeg.
3: Daar is gewoon een hele grote inschattingsfout gemaakt. Daar heeft nooit iemand op gelet. Ook goed om te benoemen dat vanaf maart 2021 was deze firmware actief. En die heeft tot een paar maanden geleden, volgens mij, is dat gewoon zo geweest.
2: Ja, echt lang ook eigenlijk.
3: Ja, verschillende modellen. De MK2, de MK3, de MK4, de Coldcard Q, noem maar op. Zoek dat vooral zelf uit als je een coldcard hebt. Maar ja, eigenlijk bijna iedereen die die wallet gebruikte is gewoon nu kwetsbaar geweest voor deze aanval. Dat kunnen we toch wel zeggen.
2: Ja, dus als je in die tijd met deze firmware-versie, zeg maar, je seed phrase hebt aangemaakt, dan is die inderdaad zeer kwetsbaar. En dan zou ik dat ook niet afwachten, maar zorgen dat je je bitcoin naar een ander adres verplaatst. En zeker weet dat die sleutels wel veilig zijn aangemaakt.

0: maakt.
1: Ja. Kunnen we nou... kan jij ons duidelijk maken waar is dat precies misgegaan in die in het genereren van die sleutels? Want hoe kan het dat een groep sleutels dan zo kwetsbaar ineens is in plaats en dat andere sleutels dat niet zijn? Kan je dat uitleggen?
0: Ja, dus zo'n apparaat, en dat is natuurlijk dan wel technisch, moet voor true random number generation kiezen. En dan gaat hij een soort van woorden achter elkaar aanmaken. En dan wordt, ja, je kunt eigenlijk vergelijken dat je met een dobbelsteen gooit, dat de kansberekening daarop losgelaten wordt. Ja. En uiteindelijk zou je het altijd ergens moeten kunnen achterhalen. Maar dat kost wel heel veel rekenkracht en heel veel moeite. Dat wordt natuurlijk ook vaak met quantum computing besproken, dat het misschien ooit gehackt kan worden. Maar in dit geval heeft het apparaat dus gekozen voor pseudo-random number generator. En dan heb je veel minder opties om te raden wat wordt dan het volgende woord en het volgende woord. Ja. Dus daar is het fout gaat. Dus eigenlijk, ja, als je het zo uitlegt, vrij simpel. Hè? Het was of keuze A of B. En B is geprogrammeerd. En als er voor A was gekozen, dan was er eigenlijk geen probleem geweest.
1: Precies, ja. Dus er is eigenlijk een hele grote fout daarin gemaakt. Ik heb het even een beetje proberen op te zoeken hoe groot het verschil dan is. In het slechtste scenario, die cold card had dan 2 tot de macht 32 verschillende uitkomsten. Dus dan kom je op 4,3 miljard mogelijke seeds, dus mogelijke geheime sleutels. Nou, dat klinkt als heel veel. Maar wat het dan eigenlijk hoort te zijn, is 2 tot de macht 128. In dat geval kom je op 340 miljard, miljard, miljard, miljard mogelijke sleutels. En het verschil daartussen is natuurlijk enorm. Ja. En 4,3 miljard mogelijke uitkomsten kan jij natuurlijk gewoon met veel computerkracht, kan je allemaal individueel proberen tot je een keer beet hebt. Dat is heel lastig. Kan je ons ook eens uitleggen de rol van AI in dit hele verhaal? Want AI heeft dit gat volgens mij in die firmware gevonden. Dat is het vermoeden in ieder geval.
0: Ja, AI maakt natuurlijk nu mogelijk dat je AI aan het werk kan zetten. Inderdaad, met zo'n moeilijke puzzel. Ja. En dat gaat natuurlijk wel helpen in het makkelijker achterhalen dan dat je dat zelf zou moeten doen of met eigen gemaakte code moet doen.
1: Ja.
0: Want AI heeft natuurlijk heel veel verschillende mogelijkheden, ook qua bronnen en achtergronden, om dat dan te gaan achterhalen en uit te rekenen.
1: Ja.
0: Ik heb inderdaad nogal wat andere verhalen gehoord waarin van een soort van contests worden uitgezet. Van ik zet zoveel bitcoin op dit adres en ga dat maar proberen te kraken.
1: Ja, precies.
0: Ja, en ik denk als dat lukt, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. Want als iedereen dat in de AI gaat zetten van ga maar proberen deze walletadressen te hacken. Dat wil je natuurlijk niet.
1: Maar er heeft dus waarschijnlijk, dat is het vermoeden, weet het natuurlijk niet zeker, een heel groot, heel slim taalmodel. Waarschijnlijk een open source taalmodel uit China. Een open weights taalmodel uit China. Heeft deze kwetsbaarheid in de cold card firmware gevonden. Dat heeft die hacker of diegene die dat heeft gevonden, heeft dat uitgebuit. Heeft daar bitcoin mee buitgemaakt. Dat is boven water gekomen. Want dat kan je natuurlijk zien dat op de blockchain allemaal transacties gedaan worden die niet kloppen. En vervolgens kan natuurlijk iedereen met die breed beschikbare AI-modellen op zoek gaan naar die kwetsbare wallets. En dan is het eindzoek. Dus ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Al weten we dat niet zeker. Wat doet deze hack, Kim, nou met het sentiment? Want jij zei net heel terecht, not your keys, not your coins. Nou, dat is echt het adagium in de cryptowereld dat al 15 jaar meer nog van kracht is. Dat is heel belangrijk. Echt een Dat zeggen bitcoiners tegen elkaar, joh, je moet het niet bij een exchange of een bank neerzetten. Je moet het zelf in eigen beheer doen, want dat is de grote uitvinding van bitcoin. Ja, je kan zeggen, dat is dus eigenlijk een fout geweest in het geval van de cold card wallet. Dat is niet helemaal veilig.
0: Nee, dat klopt. En ik denk dat dat best wel even een stukje imago-schade, vertrouwen, zeg maar. Dat toch even omlaag gaat allemaal. Neemt natuurlijk niet weg dat er nog heel veel meer andere hardware-wallets zijn. En ook daar zit firmware op. Hè. Dus ook daar zal nu ongetwijfeld iedereen heel druk zijn om te kijken hoe het daar met de veiligheid gesteld is. Kijk, uiteindelijk als je het op een exchange hebt staan of op een software-achtige wallet op je computer die direct met internet verbonden is, ja, dan heb je ook een bepaalde kwetsbaarheid. Ja. En dit was inderdaad het ultieme middel om het offline te halen. En ik denk inderdaad dat dat wel even tijd nodig heeft om dat vertrouwen ook weer te herstellen. En het geeft ook toch wel weer aan dat menselijk handelen en menselijke fouten, die zitten daar nou eenmaal in.
1: Precies.
0: Dat is in iedere code zo. En ongetwijfeld ook daar gaat AI wel weer behulpzaam zijn om dat te kunnen voorkomen wellicht in de toekomst.
1: Ja. Ja, AI kunnen natuurlijk twee kanten op
0: gebruikt worden. Precies, kan ook de upside zijn.
1: Ja, precies. Ja. Ook als een soort cybersecurity-achtig idee. Ja, nou goed, dat is heel lastig. Het eigen beheer voor crypto, of dat nog te doen is. De cold card kunnen we nu toch wel afschrijven. Dat kunnen we veilig zeggen. Dat is, lang was dat een hele belangrijke wallet. Een hele bekende, populaire naam. CoinKite, het bedrijf daarachter. Ja, dat vertrouwen herstel je toch nooit meer. Ze komen nu wel met allerlei herstelpatches en de firmware updates en hotfixes en noem maar op. Maar dat vertrouwen is denk ik...
0: Ik denk dat dat heel lastig voor ze is. Ik denk wel dat het heel positief is dat ze er heel open over communiceren. Ze hebben natuurlijk ook direct inderdaad maatregelen genomen. Ja. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zo'n incident. Maar het is inderdaad een fout die nooit had mogen gebeuren. Dus er bestaat nu heel veel twijfel over de veiligheid van dit product. Alles wat ze nog hadden liggen op de plank in de warehouse wordt ook vernietigd. Ja, dat zegt wel iets. Het is natuurlijk wel echt grote ingrijpende maatregelen. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het heel lastig voor ze wordt om daar nog veel marktaandeel te gaan pakken.
1: Ja, nou goed. Tot slot nog even, hoe gaat dit verder? Want we zien heel veel onderzoekers nu, vooral op X, die vanuit verschillende cryptobedrijven druk bezig zijn met dit de uitzoeken. Hoe gaat het nu? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het nu verder? Waar ligt het aan? Zijn er meer aanvallers? Komen er nog aanvallen? Grote partijen, Block, Galaxy Digital, zijn allemaal bedrijven die hun onderzoekers hier nu voor inzetten. Is er duidelijkheid van of dit nog groter gaat worden? We hebben de afgelopen dagen gezien dat steeds een beetje meer de omvang van de schade steeds een beetje groter werd. Is het nu klaar of eigenlijk nog steeds niet op dinsdag als we dit opnemen?
0: Nee, ik ben bang dat het nog niet klaar is. Als je al ziet inderdaad hoeveel meer informatie er in die paar dagen tot beschikking is gekomen. En dat we eerst dachten het zijn een paar adressen met grote bedragen. En nu blijken het toch duizenden adressen te zijn. Ja. Ook met kleinere bedragen. Dus ook de kleinere bitcoinbelegger is hier nu de dupe van. Wat natuurlijk gewoon zeer triest en sneu is. Ook voor deze mensen die dat hebben gespaard. Bijvoorbeeld voor kleinkinderen of... gewoon voor je latere pensioen.
1: Precies, ja. En het is ook bijna letterlijk een soort tikkende klok. Want er zijn natuurlijk ook cold cards die op een manier, bijvoorbeeld met het rollen van dobbelstenen fysiek, net iets beter beveiligd waren met bijvoorbeeld een passphrase. Allemaal een heel technisch verhaal. Die zijn misschien iets minder kwetsbaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat met dat brute force, dat gewoon, als je heel veel computerkracht inzet, dat die wallets misschien ook wel op termijn kwetsbaar zijn. Dus die hebben misschien al nog enkele dagen om een bitcoin van die adressen te halen. Maar dat, je weet niet of dat nog zo ver gaat reiken dat ook die adressen worden leeggehaald. Dus we weten gewoon niet hoe dit verder gaat. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor slachtoffers? Kunnen zij nog ergens heen? Een schadevergoeding, heeft aangifte doen zin?
0: Ja, op dit moment is het denk ik heel lastig. Bitcoin-transacties kunnen namelijk ook niet worden teruggedraaid. Dus als ze eenmaal verstuurd zijn, kan je niet de bank bellen om te vragen of ze het alsjeblieft kunnen terugstorten. Ik denk wel dat er rechtszaken gaan volgen hierover. Maar of slachtoffers dan ook daadwerkelijk gecompenseerd gaan worden, dat is op dit moment echt nog onzeker. Ik verwacht eigenlijk dat dat en een heel lang verhaal wordt en ook een lastig verhaal.
1: Ja, groot drama in de cryptowereld. Goed, tot zover even het verhaal over de cold card. Toch het belangrijkste cryptoverhaal van deze week. Geen prijsanalyse deze week. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen, Kim. Ik kan wel melden, de bitcoin trekt zich niet heel veel aan van die hack. $63.500 per bitcoin. Ja, het is ongeveer hetzelfde als vorige week. Dus het is eigenlijk wel prima.
0: Beetje saai, hè?
1: Ja, het is een beetje saai. En onze prijsanalisten liggen op het strand. Maar alle bitcoinbeleggers liggen ook op het strand. Als ze niet heel druk zijn met hun cold card wallets. Goed, wij gaan het ook nog even hebben over staking. Want dat is ook nog wel een interessant onderwerp. Want er is een nieuw rapport van Bitwise. Dat is niet tenminste een belangrijke vermogensbeheerder in de cryptowereld. Die heeft een rapport geschreven over de stakingmarkt. En daaruit blijkt dat ondanks dalende koersen de activiteit op cryptonetwerken stijgt. Het aantal verwerkte transacties neemt toe en het aantal assets in staking, jij gaat zo uitleggen wat dat is, die bereiken een nieuw record. Maar de opbrengsten die dalen dan juist. Dat is een best wel gekke divergentie. Leg ons nog even uit, Kim, staking. Wat is dat ook alweer?
0: Ja, bij staking kun je je cryptomunten vastzetten om eigenlijk de blockchain te helpen beveiligen. En misschien kennen we allemaal wel Bitcoin, hè? Die heeft een proof of work netwerkmechanisme. Dus er wordt heel veel werk en rekenkracht ingezet om transacties te valideren. En bij proof of stake, zoals het heet, zet je een stake in om transacties te valideren.
1: Je eigen meer geld eigenlijk.
0: Je eigen geld. En als je dan dus ook daar niet netjes mee omgaat, kan je daar dus ook voor bestraft, beboet worden. En dat betekent dan dat je steek ingenomen wordt. Voor de meeste particuliere mensen die hun cryptovaluta steken, gebeurt dat niet. Maar dan doe je dat dus om rendement te behalen. Want je krijgt daar een vergoeding voor.
1: Precies,
0: die cryptomunten vastzet. Een
1: paar procent vaak.
0: Ja, dus je zou dat een beetje kunnen vergelijken met spaarrente. Al brengt staking natuurlijk wel een ander soort risico met zich mee. En is het inderdaad ook de vraag of dat rendement voldoende is en
1: precies
0: interessant genoeg is voor jou.
1: Ja, de belangrijkste conclusie uit het rapport is de koers dalen. Nou, dat is voor de luisteraar die vaker de CryptoCast luistert geen nieuws. We zitten nou eenmaal in een vrij barre marktomstandigheden. Het is niet heel erg gezellig op de cryptomarkt op dit moment. Maar het aantal verwerkte transacties nam toe. En het aantal assets die dus gestaked worden, wat je ons net hebt uitgelegd, bereikte een record. Hoe verklaar je dat? Dat die prijs toch maar blijft dalen, maar dat het juist op die crypto-netwerken best wel goed gaat.
0: Ja, ik zou zeggen, als iemand die ook veel in de enterprise-wereld werkt, is dat juist goed nieuws. Hè? Dat laat eigenlijk zien dat het gebruik van een blockchain-netwerk en het gebruik van cryptovaluta en prijs dus niet hetzelfde zijn. Maar dat is vaak wel. Het sentiment gaat vaak omlaag als ook de prijs daalt. Kijk, de markt kan op dit moment inderdaad in die zin somber zijn. Maar de technologie wordt dus eigenlijk steeds vaker gebruikt. En daarom is het goed nieuws. Er vinden meer betalingen, transacties plaats op die blockchain-netwerken. Er draaien meer toepassingen op die blockchain-netwerken. Er worden meer producten opgebouwd op deze netwerken. En beleggers kiezen er dus ook voor om hun crypto aan het werk te zetten via die staking. Dus ze willen graag die crypto houden. Ze gaan het niet verkopen.
1: Precies.
0: Maar zetten het vast om daar enigszins wat rendement uit te halen.
1: Ja, en het netwerk dan te ondersteunen.
0: Ja.
1: Opvallend als we naar de twee van de belangrijkste netwerken kijken. Ethereum en Solana. Allebei belangrijke netwerken met belangrijke munten ook. Die hebben meer transacties verwerkt. Maar juist de inkomsten die dat netwerk dan genereert, die waren minder. Hoe kan dat?
0: Ja, die netwerken die zijn dus eigenlijk efficiënter geworden. Zij doen natuurlijk steeds meer aan om meer transacties bijvoorbeeld ook per seconde te kunnen gaan verwerken. En dat kunnen ze dan ook tegen lagere kosten. Dus dat wordt ook doorberekend in de transactieprijs. Dus voor elke transactie die je doet betaal je ook kosten. Dus er is veel meer verkeer over die netwerken. Maar elke transactie levert dus ietsje minder aan die transactiekosten op. En daardoor zijn die inkomsten minder, dus dat lijkt tegenstrijdig. Maar nogmaals, ook wat ik eerder vertelde, ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed nieuws. Want daardoor ga je het ook meer gebruiken als er geen hoge prijzen gevraagd worden voor die transacties die je wil doen op zo'n netwerk.
1: Ja, maar zie je op termijn ook niet dan uitdagingen? Want de Ethereum-belegger moet natuurlijk wel op een moment beloond worden als ze dat netwerk ondersteunen door die munt aan te houden, te steken, et cetera. En als je dat niet terugziet in de prijs, dan is dat natuurlijk lastig.
0: Ja,
1: dus dat
0: moet
1: is een balans.
0: Ergens een balans zijn inderdaad in hoeveel rente je kunt krijgen, hoe de prijs is, wat je er ook mee wil. Hè, welke reden heb je om te investeren in dit product?
1: Precies, maar de enterprise wereld kijkt op dit moment ook naar dit soort netwerken en beweegt wel.
0: Zeker, dat gebeurt zeker. En ik denk juist dat daar ook weer veiligheid belangrijk is. Dus dan inderdaad wel wat je terecht zegt, er moet wel genoeg gesteekt blijven in die netwerken.
1: Ja.
0: Maar het is een combinatie van die verschillende factoren. Ja,
1: het is goed om altijd even het achterhoofd te houden dat ze op de Zuidas denken ze ook gewoon na over crypto en crypto-netwerken waar we het nu over hebben. Toch, je ziet ook dat ook omdat het een beetje lijkt te consolideren allemaal, een kleine hoeveelheid bedrijven heeft toch een grote hoeveelheid staking voor zijn rekening. Je ziet bijvoorbeeld bij Solana, Gito, Harmonix, die vertegenwoordigen ruim de helft van alle gestekte Solana. Is dat dan ook een beetje een soort risico misschien?
0: Ja, dat is zeker iets om goed in de gaten te houden. Want blockchains zijn juist bedoeld om decentraal te zijn.
1: Dat was toch het plan?
0: Ja, dat was het hele idee. Dus als er nu een klein aantal partijen een heel groot deel van al die gestekte crypto beheert, dan ontstaat er dus wederom weer meer concentratie bij die partijen. En dus ook meer risico als er een van die partijen uitvalt of onder druk komt te staan of misschien gehackt wordt of er iets gebeurt. Ja, dus dat is zeker een hoger risico.
1: Ja, het lijkt allemaal wel nieuwe technologieën die we allemaal moeten uitzoeken en waar nog genoeg uitdagingen zijn. Wij hebben zometeen ook nog een podcast die we gaan opnemen. Dat gaat heel gaaf worden, dat kan ik wel zeggen. Wie hebben we te gast en waar gaan we het over hebben?
0: Ja, wij hebben straks Ivar Wiersma, Head of EMEA van Layer Zero, te gast.
1: Ja.
0: En we gaan het hebben over de technologie die ervoor moet zorgen dat blockchains straks net zo makkelijk met elkaar communiceren als dat websites of e-mails dat vandaag de dag doen.
1: Ja.
0: Want Layer Zero bouwt de infrastructuur waarmee verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren.
1: Ja.
0: En op dit moment werken veel blockchains als losse eilanden. En Layer Zero zorgt ervoor dat die digitale assets en toepassingen veilig met elkaar
1: ja, dus kunnen bewegen. We hadden het net over Ethereum en Solana. Ja. En misschien wil je daar als bedrijf wel allebei mee werken. En bijvoorbeeld je munt op allebei lanceren. Ja, Ethereum en Solana kunnen helemaal niet met elkaar praten. En die developers die bellen ook niet in met elkaar.
0: Nee, precies.
1: Dat is gewoon heel lastig. Ja. Twee losse eilanden, precies wat je zegt. En Layer Zero gaat er dan nog onder zitten.
0: Ja, ze hebben een
1: communicatielaag. Ja, en dus, daar
0: interessant. Goed.
1: Een heel groot bedrijf met heel veel hele grote klanten. En ze zijn te gast in de CryptoCast. Dus dat is wel gaaf. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Kim Schneider, Web3 Enterprise Lead bij Deloitte. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het MKB-café.

0: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Het is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het MKB-café. Lauren Verster.
6: Hallo en welkom in het MKB-café. Ik ben Lauren Verster en hier schuiven ondernemers aan die niet bang zijn om alles op het spel te zetten en tegen de stroom in te roeien. We praten vandaag over hun drijfveren, briljante zetten en natuurlijk flaters. Over ondernemer, vallen, opstaan en weer doorgaan. Vandaag aan tafel een ondernemer wiens leven compleet op zijn kop werd gezet door een ski-ongeluk. Menno Streefland liep in 2023 door een ongelukkige val tijdens het skiën in Oostenrijk een dwarslesie op. En daarna gooide hij noodgedwongen het roer om en nu verkoopt hij met zijn bedrijf Spines rugbeschermers om te voorkomen dat meer mensen moeten doormaken wat hem is overkomen. Toch, Menno?
7: Dat
6: welkom.
7: Dank je wel.
6: Hey, in 2023 skiën in Oostenrijk. Daar maak je de val die je leven compleet verandert. Wat herinner jij je nog van dat specifieke moment?
7: Ik herinner mij dat er in de verte iemand op de piste iets van een beweging maakte, waardoor ik dacht, daar moet ik omheen, met een veilige afstand. En terwijl ik probeerde om deze persoon heen te sturen, verloor ik eigenlijk mijn eigen balans. En daarmee ben ik aan de zijkant van de piste gevallen in een kuil. Gewoon eigenlijk van de berg af. Toen lag ik op mijn rug. Ben ik mijn vrienden gaan bellen. Die dachten eerst dat ik een grapje maakte. Maar helaas, jongens, dit keer niet. Stuur maar een helikopter. Die kwam vrij vlot. Binnen 2,5 uur na mijn val lag ik al in het ziekenhuis van Innsbruck onder het mes. Daar ben ik ook zeer erkentelijk voor. Want ja, het is natuurlijk een groot cadeau dat er zo'n team voor je klaarstaat. Dat iedereen, iemand die daar jaren voor gestudeerd heeft, ready is om mij te opereren. Toen begon het hele circus.
6: Even terug naar die specifieke val, want ik heb ook veel geskiet, ben ook vaak gevallen. Je valt, normaal doe je je ogen open, sta je weer op. Wat was er dit keer anders bij jou dan? Wat voelde jij op dat moment?
7: Ja, ik deed mijn ogen open en stond niet meer op, want dat was precies de situatie. Je wil een sit-up doen en je voelt op dat moment eigenlijk dat vanaf je navel, in mijn geval, dat de rest van het lichaam niet meer werkt. Dus je raakt een klein beetje in paniek. Van
6: maar heb je heel veel pijn op zo'n moment?
7: Nee, niets, want je voelt het ook niet meer. Je voelt je onderlichaam niet.
6: Dus het is gewoon alsof je... Ik heb bijvoorbeeld een keizersnede gehad. Dan kan je hele onderkant vanaf je borst ongeveer niet meer bewegen. Het is zoiets. Je bent gewoon verlamd en je voelt daar niks.
7: Klopt. Bedoel je een ruggenprik?
6: Ja.
7: Ja, dus dat is inderdaad vergelijkbaar. Alleen dan komt het na een dag terug. En bij mij kwam het eerste begin van het gevoel kwam terug na een aantal weken.
6: De arts in het ziekenhuis waren in eerste instantie heel somber over jouw vooruitzicht. Ze zeiden, ja, je zult waarschijnlijk niet meer kunnen lopen. Hoe leef je verder met zo'n boodschap?
7: Nou ja, ik zat op dat moment gelukkig vol met morfine van de helikoptervlucht en van de arts die dat toen had gedaan. Ze hebben tegen mijn moeder gezegd, in een rolstoel kun je ook heel gelukkig worden.
6: Ja.
7: En mijn moeder reageerde erop van, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. En ik ook. En dat was eigenlijk pas de volgende dag. Dus dat had verder niet echt een boodschap voor ons. Wij waren daar helemaal nog niet. Dus een arts kan dat wel zeggen, alleen op dat moment, ja, je wordt geopereerd en daarna mag je gaan revalideren. En ze dachten dat het compleet zou zijn. Dat houdt dus in een complete dwarslesie, dat je niets meer voelt, niets meer terugkrijgt, niets meer gaat voelen. Alleen, al vrij snel kreeg ik een spuit in mijn been, de tweede dag na het ongeluk. En toen zei ik tegen die arts of tegen die verpleegkundige, ik zei van ja, die spuit die is hartstikke koud. En toen waren zij enigszins verrast, want ik hoorde dat niet te kunnen voelen.
6: Oh ja.
7: En toen was al duidelijk dat het dus wel gevoel terugkwam.
4: Het MKB Café.
6: Hey, je startte je onderneming, want we gaan het natuurlijk vandaag over jouw onderneming hebben. Je startte je onderneming terwijl je nog net en volop aan het herstellen was. Wat ik las, want ik heb natuurlijk me ingelezen over jouw verhaal. Echt naar maanden al. Waarom zo snel?
7: In het ziekenhuis na mijn ongeluk vroeg de arts, had je een rugbeschermer om? Nou, nee. Dus dat zaadje was al geplant. En het personeel in het ziekenhuis die zeiden van ja, we krijgen heel veel skiënde toeristen binnen. En die skiën allemaal zonder rugbescherming. En wij als Oostenrijkers doen dat al veel meer, maar de toeristen doen dat nog niet. En toen was er dus een soort van zaadje geplant. Daarnaast, de dwarslesie, in mijn hoofd was de dwarslesie oplosbaar. Dat bleek nog niet zo te zijn. Dus er is nog geen medicijn dat een dwarslesie volledig kan herstellen of kan terugdraaien. Die combinatie van factoren, dat heeft ergens al een zaadje geplant. En daarbij had ik in mijn studie bedrijfskunde hadden wij een vak. En dat ging over sociaal ondernemen. Onder andere de Postcode Loterij die doneert. Tony Chocoloni met de eerlijke prijs voor de boeren. Dat soort ondernemingen. Ik vond dat een van de leukste vakken tijdens mijn studie. En toen is er ergens al iets gaan broeien. En daarnaast heb ik sowieso een soort van liefde voor de Chinese websites met alle spulletjes die je kan vinden. En ik vind het heel leuk om daar te gaan zoeken.
6: Mm-hmm.
7: En toen ben ik fabrieken gaan zoeken in Guangzhou. En toen kwam ik al vrij snel bij een aantal fabrieken die skibrillen, skihelmen.
6: Maar dan zit je alweer helemaal in dat proces. Want jij zei in het begin van als er iets gebeurt, dan ga ik heel snel in de gevechtsmodus. En ga ik heel snel tot actie over. Ik herken het een beetje van mezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat hele snel gaan ondernemen, terwijl je nog aan het herstellen bent, je ook kan redden in die eerste maanden. Omdat je iets hebt om je tanden in te zetten.
7: Ja, ik zie het zeker ook als een coping. Maar zo snel is het. Zo snel als het nu lijkt, is het niet gegaan. Ik ben in januari 23 gevallen. Ik had in augustus 23 mijn eerste samples. Dus ik heb in de periode, zeg even, ik ben de eerste 3-4 maanden heb ik gewoon lekker op mijn gat gelegen en heb ik gerevalideerd. Maar dan, ja, je hebt tijd zat in zo'n ziekenhuisbed om na te denken.
6: Okay.
7: Dus samples gaan aanvragen. En de eerste echt goede samples kwamen binnen met het logo. Kwam een beetje juni, juli, augustus had ik ze thuis. Augustus 23. Toen had ik met mijn toenmalige werkgever UWV. Het terugkomen naar werk had ik niet de wens om direct te starten. Want ik wilde ook gewoon terug naar mijn werkgever. Ik wilde weer gaan werken. En daar ben ik toen ook weer mee begonnen in juli. Dus juli, augustus ging ik weer een dagje naar mijn werk. Of 2 dagen per week. En dat begon weer te komen. Dus toen heb ik het eigenlijk ook losgelaten. Toen ben ik eigenlijk wel gaan vertellen dat mensen rugbescherming moesten dragen. Maar niet mijn merk. En toen over de winter bleef dat toch broeien. Dus de winter van 23
6: Er zit wel
7: 24.
6: Veel meer tijd tussen dan hoe ik het nu schets. Is eigenlijk van inderdaad, je ligt nog net niet een maand te revalideren en je bent je bedrijf al begonnen, maar zo is het niet gegaan.
7: Nee, het heeft de echte, laten we zeggen dat ik 1,5 jaar na mijn ongeluk was alles live en stond alles klaar. En 1,5 jaar na mijn ongeluk ben ik begonnen met samples vragen, maar het jaar daartussen ben ik eigenlijk bezig geweest met hoe wil ik dit inrichten, hoe wil ik het bedrijfsmodel inrichten. Maar er zat een revalidatietraject tussen en ik was gewoon nog in dienst van mijn toenmalig werkgever. Ja. Waardoor ik eigenlijk dat jaar ook heb gebruikt voor het idee, voor het sampleproces. Ja. Er zijn meerdere samples gekomen en ik ben uiteindelijk in mei, juni 2024 naar China gevlogen. En toen wist ik het zeker. Dus zeg maar 1 jaar, 3 maanden na mijn ongeluk. Echt naar de fabriek.
6: Echt begonnen. Want ik denk dat veel mensen in jouw situatie zouden kiezen voor zekerheid. Van bijvoorbeeld een vaste baan. Maar jij bent het risico aangegaan. Je bent gewoon toch helemaal in die onderneming gesprongen.
7: Klopt. Het was ook echt het plan om, om iets te gaan toevoegen. Juist omdat de dwarslesie dus niet oplosbaar is. Het doel van de onderneming is echt die dwarslesie oplossen. Dus die 15 euro per product, die doneren wij. En die, we doneren niet een deel van de winst. We doneren gewoon echt per verkoop 15 euro. Want ik dacht,
6: is dat het doel van jouw onderneming?
7: Jazeker. Je kunt iets gaan verkopen. Eerst dacht ik ga hippe rollators verkopen. En een hippe rollator, dat kun je gaan verkopen. Maar mijn doelgroep, die skiet. Mijn doelgroep loopt niet met rollators. Mm-hmm. Mensen die zich met mij kunnen spiegelen, die skiën. En die zijn 30. Ik ben 30. Iedereen tussen de 15 en de 55, die gaat wintersporten. Die denkt, oké, ik moet opletten. Nou, dan heb je een veel grotere doelgroep dan de mensen die in Nederland met een rollator lopen. En ik vind het veel leuker om iets preventiefs te doen dan een hippe rollator met een pantenprinttasje, omdat dat niet bestaat.
6: Maar jouw doel is niet rijk worden met deze onderneming of een groot merk bouwen. Jouw doel is echt dat geld doneren aan onderzoek.
7: Echt geld doneren aan onderzoek. Het is wel zo dat om te kunnen bestaan, als ik afgelopen winter niet een BV had opgericht en niet iets had overgehouden, dan had ik afgelopen winter wat meer kunnen doneren, maar dan was ik nu klaar geweest.
6: Ja.
7: En het voordeel van nu kunnen doorbouwen met het donatiegeld is eigenlijk gewoon, dat zijn verkoopkosten. Want je sponsort geld aan onderzoek. Alleen daardoor zijn die mensen van die onderzoeksstichting, die willen mij ook helpen met bijvoorbeeld spines grootmaken in Oostenrijk. Dus de Oostenrijkse onderzoeksstichting van waar ik aan doneer, die helpen mij nu in Oostenrijk. Nou, dat is een heel groot cadeau gebleken, want daardoor krijg ik ook wat meer voet aan de grond als merk.
6: Ja.
7: En je kunt 1 jaar doneren en alles doneren. En dan ben je er daarna gewoon zelf waarschijnlijk ook wat sneller klaar mee, omdat je er niets aan overhoudt. En door nu zelf ook mezelf in dienst te hebben als directeur van mijn BV, en gewoon letterlijk te zeggen, wij verkopen rugbeschermers voor een eerlijke prijs. 15 euro per sale gaat naar dwarslesieonderzoek. Ja, dat is veel fijner, want daardoor kan ik mezelf dat ook nog 5 jaar doen, want ik heb die dwarslesie dus blijkbaar niet binnen 1 jaar opgelost.
4: Het MKB-café.
6: Menno, ik had wel verwacht dat jij een rugbeschermer mee zou nemen, want ik wil hem nu eigenlijk wel zien.
7: Dat klopt, maar omdat komende week alle rugbeschermers live gaan, dus de nieuwe modellen voor deze winter, heb ik bewust in verband met het aantal camera's hier in de studio dat niet gedurfd. Sorry daarvoor.
6: Wat paranoia. Ja. Denk je dat wij dat gaan uitzenden?
7: Nee, dat eigenlijk niet. En eigenlijk had ik hem, ik heb hem in de auto liggen voor jullie, maar ik dacht, ik neem hem niet mee de studio in, want je weet niet wat er hier in Amsterdam gebeurt. Dat er dan misschien al een rugbeschermer ergens online staat.
6: Er komt een soort grote reveal en wij mogen dat nog niet weten. Maar vertel dan even, hoe ziet zo'n rugbeschermer eruit? Is dat echt een hele oppervlakte van je rug wat het beschermt? Is het een soort belt? Hoe ziet het eruit?
7: In principe zijn rugbeschermers producten voor de paardensport, de motorsport, de wielersport, mountainbiken en dus de wintersport. En een rugbeschermer is een soort van schild op je rug.
6: Het is gewoon een helm op je rug?
7: Ja, een soort van. En als jij met de fiets op je hoofd valt, dan heb jij waarschijnlijk heb je last van je hoofd. Alleen als je een helm op had, heb je waarschijnlijk ook last van je hoofd, maar hopelijk wat minder.
6: Is je hoofd waarschijnlijk niet kapot?
7: Nee, dan heb je waarschijnlijk wel misschien een hersenschudding van de klap, maar niet ook de vleeswond van bij wijze van spreken de steen.
6: Ja.
7: En met een rugbeschermer op je rug tijdens de wintersport maak jij dezelfde klap, maar reduceer je hopelijk, dankzij de rugbeschermer, een aantal procenten van impact, omdat die de klap en de vouw in het lichaam vertraagt.
6: Maar is het een hard ding? Ik bedoel, kan ik er nog mee bukken? Kan ik er mijn rug nog mee bewegen? Of is het gewoon een soort hard stuk plastic? Wat is het?
7: Het is een soort van foam. En die verstijft bij impact. Dus er zit inderdaad, het is helemaal flexibel. Dus je kunt er, gewoon mee bewegen. Het is, je kunt er eigenlijk alles mee doen. Alleen,
6: het is een dun stukje. Het is best dik. Het is zeg maar 2 centimeter of zo.
7: 2 centimeter dik.
6: Okay.
7: En als je daar heel zachtjes mee beweegt, dan is het volledig flexibel. Maar als je op snelheid iets doet, dus als je met je vuist erop slaat of als er iets gebeurt, dan wordt die hard. Dus bij impact vertraagt de foam eigenlijk de impact.
6: Ja, ik heb natuurlijk ook gezocht naar reviews over jouw product. Daar gaan we het straks over hebben, maar je hebt het nu over die impact. Ik heb ook iets gevonden van een meisje wat een botsing heeft gehad met een edelhert van 250 kilo. En die heeft een filmpje gemaakt van, dankzij de rugbeschermer heb ik geen dwarslesie. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dit soort gevallen zijn het. Waar je het nu over hebt.
7: Zeker, we hebben afgelopen winter 12.000 rugbeschermers mogen verkopen. Dus 12.000 keer 15 is 180.000 euro aan het dwarslesieonderzoek mogen overmaken. En ik heb denk ik 20, 25 brieven gehad. Berichten, DM's, brieven, appjes van mensen die eigenlijk de rugbeschermer bedankten. of mij bedankte voor de rugbeschermer. Omdat het erger voorkomen heeft. Tijdens een val of een ongeluk of een ding. En dat vond ik heel bijzonder. Want misschien was het zonder ongeluk of zonder rugbeschermer ook wel niet zo geweest. Alleen ze hingen het op aan de rugbeschermer. En dat vind ik wel heel lief. Dat is wel een heel bijzonder om mee te maken. Die rugbeschermer heeft ongetwijfeld iets gedaan. Maar je weet niet hoeveel.
6: Hey, je hebt flink verkocht, dat heb je ons al verteld. In het eerste seizoen haalde je €1 miljoen omzet. Hoe is dat gelukt?
7: Ik ben live gegaan op LinkedIn op 28 augustus 2024. En dat was met een pre-order model. Ik had toen mijn bestelling al gedaan. En ik vroeg eigenlijk mensen, maak de rugbeschermer een ding. Ja. Maak de rugbeschermer bespreekbaar. Deel alsjeblieft mijn video met alle wintersporters die je kent. En we gaan samen maximaal doneren. En ik wil heel graag 10.000 wintersporters veilig de berg op komende winter. Tegen een eerlijke prijs met een transparant model.
6: Ja.
7: Nou, dat is echt mega, mega goed opgepakt. Super veel lieve mensen hebben het voor mij gedeeld, hebben het geliked, hebben gereageerd, waardoor dit in de algoritmes kwam. En toen hadden we op TikTok, Insta en op LinkedIn, hadden we in totaal in, laten we zeggen, 72 uur, hadden we 2,5-3 miljoen organische views. Dat was super bijzonder, want dat had ik natuurlijk zelf ook nog nooit meegemaakt. Maar allerlei lieve mensen, die pakten het op en gingen het reposten. Waaronder dus inmiddels een goede vriend geworden Bas Smit. Mm. Die het ook weer in zijn
6: met
7: story.
6: Met heel veel volgers.
7: Absoluut.
6: Ja.
7: En echt mega veel lieve mensen, mega veel influencers hebben dat eigenlijk geheel kosteloos gerepost.
6: Ja.
7: Waardoor die eerste badge eigenlijk direct was uitverkocht.
6: En is dat pure mazzel? Of denk je dat mensen, waarom hebben ze jou gesupport? Want ze kenden jou niet.
7: Klopt. Ik durf te zeggen, mijn verhaal is helaas echt. Ik heb echt een dwarslesie. Ik heb er echt elke dag last van.
6: Ja, en ze vinden je verhaal ook verdrietig.
7: Ja,
6: ze willen je een hart onder de riem steken waarschijnlijk.
7: Nou, Dat. Het is, ik baal er gruwelijk van. Ik zou het morgen weer omdraaien. Als ik daar dan weer, als ik weer met mijn vrienden een potje mee kon hockeyen, dan ging ik dat morgen weer doen. Dan had heel Spines niet hoeven bestaan van mij. Maar nu ik dus die val heb gemaakt en andere mensen daar een klein beetje mee kan helpen en daardoor een vliegwiel kan genereren voor donatie, is dit wel een ideale coping voor mezelf om andere mensen bewust te maken van. Want als ze mij zien lopen, ja, doe alsjeblieft zo'n ding aan. Maar tegelijkertijd voor mij en iedereen met een dwarslesie zoveel mogelijk geld te doneren.
6: Ja, maar goed, die rugbeschermer die bestond al. Want ik heb een beetje gekeken. Er zijn verschillende varianten rugbeschermers op de markt. Jij zit een beetje in de middenprijsklasse volgens mij.
7: Ja, ik probeer.
6: Hoe legt dat eens uit? Hoe onderscheid je je?
7: Alle rugbeschermers in de markt zijn in principe motorgekeurd. Dus het is eigenlijk iets wat komt uit de motorsport al jaren. Maar of jij met, laten we zeggen met 80 op je motor van je motor valt, of dat jij met 70 of 60 met je skis op de berg van je skis valt, ja, dat is niet zo'n groot verschil. Dus het is snowboarders droegen al langer rugbescherming. Paardrijders dragen ook al veel meer rugbescherming.
6: Dat wist ik helemaal niet, joh.
7: Maar wintersporters in het algemeen, en als we het dan hebben over skiën en snowboarden, denk ik dat ongeveer 5% van de markt zo'n ding draagt. Dus er is gewoon nog geen gesprek. Wij zijn vrij arrogant met z'n allen als Nederlanders. Ons overkomt het niet. Er zijn nog steeds Nederlanders die zonder helm skiën. Maar wij gaan allemaal maar een weekje of twee keer een weekje per jaar skiën. En ons overkomt het niet. Ja, nou ja, het wordt steeds drukker op die pistes. Dus ons overkomt het ook. En
6: jij richt je eigenlijk specifiek op die skier. Wil je dat zeggen?
7: Nee, alle wintersporters. Heel veel snowboarders gaan ook zonder.
6: Ja, dat bedoel ik. Maar niet op de motorrijder bijvoorbeeld.
7: Nee, nog niet. Want mijn verhaal is echt skiën.
6: Ja. En, terwijl een motorrijder deze rugbeschermer van jou ook zou kunnen dragen.
7: Zeker, er zijn heel veel motorrijders en paardrijders die ook over de zomer nu de rugbeschermer hebben gekocht. Dus dat gebeurt. Alleen, mijn verhaal gaat over wintersport. En, ja.
6: En daar onderscheid je eigenlijk mee?
7: Nou ja, je initiële vraag was de prijs. Waarom ik, waarom ik een verkoopprijs in het middensegment heb gekozen. Ik haal direct vanaf de fabriek haal ik zelf het product. En ik ga zelf naar de fabriek toe om ook te laten zien dat iedereen in een rolstoel met een dwarslesie, je kunt best naar China. Dat is allemaal goed geregeld. In ieder land heb je gehandicapten. Je hebt niet
6: en dat
7: alleen
6: film je ook en dat zet je op je socials.
7: Precies.
6: Ik.
7: En dan kan ik dus laten zien dat ik daar ben en dat er leven is na je ongeluk. Dus dat vind ik voor mezelf heel leuk. Maar ook om gewoon te laten zien aan andere mensen in een rolstoel. Alleen de rugbescherming, die zijn overal, alle rugbeschermers, die kosten qua inkoopprijs hetzelfde. Die zitten allemaal ergens tussen, laten we zeggen, de 20 en de 40 euro. Neem even 30 euro. En al die andere merken, die gaan gewoon, kledingmerken, die gaan gewoon vaak 5 keer over de kop. Dus die gaan naar 150 euro. Maar ja, waarom heb je dat nodig? Ik, ik denk dat als ik direct van de fabriek de massa kan pakken door mijn product in de markt te zetten voor een eerlijke prijs, waarbij gewoon transparant is wat de inkoopprijs is, transparant is dat er €15 wordt gesponsord aan dwarslesieonderzoek en transparant is waar de BTW naartoe gaat, wat de winkelier...
6: Wat kost die van jou? 80, 90?
7: Nu 98,50, inclusief verzending.
6: Dat is ook €100 eigenlijk.
7: Ja, ja. Kleine, probeer echt onder die €100 te blijven. Ook in de winkels. Dus het is niet dat het op mijn website een andere... Afgelopen winter hadden we het alleen online. En dit jaar gaan we ook bij ongeveer 50 verkooplocaties.
6: Maar je kiest toch een gemiddelde prijs dan? Dus ik zag ook rugbeschermers van €70, €75 ertussen staan.
7: Dat zijn,
6: en ook van 150.
7: Ja, voor de vestjes. Dus je hebt rugbeschermers, dat zijn echt alleen schildjes op je rug. Die zijn vaak wat goedkoper. Dat zijn meer eigenlijk alleen een beschermer met bandjes om je middel en bandjes over je schouders. Dat zijn rugbeschermers. En ik kies echt voor de vestjes. Dus kijk je naar de vestjes, die gaan vaak 150, 200.
6: Oh, dan zit je aan de goedkope kant.
7: Ik zit aan de goedkope kant van de vestjes, omdat ik wil laten zien aan iedereen dat die vestjes gewoon het beste op je lichaam zitten. Dat je het vergeet dat je het draagt. Maar ik heb niet dat hele dunne beschermetje. Die zijn qua bescherming en qua impact zijn die net zo goed. Alleen die zien er veel minder uit als beschermer.
4: Het MKB Café.
6: Hey, we gaan even wat anders doen. We gaan naar de reviews kijken van jouw product. Ik heb wat opgezocht, zowel positief als negatief. Een heel bizar verhaal met een filmpje erbij van een vrouw die vertelt dat ze dankzij jouw rugbescherming een botsing met een edel hert van 250 kilo overleefde. Wat deed dat verhaal met jou? Ik dacht eerst dat dit is niet waar. Maar er staat een filmpje en alles bij.
7: Ik dacht ook, het is niet waar. Ik kreeg een DM, volgens mij op TikTok, van een dame die...
6: aan het skiën was?
7: Ja, aan het skiën was en ergens op de piste volgens mij even pauzeerde. En ja, het is sowieso heel bijzonder, want ik heb jaren geskiet, eigenlijk vanaf mijn vierde, vijfde, en ik ben nog nooit een edelhert.
6: Ik wou net zeggen, ik heb nog nooit een edelhert gezien.
7: Nee. Dus zij is besprongen door een hert, een edelhert, ergens op de berg. Maar zij is van de achterkant door het hert geramd, zullen we maar zeggen. En deze dame stuurde mij een berichtje om me te bedanken. En we hebben geen idee hoe de schade zou zijn geweest zonder rugbeschermer. Maar ze moest met een helikopter naar het ziekenhuis, geen dwarslesie. En ik ben daar super blij mee dat zij dat heeft gedeeld met mij.
6: Ongelooflijk verhaal.
7: Ja.
6: Er is ook kritiek. Een andere klant schreef: mijn beschermer werd te laat geleverd, waardoor ik hem niet mee kon nemen op wintersport. Voor dit bedrag verwacht ik toch echt een betere service.
7: Ja, klopt. We hebben gewerkt met een pre-order model. Ik wist niet dat het zo storm zou lopen. Dus eigenlijk is het een mega luxe probleem. Maar ik baalde natuurlijk gruwelijk van dat iemand dat op de ochtend van zijn wintersport nog niet bezorgd heeft. We hadden deze winter een stuk of 10 leveringen. En die bleven dan bij de douane plakken. Of het duurde wel eens een dag langer. Dus we hadden dan een verwachte leverdatum die dan 1, 2, 3 dagen werd uitgesteld. We hebben dat pre-order model eruit. Dus we hebben nu voorraad voor de komende winter. Dus alles ligt nu in de warehouse. Dus nu kunnen we echt die betere levertijden garanderen. Achteraf had
6: Maar je zegt nu beginnersfout.
7: Ja.
6: Ja, en dat is nu niet meer.
7: Nee, dat hebben we daar.
6: Dus dat is eigenlijk
7: geleerd.
6: Wat je terug zou willen zeggen.
7: Ja, we hebben de meeste, iedereen die waar we niet op tijd konden leveren, hebben we uiteraard geld terug overgemaakt. En gezegd, koop hem lekker in skigebied. Dan betaal je misschien iets meer. Maar dan heb je ook van rugbeschermer. Koop hem van een ander merk met alle liefde. Wij gingen gewoon te hard deze winter. Ik heb dat niet durven dromen en ik heb daar niet op kunnen inkopen.
6: Ja, ik snap het.
7: Ja.
6: Ja. Hey Menno, laatste vraag. Waar hoop je over 5 jaar te staan? Fysiek en natuurlijk met je bedrijf.
7: Fysiek hoop ik dat ik nog verder hersteld ben dan nu. Ik zit nu 2,5 jaar na mijn ongeluk. En je ziet mensen tot 8-9 jaar op de socials zie je mensen verbeteren. Dus over 5 jaar zit ik op 7,5 jaar. Ik hoop dan dus weer een stuk verder te zijn dan nu. Eventueel met een medicijn wat mij daarbij helpt. Nog betere braces, nog betere hulp. De rollator hoop ik.
6: Kan je weer lopen?
7: Zeker.
6: Ja?
7: Okay. Ik kan nu ook lopen. Alleen ik kan nu 4-5 meter lopen, dan val ik om. En ik hoop dat dat dan weer allemaal verbetert en dat het ook functioneel wordt. Dat ik bijvoorbeeld een dag in Amsterdam door de stad kan wandelen zonder daar constant last van de dwarslesie te hebben.
6: Ja.
7: Mijn bedrijf Spines, ik hoop dat wij ieder jaar meer doneren. Dus we hebben sponsoren aan dwarslesieonderzoek. Afgelopen jaar hebben wij €180.000 gesponsord. Ik hoop komende winter misschien wel 500.000 te sponsoren. Ik hoop dat de rugbeschermers in 5 jaar tijd net zo mainstream worden als de helm met skiën.
6: Dankjewel, Menno Streefland van Spines.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna 1 uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan 1 uur en 1 kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs.
5: Maxime van Mil en Milou Brandt.
6: Welkom. Deze bloedhete dinsdag was ook een propvolle beursdag. Dinsdag 4 augustus, de dag dat de gekste topman ter wereld weer zijn mond open kon doen.
7: Palantir shares rose in late trading after the company raised its full year revenue and income forecasts. Software developer and military contractor boosted its outlook after what CEO Alex Karp described as otherworldly commercial demand.
6: De Palantir topman gebruikte de kwartaalcijfers om AI-bedrijven te beledigen en te beschuldigen. Van wat en of hij gelijk heeft, dat hoor je zo.
8: Ook over Spotify, waar de zaken nogal goed gaan.
9: Spotify hits a major milestone, reporting 300 million paid subscribers at the end of its most recent quarter, nearly 10% growth from a year ago period. Spotify's monthly active users climbing to more than 750 million people.
8: En toch krijgt het beleggers niet minder gedeprimeerd dan ze al waren. Wat de oorzaak is van die bipolaire stoornis bespreken we straks.
6: En je hoort over BP, dat doet een shelletje.
8: Maar eerst, de Amsterdamse beurs, de AEX, die sloot 9/10 in de plus, 1.112 punten is de eindstand. En dat is mede dankzij Besi, dat met 8,1% de grootste stijger is. En Wall Street, dat staat flink in het groen. Tijd om de beursdag door te nemen. En dat doen we met Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Welkom, Mark.
10: Goedenavond, hallo.
6: Hi, laten we beginnen aan BNR Beurs van vandaag met een niet beursgenoteerd bedrijf, maar wel een van de lievelingsbeleggingen van Nederlandse beleggers. De certificaten van Rabobank, want die bank die kwam met de kwartaalcijfers. En de tijd lijkt daar toch een beetje stil te hebben gestaan. Ze boeken precies evenveel netto winst als een jaar geleden, 2,7 miljard euro. Komt vooral doordat de zakelijke klanten van de bank het moeilijk hebben. Dat zijn veelal boeren die niet alleen de marktcyclus, maar ook met regelgeving en extreme weersomstandigheden te maken hebben. Nou, topman Stefaan de Krane die klinkt dan ook niet al te zeker van zijn zaak bij BNR.
11: Als de onzekerheid blijft, als energieprijzen volatiel blijven, inflatie stijgt, ja, dat het wel een impact kan hebben op de economie. Je ziet de groei die toch wel lager is dan hetgeen wat we allemaal verhoopt hebben in diverse economieën. En daar moeten wij heel voorzichtig mee omgaan.
6: Ja, meest opvallend is misschien nog wel de stroppenpot. Die wordt flink aangevuld. Rabobank zet 562 miljoen euro aan reserves opzij voor het geval klanten hun leningen niet terugbetalen. En dat is 3 keer meer dan een jaar geleden. Wat zien zij hier aankomen, Mark? Is dat iets wat andere banken ook voor op moeten letten?
10: Nou, ik denk dat het vooral voorzichtig prudentieboekhouden is. En geen signaal dat de kredietportefeuille nu al begint te kraken. Dus andere banken zullen waarschijnlijk ook wel hun voorzieningen wat moeten ophogen. Maar ik denk niet dat ze die hoeven te verdrievoudigen, zeg maar. Want ze hebben gewoon ook een andere kredietmix. Hè. De Rabo is denk ik iets meer blootgesteld aan de landbouw en MKB dan bijvoorbeeld ING en ABN. Dus nee, ik verwacht het meer gewoon uit prudentie is en dat de bank zich voorbereidt op een iets slechter macro-scenario.
8: En ik zei het gisteren al, opvallend veel Duitse cijfers hebben we vandaag gekregen.
6: Ja, Lufthansa, Bayer, Zalando en wat nog meer. Van goed naar slecht doen dan?
8: Ja, zal ik maar met het goede nieuws beginnen inderdaad. En dan begin ik met Bayer. Dat verraste beleggers en analisten met een winststijging van net geen 2%. Ging daardoor 3,7% omhoog vandaag. Maar tot zover meteen het goede nieuws, want dan is er de luchtvaart.
7: Lufthansa has warned of greater uncertainty over its full year outlook, citing volatile jet fuel prices and shorter booking cycles. The German airline now expects full year capacity to be in line with 2025, so down from a previous forecast of as much as 2% growth.
8: Ja, Lufthansa's omzet steeg nog wel met 8%, maar de brandstofkosten die stegen een stuk harder. Tel daar nog het aantal kilometers dat ze moesten omvliegen bij op. Waardoor de netto winst bijna 90% lager uitkwam dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Zitten ze ook nog met stakende piloten en stewardessen. Die leven natuurlijk volgens het mantra eigen zuurstofmasker eerst. En geeft ze ook eens ongelijk. Maar ja, al met al ziet het er niet vrij uit. Lufthansa eindigt vandaag daarom 8,2% in het rood.
6: En dan dus nog Zalando. Ja. Ik hou me vast.
8: Ja, want, het kan altijd erger, Zalando. Maar terwijl de cijfers er daar wel goed uitzagen, 21% meer omzet, 10% meer winst. Maar ja, daar.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Dus stond namelijk dat Shein afgelopen kwartaal opeens verlies had gedraaid, $99 miljoen. En dat de omzetgroei stagneert en de marges afnemen. En daarom zouden die mogelijke investeerders volgens Reuters ook voor de onderkant, dus die 30 miljard van de waardering, pleiten.
3: Nou, dan zal ik deze stemmingmakerij nog even doorbreken met BP. Dat draaide het beste kwartaal in 4 jaar tijd. Ruim 2 keer zoveel winst daar als hetzelfde kwartaal vorig jaar. En ze lieten trouwens ook weten dat ze de biogasdivisie in de VS in de verkoop zetten. Nou, past toch wel in een trend van fossiele bedrijven, ja, die duurzame onderdeeltjes verkopen. Gisteren kon ik vertellen dat Shell hetzelfde doet. Ja, je zou toch zeggen dat de put een keer leeg raken, maar blijkbaar zien ze dat toch anders. Ik weet het niet.
2: Ja, kennelijk.
3: Beleggers hadden die goede cijfers in ieder geval allemaal wel al een beetje verwacht, denk ik. Als ik naar de koers kijk, het staat 1,7% in de min.
2: Straks hebben we het over Spotify, omzetstijging, abonneestijging en een recordmarge. Het lijkt beleggers allemaal niet tevreden te stellen.
3: En we hebben een unicum, Trump, die niet blij is met oliebedrijven.
2: Maar eerst naar Palantir. Topman Alex Karp die laat geen enkele cijferpresentatie van zijn defensie-slash-softwarebedrijf onbenut. Hij beledigt altijd wel iemand. En dit keer zijn het zijn AI-concurrenten. Die proberen van iedereen en alles data te stelen en te gebruiken in hun modellen die Alex Karp dan weer vergelijkt met drugs.
4: We have people trying to drug addict us to a future they believe they control. They want to tell you we have to march into a future where we own nothing, where our businesses aren't profitable, where none of us have jobs, and where our adversaries win. And Palantir and our allies are guiding into a future where you have growth and jobs. The margins are a metaphor for everyone earns.
2: Ja, altijd leuk trouwens om naar zijn interviews te kijken. Deze was op CNBC terug te vinden. En het duurde misschien 2 seconden voordat hij een soort vurig verweer gaf tegen de interviewster. Nou, ze hadden het ook over de kwartaalcijfers natuurlijk. Die zijn, wat hij zelf zegt, verbluffend. En de omzet in de VS is buitenaards. En hij heeft nog een vergelijking voor die wat meer tot verbeelding spreekt.
4: The US business, the business that really counts, we are at massive scale. We grew 115%. 115%. The first thing that any normal person does is spit out their dentures. And after they spit out their dentures, they turn the numbers to see if these numbers are even possible.
2: Ja, beleggers die hebben uiteindelijk ook naar de cijfers gekeken en ook hun kunstgebit uitgespuugd, want die koers die staat 29% in de plus.
3: Het is wel lekker hoor, zo'n originele vergelijking. Ja, je zit altijd zo vol met clichés op de beurs.
2: Het is wel lekker beeldspraak en je weet wel waar je
3: beetje
2: voor staat.
3: Beetje smerig, dat
2: goed.
3: Wel.
2: Mark, die Karp die opent dus de aanval op AI-bedrijven, dat eerst. En straks komen we op dat kunstgebit van hem terecht. Vormen die een bedreiging, die AI-bedrijven, voor hem en zijn businessmodel?
5: Nee, niet direct. Ik denk eerder een kans. Hè? Want Palantir concurreert niet zozeer met OpenAI of Anthropic of wie dan ook. Maar die wil zich heel graag positioneren als de laag erboven. Omdat ze de software willen leveren aan de bedrijven bijvoorbeeld, die het gebruik van AI binnen bedrijven zeg maar veilig kan koppelen of kan beschermen zeg maar aan voor de bedrijfsdata, de processen en de besluitvorming. Dus het grootste risico voor Palantir is niet OpenAI, maar wel bijvoorbeeld een Microsoft, Oracle of een SAP. Ja. Die dezelfde integratielaag willen leveren.
2: Maar waarom? Want beleggers die maakten zich wel zorgen om die concurrentie, die mogelijke concurrentie dan. En vervolgens gaat zo'n topman keihard in het verweer. Gaat die met dit soort uitspraken en beschuldigingen de termen smijten. Hij noemt het drugs, hij noemt het mensen die jou verslaafd willen maken. Ja, ik krijg dan juist het gevoel, dan zou ik juist twijfels krijgen als belegger.
5: Ja, nou goed, die uitspraken zijn ook typisch Alex Karp. Hè. Het is deels marketing, deels waarheid. En kijk, de meeste klanten van Palantir, die willen, zeg maar, de bedrijven willen niet dat de gevoelige data ongecontroleerd in allerlei externe AI-modellen terechtkomt. En ja, zijn product of zijn softwareplatform zorgt ervoor dat zeg maar niet ongebreideld gebeurt. Zij bouwen dus die beveiligde laag rondom de bestaande data van bedrijven. En dat is ook heel interessant voor banken. Banken, overheden, defensie, gezondheidszorg en vaak aantrekkelijker dan een soort AI-chatbot die je ertussen moet zetten. Maar goed, ook Palantir die doet natuurlijk zijn best om zich helemaal in te wortelen in die bedrijven en in die dataset. Dus eigenlijk is dit gewoon een stukje marketing van hem.
2: Ja, is het slimme marketing? Want ik kan me ook wel voorstellen dat je misschien niet helemaal zit te wachten op een bedrijf waarvan de topman dit soort uitspraken de hele tijd doet.
5: Ja, goed, maar wij hebben het er nu ook.

0: weer over. Het is wel een stukje reuring. En als ik een bedrijf zou hebben waar de werknemers toch een beetje ongebreid met allerlei AI-programma's aan het werk zijn, dan zou ik nu toch ook wel denken van, nou ja, misschien moet ik toch eens een keer gaan praten met Palantir. Want die zorgen er wel voor dat mijn gevoelige data niet in handen komt van, laat ik zeggen, de AI-labs die het misschien misbruik in de toekomst van me willen maken.
1: Dus daar heeft hij wel een punt. Dat is wel veiliger, die data daar bij Palantir.
0: Nou ja, goed, je wordt door de een gebeten of door de ander gebeten. Op het moment dat je zo'n bedrijf binnenhaalt, of het nou een AI-lab is, of het is een Palantir in dit geval, die zorgen eigenlijk dat zodra ze binnen zijn, dat ze ook nooit meer weg kunnen. Omdat ze controleren eigenlijk dan jouw data. En dat betekent ook dat je eigenlijk voor je leven lang aan een soort recurring omzet vastzit.
1: Die
0: en dat is ook waar het hun natuurlijk om te doen is.
1: Ja.
2: Dan, goed, laten we eens kijken hoe het ervoor staat met jouw kunstgebit. De omzet groeide met 93% ten opzichte van een jaar geleden. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
0: Ja, ze zitten natuurlijk op het geweldige kruispunt van de twee grootste megatrends. Dat is ook AI en door alle oorlogen de geopolitiek. Dus daardoor stijgen ook vooral de defensieuitgaven. En Palantir is heel sterk, zeg maar, met allerlei kennis die ze hebben, zeg maar, op het gebied van defensie en oorlogsvoering. Ze profiteren dus eigenlijk als het ware van beide markten tegelijkertijd. En dat zijn steeds grotere contracten die ze zowel van overheden krijgen als van de grote multinationals. Ja, en dat zie je gewoon terug in niet alleen hun omzetgroei, maar ook in hun aantal klanten, in het aantal grote deals voor boven de 5 miljoen of boven de 10 miljoen. En ook het, zeg maar, binnen hun marges en hun cashflow ontwikkeling. Want dat is echt fenomenaal.
2: Ja, zijn ze nu vooral een softwarebedrijf of een defensiebedrijf? Want het was een tijd lang een beetje vaag. Wat zij nou eigenlijk precies doen? Ik begin een beetje meer in beeld te krijgen, maar wat is hun echte cash cow?
0: Nou, echt, het wordt steeds meer een AI-softwarebedrijf. Als je dit soort omzetgroei ziet en ook de margeontwikkeling, dan is de grootste groeimotor eigenlijk inmiddels bij commerciële klanten. En omdat software die extreem hoge brute marges heeft en ook die operationele hefboom. Want als je een softwareplatform eenmaal gebouwd hebt, dan kost een extra klant eigenlijk relatief weinig. Dus dan praat je over bruto marges van boven de 80-90%. En zoals ik net al zei, ze verkopen geen losse softwarelicenties. Het is maar eigenlijk een soort platform wat diep verweven raakt in jouw organisatie. En dat geeft natuurlijk plakkerigheid of stickiness en pricing power. En uiteindelijk dus ook die hoge marges die ze nu laten zien van boven de 60%.
2: Ja, toch heeft dat aandeel flink wat verlies geleden het afgelopen jaar. Die koers-winstverhouding die was enorm, is nog steeds enorm. Staat op, 137 keer de winst die je betaalt. Nou goed, is het wel een eerlijkere prijs nu?
0: Ja, kijk, als je kijkt in de achteruitkijkspiegel naar de koers-winstverhouding over de afgelopen 12 maanden, dan krijg je hele hoge multiples of hele hoge waarderingen. Maar wat je eigenlijk moet doen is naar de toekomst kijken. En als je dus de waardering die we op dit moment hebben van pak een beetje 80 keer, en dat is natuurlijk heel hoog. Maar als je ziet hoe hard zij kunnen groeien, dan heb je, als ik die koers-winstverhouding in relatie zet tot de verwachte driejaarsgroei, dan kom ik op een zogenaamde PEG-ratio, en een PEG niet met CH, met een PEG, van 1,4. En dat is eigenlijk helemaal niet zo duur voor een softwareonderneming. En zeker niet gezien ook de vrije kaststroommarges die zij maken over de omzet van meer dan 60%. Dus elke dollar omzet vertaalt zich ook naar meer dan 60 dollarcent aan cash. Ja, dat zorgt er ook wel voor als je dat de komende jaren vast kunnen houden. En ik denk door alle geopolitieke spanningen en ook het AI-momentum, dat het in het geval van Palantir ook zeker de komende jaren mogelijk is. Dan praat je dus over die PEG-ratio van 1,4 en dat is helemaal niet zo duur.
3: BNR Beurs.
2: Een aandeel dat het ook zwaar heeft gehad dit jaar is dat van Spotify. En daar lijken de kwartaalcijfers dan weer geen verandering in te kunnen brengen.
1: Ja, terwijl die cijfers toch een grote goed nieuwsshow waren. Het aandeel gebruikers ging omhoog afgelopen kwartaal. Het aantal betalende abonnees ging omhoog. Omzet steeg naar 4,8 miljard euro. Er bleef zelfs een recordmarge over. Die kwam uit op dik 33%. En die omzetstijging is nog niet voorbij, denken ze zelf. Ze mikken voor dit kwartaal op verdere omzetgroei naar zelfs boven de 5 miljard. Alleen, ja, het slaat niet aan, want het aandeel daalt juist. Het staat
2: 2,4% in het rood.
1: Nou, precies. Ja. Alsof je mijn gedachten hebt gelezen.
2: Inderdaad. Mark, waar vallen beleggers over?
0: Nou, het aantal gebruikers, dat lag op 788 miljoen. En de verwachting van ons professionele analisten en beleggers was 793 miljoen. Dus het was net iets tekortschietend bij het verwachte aantal gebruikersgroei. En ook de verwachte operationele winst en netto winst vielen daardoor ook wat licht tegen. Omdat zij, net als bijvoorbeeld bij Meta of bij Google, veel hogere uitgaven nu hebben aan marketing, aan productontwikkeling en vooral aan kunstmatige intelligentie. En ja, dus er ontstaan een beetje zorgen bij beleggers van ja, hoe snel gaan die investeringen zich vertalen in betalende gebruikers en aan hogere marges. Want in eerste instantie gaan natuurlijk de marges nu naar beneden.
2: Ja, het zijn vooral de VS en Europa waar de omzet wat verzwakt, zeggen ze. Ja, als het totale plaatje wel nog redelijke omzetgroei laat zien, hoe groot is het probleem dan?
0: Ja, ze moeten gewoon nu laten zien dat je die bruto marge van, 33%. Ja. Maar wel met een kostenstijging door wat ik net noemde van 19%. Dus alle kosten die stijgen bij wijze van spreken harder dan de omzet. Dan is de bruto marge niet zozeer meer het probleem, want die is gewoon goed. Maar ze moeten nu gaan laten zien dat al die investeringen wel gaan leiden tot een toename in het aantal premium gebruikers die willen betalen voor alle services die Spotify biedt.
2: Ja, maar ja, goed, als je naar die afgelopen cijfers kijkt, dat ziet er wel zo uit. Die premium gebruikers, dat schiet best goed op. De helft van hun abonnees überhaupt is een premium gebruiker. Voor iets dat voor een bedrijf dat een gratis service aanbiedt, lijkt me dat best wel veel al.
0: Ja, misschien een hele kleine correctie. Spotify heeft 300 miljoen of bijna betalende abonnees op een totaal van 777 miljoen maandelijkse gebruikers. Ja. Dus dat is ongeveer 39%, niet om te muggensiften, maar dat is niet nog de helft, zeg maar. Maar goed, de conversie die moet echt wel omhoog via misschien wel wat Netflix ook heeft gedaan. Goedkoper abonnementen in opkomende markten. Nog iets meer advertenties misschien bij de gratis versie. En ik denk uiteindelijk ook betere familie- en studentenbundels, want daar zit denk ik nog wel de potentie voor toekomstige groei.
2: Dus het is diversificeren in wat je aanbiedt en niet per se bijvoorbeeld ook een kostenverhoging voor zo'n abonnement doorvoeren weer.
0: Nee, nou goed, ik word er natuurlijk ook elke zoveel maanden mee geconfronteerd dat het weer met 2-3 euro per maand omhoog gaat voor mijn familieabonnementje, ja. Kijk, de kans is natuurlijk ook als ze met een super premium abonnement gaan komen voor de superfans, met een misschien wel betere geluidskwaliteit en eerdere releases, concertvoordelen, noem het allemaal op, er zijn wat dingen te bedenken. Dan kan je de omzet per betalende gebruiker daarmee wel verhogen, zonder dat je de gratis gebruikers hoeft te converteren. En daar zit een beetje de crux in. Ze moeten qua marketing moeten ze nu gaan verzinnen hoe ze die investeringen die ze nu doen in AI onder andere en in content, hoe ze die zo snel mogelijk naar de betalende abonnees toe krijgen, waardoor die 39% van de totale maandelijkse gebruikers inderdaad richting die 50% gaat.
1: En vorig jaar was het dat Spotify voor het eerst winst behaalde. Sindsdien is die koers alleen maar gedaald. Ja, het is toch best wel lastig om beleggers tevreden te stellen, lijkt hè?
0: Ja, maar goed, kijk, in eerste instantie waren we blij dat we van een verlieslatende situatie naar een winstsituatie gingen. Toen waren we vervolgens blij dat we uiteindelijk met de bruto margeontwikkeling de goede kant op gingen. En nu leggen de beleggers opnieuw de lat weer opnieuw hoger. Omdat de kosten en ook die lat van de beleggers nog sneller stijgt dan de winst. Doordat we toch kritisch zijn naar die AI-investeringen en iedere groeivertraging zien als een bedreiging voor die winstdiscipline die we eigenlijk hopen te zien bij een compounder of quality compounder waar ik Spotify wel onderschaar. Ze waren natuurlijk wel de first mover als het gaat om op dit soort muziekplatformen. Mm-hmm. En elke investering, maar goed, dat is dezelfde discussie die je ook bij Meta en bij Google hebt. Elke AI-investering wordt nu gewoon gezien als een mogelijke bedreiging voor het winstmodel.
2: Ja, maar toch, als je kijkt dus naar een jaar geleden, toen stond de koers, nu staat die 38% lager. Hoe hebben we dat toen destijds zo kunnen onderschatten of overschatten?
0: Nou goed, dit jaar is het ook sowieso een raar jaar waarbij heel veel tech-ondernemingen year-to-date lager staan. We hebben natuurlijk het software segment gehad wat het vanaf 1 januari heel slecht heeft gedaan doordat twijfel was of het verdienmodel aangetast zou worden door AI. Ik denk dat diezelfde discussie ook rondom een Spotify geldt. Gaat AI misschien wel hun verdienmodel ondergraven? Totdat we daar bewijs van zien dat die marges inderdaad houdbaar zijn en ook die investeringen leiden tot een hogere ROI voor Spotify, zal je waarschijnlijk te maken krijgen met een kwakkelende koers.
3: BNR Beurs.
2: Ronde over de handelsvloer in New York dan maar eens doen. Daar staat alles in het groen en stevig ook. De Dow Jones 1,8% erbij, de S&P 500 1,6% erbij... en de Nasdaq 2,2% erbij. Ja, die tech-aandelen die gaan weer helemaal terug... alsof vorige week totaal niet is gebeurd.
1: Ik verlies bijna mijn kunstgebit.
2: Ja, inderdaad, spuug er maar uit. Groen, groen, groen dus. Misschien ook vanwege een opmerking van Scott Bessent... de Amerikaanse minister van Financiën bij CNBC.
4: President Trump last week threatened... what would have been one of the largest military campaigns... or the largest military campaign since World War II... against the Iranians. And now because of that, we are in talks with the Iranians. And I think there is a chance we may have a deal today or tomorrow to open the strait and move towards a more normalized position in this conflict.
2: Ja, moet ook nog bijgezegd worden dat de VS volgens Reuters zo goed als al hun lange afstandsraketten heeft verbruikt in het Midden-Oosten en dus bijna niks meer heeft om mee te schieten. Dus wie weet dat die deal er dan eindelijk komt. Maar ja, we hebben het ook ondertussen zo vaak gehoord. Ja, who knows?
1: We gaan het meemaken. Nou, dan nog eentje die ik niet zag aankomen en de Amerikaanse oliegiganten ExxonMobil en Chevron denk ik ook niet.
5: But they made too much money. Too much money. Chevron, too much money. ExxonMobil, too much money. When you look at one company where they made 12 times what they made the year before, they ought to give some of that back to the public. And they better cut the retail price, the consumer price. Too much money. You surprised I'm saying it? I'll say it loud and clear. I'm not happy about it.
2: Misschien moet hij het nog een paar keer zeggen.
1: Had hij het al gezegd? Inderdaad, ja. Nou, hij vindt het dus wel welletjes met die woekerwinsten. En misschien ook niet zo wonderlijk trouwens, hoor, met die midterms in november. Maar toch, ja, we zagen natuurlijk ook bij BP en gisteren ook bij Shell... er wordt gewoon veel geld verdiend. De prijzen voor ruwe olie in de VS zijn zo'n 20% gestegen... sinds het begin van het conflict met Iran. Maar goed, deze opmerking vond ik er toch wel eentje om op te slaan... van onze opperkapitalist. Aandelen Chevron die daalden trouwens zo'n 2% op zijn woorden. En die van Exxon die daalden ook een klein beetje.
2: Goed, dan nog een ander aandeel dat opvalt is dat van McDonald's. Dat komt met wat gemixte cijfers. Winst is net hoger dan verwacht, de omzet net wat lager... en de verkopen zijn minimaal gestegen en niet om de goede redenen.
6: We saw that the sales growth that they did have, which was very low... was driven by higher ticket price rather than foot traffic... where a lot of the strategy has been to drive traffic, right? The lower menu price items were to get people in the stores...
2: Het is vooral de thuismarkt, de Verenigde Staten, waar de groei niet hard genoeg gaat. Er wordt daar een veteraan van het bedrijf aangesteld om de leiding daarover te nemen. En dat valt wel goed, want het aandeel staat toch een procentje in de plus na dus gemixte cijfers. Mark, hoe belangrijk is die groei in de thuismarkt voor ze?
0: Ja, heel belangrijk, want eigenlijk is de thuismarkt voor hun de winst- en de cashflow-machine. En als je daar haperingen ziet, dan voelt natuurlijk de hele wereldwijde organisatie voelt dat. Ik denk ook dat het inderdaad te maken heeft met minder traffic. Hè, en dat ze natuurlijk wel de prijzen steeds hebben verhoogd om die traffic een klein beetje te compenseren. Maar wat je natuurlijk ook hebt, is dat iedereen aan de prikpen is van Ozempic en Mounjaro. En dat nodigt natuurlijk niet uit als je net geprikt hebt om een Happy Meal achterover te slaan. Dus ik denk dat ze wel wederom creatief moeten zijn om met nieuwe eenvoudige value menus ook weer alle klanten binnen te halen. De traffic moet omhoog.
1: Ja, nou zet hem op McDonald's en dan zit het er nu voor ons bijna op. Kijken we alleen nog even wat er op de agenda staat. Vanavond om 10:00 natuurlijk SpaceX en AMD, maar ook morgen is er weer genoeg te doen. Ik heb een dagvullend programma voor je. Ten eerste een hoop AEX-bedrijven die de boeken open doen. Wolters Kluwer, Heineken, Ahold Delhaize, Akzo Nobel. Allemaal komen ze nog voor het ontbijt, althans voor mijn ontbijt, met cijfers. Heineken mikt op een lichte groei. Verkopen in Azië moeten de verwachte krimp in Amerika compenseren. En bij Wolters Kluwer gaan we zien hoe zij zich staande houden in de SaaS-pocalypse. Ook Duitsland is er vroeg bij met Deutsche Post, Siemens Energy en techbedrijf Infineon dat chips levert voor datacenters. Een soort TSMC, denk je dan, maar volgens Jos Versteeg van Insinger Gillissen is dat absoluut niet te vergelijken. Daarvoor is hun technologie veel te oud, zo zei hij laatst in BNR Beurs. En tijdens de lunch komen de Amerikanen dan met de cijfers van Walt Disney, Eli Lilly, Kraft Heinz en Uber. En we kunnen naar bed met Beyond Meat, DoorDash en eBay. Welterusten.
2: Dat was de BNR-beurs van dinsdag 4 augustus. Ik hoop dat je kunstgebit er nog in zit. Ik kreeg in ieder geval een grote glimlach op mijn echte gebit... van Mark Langeveld van het Antaurus AI Tech Fund. Dank je wel weer, Mark.
0: Ja, dank jullie wel ook. En vanavond SpaceX, hè?
2: Ja, zeker. We gaan kijken.
1: Zeker. En we waren ook weer buitenaars blij dat je luisterde. Morgen kan dat weer, hè? We zien je dan.
2: Tot morgen.
3: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Afslankmedicijnen, ze zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en concurrentie tussen farmaceuten werken die medicijnen ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die nu vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar €32 miljoen. En die business zal alleen maar toenemen. Hoe moeten we nou naar deze ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas en andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook met onze schoonheidsidealen? Ik bespreek het allemaal deze week met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag doe ik dat met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Van harte welkom.
5: Dankjewel.
4: Ik wil natuurlijk straks helemaal weten wat dit betekent voor jullie business, hoe jullie ernaar kijken, welke ontwikkelingen er allemaal aan zitten te komen. Maar eerst maar even, zou je het zelf ooit overwegen om zo'n spuit in je been te zetten?
5: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk het wel, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het af en toe namelijk best lastig, ik hou enorm van eten. En ook in periodes van stress ga ik daar niet altijd even goed mee om. Dus ja, dat betekent toch chips iets te veel. Dus maar niet alleen.
4: Nee, en dat is ook een belangrijke boodschap die jullie willen afgeven. Het gaat om de leefstijl. Maar zit er ook iets van schaamte onder? En daar sprak ik gisteren ook met Vera Spaans over. Dat er een soort schaamte is rond dat medicijn. Dus ik voel ook een soort twijfelende reactie. Je bent trouwens superslank. Kan iedereen zien die via de livestream meekijkt. Dus je hebt het niet nodig, zou ik zeggen.
5: Nee, maar misschien moet het ook niet alleen het medicijn. Maar het begint eigenlijk bij iets anders. Ja. Mensen met obesitas. Ja. Dat hebben we misschien ook nog te veel als maatschappij wel in een soort taboesfeer. Terwijl het echt gaat ook over een chronische aandoening.
4: Ja.
5: Dus we moeten vooral niet naar mensen kijken met je hebt een leefstijlprobleem, een schuld. En dat is echt wel iets waar we wat breder naar moeten durven kijken. Dat is ook iets wat we als CZ heel erg propageren. Mm-hmm. Van ga dit nou niet zien als een individueel leefstijlprobleem.
4: Ja.
5: Dus er speelt veel meer. Ja. Het speelt in de maatschappij.
4: En dat is het lastige eigenlijk aan dit hele middel. Hè? Dat we best wel oordelend zijn in de maatschappij. Ja. Ook over het middel. Van wat een onzin. En je komt er nooit meer vanaf. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Zeker. Maar er zijn allerlei oordelen over. Vanuit de maatschappij. Een heleboel mensen durven dus niet te zeggen dat ze het gebruiken. En jij zegt, daar moeten we voor oppassen.
5: Daar moeten we heel erg voor oppassen. Want dat betekent namelijk eigenlijk dat we op dat moment de mensen met de waste-as en hun toch gewoon chronische ziekte niet serieus nemen.
4: Ja, heel belangrijk dat je...
5: En dat vind ik echt heel belangrijk. Ja. Daarmee moeten we beginnen. Deze discussie lijkt heel snel over het medicijn te gaan. Maar dat is een deel. Ja. Het gaat eigenlijk over mensen met chronische aandoening.
4: Ja.
5: En in dit geval obesitas.
4: Ja, het is
5: net
4: een ziekte.
5: Bij anderen. Ja.
4: Ja, maar je hebt natuurlijk obesitas en je hebt overgewicht. Hè?
5: Ja,
4: en
5: dat is echt iets anders.
4: Ja, en gisteren sprak ik natuurlijk met Vera Spaans, die daar eerlijk over vertelt in Parool. Zij is geen obesitas-patiënt. Maar zij heeft overgewicht. Maar wel, ze zei, ik was gewoon, mijn BMI was wel te hoog. En daardoor wordt er heel oordelend naar haar gekeken. Vind je ook dat we daar voorzichtiger mee moeten zijn om daar oordelen over te hebben van mensen die 10 kilo te zwaar zijn, maar geen obese zijn?
5: Absoluut. Dan beperken we het eigenlijk tot een individueel leefstijlprobleem.
4: Ja.
5: Maar als je nou een stapje omhoog doet, ook als maatschappij.
4: Ja.
5: En je kijkt eventjes om je heen. Hè. We kijken hier naar buiten in Amsterdam. En dan zien we barsten van de reclames alleen al over ongezond voedsel.
4: Ja.
5: We zien ook gewoon de toegankelijkheid van ongezond voedsel.
4: Ja.
5: En dan vergeten we bij spreken dat we ook in een omgeving zitten.
4: Ja.
5: Wat heel erg eten opdringt.
4: Ja.
5: En we hebben het ook, en daar moeten we het misschien zo meteen over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook sociale factoren die eronder liggen. Het is ook niet even gelijk
4: verdeeld. Nou, ik merk dat je dit heel graag kwijt wil.
5: Sorry, dat vind ik echt een hele belangrijke.
4: Ja, maar ik heb toch een beetje ook een bepaalde volgorde bedacht. Dus hou je punt, zou ik zeggen, want het is een heel belangrijk punt. Maar ik wil eerst nog even terug naar die afslankmedicatie. Want daar gaat deze week natuurlijk wel over. Wanneer hoorde je het voor het eerst?
5: Wij volgen de nieuwe medicatie. Dus dat betekent dat je eigenlijk al op de horizon kijkt wat eraan komt. Dus ik denk aan een jaar of 5, 6 geleden dat voor het eerst eigenlijk helden werd dat er zoiets aan zou te komen.
4: Ja.
5: En dat had ook mogelijk hele spectaculaire resultaten. Nou, je ziet de introductie eerst in de Verenigde Staten en nu hier. En dat zijn toch wel hele spectaculaire resultaten.
4: Ja, wat is er spectaculair voor de mensen die het niet hebben meegekregen?
5: Het leidt echt daadwerkelijk tot een forse verlaging van het gewicht.
4: Ja.
5: Tot een hele grote verlaging van het gewicht. En je ziet nu in de nieuwe onderzoeken lijkt het ook positieve bijwerkingen te hebben tot onder andere vermindering van hartfalen. Zelfs bij nierproblematiek. Dus er lijkt echt... Nou, je vroeg is de medische doorbraak. Ik denk dat we ook oprecht mogen zeggen, ja, het is ook een medische doorbraak.
4: Ja, want je noemde net nieren. Ik heb jou ook voor de uitzending en ik heb het ook publiek gemaakt. Dus iedereen weet het nu intussen wel een beetje. Ik heb afgelopen juli een niertransplantatie ondergaan. En Ozempic kwam voor mij eigenlijk te laat. Want verdere nierachteruitgang, hè, als je al nierfalen hebt, kan worden gehalveerd. Moet een beetje voorzichtig zijn met deze cijfers. Want er gaat nog nader onderzoek komen. Maar dat zijn wel heel positieve berichten voor veel meer groepen patiënten.
5: Ja, wat er altijd spannend is bij dit soort positieve berichten aan zich. En voor wie is het nou passend?
4: Ja.
5: En want ook Ozempic is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor iets anders. En zoals je mooi zei van in de uitzending, het is radio. Maar mensen kunnen het ook zien in de livestream. Ozempic zou bijvoorbeeld, zou het wel passend zijn bij iemand die net zo slank is als jij?
4: Ja.
5: Dat weet ik niet. Ja. Dus dat betekent ook dat we de komende jaren daar in de wetenschap waarschijnlijk nog echt een hele grote sprong voorwaarts zien.
4: Ja.
5: Maar er zit wel degelijk in deze medicijnen een grote belofte.
4: Ja.
5: Laten we die ook gewoon benoemen.
4: Ja, er gebeurt ook veel op die markt. Hè. We noemen net al een beetje de cijfers van de grootte wat er op dit moment vergoed wordt. Nou weten we dat sinds vorige week het octrooi verlopen is in China en India. Als het gaat om semaglutide, dat is de werkzame stof in onder andere afslankmedicatie zoals Ozempic, wat de meeste mensen kennen. Maar ook Wegovy, of is het Wegovy? Ik weet eigenlijk nooit hoe ik het moet uitspreken. Mag allebei. Wat betekent dat? Is dat nou goed of slecht nieuws dat er een octrooi verlopen is? Gaan we een hele grote markt krijgen nu?
5: Nou, ik denk wereldwijd dat we een hele grote markt gaan krijgen.
4: Ja.
5: Ik denk twee dingen. Eén, natuurlijk daarmee dalen de kosten. En daarmee komt waarschijnlijk ook over een aantal jaren waarschijnlijk dat medicijn veel meer als een soort leefstijlmiddel beschikbaar. Nou, daar zullen we ook iets van moeten vinden. Dat is niet gelijk ons pakje aan.
4: Ja.
5: Dat is met name aan de zorgkant. En tegelijkertijd, de toegankelijkheid wordt niet alleen maar bepaald door de kosten. We moeten ook kijken naar dat begeleidingsdeel. Want hier hoort echt begeleiding bij.
4: Mm-hmm.
5: En begeleiding in dit geval door huisartsen.
4: Die worden overspoeld, hè?
5: En daarmee, want het gaat om een hele grote groep, moeten we wel zorgen dat we het goed gaan organiseren. Want inderdaad, het was niet zo dat huisartsen niets te doen hadden. Maar, wel eerlijk blijven, beginnen bij de mens. Dit is wel degelijk iemand Over het algemeen, met echt een hulpvraag. Dus we hebben hier wel echt iets te organiseren.
4: Ja.
5: Moet ik wel goed gaan doen.
4: Ja, wat is nou jullie grootste dilemma hierbij? Dat je gewoon weet, dit is niet meer te stoppen. Hè? Want dit is nu opengebroken. Dan krijgen we veel meer goedkopere middelen op de markt. Dat maakt het ook betaalbaarder vanuit de zorgverzekeraars natuurlijk. Dus dan gaan jullie misschien ook iets anders naar kijken. Komen we zo meteen nog wel op. Maar wat is jouw grootste dilemma?
5: Ik denk het grootste dilemma daarbij is hoe we dit eigenlijk op een goede een goede manier inbedden. Zowel aan de zorg, maar ook dat we het koppelen aan echte leefstijlinterventie.
4: Ja.
5: Want anders gaan we kijken naar het medicijn als oplossing. En dat is het niet. En dan zit je er echt langjarig aan vast. En er moet wel degelijk leefstijlinterventie ook bij. Want als je stopt met medicijn, dat weten we ook, dan zien we eigenlijk dat het gewicht weer oploopt.
4: Ja.
5: Dus leefstijlinterventie eigenlijk koppelen, dat vind ik echt, in combinatie met die begeleiding, dat vind ik eigenlijk onze grootste zorg. Hoe doen we dit goed voor deze groep mensen?
4: En daar noem je een punt, hè, van als je stopt, dan komt het weer terug. Daar sprak ik gisteren ook over met Vera Spaans, die helemaal in paniek raakte toen ze na een paar maanden stopte, zat op de gewicht en paf, die ene kilo kwam er weer aan. Wat zeggen de data hierover? Kom je er nou ooit van af? Of niet?
5: Nee, ik ben geen wetenschapper. Ik begrijp, je hebt ook Lisbeth van Rossum in de uitzending vrijdag.
4: Zij
5: is absoluut de expert op dit terrein.
4: Maar dit is wel de vraag, denk
5: maar
4: ik, voor heleboel
5: mensen. Als ik inderdaad lees, ook in een aantal onderzoeken, dan zie je echt wel dat we het over lange termijn hebben.
4: Ja.
5: De onderzoeken lopen natuurlijk nog, want heel veel lange termijn hebben we nog niet.
4: Nee.
5: Maar we zien wel, als je er redelijk in korte tijd mee stopt, de helft van de gebruikers zegt eigenlijk, ik wil het niet altijd.
4: Ja.
5: Als je op korte termijn stopt, dan zie je toch weer dat het eigenlijk binnen een redelijk beperkte tijd gewicht weer aankomt.
4: Ja, en dat zijn dat cijfers uit Amerika, waar dat ze veel eerder mee zijn begonnen. Dus daar kunnen ze al iets langere termijn kijken wat er gebeurt.
5: Ja. En onze vraag wordt dus met z'n allen ook van, maar hoe bedden we het medicijn nou in een totaalprogramma? Want anders hebben we onvoldoende bereikt.
6: De Big Five. Diana Matroos.
4: Mijn gast vandaag is Joep de Groot. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Afslankmedicijnen zijn dus in opkomst. Er gaan nog veel meer aankomen. Het is een enorme markt. In die zin ook echt een BNR-onderwerp als het over de business gaat. En dat die afslankmedicijnen zo'n gretig aftrek weten te vinden, dat is ook niet verwonderlijk. Want meer dan de helft van de volwassenen in Nederland kampt met overgewicht, waarvan zo'n 15% met een ernstige vorm van overgewicht te maken heeft. Deze cijfers ken jij natuurlijk.
5: Ja.
4: Maar schrik je er toch elke keer weer van als je ze leest?
5: Waar ik vooral voor schrik is de trend.
4: Sorry, is het?
5: De trend.
4: De trend, ja.
5: Want als je een paar jaar geleden, of een jaar of 10 geleden keek, toen zagen we in Amerika dit eigenlijk al aankomen. En de overgewicht stijgt. Engeland, het komt letterlijk van het westen naar ons toe.
4: Ja.
5: En je ziet eigenlijk gewoon dat we het in Nederland volgen.
4: Ja.
5: Ja.
4: En die trend is ook niet klaar, denk ik.
5: Nee, als je in Amerika kijkt, loopt dat echt nog wel een stapje door.
4: Ja.
5: En dat verwacht ik eerlijk gezegd ook. Ook omdat er een aantal structurele oorzaken onder zitten die we met elkaar niet 1, 2, 3 hebben opgepakt.
4: Ja.
5: Er zit echt een maatschappelijk, maar ook een voedsel.
4: Ja, dan gaan we zo op dat maatschappelijk probleem. Maar als je kijkt naar het worst case scenario, als het gaat over mensen met overgewicht, wat je dus in verschillende vormen hebt, ernstig overgewicht, dan heb je het over obesitas. Maar ja, ook als je tinkelend zwaar bent, dan is dat toch, dan ben je wel te zwaar. Heb je overgewicht. Wat is het worst case scenario? Waar gaat dit naartoe? Hoeveel, als je naar Amerika kijkt, welk percentage is daar te zwaar?
5: Dat weet ik niet precies uit mijn hoofd, Diana, maar een
4: groot deel.
5: We hebben het echt over een groot deel van de Amerikanen zijn echt te zwaar. En ook nog eens een keer obese.
4: Ja.
5: En daar hoort wel bij. Ja, dat leidt tot gezondheidsproblemen. We zien diabetes type 2, hartfalen, onder andere nierschade. Het is wel echt een aandoening.
4: Ja.
5: Dat moeten we er ook bij, eerlijk zijn.
4: Ja. Ja.
5: Het is een aandoening waar we echt wel iets ook mee moeten in de vorm van hulp.
4: Mm-hmm.
5: Maar we moeten ons ook al afvragen, hoe zijn we hier gekomen?
4: Ja, ja. En we hebben het nog niet eens over de knieproblemen gehad. Hè? Er zijn heel veel knieoperaties. Ja. Kost jullie ook natuurlijk veel geld.
5: Ons allemaal, hè? Ja, zoals je weet, zorgkosten verdelen we met elkaar.
4: Ja. Ja.
5: Dus ja, dat kost ons allemaal geld. Maar nog belangrijker, het kost ook heel veel kwaliteit van leven.
4: Ja.
5: En misschien is dat wel de belangrijkste.
4: Ja, want vertel daar iets meer over.
5: Nou, als kijk rondom, zeker als ik met mensen spreek, onze verzekerden, mensen met obesitas, de kwaliteitsverlies is vaak nog veel hoger. Want we gaan natuurlijk ook als verzekeraar kijken naar de kosten. Maar we zitten er vooral, want het zijn onderlinge waarborgmaatschappijen, we zitten er vooral voor de mensen.
4: Ja.
5: Het betekent inderdaad vaak toegenomen diabetes type 2, problemen met gewrichten, minder mee kunnen doen in de samenleving, lagere productiviteit, maar ook gewoon het zelfbeeld wat negatiever is.
4: Ja.
5: Dus, en Het vervelende is dat we als maatschappij, en dat zeiden we in het eerste blok, best wel een beetje neiging hebben om daar veroordelend naar te kijken.
4: Ja, en ook nog. Hè? Dat ook is, nog. Dus eigenlijk, want dan komen we op jouw belangrijke punt. Hè? Je zegt we moeten veel meer naar de diepere oorzaken gaan kijken. Ja. Waarom we op dit probleem komen. Want nu krijgen mensen die overgewicht hebben de schuld. Hè? En ook als ze dan daar iets aan willen doen met een spuitje. Maar je zegt, we moeten even een stapje terug.
5: Ja, klopt.
4: Wat zie jij, je zei er net al wat over, maar schets eens wat meer wat jullie zien.
5: Ja, onze originele biologie is namelijk niet gebouwd om te leven in een periode met overvloed.
4: Ja.
5: Wij zijn gebouwd voor schaarste.
4: Ja.
5: Als mensen.
4: Ja.
5: Dat doen we niet meer.
4: Ja, en we moeten jagen, hè? Jagen, nou, rennen
5: in ieder geval,
4: over het veld om aan eten te komen.
5: Bewegen, we kwamen voorheen niet zo makkelijk aan eten. Denk aan suiker. Nou, wat je nu ziet, is we zitten. Sowieso moeten we dus kijken naar onze voedselomgeving.
4: Mm-hmm.
5: Maar we moeten ook kijken naar sociale omgeving. Als ik nou kijk, begin aan de voedselomgeving. Ja, je hoeft maar om je heen te kijken in de winkelstraat en je ziet iets te eten. En laten we heel eerlijk zijn, als je in de bushokjes kijkt, dan wordt er best veel reclame gemaakt voor eten.
4: Ja.
5: Als je ziet wat we doen, we beschermen onze kinderen heel goed tegen reclame voor roken. Eindelijk.
4: Ja.
5: Maar waarom niet voor ongezond eten? Want misschien zit er wel iets achter. Als je zo leeft in een omgeving vol met voedselomgeving, eigenlijk vol met prikkels, dan is dat verdomd moeilijk met z'n allen te weerstaan.
4: Ja, want dat eigenlijk zeg jij, jij bent al slank, maar je zegt ik heb het zelf ook. Ik hou van eten en je wordt er continu getriggerd om maar te eten.
5: Ja, en ik vind borrelnootjes bijvoorbeeld en chips. En
4: er zit zo'n dingetje
5: kaasjes
4: in, hè?
5: Ik kan uren praten over kaasjes.
4: Oh ja, ook vind je de lekkerste?
5: Vreselijk. Nou, liefst blauw.
4: Ja.
5: En dan, of ouder.
4: En een lekker wijntje erbij.
5: Ja, die bord. En de optelsom is echt heel verstandig in een klein beetje en heel onverstandig in grote. En dat weten we wel. Maar tegelijkertijd zit er natuurlijk best wel een verslavend en opdrijvend karakter in.
4: Ja.
5: En daar worden ze ook voor een deel op gemaakt zelfs. Hè? Onze chips worden geëngineerd om zorgen dat je het niet volgevonden wordt en doorgaat.
4: Ja, er zit een stofje in dat je meer trek krijgt, toch?
5: Ja, barst van zout.
4: Ja.
5: Nou, dus voor een deel moeten we het ook hebben over onze voedselomgeving. En hoe gaan we daar nou mee om?
4: Ja.
5: Nogmaals, loop door de stad heen of kijk op een gemiddelde school. En om je heen staan bij spreken snackbars. Die zijn er wel.
4: Ja.
5: Iedere keer de uitdaging, ga een supermarkt in en probeer met onbewerkt spul terug te komen.
4: Heel moeilijk.
5: Dat is moeilijk.
4: Ja.
5: En eigenlijk, wat zijn we dan aan het doen? Hè? Dus aan de ene kant hebben we hier echt een hele mooie medische doorbraak. Maar die zijn we aan het doen, terwijl we aan de andere kant de kraan vol open draaien.
4: Ja.
5: Er zit best iets verrangs in.
4: Ja.
5: En dus dat is de ene kant. Ja, waarvan ik echt denk, daar moeten we toch ook wel met elkaar over hebben. Want
4: zeker.
5: Anders dan wordt het toch die medische ook een beetje de pleister.
4: Ja. Maar wat ik net benoemde, is het nou een dure pleister op een veel groter probleem? En je zegt, die afslankmedicatie is gewoon een dure pleister op een groot probleem.
5: Nee, dat voor individuele mensen namelijk, daarom begon ik daar ook mee. Het gaat namelijk echt wat mij betreft over de mens met obese. Daar is wel degelijk een doorbraak.
4: Ja.
5: Maar er zit ook een maatschappelijk probleem op.
4: Ja.
5: En dat maatschappelijke probleem wordt hier niet mee opgelost.
4: Nee, en je zei dat we begint al met die voedselomgeving. Hè? Die voedingsindustrie die overal eigenlijk een soort obese samenleving kan creëren. Of eigenlijk is dat gewoon de omgeving waarin we leven. Zie je meer oorzaken waardoor we nu zien dat het enorm toeneemt?
5: Ja, het is niet heel gelijk verdeeld. En dat wisten we ook. En dat weten we ook. Hè. We weten dat als je de verdeling maakt tussen bijvoorbeeld mensen met een wat meer praktische opleiding of mensen met een hogere opleiding, dan is het percentage obesitas bij mensen met een praktische opleiding vele malen hoger.
4: Ja.
5: Mensen in armoede en schuld, dus lage inkomens, vele malen hoger.
4: Mm-hmm.
5: En die vinden het ook veel moeilijker om daar iets aan te doen. En dan zijn we best nogmaals heel veroordelend aan. Terwijl moet je eens voorstellen. Stel je bent inderdaad alleenstaand. Je hebt een kleinkind. Je bent inderdaad veel te zwaar en je komt bijna niet rond. Wat gebeurt er dan in je hoofd? En dan gaan wij met elkaar zeggen, ja, maar je moet gewoon beter je best doen.
4: Ja.
5: Dat gaat niet werken. Dat is ook, dat is ook niet fair. Dan reduceren we dit tot een soort wilskrachtprobleem. En het is dieper. Maar ook die sociale oorzaken hebben wel degelijk impact op de mate waarin obesitas voorkomt en dus ook de mate waarin je in staat bent om daar uit te komen. En mogen we dat ook meenemen?
4: Ja, en vind je dat we dan anders moeten kijken naar mensen in een sociaal-economische positie?
5: Ja, ik zou, en dat is, vanuit zorg hebben we de neiging om heel erg puur kijken naar het medische.
4: Ja.
5: En tegelijkertijd, sinds wanneer kun je dat loskoppelen? Dus eigenlijk denk ik, ja, daar moeten we inderdaad misschien wel eens anders naar kijken. Dat is namelijk niet de vraag wat mij betreft of we dan op dat moment moeten zeggen, daar moeten we meer medicijnen geven.
4: Mm-hmm.
5: Maar als je weet dat leefstijlinterventie op dat moment niet kan. Omdat iemand letterlijk bijna gewoon bezig is met overleven. En dan werkt leefstijlinterventie niet. Mm-hmm. Waarom blijven we dat dan proberen? En waarom helpen we niet iemand op een andere manier? Waarbij we wel zeggen, neem bijvoorbeeld de eerste stap met deze. En doe leefstijl, zodra het...
4: En met deze bedoel je dan?
5: Zoals de medicijnen.
4: Ja, afslankmedicijnen. Ja. Ja.
5: Ik denk echt dat we ook dat sociale aspect... meer rekenschap moeten geven in de zorg. Absoluut.
4: Want voor de mensen die even leefstijlinterventie nog niet helemaal weten... je hebt je hebt de GLI, hè, de gecombineerde leefstijlinterventie... en om voor middelen in aanmerking te komen voor afslankmedicatie. Als je dat allemaal goed krijgt en je gaat in zo'n traject... dan moet je 1 jaar de GLI volgen.
5: Ja.
4: En dat is een leefstijlprogramma, omdat de gedachte is... je moet echt je leefstijl veranderen. Dus het gaat dus over voeding, beweging. En jij zegt... eerst even, wat is het probleem voor mensen in een sociaal-economische positie?
5: Nou, wat je letterlijk ziet, en er zijn prachtige onderzoeken naar gedaan... op het moment als je daar echt bezig bent in een sociaal zwakke positie... en dat betekent vaak overleven. Hoe haal je het einde van de maand? En dan vormt dat echt een enorme stressreactie. En op dat moment moet je eigenlijk in een leefstijltraject. Probeer daar eens de mentale ruimte voor te maken. Probeer daar eens de wilskracht voor te hebben. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dus we zetten, als je niet oplet, een deel van de mensen... Zetten we in een traject wat eigenlijk niet gaat werken. Moeten we dan ook niet mensen die dat echt eigenlijk nodig hebben... De ruimte geven door juist te zeggen... ja, daar geven we juist wel het medicijn. En zodra je wat meer ruimte hebt, zodra het begint te werken... om dan te werken aan leefstijl. Ik zou op zijn minst dat onderzoek willen doen. Het klinkt van deze kant heel makkelijk. Ik ben ook niet de onderzoeker van dienst. Maar ik zou het wel mooi vinden als we in Nederland het lef hebben... om daar onderzoek naar te doen. Werkt dat nou? En werkt dat dan ook beter? Want wat we nu doen, is de facto... zorgt ervoor dat mensen met een lager sociaal-economisch profiel... het eigenlijk moeilijker hebben.
4: En dus eigenlijk die GLI niet succesvol kunnen doen... en dan gaat het van kwaad tot erger.
5: Ja. Ja. Of die als een bureaucratische hobbel zien, terwijl het wel degelijk gaat in die end. Hè, dat is natuurlijk ook het belangrijke. Om wel degelijk zorgen dat we en afvallen, maar ook echt onze leefstijl veranderen. Ja. Want anders werkt dit met ook niet zo goed.
4: En jij zegt, we moeten daar anders naar durven kijken. Denken andere zorgverzekeraars daar ook zo over?
5: Nou, ze komen vanzelf een keer bij jou langs, denk ik. Ja, dan moet je even vragen. Ik zie wel een hele trend dat we het meer gaan hebben over kwaliteit van leven. En ook het sociale preventie een belangrijker onderdeel wordt.
4: Ja, maar dit gaat puur, want jij zegt... we moeten bij bijvoorbeeld zo'n alleenstaande moeder in armoede... met 3 kinderen die het zwaar is... niet zo streng zijn van 1 jaar die GLI doen. Die leefstijl, maar geef ze gewoon meteen dat afslankmedicijn. En als ze er dan toe zijn, kunnen we aan de leefstijl werken. Dus dat gaat niet over preventie.
5: Nee.
4: Daar staan jullie nog alleen in op dit moment, met die gedachten?
5: Nee, grotendeels wel. En nogmaals, ik zou willen beginnen met het onderzoek. Hè. Uiteindelijk wordt namelijk door het Zorginstituut bepaald... voor welke indicatie iets vergoed wordt. Maar ik vind dit echt, ook als ik dit zie... ook als ik praat met mensen waar dit speelt... dan vraag ik me af of we hier echt de goede afweging maken.
4: Dus je zou graag onderzoek willen. Is dat iets wat jullie zelf gaan doen?
5: Nou, ik zou het graag willen samen met het Zorginstituut... dat we dit gaan uitproberen en dus er een onderzoek aan koppelen.
4: Ja.
5: En zo niet zou ik best graag eens op een bepaalde plek ook het zelf willen doen.
4: Ja. En weten ze dit al? Heb je het er al over gehad?
5: We zijn begonnen met het eerste gesprek.
4: Ja, dus dat gaat wel goed komen. Dat onderzoek komt er.
5: Ik vind dat onderzoek er moet komen.
4: Hoe dan ook. Als zij het niet doen, dan doen jullie het zelf. Oké. Spannend. Dit is dus al 1 stap misschien om het bredere probleem op te lossen. Maar er is veel meer nodig. Daar ga ik zo meteen verder over praten. En ook over de hobbels die de verzekeraars zelf opwerpen... als het gaat over afslankmedicatie. Ik bespreek het met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van Zorgverzekeraar CZ. Blijf luisteren.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Green Quest is er ook gewoon tijdens je vakantie. Deze hele zomer praat ik met bijzondere mensen die werken aan een betere wereld. Groener, volhoudbaarder en mooier. The Green Quest, elke maandag om 3 uur op BNR en altijd online als podcast.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En er zijn steeds meer fastfoodzaken in Nederland. In 20 jaar tijd is dat aantal zelfs verdubbeld naar bijna 20.000, heeft het CBS uitgerekend. Fastfoodzaken, waar ook broodjeszaken en ijssalons onder vallen, zijn steeds populairder omdat we steeds vaker buiten de deur eten. Vermoedelijk omdat we meer te besteden hebben. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicatie. Later deze week zal ik nog spreken met Anne Roefs. Zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag. En dat is aan de Maastricht University. Ik ga met haar praten over de opkomst van afslankmedicatie. Wat dat betekent voor de heersende schoonheidsidealen. Blijft de body positivity beweging 4 overeind staan? Of gaan we toch terug naar dun, dunner, dunst? De gast vandaag is Joep de Groot. Hij is bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Want ook zij hebben natuurlijk een belangrijke rol als het over afslankmedicatie gaat. En komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken, Joep. Wat nou een structurele oplossing is voor overgewicht en obesitas in Nederland. En welke rol afslankmedicatie daarbij heeft. En wat de opkomst concreet voor jullie betekent van die afslankmedicatie. En laten we daarmee beginnen. Want dan komen we ook uit bij het punt vergoedingen en betaalbaarheid. Er zijn in Nederland al meerdere afvalmedicijnen die vanuit het basispakket worden aangeboden. Dan heb je het over Saxenda, Misimba en de obesitasmedicijnen Wegovy of Wegovy, ik ben er nog steeds niet uit, en Mounjaro worden nu beoordeeld door het Zorginstituut. En dan heb je ook nog Ozempic, voordat iemand boos wordt dat hij niet genoemd is. Dat is eigenlijk een diabetesmedicijn, maar dat wordt voor sommige mensen ook vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel onder strikte voorwaarden. Wat zijn die voorwaarden?
5: En er zijn een aantal voorwaarden gesteld. Inderdaad, in Nederland doet het Zorginstituut dat. En die voorwaarden hangen eigenlijk samen met de ernst van de klachten. Dus dat betekent een BMI van vaak boven de 30 of een BMI van 25. Maar dan horen er ook een aantal eigenlijk diagnoses bij. En in combinatie is die dan ook mogelijk vergoed.
4: En dit levert wel een dilemma op ook voor patiënten of voor mensen die vinden dat ze te zwaar zijn, overgewicht hebben, dan wel obesitas. En daar hoort de kettingvraag bij. Ik sprak eerder met Vera Spaan. Zij is columnist voor het Parool en ervaringsdeskundige, want ze slikt het medicijn al, het medicijn al een tijdje. Overigens kan je ze ook slikken volgens mij, toch? Je hebt ook pillen
5: Er zijn pillen, die zijn volgens mij nog niet in Nederland beschikbaar.
4: Oké. En zij wilde in ieder geval dit van jou weten.
6: Wat ik me afvroeg is, verzekeraars werpen best wel veel hobbels op om medicatie vergoed te krijgen. Terwijl tegelijkertijd voor mensen zoals ik werkt Ozempic bijvoorbeeld echt juist heel effectief. Ik ben 14% verloren van mijn lichaamsgewicht. Dus dat is voor mensen zoals ik genoeg om op een gezond gewicht te komen. Terwijl juist mensen met heel hoog BMI, die hebben nog niet eens de oplossing met deze medicatie. Dus waarom kijk je niet juist wat breder om te vergoeden voor een grotere groep met een enorme gezondheidswinst die je daarmee behaalt?
4: Ja,
5: een mooie vraag. En die kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Want je wil hulp en dan voor je gevoel is het ook beschikbaar en dan wordt het niet vergoed. In Nederland doen we dat met Zorginstituut. En die heeft nadrukkelijk gezegd, we beginnen met deze groep. Mm-hmm. En eigenlijk is dat ook omdat goede obesitaszorg breder is dan alleen maar het medicijn. En we hadden het eerder over, het betekent ook dat je het moet inbedden met begeleiding. En dat is best een brede groep. Mm-hmm. En daar heeft het Zorginstituut ook gekeken van, en wat is de budgetimpact? Dat is best wrang, maar daar kijken we ook naar het geld. Of we, in dit geval het Zorginstituut. En dat gaat om een behoorlijk bedrag. Dan hebben we het toch al snel over ongeveer een miljard. En als je de groep breder maakt, hebben we het over nog veel meer. En over potentieel 10 miljard.
4: 10 miljard?
5: Ja.
4: En dat moeten wij met z'n allen uiteindelijk betalen,
5: nou,
4: toch?
5: Dus daarom werd er op een gegeven moment toch gedacht van, laten we nou eerst hier beginnen. Ook omdat we nog niet weten wat de lange termijn effecten hiervan zijn. Weten we nou dat dit blijft bestaan? Dus het gaat eigenlijk om passende zorg. Hoe gaan we dit geven aan de juiste groep mensen die er ook het meeste baat bij hebben? Mm-hmm. Vanuit zorgoptiek. En hoe houden we het ook in stand? Hoe zorgen we ervoor dat het blijft? En dat vraagstuk, dat hebben we nog wel een beetje.
4: Ja, dus en met blijf bedoel je of iemand gewoon op gewicht blijft. En niet weer, zodra ze stoppen met dat medicijn, dat het meteen eraan komt. Dus er wordt ook je zegt heel eerlijk, wordt het een kostenoverweging daarbij gemaakt. Terwijl je zou het ook kunnen afzetten tegen al die andere problemen die je net schetste. Hè? Dus hart- en vaatproblemen, nierproblemen, knieoperaties. Zeker. Geven jullie ontzettend veel geld aan uit.
5: Zeker.
4: Hè? Dus dit klinkt dan als heel erg veel, maar dat kan misschien ook een kwaliteit van leven verhogen voor mensen, maar ook heel veel in de kosten schelen.
5: Dat denk ik ook. Hè? Dus de eerste vraag, en sorry, daar was ik één ding vergeten, die moeten we er wel bij pakken met z'n allen. Het vraagt ook begeleiding. En daar hadden wij het vorige week ook over. Het vraagt ook echt begeleiding. Ja. Zowel qua leefstijl,
4: moet ook
5: begeleiding
4: worden
5: van de artsen. Nou, daar gaan we niet eens om betalen. Maar als een miljoen mensen begeleiding vragen voor dit stuk, en ik denk dat we hier echt iets mee moeten, want de mensen hebben echt hulp nodig. Maar dat betekent wel dat.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vraag om begeleiding, die blijft dan wel.
2: Ja.
1: Dus dat stuk moeten we wel goed met elkaar oplossen. Maar ik vind wel dat we ook moeten durven kijken van, als straks medicijnen goedkoper worden, in welke mate levert dat straks ook echt een besparing op ten opzichte van bij wijze van spreken
2: anderen. Dus jullie kunnen wel duwen, zoals je eigenlijk een beetje duwt. We moeten anders kijken naar die sociaal-economische positie. Hè? Wat in het eerste half uur bespraken. Dan zei je misschien een alleenstaande moeder in armoede met drie kinderen. Moeten we niet zo moeilijk over doen om die gewoon meteen Die afslankmedicatie te geven en niet in een leefstijlinterventie te duwen, want daar heeft ze gewoon geen tijd voor. Zo kan je ook natuurlijk een beetje duwen naar het zorginstituut met andere onderwerpen.
1: Ja,
2: toch?
1: Maar het zit ook wel. Dus ik duw graag. Vind ik altijd heel mooi. Want we hebben hier namelijk echt een hulpvraag voor mensen. Dus daar wil ik mee beginnen. Maar we moeten ook wel zorgen dat die toegankelijkheid en die leefstijlinterventie daarnaast ook echt goed geregeld is.
2: Ja.
1: Want anders gaan we het heel breed maken.
2: Ja.
1: Maar met elkaar hebben we dan geen oplossing gecreëerd.
2: Want dat eigenlijk moet het ook zijn. Schets je dan een situatie waar een zorgverzekeraar ook, laten we het toch eerlijk benoemen, de kosten. Dan straks heel veel mensen in portefeuille hebben die spuit gebruiken. Daar nooit meer vanaf komen, zoals het er nu naar uitlijkt. En als ze dan niet aan leefstijl doen, dan worden er ook de andere problemen niet opgelost. Namelijk hart en vaat, knieoperaties, dan krijg je en.
1: Nou, dat zou kunnen.
2: Ja.
1: We denken wel degelijk dat dat leidt tot een vermindering dan van bijvoorbeeld diabetesmedicijnen. Maar helemaal weten doen we het niet.
2: Ja.
1: Dus dan kun je nu met z'n allen de vlucht naar voren nemen. Maar dan gaat het wel over hele grote bedragen.
2: Ja.
1: Dus dat je dat, ook in dit geval, dat we dat met elkaar enigszins zorgvuldig willen proberen te doen,
2: mm-hmm.
1: Dat vind ik echt terecht. We hebben die begeleiding, maar ook de impact. En je wil echt zien, hoe gaan we dit nou beter inbedden?
2: Ja.
1: En als we dat, en daar worden we natuurlijk beter in. En dan zou het me niks verbazen dat je inderdaad ziet dat je stapsgewijs een andere toegang krijgt.
2: Ja, dus dat je wel, dus je verwacht wel dat er meer toegang gaat komen tot deze medicatie?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Maar wel onder die voorwaarden. Want het zijn namelijk niet een beetje bureaucratische hordes. Het zijn echt hele belangrijke dingen om met elkaar de zorg te
2: doen. En welke voorwaarden wil je dan echt in stand houden?
1: In ieder geval zorgen dat we de begeleiding goed regelen.
2: Ja.
1: De tweede is dat we het ook combineren met echte leefstijlinterventie. Want anders hebben we namelijk het toch onvoldoende opgelost. En dat zijn wel echt hele belangrijke voorwaarden.
2: En dan heb je toch weer over die GLI, die gecombineerde leefstijlinterventie, die je verplicht een jaar moet volgen om überhaupt in aanmerking te komen voor die afslankmedicatie. Maar ik heb ook begrepen dat er ook een perverse prikkel in het systeem zit. Want als je nou te veel afvalt in dat jaar GLI, dan krijg je dus dat middel niet. Dus er zijn nu mensen bezig om niet goed hun best te doen bij de GLI.
1: Ja, en daar zit natuurlijk best iets wrangs in.
2: Ja.
1: En er zit ook iets wrangs in.
2: Lijkt me dan weggegooid geld, die GLI. Dat is heel veel geld wat jullie daarvoor betalen.
1: Dan is ook dat weer weggegooid geld. Dus de vraag wat passende zorg is, werkt er nou voor wie?
2: Ja.
1: Wordt echt een hele spannende ook de komende tijd om met elkaar beter te doen. Maar voordat we nou allemaal roepen, maar dan beginnen we al met medicijn. Het gaat echt om die combi. En dat moeten we beter leren. En die GLI is ook wel geïntroduceerd, omdat die leefstijl die dan zou ontstaan, die hebben en nodig.
2: Ja.
1: En we hopen toch ook echt dat dat de goedkopere variant is van de interventie. Nou, je ziet nu dat de medicijnen ook goedkoper worden. En dat zal denk ik ook tot andere afwegingen gaan leiden in de toekomst.
2: Ja, want je zegt eigenlijk bepaalt het zorginstituut alles. Maar ik begrijp dat het zorginstituut bepaalt of iets vergoed mag worden. Maar dat de zorgverzekeraars wel bepalen hoe makkelijk je erbij komt. Dus bijvoorbeeld welke BMI-grens hanteren ze?
1: Nou, volgens mij staat die er wel bij. En dat is wel degelijk een afspraak die we ook met elkaar hebben gemaakt.
2: Dus jullie kunnen nergens in. Want die patiënten ervaren eigenlijk de hobbel bij de zorgverzekeraars.
1: Ja, want wij voeren hem uit.
2: Jullie voeren hem uit.
1: Dat klopt ook.
2: Ja, maar je zei ook van, je moet. Het is natuurlijk ook hoe je kijkt. Hè. Soms moet je een indicatie insturen. En het is toch de zorgverzekeraar die dan die afweging maakt. Val je wel of niet binnen? Dus jullie sturen je ook wel een beetje in, hè?
1: Nou, beperkt.
2: Beperkt?
1: Hier zit er toch wel vrij harde grens op. En dat komt omdat de budget-impact, laten we ook helder zijn.
2: Ja.
1: Die budget-impact was zo groot dat daar inderdaad best heel harde grenzen op gemaakt zijn.
2: Ja, want als we nu kijken naar het basispakket, hè, dat noemde ik aan het begin van de uitzending, de medicijnen die nu worden vergoed, is dat gestegen met 341% van 9,3 naar 31,8 miljoen, om helemaal precies te zijn. Klopt, hè? Dat zijn voorlopige cijfers, althans van het Zorginstituut Nederland, op basis van declaratiegegevens van jullie als verzekeraars. En dat gaat dan tot en met

0: derde kwartaal van het afgelopen jaar. Maar we weten allemaal dat dat gaat toenemen. Wat gaat dat doen met onze zorgpremie?
1: Ja, eigenlijk geef je hem zelf al weg.
0: Ja, maar hoeveel gaat hij omhoog, denk je? Wat kost dit per patiënt?
1: Dat gaat wel degelijk dalen, denk ik, zometeen. Als dus die middelen dalen in de prijs.
0: Ja.
1: Maar op dit moment zie je dat we toch een 3000 euro per patiënt... ongeveer of 3600 euro per patiënt hieraan uitgeven.
0: Ja. En
1: als
0: op het moment dat
1: maar
0: er
1: een
0: veel
1: miljoen
0: meer
1: mensen
0: krijgt,
1: doet...
0: Precies.
1: Hebben we dus best wel een enorme impact. Ja. En als je dan de indicatiegrenzen, noemen we dat... dus de grenzen waarmee je eigenlijk iets krijgt, als je die verlaagt... de vraag van Vera, dan hebben we het natuurlijk over nog veel grotere groep.
0: Ja.
1: Maar dan hebben we niet alleen een budget-impact, want daarvoor kunnen we kiezen met elkaar. Maar dan verdringt het ook iets anders.
0: Ja.
1: Zo eerlijk moeten we ook zijn. De zorg kan eigenlijk niet meer duurder worden.
0: Mm-hmm.
1: Want we hebben het geld ook nodig in de maatschappij voor iets anders. Dus welke keuzes maken we?
0: Ja.
1: En tegelijkertijd voelt dat heel wrang. Je hebt dus een maatschappelijk vraagstuk en je hebt het vraagstuk zoals Vera hem als mens introduceert.
0: Ja. En je wil ook voorkomen, want dat schetste Vera zo mooi, van... zij was in de overgang op een gegeven moment. En ik was aan het sporten, ik was gezond aan het eten. En kilo aan kilo aan kilo kwam erbij. Nou, dat herkennen heel veel vrouwen uit die groep. En dan ga je eigenlijk op een gegeven moment naar obese toe als je niet ingrijpt.
1: Ja.
0: Weet je, dus dat is natuurlijk wel van je wil het voorkomen. Maar jullie dilemma is, gaat het echt werken op de lange termijn?
1: Gaat het echt werken? En als je dit met een hele grote groep doet, dan hebben we het wel degelijk over een hele grote impact op onze zorgkosten.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. We dachten, we maken deze Big Five, want het is groeiende business. Nou, helemaal BNR, maar heel veel mensen gebruiken het ook. En het is ook wel een beetje een luxe product misschien op dit moment. Als ik het aan jou zou vragen, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die het niet vergoed krijgen vanwege al die drempels waar we het net over hadden. En die dat dan bij een of andere kliniek online bestellen.
1: Ja, dat gebeurt helaas veel.
0: Ja.
1: Dus je ziet het eigenlijk ook, voor een deel is het echt een medicijn voor mensen met obesitas. Dus een chronische aandoening, dus echt een medicijn. En voor een deel gebruiken we het ook wel een beetje als leefstijl. Of als toch een beetje schoonheidsideaal.
0: Ja, en dat is een beetje wrang, dat er toch heel veel mensen willen dit medicijn. En dan zie je toch dat het nu een beetje voor de happy few is.
1: Nou, als ik,
0: op dit moment zeker. Want jullie vergoeden er nog heel veel niet, hè?
1: Nee, dat klopt. En dat doet ook best wel beetje zeer.
0: Ja.
1: En ik denk zeker als we straks gaan zien dat het uit patent raakt. Je vertelde al, inderdaad, in Azië is het nu voor een groot uit patent. Dan zie je vaak dat de prijzen enorm dalen. En dan verwacht ik, en dan zul je ook zien, denk ik, dat het ook echt een leefstijlmedicijn gaat worden.
0: Ja. En dat mensen ook gewoon een beetje zonder begeleiding dit doen. Of één keer naar zo'n kliniek gaan.
1: En daarmee ook wel de risico's die daar aan zitten. Want het is echt wel een medicijn. Het vraagt echt iets. En ook het kan leiden tot echt een hele forse daling van je gewicht. Maar ook van daardoor misschien wel te grote daling. Het kan bijwerkingen hebben. Dus het vraagt ook echt, dat zeggen we ook. Dat zeggen ook trouwens de farmaceuten zelf.
0: Ja.
1: Het vraagt begeleiding van een arts.
0: Ja, ja, je had het ook voordat we de uitzending ingingen. Je spiermassa gaat er ook een beetje aan door dat medicijn.
1: Nou, dat is in ieder geval wat onderzoeken nu wel laten zien, dat dat daalt.
0: Ja, ja. Je moet echt cardio met gewichten werken om die spiermassa in stand te houden.
1: Dat is zeker als we het voor het zorggedeelte hebben, is het natuurlijk heel belangrijk daarom die combinatie met leefstijl.
0: Ja.
1: Maar ook als je het zelf gebruikt, kijk, het is echt een medicijn.
0: Ja.
1: Het is toch iets anders dan een klein beetje een hulpmiddel.
0: Ja, het is geen, cremmetje wat je op je gezicht smeert, zeg maar.
1: Daar ben ik iets minder mee bekend.
0: Oké. Geweldig. Ik ga hier natuurlijk nog over het hele medische verhaal. Ga ik later deze week spreken met obesitasonderzoeker Lisbeth van Rossum. Ze is echt de autoriteit op dit gebied. En ik ben ook heel benieuwd hoe de medische wereld kijkt naar het opkomst van die afslankmedicatie. Wij willen nu even tot slot nog een paar oplossingen benoemen. Want eigenlijk benoemde je heel erg, het is het maatschappelijke probleem dat hierachter schuilt. En hoe lossen we dat nu op? Want dat is ook een lange termijn vraagstuk.
1: Ja, dat is een lange termijn vraagstuk waar ook overigens best wel wat interessante belangen achter zitten.
0: Ja.
1: De voedselindustrie heeft niet automatisch een belang om iets wat heel goed werkt te veranderen. Dus misschien moeten we daar ook een klein beetje bij helpen met elkaar. Tot beter voedsel. Nou, de suikertax, daar wordt nu over gesproken in het kabinet.
0: Ja.
1: En daar wordt ook
0: want die komt dan in 2030, heb ik begrepen, voor eten en drinken, dat voor 6% of meer suikers bevat, moet suikertax betaald worden.
1: Ja, en het is toch het idee van, maak nou voedsel, probeer daarmee te zorgen dat mensen, of dat de voedselindustrie eigenlijk voedsel produceert met minder suiker erin.
0: Ja.
1: En dat laatste, en dat is natuurlijk toch eigenlijk gewoon een heel goed idee.
0: Ja.
1: Want we hadden het ook in het voorgesprek, loop bij je favoriete supermarkt binnen en probeer voedsel te kopen wat onbewerkt is of geen toegevoegde suiker. Moet je best een beetje best voor doen.
0: Ja, ja.
1: Best een beetje veel zelfs.
0: En trouwens, als nierpatiënt weet ik, zout is ook echt een drama in de voedingsindustrie. Ja, dat heeft dan niet zozeer met overgewicht te maken. Maar goed, als je nierfalen ontwikkelt, krijg je ook weer overgewicht.
1: Maar het gaat wel over hetzelfde, een mooi punt. Want het gaat wel weer over hetzelfde, dat we eigenlijk voedsel creëren wat niet automatisch zo goed is voor ons.
0: Ja.
1: We draaiden zondag de pak soep op, waar ik toch echt zin in had. En ik draaide hem om, ik deed twee porties, is voor 50% van mijn zout.
0: Ja.
1: Dat is ook voor mij niet zo heel bijzonder goed.
0: Nee.
1: Dus, voedselindustrie, ik vind dus de maatregel die de kabinet daarom neemt, vind ik echt een goede.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het ook verstandig als we meer gaan kijken naar hoe enthousiasme toch nog veel meer bewegen. Dat hoort er echt bij. Het is niet alleen voedsel, maar het is ook bewegen.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat op scholen toch nog veel meer neerzetten? Hoe zorgen we dat sporten toegankelijker blijft? We maken daarin best wel keuzes om eigenlijk sporten en subsidie vaak af te bouwen. Dat is eigenlijk zonde.
0: Ja.
1: En een andere, waar ik heel erg van geloof, die vind ik ook heel erg mooi, wat we nu doen in Limburg, is bijvoorbeeld een gezonde schoollunch.
0: Ja.
1: En kinderen ook echt leren, ja, maar wat is nou gezond en wat is normaal?
0: Ja, je
1: en
0: moet
1: daardoor ook
0: beginnen.
1: Een ander smaakpatroon.
0: Ja.
1: Nou, dat werkt denk ik op deel 1. Maar ja, het zijn ook toch allemaal wel kleine druppels.
0: Ja, je wil echt een grote impact maken. Je had het eerder over als je over straat loopt. Je ziet overal voedsel, maar er wordt ook overal reclame gemaakt. Moeten we daar ook anders naar gaan kijken? Want met roken hebben we op een gegeven moment gezegd, we mogen geen reclames meer met roken in de bioscoop. Hè? Daar begon het en nu is het overal weg. Heb je ook zo'n idee met voeding?
1: Het grappige is, we praten meteen dan ook weer als nadeel van, ja, maar dat is betutteling, hè, want mensen kunnen zelf keuzes maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we nou heel eerlijk zijn, dat is niet helemaal waar. Als dat zo was, had die reclame er niet gestaan. Die reclame staat er omdat het werkt. En die reclame is zelden voor hele gezonde voeding. Dus ja, ik vind eigenlijk dat het tijd wordt dat we daar op zijn minst bij kinderen, maar misschien ook wel eens bij volwassenen naar kijken. Als je ziet de toegankelijkheid.
0: En naar kijken, wat stel je daarvoor?
1: Eigenlijk gewoon verminderen.
0: Niet verbieden.
1: Niet in die bushokjes. Ik zou het gewoon niet in die bushokjes willen hebben. Ik zou het inderdaad niet op tijden willen hebben waarop kinderen kijken naar televisie. Hoe gaan we dit om met social media? We zetten veel te veel prikkels neer op eten.
0: Ja.
1: Echt. Dus ja.
0: Oké, okay, en dit is allemaal vanuit wat anderen zouden moeten doen, hè? Dus de overheid.
1: Wij kunnen ook wat doen, hè?
0: Ja, wat gaan jullie doen? Ja, ja.
1: Nou, een hele mooie aanpak die echt heel erg goed werkt. Dat vind ik een mooie. We hadden het al over de sociale factoren. En dat betekent ook dat je het gesprek met patiënten niet alleen maar moet hebben over ziek zijn of over obesitas. Er zit vaak meer achter. Een van de mooiste voorbeelden die we daar doen in Zuid-Limburg, dat noemen we de pluswijken, waar we de huisartsen samen met de mensen van de gemeente, sociaal domein eigenlijk koppelen en het gesprek breder aangaan dan wij spreken het medische. Maar ook daarachter. Dus we komen met elkaar tot een integrale aanpak en we zien echt de mens.
0: Ja.
1: En ik denk dat zo'n aanpak.
0: Oké, wat doen jullie dan anders als zorgverzekeraar? Dus je zit in de pluswijk of maken jullie het project mogelijk? Juist. Of ga je ook anders naar vergoedingen kijken?
1: Wij maken sowieso dat programma mogelijk. Hè. Dat is een programma wat we nu maar liefst voor 18 miljoen, samen ook met een andere verzekeraar, VGZ, voor 18 miljoen daar hebben neergezet. Mm-hmm. Dat is echt een groot programma. Om te zorgen dat we daar inderdaad zo'n stap maken in 8 wijken. Maar dan ook meten met elkaar. En wat doet dat dan?
0: Ja. En gaan jullie dat groot uitrollen dan in Nederland?
1: Als
0: meer
1: dat
0: mensen
1: werkt, willen wij dat heel erg graag uitrollen.
0: Ja.
1: En de eerste indicaties word ik echt heel vrolijk van.
0: Oh, want?
1: Nou, je ziet echt dat je dan mensen die wat kwetsbaarder zijn eigenlijk echt op een hele andere manier gaat benaderen met elkaar. De mens ziet, en dan hebben we het vaak, zijn we zorgproblemen, sorry, zijn we sociale problemen met zorg proberen op te lossen. En dat werkt niet.
0: Nee.
1: En daar beginnen we ook met kijken, wat is de mens, wat speelt daar? En dan kun je ook sociale problemen in het sociale domein proberen op te lossen.
0: Ja.
1: We hebben het over eenzaamheid, we hebben het over stress, we hebben het over armoede. En ja, daar hoort ook af en toe bij een interventie op basis waar we het vandaag
0: over. En dit is natuurlijk heel mooi dat jullie dat doen, maar iedereen moet grote stap. Je wil een grote stap, je wil een grote beweging. Dus dan kan ik me ook voorstellen dat jullie meer zouden moeten doen. Bijvoorbeeld die gezonde schoollunches die je noemde.
1: Zeker.
0: Moeten jullie dat dan niet gaan betalen?
1: In principe ligt die preventie bij iemand anders. Hè? De preventietaak hebben we dat in Nederland verschoven.
0: Maar ik hoor hier een bevlogen iemand.
1: Ja, zeker.
0: Een bevlogen CZ. Nou,
1: ik begin graag altijd te kijken van welke heeft de grootste impact. En zodra we dat weten. Ik denk zelf op dit moment dat de pluswijken daar de grootste kanshebber is. Mm-hmm. Met de grootste impact. En dan vind ik ook dat wij dat moeten uitrollen en betalen. Ja.
0: Dus niet die lunches, maar wel dit soort dingen. Ja. Ja,
1: de schoollunch staat volgens mij ook. Schoollunch staat volgens mij ook in het kabinetsprogramma.
0: Ja. Dus dat is dan mooi om daar de verantwoordelijkheid in te leggen. En die afslankmedicatie, want daar gaat de week natuurlijk over. Blijven die wel een rol houden, wat jou betreft?
1: Zeker. Ja.
0: En welke rol dan?
1: Nou, ik denk echt dat we die rol houden dat ze ons wel degelijk voor mensen die dat echt heel erg nodig hebben. En daar hadden we het eerder over.
0: Ja.
1: Dat ze daar in combinatie met leefstijlinterventie echt een rol hebben om mensen te helpen.
0: Maar ik hoor dat je streng gaat blijven, dat jullie streng gaan blijven samen met het Zorginstituut.
1: Ja, maar je hoorde hem ook iets anders zeggen tijdens de uitzending. Ja. Ik hoor wel degelijk dat we op zoek moeten naar wat betekent dat voor mensen met sociaal onderliggende sociale factoren.
0: Zeker?
1: En ik vind ook echt dat we moeten gaan kijken van betekent dat we op een gegeven moment de ruimte hebben. Dat gaat om toegankelijkheid, onder andere de huisartsen. Dat wij het ook hebben dan een effectief programma erbij. Als we dat hebben, denk ik inderdaad dat in de toekomst we echt wel moeten kijken van is daar meer ruimte. Maar die twee, dat is niet een bureaucratische orde. Dat is echt wel iets wat we geregeld moeten hebben.
0: Tot slot een korte bondige kettingvraag naar morgen. Die gaat naar Sanne Groenemeijer, directeur van Novo Nordisk Nederland. Die deze spullen natuurlijk maken.
1: Ja.
0: En goede zaken doen. Wat zou je aan hem willen vragen?
1: Dat is een mooie, want ik had er een paar natuurlijk. Maar ik zou wel eens willen weten, hoe voorkomt u dat effectieve obesitasmedicatie vooral terechtkomt bij de mondig en daadkrachtige patiënt? In plaats van de kwetsbare groep die juist de meeste gezondheidsverlies hebben. Welke rol hebben zij daarin?
0: Ja, welke rol zou dat kunnen zijn dan? Want eigenlijk heb je uitgelegd.
1: Ik juist even bij hen vragen.
0: Ja, maar ik hoor jou eigenlijk zeggen, het is alleen het Zorginstituut die hier de deur open kan zetten. Maar
1: stel dat we het nou net over zo'n onderzoek hebben.
0: Mm-hmm.
1: Of zouden we ook bereid zijn om op een andere manier bijvoorbeeld niet alleen maar het medicijn neer te zetten, maar eigenlijk dat in te bedden in een behandeling. Voor een deel, een cure en OP. Zouden we daar wat ruimte in kunnen?
0: Oké. Ik hoor dat Joep de Groot hier zaken aan het doen is op deze zender. Goed, we gaan het morgen horen wat zijn antwoord hierop is. Ik wil je heel erg danken voor de inzichten die je hebt gedeeld het afgelopen uur. En ook jouw oproep om meer anders naar sociaal-economische positie te gaan kijken. Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Luister ook de andere afleveringen terug. Ga naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht. Hij maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. President Trump brengt op dit moment een bezoek aan de golfbaan. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. Dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Amerika komt vandaag mogelijk met een aankondiging over het heropenen van de Straat van Hormuz. Want de gesprekken tussen Iran en Oman die lijken soepel te verlopen. Of dat echt zo is en of het al zover kan komen, hoor je zo meteen in de podcast Ochtendnieuws.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
7: 10, er gaat weer een raket 9, van Musk voor 8, datacenters 7, in de ruimte. En wat 6, hebben wij eigenlijk?
8: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
7: Dus we zijn nog niet verloren.
9: Want daarvoor luister je de grote techshow.
8: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
9: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
10: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Het is weer zover. Het is woensdag 5 augustus. We zitten midweek met deze podcast Ochtendnieuws. En uiteraard naast me Iwan Verrips.
11: Bas, goedemorgen.
5: Wat gaan we de komende 20 minuten doen?
11: We gaan het hebben over SpaceX, want het is sinds kort beursgenoteerd en heeft voor het eerste kwartaalcijfers gedeeld.
5: Ja.
11: Nou, dat was allemaal eigenlijk best wel mooi. Overtrof de verwachtingen van analisten. En toch, na beurs ging het allemaal omlaag. Nou, waarom dat zo is, dat bespreken we zometeen met Corné van Zijl. En de AIVD behoort volgens experts en inlichtingen tot de absolute top, onze eigen algemene inlichting- en veiligheidsdienst. Nou, waarom onze diensten zo goed zijn, gaan we zo meteen ook bespreken.
5: Mooi. Geef je inzicht in de dag die komt op BNR. Nederland en de rest van de wereld met de vliegende start van je werkdag begint in het Midden-Oosten. Want de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio die ziet de vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de Straat van Hormuz.
12: I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen in a very short.
5: Ja, het is heel jammer dat Rubio altijd spreekt als hij binnenin een wasmachine staat. Niet te verstaan, maar wat hij zegt is, nou, er zijn gesprekken, dat ziet er positief uit. Er is vooruitgang, maar het is nog helemaal niet een zekerheid. Amerika wil vandaag met een aankondiging komen over de heropening van de Straat van Hormuz, zeggen bronnen tegen nieuwsite Axios. Maar het ligt dus helemaal buiten de scope van Amerikanen, want er wordt hier gewoon gepraat tussen Iran en Oman. Er zou zelfs een taak liggen voor de Europeanen, want Iran wil namelijk dat Europese landen de straat gaan ontmijnen. Want er zijn dus mijnen aangebracht. We gaan erover praten met onze Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis, die veel verstaanbaarder is, gelukkig. Tara, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het ziet er dus, ja, als we Rubio zo mogen geloven, wel redelijk positief uit.
13: Ja, er lijkt enig schot in de zaak te zitten. Het gaat inderdaad op dit moment om cruciale onderhandelingen tussen Iran en Oman, niet de VS, over die straat van Hormuz. En het laatste voorstel zou zijn dat Iran controle zou uitoefenen voor de inkomende schepen en Oman, met overleg met Iran, over uitvarende schepen. Er is nog geen officiële deal, maar er klinken positieve geluiden van beide kanten. En de hoop is natuurlijk dat als deze kwestie Hormuz wordt beslecht tussen deze twee landen, dat dan ook de VS en Iran weer aan tafel gaan voor onderhandelingen. Want op dit moment zijn er eigenlijk alleen indirecte onderhandelingen tussen de VS en Iran via onderhandelaars Qatar, Pakistan en Oman.
5: Ja, nou claimen de Amerikanen vaker, hè, van, hè, dat hoorden we afgelopen weekend al, van Donald Trump die zegt we gaan maandag weer met elkaar om tafel. Nou, dat was dus inderdaad gesprekken tussen Iran en Oman waar hij niet bij is. Rubio zegt nu ook de gesprekken, ja, die laten toch wel vooruitgang zien. Maar hebben de Iraniërs dat inmiddels zelf bevestigd? Zeggen die ook van ja, we zijn op de goede weg met Omani?
13: Ja, de Iraniërs zijn ook wat positiever. Zijn minder bombardisch natuurlijk dan de Amerikanen, maar zeggen wel dat er positieve vooruitgang zit in de onderhandelingen. En het is natuurlijk ook wel een positief teken, denk ik, dat er meerdere landen nu bij betrokken zijn. Dat het niet alleen om de Iran en de VS gaat, waar natuurlijk heel veel wantrouwen is. Mm-hmm. Maar zo'n deal tussen Iran en Oman is denk ik een stuk makkelijker te bereiken. Ja. En dat zal dan een beetje de weg vrijmaken voor een grotere deal.
5: Maar zou dat ertoe kunnen leiden dat die oorlog ook stopt? Hè? Want we hebben de afgelopen tijd meerdere deals gezien. Trump heeft 9 keer geloof ik geclaimd dat hij de oorlog weer beëindigd heeft, maar dat heeft nooit stand gehouden. Gaat dat nu anders zijn? Want nou, hier zijn dus twee betrokkenen uit dezelfde regio met elkaar in gesprek over een deal.
13: Ja, voorspellen is natuurlijk heel moeilijk, maar er zijn twee factoren die mij wel wat optimistischer maken. In eerste natuurlijk dat het gaat om twee landen uit de regio en heel veel steun uit de regio die daarbij betrokken zijn. En ook wat je in de introductie al noemde, dat er Europese landen eventueel bij betrokken worden. Dus dat breder trekken van de deal, dat gaat denk ik wel helpen. En ten tweede natuurlijk alle rapporten die we zien van Amerikaanse nieuws outlets, dat er steeds meer, dat de Amerikanen steeds meer door hun raketafweer heen komen, waardoor er gewoon voor de VS eigenlijk steeds duurder wordt en steeds moeilijker om deze oorlog te blijven voortzetten. Ja, en dus ook steeds meer druk op de VS ligt om tot een deal te komen.
5: Daarom nog inderdaad eventjes ingaand verder op die stelling van Iran, die heeft gezegd, nou, we willen Europese landen wel gaan aanspreken of die kunnen ontmijnen. Wel positief neem ik aan dat de Iraniërs ook de Europese landen betrekken.
13: Zeker, want in eerste instantie wilde Iran dit helemaal niet en wilden ze dit allemaal zelf doen. Nu willen ze er denk ik echt meerdere landen bij betrekken, zodat er een bredere kracht is om ook Amerika bij een eventuele deal te houden. En het is natuurlijk heel belangrijk om die mijnen weg te halen, want op dit moment kunnen schepen er wel langs, dichter langs de kust van Iran of dichter langs de kust van Oman, want ze liggen in het midden van de straat van Hormuz. Maar zodra die mijnen natuurlijk weg zijn, kan de scheepvaart er weer helemaal door op hetzelfde volume als voor de oorlog.
5: Ja, nog even naar het andere. Want ja, ondertussen gisteren in Rome een nieuwe onderhandelingsronde tussen Israël en Libanon. Valt dat helemaal buiten? Want dat was uiteindelijk een tijdje geleden een onderdeel van een akkoord tussen Amerika en Iran. Hè? Ook de situatie in Libanon.
13: Ja, precies. In dat vorige memorandum tussen VS en Iran stond wel in de eerste paragraaf dat het over de hele regio ging. Maar in principe zijn deze onderhandelingen inmiddels volledig losgekoppeld. Dit zijn eigenlijk vooral onderhandelingen over de implementatie, de operationele stappen, na de deal die tussen Israël en Libanon is gesloten eind juni. En vorige week zijn natuurlijk de pilotzones begonnen in Libanon. Zones waar Israël zich terugtrekt, het Libanese leger het overneemt. En nu gaan de gesprekken vandaag en morgen in Rome over hoe gaat het verder met de implementatie. Israël heeft afgelopen week zoveel rondom het Beaufort-kasteel opgeblazen. Ze zeggen dat het om tunnels gaat. Dat het een kleine aardbeving veroorzaakte in Libanon. Nog dagelijks wordt de civiele infrastructuur in het zuiden vernietigd. Volgens de Israëlische krant Haaretz is het Israëlische leger druk bezig om militaire structuren op te zetten in het bezette gedeelte van Libanon. Okay. Betonnen structuren, uitzichtposten, et cetera. Dus dat lijkt er allemaal niet op dat de realiteit op de grond is dat Israël zich ook daadwerkelijk wil gaan terugtrekken. Ja. Dat zal in ieder geval een belangrijke inzet worden tijdens de onderhandeling.
5: Precies, in Rome. Zitten de Amerikanen daar wel aan tafel?
13: Ja, die zitten daarbij. Die leiden zelfs de gesprekken. En verder heeft de VS ook gevraagd om een bredere groep mensen te sturen. Dus Libanezen sturen bijvoorbeeld ook politieke en economische experts. Vooral omdat de VS en daarmee ook Israël graag willen kijken naar hoe kunnen we deze deal verder dan de veiligheid van het zuiden trekken. Kunnen we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar de landsgrens bepalen tussen Israël en Libanon. Kunnen we verder kijken naar economisch. En daar zal tegenover staan dat het dan ook weer verder moet gaan over de ontwapening van Hezbollah.
5: Dankjewel. Tarek Enkhuizen, onze correspondent in het Midden-Oosten.
11: Even een bekentenis. Als kind heb ik wel eens iets omgeroepen in een trein.
5: Oh ja, joh.
11: Het kastje stond open, je pakte de telefoon en dan riep je poep en pies en dan deed je hihihi en dan rende je terug naar je stoel. Nou, 6 jonge mannen deden ook zoiets aan boord van een cruiseschip. Maar wat ze daar opriepen zorgde voor onrust bij de passagiers en 6 arrestaties. Hoor je over 1:12.
3: Ochtendnieuws.
5: Ja, het zijn diezelfde handige jongens die met vriendjes roepen: ik heb een bom in mijn tas op Schiphol.
11: Exact.
5: Ja, kom je nooit op de bestemming aan, kan ik je vertellen.
11: B-wars moet je daar heel erg mee altijd.
5: Ja, precies.
11: We gaan naar Venray. De bestrijding van een natuurbrand daar is afgelopen nacht gegaan, zoals de veiligheidsregio had gehoopt. De brand blijft toch altijd binnen die zogeheten stoplijnen die zijn aangelegd om uitbreiding van de brand te voorkomen, waardoor de brandweer ook meer grip heeft gekregen op het vuur. En toch waarschuwt de woordvoerder van de veiligheidsregio dat omstandigheden als hoge temperatuur en een van richting veranderende wind het bluswerk weer moeilijker kunnen maken. Dus de ellende is nog niet voorbij. Gisteravond meldde de veiligheidsregio nog dat de wind wat was gaan liggen. En dat is gunstig, maar die situatie kan veranderen dus. Nou, ook vandaag geldt weer dat zodra het licht wordt, nou, dat is zo'n beetje nu, de blushelikopters van Defensie weer kunnen worden ingeschakeld. Die hebben gisteren en eergisteren in totaal bijna 900.000 liter water op dat brandgebied gedropt. Water dat ze uit de Maas halen. En dat wordt, zijn geloof ik zo'n 100 vluchten hebben ze in totaal nu uitgevoerd om dus die boel daar te helpen blussen. En ook de rookoverlast voor de omgeving is nog niet voorbij. Het eerder ingestelde NL-alert, waarmee mensen in de regio wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en hulpdiensten de ruimte te geven, blijft voorlopig van kracht. En dat geldt ook voor de noodverordening van de burgemeester van Venray, waarin staat dat het verboden is om het gebied te betreden, omdat de veiligheid van mens en dier daar niet kan worden gegarandeerd. De brandweer heeft bovendien ook de hulp ingeschakeld van de explosieve opruimingsdienst van Defensie, vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in dat gebied aanwezig is. Een expert van de EOD heeft nu geadviseerd om alleen nog vanaf de paden te blussen, dus niet meer daadwerkelijk de vegetatie in. Woordvoerder zegt dat een paar kleine ontploffingjes inderdaad er al zijn geweest, maar dat daarbij verder niets ernstigs is gebeurd.
5: Ja, en dat is ook iets wat we zien bij bosbranden in Frankrijk bijvoorbeeld, waar een heel dorp ontruimd is, nadat er ook explosies waren. Heel veel munitie gevonden in een bosrijk gebied, afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog, wat nu dus inderdaad gewoon ontvlamt, wat niet zo best is. We gaan naar SpaceX. Dat heeft afgelopen kwartaal een omzet van 7,8 miljard dollar geboekt. Dat is een stijging van 92% jaar op jaar. Daarmee werden de verwachtingen van de analisten overtroffen. Uiteraard was de eerste keer sinds de beursintroductie een enorme beursgang van 75 miljard. Waarbij ze dus nu hun kwartaalcijfers presenteerden. Onderaan de streep draaide het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk nog steeds een verlies, hoor. Maak je geen zorgen. Een half miljard, ruim 541 miljoen dollar. Maar toch, het gaat niet slecht. En beating expectations. Corné van Zijl, analist bij Cardano is bij ons. Corné, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
5: Ja, stevige omzetstijging, onderaan de streep verlies. Maar dat komt allemaal doordat ze heel veel investeren in AI?
14: Onder andere, maar ook Space draait niet echt, hoor. Daar ging het verlies van min 400 miljoen naar min 200 miljoen. Dus ook daar nog steeds verlies. En, vooral omdat er wat minder lanceringen waren. Maar AI, daarin zag je het verlies flink door teruglopen. Enerzijds door een goede opbrengst. Ze hebben daar vooral datacenters verhuurd, zeg maar, aan de grote partijen. Die krijgen ze op zich ook hele goede prijzen voor. Dus blijkbaar is de kwaliteit van die datacenters best wel goed. Want hun prijzen zijn gemiddeld beter dan wat je voor de rest in de markt krijgt. Dus maar ook daar nog steeds 1,25 miljard verlies. Alleen Starlink, die liet echt een goed resultaat zien. Ja. En dat ging zelfs wat omhoog, 2,4 miljard naar 2,6 miljard. Dus wat dat betreft, op alle gebieden gaat het beter of minder slecht.
11: Ja, en Starlink ook dus de enige winstgevende divisie. Wat is SpaceX nou eigenlijk? Want het is raketten, het is Grok, het is Cursor, een AI-software developing tool. Het is datacenters. Ja, wat is het nou eigenlijk?
14: Ja, zeg het maar, hij heeft alles bij elkaar gegoten. Hij vond in een kast ook nog ergens 19.000 bitcoins, zag ik staan.
15: Voorbij komen.
14: Ja, die stonden er gewoon ook. Toch een miljard wat hij aan bitcoins daar heeft staan. Dus die heeft hij er ook bij. Het is van alles. Het is wat dat betreft een hele rare combinatie. De vraag blijft nog altijd waarom die dat doet. Want er zit geen enkele relatie tussen. Ja, datacenters in space is zijn grote droom, heeft hij gezegd. Ik geloof dat hij het zelf ook niet zo gelooft. Maar goed, dat is misschien een van de redenen.
15: Toch, we zagen even bij de beursintroductie dat aandeel geweldig stijgen. Daarna leverde het flink in. Vlak na de publicatie van de cijfers zagen we het aandeel 7% in de handel na beurs verliezen. Waarom is het sentiment gedraaid?
14: Nou, op zich, als je gaat kijken, de cijfers zijn goed ontvangen, hoor. Dus ik denk dat dat de koers best wel op hier zal stijgen. Maar ja, heel simpel, er was zoveel enthousiasme. En de waardering van die bedrijven gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dit is zo extreem duur, ook als ze een keertje normale winst gaan maken. Ja. Het is nog altijd 1600 miljard waard, ondanks het feit dat de koers is gehalveerd. Dat enthousiasme destijds was omdat het allemaal zou opgenomen worden in de indices. Nou, dat is gebeurd. En als iedereen daarop speculeert, ja, dan is meestal het effect al helemaal weg. En nadat kwam toch wel een beetje het realisme terug. En alle particulieren die hun verlies namen. Dus dat is denk ik de verklaring daarvoor. Ja. Te veel enthousiasme.
15: Ja, want dat heeft toch een beetje een gokaandeel. Kan je dat nog zo het beste omschrijven?
14: Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Ja, want tegen de tijd dat dit bedrijf ooit winst gaat maken, dan zijn zelfs wij met pensioen.
15: Dat zou zomaar kunnen. Dichterbij dan je denkt. Corné van Zijl, dankjewel. Annelies bij Cardano.
11: Nou, meer beurs. Waar moet je vandaag op letten? Hoor je van Milou Brandt van BNR Beurs.
16: Ik heb een dagvullend programma voor je. Ten eerste een hoop AEX-bedrijven die de boeken open doen. Wolters Kluwer, Heineken, Ahold Delhaize, Akzo Nobel. Allemaal komen ze nog voor het ontbijt, althans voor mijn ontbijt, met cijfers. Heineken mikt op een lichte groei. Verkopen in Azië moeten de verwachte krimp in Amerika compenseren. En bij Wolters Kluwer gaan we zien hoe zij zich staande houden in de SaaS-pocalypse. Ook Duitsland is er vroeg bij met Deutsche Post, Siemens Energy en techbedrijf Infineon dat chips levert voor datacenters. Een soort TSMC, denk je dan. Maar volgens Jos Versteeg van Insinger Gillissen is dat absoluut niet te vergelijken. Daarvoor is hun technologie veel te oud, zo zei hij laatst in BNR Beurs. En tijdens de lunch komen de Amerikanen dan met de cijfers van Walt Disney, Eli Lilly, Kraft Heinz en Uber. En we kunnen naar bed met Beyond Meat, DoorDash en eBay. Wel te rusten.
15: Dat zei Milou Brandt van de BNR Beurs. Vanavond weer een nieuwe aflevering. Elke werkdag namelijk om 6:30 hier op deze zender. Of terug te luisteren in je favoriete podcast-app.
11: En dan internationale complimenten voor onze inlichtingendiensten. De AIVD hoort namelijk bij de 3 beste geheime diensten in Europa. Op plek 1 de MI6 en op plek 2 het Franse DGSE. Blijkt uit een ranglijst van een Frans weekblad L'Express dat ze onderzoek hebben gedaan onder 60 kopstukken uit de Europese en Westerse inlichtingenwereld. En wij praten met Erik Schouten, oprichter van Diami, veiligheidsbureau, zelf voormalig AIVD'er, ook betrokken bij dit onderzoek. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, ja. Leuk om weer hier te zijn.
11: Ja, dat is insgelijks het plezier. AIVD doet het dus goed op de 3e plek in de lijst. Hoe is die lijst samengesteld? Er zijn punten uitgedeeld, geloof ik, hè?
17: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is een groot aantal dienstmedewerkers of hoofden van, die is gevraagd om te stemmen op de diensten. En je mag niet op je eigen dienst stemmen. Ik mocht bijvoorbeeld niet op de AIVD zelf stemmen.
15: Dat is jammer.
17: Ja, dat is jammer. Maar het was niet nodig, blijkbaar.
5: Nee, gelukkig.
7: En moest je punten uitdelen of categorieën, of hoe werkte dat?
17: Ja, punten en een ranking, als het ware, van waar zijn ze, denk jij, goed in? Uh-huh. En hoe worden ze ervaren?
7: Ja, en dan blijkt dus dat wij het best goed doen, zou je kunnen zeggen.
17: Ja, dat klopt. Ja. En MI6 op nummer 1. Uh-huh. Het is wel grappig. Wij geven zelf de wereld van spionagetraining in het bedrijfsleven. En daar stel ik altijd de vraag, welke diensten ken je? En daar komt altijd MI6 als eerste naar boven. Maar dat komt natuurlijk door onze geliefde James Bond. Ja. Die werkt daar, hè?
7: Ja, dus dat helpt natuurlijk mee in de PR. Een van de juryleden noemde de AIVD en trouwens ook de MIVD de beste return on investment van Europa. Wij zouden beschikken over spionnen met een vrijwel vlekkeloze reputatie. Uitzonderlijk vertrouwen bij partnerdiensten. Hoe is dat zo gekomen? Is dat bewust beleid?
17: Ja, ik denk dat Nederland moet heel efficiënt zijn. En Nederland is van nature een handelsnatie, dus goed internationaal. Wij kunnen ook goed blenden, al zou je niet zeggen als men op vakantie is als Nederlander. het is wel... het voordeel is ook dat Nederland heeft 2 diensten in 1. Of misschien zelfs 3 diensten in 1. Dus waar je in het buitenland een veiligheidsdienst en een inlichtingendienst apart hebt van elkaar, zijn ze in Nederland samengevoegd. Vandaar ook de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst. En dat zorgt ook voor een mate van efficiency.
7: Ja, precies. En dat werkt dus goed. Beter bijvoorbeeld dan de Duitsers. Die staan onder ons. Dan zou je toch denken, Duitsland, zo'n gigantisch land, die zouden toch eigenlijk wel boven ons moeten staan in die ranking? Nou, niet dus.
17: Nou, hele goede vraag hoor. Kijk, Duitsland is natuurlijk, zoals we bekend zijn, heel goed in analyses maken en in goed diepgaande onderzoeken. Mm-hmm. Dat is ook gelijk de valkuil, want daardoor zijn ze wat minder operationeel en hebben ze ook minder lef. Maar dat mindere lef, dat komt ook door de beperkende wetgeving, die natuurlijk is ontstaan sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Ja, die wetgeving is sowieso een ding. Ook de Israëlische kijk op de Europese diensten komt in dat artikel aan bod. En zij zeggen dan, die Europese inlichtingendiensten zijn minder effectief, want die moeten zich in allemaal wetten en regels houden. En het is natuurlijk zo, dus allerlei toezicht, vooraf, tijdens, achteraf. Dat beperkt natuurlijk wel wat je kan doen. Aan de andere kant, we wonen in de rechtsstaat en ook wel fijn dat er toezicht wordt gehouden, toch?
5: Ja, zeker.
17: Nou, absoluut. Ik ben altijd een groot voorstander van de juiste mate van toezicht door de juiste personen. En dat zie je dus ook over het hele Europese. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niks kan doen. En dat zie je ook bij de AIVD. We zijn nog steeds in staat om te doen wat er gedaan moet worden.
5: Ja, maar als je dat inderdaad afzet tegen de Israëli's, Mossad bijvoorbeeld, hun geheime dienst, die mogen meer, kunnen meer, zijn die ook beter?
17: Ze staan algemeen bekend als heel goed. En diensten werken met ze samen om ook van elkaar te leren. Zij hebben ook daadwerkelijk heel veel dreigingen ondervonden en moeten ze ook counteren. En daar doe je in korte tijd, door de jaren heen, natuurlijk heel veel ervaring op.
7: Ja. Klinkt ook wel iets aan kritiek. Zo zouden die Europese diensten vaak te bureaucratisch zijn. Hè? Altijd maar handtekeningen nodig en langzaam, het schiet niet op. Is daar iets terecht van die kritiek?
17: Ja, je ziet het waar elk groot bedrijf is de bureaucratie. Waar ook grote overheid is bureaucratie. Zo zie je dat ook bij de grotere diensten. Mm-hmm. En dan zie je ook weer hoe kleiner de dienst, hoe efficiënter en hoe sneller ze kunnen opereren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bureaucratie is. Ook bij de AIVD zal er een mate van bureaucratie zijn.
7: Ja. En is het dan inderdaad een direct gevolg van de efficiëntie van de AIVD dat wij in een relatief veilig land leven met weinig aanslagen, dat soort ellende, wordt er achter de schermen inderdaad heel veel ellende voorkomen?
17: Ja, kijk, je speelt een grote rol in de wereld als je zelf niet heel veel kan. En dat klinkt heel stom, maar het is natuurlijk geen grote dienst. Dat betekent ook dat je heel veel bij anderen moet halen. Maar als je iets wil halen, moet je ook wat kunnen leveren. Dus de AIVD, de Nederlandse AIVD, is heel goed in bepaalde zaken. En daar zijn anderen weer heel blij mee. En dan krijg je een goede samenwerking.
7: Dat is de MI6 dus te zien in James Bond. Ik geloof die Franse dienst ook in een Franse politieke dramaserie.
17: Ja.
7: Moeten we de AIVD nog ergens een soort marketingvehikel geven in een boek of in een serie of in een fictie of iets dergelijks? Dat we nog iets populairder en beter bekend worden?
17: Grappig, Wat ik al eerder zei, er is een ontzettende toename in bijvoorbeeld die training die je geeft. En opeens zie je toch dat mensen geïnteresseerd zijn in die diensten. Ook omdat die geopolitiek is veranderd. Hè. Dus het komt meer in de nieuws. De diensten zijn meer aanwezig. Hè. We voeren dit gesprek ook. Dus men heeft een interesse. En dat betekent dat je de OOS ook wel een keer een film of een serie van over gaat zien. Daar ben ik wel van overtuigd.
5: Misschien maar niet met een Aston Martin. Met Jim Johnson die achter het stuur zit. Van zijn dag 3
17: Ja, absoluut. Of wat je heel vaak ziet is een AIWD. Je kan je herkennen aan de persoon met een oortje in die op straat loopt. Dat is ook in het geval.
18: Dankjewel, Erik Schouten. Voormalig AIVD'er zelf, oprichter bij van veiligheidsbureau Diami en dus betrokken bij het onderzoek naar de onder andere de AIVD en welke plaats dat in de ranking inneemt van de veiligheidsdiensten in Europa.
5: Dan gaan we naar de krant. Dan gaan we eerst even kijken naar de Britse media. Want Infantino roept de FIFA-top bij elkaar. Voor spoedoverleg melden de Britse media, The Times en Sky Sports. De top van het internationale voetbal komt vandaag bij elkaar voor crisisoverleg in het Marokkaans Rabat. Wat er precies besproken wordt is niet duidelijk. Nou, bronnen zeggen dat het gaat over de onrust binnen de FIFA van de afgelopen week, die zelf is aangevuurd door meneer Gianni Infantino. Of hij daar ook zijn congé gaat geven. Nou, dat lijkt me niet. Daarvoor moeten we eerst nog in de verlenging en naar de strafschoppen.
18: In het Financiële Dagblad. Campings bereiden zich voor op natuurbranden. Geen open vuur meer, brandgangen worden aangelegd en gasten die houden hun belangrijkste spullen binnen handbereik om snel te vertrekken als het nodig is. Ook Nederlandse campings moeten zich aanpassen aan een groeiend risico op natuurbranden. Ook al zijn bosbranden in ons land klein bier vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje, moeten ook wij ons voorbereiden op een toekomst waarbij natuurbranden vaker voorkomen.
5: En dan in het AD, de Amerikanen trekken het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington in, zo lezen we in die krant. Amerika reageert met die actie op het feit dat de Braziliaanse regering de Amerikaanse ambassadeur in Brazilië nog niet heeft goedgekeurd. Nou, wat zien we dus? De spanningen lopen op tussen die twee landen. Importheffingen die de Amerikanen en Brazilië hebben opgelegd, die hebben de relatie eerder al bekoeld.
18: En tot slot in de Telegraaf. 1 op de 3 werkenden is meer dan een uur per dag kwijt aan reizen. Zo ook op de Telegraaf. Er zit er een naast me. Ja. Gemiddeld reist de Nederlandse werknemer een half uur heen en een half uur terug. Maar 1 op de 3 zit daar dus boven met zeker 5 kwartier aan reistijd op een dag. Volgens SD Works zijn Nederlanders daarmee langer onderweg dan de meeste Europeanen. Die werken dus dichter bij huis, blijkbaar.
5: Ja.
18: En dan worden 6 jonge mannen in Italië verdacht van het veroorzaken van paniek aan boord van een cruiseschip van MSC Cruises. Volgens Italiaanse media en een verklaring van de rederij kregen zij ongeoorloofd toegang tot het omroepsysteem van de MSC Divina. Capaciteit zo'n 3500 passagiers.
5: Oei.
18: En dachten zij tijdens een overtocht van Marmaris naar Napels om 6:30 ochtends, dat is lachen, via de intercom, we roepen om dat de kapitein de controle over het schip heeft verloren en dat het schip stuurloos is. Nou, een valse melding.
5: 6:30 ochtends.
18: Ja, ook, precies, inderdaad, ja, rond dit tijdstip, als wij dit opnemen, je zit net aan je ontbijtje bijna, en dan dit bericht. Valse melding zorgde uiteraard voor onrust onder passagiers. Sommigen belden zelfs de Italiaanse kustwacht dat ze zich toch vrij veel zorgen maakte. Nou, toen het schip in Napels aanlegde, gingen de havenautoriteiten en de grenspolitie aan boord. Kapitein heeft aangifte gedaan en toen werden deze 6 Italiaanse verdachten opgespoord. Ze worden nu verdacht van ongeoorloofde toegang tot een computersysteem en het veroorzaken van loos alarm. MSC Cruises benadrukt zelf dat de scheepssystemen, de essentiële diensten, dat die nooit zijn gehackt en dat een veilige vaart op geen enkel moment in gevaar is geweest. Maar ja, dit soort fake news kan toch zorgen voor veel ellende en onrust. En de rederij zegt ook, het incident is snel opgelost en er zijn inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.
5: Oekraïense president Zelensky heeft beloofd er alles aan te zullen doen de oorlog voor de winter te beëindigen, voor deze winter. Maar is er sprake dus van een nieuwe toon uit Oekraïne? Gaan we zo over praten met onze man in Kiev, Chris Colijn.
19: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
20: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
1: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over de privébelangen van CDA-landbouwwoordvoerder Korevaar en een gesprek met Vincent Tervoort, oprichter van Vincent TV-producties. Ik vraag hem naar het recept voor een kaskraker als Chateau Meiland of Bo Five Days Inside. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Verkeer.
24: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Ja, er is nog niets aan de hand, kan ik wel zeggen, op de weg. Want ja, van de ochtendspits in deze vakantietijd geen sprake. Wel twee flitsers gezien, onder andere op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. En op de A27 Almere-Utrecht, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 112,4.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht. Hij maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. President Trump brengt op dit moment een bezoek aan de golfbaan. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Later vandaag in Marokko. Dat melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijdje onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Ja, dit klinkt toch wel eens een nieuw geluid vanuit Oekraïne. Want Zelensky heeft gezegd, we gaan er alles aan doen om die oorlog met de Russen voor de winter te beëindigen. Ja, is dat nou grootspraak of zit er wel een kans in dat hij dat kan doen? Zometeen vanuit Kiev onze man daar, Chris Koelijn.
25: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
2: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
1: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
2: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Ja, welkom bij deze Ochtendspits. We trappen af. Het is woensdag 5 augustus 2026. Midweek, de zon komt op. Het wordt weer mooi weer. Ietsje minder warm dan gisteren. Maar toch zitten wij gezellig in onze T-shirt / polootjes in een koude studio.
5: Zeker, met airconditioning.
4: Met heet nieuws. Wat gaan we doen?
5: We gaan het zo meteen hebben over veiligheid. Want ja, even de deur open houden voor een collega. Dat doe je natuurlijk, hè, dat is logisch. Of ja, als iemand even niet kan inloggen, even voor iemand inloggen. Ja, is allemaal heel erg leuk, maar misschien ook wel een beetje een risico. Bedrijven die zijn steeds vaker bezig met red teaming. Dus dan huren ze een ander bedrijf in. Dat gaat kijken waar de kwetsbaarheden zitten bij zo'n ander bedrijf. In de fysieke sfeer en ook in de digitale sfeer. En dat gaat er ook steeds feller aan toe, zou je kunnen zeggen. Daar praten we zo meteen over. En we gaan weer het noodpakket compleet maken. Vandaag met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. En dan denk je, het Rode Kruis, dat zit toch al, ja, alles. Dat lijkt me betrokken.
4: Niet veel meer bij.
5: Nee, ja. Dat lijkt me betrokken bij hoe dat noodpakket gemaakt wordt. Nou, ja. Geen idee of dat zo is. Misschien heeft ze nog wel aanvullende zaken die je ook mee moet nemen. Daarover zo meteen met Danielle Brouwer.
4: Maar eerst gaan we naar Oekraïne. Want dat land gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de oorlog met Rusland tegen de winter is beëindigd. En dat zegt de Oekraïnse president Zelensky tijdens een bijeenkomst van de hoofden van de Oekraïnse diplomatieke missies, waarover de nieuwssite Liga.net schrijft. Nou, we gaan erover praten, want het is wel een grote broek aantrekken van Zelensky, met onze Oekraïnse correspondent Chris Koelijn vanuit Kiev. Chris, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Is dit een nieuw geluid van Zelensky, of is dit iets wat je wel herkent?
6: Nou, kijk, dat Zelensky hulp wil van zijn ambassades en dat Zelensky zijn diplomaten opdraagt om overal ter wereld zoveel mogelijk steun te verkrijgen voor Oekraïne, dat is natuurlijk in principe niet nieuw. Daar zijn ambassades voor, daar zijn diplomaten voor. Dus dat ligt in de lijn der verwachting. Wat nieuw is, is dat Zelensky het nu heeft over KPI's, over de manier waarop zijn diplomaten laten werken en zijn ambassades. En hij is veel strenger geworden, zo lijkt het in ieder geval, op wat ze binnenhalen. En hij draagt ze echt op. Jullie moeten met concrete resultaten komen. Anders worden de mensen de laan uitgestuurd. Anders functioneert het duidelijk niet. Ja. En dat zal per land een beetje verschillen wat ze dan binnen moeten halen. Ja. Maar dat is wel een nieuw geluid.
4: Waar moeten we dan aan denken? Want dat is een beetje het verhaal. Hè? Als je dat inderdaad koppelt aan het feit dat die zegt, we gaan voor de winter gaan we de oorlog beëindigen met Russen. Wat wordt dan de opdracht aan die ambassades? Dat zal verschillend zijn, maar moeten we dan denken aan steun geven, wapens, lees de Amerikaanse ambassadeur, die trouwens net ontslag genomen heeft. Die moet dat soort boodschappen gaan brengen?
6: Ja, het gaat inderdaad om zulke boodschappen. Het gaat om het krijgen van luchtverdediging. Hè, luchtverdedigingsraketten voor bijvoorbeeld de Patriot-systemen. Voor deals voor samenwerking van allerlei wapenfabrikanten. Want er zijn gewoon heel veel bilaterale verdragen op dit moment.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: De onderhandelingen al sinds februari feitelijk stil liggen. Hè. Sinds de Amerikanen hun handen vol hebben aan Iran, wordt er gewoon niet meer gesproken over een mogelijk vredesakkoord. En die gesprekken die gaan heel lang duren, hoe je het went of keert. Ten tweede zien we dat de Russen en de Oekraïners niet echt zijn opgeschoven in hun eisen. Dus als er weer wordt gesproken, ja, dan ga je weer een beetje dezelfde gesprekken krijgen, waarschijnlijk die we vorig jaar hebben gezien. Waarbij de Russen nog steeds maximalistisch inzetten en de Oekraïners ook niet zomaar grondgebied willen weggeven. En Rusland slaat nu ook weer terug. Dus ja, de Oekraïne boekt wel successen, maar die successen die zijn ook niet eeuwig. En de Russen proberen toch vol te houden en denken toch ook dat ze terug kunnen slaan. Maar goed, vannacht hebben we bijvoorbeeld gezien dat de Russen gewoon weer een stuk of 20, 25 ballistische raketten op Kiev afvuren. En zij bombarderen dan de Oekraïense versies van Wildberries. Dus die voordelen, die druk, die zijn niet een gegeven.
6: Nee, precies. Nou, nog even terug inderdaad naar die woorden van Zelensky. Je zei het al even, het is een beetje voor de bühne. Het is even om die ambassades op volle kracht te krijgen en weer even de aandacht op jezelf te richten. Dat is natuurlijk best aardig. Dan sprak je gisteren ook nog met premier Jette over wat Oekraïne vooral nodig heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat Zelensky dan komt met Jette, kom eens door met Patriots of luchtverdedigingssystemen. Of moeten we aan andere dingen denken? Want de beste ambassadeur misschien om die oorlog te beëindigen is Zelensky zelf, denk ik dan.
5: Ja, dat denk ik ook. Veel details waren er niet over het gesprek met Jette. Dus we weten niet waar hij concreet om heeft gevraagd. Maar inderdaad, Zelensky is heel hard op zoek naar die ballistische, naar die Patriot-systemen. Ja, ja. En de afweerraketten daarvoor. Dus hij zal iedereen nu vragen, heb je nog wat liggen? Kan je misschien meehelpen om iets te verzinnen? Want nacht als vannacht, dan vuurt Rusland 20 raketten af. En dan kan Oekraïne er misschien eentje tegenhouden. En dat is verschrikkelijk irritant als je die druk wil opvoeren aan Rusland om die oorlog te beëindigen. Want zodra Rusland iets doet, dan sta je met lege handen. Dan kun je helemaal niet verdedigen. En verder zal Zelensky met de Nederlanders misschien praten over economische samenwerking, over investeringen, wapenfabrikanten die misschien samen kunnen werken, technologie uitwisselen, zulke onderwerpen.
6: Duidelijk. Dankjewel voor je toelichting vanuit Kiev, onze Oekraïne correspondent Chris Colijn.
7: Radio, de ochtendspits.
8: Bedrijven die laten zich steeds vaker en ook steeds harder, zeg maar even, hacken. Red teamen, gespecialiseerde teams die maandenlang proberen in te breken bij bedrijven, digitaal en ook fysiek, zonder dat het personeel dat weet. Alleen de directie weet het, want die is de opdrachtgever. En dat gaat er hard aan toe, met duikers, acteurs, drones en dergelijke. En met nieuwe wetgeving die red teaming voor kritieke sectoren straks verplicht stelt, groeit de vraag hard naar dit soort oefeningen, schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Ik ga erover praten met Tim Gerding. Hij is directeur bij cybersecuritybedrijf Cocoon en zij bieden dit soort operaties uit. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Ja, en dat gaat dan dus verder dan even kijken of iemand de deur voor een collega openhoudt en kijken of je een phishing mailtje trapt. Dat gaat allemaal de laatste tijd, wordt het steeds extremer.
9: Ja, dat zou goed kunnen. Dat ligt natuurlijk helemaal aan het risicoprofiel van het bedrijf zelf. Ja. Dus wat je ziet is dat we natuurlijk eerst kijken naar het risicoprofiel van de organisatie. Waar hebben ze mee te maken? Hebben ze te maken met statelijke actoren, ja of nee? Mm-hmm. En dan kan het inderdaad zo zijn dat we zover gaan als spraakschade maken, maar ook drones inzetten, duikers. Dat is allemaal tot de mogelijkheden.
8: Ja, de duikers om wat te doen?
9: Nou, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een organisatie kan binnendringen via waterkanalen. Nou, dan schuwen we dat niet om dat te doen. Zo. Kijk, wat we doen, we proberen natuurlijk altijd zo realistisch mogelijk dat scenario na te bootsen. Wat een aanvaller zou kunnen doen, zouden wij ook moeten doen om een bedrijf goed te auditen of te testen of de beveiliging wel goed op orde is.
8: Ja. Wat is dan, waardoor is het ingegeven dat dit nu extremer lijkt te worden? Zit daar bijvoorbeeld ook risico van AI-achtige tools in, waardoor je misschien makkelijker bij bedrijven naar binnen kan sneaken digitaal?
9: Nou, wat je natuurlijk hebt, AI speelt natuurlijk vooral op de cyberkant een grote rol. Ja.

0: Maar wat we zien is, in onze voorbereidingen maakt AI het natuurlijk ook makkelijker om een bedrijf te leren kennen. Ja. En wat waar wij gespecialiseerd zijn, is natuurlijk het fysiek aanvallen van bedrijven. En dat vaak, hè, zo noemde je het net ook in de introductie, ook vaak gecombineerd met digitaal. Dus waar het vroeger ook vooral ging om natuurlijk zaken meenemen uit een organisatie, is het nu ook tot de mogelijkheden om zaken in een organisatie in te brengen. Ja. Zoals wij het noemen, een Dropbox of een afluisterapparatuur.
1: Ja, sterk nog, of schade te veroorzaken. Ik kan goed voorstellen, als ik even doordenk over uw duikerverhaal, dat je bij de zeesluizen een bom plaatst die je op een ander moment laat afgaan. Dat soort dingen, dat doen jullie ook. Dan gaat het echt om statelijke actoren. In hoeverre maken bedrijven zich daar echt zorgen over? En zijn dat niet heel specifieke dingen? Wie is dan de opdrachtgever? Is dat de overheid? Ja, het zijn heel veel vragen in één, maar probeer er maar wat van te maken, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, ik ga mijn best doen natuurlijk.
1: Dank.
0: Nee, het zijn natuurlijk verschillende type organisaties, maar je moet wel tot rekening houden dat het organisaties zijn natuurlijk met een verhoogd dreigings- en risiconiveau, zoals ik net al zei. Bakker Jans om de hoek, die zal ons niet snel bellen. Nee. Maar wat je ziet is dat natuurlijk de toenemende wet en regelgeving er natuurlijk wel voor zorgt dat bedrijven zich steeds bewuster worden van de risico's die ze lopen. Hè. Wij roepen dat natuurlijk al een hele tijd, want wij zien natuurlijk wat meer dingen omdat we in deze wereld actief zijn. Maar wat je ziet is dat nu de oorlog in de Oekraïne en de hybride oorlogsvoering die er nu natuurlijk gaande is, dat het echt wel zijn effect heeft op bedrijven hier en ook natuurlijk de overheden met meer wet en regelgeving komen ons niet alleen militair te wapenen en te weren, maar natuurlijk ook de organisatiebedrijven zelf in het bedrijfsleven.
2: Ja, bijvoorbeeld deze maand gaan de cyberbeveiligingswet en de wet weerbaarheid kritieke entiteiten in. Zorgt dat er dan eens voor dat bij jullie ook de vraag gigantisch toeneemt? Dat iedereen wil laten hacken door jullie?
0: Ja, nee, zeker. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dit item spreekt daar natuurlijk ook al voor. Mm-hmm. Is dat de bewustwording groter wordt en daarmee krijgen wij meer opdrachten binnen en vragen of we willen kijken of hun organisaties ook goed beveiligd zijn. Dus aan de ene kant doen wij natuurlijk ook die aanvallende kant, hè, waar we kijken hoe kunnen we natuurlijk die organisatie binnendringen. Maar je moet ook voorstellen dat we die kennis gebruiken om met onze zesde organisatie Vitan die verdediging goed op orde te krijgen. Dus de gaten ook weer te dichten. Ja. En dat doen we natuurlijk voor alle type organisaties.
2: Ja, maar ik denk nog steeds een beetje die duikers. Ja, is dat nou niet een beetje overdreven? Of moet je je echt voorbereiden op het ondenkbare ook?
0: Ja, kijk, de duikers, dat klinkt natuurlijk wel, dat klinkt natuurlijk het meest spannende. Maar wat het meest spannende is eigenlijk voor bestuurders zelf, is natuurlijk om inzicht te krijgen. En hoe doe je dat dan? Hoe weet je nou echt of de beveiliging goed werkt? En dat kan je doen door inzet van onze redteam specialisten. En wat je eigenlijk ziet, is dat in de meeste gevallen werken we natuurlijk niet met duikers en drones en maken we geen braakschade. Dat ligt echt aan type organisatie zelf. Meestal komen we al binnen. En daar zou ik wakker van liggen als bestuurder. De meeste gevallen komen we binnen zonder dat in te zetten. Dus komen we al binnen door de misleiding van de beveiligingsbeambten.
2: Ja, nou ja, ik las ook in het FD een stuk een voorbeeld van een vacature waar dan iemand op reageert van een bedrijf zoals het uwe. En die wordt dan aangenomen. En dan haal je dus eigenlijk op die manier haal je zo'n red teamer binnen. Ja, kan ik dan mijn collega nog vertrouwen als ik hier eventjes de deur voor iemand open hou? Of moet ik dat allemaal niet doen?
0: Nee, dat zou ik natuurlijk sowieso niet doen. Zeker niet bij BNR. Nee, nee, maar ik maak natuurlijk een grapje. Maar vertrouwen is natuurlijk. Dat moet altijd zijn. Maar nogmaals, ook daar waar het gaat, waarbij de bedrijven, de kroonjuwelen van de bedrijven, de kritieke processen door mensen geïnfiltreerd kunnen worden. Ja, daar valt het ook onder de scenario's die we kunnen toepassen bij die bedrijven.
2: Ja. Tot slot. Veel meer bedrijven hebben hier dus vraag naar. Ik geloof die operaties kunnen soms ook maanden duren. Dat lijkt me ook nogal een begrotelijke business. Bent u hard aan het werven nieuwe mensen? Want ja, dat moet ook maar kunnen allemaal.
0: Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen natuurlijk. Net zoals elk bedrijf in deze tijd. Maar het lukt ons door de activiteit die we doen, lukt het ons nog steeds om goede mensen te vinden. En werken wij natuurlijk met de beste uit de markt.
2: Dank, Tim Gerding van securitybedrijf Cocoon.
1: Dan gaan we naar Erik Evengroen van de ABB. Erik, nog geen vertraging, begrijp ik? Nee, geen files?
3: Nee. Het is natuurlijk nu op en top vakantietijd met alle regio's die vrij zijn. En veel zijn op vakantie. Maar ook geen ongelukken, geen vertragingen verder. Maar wel twee snelheidscontroles gezien op dit moment. Onder andere op de A16 van Rotterdam naar Breda bij hectometerpaal 26,6. En op de A27 Almere-Utrecht, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 112,4.
4: BNR. Luister vandaag. Begrijp morgen.
5: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
6: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
7: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
1: Ja, dan gaan we nog even door op dat onderwerp waar we het net over hadden met Tim Gerding. Want ja, cyberaanval, ineens een bedrijf wat geraakt wordt door aanvallen van buitenaf. Nou, regering en politieke leiders in ons land en in Europa zijn onvoldoende voorbereid op een grote cyberattack, zegt cyberexpert Dave Maasland in onze podcast In het Defensief. Het wil er volgens hem bij toppolitici niet in dat vijandige staten of criminelen een heel land kunnen ontwrichten. Bijvoorbeeld door een groot ziekenhuis te hacken, of inderdaad even je zeesluis open te zetten, of iets digitaal uit te schakelen.
8: We staan zeker niet op nul, maar als je het echt hebt over de bestuurslaag in onze samenleving, de politieke laag, of die zich echt beseffen hoe verbonden wij zijn, hoe oud sommige systemen zijn, hoe complex die zijn geworden, hoe afhankelijk die van elkaar zijn, ja, dan denk ik dat we op de echte kwetsbaarheid die we hebben, dat we dat nog niet inzien. Laat staan de kwetsbaarheid van onze samenleving, die, kijk even naar het Spaanse voorbeeld, hoe we uit elkaar worden gespeeld als het gaat over onderwerpen als migratie. En dan staan we opeens allemaal, volgens mij, we hebben helemaal geen klassiek links en rechts meer in Nederland, want je kan op verschillende standpunten van alles zijn, maar dat wordt zo enorm uitvergroot. Ja, daar hebben we ook geen antwoord op. Dus we zijn, denk ik, we hebben te weinig gebrek aan verbeelding, of te veel gebrek aan verbeelding om ons echt goed voor te kunnen bereiden.
1: Ja, en dus zegt hij, je moet je als Europa veel beter daartegen wapenen. Zo zouden we als Nederland en als Europa eigenlijk veel minder afhankelijk moeten worden van Amerikanen, want onze software, onze cloudopslag, AI-systemen, vrijwel allemaal totaal Amerikaans. En dat terwijl Europa zelf voldoende kennis, kunde en geld in huis heeft om dat digitaal zelf te kunnen regelen en op eigen benen te kunnen staan. Maar daar moeten we wel eventjes een been bij trekken. Maar aan ambitie is er geen gebrek, zegt hij.
8: Als ik met defensiebedrijven praat, en wij organiseren ook nog wel eens wat zaken, dan zie je toch dat de ambitiestoren hoog zijn, de budgetten zijn er ook. Maar hoe we dat nou concreet door gaan vertalen in innovatieve projecten, waarbij het bedrijfsleven niet al het risico hoeft te dragen, waarbij we veel meer tempo maken, dat is er gewoon nog steeds niet. Het is nog steeds heel veel praten, de volgende bijeenkomst, de volgende ronde tafel, het ronde tafelgesprek. En je wordt er soms helemaal gek van.
1: Ja, hij zou graag willen dat cyber veiligheidschef zou geworden. Maar dat betekent niet dat bedrijven dan zelfs op de handen kunnen gaan zitten.
8: Ik denk dat je als organisatie wel echt moet aankomen met spullen die, en dat kan in de tijdperk van AI, die wel echt dicht tegen, dit is wat het kan. Dus we hadden natuurlijk vroeger, als je als organisatie iets maakt, dan had je misschien een PowerPoint-presentatie met hele mooie afbeeldingen. Zeggen, nou, als je ons nou 10 miljoen geeft, dan denk ik dat wij dit misschien over 2 jaar wel kunnen maken. En ik denk, wat je als organisatie nu te doen staat, is eigenlijk te zeggen, joh, luister, dit is wat we kunnen. Sterker nog, we hebben hier een eerste prototype gebouwd. Dit en dit is wat het kan. Dus je moet wel voor investeren. Ze hebben als Easter gezegd, we gaan 40 miljoen op tafel leggen. Dat is in Europese begrippen geen paar miljard. Dat snap ik ook, want dan kregen we best wel wat lachers op onze hand. Zeg maar, betekent wel dat wij zelf iets op tafel leggen. En dan zeg je, oké, wij steken onze nek uit en nu willen we ook iets van de andere kant. Dus ik denk, organisaties laten zien dat je bereid bent om zelf te investeren. Niet met een PowerPoint, maar met geld, middelen, mensen. Maar dan vind ik ook dat Defensie die hand moet pakken en zeggen, dan gaan we het nu doen ook. Met lange termijn contracten. En ook, mag best op basis van verplichtingen, maar wel veel sneller die beslissing om het geld gewoon over te maken en dingen te gaan bouwen.
1: Klinkt een beetje als niet lullen, maar poetsen, om kort samen te vatten. Dave Maasland hoorde je, die cyberdeskundige is en dit uit sprak in de nieuwe podcast van In het Defensief. Kun je naar luisteren, staat klaar in de podcast-app. En dan weet je van alles en nog wat over hoe we ons kunnen wapenen tegen allerlei cyberattacks.
2: Dan naar de Haagse politiek. Asielminister Bart van den Brink die heeft opnieuw 14 gemeenten onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat onder meer om Aalsmeer, Vlaardingen, Vught en Oldenzaal, schrijven NRC en de Volkskrant. Vorige maand kregen 10 andere gemeenten ook al die status, en 14 plus 10 is 24 gemeenten onder toezicht dus. Volgens de minister hebben deze gemeenten sinds de invoering van de spreidingswet 2 jaar geleden nauwelijks stappen gezet om aan hun opvangverplichtingen te voldoen. En daarom zijn ze op de derde trede gezet van de interventieladder die bedacht is. Dat betekent nu dat de minister eerst met de gemeente in gesprek gaat. Ze worden op het matje geroepen dus. Als dat niks oplevert, dan kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie aanwijzen. Dan kan het Rijk dwang uitoefenen en worden de kosten daarvan doorberekend aan de gemeente. Met 1 van de gemeenten die vorige maand onder toezicht werd geplaatst, is inmiddels zo'n gesprek geweest. Nou, als het 24 gemeenten zijn, je doet er één per maand, dan zijn we over 2 jaar klaar met zo'n gesprek. Volgens het ministerie verlopen de gesprekken wat langzamer door de zomervakantie. Ja, de wethouders die moeten ook allemaal even een tijdje naar Frankrijk natuurlijk, naar de bakplaat.
1: En dan is het 8:08. AI-startups die trekken veel investeringsgeld naar Europa. Dan zijn die namelijk goed voor meer dan de helft van alle durfkapitaalinvesteringen. Blijkt inmiddels uit een nieuw rapport van Crunchbase en Humanex. Nederland profiteert van die investeringsgolf en wordt in het rapport genoemd als een van de opkomende AI-landen van Europa. Dat is toch best leuk om te horen. Europese AI-bedrijven haalden in de eerste helft van dit jaar samen een recordbedrag binnen van 23 miljard, 130% meer dan een jaar eerder. En wie voert dan de lijst aan? Het VK, dat hoort niet tot Europa. Daarna volgen Duitsland en Frankrijk. En binnen Nederland waren bijvoorbeeld de Nederlandse-Britse Cusp AI, dat met kunstmatige intelligentie nieuwe materialen ontwikkelt voor onder meer batterijen en halfgeleiders. General Intuition, dat AI voor robots en andere autonome machines ontwikkelt. Blikvangers, dat Cusp AI haalde $450 miljoen op. General Intuition, die haalde bij zijn eerste investeringsrondje $320 miljoen op. Het is peanuts als je het bekijkt.
4: BNR's noodpakket.
1: Ten opzichte van de Amerikanen bijvoorbeeld, ja. Maar toch.
2: Honderden miljarden investeren die per bedrijf. Dat zeggen. Ja. Het BNR noodpakket, want ja, wat zit daarin? Natuurlijk een radio, een zaklamp, een blik bonen, genoeg water, dat weten we. Je kan allemaal adviezen op de website van de Rijksoverheid zien. Maar red je het daarmee? Wat dacht je van een blikopener? Best handig als je een blik bonen hebt. Zeep, papieren zakdoekjes, pen en papier, iets om de tijd door te komen. Spullen voor je viervoeter, al dat soort zaken. Nou, bij BNR maken we deze week je noodpakket helemaal compleet. Met behulp van allerlei bedrijven, instellingen en brancheverenigingen. En vandaag met het Rode Kruis. Danielle Brouwer van het Rode Kruis is bij ons. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja,
2: allereerst, ik neem toch aan dat u nauw betrokken bent bij al die adviezen die de overheid geeft, toch, over het noodpakket? Dat ze u doorlopend consulteren erover.
9: Ja, absoluut. Ja. Het Rode Kruis zegt ook altijd, het is heel belangrijk dat iedereen een noodpakket in zijn huis heeft. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk wereldwijd, hè, zijn wij de noodhulporganisatie. Dus bij allerlei overstromingen komen we in actie. Maar hier in Nederland is toch echt het devies, en dat is ook in veel andere landen, 72 uur moeten mensen zichzelf kunnen redden. Ja. Dan zijn de hulpdiensten, dus de brandweer en de politie, waarschijnlijk ontzettend druk. En dan moeten mensen zichzelf kunnen redden. Ja. Met spullen in een noodpakket.
2: Ja, nou, dat lijstje hebben we allemaal bij ons. Bijvoorbeeld die noodradio. En daarvan zegt u dan, geloof ik, ja, is best een goed idee. Maar dan moet je bijvoorbeeld wel weten hoe die werkt. En je kan het wel allemaal inslaan en in een hok leggen en eens gaan denken van, goh, waar lag dat ook alweer als het nodig is? Maar misschien moet je toch iets meer aan voorbereiding doen ook?
9: Ja, precies. Ja. Het is eigenlijk, stel dat je op kantoor bent en het brandalarm gaat af, maar je weet niet waar de nooduitgangen zijn. Het is, dan raak je in paniek en dan denk je, waar moet ik naartoe? Dus het is zo belangrijk om gewoon van tevoren al een keer na te denken op een rustig moment met, hey, wat zit hier allemaal in? Die noodradio, werkt die eigenlijk? Moet ik die opladen? Zitten daar eigenlijk batterijen in? Ja. Wat is de juiste frequentie straks als ik de lokale radiozender moet gaan luisteren? Ja. Dus het is heel belangrijk ook bijvoorbeeld binnen je gezin om het er al een keer over te hebben. Op een rustig moment, want in een echte noodsituatie, ja, dan kan je in paniek raken en dan kan het heel onverantwoord worden misschien wel.
2: Ja. Ook met kinderen bijvoorbeeld. Hè. Je kan netjes de lijstjes afwerken met wat je moet hebben. Maar je moet ook misschien een en ander aan psychologische voorbereiding doen. Zonder dat het allemaal heel dramatisch hoeft te zijn, maar nou, toch even daar het gesprek over aangaan.
9: Ja, exact. En juist met kinderen ook. Je wil natuurlijk, het liefst willen we allemaal niet dat het nodig is. En dat je dat noodpakket, dat dat hoog en droog in de kast kan staan. En dat je dat nooit hoeft te pakken. Ja. Maar ook met kinderen zou je het interactief kunnen maken. We hebben als Rode Kruis bijvoorbeeld op onze website, rodekruis.nl/noodpakket, kan je ook een quiz doen. En je kan ook met kinderen kan je een soort game spelen met, nou, wat doe je? Stel, de stroom doet het niet meer. Ja. Wat ga je als eerste doen? Ga je als eerste je powerbank opladen? Kan dat eigenlijk wel? Met dat soort vragen. Maar misschien is het ook een tip om het met kinderen wat gezelliger, tussen aanhalingstekens, te maken. Door bijvoorbeeld te kijken, oké, welk spelletje zou je in het noodpakket willen doen? En wat wil je doen als de stroom is uitgevallen? Wat gaan we dan met z'n allen spelen?
2: Ja. Misschien levensstrategen of iets dergelijks. Nou, ik zie het allemaal voor me. U roept mensen ook op om voor te bereiden op diverse scenario's. Dus inderdaad, heel langdurige stroomuitval, overstroming, oorlogssituaties. We moeten dat allemaal gaan doen. Er zijn ook heel veel mensen die denken, joh, weet je, het zal wel. Ik woon naast de supermarkt. Als het zover is, dan kijk ik dan wel. Wat is daar aan te doen om die mensen toch te overtuigen?
9: Nou, we hebben natuurlijk in Spanje en Portugal vorig jaar gezien, hè, toen de stroom langdurig was uitgevallen, dat de supermarkten niet per se de plek waren waar je echt naartoe kon. Je kan daar bijvoorbeeld niet met contant geld betalen. En het kan ook best wel snel in een chaos situatie uitmonden. Misschien gaan supermarkten kiezen er wel voor om dicht te gaan. Dus als je je gezond verstand gebruikt, dan is het en je ziet wat er allemaal uitvalt. Als het gaat, als er geen stroom meer is bijvoorbeeld, ja, dan is het toch wel heel verstandig om daar echt over na te denken en om wel wat houdbaar eten en water in je huis te hebben. En vooral die noodradio ook, zou ik zeker willen zeggen. Ja. Maar wat wij ook vaak zeggen is, kijk, niet iedereen heeft geld om misschien een noodradio te kopen. Dus overleg ook eens met je buren. Ik heb zelf bijvoorbeeld een ingang die ik deel met meerdere buren. Ja, misschien kunnen wij hebben mijn buren geen noodradio en kunnen we die van mij op de gang leggen, zodat iedereen erbij kan.
2: Ja. Kunt u mooi met de buren om de radio heen zitten. Ook een soort verbroederend effect wellicht. Ja.
9: Exact.
2: Die lijst van de Rijksoverheid voor het noodpakket, is dat compleet of zegt u daar moeten eigenlijk nog dingen bij? Of is die, ja, als we dat allemaal goed doen, dan zijn we al heel end.
9: Nou, ik had net al gezegd, hè, kijk, een spelletje voor met je kinderen. Maar ik hoorde jullie ook nog niet het contante geld zeggen. Die staat er vast wel op, maar die is wel heel belangrijk. Juist omdat als je wat wil kopen of als je nog wat uitgaven zou moeten doen, als dat kan, ja, dan gaat pinnen echt niet meer lukken. En dan wordt er aangeraden €70 per volwassene, €30 per kind. Dus voor een gezin van 4 zou dat €200 zijn. En kijk ook bijvoorbeeld, ja, denk ook heel erg aan, mijn oma bijvoorbeeld is in de 80 en is alleen. Wie gaat er naar haar toe als we haar niet meer kunnen bellen? Mijn ouders wonen in de buurt, dus die kunnen dan bijvoorbeeld de keuze maken om toch even op de fiets te stappen en naar haar toe te gaan. Dus ga ook op die manier niet alleen maar in je eigen vierkante meters denken, maar denk ook aan de mensen om je heen die jij misschien kan helpen. Of dat nou je oma is of een buurvrouw. Zodat we het echt samen doorkomen, zo'n noodsituatie.
2: Nou, laten we hopen dat we het nooit nodig hebben. Maar als we het wel nodig hebben, is het fijn dat je voorbereid bent. Dank, Danielle Brouwer van het Rode Kruis.
1: Het Amerikaanse leger heeft door de oorlog met Iran vrijwel geen lange afstandsraketten meer. En hoe nu verder is de grote vraag. Ja, die kan je niet even op een achternamiddag op zolder in elkaar plakken. We gaan er zo over praten met defensiespecialist Patrick Bolder.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
12: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
11: Obli, meer rust, meer rendement.
13: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
14: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
15: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Nu in de BNR-app.
2: Werkelijke loongroei ligt al jaren boven de cao-loonstijging. Koopkracht van huishoudens mogelijk onderschat. Westlandse glastuinbouw krijgt geen uitzondering op het sproeiverbod. Miljoenen aan schade dreigt. En druk op FIFA-president Infantino loopt op. De FIFA wordt beschuldigd van chantage. Vandaag is er crisisoverleg. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar de AWB. Erik Evengroen zit er achter de schermen. Erik, hoe staat het erbij?
3: Ja, doorrijden op de Nederlandse wegen als je onderweg al bent in alle vroegte. Want ja, geen vertragingen. Het is vakantietijd. Alle regio's zijn op vakantie en dat zien we ook terug op de weg. Maar wel twee snelheidscontroles nog altijd. Op de A9 om te beginnen, Alkmaar richting Amstelveen. Bij 56,6 staat een snelheids... Er wordt je snelheid gecontroleerd. En op de A27 Almere-Utrecht, daar staat een flitser bij 112,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. Nederlanders zijn binnen Europa flink aan het forensen. Ze reizen elke dag bijna een uur van of naar werk, schrijft de Telegraaf. Het gemiddelde is 50 minuten. Alleen de Belgen forensen nog langer dan wij. Mensen in Slovenië houden hun gemiddelde woonwerktrip op iets meer dan een half uur. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media, die met dat bericht komen, weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijken we naar de beurzen. En de beurzen die krijgen een tik omhoog doordat er goed gesproken wordt tussen de Iraniërs en de Omani over het deels openstellen van de straat van Hormuz. Dat lijkt de goede kant uit te gaan. Daardoor is de olieprijs ook gezakt na die berichten. De prijs van Brent Crude zakte nu naar $78.97. En we zien in Azië dan ook groen op de borden. De Nikkei 3,5% in de plus. De Hang Seng staat onveranderd. De Kospi wint 4,4%. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het Amerikaanse leger heeft een probleem, want door de oorlog in Iran hebben ze vrijwel geen lange afstandsraketten meer. En hoe nu verder is de grote vraag. Nou, gaan we zo bespreken met defensiespecialist Patrick Bolder.
19: 52 min 40.
20: 12 natuurlijk.
19: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: In 12 weken leren rekenen?
20: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
22: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
23: of over de grootste beursgang aller tijden.
22: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
23: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
22: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
26: In de BNR-app
25: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
26: Download de BNR-app en blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, daarmee is 6:06. We zitten in het midden van de week. Het is woensdag 5 augustus 2026. Buiten schijnt de zon opnieuw uitbundig, maar wordt het niet zo warm als gisteren. En dat is wel weer eens even lekker. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over de koopkracht. En de, misschien wel koopkrachtperceptie. Want ja, het leven wordt duurder, dat weten we. Inflatie is nog steeds relatief hoog. Maar goed, lonen zijn ook wel gestegen. Toch lijkt dat lonen de afgelopen jaren meer zijn gestegen dan we tot nu toe eigenlijk dachten. Als je kijkt naar de data. Wat doet dat met die koopkracht en die koopkrachtdiscussie? Bespreken we zometeen met onze huiseconoom Han de Jong. En Taiwan is begonnen aan jaarlijkse militaire oefeningen. Nou, er worden mogelijke scenario's gesimuleerd. Je zou je kunnen voorstellen waar het over gaat. Bijvoorbeeld als China zegt, goh, Taiwan gaan we maar eens terughalen. Ja. Dat is best wel vergaand. Ook bijvoorbeeld de bevolking wordt daarbij betrokken. Nou, hoe dat werkt, horen we ook zo meteen, later dit half uur.
1: Ja, maar we gaan eerst iets anders. Want de Amerikanen die zeggen dat ze zo'n 80% van alle defensiesystemen door de oorlog in Iran hebben weggeschoten. En dus... ja, hebben ze na het inzetten van al die lange afstandsraketten niet zoveel over, melden bronnen aan persbureau Reuters. En daarom zeggen Amerikaanse functionarissen nu, ja, de paraatheid van Amerika die komt onder druk mocht het conflict opnieuw escaleren. En dat ligt op de loer, want Trump blijft dreigen met aanvallen als er niet snel een deal komt tussen beide landen. We gaan erover praten met Patrick Bolter, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, aan wat voor raketten moeten we denken? Waar hebben ze niet zo erg gek veel meer van?
0: Nou, wat echt heel problematisch is, is het aantal Patriot Interceptor raketten. Die heb je nodig om jezelf te verdedigen.
1: Ja.
0: En als je kijkt naar de offensieve wapens, dan gaat het vooral om de Tactical Land Attack missiles, de Tomahawk missiles, de raketten die je gebruikt om echt tot 1000 kilometer ver weg doelen met grote precisie te raken. Dat zijn eigenlijk wel de grootste twee categorieën ook wel.
1: Ja.
0: Dus een beetje aan de defensieve kant en aan de offensieve kant.
1: Ja, precies. Een van die raketsystemen, die dingen die kennen we, die attack-ems, hè?
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat zijn raketten voor de wat kortere afstand, hoor. Maximaal zo'n 300 kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft Amerika voorlopig niet nodig in Iran, want die heb je echt alleen maar... ja, dan moet je echt wel in de buurt zitten, omdat het zo'n kort bereik heeft.
1: Ah ja, oké.
0: En dus, ja, weet je, er zijn er een stel naar Oekraïne gegaan. Amerika zegt iets van 3000, Oekraïne zegt dat ze minder dan 100 hebben ontvangen. Allemaal heel onduidelijk. Maar die heb je niet nodig in het geval van een Iran-operatie, als je daar niet met grondtroepen ingaat en ook niet tegen om Taiwan te beschermen, heb je daar niks aan. Dus ja, dat is wat minder interessant, denk ik.
1: Precies, het gaat echt om de lange afstandswapens dus. Terwijl offensief als defensief.
0: Zeker.
1: En cruciaal dus inderdaad, juist voor dat lange, want je kan daarmee vanaf een marineschip ook opereren, neem ik aan.
0: Ja, die Tactical Land Attack missiles die zijn dus wel in de variant dat je die vanuit vliegtuigen kunt lanceren, vanaf de grond kunt lanceren en vanaf schepen en onderzeeërs. Mm-hmm. Dus het is een heel universeel bruikbaar wapen. En daar gaat ook de grote kracht van uit natuurlijk.
1: Ja.
0: En je zei in je inleiding dat de paraatheid van Amerika onder druk staat. Nou, dat is het niet zozeer.
1: Okay.
0: Maar meer kan Amerika wel een geloofwaardige afschrikking leveren op dit moment? Hè? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Kunnen ze nog wel operaties uitvoeren tegelijkertijd in Iran? Maar wat hou je dan over voor een conflict met China, met Noord-Korea of met Rusland zelf? En dat is eigenlijk het grote probleem hier.
1: En dat is toch wel iets, hè? Het imago van Amerika was altijd van, ze hebben zoveel wapensystemen, zoveel meer dan wie dan ook. Je kan ze eigenlijk niet onder de voet lopen, maar dat komt dus onder druk. Dat is niet zozeer de paraatheid, maar ook het imago van Amerika als grote defensiemacht.
0: Ja, absoluut. De geloofwaardigheid. En dat is niet alleen voor Amerika natuurlijk het probleem. Kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar in die 12-daagse oorlog tegen Iran, waar ook die hele grote bunkerbusters zijn ingezet tegen de nucleaire faciliteiten, al heel veel munitie verschoten.
1: Ja.
0: Sinds 28 februari is daar nog een extra klapje bovenop gegaan. En industriële productie kan het gewoon niet bijhouden.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat betekent dat die voorraden lager, lager en lager zijn. Nou, Amerika moet die voorraden weer gaan opbouwen, maar de defensieindustrie in Amerika is helemaal niet ingericht om nu heel snel veel te gaan produceren. Nou, Amerika wil de eigen magazijnen weer gaan vullen. Dat betekent dat je als koper van Amerikaanse wapensystemen, dit soort wapensystemen, achteraan in de rij staat.
1: Ja,
0: dat betekent gewoon dat je naar alternatieven gaat zoeken. Dus behalve de eigen geloofwaardigheid van Amerika is ook die geloofwaardigheid voor Amerika komt ons wel te hulp.
1: Ja.
0: Is onder druk komen te staan. Ja. En als derde resultaat is het eigenlijk dat bijvoorbeeld Europese landen veel nadrukkelijker gaan kijken, wat kunnen we dan zelf bouwen om minder afhankelijk te zijn van Amerikanen. En gezamenlijk met Oekraïne zijn er best wel mogelijkheden om hele goede wapensystemen te maken.
1: Ja, dat laten ze ook zien in Oekraïne. En dat doen we ook goed. Ook Nederland doet dat goed. Ja, maar toch, ik kan me ook voorstellen, even nog het andere aspect. Je roerde dat al heel even aan, Patrick. Maar ja, die Chinezen zullen ook wellicht in hun knuisje lachen en denken, nou, weet je, een verzwakt Amerika, dit is de kans om onze expansiedrift richting Taiwan maar eens eventjes manifest te maken.
0: Nou ja, hou er maar rekening mee dat die dat heel nadrukkelijk in de gaten houden. Ja. Of China nu al klaar is om iets te doen bij Taiwan, dat is de vraag. Het is wel een window of opportunity, zo wordt dat wel gezien natuurlijk. Zolang Amerika nog niet die wapens heeft, kan dat zeker het geval zijn. Mm-hmm. Maar ja, ook Iran die ziet dat natuurlijk. En die onderhandelingen die nu plaatsvinden, ja, volgens Trump gaan ze natuurlijk weer heel goed. Maar Iran is ook tijd aan het winnen gewoon om die kijken ook van, ja, zou Amerika nog wel weer zo'n hele grote aanval willen doen op ons, zodat ze zeker weten dat ze door de magazijnen heen zijn. Of gaan wij een beetje de boel lopen, traineren en proberen wij het maximale eruit te halen. Want die zijn natuurlijk ook niet gek, hè, dat weten we. Nee. Dus op allerlei fronten staat Amerika toch wel een beetje op een achterstand als je zo bekijkt.
1: Dankjewel, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: En dan heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino de top van de FIFA bijeengeroepen voor een spoedoverleg vandaag in Rabat, melden Sky Sports en The Times. En dan zou je denken, waarom in Rabat? Want de FIFA is toch gevestigd in Zurich. Ja, maar hun continentenkantoor voor Afrika zit in Rabat. Dus blijkbaar doen ze het daar. Precieze details van het overleg zijn niet bekend, maar er wordt verwacht dat Infantino de groeiende onrust binnen de FIFA wil gaan bespreken, naar aanleiding van zijn eigen, volgens velen onzalige plan om aandelen van de WK-competities te gaan verkopen van de commerciële activiteiten. Een plan dat na veel kritiek weer werd afgeschoten. Gisteren lekte een mail van de secretaris-generaal van de FIFA uit, waarin hij erkende dat de FIFA in chaos terecht is gekomen. Die SG die betreurt de reeks aan trieste gebeurtenissen en is blij dat het project van Infantino in de vuilnisbak is beland. En ook een andere FIFA-directeur die bekritiseerde gisteren de plannen van Infantino en zei dat hij er niet van op de hoogte was geweest van het omstreden voorstel. De zwaarste beschuldiging die komt van prins Ali van Jordanië. Zelf ooit tegenkandidaat van Infantino bij de verkiezingen in 2016, 10 jaar geleden. Hij zegt dat de FIFA zijn bond onder druk heeft gezet. Volgens de prins dreigde de FIFA de financiële steun aan de Jordaanse voetbalbond in te trekken als ze de herverkiezing van Infantino niet zouden steunen. Daaronder bijvoorbeeld ook het prijzengeld van de Arabische Cup dat nog altijd niet is uitbetaald aan Jordanië. En Ali zegt, dit is chantage en daar geven wij niet aan toe. Nou, de steun voor Infantino die neemt af. Engeland, Wales, Finland, Servië, Griekenland heeft inmiddels een eerdere steunbetuiging ingetrokken. Noord- en Midden-Amerikaanse landen die overwegen dat ook te doen. Nou, Nederland heeft dat ook gedaan, bij monden van de KNVB, min of meer. Of Infantino vandaag ook echt de handdoek in de ring gaat gooien, of dat de druk dermate hoog wordt dat hij weg moet, dat weten we niet. Gisteren meldde een woordvoerder van de bond nog dat de FIFA-baas niet snel met een publieke reactie zal komen op de aanhoudende kritiek. Hij zal waarschijnlijk aan zijn baantje vasthouden tot het echt niet langer kan. Maar vandaag dus wel spoedoverleg in Rabat.
1: Volgens systeem zijn blatter, bedoel je?
2: Ja, precies. Ja, precies.
1: Ja, lang vasthouden. Ja. Ik wil ons laten vallen. We gaan naar Erik Evengroen van AWB. Erik, nog steeds geen files, begrijp ik?
3: Nee, geen files, geen vertragingen op dit moment, nog altijd niet. Maar wel weer de snelheidscontrole gezien. Nu op de H28 van Assen naar Zwolle. Die staat bij hectometerpaal 160,7.
26: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, als we het hebben over lonen, dan kijken we vaak naar cao-lonen. Wat doen die? Nou, wat blijkt, lonen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Meer dan die cao-afspraken doen vermoeden. Salarissen stijgen ook op basis van andere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld een promotie, een nieuwe functie, of een goede beoordeling, of een nieuwe baan. Blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Economen van die bank die hebben gekeken naar koopkracht en de koopkrachtdiscussie in ons land en zeggen, ja, die wordt mogelijk verkeerd gevoerd op basis van de verkeerde data. Het zou te veel leunen op dat cao-lonenverhaal. Dat is misschien te beperkt, lezen we vandaag in Economenblad ESB. Wij gaan daarover praten met onze huiseconoom, Han de Jong. Han, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan.
2: Ja, is dat inderdaad wat jou betreft ook een te beperkt beeld om alleen naar die cao-lonen te kijken? Zouden we breder moeten kijken?
4: Nou, dat zeker. En ik moet ook zeggen dat die cijfers die ze produceren, nou, dat levert toch wel een heel interessant beeld op. Mm-hmm. Die cao-loonstijging die wordt vergeleken met de feitelijke inkomensontwikkeling van mensen. En dan wordt het uitgesplitst naar 3 leeftijdsgroepen. 20 tot 35-jarigen, 35 tot 50-jarigen en 50 plus. En dan ook nog eens eigenlijk per jaar over de periode 2021 tot 2025. Ja, en dan zie je gewoon dat die feitelijke inkomens per saldo duidelijk sneller stijgen dan de cao-loonstijging is. Hm? Daar vallen dan twee zaken bij op. Ten eerste dat die verschillen het grootst zijn bij die jongste groep, hè, dus die 20 tot 35-jarigen. En het tweede wat mij ook opvalt, en in het artikel wordt daar eigenlijk geen aandacht aan besteed, maar dat is dat in het dat verschil tussen die feitelijke verhoging of stijging van het inkomen en de cao-loonstijging, dat die wat afneemt vooral in 2025 eigenlijk.
2: Ja.
4: Dus ja, het levert een interessant beeld op.
2: Ja, en dan is het wel interessant dat bij 51-plussers, dat je daar ziet dat de werkelijke loonstijging weer wat lager is dan bij die cao-lonen. Nou, al dat soort zaken moeten we misschien even over praten. Jij zei al inderdaad, die groep 20-35, daar zie je gigantische verschillen. Bijvoorbeeld in 2022 was de cao-loonstijging zo'n 3%, maar de werkelijke loonstijging 7%. Dat is 4% verschil. Hoe kan dat gat zo groot zijn?
4: Ja, dat is natuurlijk toch een beetje gissen. En in hun artikel schrijven die economen dat komt omdat jongeren vaker promotie maken en ook vaker van baan verwisselen. Ik denk ik vermoed eigenlijk dat wel klopt. Wat waarschijnlijk ook wel een rol speelt, en dat geldt dan eigenlijk meer voor 2023 en 2024, dat is dat in die jaren het wettelijk minimumloon heel sterk is verhoogd. En ik zou mij zo kunnen voorstellen dat de inkomens van jongeren vaak toch dichter bij dat minimumloon zitten. En dan krijg je, als dat dus heel fors wordt verhoogd, dan profiteren natuurlijk ook mensen die wel meer verdienen dan het minimumloon, maar niet zo heel veel meer.
2: Ja.
4: Ja, dat zal dan ook wel allemaal wat extra stijgen. En wat waarschijnlijk ook wel een rol speelt, dat is dat na de pandemie hebben we te maken gekregen, dat was voor de pandemie trouwens ook al zo, maar we hebben te maken gekregen natuurlijk met een zeer krappe arbeidsmarkt, de arbeidsschaarste. Die arbeidsschaarste is de laatste jaren natuurlijk toch wel ietsjes verminderd, maar het lijkt er toch al wel een beetje op dat jongeren daar toch ook meer van geprofiteerd hebben dan oudere werknemers.
2: Mm-hmm. Ja, precies. Want inderdaad, die 50-plusser, dat schommelt dus wel een beetje rond die cao-stijging. Soms zelfs iets eronder. Dat is dan ook wel iets om rekening mee te houden. Ook in het kader van koopkrachtplaatjes. Ja, het is niet altijd wat het op papier lijkt.
4: Nee, kennelijk niet. Wat verklaart dan die meer beperkte stijging van het inkomen van wat oudere mensen? Mm-hmm. Dat is ook een beetje gissen, hè, maar de economen van ABN AMRO die schrijven dat dan toe aan het feit dat oudere werknemers misschien geleidelijk aan gaan afbouwen. Nou, ik denk dat ze dat nog niet doen vanaf hun 50ste, maar als ze boven de 60 zijn misschien wel. Ze moeten dan soms ook zorgtaken of meer zorgtaken op zich nemen, mantelzorgtaken. Dat soort ontwikkelingen. Ik moet ook wel zeggen, die economen van ABN AMRO die maken dus een koppeling met de koopkracht. En ze zeggen eigenlijk dat de koopkrachtontwikkeling stelselmatig wordt onderschat. Mm-hmm. Het zou kunnen. Toch vraag ik mij het een beetje af. Want als het werkelijk zo is. Kijk, het CBS en het CPB die zijn verantwoordelijk voor het over die koopkrachtberekeningen, elk met een eigen perspectief. Die weten dit soort dingen natuurlijk ook wel, lijkt mij. En als je de koopkracht jaar in jaar uit stelselmatig onderschat, dan zou ik verwachten dat de bestedingen, die natuurlijk verband moeten houden met de koopkracht, dat die stelselmatig harder groeien dan geraamd wordt. Nou, dat is volgens mij niet het geval. Over die conclusie dat al die koopkrachtcijfers helemaal niet kloppen, ik denk dat je daar nog wel een hele boom over kunt opzetten.
2: Ja, maar als we in de toekomst kijken naar loonstijgingen, bij ABN AMRO hebben ze gewoon gekeken naar de transactiedata, hoeveel geld mensen gestort krijgen op hun rekening, dan is het misschien beter om daar naar te kijken voor een wat realistischer beeld.
4: Ja, dat lijkt mij zeker het geval. En dat zijn cijfers waar de bank wel over beschikt en het CPB en het CBS natuurlijk niet. Dus je zou zeggen, probeer misschien de handen ineen te slaan. En dat zou trouwens ook passen We hebben de laatste tijd ook nog wel eens gesproken over ontwikkelingen bij de Amerikaanse Centrale Bank. Een van de dingen die de nieuwe voorzitter daar wil gaan doen, dat is kijken of die de voorziening van economische data kan verbeteren. Als het CBS en het CVB ook gebruik zouden kunnen maken van cijfers van de banken, geanonimiseerd natuurlijk, dan zou dat misschien toch de kwaliteit van de economische data wel verbeteren. En daar het gevolg daarvan kan zijn voor beleidsmakers het beeld toch eigenlijk wel duidelijker wordt. En dat zou de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen.
2: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
1: En dan is 1 op de 3 Nederlanders meer dan een uur per dag kwijt aan reizen van en naar zijn of haar werk. En daarmee zit de reistijd van ons Nederlandse forensen boven het gemiddelde van Europa. Dat schrijft de Telegraaf vandaag op basis van een onderzoek van het HR-bedrijf SD Works. Gemiddeld zijn Europeanen op een dag 50 minuten onderweg tussen huis en werk. De Belgen zijn met 1 uur en 4 minuten het langst onderweg. Slovenen doen er met net een half uurtje het kortst over. Niet alle Nederlanders zijn te spreken over de reistijd. Voor zeker 1/3 is hooguit 3/4 acceptabel. Treinreizigers maken van hun reistijd gebruik om 's ochtends alvast wat werk in de trein te doen. Werknemers die met de auto of de fiets zijn, die zijn vaker onderweg aan het bellen of luisteren naar BNR Nieuwsradio. Fijn dat je er bent. Ja, natuurlijk, zo gaat dat.
2: Dat is wel weer goed eigenlijk.
1: Ja, dat is heel prettig dus eigenlijk. Ja, hoe langer de reistijd, hoe leuker het wordt. Opvallend is, daar zit ik ook dik een uur van mijn werk af. Opvallend is dat mensen die bij kleinere bedrijven werken vaak minder reistijd hebben dan de werknemers van grote bedrijven. En ook ambtenaren, die doen er wat langer over om op het werk te komen dan mensen in de private sector. Laat dat even op je inwerken. Mensen die de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken, die wonen vaker ook iets verder van hun werk af. Die kiezen er meer bewust voor buiten de Randstad te gaan wonen, aangezien ze toch minder vaak op kantoor worden verwacht. Ja, vandaar dus dat jij in Amsterdam woont.
2: En jij niet.
1: En ik niet.
2: Maar ik ga regelmatig op de fiets en dan ben ik ook meer dan een uur per dag kwijt. Dus ja,
1: dat is waar. Dat doe jij, ja.
2: En als ik met de auto ga, dan is het 8 minuten. Ja, het is me net,
1: Met de fiets ben ik er 3,5 dag mee bezig, als ik het al haal.
2: Dan ben je overmorgen.
1: Via het ziekenhuis, dus ja. Nee, dat moeten we niet doen. Het is 7 minuten voor 7:30 geworden. Taiwan is begonnen aan zijn jaarlijkse militaire oefeningen. Die eilandstaat bereidt zich voor op een eventuele invasie door de Chinezen. Niet geheel ondenkbaar scenario, helaas. En voor het eerst wordt getest hoe de Taiwanese zelf reageren als ze ineens beperkt internet hebben. Hè? Dus de Taiwanese op straat. We gaan naar Ed Kronenburg, die is voormalig ambassadeur in China. Meneer Kronenburg, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, vorig jaar zagen we de grootste militaire oefeningen ooit in de Chinese. Is dit nog een grotere oefening?
5: Nou, dat denk ik niet. Het is wel een oefening waarbij ze allerlei nieuwe zaken willen uitproberen. Ook gebruik van drones met name. Maar verder is het zeg maar de gebruikelijke jaarlijkse oefeningen, waarbij dit keer natuurlijk ook de bevolking nadrukkelijk wordt betrokken.
1: Ja. En waarom die bevolking nu wordt betrokken, is dat is iets wat tot nog toe niet gedaan werd. Waarom wordt specifiek dat element eruit gelicht, denkt u?
5: Ja, kijk, dat gebeurt natuurlijk ook zeg maar weerbaarheid. Dat is natuurlijk ook een begrip wat we hier tegenwoordig regelmatig gebruiken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere landen, ook voor Taiwan.
1: Ja.
5: Gewoon om te kijken hoe de bevolking daarop reageert. Wat er gebeurt, die noemde al zeg maar beperkt gebruik van internet. Dus hoe ga je daarmee om in crisissituaties? Dus dat, dat is niet onlogisch.
1: Ja, nee, precies. Het gaat inderdaad over die weerbaarheid. Maar zijn er nog andere mogelijkheden die meedoen met deze oefening? Of zijn het alleen maar Taiwanese?
5: Nee, dat is alleen Taiwan. Dat is wat er ieder jaar gebeurt. Nou, ja.
1: De Chinezen volgen dat uiteraard met argusogen. Hoe moeten we hun opstelling zien hierin?
5: Ja, die zullen uiteraard. Kijk, aan de ene kant zal Taiwan willen laten zien waar ze toe in staat zijn, mochten er ooit zover komen. En tegelijkertijd zullen de Chinezen ook kijken wat ze te wachten staat, mochten ze eventueel plannen hebben om dit te gaan doen. Dat betwijfel ik overigens, maar. Het is toch gewoon een demonstratie van Taiwan moeten laten zien. Kijk, mochten jullie inderdaad het in je hoofd halen, dan kun je dit van ons verwachten.
1: Ja,
5: dus dat is eigenlijk de bedoeling die erachter zit.
1: Ja, duidelijk. De Chinezen, wat zullen die voor weerwoord hebben? Gaan die ook, want dat hebben we in het verleden ook gezien, dat er ineens Chinese troepen waren, dat er een soort tegenoefening werd georganiseerd aan de andere kant. Gaan we dat weer zien?
5: Ja, dat valt te betwijfelen, maar het is wel zo natuurlijk dat China met enige regelmaat, dus niet één keer per jaar, maar gewoon die aanwezigheid manifesteert. Door ja, gewoon ook met de schepen, vliegtuigen en allemaal de grenzen op te zoeken. Dus het is eigenlijk een constante situatie. En ja, in dit geval laat Taiwan dan zien, ja, mocht het echt zover komen, dan vindt althans Taiwan, dan zijn we daarop voorbereid. Ja. Maar goed, die Chinezen, het is natuurlijk niet iets wat ze één keer per jaar doen. Dat gaat eigenlijk dagelijks. Ja.
2: Is die Taiwanese burger goed voorbereid op wat er gaat komen? Weet hij wat hij dan moet doen?
5: Ja, dat weet ik niet. Kijk, dat is natuurlijk, je kunt mensen nog zo goed voorbereiden, maar als de situatie daadwerkelijk daar is, dan is het gelijk weer totaal anders dan je had verwacht. Dus het is wel belangrijk, maar uiteindelijk, ja, als het uiteindelijk gebeurt, en dat geldt natuurlijk niet alleen in Taiwan, dan zul je toch af moeten wachten van, ja, hoe reageer je erop? Hangt natuurlijk vanaf wat er gebeurt. Wat kan nog wel, wat kan nog niet. Dat is, je kan nog zo goed plannen, maar als het eenmaal gebeurt, dan moet je toch onmiddellijk weer aanpassen. Ja.
1: Dank, Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in China. Nederland mag van Europa een subsidie van 290 miljoen euro uitdelen voor de productie van alternatieve kerosine. Maar is dat nou genoeg of een druppel op een gloeiende plaat? Gaan we zo bespreken in de ochtendspit.
6: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
7: Europe is going in some bad directions.
8: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
9: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
10: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
13: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
27: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
28: Is het effect van AI op de arbeidsmarkt een politieke of technologische discussie? Je hoort het om 1:10 in de Economische Stand van Nederland.
29: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
30: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
31: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
32: Thomas van Zijl.
33: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het lobbypanel over de privébelangen van CDA-landbouwwoordvoerder Korevaar. En een gesprek met Vincent Tervoort, oprichter van Vincent TV-producties. Ik vraag hem naar het recept voor een kaskraker als Chateau Meiland of Bo 5 Days Inside. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
34: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd geen files en vertraging op de Nederlandse wegen door de vakantieperiode. Maar wederom twee snelheidscontroles gezien. Om te beginnen de A27 Utrecht richting Almere bij 115,2. En op de A28 Zwolle-Assen, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 153,6.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. Nederlanders zijn binnen Europa flink in het forensen. Ze reizen elke dag bijna een uur van of naar werk, schrijft de Telegraaf. Het gemiddelde is 50 minuten. Alleen de Belgen forensen nog langer dan wij. Mensen in Slovenië houden hun gemiddelde woonwerktrip op iets meer dan een half uur. FIFA-baas Gianni Infantino gaat vandaag in Marokko in crisisoverleg met de top van de voetbalbond. Britse media, die met dat bericht komen, weten niet wat er precies besproken gaat worden, maar Infantino ligt onder vuur vanwege zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Hij verliest steeds meer vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Sustainable Aviation Fuels, die SAFs, dat zijn, ja, is eigenlijk een beetje een soort kunstmatige kerosine. Nou, Nederland mag van Europa een subsidie van bijna 300 miljoen euro gaan uitdelen voor de productie van die SAFs. Maar is dat nou genoeg? Of is dat een druppel van SAF op een gloeiende plaat? Wellicht brandbaar, maar gaan we zo bespreken.
0: En, hoe ging je leestoets?
4: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
0: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
0: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: In 14 weken begrijpend leren lezen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
15: Met meer dan 9000 hotels wereldwijd is Hilton een naam die iedereen kent. Maar achter die iconische hotelketen schuilt een bedrijf dat steeds opnieuw moet schakelen. Hoe het al meer dan 100 jaar overeind blijft, waar het geld echt wordt verdiend en wat het betekent voor beleggers, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al in je podcast-app.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
17: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 3:08 geworden. Woensdag 5 augustus 2026. We hebben een volle show. Wat gaan we doen?
2: Zometeen praten we over verkiezingen. Althans, de Democraten in Michigan. Die hebben zijn naar de stembus geweest voor een kandidaat voor de senaatsverkiezing in november. Uitslag is er nog niet, maar wel een relevante staat. Michigan, belangrijke swing state. Hoor je zometeen meer over met David Hammelburg. En zometeen een tech-update met Roos Peters over modellen van OpenAI en Anthropic die opnieuw zijn gaan buitenspelen, terwijl dat niet de bedoeling was. Hoor straks.
1: Ja, en doen dat vrij succesvol ook. Maar eerst gaan we naar dit, want de straat van Hormuz is nog steeds grotendeels op slot. Er is natuurlijk een tekort aan olie, dat weten we ook. En er wordt natuurlijk nog steeds gekeken naar verduurzaming van brandstoffen. Nou, een van de dingen die wel tijden horen is SAF. Dat zijn die speciale Sustainable Aviation Fuels. De duurzame kant van vliegtuigkerosine. Goed nieuws, Brussel geeft nu groen licht voor 290 miljoen euro aan subsidie die ons land mag steken in bedrijven die daarmee aan de slag willen. We gaan erover praten met Berend Vreugdeel. Die is wetenschapper duurzame brandstoffen en chemicaliën bij TNO. Meneer Vreugdeel, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
1: Ja, die brandstoffen, die SAFs, die kennen we inmiddels. Waarom moet daar subsidie bij?
19: Omdat SAFs vandaag de dag nog vele malen duurder zijn dan gewone kerosine. Mm-hmm. Dus om het betaalbaar te maken en om de ontwikkeling aan te jagen, is daar geld voor nodig.
1: Ja, want je moet het upscalen, hè, de productie dus. In hoeverre is dat mogelijk en werkt het al? Want jullie zijn bezig ook, hè, met het onderzoek als TNO naar hoe je dat het beste kunt maken.
19: Ja, TNO kijkt naar nieuwe routes voor de productie van duurzame brandstoffen. Dus dat is meer tweede generatie e-fuels. Ja. Daar kijken we dus naar biomassa, houtachtige biomassa. De eerste generatie, dat is gebaseerd op HEFA, op afgewerkt frituurvet, dierlijke oliën of dierlijke vetten. En die route is al bewezen en die wordt ook al veelvuldig toegepast.
1: Ja, maar dit is de vervolgstap eigenlijk, waarbij je een nog grotere verduurzamingsslag gaat maken.
19: Ja, je moet denken dat de hoeveelheid die je met HEFA kan voorzien is beperkt. Wettelijk beperkt, omdat Europa vindt dat we daar niet te veel van moeten gebruiken, omdat je anders weer concurrentie krijgt met voedsel. Dus moet je naar alternatieven kijken. En alternatieven zijn dan biomassa die niet concurreert met voedsel en SAF gebaseerd op CO2 en water met elektriciteit.
1: Ja, en met name daar richt die subsidie zich op, begrijp ik dus.
19: En dat is dus echt om nieuwe ontwikkelingen een steuntje in de rug te geven om te gaan bouwen.
1: Ja, wat kan je met 290 miljoen euro op dat gebied?
19: Ja, goede vraag. Gaat nadenken over hoe groot en hoeveel aan installaties er bijgebouwd moeten gaan worden. Dan is 290 miljoen lijkt heel veel. Maar is als je het vergelijkt met een totale investering van vele miljarden, is het maar een beperkt deel. Desalniettemin kun je er wel veel mee. Want het zorgt er wel voor dat private partijen ook eerder geneigd zullen zijn om in te stappen. Omdat er een deel van het risico om te investeren in nieuwe technologie wordt hiermee wel weggenomen.
1: Ja. Hebben wij al grote producenten van SAFs, ook op basis van HEFA in Nederland?
19: Ja, we hebben Neste in Rotterdam is de grootste producent. Dat is die eerste generatie. En Sky Energy bouwt ook nieuwe plants in Nederland. Dus er wordt wel gebouwd. En dat is allemaal nog gebaseerd op olie en op.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rice Specialist. Travel.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Biofuels in plaats van het leveren van de feedstocks ervoor.
2: Ja, duidelijk. Inderdaad, gewoon nu frituurvet. De lumpia's die gaan straks uiteindelijk ook mee bijdragen aan de sustainable fuels. Maar dat is inderdaad de oude methode. Dank, Berend Vreugdeel, wetenschapper duurzame brandstoffen en chemicaliën bij TNO.
3: De bestrijding van de natuurbrand bij Venray is afgelopen nacht eigenlijk een beetje verlopen zoals de veiligheidsregio had gehoopt. De brand die blijft gewoon binnen die zogeheten stoplijnen, waar we het gisterochtend nog over hadden. Die zijn aangelegd om uitbreiding te voorkomen, waardoor de brandweer ook meer grip heeft gekregen op het vuur. Toch waarschuwde de woordvoerder van die veiligheidsregio dat de omstandigheden, zoals de hoge temperatuur, maar ook een van richting veranderende wind, het bluswerk weer moeilijker zouden kunnen maken. Gisteravond meldde de veiligheidsregio nog dat de wind boven het gebied was gaan liggen. Dat is gunstig, maar dat kan uiteraard ook weer veranderen. Nou, deze ochtend kunnen ook de blushelikopters van Defensie weer worden ingeschakeld, want die vliegen alleen bij licht en niet bij donker. Die hebben gisteren en eergisteren in totaal zo'n 900.000 liter water op dat brandgebied gedropt. Dat halen ze uit de Maas. Ik geloof dat dat zo'n 100 vluchten zijn, ruim. En de rookoverlast voor de omgeving, die is ook nog steeds niet voorbij. Het eerder ingestelde NL-alert, waarmee mensen worden opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden in de regio en hulpdiensten de ruimte te geven, blijft van kracht. En dat geldt ook voor de noodverordening van de burgemeester van Venray, waarin staat dat het verboden is om het gebied te betreden, omdat de veiligheid van mensen en dieren niet kan worden gegarandeerd. Ja, je hebt altijd ramptoeristen die denk ik ga even kijken. Beter niet. Brandweer heeft bij de natuurbrand ook de hulp van de EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in dat gebied kan liggen. Een expert van de EOD heeft geadviseerd om alleen vanaf de paden te blussen. Dat bemoeilijkt het blussen dus wel een beetje, want je kan niet echt het natuurgebied in. Woordvoerder zegt dat er inderdaad een paar kleine ontploffingjes hebben plaatsgevonden, maar dat daarbij niets ernstigs is gebeurd. Maar advies dus om het allemaal netjes vanaf de paden te blussen en niet het gebied zelf in te gaan.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, en dan democraten in de Amerikaanse staat Michigan hebben vannacht een poging gedaan om een kandidaat te kiezen voor de senaatsverkiezing in november, onderdeel van die voor de regering Trump zo cruciale Amerikaanse midterms. Maar ja, zoals gezegd, een poging gedaan, want de strijd gaat nog steeds tussen de democratische kandidaten Abdul al-Sayed en Haley Stevens. Ze gaan nog steeds nek aan nek. Als we even kijken naar wat er nu staat, 48,8% versus 47,2% voor Stevens, too close to call, zegt CNN. Veel Amerikaanse media zien die uitslag als een belangrijke graadmeter voor de koers van de Democratische Partij. En daar praten we over met onze correspondent in New York, David Hammelburg. David, goedemorgen.
5: Ja, allereerst vraag je als Nederlander af, wat moet ik hiermee? Waarom krijgt die voorverkiezing in Michigan zoveel aandacht?
6: Een paar redenen. Ten eerste zou al-Sayed de eerste moslim-Amerikaan zijn met een reële kans op een zetel in de Senaat. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En ten tweede, zoals we allemaal weten, is Michigan een belangrijke swing state. Veel mensen wilden zien, na de overwinning van Zohar Mamdani in New York, of er een vergelijkbare progressieve kandidaat buiten een uitgesproken democratische stad kan winnen. Ja. En tegelijk moet je de betekenis van deze uitslag niet heel overdrijven. Het blijft één voorverkiezingen in één van de 50 staten. Ja. De progressieve kandidaat Cori Bush verloor vannacht bijvoorbeeld haar race voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden in Missouri tegen een gematigde democraat. En bovendien hebben we het van alle races voor het Huis, de Senaat, gouverneurschap, de burgemeester, tijdens de midterm slechts over 11 kandidaten die zich identificeren als lid van de Democratische Socialistische Partij, de DSA. Wat wel belangrijk is om te benadrukken is dat deze voorverkiezingen gaat om de opvolging van een democratische senator die met pensioen gaat. Het is dus van groot belang dat de democraten deze zetel behouden.
5: Precies. Nou ging het, hè? Zei wel eventjes, tussen die al-Sayed, wat je zegt, echt een moslimkandidaat, en een wat gematigde democraten, Haley Stevens. Waarin verschilden die twee van elkaar?
6: Nou, al-Sayed vertegenwoordigt de progressieve vleugel van de Democratische Partij. Hij krijgt de steun van Bernie Sanders en AOC. En pleit onder meer voor een fundamenteel ander Amerikaans beleid ten aanzien van Israël. Dat is het

0: grootste onderdeel van deze race. Ja. Een einde aan alle militaire steun, ook voor defensieve wapens. En daarna daar geeft hij een vaag op antwoord of de staat Israël überhaupt wel moet blijven bestaan. En Stevens kreeg daarentegen ongeveer $30 miljoen steun van AIPAC, de Amerikaanse Israëlische
1: vriendschapsclub, ja.
0: Ja, precies, dankjewel. Ja. Wat een belangrijk onderdeel was van deze campagne. En Stevens profileert zich als de kandidaat met de grootste kans om de Republikein Michael Rogers in november te verslaan. Ja. Volgens haar slaat een gematigde boodschap beter aan in een diverse staat als Michigan. En dat lijkt ook terug te zien in de peilingen. Stevens staat enkele punten voor op Rogers, terwijl El Said juist enkele punten achter hem staat.
1: Ja, precies. Je zei even AOC in het voorbijgaan. Alexandria Ocasio-Cortez, dat is de zeer progressieve democraat die we kennen. Maar even
0: uit New York, juist.
1: Wat ik nu hier doorheen hoor, is dat jij zegt, ja, met name de Amerikaanse steun aan Israël, de oorlog in Gaza, speelt een opvallend grote rol in die campagne van de Democraten. Waarom is dat nou juist in Michigan belangrijk? Spreekt dat iemand aan daar?
0: Nou, Michigan heeft de grootste Arabisch-Amerikaanse en islamitische gemeenschap.
1: Okay.
0: Bij de presidentsverkiezingen verloor Kamala Harris daar veel steun onder de kiezers. Ja. Met de vraag over Israël en Gaza. En daardoor speelde Israël-Gaza-dossier in deze voorverkiezingen een veel grotere rol dan in de meeste andere staten.
1: Ja, en nu, de grote vraag is, waar worstelen de Democraten het meest mee op dit moment richting die verkiezingen in november?
0: Kijk, dat de DSA een programma heeft en een platform voor hun eigen idee, dat is duidelijk. Maar volgens mij ontbreekt in de rest van de Democratische Partij een overtuigend eigen verhaal.
1: Ja.
0: Veel democraten richten zich vooral op de kritiek op Trump. Maar alleen zeggen dat Trump ongelijk heeft of dat hij slecht is of dat de benzine te duur is, is volgens mij niet genoeg om daar uiteindelijk verkiezingen mee te winnen.
1: Maar dankjewel, Amerika-correspondent David Hammelburg. En we gaan uiteraard kijken wat er gebeurt. Op dit moment nog steeds too early to call, zegt CNN. Of het Al-Sayed wordt of Stevens, dat is nog niet te zeggen. Het scheelt, als ik het zo zie, 21.000 stemmen ten faveur van Sayed op dit moment. Van de 600.000 stemmen uitgebracht, dus aan de weerszijde, dus 1,2 miljoen. Nou, we gaan het zien. Als er een uitslag komt, dan hoor je dat uiteraard hier. Ja, en de dingen waarvan je hoopt dat het nooit gebeurt, maar toch weer verkeerd ingeslat door een vrachtauto, want hij was toch een beetje te hoog op de A22 bij de Velsertunnel. Erik Evengroen, die vrachtauto.
2: Ja, klopt. Ja. Het gebeurt natuurlijk ook regelmatig bij de Schipholtunnel, maar nu is het raak op de A22 bij de Velsertunnel. Dat is richting Velsen vanuit Beverwijk. Daar is de weg op dit moment even dicht door, zoals gezegd, een te hoge vrachtwagen. Er staat nu 2 kilometer file met 10 minuten vertraging en een snelheidscontrole gezien op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 55,5.
3: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
4: Spanningen tussen Amerika en Brazilië lopen verder op. De Verenigde Staten hebben het visum van de Braziliaanse ambassadeur in Washington ingetrokken, meldt een functionaris van het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En het is een reactie op het besluit van Brazilië om eerder 2 Amerikaanse diplomaten geen visum te geven, zegt het ministerie. Nou, wat wilden die diplomaten gaan doen? Die wilden eind juli naar Brazilië afreizen om daar gesprekken te hebben over de aankomende verkiezingen. De Amerikaanse diplomaten zouden onder meer spreken met Flavio Bolsonaro, de zoon van, inderdaad, oud-president Jair Bolsonaro. Die kreeg kritiek nadat hij vragen had opgeroepen over de betrouwbaarheid van Braziliaanse stemmachines. Ja, waar kennen we dat van? De regering van president Lula da Silva die zag dat als een poging om zich met de Braziliaanse politiek te bemoeien en hield de deur dicht en zei die Amerikanen die bekijken het maar. Het besluit betekent niet dat die ambassadeur ook daadwerkelijk het land wordt uitgezet. Want de maatregel zal worden opgeschort als de Braziliaanse regering de benoeming van de Amerikaanse ambassadeur in Brazilië goedkeurt. Dus het is even weer een soort deal-making proces eigenlijk. Ja. Volgens het ministerie zijn verdere diplomatieke maatregelen niet uitgesloten.
1: En dan werklozen met een WW-uitkering mogen straks de uitkering 6 maanden meenemen naar een ander EU-land. Dat is een verdubbeling van de eerdere hoeveelheid tijd dat een werkloze Nederland kan verlaten voor een ander EU-land met behoud van de uitkering, schrijft de Telegraaf. En dat betekent dat we hier in lijn komen met de wetgeving vanuit Europa. Vanuit Nederland was er geen steun voor. Een van de redenen daarvoor is dat de WW-uitkering in ons land vrij hoog is. En daarom wordt verwacht dat werklozen in het buitenland niet werk gaan zoeken, maar heerlijk op het strand gaan liggen. En daar met de kosten die ze hier krijgen, die uitkering die ze hier krijgen, een riant leven kunnen leiden. Het is zelfs zo dat werklozen die een WW-uitkering meenemen minder vaak nieuw werk vinden dan werklozen die in Nederland verblijven. Het plan gaat budgetair dan weer niet heel veel geld kosten. In 2025 keert het UWV voor 13,8 miljoen euro uit aan uitkeringen aan werklozen in het buitenland. Als de regels straks van toepassing zijn, verwacht het kabinet zo'n 14 miljoen euro per jaar kwijt te zijn. Dat is een heel klein beetje meer, een tonnetje of twee. Maar toch, het verdwijnt dan naar het buitenland.
4: En dat is niet handig.
1: Nee.
4: Dan weten we dat het nog steeds code geel is vanwege de warmte. Ook vandaag geloof ik nog wel zelfs. En als je het warm hebt, waar kan je dan heen? Nou, naar een van die koelteplekken hebben we het een tijdje geleden over gehad. Ja. Allerlei supermarkten die ze bijvoorbeeld zijn ingericht als koelteplek, waar je even kan afkoelen met een glaasje water. Mm-hmm. Waar je niet heen moet, is naar de bouwmarkt. Naar de Karwei of naar de Gamma. Want het is daar bloedheet binnen. Want die bouwmarkten die hebben geen airco. En daardoor moeten bezoekers, maar met name werknemers, werken in temperaturen die soms oplopen tot boven de 35 graden, schrijft RTL Z. En daar is uiteraard onvrede over. Bouwmarkten die bieden wel oplossingen aan personeel. Ja, ijsjes, water, extra pauzes. Maar dat is toch niet echt een oplossing, klagen die werknemers. Volgens FNV klagen bij hitte niet alleen mensen die buiten werken, maar ook personeel dus in bouwmarkten en in magazijnen en in distributiecentra en andere grote bedrijfshallen die niet altijd teruggekoeld worden naar 18 graden. Bij Karwei werd er eind juni al geklaagd over de warmte, blijkt uit interne communicatie in handen van RTL Z. En de klachten waren onder andere dat de klachten niet serieus werden genomen, dat ze werden weggehaald van het online board of iets dergelijks. En ook vonden de werknemers dat er niet serieus op hun klachten werd ingegaan. Nou, wat zegt dan Intergamma, het moederbedrijf van Karwei en Gamma? Ja, inderdaad, het kan warm worden in onze bouwmarkt. Maar een woordvoerder zegt dat het door diverse maatregelen wel draaglijk blijft. Een woordvoerder die waarschijnlijk op een heerlijk geërco kantoor zit. Zo kan een winkelmanager besluiten eerder dicht te gaan en meer personeel te laten werken op warme dagen, zodat werknemers dus inderdaad meer pauzes kunnen nemen. Maar de helft van de bouwmarkten van Intergamma is van een franchise-nemer. En als de omzet op een dag lager is doordat de winkel eerder sluit, dan krijgt de franchise-nemer daar geen vergoeding voor. Dus dat is voor eigen rekening allemaal. En verder is het hitteprotocol aangepast, zo zegt de woordvoerder van Intergamma. Zo hoeven werknemers niet meer standaard een lange broek aan. Alleen in de zagerij, daar wel, uit veiligheidsoverwegingen. Alleen lijkt de werknemer van Karwei, waar RTL Z mee sprak, daar niet op de hoogte zijn gebracht van dit vernieuwde beleid. Dus er wordt wel een en ander gedaan. Maar ja, het blijft een beetje schipperen. Als je geen airco hebt, ja, dan zit je dus inderdaad te werken in hoge temperaturen met deze dagen.
1: RTL Z sprak één werknemer van Karwei, die is een korte broek, dat houdt te zagen dus.
4: Daar
1: wel meteen herkenbaar.
4: Wel op neer, ja.
1: Ja.
3: Tech-update.
1: Rosanne Peters, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Van de Tech-redactie. Ja, opnieuw krijgen we een mooi inkijkje in de modellen van OpenAI en Anthropic. Of ja, mooi. Helemaal niet zo mooi. AI-agents die een totaal eigen leven leiden.
5: Ja, precies. Ja, we hebben het er afgelopen weken ook heel veel over gehad. Hè, Bas. Geavanceerde AI-agents die toch wel verontrustend gedrag vertonen. En dat bleek dus nu opnieuw tijdens routinetests. Mm-hmm. Maar dit keer niet van de AI-bedrijven zelf, maar van een Britse overheidsorganisatie, meldt onder andere de BBC. En in dit geval ging het mis met de modellen van Anthropic Mythos 5. Mm-hmm. En van OpenAI. En dan gaat het om GPT-5.6 Sol. En die Britse overheidsorganisatie, dat is die AI Security Institute. En die zegt, wij hebben een nieuw niveau van autonomie en misleiding gezien. En dat is voor ons de eerste keer.
1: Mm-hmm. Wat doet dat dan precies? Kun je dat proberen uit te leggen?
5: Wat er is misgegaan, ja. Zeker. De AI-agents van beide partijen die gingen dus over de schreef om hun test te behalen. Maar het ging eigenlijk wel voornamelijk fout bij Mythos 5. Want het ging dus om het oplossen van een cybersecurity-probleem dat betrekking had op GitHub. Hè, dat online platform voor ontwikkelaars waar je aan code kan werken. Mm-hmm. En zo maakte Mythos dus een kwaadwillende code en probeerde dat op GitHub te krijgen. En om te zorgen dat die code ook daadwerkelijk werd goedgekeurd voor het platform, creëerde Mythos daarvoor nepprofielen van echte mensen, om zo dus degene die eigenlijk moet goedkeuren dat die code op GitHub komt, te misleiden. En zo dus toegang te krijgen tot GitHub. Dus dat gaat best wel ver.
1: En wat ze dan zeggen inderdaad is, dit is iets wat we nog nooit gezien hebben. Hier doet het systeem helemaal zelf wat het eigenlijk helemaal niet hoort te doen, namelijk discrimineel gedrag vertonen.
5: Ja, Precies. En ja. dat is inderdaad ook wel de grap. Hè? Want ja. in de prompt wordt ook niet gezegd, doe dit niet of doe dit juist
1: wel. Nee, precies.
5: Maar het is eigenlijk een mooie quote. Want de agents doen wat je gevraagd hebt in plaats van wat je bedoeld hebt. En dat is wel eentje mooi, die je in je achterhoofd kan houden. Ja. En nou ja, goed, in dit geval hadden de modellen ook toegang tot het internet. Dat hoort bij die routinetests. En dan zijn er ook bepaalde beveiligingsmaatregelen uitgeschakeld. Maar er is dan wel menselijke controle bij. En je ziet maar hoe belangrijk dat is. Want dat is eigenlijk de enige reden dat die code niet echt op GitHub is beland. Anthropic en OpenAI die zeggen in een reactie dat deze resultaten niet representatief zijn, omdat de testparameters afwijken. Nou, oké. Anthropic is eigen onderzoek begonnen naar wat hier is misgegaan. Maar goed, dit instituut wil eigenlijk vooral de veiligheid controleren en ook dus laten zien wat er mis kan gaan, ook al wijken die testparameters een beetje af natuurlijk. Maar goed, het doet niet af aan de belangrijkste boodschap. En dat is natuurlijk waar dit soort modellen toe in staat zijn. Ja. En dat zagen we natuurlijk ook bij de hack van de AI-agent van OpenAI. Hè. Dat is datzelfde model, GPT 5.6 Sol. En nog een ander niet uitgebracht model die dus Hugging Face wisten te hacken. Hè. Daar hebben we het dus de afgelopen tijd vaak over gehad. OpenAI had niet eens door dagenlang dat dit gebeurde. Er bleken nog eens 4 instanties aangevallen te zijn. Dus het is een mooi voorbeeld in een hele rits aan voorbeelden eigenlijk, waarin die AI-agents
1: totaal hun eigen gang gaan. Doodeng.
5: Ja.
1: Tja, stel ze breken in de systemen van defensie in Amerika of in Europa. Nou ja, oké. Okay. Laten we daar maar niet over filosoferen. Dan krijg je enge films van. De autoriteit persoonsgegevens, de AP, waarschuwt voor het gebruik van menstruatie-apps.
5: Ja, bijna 25% van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app. Hè, mm-hmm. Om bijvoorbeeld dus je cyclus bij te houden. Ja. En dan kan je denken aan Clue of Flow. En die worden echt door 100.000 vrouwen gebruikt. Mm-hmm. En vanwege die enorm gevoelige informatie die hier wordt verzameld, waarschuwt de toezichthouder. Want, zeggen zij, het is namelijk niet altijd duidelijk of er data wordt gedeeld met bijvoorbeeld advertentiepartners. Mm-hmm. Het gaat wel echt om data over je vruchtbaarheid, je seksleven, gezondheidsproblemen kan je hierin vermelden.
1: Dat hoeft niemand te weten. Hè?
5: Nee, precies. Nee. Dit kan inderdaad allemaal ergens belanden waar jij dat niet wilt. Maar goed, wat we wel weten is dat bijvoorbeeld die veelgebruikte app Flow data van miljoenen gebruikers heeft verkocht aan Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. Eerder ook al eens aan Google, die hebben al een flinke rechtszaak aan hun broek hangen. Ja, en dat wil je natuurlijk gewoon niet, want dit soort bedrijven kunnen natuurlijk met jouw gevoelige informatie jou nog beter targeten met al die advertenties. Hè. Wil je zwanger worden? Nou, je krijgt de juiste reclames wel onder je neus. En daarom diende Bits of Freedom eerder dit jaar al een klacht in over dit soort praktijken bij de autoriteit persoonsgegevens. En de toezichthouder zegt dus nu, wij overwegen om dit soort apps te gaan onderzoeken. Ze noemen geen namen, maar goed, je hebt enkele grote spelers. En om meer duidelijkheid te krijgen welke apps dan precies data delen met advertentiepartners, welke data dat gaat, doen ze dat allemaal, et cetera. De toezichthouder adviseert daarbij ook, controleer de app die je gebruikt dan ook goed. Hè? Waarvoor geef je bijvoorbeeld toestemming als je die app gebruikt? Is dit bijvoorbeeld onduidelijk of je hebt er weinig controle over? Nou, overweeg dan bijvoorbeeld om die informatie niet te delen. Hè? Als je bepaalde notities misschien wil bijhouden, kun je dat ook in een op een echt papiertje doen. En goed, in de grote techshow hebben wij recent nog een interview gehad met Lisa Volkers, die een privacyvriendelijke app heeft ontwikkeld voor vrouwen. Die heet de Period App. Dus je zou ook altijd nog een privacyvriendelijke app kunnen proberen.
1: Precies, want die bestaat gewoon.
5: Die bestaat, ja.
1: Period. Dankjewel, Rosanne Peters.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Er worden 6 jonge mannen in Italië verdacht van het veroorzaken van paniek aan boord van een cruiseschip van MSC Cruises. Volgens Italiaanse media en een verklaring van de rederij kregen zij ongeoorloofd toegang tot het omroepsysteem van de MSC Divina. 3500 passagiers. Wat deden zij? Tijdens de overtocht van Marmaris naar Napels riepen de jongeren om 6:30 ochtends, ook zo'n rottijdstip, via de intercom dat de kapitein de controle over het schip had verloren en dat het schip stuurloos was. Nou, die valse melding zorgde begrijpelijkerwijs voor onrust onder de passagiers. Sommigen belden zelfs de Italiaanse kustwacht. Toen het schip in Napels aanlegde, gingen de havenautoriteiten en de grenspolitie aan boord. En na een aangifte van de kapitein werden de 6 Italiaanse verdachten dus opgespoord en aangehouden. Zij worden nu verdacht van een soort hacken van een computersysteem en het veroorzaken van loos alarm. MSC Cruises benadrukt dat het scheepssysteem, alles wat nodig is voor de vaart, dat dat allemaal niet in gevaar is geweest en dat die veilige vaart altijd gegarandeerd kon blijven. Maar de rederij zegt wel dat ze maatregelen hebben genomen om herhaling te voorkomen. Maar ja, ik heb het ook wel eens als kind gedaan in een in een trein, dat je dan zo'n kastje ziet waar zo'n deurtje open staat. En als je dan de telefoon oppakt, dan kan je door de trein intercom praten. En dan maak je een van de, ik weet het niet meer precies, maar een van de flauw pies of poepgrapje. Maar als je dan dingen gaat roepen over, oh, de trein gaat zo ontsporen, of weet ik veel, dat maak je geen vrienden mee. Dus beter niet doen.
1: De Verenigde Staten komen vandaag mogelijk met een aankondiging over het heropenen van de Straat van Hormuz. Want de gesprekken tussen, let wel, Iran en Oman lijken soepel te verlopen. Maar is dat nou echt zo? En wat is de rol van de Amerikanen daarbij? Zometeen, Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
6: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
6: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
9: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
10: En we hebben elke week een ander werkmerk.
9: Deze week het werkmerk van Friesland Campina.
10: BNR at Work. Straks om 16:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast van het zwembad.
11: Pap, kom je zwemmen?
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: In de BNR-app.
4: Werkelijke loongroei ligt al jaren boven de cao-loonstijging, koopkracht van huishoudens mogelijk onderschat. Inlichtingen van de AIVD behoren tot de beste van Europa. En druk op FIFA-president Infantino loopt op. De FIFA wordt beschuldigd van chantage. Vandaag is er crisisoverleg in Rabat. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij Erik Evengroen van AWB. Erik, is nog steeds rustig op de weg, want tot nu toe was er weinig aan de hand, hè?
2: Ja, weinig tot niets op de vrachtwagen net na op de A22. Maar die is inmiddels ook weggeleid, dus daar is de weg ook weer vrij bij de Velsertunnel. Ja, en dan wel nog een drietal snelheidscontroles op dit moment. De A4 Den Haag richting Rotterdam, daar staat een flitser bij 73,8. A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6. En op de A27 van Utrecht naar Almere, daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 115,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Want in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan kijken we uiteraard eventjes naar de beurzen. En die hebben allemaal baat bij het feit dat er gesproken wordt tussen Iran en Oman over het mogelijk openstellen van de straat van Hormuz. Dat zien we terug in Azië, waar de Nikkei 3,5% in de plus staat, de Hang Seng onveranderd is en de Kospi 4,3% in de plus staat. Alles inderdaad doordat de olieprijs naar beneden aan het gaan is. Kijken we naar Brent Crude, $78,87 op dit moment, naar aanleiding van dat nieuws of dat er het mogelijk akkoord komt. En dat er dus beperkt scheepvaartverkeer weer mogelijk is. Nou, we gaan dat uiteraard volgen. Net als het beursnieuws, dat krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Want zometeen nog verder over dat verhaal. De Amerikanen zeggen dat ze vandaag mogelijk een aankondiging doen over dat heropenen van de straat van Hormuz op basis van gesprekken tussen Iran en Oman. Dat lijkt soepel te verlopen. Wat is de invloed van de Amerikanen? Gaan we het zo allemaal over hebben met onze Midden-Oosten correspondent Tarek Enkhuis.
16: 52 min 40.
17: 12 natuurlijk.
16: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
16: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
18: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
19: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
18: Dus we zijn nog niet verloren.
20: Want daarvoor luister je de grote techshow.
19: Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
20: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
21: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
16: In 12 weken leren rekenen?
17: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
22: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
23: In de BNR-app
22: heb je ook altijd en overal breaking news.
23: Download de BNR-app en blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 5 over 8. We zijn op de helft van deze ochtendspit. Het is woensdag 5 augustus 2026. En we gaan het zo meteen hebben over een mogelijk akkoord in de straat voor de straat van de Hormuz. Maar we hebben nog meer te doen.
4: Zeker, we gaan het ook nog hebben over de IVD. Want dat blijkt een vrij goede inlichtingendienst te zijn. Mm-hmm. Zelfs in de top 3 van Europa. Boven bijvoorbeeld de Duitsers. Nou, hoe dat kan en wat voor gevolgen dat heeft in de positieve zin, bespreken we zo meteen.
1: Maar we gaan eerst, zoals gezegd, naar de straat van Hormuz. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio die ziet vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en Oman over het beheer van de straat van Hormuz.
24: I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
1: Yeah. Nou, wat dat betreft net als een baas die graag vanuit Air Force One de journalist toespreekt, doet Marco Rubio dat kennelijk vanuit de wc in het Witte Huis. Want het was nauwelijks te verstaan. In ieder geval, hij zegt wel dat de Amerikanen vandaag een aankondiging willen doen over de heropening van de straat van Hormuz. En het zou de goede kant uitgaan. Dat zegt Rubio ook in dit quoteje. Er zou een taak liggen, zo zegt Iran althans, voor Europa. Omdat dat wil dat Europese landen de straat gaan ontmijnen. Midden-Oosten consulent Tarek Enkhuis, desgevraagd, ja, die zegt ook, er zit wel schot in de zaak.
0: Het laatste voorstel zou zijn dat Iran controle zou uitoefenen voor de inkomende schepen en Oman, met overleg met Iran, over uitvarende schepen. Er is nog geen officiële deal, maar er klinken positieve geluiden van beide kanten. Ja. En de hoop is natuurlijk dat als deze kwestie Hormuz wordt beslecht tussen deze twee landen, dat dan ook de VS en Iran weer aan tafel gaan voor onderhandelingen. Want op dit moment zijn er eigenlijk alleen indirecte onderhandelingen tussen de VS en Iran via onderhandelaars Qatar, Pakistan en Oman.
1: Ja, nou claimen de Amerikanen vaker, dat hoorden we afgelopen weekend al, van Donald Trump die zegt we gaan maandag weer met elkaar om tafel. Nou, dat was dus inderdaad gesprekken tussen Iran en Oman waar hij niet bij is. Rubio zegt nu ook de gesprekken, ja, die laten toch wel vooruitgang zien. Maar hebben de Iraniërs dat inmiddels zelf bevestigd? Zeggen die ook van ja, we zijn op de goede weg met Omani?
0: Ja, de Iraniërs zijn ook wat positiever. Zijn minder bombardies natuurlijk dan de Amerikanen, maar zeggen wel dat er positieve vooruitgang zit in de onderhandelingen. En het is natuurlijk ook wel een positief teken, denk ik, dat er meerdere landen nu bij betrokken zijn. Dat het niet alleen om de Iran en de VS gaat, waar natuurlijk heel veel wantrouwen is. Mm-hmm. Maar zo'n deal tussen Iran en Oman is, denk ik, een stuk makkelijker te bereiken. Ja. En dat zal dan een beetje de weg vrijmaken voor een grotere deal.
1: Maar zou dat ertoe kunnen leiden dat die oorlog ook stopt? Hè? Want we hebben de afgelopen tijd meerdere deals gezien. Trump heeft 9 keer geloof ik geclaimd dat hij de oorlog weer beëindigd heeft, maar dat heeft nooit stand gehouden. Gaat dat nu anders zijn? Want hier zijn dus twee betrokkenen uit dezelfde regio met elkaar in gesprek over een deal.
0: Ja, voorspellen is natuurlijk heel moeilijk. Maar er zijn twee factoren die mij wel wat optimistischer maken. In eerste natuurlijk dat het gaat om twee landen uit de regio en heel veel steun uit de regio die daarbij betrokken zijn. En ook wat je in de introductie al noemde, dat er Europese landen eventueel bij betrokken worden. Dus dat breder trekken van de deal, dat gaat denk ik wel helpen. En ten tweede natuurlijk alle rapporten die we zien van Amerikaanse nieuws-outlets, dat er steeds meer, dat de Amerikanen steeds meer door hun raketafweer heen komen, waardoor er gewoon voor de VS eigenlijk steeds duurder wordt en steeds moeilijker om deze oorlog te blijven voortzetten. Ja, en dus ook steeds meer druk op de VS ligt om tot een deal te komen.
1: Daar nog inderdaad eventjes ingaand verder op die stelling van Iran, die heeft gezegd, nou, we willen Europese landen wel gaan aanspreken of die kunnen ontmijnen. Wel positief neem ik aan dat de Iraniërs ook de Europese landen betrekken.
0: Zeker, want in eerste instantie wilde Iran dit helemaal niet en wilden ze dit allemaal zelf doen. Nu willen ze er denk ik echt meerdere landen bij betrekken, zodat er een bredere kracht is om ook Amerika bij een eventuele deal te houden. En het is natuurlijk heel belangrijk om die mijnen weg te halen, want op dit moment kunnen schepen er wel langs, dichter langs de kust van Iran of dichter langs de kust van Oman, want ze liggen in het midden van de straat van Hormuz. Maar zodra die mijnen natuurlijk weg zijn, kan de scheepvaart er weer helemaal door op hetzelfde volume als voor de oorlog.
1: Ja, nog even naar het andere. Want ondertussen gisteren in Rome een nieuwe onderhandelingsronde tussen Israël en Libanon. Valt dat helemaal buiten? Want dat was uiteindelijk een tijdje geleden een onderdeel van een akkoord tussen Amerika en Iran. Hè? Ook de situatie in Libanon.
0: Ja, precies. In dat vorige memorandum tussen VS en Iran stond wel in de eerste paragraaf dat het over de hele regio ging. Maar in principe zijn deze onderhandelingen inmiddels volledig losgekoppeld. Dit zijn eigenlijk vooral onderhandelingen over de implementatie, de operationele stappen, na de deal die tussen Israël en Libanon is gesloten eind juni. En vorige week zijn natuurlijk de pilotzones begonnen in Libanon. Zones waar Israël zich terugtrekt, het Libanese leger het overneemt. En nu gaan de gesprekken vandaag en morgen in Rome over hoe gaat het verder met de implementatie. Israël heeft afgelopen week zoveel rondom het Beaufort-kasteel opgeblazen. Ze zeggen dat het om tunnels gaat, dat het een kleine aardbeving veroorzaakte in Libanon. Nog dagelijks wordt de civiele infrastructuur in het zuiden vernietigd. Volgens de Israëlische krant Haaretz is het Israëlische leger druk bezig om militaire structuren op te zetten in het bezette gedeelte van Libanon. Betonnen structuren, uitzichtposten, et cetera. Dus dat lijkt er allemaal niet op dat de realiteit op de grond is dat Israël zich ook daadwerkelijk wil gaan terugtrekken. Dat zal in ieder geval een belangrijke inzet worden tijdens de onderhandeling.
1: Precies, in Rome. Zitten de Amerikanen daar wel aan tafel?
0: Ja, die zitten daarbij. Die leiden zelfs de gesprekken. En verder heeft de VS ook gevraagd om een bredere groep mensen te sturen. Dus Libanezen sturen bijvoorbeeld ook politieke en economische experts. Vooral omdat de VS en daarmee ook Israël graag willen kijken naar hoe kunnen we deze deal verder dan de veiligheid van het zuiden trekken. Kunnen we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar de landsgrens bepalen tussen Israël en Libanon. Kunnen we verder kijken naar economisch. En daar zal tegenover staan dat het dan ook weer verder moet gaan over de ontwapening van Hezbollah.
1: En dat zei Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
4: En dan naar die andere oorlog in Oekraïne. Want bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 14 mensen om het leven gekomen. En ook raakten een kleine 30 mensen gewond. En ook werden een aantal magazijnen in de regio rond Kiev beschadigd, melden Oekraïnse hulpdiensten in een bericht op Telegram. Rusland heeft ook 3 vrachtschepen aangevallen op de Zwarte Zee in de buurt van Odessa. En 7 plekken in en nabij Kiev werden geraakt door raketten. Op beelden is te zien hoe die brandweer verschillende branden bij distributiecentra en magazijnen blust. Volgens Rusland werden die distributiecentra gebruikt voor militaire doeleinden. En we weten niet of het toeval is, maar de laatste tijd heeft Oekraïne uiteraard in Rusland steeds vaker magazijnen van Wildberries geraakt. Een soort webwinkel van een landmarktplaats die naar verluidt ook allerlei militair spul verhandelt. En nu is dus Rusland ook magazijnen in Oekraïne aan het raken. Kiev zegt dat die distributiecentra materieel opslaan en vervoeren die in de oorlog wordt gebruikt, die Wildberry-centra. Militaire experts wijzen erop dat Oekraïne de oorlog zo zichtbaarder maakt voor de gewone Rus. Die gaat het ook meer merken op deze manier. Nou, nu dus ook magazijnen aangevallen in Oekraïne deze ochtend.
1: We zijn een beetje vroeg, maar toch 13 minuten over 8. We gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. Tot nu toe was er weinig aan de hand, behalve een vastzittende vrachtauto in de A22-tunnel bij Velzen. Maar nu een ongeluk op de A27, Erik.
2: Ja, klopt. Van Utrecht naar Almere, daar is zojuist een ongeluk gebeurd, de hoogte van Huizen. Er staat 4 kilometer file en dat kost je op dit moment 10 minuten. En een snelheidscontrole gezien op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 105,3.
3: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
6: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
7: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
4: Internationale complimenten voor onze inlichtingendienst. De AIVD behoort namelijk tot de 3 beste geheime diensten in Europa. Blijkt uit een ranglijst die het Franse weekblad L'Express publiceerde. Na onderzoek onder 60 kopstukken uit de Europese en Westerse inlichtingenwereld. Op 1 staat MI6, op 2 een Franse inlichtingendienst en op 3 dus onze eigen AIVD. Erik Schouten is oprichter van veiligheidsbureau Diami, is zelf oud-AIVD'er en die is ook betrokken geweest bij dat onderzoek, bij die ranglijst. En die vertelt hoe deze ranking dus tot stand kwam.
8: Een groot aantal dienstmedewerkers, of hoofden van, die is gevraagd om te stemmen op de diensten. En je mag niet op je eigen dienst stemmen. Ik mocht bijvoorbeeld niet op de AIVD zelf stemmen.
1: Dat is jammer.
8: Ja, dat is jammer. Maar het was niet nodig, blijkbaar.
1: Nee, gelukkig.
4: En moest je punten uitdelen of categorieën, of hoe werkte dat?
8: Punten en een ranking, als het ware, van waar zijn ze, denk jij, goed in? En hoe worden ze ervaren?
4: Ja, en dan blijkt dus dat wij het best goed doen, zou je kunnen zeggen.
8: Ja, dat klopt. Ja. En MI6 op nummer 1. Het is wel grappig. Wij geven zelf de wereld van spionagetraining in het bedrijfsleven. En daar stel ik altijd de vraag, welke diensten ken je? En daar komt altijd MI6 als eerste naar boven. Maar dat komt natuurlijk door onze geliefde James Bond. Ja. Die werkt daar, hè?
4: Ja, dus dat helpt natuurlijk mee in de PR. Een van de juryleden noemde de AIVD en trouwens ook de MIVD de beste return on investment van Europa. Wij zouden beschikken over, spionnen met een vrijwel vlekkeloze reputatie. Uitzonderlijk vertrouwen bij partnerdiensten. Hoe is dat zo gekomen? Is dat bewust beleid?
8: Ja, ik denk dat Nederland moet heel efficiënt zijn. En Nederland is van nature een handelsnatie, dus goed internationaal. We kunnen ook goed blenden, al zou je niet zeggen als men op vakantie is als Nederlander. Het is wel het voordeel is ook dat Nederland heeft 2 diensten in 1, of misschien zelfs 3 diensten in 1. Dus waar je in het buitenland een veiligheidsdienst en een inlichtingendienst apart hebt van elkaar, zijn ze in Nederland samengevoegd. Vandaar ook de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst. En dat zorgt ook voor een mate van efficiency.
4: Ja, precies. En dat werkt dus goed. Beter bijvoorbeeld dan de Duitsers. Die staan onder ons. Dan zou je toch denken, Duitsland, zo'n gigantisch land, die zouden toch eigenlijk wel boven ons moeten staan in die ranking. Nou, niet dus.
8: Nou, een hele goede vraag hoor. Kijk, Duitsland is natuurlijk, zoals ze bekend zijn, heel goed in analyses maken en in goed diepgaande onderzoeken. Mm-hmm. Dat is ook gelijk de valkuil, want daardoor zijn ze wat minder operationeel en hebben ze ook minder lef. Maar dat mindere lef, dat komt ook door de beperkende wetgeving, mm-hmm. Die natuurlijk is ontstaan sinds de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja. Ja, die wetgeving is sowieso een ding. Ook de Israëlische kijk op de Europese diensten komt in dat artikel aan bod. En zij zeggen dan, ja, die Europese inlichtingendiensten zijn minder effectief, want die moeten zich in allemaal wetten en regels houden. En het is natuurlijk zo, dus allerlei toezicht vooraf, tijdens, achteraf. Ja, dat beperkt natuurlijk wel wat je kan doen. Aan de andere kant, we wonen in de rechtsstaat en ook wel fijn dat er toezicht wordt gehouden, toch?
1: Ja, zeker.
8: Nou, absoluut. Ik ben altijd een groot voorstander van de juiste mate van toezicht door de juiste personen. En dat zie je dus ook over het hele Europese. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niks kan doen. En dat zie je ook bij de AIVD. We zijn nog steeds in staat om te doen wat gedaan moet worden.
1: Ja, maar als je dat inderdaad afzet tegen het Israëli's Mossad bijvoorbeeld, hun geheime dienst, die mogen meer, kunnen meer, zijn die ook beter?
8: Ze staan algemeen bekend als heel goed. En diensten werken met ze samen, ja, om ook van elkaar te leren. Kijk, zij hebben ook daadwerkelijk heel veel dreigingen ondervonden en moeten ze ook counteren. En daar doe je in korte tijd, door de jaren heen, natuurlijk heel veel ervaring op.
4: Ja. Klinkt ook wel iets aan kritiek. Zo zouden die Europese diensten vaak te bureaucratisch zijn. Hè? Altijd maar handtekeningen nodig en langzaam, het schiet niet op. Is daar iets terecht van die kritiek?
8: Ja, je ziet het waar elk groot bedrijf is de bureaucratie. Waar ook een grote overheid is bureaucratie. Zo zie je dat ook bij de grotere diensten. Mm-hmm. En dan zie je ook weer hoe kleiner de dienst, hoe efficiënter en hoe sneller ze kunnen opereren. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bureaucratie is. Ook bij de AIVD zal er een mate van bureaucratie zijn.
4: Ja. En is het dan inderdaad een direct gevolg van de efficiëntie van de AIVD dat wij in een relatief veilig land leven met weinig aanslagen, dat soort ellende, wordt er achter de schermen inderdaad heel veel ellende voorkomen?
8: Ja, kijk, je speelt een grote rol in de wereld als je zelf niet heel veel kan. En dat klinkt heel stom, maar het is natuurlijk geen grote dienst. Dat betekent ook dat je heel veel bij anderen moet halen. Maar als je iets wil halen, moet je ook wat kunnen leveren. Ja. Dus de AIVD, de Nederlandse AIVD, is heel goed in bepaalde zaken. En daar zijn anderen weer heel blij mee. Ja. En dan krijg je een goede samenwerking.
4: Dat is de MI6 dus te zien in James Bond. Ik geloof die Franse dienst ook in een Franse politieke dramaserie. Ja. Moeten we de AIVD nog ergens een soort marketingvehikel geven in een boek of in een serie of in een fictie of iets dergelijks? Dat we nog iets populairder en beter bekend worden?
8: Ja, dat is wel grappig. Wat ik al eerder zei, er is een ontzettende toename in bijvoorbeeld die training die je geeft. En opeens zie je toch dat mensen geïnteresseerd zijn in die diensten. Ook omdat die geopolitiek is veranderd. Hè. Dus het komt meer in de nieuws. De diensten zijn meer aanwezig. Hè. We voeren dit gesprek ook. Dus men heeft een interesse. En dat betekent dat je er ook wel een keer een film of een serie van over gaat zien. Daar ben ik wel van overtuigd.
4: Zij Erik Schouten, oprichter van Diami en zelf voormalig IVD'er.
1: En dan gaan wij nog eventjes naar dit bericht uit Rabat, het Marokkaanse Rabat. Want daar komt de top van de FIFA vandaag bij elkaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft de top van de Internationale Voetbalbond bij elkaar geroepen voor spoedoverleg daar. Melden de Britse nieuwssites Sky Sports en The Times. Precieze details van het overleg zijn niet bekend, maar er wordt verwacht dat Infantino de groeiende onrust binnen de FIFA wil bespreken, waar hij zelf aanleiding voor geweest is. Want hij lanceerde ineens een plan vorige week om aandelen van FIFA-competities te gaan verkopen als een soort commercieel bureau. Nou, iedereen op zijn achterste benen, waaronder ook de UEFA. Gisteren lekte er een mail uit van de secretaris-generaal van de FIFA, die erkent dat de FIFA in chaos terecht is gekomen, betreurt de reeks aan trieste gebeurtenissen en is blij dat het project van Infantino is stopgezet. En ook FIFA-directeur en oud-trainer Arsène Wenger, die bekritiseerde gisteren de plannen van Infantino, zei dat hij niet op de hoogte was van het omstreden voorstel. Maar de zwaarste kritiek, die komt van prins Ali van Jordanië, die ooit tegenkandidaat was in 2016... bij de verkiezingen van de nieuwe FIFA-voorman. Hij zegt dat de FIFA zijn bond onder druk heeft gezet. Volgens de prins dreigde de FIFA de financiële steun aan de Jordaanse bond in te trekken als ze de herverkiezing van Infantino niet zouden steunen. Daaronder hoort het prijzengeld van de Arabische Cup dat nog altijd niet uitbetaald is aan Jordanië. En prins Ali zegt dan ook, dit is gewoon chantage en wij geven daar als Jordanië niet aan toe. Nou, ook politieke steun voor Infantino neemt verder af door landen als Engeland, Wales, Finland, Servië en Griekenland, die hun eerdere steunbetuiging introkken. En ook Noord- en Midden-Amerika, die overwegen nog om dat ook te doen. Ja, en dan wordt de basis waarop Infantino nog balanceert toch wel vrij klein. Of hij echt de handdoek erin gaat gooien, is niet bekend. Gisteren meldde een woordvoerder van de voetbalbond nog dat de FIFA-baas niet snel met een publieke reactie zal komen op de aanhoudende kritiek. En wat dat betreft heeft hij misschien nog een groter bord voor zijn hoofd dan Sepp Blatter destijds. En dan gaan we naar Wolters Kluwer. In het eerste half jaar ongeveer evenveel omzet behaald als analisten hadden gedacht. En dat heet dan onder analisten in de prik, omzet en winst. Die zijn het afgelopen kwartaal allebei iets toegenomen. Omzet groeide met 4%, de winst die dan toe met 10%. Dat bedrijf is een enorm grote informatieleverancier en softwarebedrijf, eigenlijk een AI-gedreven company. Het gaat toch niet helemaal voor de wind. In vergelijking met het eerste halfjaar van vorig jaar is de omzet wel afgenomen. We gaan erover praten met de CEO van de divisie Legal and Regulatory van Wolters Kluwer, Martin O'Malley. Meneer O'Malley, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, uw bedrijf heeft de afgelopen tijd kampen met vrees dat AI, ja, buiten datgene wat Wolters Kluwer aanbiedt met AI, wordt overgenomen. Want ja, waarom zou je nog met Wolters Kluwer in zee gaan als je met ChatGPT ook antwoord op je vraag kunt krijgen?
9: Nou ja, kijk, ik wil beginnen om te zeggen dat we hebben een sterke start van het jaar gehad. Met winstgevende groei en een snelle outroll van onze export AI-oplossingen. Wat wij zien is dat 7% groei in terugkerende omzet, terwijl 85% van onze omzet komt uit abonnementen. En dat is echt een solide en bemoedigend resultaat. En als je het hebt over AI en vertrouwen in AI, wat wij zien is op dit moment 75% van onze digitale omzet komt uit producten waar AI is geïntegreerd. En onze resultaten in de eerste helft worden ondersteund door de snelle adoptie van expert AI-oplossingen.
1: Ja.
9: En dat is zeer belangrijk, omdat de reactie van klanten op de AI-oplossingen zeer positief. We zien sterke adoptie in onze gezondheidszorgdivisie, in tax en accounting, maar ook in de juridische segments. En die snelle adoptie geeft ons veel vertrouwen in de toekomst en veel energie.
1: Ja,
9: dus ik denk dat die, er is een hele sterke basis.
1: Ja, u zegt dat loopt allemaal los. Punt is natuurlijk, het is een abonnementsmodel. Je moet tegenwoordig ook voor AI-diensten die je niet betreft via Wolters Kluwer ook betalen. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar nogmaals, bent u niet bevreesd voor het feit dat als AI slimmer wordt en goedkoper wordt, dat uw abonnementsmodel onder druk komt te staan?
9: Nou, kijk, ik denk wat belangrijk is dat een algemene AI-tool kan nuttig zijn. Maar als je denkt aan onze klanten, professionals, denk aan een jurist. Een jurist heeft een betrouwbaar en controleerbaar antwoord nodig. En dat is eigenlijk precies wat wij leveren. Mm. Wij combineren drie dingen. Eigenlijk gezaghebbende bronnen, zoals in het geval van een jurist juridische bronnen. Met diep vakkennis, zoals kennis van wat een advocaat op een dagelijks basis doet. En die combineren wij met technologie waar we een betrouwbaar resultaat kunnen leveren. Ja. Dat is super belangrijk voor een jurist. Mm-hmm. En hetzelfde voor als je een arts die bij een zorginstelling of bij een ziekenhuis werkt. Je moet met betrouwbare resultaten leveren. En dat is eigenlijk wat wij doen. En dat is eigenlijk wat ons onderscheidt van andere spelers, van de algemene, zeg maar, frontiermodellen.
1: Ja, toch? U gaat wel samenwerken met bijvoorbeeld OpenAI, hè?
9: Klopt. Wij zetten altijd wel de beste technologie in wat de sterkste resultaat voor de klant levert. Mm-hmm. Maar ik denk het verschil is, wij combineren die technologie, zo technologie van OpenAI, het partner van ons, net zoals Anthropic en andere technologieleveranciers. Maar het is hoe wij die technologie combineren met onze content en met onze diep domeinkennis van wat onze professionele klanten op een dagelijks basis doen.
1: Ja,
9: dus en dat die betrouwbaarheid is enorm belangrijk voor onze doelgroep.
1: Zeker.
9: En daar betalen ze voor.
1: Zonder betrouwbaarheid sta je helemaal nergens natuurlijk. Maar dat is wel het verhaal. Die extra schil die u eroverheen aanbrengt, hè, voor die professionals, die geeft dus wat dat betreft de vrijbrief voor te kunnen claimen van een abonnementsverhaal. Maar nog eventjes naar, u werkt nu samen met OpenAI en ook met andere partijen. Wordt ermee verdiend met die samenwerking of kost het u alleen maar geld?
9: Nee, absoluut. Kijk, wat wij doen is, ik denk dat er wordt verdiend aan beide kanten. Natuurlijk betalen wij voor de services van de OpenAI en andere modellen. Maar onze klanten betalen ook voor die voor veel verbeterde producten waar AI ingezet is om uiteindelijke resultaten te leveren. Dus als ik een voorbeeld daarvan geven. Onze product Libre brengt betrouwbaar AI direct in het dagelijks werk van juristen. Dus je denkt aan een jurist die een complex dossier krijgt, 's ochtends die snel advies moet geven. In het verleden zou dat betekenen dat de jurist moet eerst een onderzoek doen in een bepaalde product, document creëren, heel veel versnipperd werken. Nu wat Libre doet, Libre brengt vindt de relevante gezaghebbende juridische bronnen, maakt een eerste analyse en stelt een conceptadvies op.
1: Ja.
9: En de jurist controleert en verfijnt het resultaat, bespaart veel tijd en levert een betrouwbaar advies op voor de klant. En daar werken wij voor en daar betalen klanten voor.
1: Dat is duidelijk.
9: Dus ik denk dat is eigenlijk wat die onderscheid dat wij maken. En dat geldt hetzelfde voor een arts die in een ziekenhuis werkt. We kunnen veel tijd besparen voor professionals die enorm werkdruk hebben. En dat is eigenlijk de waarde waar wij op voor inzetten.
1: Martin O'Malley, CEO van de afdeling Legal and Regulatory bij Wolters Kluwer. Zelensky heeft beloofd er alles aan te zullen doen om de oorlog voor de winter te beëindigen met de Russen. Maar is er sprake van een nieuw elan, een nieuwe toon uit Oekraïne? Zometeen vanuit Kiev, Oekraïne, Chris Colijn, onze correspondent daar.
10: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
11: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
12: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
25: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
14: Politiek.
26: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
14: En ik ben er ook.
25: Het is toch heerlijk.
14: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
27: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy. Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
28: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
29: BNR Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. Een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Almere. Die zorgt voor vertraging vanaf Hilversum tot Huizen. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole op de A9, Alkmaar Amstelveen bij 56,6.
30: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf het cijfers van ABN AMRO. Vooral twintigers en dertigers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. Bij de politie krijgen ze een record aantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving zijn 15 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen. Ze mikken op plekken waar voorraden voor het leger liggen opgeslagen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Oekraïns president Zelensky heeft beloofd er alles aan te zullen doen om de oorlog met de Russen voor de winter te beëindigen. Waarom zegt hij dat? Nou, dat gaan we zo bespreken met onze man in Oekraïne, Chris Colijn.
0: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
3: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: 3 minuten over 8:30. Iwan, wat gaan we doen?
25: Over precies 2 minuten, dan gaat er een stuk van een SpaceX-raket inslaan op de maan.
1: Oh.
25: Ja, een bovenste trap van een Falcon 9-raket. Nou, wat we daar nu over weten, gaan we zo meteen aan je vertellen. Verder hebben we de vaste onderdelen van dit half uur. Bijvoorbeeld een vooruitblik op de aankomende beursdag met Jim Theo Poering vandaag. En Nout Broekhoff is hier met zijn mobility-update.
1: Oh, die, we hebben de maan straks nog, dat is een grote vraag, hè? Over 2 minuten.
25: Ja, die is er nog wel. Er komt
1: volgende week die zonsverduistering. Nou, als dat fragmenteerde maanstofwolk wordt.
25: Ja.
1: Deze zonsverduistering.
25: Ja. Ik denk dat het meevalt.
1: Oh, gelukkig.
25: Details vertellen we je zo meteen. Maar okay. Wel een nieuwe krater.
1: Ja. Ja, de Elon Musk-krater. Oekraïne gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de oorlog met de Russen tegen de winter van dit jaar is beëindigd, zegt althans Zelensky. En dat doet hij tijdens bijeenkomst van de hoofden van de Oekraïnse diplomatieke missies. Zegt dus maar als een ambassadeurs. De nieuwssite Liga.net die schreef erover. Maar ja, is dat nou een nieuwe toon van Zelensky? Nee, zegt Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
17: Kijk, dat Zelensky hulp wil van zijn ambassades en dat Zelensky zijn diplomaten opdraagt om overal ter wereld zoveel mogelijk steun te verkrijgen voor Oekraïne, dat is natuurlijk in principe niet nieuw. Daar zijn ambassades voor, daar zijn diplomaten voor. Dus dat ligt in de lijn der verwachting. Wat nieuw is, is dat Zelensky het nu heeft over KPIs, over de manier waarop zijn diplomaten werken en zijn ambassades. En hij is veel strenger geworden, zo lijkt het in ieder geval, op wat ze binnenhalen. En hij draagt ze echt op, jullie moeten met concrete resultaten komen. Anders worden de mensen de laan uitgestuurd, anders functioneert het duidelijk niet. En dat zal per land een beetje verschillen wat ze dan binnen moeten halen. Ja. Maar dat is wel een nieuw geluid.
1: Waar moeten we dan aan denken? Want dat is een beetje het verhaal. Hè? Als je dat inderdaad koppelt aan het feit dat die zegt, we gaan voor de winter gaan we de oorlog beëindigen met de Russen. Wat wordt dan de opdracht aan die ambassades? Dat zal verschillend zijn, maar moeten we dan denken aan steun geven, wapens, lees de Amerikaanse ambassadeur, die net ontslag genomen heeft. Die moet dat soort boodschappen gaan brengen?
17: Ja, het gaat inderdaad om zulke boodschappen. Het gaat om het krijgen van luchtverdediging. Luchtverdedigingsraketten voor bijvoorbeeld de Patriot-systemen. Voor deals voor samenwerking van allerlei wapenfabrikanten. Want er zijn gewoon heel veel bilaterale verdragen op dit moment. En daar zit Oekraïne overal op in. Ze kijken in elk land, oké, wat is er te halen? Wat kunnen wij hun bieden? Wat kunnen ze ons bieden? Dus er ligt heel veel nadruk nu op die bilaterale verhoudingen. Ja. En ja, met oog op de winter. Kijk, de oorlog beëindigen voor de winter. Nou, die kans dat dat gebeurt is heel erg klein natuurlijk. Ja? Maar dit is een beetje voor de bühne misschien. Ja.
1: Maar waarom denk je dat die kans 0% is? Want we lezen het er ook steeds vaker dat de Oekraïners buitengewoon handig zijn in het aanvallen van Russische doelen. Hey, ik noem maar even wat, die Wildberries, de macro van Rusland bijvoorbeeld, die wordt getarget nu omdat er spullen worden verhandeld die het leger gebruikt. Dat soort dingen, dat lijkt toch wel goed te gaan. De druk op de olie-infrastructuur die de Oekraïners hebben gezet.
17: Ja, dat klopt zeker. Maar als we naar een aantal andere factoren kijken, is vrede nog wel ver weg. Dat is een groot woord. Ja. Ten eerste omdat de onderhandelingen al sinds februari feitelijk stil liggen. Hè. Sinds de Amerikanen hun handen vol hebben aan Iran, wordt er gewoon niet meer gesproken over een mogelijk vredesakkoord. En die gesprekken die gaan heel lang duren, hoe je het went of keert. Ten tweede zien we dat de Russen en de Oekraïners niet echt zijn opgeschoven in hun eisen. Dus als er weer wordt gesproken, dan ga je weer een beetje dezelfde gesprekken krijgen, waarschijnlijk die we vorig jaar hebben gezien. Waarbij de Russen nog steeds maximalistisch inzetten en de Oekraïners ook niet zomaar grondgebied willen weggeven. En Rusland slaat nu ook weer terug. Dus de Oekraïne boekt wel successen. Maar die successen die zijn ook niet eeuwig. En de Russen proberen toch vol te houden. En denken toch ook dat ze terug kunnen slaan. Maar goed, vannacht hebben we bijvoorbeeld gezien dat de Russen gewoon weer een stuk of 20, 25 ballistische raketten op Kiev afvuren. En zij bombarderen dan de Oekraïnse versies van Wildberries. Dus die voordelen, die druk, die zijn niet een gegeven.
1: Nee, precies. Nou, nog even terug inderdaad naar die woorden van Zelensky. Je zei het al even. Het is een beetje voor de bühne. Het is even om die ambassades op volle kracht te krijgen en weer even de aandacht op jezelf te richten. Dat is natuurlijk best aardig. Dan sprak je gisteren ook nog met premier Jette over wat Oekraïne vooral nodig heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat Zelensky dan komt.
5: Hi, I'm Andrew van Australia and New Zealand Reis Special.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Dan sta je met lege handen. Dat kun je helemaal niet verdedigen. En verder zal Zelensky met de Nederlanders misschien praten over economische samenwerking, over investeringen, wapenfabrikanten die misschien samen kunnen werken, technologie uitwisselen, zulke onderwerpen.
2: En dat zei Oekraïne vervallend Chris Colijn. En dan?
3: Ja, als er geluid was op de maan en je was daar een minuutje of vier geleden geweest, dan had je dit kunnen horen. Ja. Namelijk een onderdeel van een SpaceX-raket die daar zojuist te pletter is geslagen op de maan. De bovenste trap van een Falcon 9-raket die begin vorig jaar twee commerciële maanlanders lanceerde, die is dus net, als het goed is, ingeslagen op de maan. Een onderdeel van 4 ton heeft de maan met zo'n 8700 km per uur geraakt. En dat gaat zorgen voor een nieuwe krater van waarschijnlijk een metertje of 20 breed en een flinke stofwolk. We hebben dat allemaal niet met het blote oog kunnen zien, maar misschien wel met telescopen of gevoelige telescopen die een lichtflits of een stofpluim kunnen waarnemen.
2: Ja, ik zie nu de live view. Ik kijk nu naar de maan, naar het oppervlakte vanuit het Starfront Observatory in Texas. Daar zit een meneer die dat volgt en die houdt in de gaten wat er gebeurt. Die impact area vlak bij die Einstein-krater inderdaad. Ik zie nog geen stofpluim.
3: Oké, nou, het is als goed is wel gebeurd, maar ja. We moeten maar even kijken hoe dat.
2: Ja, misschien doet het lang voordat het beeld
3: ja,
2: is.
3: Dat, zou kunnen, niet, dat kost wel tijd, wellicht. Ja. Inslag is uiteraard niet bewust gepland. Wat is hier gebeurd? Ja, SpaceX zegt dat de zwaartekracht en zonneactiviteit dat raketdeel langzaam op een soort botsingskoers met de maan hebben gebracht. En zo is het dus gekomen. Voor wetenschappers trouwens ook wel een bijzondere kans, want inderdaad, NASA zet allerlei telescopen en ruimtesondes in om die inslag vast te kunnen leggen. Om zo ook beter te begrijpen hoe stof en gesteente zich gedragen na een botsing op de maan. Ja. Botsing met de maan trouwens gebeurt elke dag, geloof ik. Allerlei meteorieten die raken de maan, van alles en nog wat. Wij zaten al te grappen dat als die een beetje hard aankomt, dan splits misschien die maan op in 25 andere maantjes. Een hele rare zonsverduistering volgende week. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar inderdaad, ik ben heel benieuwd naar de beelden als we die gaan zien en vrij snel. 9:10, dan gaan we eventjes praten met uiteraard Rob van den Berg, onze vaste ruimte.
2: We gaan het zien. In ieder geval NORAD heeft gezegd, we hebben hem, hij is ingeslagen 6 minuten geleden. Maar er zijn weer andere experts zeggen, nee, nog niet.
3: Ja, dat is heel veel misleidende informatie. Ja. Maar meestal dit soort dingen voorspellen qua timing kan je best goed doen. Dus ga er maar vanuit dat het gebeurd is als de maan überhaupt bestaat.
2: Je kan rekenen.
4: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
3: Wat doorgestoken kaart.
2: Ja, nou, allemaal doorgestoken taart is het eigenlijk de maan. Bedrijven laten zich steeds vaker en steeds harder vrijwillig infiltreren. En dat heet red teaming. Gespecialiseerde teams die maandenlang proberen in te breken bij bedrijven, zowel digitaal als ook fysiek, zonder dat het personeel het weet, maar de baas uiteraard wel, want dat zijn de opdrachtgevers. En dan gaat het er stevig aan toe. James Bond-achtig met duikers, met acteurs, met drones, met nieuwe wetgeving die red teaming voor kritieke sectoren straks verplicht stelt. Groeit de vraag hard naar dit soort oefeningen, schrijft het FD vanmorgen. Ja, en het gaat dus verder dan even de deur van iemand openhouden of meekijken over de schouder. Phishing mailtjes. Nee, Tim Gerding, die is directeur van de Cocoon securitybedrijf, die voor dit soort operaties uitvertelt wat ze precies doen.
5: Wat je ziet is dat we natuurlijk eerst kijken naar het risicoprofiel van de organisatie. Waar hebben ze mee te maken? Hebben ze te maken met zakelijke actoren, ja of nee? Mm-hmm. En dan kan het inderdaad zo zijn dat we zover gaan als spraakschade maken, maar ook drones inzetten, duikers. Dat is allemaal tot de mogelijkheden.
3: Ja, de duikers om wat te doen?
5: Nou, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een organisatie kan binnendringen via waterkanalen. Nou, dan schuwen we dat niet om dat te doen. Zo. Kijk, wat we doen, we proberen natuurlijk altijd zo realistisch mogelijk dat scenario na te bootsen. Wat een aanvaller zou kunnen doen, zouden wij ook moeten doen om een bedrijf goed te auditen of te testen of de beveiliging wel goed op orde is.
3: Ja. Ja, wat is dan, waardoor is het ingegeven dat dit nu extremer lijkt te worden? Zit daar bijvoorbeeld ook risico van AI-achtige tools in, waardoor je misschien makkelijker bij bedrijven naar binnen kan sneaken digitaal?
5: Nou, wat je natuurlijk hebt, AI speelt natuurlijk vooral op de cyberkant een grote rol. Ja. Maar wat we zien is, in onze voorbereidingen maakt AI het natuurlijk ook makkelijker om een bedrijf te leren kennen. Ja. En waar wij gespecialiseerd zijn, is natuurlijk het fysiek aanvallen van bedrijven. En dat vaak, zo noemde je het net ook in de introductie, ook vaak gecombineerd met digitaal. Dus waar het vroeger ook vooral ging om natuurlijk zaken meenemen uit een organisatie.

0: organisatie is het nu ook tot de mogelijkheden om zaken in een organisatie in te brengen. Ja. Zoals wij het noemen, een Dropbox of een afluisterapparatuur.
1: Ja, sterker nog, of schade te veroorzaken. Ik kan goed voorstellen, als ik even doordenk over uw duikerverhaal, dat je bij de zeesluizen een bom plaatst die je op een ander moment laat afgaan. Dat soort dingen, dat doen jullie ook. Dan gaat het echt om statelijke actoren. In hoeverre maken bedrijven zich daar echt zorgen over? En zijn dat niet heel specifieke dingen? Wie is dan de opdrachtgever? Is dat de overheid? Ja, het zijn heel veel vragen in één, maar probeer er maar wat van te maken, zou ik zeggen.
0: Ja, nou ja, ik ga mijn best doen natuurlijk.
1: Dank.
0: Nee, het zijn natuurlijk verschillende type organisaties, maar je moet wel tot rekening houden dat het organisaties zijn natuurlijk met een verhoogd dreigings- en risiconiveau, zoals ik net al zei. Bakker Jans om de hoek, die zal ons niet snel bellen. Nee. Maar wat je ziet is dat natuurlijk de toenemende wet en regelgeving er natuurlijk wel voor zorgt dat bedrijven zich steeds bewuster worden van de risico's die ze lopen. Hè. Wij roepen dat natuurlijk al een hele tijd, want wij zien natuurlijk wat meer dingen omdat we in deze wereld actief zijn. Maar wat je ziet is dat nu de oorlog in de Oekraïne en de hybride oorlogsvoering die er nu natuurlijk gaande is, dat het echt wel zijn effect heeft op bedrijven hier en ook natuurlijk de overheden met meer wet en regelgeving komen ons niet alleen militair te wapenen en te weren, maar natuurlijk ook de organisatiebedrijven zelf en bedrijfsleven.
2: Ja, bijvoorbeeld deze maand gaan de cyberbeveiligingswet en de wet weerbaarheid kritieke entiteiten in. Zorgt dat er dan eens voor dat bij jullie ook de vraag gigantisch toeneemt? Dat iedereen zich wil laten hacken door jullie?
0: Ja, nee, zeker. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dit item spreekt daar natuurlijk ook al voor. Mm-hmm. Is dat de bewustwording groter wordt en daarmee krijgen wij meer opdrachten binnen en vragen of we willen kijken of hun organisaties ook goed beveiligd zijn. Dus aan de ene kant doen wij natuurlijk ook die aanvallende kant, hè, waar we kijken hoe kunnen we natuurlijk die organisatie binnendringen. Maar je moet ook voorstellen dat we die kennis gebruiken om met onze zesde organisatie Viten die verdediging goed op orde te krijgen. Dus de gaten ook weer te dichten. En dat doen we natuurlijk voor alle type organisaties.
2: Ja, maar ik denk nog steeds een beetje die duikers. Ja, is dat nou niet een beetje overdreven? Of moet je je echt voorbereiden op het ondenkbare ook?
0: Ja, kijk, de duikers, dat klinkt natuurlijk wel. Dat klinkt natuurlijk het meest spannende. Maar wat het meest spannende is eigenlijk voor bestuurders zelf, is natuurlijk om inzicht te krijgen. En hoe doe je dat dan? Hoe weet je nou echt of de beveiliging goed werkt? En dat kan je doen door inzet van onze redteam specialisten. Mm-hmm. En wat je eigenlijk ziet, is dat in de meeste gevallen werken we natuurlijk niet met duikers en drones en maken we geen braakschade. Dat ligt echt aan de type organisatie zelf. Meestal komen we al binnen. En daar zou ik wakker van liggen als bestuurder. In de meeste gevallen komen we binnen zonder dat in te zetten. Dus komen we al binnen door de misleiding van de beveiligingsbeambten.
2: Ja, nou ja, ik las ook in het FD een stuk een voorbeeld van een vacature waar dan iemand op reageert, van een bedrijf zoals het uwe. En die wordt dan aangenomen. En dan haal je dus eigenlijk op die manier haal je zo'n red teamer binnen. Ja, kan ik dan mijn collega nog vertrouwen als ik hier eventjes de deur voor iemand open hou? Of moet ik dat allemaal niet doen?
0: Nee, dat zou ik natuurlijk sowieso niet doen. Zeker niet bij BNR. Nee. Nee, maar ik maak natuurlijk een grapje. Maar nee, kijk, vertrouwen is natuurlijk. Dat moet altijd zijn. Maar nogmaals, ook daar waar het gaat, waarbij de bedrijven, de kroonjuwelen van de bedrijven, de kritieke processen door mensen geïnfiltreerd kunnen worden. Ja, daar valt het ook onder de scenario's die we kunnen toepassen bij die bedrijven.
2: Ja. Tot slot. Veel meer bedrijven hebben hier dus vraag naar. Ik geloof die operaties kunnen soms ook maanden duren. Dat lijkt me ook nogal een begrotelijke business. Bent u hard aan het werven nieuwe mensen? Want ja, dat moet ook maar kunnen allemaal.
0: Wij zijn altijd op zoek naar goede mensen natuurlijk. Net zoals elk bedrijf in deze tijd. Maar het lukt ons door de activiteit die we doen, lukt het ons nog steeds om goede mensen te vinden. En werken wij natuurlijk met de beste uit de markt.
2: Zei Tim Gerding, directeur van de cybersecuritybedrijf Cocoon.
1: En dan gaan we naar Erik Evengroen van de AWB. Erik, is er nog ergens iets van drukte of valt het allemaal heel erg mee?
3: Nee, we hadden net even een korte file op de A27, maar daar is de weg ook alweer vrij. Dus de file is ook direct opgelost, want er is natuurlijk heel weinig verkeersaanbod op dit moment. Dus nee, geen vertragingen nu, maar wel een drietal snelheidscontroles gezien. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij 223,7. A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6. En de A28 Zwolle Assen bij 153,5.
4: Blik op de beurs.
1: Nog een kwartiertje op de beurs zijn deuren, dus kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer Nederland. En ook medepresentator van BNR's Doorgelicht. Daar ken je hem ook van die podcast. Gaan we eens luisteren als je hem niet kent. Jim, goedemorgen.
5: Goedemorgen Bas.
1: De AX, wat gaan we zien? Hoe gaat die openen? Want ja, gisteren toch wel mooi sentiment in Amerika. Vandaag wat relief doordat de Straat van Hormuz mogelijk tot een akkoord kan komen tussen Iran en Oman. Neem aan dat het wel wat druk omhoog geeft.
5: Ja, dat heeft doorgezet. Japan, Zuid-Korea, mooie plussen. En vandaag ook de AX, die zal weer een tikje hoger openen. Gisteren al een mooie run natuurlijk.
1: Ja.
5: 1115 punten, dat is de verwachting. Dus 0,2, misschien 0,3% hoger.
1: Nou, weer een all-time high volgens mij, hè?
5: Ja, we gaan maar door.
1: Het gaat maar door. Ja, het gaat niet. Het lijkt wel SpaceX. Het gaat alleen maar omhoog. Over SpaceX gesproken. Want hoe is dat ontvangen gisteren?
5: Nou, gisteren na beurs zag je de koers wel dalen.
1: Ja.
5: Een procent of 7 ging er vanaf. Na weliswaar 10% gewonnen te hebben in de dag. Maar je ziet toch wel dat, ondanks de mooie omzetperformance, dat belegt zich wel wat zorgen maken over die enorme investeringen in AI en hoe dat zich uit gaat vouwen. Daarnaast ook wel dat dat de omzet per gebruiker iets aan het dalen is. Dus ze hebben met heel veel acties nieuwe klanten voor Starlink geworven. Maar de omzet per gebruiker is wel iets aan het dalen. Dus daar zie je toch wel wat zorg bij beleggers. Maar ja, wilde rit of wilde vlucht met SpaceX, dan blijft het nog wel even.
1: Zeker. Zijn er nog andere dingen waar we ons op moeten richten vandaag?
5: Jazeker, want het is cijferseizoen natuurlijk. En ja. We hebben echt een Hollands dagje vandaag met onder andere Heineken. Heineken krijgt vanmiddag een speciale aandeelhoudersvergadering ter benoeming van de nieuwe CEO, wat geen Hollander is, maar een Braziliaan.
1: Ja.
5: En Heineken presenteerde vandaag ook haar cijfers. En ik moet zeggen, die waren best wel goed. De Verenigde Staten, die had het zwaar, maar onverwachte groei in Azië. Ja. 13% meer bier verkocht daar, in volume tenminste. Dus de cijfers van Heineken, die waren in mijn optiek sterk. We gaan straks kijken of aandeelhouders daar net zo over denken.
1: Duidelijk. Wolters Kluwer had ik vanmorgen nog eventjes met Martin O'Malley, de baas van regulatory zaken. Wolters, ja, zeggen, we hebben het in de prik gedaan, keurig netjes. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je daarnaar gekeken?
5: Ja, kijk, Wolters heeft het natuurlijk wel wat zwaarder gehad op de beurs.
1: Ja.
5: En behoorlijke klappen gehad.
1: Mm-hmm.
5: En ja, de vraag is vooral, weten ze daarvan te herstellen? Het is natuurlijk vooruitgegroeid op de AI-belofte. Maar ja, als je nu kijkt naar de cijfers die ze overleggen en de waardering, ja, dan kan het echt wel weer interessant zijn om eens naar Wolters Kluwer te kijken.
1: Oké, dan nog heel even kort. Macro, komt er daar nog wat op ons af?
5: Ook daar een stortvloed van cijfers. Je kunt je lol op vandaag als belegger. Vanochtend zijn er heel veel inkoopmanagers indices uit Europa. Vanmiddag zelfs soortige cijfers vanuit de Verenigde Staten. En ook het ADP-banenrapport, daar wel een daling verwacht. Maar het is echt smullen voor wie van cijfers houdt vandaag op de beurs.
1: Ja, en dat spreken we mee. Dankjewel, Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer Nederland en BNR's doorgelicht.
4: Mobility update.
1: Ja, wij lichten uiteraard elke woensdagmorgen hier de mobility door. Met Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert. Nout, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, Nederlanders zijn meer tijd kwijt aan woon-werkverkeer dan andere Europeanen. Behouden ze de Belgen, want die gaan nog langer rijden.
6: België daar gelaten. Gemiddeld bijna 56,5 minuut per dag zijn we onderweg. Terwijl we 47,5 minuut acceptabel vinden. Dus we reizen 9 minuten langer dan eigenlijk wenselijk. Blijkt uit Europees onderzoek van HR-bedrijf SD Works, waar ook de Telegraaf vandaag over schrijft. Ja, ik zit dan te kijken. We zijn ook wat verder van ons werk gaan wonen. Verschillende redenen natuurlijk. Een dagje thuiswerken kan er ook tegenwoordig al bij. Dan heb je helemaal geen reis naar je werk. Maar vooral de drukte op de weg. De verkeersdrukte die het toch wel excessief maakt. Hè. De 32% van de Nederlanders zegt zelfs langer dan een uur onderweg te zijn naar zijn werk.
1: Ja.
6: Dat heeft dan te maken met het OV dat niet altijd even betrouwbaar is en dat je in de file komt te staan in de Randstad. 29% van vindt trouwens dat woon-werkverkeer veel te veel tijd kost. En die had anders besteed kunnen worden aan het werk bijvoorbeeld. Ja.
2: Of het wonen.
6: Dat
2: zou het werk. Overigens, het hangt natuurlijk ook vanaf hoe je naar je werk gaat. Want voor mij is de afstand naar mijn huis hetzelfde als met de auto of met de fiets gaan. Met de fiets ben ik wel nu onderweg. En met de auto 20 minuten. Ja, wat zegt dit rapport dan?
6: Ja, nee.
2: Als je te lang vindt dat je te lang woonwerkverkeer hebt met de fiets, moet je lekker met de auto gaan. Ben je sneller.
6: Dat is absoluut zo. Ja, ja, dan ben je sneller op je. Ja. Maar misschien.
1: Dan ga ik met de auto, ik ben een uur bezig en dan?
2: Een vliegtuig.
1: Helikopter.
6: Ja, ja. Ja, maar met de fiets is wel vitaler, hè? Dan word je gezond van.
2: Ja. Merk er niks van.
1: Ja, oké. Okay. Zullen we. Nog een broodje. Fransen vernielen massaal snelheidscamera's. Het is een soort nationale sport.
6: Het is een nationale sport aan het worden.
1: Hoeveel hebben ze het kapot gemaakt de afgelopen jaren?
6: Nou, het verhaal staat vanochtend in de AD. In Frankrijk staan ongeveer 4700 snelheidscamera's. Dus dat zijn vaste flitsers.
1: Ja, echte palen, de gasometers. Ja,
6: ongeveer 20% werkt niet. In de afgelopen 10 jaar.
1: Ja, zeg maar 1000 van die dingen die het niet doen.
6: Ja, en 49.000 flitspalen zijn beschadigd. En die worden dan steeds weer.
1: 49.000? Ja,
6: die worden dan weer gemaakt.
1: Hey, maar op 4700, het is een ratio van 1 op 10. Dus gaan er 10 kapot.
6: Ja, nou ja, deze schrijft gemiddeld 13 per dag als je dat uitrekent. Dat is wel echt.
1: Dat is veel, zeg.
6: Ja, dat is veel. Ja, dat is zeker zo.
1: En hoe doen ze het dan? Hoe maken ze kapot?
6: Ze worden beklad met verf, stuk geslagen, in brand gestoken, zie je ook wel vaker. En het heeft de Franse burger, dus de belastingbetaler, al bijna 180 miljoen euro gekost in 10 jaar tijd. Vind ik dan nog wel meevallen. Maar ja, volgens de Belangenclub voor Automobilisten voelen Fransen zich, ja, tussen aanhalingstekens gepakt. He, ze zien de flitspalen als een soort nationale melkkoe. Terwijl de overheid zegt, nee, wacht even, die flitspalen die staan daar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ja, 1 op de 3 dodelijke verkeersslachtoffers in Frankrijk hangt namelijk samen met de overtreding van snelheid, te hard rijden. Dus daardoor zegt de Franse overheid, joh, die flitspalen die moeten er blijven staan. Maar ja, 1 op de 5 werkt dus niet.
1: Ik zou er nog een neerzetten die reageert op verfspuitbussen. Ja,
2: een camera bij
1: aan de andere
2: camera,
1: kant.
6: Ja. Ja, nou, je ziet wel steeds vaker dat soort camera's worden beveiligd om dit soort zaken te voorkomen. Ja. Maar dat blijkt in Frankrijk niet helemaal goed te werken.
1: Je ziet ze zelfs, en dat weet ik uit de vraag wel gezien, met kogelgaten.
6: Ja, echt waar?
1: Serieus, er wordt ook met scherp geschoten op snelheidscamera's.
6: In Frankrijk. Ja, zeker. Ja, ik hoop niet dat dit overwaait naar Nederland.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Smart geeft een voorproefje van zijn nieuwe kleine stadsauto.
6: Ja, ik heb een foto van de Ford 2.
1: Het is een heel klein bakkie, hè?
6: Ja, opvolger van de Ford 2. Het is de hashtag 2, zo gaat hij heet. Het is wel apart hoe ze dit model dan weer in vol ornaat laten zien. Want als je goed kijkt, dit is in de vorm van een muurschildering.
2: En het is geen fotootje.
6: Dit is geen foto. Ja, het is een foto van een muurschildering.
1: Ja, precies. Oh, okay.
6: En dat is dan op verschillende plekken in de wereld, waaronder Parijs, gedaan. Maar ja, daarmee onthullen ze wel hoe de Smart eruit gaat zien. Maar ja, heel verrassend.
1: Nee,
6: is dat ook weer niet.
1: Het is weer een Smart, maar dan elektrisch.
6: Ja, nou, dat is wel leuk. De kleine Smart keer terug. Ze waren een beetje de weg kwijt bij Smart. Ja. He, met allerlei grote SUV's. Het is nu eigendom van Mercedes en Geely. Geely natuurlijk eigenaar van Volvo. En ze gaan weer terug naar de basis. Een tweezitter, elektrisch, ongeveer 300 kilometer actieradius in zo'n klein autootje. Dus dat is wel knap als ze dat voor elkaar krijgen. Ik kon die Smart voor toe altijd wel waarderen op een of andere manier. Het was geen groot succes. Het was ook geen mislukking. Hij was gewoon te duur voor wat je kreeg. Belangrijk wordt dus, wat gaat deze hashtag 2 van Smart kosten? Kijk, een Dacia Spring in Nederland krijg je al vanaf 18.000 euro.
1: En dit wordt duurder.
6: Zeker. Een Twingo, die tegenwoordig ook elektrisch is, best een leuk autootje, is 21.000 euro. Dan krijg je best al veel auto voor je geld. Niet heel veel actieradius. Maar ja, de Smart wordt gewoon duurder dan 21.000 euro.
1: Hij heeft ook geen actieradius van 1000 kilometer.
6: Nee, 300 wordt gezegd. Dat is dan ongeveer iets meer dan de Twingo heeft. Ja. Dus dat wordt wel een dingetje.
2: Hij krijgt een voorbank.
6: Ja, een voorbank. Ja, dat is inderdaad ook al bekendgemaakt. Ja.
1: Kan je met z'n tweeën op.
6: Ja, ja, gezellig.
2: Geen hond ertussen.
1: Ja. Nee, je hand ertussen, niet je hond. Het loont. Het is een heel klein autootje.
6: Ja.
1: Tenzij je een heel klein hondje hebt natuurlijk.
6: Ja.
1: Een handhond. Het loont nog meer om over de grens in België te gaan tanken, want het wordt daar goedkoper.
6: Ja,
2: veel goedkoper.
6: Ik heb echt te doen met eigenaren van tankstations in de grensstreek. Want vandaag is tanken nog eens 9 cent goedkoper geworden in België van benzine. De maximumprijs is nu 1,86,6. En de adviesprijs in Nederland is nu 2,58,6. Dus 72 cent verschil. 72 cent is echt wel heel bizar. En dan natuurlijk aan de grens zal het
2: per liter
6: minder zijn. Ja, ja, per liter. Ja, per liter. Dus 10 liter is gewoon 7 euro.
1: Ja, het loopt de moeite.
6: Je bent het die van je eigen portemonnee niet doet. Dus dat zal iedereen begrijpen. Maar dit begint echt wel serieus uit de klauwen te lopen. Maar dat roepen we al maanden en er wordt
1: niks
6: aan gedaan.
1: Dankjewel, Noud Broekhoff. Het Amerikaanse leger heeft door de oorlog met Iran vrijwel geen lange afstandsraketten meer. Maar ja, hoe nu verder is de grote vraag. En wie kijkt er met argusogen naar? Gaan we zo bespreken met defensiespecialist Patrick Bolder.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Met meer dan 9000 hotels wereldwijd is Hilton een naam die iedereen kent. Maar achter die iconische hotelketen schuilt een bedrijf dat steeds opnieuw moet schakelen. Hoe het al meer dan 100 jaar overeind blijft, waar het geld echt wordt verdiend en wat het betekent voor beleggers, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al in je podcast-app.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Nu in de BNR-app.
2: Kiev meldt 15 doden door nachtelijke aanvallen door Rusland. Omzet van SpaceX stijgt met 92%, maar boekt toch een $500 miljard verlies. En de druk op FIFA-president Infantino loopt op. FIFA beschuldigd van chantage. En vandaag is er crisisoverleg. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En wat is er prettiger dan aan de AWB vragen? Hoe weinig file staat er eigenlijk, Erik Evengroen, van de AWB?
3: Ja, voor de gebruikers op de weg is dat natuurlijk de perfecte vraag. Want geen vertragingen, nog altijd niet op dit moment tijdens deze vakantieperiode. Maar wel een drietal snelheidscontroles weer gezien. Om te beginnen de A28, Zwolle Assen. Daar staat een flitser bij hectometerpaal 153,5. De A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom, bij 161,3. En in het zuiden van het land tenslotte op de A67 Eindhoven richting Venlo. Daar wordt je snelheid gecontroleerd bij 62,0.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Het aantal cafetaria's, broodjeszaken en ijssalons is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Het CBS meldt dat er begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken in Nederland waren. Voor een snelle hap kun je best terecht in de 4 grote steden. 20% van de fastfoodtenten zit daar. In het oosten zijn er het minst. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gaan we even kijken naar de beurs. De AX inderdaad naar verwachting hoger opent. 0,4% komt erbij. 1116,6 punten. Dat is een nieuwe intraday all-time high, denk ik. Maar daar hou ik even een slag om de arm. We kijken naar de stijgers en dalers. Heineken stijgt 2,5%. ASM International 2,4%. Ook in het rijtje stijgers zien we uiteraard de andere techfondsen. Maar CVC Capital 2,2% erbij. Aan de andere kant, grote verliezer, kwamen vanmorgen met cijfers. Wolters Kluwer, keurig cijfers in de prik, maar wel 5,1% lager. Toch vreest de belegger kennelijk dat de ingezette AI-weg niet de allerbeste is. Dan het warenhuis De Pauw, 0,9% lager. Relic staat 0,9% lager ook. En daar komt UMG ineens bij met 0,9% verlies. Meer nieuws krijg je straks bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het Amerikaanse leger heeft door de oorlog met Iran vrijwel geen lange afstandsraketten meer. En dat is best een probleem. Hoe nu verder? Want die bouw je niet even op een achternamiddagje op zolder. Zometeen defensiespecialist Patrick Bolder. Dat rijpt op zolder.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
16: Is het effect van AI op de arbeidsmarkt een politieke of technologische discussie? Je hoort het om 10:10 in de economische stand van Nederland.
17: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 9:06. Woensdag 5 augustus 2026. En we hebben gelukkig nog steeds een maan, Iwan.
2: Ja, zover we weten wel. Want een half uurtje geleden, letterlijk een half uur geleden, zou een stuk van een SpaceX-raket zijn ingeslagen op de maan. Ik heb daar nog geen bevestiging van gezien. Ik weet niet of jij dat wel inmiddels wel.
1: Nee, de maan heeft ons nog niet gebeld.
2: Nee, precies. Nou, misschien dat er wat vertraging in zit. Maar we gaan zo meteen maar eens praten met Rob van den Berg over dat evenementje. Want er komt wel eens vaker wat op de maan terecht, maar zo'n groot ding misschien niet. Nou, dat straks. En we hebben contact met Jaap de Groot, onze sportverslaggever, over het lot van Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, die vandaag spoedoverleg houdt, met name eigenlijk over zijn eigen positie. In Rabat gebeurt dat.
1: Inmiddels heeft de BBC trouwens gezegd dat hij inderdaad is ingeslagen, hoor, die raket. Ja, ja. Nee, dan weten we dat zeker. Dan hebben de Engelsen, die hebben het als eerste. Over raketten gesproken, vrijwel alle lange afstandsraketten van de Amerikanen zijn ingezet in de oorlog met Iran, melden bronnen aan persbureau Reuters. En vrezen nu Amerikaanse functionarissen voor de paraatheid van Amerika, mocht dat conflict opnieuw escaleren. Want hebben ze dan nog wat? Ja, niet veel meer. En het risico ligt op de loer, want Trump blijft dreigen met aanvallen als er geen akkoord komt tussen Iran en Amerika. Allereerst tussen Iran en Oman. Nou, Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, vertelt waar die tekorten precies zitten.
19: Echt heel problematisch is het aantal Patriot Interceptor raketten. Die heb je nodig om jezelf te verdedigen.
1: Ja.
19: En als je kijkt naar de offensieve wapens, dan gaat het vooral om de tactical land attack missiles, de Tomahawk missiles, de raketten die je gebruikt om echt tot 1000 kilometer ver weg doelen met grote precisie te raken. Dat zijn de, ja, eigenlijk wel de grootste twee categorieën ook wel.
1: Ja.
19: Ja, dus een beetje aan de defensieve kant en aan de offensieve kant.
1: Ja, precies. Een van die raketsystemen, dat zijn die dingen die kennen we, die attack-ems, hè?
19: Ja,
1: Ja, precies.
19: Nou, dat zijn raketten voor de wat kortere afstand, hoor. Maximaal zo'n 300 kilometer. Mm-hmm. Die heeft Amerika voorlopig niet nodig in Iran. Want die heb je eigenlijk alleen maar... Ja, dan moet je echt wel in de buurt zitten, omdat het zo'n kort bereik heeft.
1: Ah ja, oké.
19: En dus, ja, weet je, er zijn er stel naar Oekraïne gegaan. Amerika zegt iets van 3000. Oekraïne zegt dat ze minder dan 100 hebben ontvangen. Allemaal heel onduidelijk. Maar die heb je niet nodig in het geval van een Iran-operatie. Als je daar niet met grondtroepen ingaat en ook niet tegen... om Taiwan te beschermen, heb je daar niks aan. Dus ja, dat is wat minder interessant, denk ik.
1: Precies, het gaat echt om de lange afstandswapens dus. Terwijl offensief als defensief.
19: Zeker.
1: En cruciaal dus inderdaad, juist voor dat lange. Want je kan daarmee vanaf een marineschip ook opereren, neem ik aan.
19: Ja, die tactical land attack missiles, die zijn dus wel in de variant... dat je die vanuit vliegtuigen kunt lanceren, vanaf de grond kunt lanceren... en vanaf vliegschepen en onderzeeërs. Mm-hmm. Dus het is een heel universeel bruikbaar wapen. En daar gaat ook de grote kracht van uit natuurlijk.
1: Ja.
19: En je zei in je inleiding dat de paraatheid van Amerika onder druk staat. Nou, dat is het niet zozeer.
1: Okay.
19: Maar meer kan Amerika wel een geloofwaardige afschrikking leveren op dit moment. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Kunnen ze nog wel operaties uitvoeren... tegelijkertijd in Iran, maar wat hou je dan over voor een conflict met China, met Noord-Korea of met Rusland zelf? En dat is eigenlijk het grote probleem hier.
1: En dat is toch wel iets, hè? Het imago van Amerika was altijd van ze hebben zoveel wapensystemen, zoveel meer dan wie dan ook. Je kan ze eigenlijk niet onder de voet lopen, maar dat komt dus onder druk. Dat is niet zozeer de paraatheid, maar ook het imago van Amerika als grote defensiemacht.
19: Ja, absoluut. De geloofwaardigheid. En dat is niet alleen voor Amerika natuurlijk het probleem. Kijk, ze hebben natuurlijk vorig jaar in die 12-daagse oorlog tegen Iran... maar ook die hele grote bunkerbusters zijn ingezet tegen de nucleaire faciliteiten... al heel veel munitie verschoten.
1: Ja.
19: Sinds 28 februari is daar nog een extra klapje bovenop gegaan. En industriële productie kan het gewoon niet bijhouden.
1: Mm-hmm.
19: Dus dat betekent dat die voorraden lager, lager en lager zijn. Nou, Amerika moet die voorraden weer gaan opbouwen... maar de defensieindustrie in Amerika is helemaal niet... ingericht om nu heel snel veel te gaan produceren. Nou, Amerika wil de eigen magazijnen weer gaan vullen. Dat betekent dat je als koper van Amerikaanse wapensystemen... dit soort wapensystemen achteraan in de rij staat.
1: Ja,
19: dat betekent gewoon dat je naar alternatieven gaat zoeken. Dus behalve de eigen geloofwaardigheid van Amerika... is ook die geloofwaardigheid voor Amerika komt ons wel te hulp.
1: Ja.
19: Is onder druk komen te staan. Ja. En als derde resultaat is het eigenlijk dat... bijvoorbeeld Europese landen veel nadrukkelijker gaan kijken... wat kunnen we dan zelf bouwen om minder afhankelijk te zijn van Amerikanen. En gezamenlijk met Oekraïne zijn er best wel mogelijkheden...
1: Precies.
19: Om hele goede wapensystemen te maken.
1: Ja, dat laten ze ook zien in Oekraïne. Hè, dat doen we ook goed. Ook Nederland doet dat goed.
19: Absoluut.
1: Maar toch, ik kan me ook voorstellen... even nog het andere aspect. Je roerde dat al heel even aan, Patrick. Maar die Chinezen zullen ook wellicht in hun knuisje lachen... en denken, nou, weet je, een verzwakt Amerika... dit is de kans om onze expansiedrift richting Taiwan... maar eens eventjes manifest te maken.
19: Nou ja, hou er maar rekening mee dat die dat heel nadrukkelijk in de gaten houden.
1: Ja.
19: Of China nu al klaar is om iets te doen bij Taiwan, dat is de vraag. Het is wel een window of opportunity, zo wordt dat wel gezien natuurlijk. Zolang Amerika nog niet die wapens heeft, kan dat zeker het geval zijn.
1: Mm-hmm.
19: Maar ja, ook Iran die ziet dat natuurlijk. En die onderhandelingen die nu plaatsvinden, ja, volgens Trump gaan ze natuurlijk weer heel goed. Maar Iran is ook tijd aan het winnen gewoon om die kijken ook van... ja, zou Amerika nog wel... weer zo'n hele grote aanval willen doen op ons... zodat ze zeker weten dat ze door de magazijnen heen zijn... Of gaan wij een beetje de boel lopen, traineren... en proberen wij het maximale eruit te halen. Want die zijn natuurlijk ook niet gek, hè, dat weten we.
1: Nee.
19: Dus op allerlei fronten staat Amerika toch wel een beetje op een achterstand... als je zo bekijkt.
1: En dat zei Patrick Bolder, en die is defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: En dan naar die rakettrap van SpaceX, die als het goed is... iets meer dan een half uur geleden te pletter zou zijn geslagen op de maan. Het is wachten op de bevestiging en de beelden daarvan... op de X-accounts van SpaceX en NASA is het nog zeer rustig, weinig te zien daar. We hebben het ook niet live kunnen volgen... want geen van de ruimtevaartuigen die rond de maan cirkelen... is namelijk zo gepositioneerd dat we dat live hadden kunnen zien. En dus is het wachten op de bevestiging en op de beelden. En toch, het is wel een gebeurtenis waar veel wetenschappers met interesse naar kijken... om te kijken die nieuwe krater die ontstaat, hoe dat precies werkt... wat er allemaal vandaan komt. Eerst maar eens praten met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige... bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Ivan en Bas.
2: Nou, er was eigenlijk inschatting 8:55 onze tijd zou het gebeuren. We hebben nog niet iets gehoord, geloof ik, van een van de officiële instanties... maar kunnen we er gevoeglijk vanuit gaan dat het gebeurd is?
0: Ja, dat kunnen we wel. Die berekeningen die zijn altijd wel heel erg betrouwbaar. Dus hij zal ongetwijfeld ongeveer een half uur geleden ingeslagen zijn. Ik zit op dit moment ook naar live beelden, telescoopbeelden van de maan te kijken. Ja. Nou, die flits, daar was de hoop dat we misschien iets van een impact zouden kunnen zien. Maar ik heb er ook nog niks over gelezen. En nu is het eigenlijk het wachten dat de stofwolk die is ontstaan bij de inslag zo groot wordt dat je hem inderdaad met een telescoop vanaf de aarde kan zien.
2: Ja, en gaat dat sowieso wel lukken? Of is er ook nog een kans dat dat helemaal niet lukt en dat we met z'n allen naar niks staan te kijken?
0: Nou, ik denk dat dat wel lukt. Hij zal echt wel ingeslagen zijn. Het gebied is ook vrij nauwkeurig bekend waar hij ingeslagen zou moeten zijn. We weten het zeker als inderdaad die satellieten die nu rond de maan draaien voor- en na foto's hebben gemaakt, zodat we die met elkaar kunnen vergelijken en dan inderdaad een nieuwe krater zien.
2: Ja. Kan je even uitleggen in een paar zinnen hoe dat zo is ontstaan? Want het gaat dus om de bovenste trap van een Falcon 9-raket die begin vorig jaar twee maanlanders lanceerde. Hoe is dat ding zo op die letterlijk ramkoers met de maan gekomen?
0: Ja. Nou, normaal blijft zo'n tweede trap of rond de aarde cirkelen of stort hij weer neer op aarde gecontroleerd. Maar in dit geval moet zo'n tweede trap die maansondes richting de maan brengen. Dus dat betekent dat die tweede rakettrap ook richting de maan gaat. De verwachting was dat die gewoon daar rondjes zou blijven draaien tussen de aarde en de maan. Maar ja, je hebt altijd, het is net als het weer, het is niet goed te voorspellen. Dus de invloed van de zon en zwaartekracht van de maan hebben hem toch in de buurt van de maan gebracht. En ja, een half uur geleden was het dan zover dat de maan hem helemaal naar zich toe heeft getrokken.
2: Ja. En nou zijn er wel vaker inslagen om de maan, meteorieten. Er zijn heel veel kraters op de maan. Waarom is dit dan toch nog interessant voor mensen zoals jij?
0: Ja, volgens de NASA slaat een object met dit gewicht, dan heb je het over zo'n 4000 kilo gemiddeld om de 6 dagen in op de maan. Dus waarom is deze dan zo bijzonder? Nou, van deze weten we precies de koers, we weten precies het gewicht. En dan kan je dus inderdaad kijken, wat is nou echt het effect van zo'n inslag op de maan? Want we willen er natuurlijk straks gaan wonen. Dat moet natuurlijk veilig zijn. Er gaan straks nog veel meer raketten richting de maan om voorraden en mensen te brengen. Er zullen meer inslagen volgen. Dus je wil er gewoon meer begrip over hebben en meer controle over hebben.
2: Ja, en misschien ook kijken naar hoe je dat in theorie had kunnen voorkomen. Want inderdaad, stel er wonen ooit mensen op de maan, dan wil je niet dat er om de zoveel dagen zo'n ding op je dak komt.
0: Nee, dit was een beetje slordig van SpaceX. Dus daar moet inderdaad ook gekeken worden van hoe kunnen we dit soort dingen inderdaad voorkomen.
2: Ja. En dus, wat gaan we dus zien? Plaatjes, stilstaande plaatjes die we kunnen vergelijken met elkaar. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, en ik verwacht dus ook op een gegeven moment foto's en plaatjes van die stofwolk. En inderdaad de voor- en de nakrater. Dus daar is nu het wachten op.
2: Nou, dan gaan we dat afwachten.
21: Ja, ik zie nog niks hoor. Nee. Ik heb hier het live beelden. Geen stofwolk te zien nog.
2: Nee, ook nog niks van NASA SpaceX. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Rob van der Berg van Sterrenwacht Zonneborg is hij in Utrecht.
21: En dan naar Erik Evengroen van de ANWB. Ook nog geen stofwolken, hoewel op de A2 nu een file, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is bij Eindhoven, bij knooppunt Batendorp, een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 53,9.
22: Blik op de beurs.
21: Ja, kijken we even terug naar de beurs. Nou, we wisten het al, de future zei het, we gaan hoger openen. We staan nu nog op een mager winstje van 0,1, 0,4 toen we openden. En er zijn wel wat fondsen die we even in de gaten moeten houden. Veel cijfers vandaag. Gisteren mooie uptick in Amerika. En natuurlijk op het nieuws dat er ontspanning is in het Midden-Oosten. Zien we dat de Brent Crude nu $79,79 noteert. Weer een stukje lager. Maar dan even naar de fondsen. CVC Capital 3,3% erbij. En dan Heineken 2,3. En dat fonds moet je even de gaten houden, zegt analist Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer Nederland en BNR Doorgelicht.
23: Ja, Heineken krijgt vanmiddag een speciale aandeelhoudersvergadering ter benoeming van de nieuwe CEO, wat geen Hollander is, maar een Braziliaan. En Heineken presenteerde vandaag ook haar cijfers. En ik moet zeggen, die waren best wel goed. We gaan straks kijken of aandeelhouders daar net zo over denken.
21: Ja, nou, laten we het hopen in ieder geval. Ik zei het al, Heineken staat 2,2% hoger op het Damrak. Deze firma ligt 1,4%. Aan de andere kant, een ander fonds wat met cijfers kwam. En die vielen toch wel tegen. 2,5% gaat er van Wolters Kluwer af, daarmee de grootste daler. WDP 1,4% lager, UMG 0,8% lager. Ja, wat dat betreft is het een beetje een gemengd dagje. De fondsen, de techfondsen, die doen het wel wat beter. En we zaten al even op de 1116 punten. Dat was intraday hoog. Kijken wat er gebeuren gaat. En de recordopening vandaag, dat dan weer wel. Maar houden we dat vast? Dat is de grote vraag. We gaan het zien. En je hoort het uiteraard hier bij BNR.
2: Asielminister Bart van den Brink heeft opnieuw 14 gemeenten onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat ze volgens het kabinet te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat onder meer om Aalsmeer, Vlaardingen, Vught en Oldenzaal, schrijven NRC en de Volkskrant. Vorige maand kregen 10 andere gemeenten ook al die status, en nu staan er dus 24 gemeenten zeg maar onder toezicht. Volgens de minister hebben die gemeenten sinds de invoering van de spreidingswet 2 jaar geleden nauwelijks stappen gezet om aan hun opvangverplichting te voldoen. En daarom zijn ze dus een stapje opgeschoven op de interventieladder, zoals dat heet. En dat betekent concreet dat ze bij de minister op het mandje moeten komen. De wethouders die moeten daar verantwoording gaan afleggen. En als dat niks oplevert, dan kan het Rijk uiteindelijk zelf opvanglocaties gaan aanwijzen en de rekening daarvoor eventueel doorschuiven naar die gemeente.
21: Ja. Nou, val je als wethouder wel hard van de interventieladder, hoor, kan ik je vertellen.
2: Ja, dan word je dus eigenlijk gewoon overgenomen door Den Haag, ja, wat die betreft, inderdaad. Met een van die gemeenten, van die 24 gemeenten, is vorige maand inmiddels een gesprek geweest. Met de anderen nog niet, maar volgens het ministerie verloopt dat wat langzamer door de zomervakantie. Ja, de wethouder moet ook op vakantie. En die asielzoeker, die wacht maar even.
21: En dan voor veel mensen is het in de zomer tijd om eens lekker aan het huis te klussen. En dan moet je even langs de bouwmarkt, de Karwijs en de Gamma's en de, hoe heet die altijd, dat Duitse ding ook weer?
2: Hornbach.
21: Ja. Van deze wereld.
2: Ja, maar jippie.
21: Ja, nou, als je daar binnen geweest bent, dan wil je jippie, zo snel mogelijk naar buiten waar je auto staat met airco. Want het is binnen bloedheet. Ze hebben namelijk in die bouwmarkt geen airco. En daardoor moeten werknemers werken in temperaturen die soms tot boven de 35 graden stijgen, schrijft RTLZ. En dus bieden die bouwmarkten zelf ijsjes, water en extra pauzes aan de medewerkers. Maar dat lost het probleem niet op. Nee, het wordt gewoon warm. Klagen werknemers van Karwei en Gamma, volgens FNV, klagen bij hitte niet alleen de mensen die buiten werken, maar ook personeel in distributiecentra, bouwmarkten, magazijnen en andere grote bedrijfshallen. Er werd al in juni geklaagd bij de Karwei, blijkt uit interne communicatie in handen van RTLZ. Ze klaagden dat de reacties werden weggehaald, vonden dat ze niet serieus op hun klachten werd ingegaan. Nou, Intergamma, dat is de moeder van de Karwei en Gamma, zegt ja, het kan inderdaad warm zijn in de bouwmarkt, maar ja, door diverse maatregelen zorgen we dat het draaglijk blijft. Zo kan een winkelmanager besluiten eerder dicht te gaan en meer personeel te laten werken op warme dagen, zodat meer medewerkers even wat pauze kunnen nemen. Want vaak hebben ze een kantine en in die kantine, daar is wel een aircootje. De helft van de bouwmarkten van Intergamma is van een franchiser, en als de omzet op een dag lager is, omdat de winkel eerder sluit, krijgt de franchise-nemer daar geen cent voor. Verder is het hitteprotocol aangepast, zegt de woordvoerder van Intergamma. Zo hoeven werknemers niet meer standaard een lange broek aan, tenzij ze in de zagerij voor klanten hout moeten zagen. Dan moet dat uit veiligheidsoverwegingen wel. Maar de werknemer van Karwei, waarmee RTLZ sprak, NS1, die zegt dat hij daar niet van op de hoogte is gebracht. Die staat in zijn korte broek te zagen.
2: Ja. Weet je, ziet mij een beetje als best of both worlds. Je hebt aan de ene kant vakantie, lekker warm, 35 graden. Ja. En werk, dus ook inkomen tegelijk.
21: Dat is fijn, hè?
2: Top.
21: Ja, lekker zagen. Wie die
2: moet gewoon de nood en deugd maken.
21: Vind ik ook.
4: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
21: Dan gaan we het hebben over niemand minder dan Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter.
2: Ja, want hij houdt vandaag een extra bijeenkomst in Rabat. Een spoedoverleg, melden onder andere Sky Sports en The Times. Precieze details van het overleg en de agenda zijn niet bekend, maar we kunnen wel invullen dat het gaat over de positie van Gianni zelf en de groeiende onrust binnen de FIFA. Naar aanleiding uiteraard van dat plan dat door veel partijen als onzalig werd ontvangen om aandelen van de WK-competitie te gaan verkopen. We gaan erover praten met sportverslaggever Jaap de Groot. Jaap, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Eerst wat ik dacht was, FIFA zit er in Zürich. Waarom moet het in Rabat plaatsvinden?
5: Ja, omdat daar de meeste steun is voor hem op dit moment. Want het Afrikaanse continent en ook wel Azië, ja, die laten hem niet vallen. En wat je nu toch ziet, is dat hij probeert om buiten de twee confederaties die zich tegen hem gekant hebben, dat is de CONCACAF, zeg maar, Midden- en Noord-Amerika en de UEFA, om die een beetje buiten te sluiten en de andere vier confederaties te verbinden, waardoor die toch een ruime meerderheid houdt voor om aan te blijven.
2: Ja, wat schat jij in? Maakt dat kans? Zit hij nog enigszins stevig in zijn zadel of dondert hij er bijna vanaf?
5: Nou, kijk, er is heel veel rumoer, ook intern bij FIFA. En dat is wel iets wat hem zorgen moet baren. Want zijn belangrijkste adviseur, Carlos Cordero, is opgestapt. En zijn secretaris-generaal, Matthias Grafström, die heeft gisteren een intern bericht naar alle medewerkers laten uitgaan. Waarbij toch wel de indruk werd gewekt dat hij langzaam maar zeker zelf een beetje de leiding aan het overnemen is. Mm-hmm. En verder heeft natuurlijk ook Arsène Wenger, de oud-manager van Arsenal en hoofd voetbalontwikkeling internationaal bij FIFA, aangegeven dat hij niet op de hoogte was van het initiatief en not amused was. Ja. Dus intern is dat een groter probleem dan extern. Want we weten al jaren dat UEFA op ramkoers richting Infantino zit. Maar omdat hij altijd driekwart van de leden achter zich had, ja, kon hij altijd een lange neus trekken. En nu is daar een confederatie bijgekomen, waardoor, zeg maar, als iedereen unaniem in die twee zones zou gaan stemmen, van de 211 stemgerechtigden en 90 tegen hem zouden zijn. Dus dat is nog steeds een minderheid. Maar ja, dus vandaar ook dat hij in Noord-Afrika, met de Afrikanen en de Aziaten, want vandaag ook, we krijgen steeds berichten door dat Nederland niet voor hem gaat stemmen, Duitsland niet, Denemarken niet, Engeland en Wales. Maar aan de andere kant hebben ook Qatar, Libanon, Kuwait, Sri Lanka, Marokko en Indonesië aangegeven dat ze wel voor hem gaan stemmen. Ja. Dus het is een beetje een machtsstrijd gaande hinter de coulissen. Ja. En hij probeert, en hij is buitengewoon handig daarin. Hij probeert gewoon zijn medestanders nu bij elkaar te krijgen en gewoon te zorgen dat er straks, als er een speciale congres uitgeroepen gaat worden, dat kan bij 43 verzoeken, mm-hmm, dat hij in ieder geval heel sterk staat.
2: Ja. Nou is de kritiek niet alleen dit gekke WK FIFA Forward Enterprise plan, maar ook bijvoorbeeld beschuldigingen van prins Ali bin al-Hussein van Jordanië, die daar de voorzitter is van de voetbalbond. Die zegt, ja, ze hebben geprobeerd ons te chanteren. Als wij Infantino zouden steunen, dan zouden we opeens allemaal geld krijgen. En bovendien, we krijgen nog geld van ze, de beloning voor het bereiken van de finale van de Arab Cup. Het lijkt een grote corrupte bende als je het zo hoort.
5: Nou ja, kijk, ik vond het een beetje een vreemd verhaal, omdat de Arab Cup valt onder de Aziatische voetbalconfederatie. Ze hebben duidelijk van hun eigen confederatie geen geld gehad. Mm-hmm. Hebben zich vervolgens bij FIFA gemeld van, hey, kunnen jullie ons compenseren, want we hebben het geld nodig. En heeft als antwoord hebben ze gekregen, nou, als je Infantino steunt, dan gaan we dat overwegen. Dus dat is inderdaad een behoorlijke vorm van chantage. Ja, en verder wat mij ook opvalt, want je hoort ook heel veel geluiden van, ja, dat het gebrek aan transparantie. Kijk, we hebben na het WK binnen een week alle cijfers gekregen van 13 miljard omzet. Maar vorig jaar is een WK voor clubteams gehouden. Nou, die was allesbehalve succesvol. En de verhalen gingen ook dat daar juist voor heel veel honderden miljoenen, misschien wel miljarden, verliesjes geleden. En die cijfers bijvoorbeeld, die zijn nog steeds niet bekend. Die worden nog steeds achtergehouden. En nu ik steeds vaker hoor van FIFA-medewerkers van, ja, we hebben dingen moeten slikken die je daglicht niet kunnen verdragen, vermoed ik dat, hou ik er rekening mee, dat die konijn ten aanzien van het WK voor clubteams nog uit de hoge hoed gaat komen. Dus het zijn spannende tijden. Het is een grote soap. Ja. En het is natuurlijk, wat we hebben al diverse keren aangegeven, we spraken gewoon van een ordinaire machtsstrijd op een heel breed front.
2: Ja, en slecht voor voetbal. Slecht beeld dit toch. Dat het bevestigt het beeld dat het één grote puinhoop is, waarbij iedereen met iedereen overhoop ligt. En
5: en het gebeurt ook over de hoofden van de hoofdrolspelers. Hè. Ja. We hebben al aangegeven, het hele plan van Infantino, daar werden de topclubs die eigenlijk de contracten van de spelers beheren, werden buitengesloten. Nou, en vervolgens gaat UEFA, wil dan een tegenzet doen, en die gaat dan, in geval van de KNVB, want die viel er ook onder, die gaan dan het WK voor de vrouwen gaan ze wegnemen bij de Oranje Leeuwinnen. Dus die worden gewoon als in die hele machtsstrijd zie je dus dat het echte voetbal als marionetten wordt gebruikt. Dat is ook niet iets waar je Dat je zegt, nou, dat steekt mijn duim voor hem.
2: Nee, misschien wel het meest pijnlijk. Dankjewel. Later vandaag dus dat spoedoverleg van de FIFA in Rabat in Marokko. Dankjewel. Jaap de Groot, onze sportverslaggever.
21: De werkelijke loongroei is hoger dan de CAO-loongroei, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. En dan moet je ook nog even kijken naar verschillende leeftijdscategorieën. De koopkrachtdiscussie in ons land wordt op die manier wel verkeerd gevoerd, zeggen economen. Klopt dat? Bespreken we met onze eigen econoom. En dat is Andy Jong.
6: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen. Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travelessence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
10: Hemingway board evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
25: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
26: En we hebben elke week een ander werkmerk.
25: Deze week het werkmerk van Friesland Campina.
26: BNR at Work. Straks om 3:30 op BNR. En natuurlijk ook als podcast voor aan het zwembad.
27: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
28: BNR Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB Verkeersinformatie. File op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. En de snelheidscontrole op de A6 Emmeloord-Joure bij 289,4.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle en wordt nu nog nageblust. En daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. Het aantal cafetaria's, broodjeszaken en ijssalons is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Het CBS meldt dat er begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken in Nederland waren. Voor een snelle hap kun je best terecht in de 4 grote steden. 20% van de fastfoodtenten zit daar. In het oosten zijn er het minst. Wielrennersvakbond CPA baalt ervan dat er zoveel gedoe is ontstaan door controles voor een tijdrit in de Tour de France voor vrouwen. Voor de start werd gecheckt of vrouwen niks in hun BH hadden gestopt, omdat grotere borsten voor een betere stroomlijn zorgen. Jammer dat een technische inspectie zoveel media-aandacht heeft gekregen, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: De werkelijke loongroei is hoger dan de CAO-loongroei, blijkt uit onderzoek van een aantal economen die dat schrijven in het economenvakblad ESB van ABN AMRO-huizen. En de koopkrachtdiscussie in ons land wordt dan ook verkeerd gevoerd, betogen ze. Klopt dat? Zometeen onze eigen econoom, Han de Jong.
29: De
28: Thomas van Zijl.
7: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over de privébelangen van CDA-landbouwwoordvoerder Korevaar en een gesprek met Vincent Tervoort, oprichter van Vincent TV-producties. Ik vraag hem naar het recept voor een kaskraker als Chateau Meiland of Bo Five Days Inside. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Nog een half uurtje en dan worden we vrijgelaten op de natie. Ja, dat is toch wel een beetje lastig. Dan mogen we naar buiten, Iwan. Mm-hmm. Maar tot die tijd hebben we nog een hoop nieuws te doen.
2: Ja.
1: En dat gaat onder meer over
2: Venray en de situatie rondom de bosbrand daar. Laatste update van de veiligheidsregio hoor je zo meteen. En we hebben nog een tech-update met Rosanne Peters.
1: Nou, genoeg te doen dus.
2: Zeker.
1: En je hoort straks ook wat we hebben in de Big Five van overgewicht, geloof ik, hè?
2: Ja, van de afslankmedicijnen.
1: Van de afslankmedicijnen, dat was het, ja. Maar we gaan eerst naar over afslanken gesproken, naar de lonen. Want die zijn de afgelopen jaar daarentegen flink aangedikt. Dat is niet alleen te danken aan de vakbonden. Nee, de salarissen stijgen sneller op basis van andere ontwikkelingen. Moet je denken aan promotie of een goede beoordeling, blijkt het onderzoek van economen van de ABN AMRO Bank. Die gooiden de knuppel in het hoenderhok en zeggen gelijk dat de koopkrachtdiscussie in ons land dus verkeerd wordt gevoerd, want die leunt veel te veel, zeggen ze, op de stijging van de cao-lonen. En dat geeft gewoon een verkeerd beeld. Lezen wij vandaag in het economenvakblad ESB. En wie bel je dan? Huiseconoom Han de Jong. En die zegt, ja, dat nieuwe onderzoek laat wel interessante resultaten zien.
14: Die cao-loonstijging die wordt vergeleken met de feitelijke inkomensontwikkeling van mensen. En dan wordt het uitgesplitst naar drie leeftijdsgroepen. 20 tot 35-jarigen, 35 tot 50-jarigen en 50-plus. En dan ook nog eens eigenlijk per jaar over de periode 2021 tot 2025. En dan zie je gewoon dat die feitelijke inkomens per saldo duidelijk sneller stijgen dan de cao-loonstijging is. Hm? Daar vallen dan twee zaken bij op. Ten eerste dat die verschillen het grootst zijn bij die jongste groep, hè, dus die 20 tot 35-jarigen. En het tweede wat mij ook opvalt, en in het artikel wordt daar eigenlijk geen aandacht aan besteed, maar dat is dat in het dat verschil tussen die feitelijke verhoging of stijging van het inkomen en de cao-loonstijging, dat die wat afneemt vooral in 2025 eigenlijk. Ja. Het levert een interessant beeld op.
2: Ja, en dan is het wel interessant dat bij 51-plussers dat je daar ziet dat de werkelijke loonstijging weer wat lager is dan bij die cao-lonen. Nou, al dat soort zaken moeten we misschien even over praten. Jij zei al inderdaad, die groep 20-35, daar zie je gigantische verschillen. Bijvoorbeeld in 2022 was de cao-loonstijging zo'n 3%, maar de werkelijke loonstijging 7%. Dat is 4% verschil. Hoe kan dat gat zo groot zijn?
14: Ja, dat is natuurlijk toch een beetje gissen. En in hun artikel schrijven die economen dat komt omdat jongeren vaker promotie maken en ook vaker van baan verwisselen. Ik denk ik vermoed eigenlijk dat wel klopt. Wat waarschijnlijk ook wel een rol speelt, en dat geldt dan eigenlijk meer voor 2023 en 2024, dat is dat in die jaren het wettelijk minimumloon heel sterk is verhoogd. En ik zou mij zo kunnen voorstellen dat de inkomens van jongeren vaak toch dichter bij dat minimumloon zitten. En dan krijg je, als dat dus heel fors wordt verhoogd, dan profiteren natuurlijk ook mensen die wel meer verdienen dan het minimumloon, maar niet zo heel veel meer. Ja. Dat zal dan ook wel allemaal wat extra stijgen. En wat waarschijnlijk ook wel een rol speelt, dat is dat na de pandemie hebben we te maken gekregen, dat was voor de pandemie trouwens ook al zo, maar we hebben te maken gekregen natuurlijk met een zeer krappe arbeidsmarkt, de arbeidsschaarste. Die arbeidsschaarste is de laatste jaren natuurlijk toch wel ietsjes verminderd, Maar het lijkt er toch al wel een beetje op dat jongeren daar toch ook meer van geprofiteerd hebben dan oudere werknemers. Mm-hmm.
2: Ja, precies. Want inderdaad, die 50-plusser, nou, dat schommelt dus wel een beetje rond die cao-stijging. Soms zelfs iets eronder. Dat is dan ook wel iets om rekening mee te houden. Ook in het kader van koopkrachtplaatjes. Ja, het is niet altijd wat het op papier lijkt.
14: Nee, kennelijk niet. Wat verklaart dan die meer beperkte stijging van het inkomen van wat oudere mensen? Dat is ook een beetje gissen, hè, maar de economen van ABN AMRO die schrijven dat dan toe aan het feit dat oudere werknemers misschien geleidelijk aan gaan afbouwen. Nou, ik denk dat ze dat nog niet doen vanaf hun 50ste, maar als ze boven de 60 zijn misschien wel. Ze moeten dan soms ook zorgtaken of meer zorgtaken op zich nemen. Mantelzorgtaken. Dat soort ontwikkelingen. Ik moet ook wel zeggen, die economen van ABN AMRO die maken dus een koppeling met de koopkracht. En ze zeggen eigenlijk dat de koopkrachtontwikkeling stelselmatig wordt onderschat. Mm. Het zou kunnen. Toch vraag ik mij het een beetje af. Want als het werkelijk zo is. Kijk, het CBS en het CPB, die zijn, zou kunnen. Toch vraag ik mij het een beetje af. Want als het werkelijk.

0: niet het geval. Nee. Dus ja, over die conclusie dat, dat al die koopkrachtcijfers helemaal niet kloppen. Ik denk dat je daar nog wel een hele boom over kunt opzetten.
1: Ja, maar als we in de toekomst kijken naar loonstijgingen, bij ABN AMRO hebben ze gewoon gekeken naar naar de transactiedata, hoeveel geld mensen gestort krijgen op hun rekening. Dan is het misschien beter om daarnaar te kijken voor een wat realistischer beeld.
0: Ja, dat lijkt mij zeker het geval. En dat zijn cijfers waar de bank wel over beschikt. En het CPB en het CBS natuurlijk niet. Dus je zou zeggen, probeer misschien de handen ineen te slaan. En dat zou trouwens ook passen. We hebben de laatste tijd ook nog wel eens gesproken over ontwikkelingen bij de Amerikaanse Centrale Bank. Een van de dingen die de nieuwe voorzitter daar wil gaan doen, dat is kijken of die de voorziening van economische data kan verbeteren. Als het CBS en het CPB ook gebruik zouden kunnen maken van cijfers van de banken, geanonimiseerd natuurlijk, dan zou dat misschien toch de kwaliteit van de economische data wel verbeteren. En het gevolg daarvan kan zijn voor beleidsmakers het beeld toch eigenlijk wel duidelijker wordt. En dat zou de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen.
2: Zegt huiseconom Han de Jong. En dan is het 9:50. Blijft moeilijk in te schatten hoe lang het nog duurt voordat die brand in Venray, die natuurbrand, onder controle is, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio's. Want de weersomstandigheden zijn momenteel redelijk gunstig. Het wordt nog steeds 30 graden, vrij warm vandaag. De windrichting blijft gelijk en dat maakt het blussen makkelijker. Gisteren dreigt er onweer te komen met windstoten. Dat is gelukkig uitgebleven.
1: En de brand blijft nog wel steeds binnen de zogeheten stoplijnen die zijn aangelegd om uitbreiding te voorkomen. Waardoor de brandweer ook meer grip heeft gekregen op het vuur. Ook afgelopen nacht was dat het bericht. En inmiddels vliegen ook de blushelikopters weer van Defensie. Die hebben gisteren en eergisteren in totaal bijna 900.000 liter water op het brandgebied gedropt. En heel wat zwembadjes mee vullen in de tuin.
2: Dat wil ik zeggen.
1: Rookoverlast voor de omgeving is nog niet voorbij. Het eerder ingestelde NL-alert met het advies om de ramen en deuren te sluiten blijft voorlopig van kracht. En dat geldt ook voor de noodverordening van de burgemeester van Venray. Daarin staat dat het verboden is om het gebied te betreden, omdat de veiligheid van mensen en dieren niet kan worden gewaarborgd. Dus ga daar niet heen om een beetje fikje te kijken. Is niet handig, want je loopt mensen in de weg.
2: En de brandweer heeft bij die natuurbrand ook de hulp van de explosieve opruimingsdienst, de EOD, ingeschakeld. En dat komt door munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in dat gebied aanwezig is. Een expert van de EOD heeft geadviseerd om alleen nog vanaf paden te blussen. Woordvoerder zegt dat er een paar kleine ontploffingjes hebben plaatsgehad, maar dat er niets ernstigs bij gebeurd is. En dan is het in Frankrijk wel een beetje anders. In Le Porge, dat ligt in de Gironde, een klein dorpje, er zijn honderden stukken munitie gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. In een veel bevolkte gebied daar. En die 400 stuks aan munitie, daarvan is een deel inmiddels opgeblazen. Dat is ook daar door de Franse explosieve opruimingsdienst weggehaald. En dat wordt daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
1: En dan, regeringen en politiek leiders in Nederland en Europa die zijn onvoldoende voorbereid op grote cyberaanvallen, zegt Dave Maasland, cyberbeveiligingsdeskundige in de podcast In het Defensief. Hij wil er volgens hem bij toppolitici simpelweg niet in dat vijandige staten of criminelen een heel land kunnen ontrichten, bijvoorbeeld door grote ziekenhuizen te hacken en digitaal uit te schakelen.
3: We staan zeker niet op nul, maar als je het echt hebt over de bestuurslaag in onze samenleving, de politieke laag, of die zich echt beseffen hoe verbonden wij zijn, hoe oud sommige systemen zijn, hoe complex die zijn geworden, hoe afhankelijk die van elkaar zijn, dan denk ik dat we op de echte kwetsbaarheid die we hebben, dat we dat nog niet inzien. Laat staan de kwetsbaarheid van onze samenleving, die, kijk even naar het Spaanse voorbeeld, hoe we uit elkaar worden gespeeld als het gaat over onderwerpen als migratie. En dan staan we opeens allemaal, volgens mij, we hebben helemaal geen klassiek links en rechts meer in Nederland, want je kan op verschillende standpunten van alles zijn, maar dat wordt zo enorm uitvergroot. Daar hebben we ook geen antwoord op. Dus we zijn, denk ik, we hebben te weinig gebrek aan verbeelding, of te veel gebrek aan verbeelding om ons echt goed voor te kunnen bereiden.
1: Ja, dus zegt Maasland, we moeten ons beter wapenen daartegen. Zo moeten Nederland en andere Europese landen rap minder afhankelijk worden van Amerika. Software, cloudopslag, AI-systemen, het is natuurlijk allemaal praktisch Amerikaans. En dat terwijl we hier op zich voldoende kennis, kunde en ook geld in huis hebben om digitaal op eigen benen te staan. Maar we hebben wel een gigantische

0: achterstand om in te lopen, maar aan ambitie is er geen gebrek, ziet Maasland.
1: Als ik met defensiebedrijven praat, en wij organiseren ook nog wel eens wat zaken, dan zie je toch dat de ambitiestoren hoog zijn, de budgetten zijn er ook. Maar hoe we dat nou concreet door gaan vertalen in innovatieve projecten, waarbij het bedrijfsleven niet al het risico hoeft te dragen, waarbij we veel meer tempo maken, dat is er gewoon nog steeds niet. Het is nog steeds heel veel praten, de volgende bijeenkomst, de volgende ronde tafel, het ronde tafelgesprek. En je wordt er soms helemaal gek van.
0: Ja, en babbelen we maar lekker door met elkaar. En dus zegt hij, cyberveiligheid moet chef zag geworden. Maar dat betekent niet dat de bedrijven dan lekker achterover kunnen leunen.
1: Ik denk dat je als organisatie wel echt moet aankomen met spullen die, en dat kan in het tijdperk van AI, die wel echt dicht tegen, dit is wat het kan. Dus wat het natuurlijk vroeger, als je als organisatie iets maakt, dan had je misschien een PowerPoint-presentatie met hele mooie afbeeldingen. Zeggen, nou, als je ons nou 10 miljoen geeft, dan denk ik dat wij dit misschien over 2 jaar wel kunnen maken. En ik denk, wat je als organisatie nu te doen staat, is eigenlijk te zeggen, joh, luister, dit is wat we kunnen. Sterker nog, we hebben hier een eerste prototype gebouwd. Dit is wat het kan. Dus je moet wel voor investeren. Ze hebben als eerste gezegd, we gaan 40 miljoen op tafel leggen. Dat is in Europese begrippen geen paar miljard. Dat snap ik ook, want we kregen best wel wat lachers op onze hand. Zeg maar, betekent wel dat wij zelf iets op tafel leggen. En dan zeg je, oké, wij steken onze nek uit en nu willen we ook iets van de andere kant. Dus ik denk, organisaties laten zien dat je bereid bent om zelf te investeren. Niet met een PowerPoint, maar met geld, middelen, mensen. Maar dan vind ik ook dat Defensie die hand moet pakken en zeggen, dan gaan we het nu doen ook. Met lange termijn contracten. En ook, mag best op basis van verplichtingen, maar wel veel sneller die beslissing om het geld gewoon over te maken en dingen te gaan bouwen.
0: Dave Maasland was dat. Een uitgebreid gesprek met hem hoor je in de BNR en FD-podcast In het Defensief. Nieuwe aflevering met Dave Maasland staat voor je klaar, bijvoorbeeld in de BNR-app.
2: En dan naar Erik Evengroen van de AWB. Want Erik, ja, er waren weinig files vandaag. Wat gaan we voor vanmiddag zien? En staat er nog file nu of niet?
3: Nou, er staat inderdaad toch wel. Want inderdaad, heel de ochtend is het minimaal geweest. Gelukkig maar, want het is tenslotte natuurlijk ook midden in de vakantieperiode. Maar zoals gezegd, een file nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want er is een ongeluk gebeurd, hoogte van de knooppunt Batadorp. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna 25 minuten. Ja, en het zal in de loop van de dag wel wat drukker op de weg worden. Staat natuurlijk links en rechts. Er ontstaan wat korte files wellicht door recreatieverkeer. En er wordt ook nog aan de weg gewerkt. En het zal ook wel drukker worden bij de Duitse grens, bij de grenscontroles. En gemiddeld hebben die zo'n 10 minuten tot een kwartier op onthoud. En we hebben ook nog 2 flitsers gezien deze ochtend. En die staan onder andere op de A6 van Emmeloord naar Joure bij hectometerpaal 289,4. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,6.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Rotterdam is echt een stad die is altijd in beweging. Zit in ons DNA.
6: Ongeveer 1 op 6 van alle woningen die op de markt komt, is een voormalige huurwoning.
7: Het is inderdaad leuk dat we dit hebben gedaan. En het is eigenlijk niet eens heel verrassend dat mensen in dit geval voor zekerheid kiezen.
2: Ja, het is zomer en dus deze week tussen 10 en 11 het beste van de Big Five van dit jaar tot nu toe, want ze resten daar lekker uit. Het is deze week de Big Five van de afslankmedicatie. Diana Matroos spreekt vandaag met Marco Frenke en die directeur van Eli Lilly. Ja, voor sommigen klinkt als een droom, hè? Lekker snel afvallen met een spuitje, maar wat heeft dat voor gevolgen voor de gezondheid en voor de maatschappij? En moet je dat soort medicijnen voor iedereen beschikbaar hebben? Antwoord op al die vragen hoor je zo meteen in BNR's Big Five tussen 10 en 11.
4: BNR's Noodpakket.
0: Ja, we weten wat er in een noodpakket zit, namelijk een radio voor BNR, een zaklamp, een blik bonen, genoeg water. Zo zien we op het lijstje van de Rijksoverheid. Maar is dat genoeg? Moet er niet eigenlijk nog meer bij? Want als je een blik hebt, moet je niet ook een blikopener hebben dan? En misschien wat zeep en papieren handdoekjes en een spelletje of spullen voor je viervoeter. Nou, bij BNR maken we deze week je noodpakket helemaal compleet, met behulp van allerlei bedrijven, instellingen en brancheorganisaties. Vandaag met het Rode Kruis. Want ja, dit is natuurlijk dé hulporganisatie die zelf ondersteuning biedt in allerlei noodsituaties. En toch dringt het Rode Kruis er volgens woordvoerder Danielle Brouwer sterk op aan dat mensen ook zelf beter zijn voorbereid.
8: Het Rode Kruis zegt ook altijd, het is heel belangrijk dat iedereen een noodpakket in zijn huis heeft. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk wereldwijd, hè, zijn wij de noodhulporganisatie. Dus bij allerlei overstromingen komen we in actie. Maar hier in Nederland is toch echt het devies, en dat is ook in veel andere landen, 72 uur moeten mensen zichzelf kunnen redden. Ja. Dan zijn de hulpdiensten, dus de brandweer en de politie, waarschijnlijk ontzettend druk. En dan moeten mensen zichzelf kunnen redden. Ja. Met spullen in een noodpakket.
0: Ja, nou, dat lijstje hebben we allemaal bij ons. Bijvoorbeeld die noodradio. En daarvan zegt u dan, geloof ik, ja, is best een goed idee. Maar dan moet je bijvoorbeeld wel weten hoe die werkt. En je kan het wel allemaal inslaan en in een hok leggen. En eens gaan denken van, goh, waar lag dat ook alweer als het nodig is? Maar misschien moet je toch iets meer aan voorbereiding doen ook?
8: Ja, precies. Ja, het is eigenlijk, stel dat je op kantoor bent en het brandalarm gaat af, maar je weet niet waar de nooduitgangen zijn. Het is, dan raak je in paniek. En dan denk je, waar moet ik naartoe? Dus het is zo belangrijk om gewoon van tevoren al een keer na te denken op een rustig moment met, hé, wat zit hier allemaal in? Die noodradio, werkt die eigenlijk? Moet ik die opladen? Zitten daar eigenlijk batterijen in? Ja. Wat is de juiste frequentie straks als ik de lokale radiozender moet gaan luisteren? Dus het is heel belangrijk ook bijvoorbeeld binnen je gezin om het er al een keer over te hebben. Op een rustig moment, want in een echte noodsituatie, ja, dan kan je in paniek raken en dan kan het heel onverantwoord worden misschien wel.
0: Ja, ook met kinderen bijvoorbeeld. Hè. Je kan netjes de lijstjes afwerken met wat je moet hebben. Maar je moet ook misschien een en ander aan psychologische voorbereiding doen. Zonder dat het allemaal heel dramatisch hoeft te zijn, maar nou toch even daar het gesprek over aangaan.
8: Ja, exact. En juist met kinderen ook. Je wil natuurlijk, het liefst willen we allemaal niet dat het nodig is. En dat je dat noodpakket, dat dat hoog en droog in de kast kan staan en dat je dat nooit hoeft te pakken. Ja. Maar ook met kinderen zou je het interactief kunnen maken. We hebben als Rode Kruis bijvoorbeeld op onze website rodekruis.nl/noodpakket kan je ook een quiz doen. En je kan ook met kinderen kan je een soort game spelen met, nou, wat doe je? Stel, de stroom doet het niet meer. Ja. Wat ga je als eerste doen? Ga je als eerste je powerbank opladen? Kan dat eigenlijk wel? Met dat soort vragen. Maar misschien is het ook een tip om het met kinderen wat gezelliger, tussen aanhalingstekens, te maken. Door bijvoorbeeld te kijken, oké, welk spelletje zou je in het noodpakket willen doen? En wat wil je doen als de stroom is uitgevallen? Wat gaan we dan met z'n allen spelen?
0: Ja. Misschien een levensstratege of iets dergelijks. Nou, ik zie het allemaal voor me. U roept mensen ook op om voorbereid op diverse scenario's. Dus inderdaad, heel langdurig stroomuitval, overstroming, oorlogssituaties. We moeten dat allemaal gaan doen. Er zijn ook heel veel mensen die denken, joh, weet je, het zal wel. Ik woon naast de supermarkt. Als het zover is, dan kijk ik dan wel. Wat is daar aan te doen om die mensen toch te overtuigen?
8: Nou, we hebben natuurlijk in Spanje en Portugal vorig jaar gezien, hè, toen de stroom langdurig was uitgevallen, dat de supermarkten niet per se de plek waren waar je echt naartoe kon. Je kan daar bijvoorbeeld niet met contant geld betalen. En het kan ook best wel snel in een chaos situatie uitmonden. Misschien gaan supermarkten kiezen er wel voor om dicht te gaan. Dus als je gezond verstand gebruikt, dan is het, en je ziet wat er allemaal uitvalt als het gaat, als er geen stroom meer is bijvoorbeeld, ja, dan is het toch wel heel verstandig om daar echt over na te denken en om wel wat houdbaar eten en water in je huis te hebben. En vooral die noodradio ook, zou ik zeker willen zeggen. Ja. Maar wat wij ook vaak zeggen is, kijk, niet iedereen heeft geld om misschien een noodradio te kopen. Dus overleg ook eens met je buren. Ik heb zelf bijvoorbeeld een ingang die ik deel met meerdere buren. Ja, misschien kunnen wij, hebben mijn buren geen noodradio en kunnen we die van mij op de gang leggen, zodat iedereen erbij kan.
0: Ja. Kunt u mooi met de buren om de radio heen zitten. Ook een soort verbroederend effect wellicht. Ja.
8: Exact.
0: Die lijst van de Rijksoverheid voor het noodpakket, is dat compleet of zegt u daar moeten eigenlijk nog dingen bij? Of is die, ja, als we dat allemaal goed doen, dan zijn we al heel end.
8: Nou, ik had net al gezegd, hè, kijk, een spelletje voor met je kinderen. Maar ik hoorde jullie ook nog niet het contante geld zeggen. Die staat er vast wel op, maar die is wel heel belangrijk. Juist omdat als je wat wil kopen of als je nog wat uitgaven zou moeten doen, als dat kan, ja, dan gaat pinnen echt niet meer lukken. En dan wordt er aangeraden €70 per volwassene, €30 per kind. Dus voor een gezin van 4 zou dat €200 zijn. En kijk ook bijvoorbeeld, ja, denk ook heel erg aan, mijn oma bijvoorbeeld is in de 80 en is alleen. Wie gaat er naar haar toe als we haar niet meer kunnen bellen? Mijn ouders wonen in de buurt, dus die kunnen dan bijvoorbeeld de keuze maken om toch even op de fiets te stappen en naar haar toe te gaan. Dus ga ook op die manier niet alleen maar in je eigen vierkante meters denken, maar denk ook aan de mensen om je heen die jij misschien kan helpen. Of dat nou je oma is of een buurvrouw. Zodat we het echt samen doorkomen, zo'n noodsituatie.
0: Dat zei Danielle Brouwer van het Rode Kruis.
4: Tech Update.
2: En daartoe is aangesloten van onze tech-redactie Rosanne Peters. Rosanne, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: We kregen een mooi inkijkje in de modellen van OpenAI en Anthropic. Hè, die AI-agents. Ja. Die zijn getest en die laten dingen zien waar je nou niet heel erg
9: Nee.
2: Zeker van wordt, zou ik maar zeggen. Hè? Wat is er gebeurd?
9: Inderdaad, nee. Dat bleek tijdens nieuwe routinetests. Mm-hmm. En dit keer niet van de AI-bedrijven zelf, maar van een Britse overheidsorganisatie, meldt onder andere de BBC. En in dit geval ging het dus mis met Mythos 5 van Anthropic en GPT 5.6 Sol van OpenAI. Mm-hmm. Die volgens de AI Security Institute in Groot-Brittannië een nieuw niveau van autonomie en misleiding laten zien, die zij nog niet eerder hebben meegemaakt.
2: Dat klinkt verontrustend, van het is doet zijn eigen dingetje.
9: Precies, ja. En ze hebben dus gekeken naar een routinetest. En daarin moesten ze dus een cybersecurity probleem oplossen dat betrekking had op GitHub, een online platform voor ontwikkelaars die samen aan code werken. En Mythos heeft een kwaadwillende code gemaakt en probeerde dat dus GitHub op te krijgen. Om te zorgen dat de code ook daadwerkelijk werd goedgekeurd, creëerde Mythos vervolgens nepprofielen van echte mensen, om zo dus eigenlijk degene die die code moet goedkeuren om op GitHub te krijgen,
2: te misleiden.
9: En dus zo zijn toegang te verkrijgen. Dus dat gaat best wel ver. In dit geval hadden de modellen ook toegang tot het internet, want dat hoort ook bij dit soort routine testen, dan zijn er ook bepaalde beveiligingsmaatregelen uitgeschakeld. En hier zie je dus maar weer hoe belangrijk het is dat er dus menselijke controle bij zit, Bas. Want dat is eigenlijk de enige reden dat die kwaadwillende code niet op GitHub is beland.
2: Ja.
9: Anthropic en OpenAI die reageren ook en die zeggen, deze resultaten zijn helemaal niet representatief, omdat het afwijkt van onze eigen tests. Dus daarom is Anthropic bijvoorbeeld ook een eigen onderzoek gestart naar wat hier dan precies is misgegaan. Maar goed, het doet natuurlijk niet af aan de belangrijkste boodschap. En dat is natuurlijk dat dit soort modellen hiertoe in staat zijn.
2: En een eigen leven kunnen leiden.
9: Ja, precies. En ik denk dat het ook een mooie is om je in je achterhoofd te houden, Bas, dat dit soort agents doen wat je gevraagd hebt in plaats van wat je bedoeld hebt. En daarom gaan ze best wel ver.
2: Ja.
9: En dat zagen we natuurlijk ook recent bij de hack van de agents van OpenAI. Die het voor elkaar kregen om het platform Hugging Face te hacken. Hè. Eerst braken uit hun eigen beveiligde omgeving, waarin ze werden getest, hackten ze een platform en onderweg hebben ze ook nog eens 4 andere openbaar beschikbare diensten aangevallen. Dus het laat de laatste tijd in ieder geval goed zien wat voor acties AI-agents kunnen uithalen.
2: Nou zeg, wat voor vlees we in de kuip hebben. Ja. Nog even kort, Telegram werd kortstondig verwijderd uit de App Store om zorgen over verboden content.
9: Ja.
2: Weten we wel waarom? Wat voor verboden content gaat dit dan om?
9: Ja, het gaat dus om beelden van kindermisbruik.
2: Och, jeetje weer.
9: Maandagavond was Telegram dus ineens verdwenen uit de App Store. En Apple had de app verwijderd om dus die zorgen om de content over kindermisbruik dat via Telegram werd verspreid. Toen Telegram vervolgens de content had verwijderd en de betreffende gebruiker van het platform had geblokkeerd, werd Telegram weer zichtbaar in de App Store. En het heeft bij elkaar nog geen dag geduurd. Maar goed, Telegram-baas Pavel Durov die heeft een uitgebreid verhaal op X gezet over dat het zou gaan om manipulatie door afpersers. Want de gebruiker zou met AI bewerkte illegale inhoud in een oud bericht hebben gezet door dat oude berichtje te bewerken in een actieve groepsapp. En hierdoor bleef die inhoud voor de groepsleden wel verborgen. Maar kon die gebruiker dit dus zelf gelijk melden bij Apple? En volgens Durov is dit dus een truc eigenlijk om Telegram te raken en om dus mogelijk te kunnen chanteren, omdat Apple vervolgens dus Telegram offline heeft gehaald. En buiten dat is Durov hier natuurlijk niet over te spreken, over die actie van Apple, want hij zegt, jullie halen die hele app offline, of in ieder geval niet te downloaden, door de actie van één gebruiker. Telegram is overtuigd van zijn eigen doen en laten, want die zegt, wij zijn hartstikke goed bezig met die moderatie van dit soort context. Maar goed, we weten, er lopen meerdere zaken tegen het platform. Zo staan ze onder toezicht van de Britse toezichthouder, kregen recent nog een boete van de Australische toezichthouder. Maar goed, Apple heeft nog niet gereageerd op Pavel Durov zijn bericht. Uiteindelijk is het wel, bittere pil.
2: Zeker, voor meneer Doerhoff. Dankjewel, Rosanne Peters.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Zo, de ochtendspits woensdag zit erop. Zometeen BNR's Big Five over de afslankmedicatie. Diana Matroos spreekt er met Marco Frenke, directeur van de Eli Lilly. En we zijn er morgen weer in niet afgeslankte vorm om 6 uur. Tot morgen.
11: Tot morgen.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
10: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Met meer dan 9000 hotels wereldwijd is Hilton een naam die iedereen kent. Maar achter die iconische hotelketen schuilt een bedrijf dat steeds opnieuw moet schakelen. Hoe het al meer dan 100 jaar overeind blijft, waar het geld echt wordt verdiend en wat het betekent voor beleggers, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al in je podcast-app.
15: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
16: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
16: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan. Via CaptureTech.com.
12: Nu in de BNR-app.
0: Hogere omzet en winst voor Heineken. De verkoop daalt in belangrijke markten. Ryanair boekt een recordaantal van ruim 22 miljoen passagiers. En druk op FIFA-president Infantino loopt op. FIFA wordt beschuldigd van chantage en vandaag is er crisisoverleg. Deze en andere verhalen, je weet waar ze zijn, in de BNR-app.
2: Erik, even Groen van AWB is even bij ons, want er staat nog steeds één file, hè? Die is hardnekkig, ja. Erik.
3: Klopt, ja, inmiddels wel eventjes. Ja, want op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Batadorp. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en de rechterrijstrook is dicht. Ja, de vertraging is bijna opgelopen tot een half uur. En een snelheidscontrole gezien op de A4, Belgische grens richting Antwerpen, bij hectometerpaal 248,2.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar de vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callandsch Oog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. Rusland heeft ook vannacht Oekraïne weer aangevallen. En daarbij zijn 17 mensen omgekomen. Doelwit was onder meer hoofdstad Kiev, waar de Russen onder meer distributiecentra voor legermateriaal onder vuur namen met raketten en drones. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Voor sommigen klinkt het als een droom. Snel afvallen met een spuit. Maar welke gevolgen heeft dat voor de rest van je gezondheid? en voor de maatschappij als geheel. Ik besprak het eerder dit jaar met Marco Frenke, directeur van farmaceut Eli Lilly, maker van een van die spuiten, in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
19: Afslankmedicijnen, ze zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 32 miljoen euro. En de markt is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar deze ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook met onze schoonheidsidealen? Het komt allemaal deze week aan bod. Ik praat met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag is dat Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Van harte welkom.
23: Dankjewel.
19: En ook respect dat je hier zo snel bent gekomen. Want eigenlijk zouden we de topman van Novo Nordisk te gast hebben in deze uitzending. En die moest vanwege privéomstandigheden, die wij ook heel begrijpelijk vinden, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen.
23: Ja.
19: En jij bent hier meteen naartoe gekomen.
23: Ja.
19: Je dacht, dit is een kans die ik niet kan laten liggen?
23: Het is een heel, zoals je al zegt, het is een onderwerp wat heel veel aandacht krijgt op dit moment. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus daaraan bijdragen en daar een goede context aan kunnen geven, vinden we gewoon super belangrijk.
19: Ja.
23: Dus deze kans greep ik graag aan.
19: Ja.
23: En ik hoop dat het goed gaat met Sanne, trouwens.
19: Ja, dat hopen wij allemaal. Overigens ook respect voor de redactie. Sam van onze redactie heeft ook in alle eil gebeld. En een heleboel mensen hebben gebeld aan alle kanten. Want Danielle, Bavo, iedereen is ermee bezig. Dus toch ook mooi om dat even te noemen.
23: Ja.
19: Dat is ook gewoon BNR, zo gaat het hier achter de schermen. Goed om nog te zeggen, je bent dus directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Dat is het Amerikaanse bedrijf die nu met een flinke opmars bezig is om de Deense concurrent Novo Nordisk in te halen. Of, we gaan het later nog wel hebben over die concurrentiestrijd. Maar jullie maken allemaal een medicijn om af te vallen. En dat zijn nu voornamelijk de spuitjes nog. Later komen er misschien pillen aan. Wat misschien ook nog één keer goed is om te zeggen, maar dat gaan we daarna niet meer zeggen, is dat jullie Mounjaro maken. Dus jullie concurrent maakt Ozempic en Wegovy. En jullie maken Mounjaro.
23: Klopt, ja.
19: Maar vanwege de reclameregels gaan we dat niet meer noemen.
23: Nee.
19: Ik hoop dat ik me niet ergens vergis, maar dat toch slip
23: uit
19: of the tongue,
23: ja,
19: maar
23: nee,
19: dat is even het doel. Beginnen even toch met jullie medicijn, hoe dat werkt, want dat is een andere variant. Kan je even uitleggen welke stoffen erin zitten, niet de technische woorden?
23: Ja.
19: Maar dat even op die manier.
23: Mag ik nog heel kort iets zeggen over het bedrijf? Wat je introduceerde voordat we naar het geneesmiddel gaan.
19: Ja?
23: Want Lilly is een van oorsprong Amerikaans bedrijf.
19: Ja.
23: We bestaan 150 jaar. Je noemt Lilly nu in de context van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas, mensen met overgewicht. We maken al heel veel jaren heel veel geneesmiddelen voor een heleboel verschillende ziektebeelden.
19: Ja.
23: Dus we zijn actief op een heleboel vlakken. We zijn er heel trots op dat we overal daar een bijdrage in mogen mogen leveren.
1: Okay.
23: Maar de aandacht die er nu voor obesitasbehandeling is, is wel enorm.
1: Ja.
23: En daar, daar spannen we ons ook heel erg voor in.
1: Ja.
23: Dus onder andere met het geneesmiddel Mounjaro, zoals je noemde.
1: Ja, nu niet meer noemen. Hè?
23: Nu niet meer noemen, nee, dat ga ik niet meer doen.
1: Dat gaan we al. Oké. Okay. Nee. Maar wij maken natuurlijk een big five over afslankmedicijnen. Ja. Ja. Dus ik begrijp dat jullie veel meer doen. Goed om dat benoemd te hebben. En het is dus een Amerikaans bedrijf. En jullie concurrent is een Deens bedrijf. Ja. Hè? Dus dat is ook goed om even te weten. Ja. Even over die twee stofjes van jullie afslankspuit. Want in die andere zit maar één stof. En bij jullie zitten er twee.
23: Ja.
1: Wat is het verschil?
23: Ja, deze groep geneesmiddelen. Want deze twee middelen die je nu noemt, die zijn onderdeel van een groep die noemen we incretine geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En wat gebeurt er als jij een boterham eet? Die boterham komt in je spijsverteringsstelsel terecht. En op het moment dat die boterham in je darmen aankomt, gaat het lichaam gaat hormonen aanmaken, wat gaat helpen bij het verteren van die boterham. Dus onder andere de boterham wordt verteerd, de stoffen die erin zitten, die worden opgenomen. Maar er gebeurt nog veel meer.
1: Ja.
23: Dus je lijf wordt eigenlijk ook voorbereid op. Nou, je hebt net gegeten, dus je bent wel klaar met eten. Dus er worden ook signalen gegeven, bijvoorbeeld naar de hersenen, die ervoor zorgen dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van, nou, ik heb genoeg gegeten, ik ben klaar, ik kan nu stoppen met eten. Dus dat zijn in het kort, die hormonen spelen een hele belangrijke rol bij je spijsvertering, maar dus ook naar je hoofd in termen van, ben ik klaar, moet ik nog doorgaan? Nou, deze geneesmiddelen grijpen dus allemaal aan op die darmhormonen. Nou, je noemde het al, één geneesmiddel grijpt aan op één van die darmhormonen, dus het GLP-1, dat is een stof, dat is een naam die in het algemene publiek, denk ik, steeds bekender wordt. En ons geneesmiddel grijpt aan op twee van die darmhormonen, GLP-1 en GIP. Het gaat te ver om die nu, denk ik, in detail te gaan bespreken, maar het zijn twee verschillende hormonen, maar wel allebei betrokken bij dat proces wat ik net uitlegde, het proces van spijsvertering.
1: Ja, maar kunnen jullie al de stelling innemen dat het dan beter werkt, omdat je op twee stoffen eigenlijk stuurt?
23: Nou, je kan alleen maar zeggen of als een geneesmiddel beter is, als ze ook feitelijk in wetenschappelijk onderzoek head-to-head tegen elkaar zijn vergeleken. Dus dat je twee stoffen met elkaar gaat vergelijken in een uitgebreid klinisch onderzoek.
1: En dat is nog niet op die manier?
23: Dat heeft wel al plaatsgevonden. En specifiek voor de behandeling van overgewicht blijkt er wel echt wel een effectiviteitsverschil te zijn. Het blijkt ineens wat wij maken echt wel aanzienlijk effectiever te zijn in het afvallen van mensen in vergelijking met anderen.
1: Je valt meer af uiteindelijk. Meer. Hè? Overigens is het nog leuk om te zeggen, is dat je ooit hebt gestudeerd aan de Radboud Universiteit als medisch bioloog.
23: Klopt, ja.
1: Was het toen al jouw grote droom om zoiets te ontwikkelen, of was je daar nog helemaal niet mee bezig?
23: Ik was hier nog niet zo specifiek mee bezig, maar ik was wel altijd heel nieuwsgierig naar wat gaat er nou mis als er iets misgaat? Hoe komt dat nou? Wat ligt er aan ten grondslag? Op welke manier kunnen we daarop van invloed zijn? Dus dat soort onderliggende mechanismen, dat beter begrijpen, dat heeft me tijdens mijn studie wel al bezig gehouden.
1: Ja.
23: En dat is ook de basis voor ons als een geneesmiddelontwikkelaar. We willen gewoon goed begrijpen van, hoe werkt het lichaam nou? Daar weten we natuurlijk al heel veel van. Wat gaat er fout? En kunnen wij daar op een of andere manier, op een positieve manier op ingaan?
1: Ja, en als je dan kijkt even welke afslankspuit het ook is, wat gaat er dan bij mensen mis in dat aansturen van die hersenen op het moment dat je dus overgewicht krijgt en uiteindelijk obesitas? Wat gaat er dan mis in die hersenen wat dus gestuurd wordt met zo'n afslankspuit?
23: Nou, daar kan je ook een hele dag over vullen, denk ik, over dit onderwerp. Zoals gezegd, ook in de literatuur, overgewicht is een multifactorieel probleem. Dus er spelen een heleboel verschillende aspecten spelen daarbij een rol. Ik heb jullie daar ook wel wat ook over zeggen in de uitzending, dat het algemene beeld van mensen met overgewicht is, ja, je eet te veel en je beweegt te weinig. En laten we vooropstellen dat absoluut een factor is die meespeelt, of laten we zeggen, te veel eten en te weinig bewegen helpt niet mee. Maar er is zoveel meer aan de hand in het lijf. Dat kan een genetische component zijn. Het kan te maken hebben met stress. Het heeft onder andere ook te maken met, en hoe had Joep de Groot had het er gisteren over, de sociale of de economisch sociale status van mensen. Allemaal dat soort factoren die meespelen over hoe eet je, hoe gedraag je je, metabolisme van jouw lijf. Dus hoe gaat jouw lijf om met energie en energievoorraden en het vrijmaken van energie. Dit zijn allemaal factoren die op een of andere manier een rol kunnen spelen Dus dat maakt dat het ook best wel een ingewikkelde aandoening is, waarbij je niet op één punt de vinger kan leggen. En als we dat nou maar oplossen, dan hebben we het probleem te pakken. Dat is helaas niet aan de orde bij overgewicht.
19: Nee, en er zijn inderdaad veel oordelen in de maatschappij. We hebben ook over gesproken, ook met een ervaringsdeskundige, Vera Spaans. Snap jij ook die schaamte die er is rond dit medicijn? Zou je jezelf schamen als je het zou gebruiken?
23: Als ik medicijn zou gebruiken?
19: Deze afslankspuit. Het voelt toch een beetje ongemakkelijk ergens. Dat je de maakbaarheid van ons leven, dat je gewoon even een spuitje erin zet. En dan kan je ook gewoon. He, want er zit natuurlijk ook een kant mensen zijn met obesitas. Dat is echt wordt gezien als een ziekte. Daar kan je ook niks aan doen. Ik weet het zelf van iemand in mijn nabije omgeving. Dat is heel heftig. Die is daar al zijn hele leven mee bezig. Aan de andere kant is er nu ook een groep aan het ontstaan die denkt, nou, ik wil even een paar kilootjes af. Hup, ik zet een spuit en ik leef mijn leven gewoon lekker door en ik eet mijn frietje en ik ga mijn leefstijl niet veranderen.
23: Ja, ja. Dit is denk ik ook een onderwerp wat dit thema zo bediscussieerbaar maakt. Maar goed, je hebt het zelf denk ik al aangegeven. Dit zijn geneesmiddelen die zijn gemaakt voor mensen die. Dat gaat niet over. Ik ben een maatje te groot. Ik wil een kleinere jurk of een kleinere broek passen voor mijn trouwerij. Daar zijn deze geneesmiddelen niet voor ontwikkeld.
19: Het gebeurt wel, want er zijn allemaal online partijen die met een hele snelle check jou gewoon zo'n medicijn geven.
23: Ja, we weten dat er is.
19: Zijn er veel, hè? Het is online, maar er zijn ook klinieken door het hele land met mooie kroonluchters waar iedereen met plezier onthaald worden. Ja. Om net weer even leuk eruit te zien op het strand.
23: Ja. Die zijn er ook. We weten nog niet zo heel goed hoeveel van die mensen onder welke omstandigheden worden behandeld. Dus wat jouw BMI. En BMI wat een indicator is voor jouw overgewicht. En wat de mate van BMI is voor deze mensen die deze behandeling gaan krijgen. Dat weten we eigenlijk niet exact. Je zou, zoals je ook aangeeft, gezien de ontwikkeling van het zorglandschap en hoe zeg maar nieuwe zorgsystemen in het leven of in worden ontwikkeld, wat de toegankelijkheid voor mensen gemakkelijker maakt. Als je het goed vindt, zou daar ook nog iets over zeggen.
19: Ja, zeker.
23: Dus we weten niet exact wie die mensen nou zijn en onder wat voor omstandigheden ze die geneesmiddelen krijgen. Maar terug naar het begin, en dit is eigenlijk jouw eigen voorbeeld. De mensen voor wie deze geneesmiddelen echt zijn gemaakt, dat zijn de mensen die al heel lang worstelen met dit probleem.
19: Ja.
23: Die al heel veel hebben meegemaakt. Al heel veel hebben geprobeerd. Die al onwijs vaak te horen hebben gekregen. Probeer maar eens wat minder te eten. Ga maar eens wat meer sporten. Dat hebben ze vaak al onwijs veel keren hebben ze dat geprobeerd. Zonder succes. Ja. En die mensen komen dan uiteindelijk bij een behandelend arts. En de behandelend arts zegt, wat zou je ervan vinden als we hiermee zouden gaan starten? Dus die mensen hebben vaak al een reis achter de rug.
19: Ja. En kader je dat ook met BMI? Want iedereen kijkt toch een beetje anders. Hè? Wat is nou obesitas? Wat is nou overgewicht? En BMI zegt ook weer niet alles. Dus wat is nou jullie definitie dan?
23: Dus deze geneesmiddelen zijn, dus voordat je geneesmiddelen als deze op de markt mag brengen, worden ze heel uitgebreid onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel goed en dat is heel terecht, want daardoor weten we heel goed hoe deze geneesmiddelen werken, wat je ervan kan verwachten, maar ook wat je er niet van kan verwachten.
19: Mm-hmm.
23: En aan de hand van die studies wordt het indicatiegebied, dus het te behandelen gebied, wordt vastgesteld. En deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor mensen met een BMI vanaf 27 plus een aanvullende comorbiditeit, of mensen met een BMI van 30 of hoger. Een BMI is een maat voor overgewicht.
19: Ja.
23: Dan kan je berekenen aan je lengte.
19: Dus het is niet alleen voor mensen met obesitas, maar ook al met overgewicht. Want er zit natuurlijk een gradatie in.
23: Exact.
19: Op een gegeven moment ben je obese. Hè? Dat is van een BMI vanaf
23: 30.
19: Ja. Maar ook al die groep daarvoor, die zou dat mag
23: met
19: best wel
23: de voorwaarde dat die mensen een aan overgewicht gerelateerde comorbiditeit hebben. Bijvoorbeeld hart-vaatproblematiek.
5: De Big Five. Diana Matroos.
19: Mijn gast is Marco Frenke. Hij is de CEO van farmaceut Eli Lilly Nederland. Onderdeel weer van een Amerikaanse farmaceut. Toch moeten we even twee dingen doen. We moeten het over bijwerking hebben. Maar laten we eerst even de markt schetsen. Want als je kijkt hoeveel mensen nu in Nederland zo'n afslankspuit gebruiken, om het maar even zo te noemen. Pillen komen er misschien nog aan. Hoe groot is die markt dan nu?
23: Ja, wat wel goed is om nog een stuk context over deze geneesmiddelen, is deze geneesmiddelen komen eigenlijk voort uit onze zoektocht naar een oplossing voor mensen met diabetes.
19: Ja. Klopt.
23: Dus deze geneesmiddelen.
19: Daar hebben we het over gehad deze week. Ja,
23: de incretines, zoals ik dat eerder noemde, die zijn in eerste instantie zijn ze onderzocht en getest. Dan worden ze beschikbaar en ook gebruikt voor de behandeling van mensen met diabetes.
19: En op een gegeven moment werd er gemerkt van, hey, die mensen vallen ook af. Kunnen we dit ook vertalen naar een afslankmedicijn?
23: Ja. Dus precies. Dus hoeveel mensen gebruiken deze geneesmiddelen? Dat wordt dus al een beetje beïnvloed door hoeveel mensen gebruiken het voor de indicatie diabetes. En hoeveel mensen voor de indicatie obesitas. De exacte inzichten daarin hebben we niet. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat. En dat komt onder andere door wat jij zelf ook al aangaf. Deze geneesmiddelen die zijn in zo'n korte tijd zo enorm in de aandacht gekomen dat er in het zorglandschap een aantal nieuwe instituten, zorgthema's zijn in de wereld gekomen die deze geneesmiddelen ook zijn gaan voorschrijven. Dus die mensen hebben geholpen bij het stellen van een diagnose, behandelplan opstellen. En ik hoop dat naast de geneesmiddel dat er nog veel meer andere aspecten worden toegevoegd aan deze behandeling. Maar deze geneesmiddelen zijn gaan voorschrijven.
19: En hoe komen ze dan aan? Want jullie hebben natuurlijk een bepaalde kaders. En vanuit het Zorginstituut zijn er ook bepaalde kaders wat er wel en niet vergoed wordt. Hadden jullie ook kunnen voorkomen dat dit bij al die klinieken terechtkomt? Hoe krijgen zij de handen op dit spul?
23: Ja, voorkomen is de vraag of je het moet voorkomen. Dus waar het om gaat is bij de behandeling van deze aandoening. Allereerst is wat denk ik onwijs belangrijk is dat je aan de slag gaat met een behandelend arts.
19: Ja.
23: Met iemand waarvan je weet dat het een dokter is.
19: Ja.
23: Dat die kennis van deze materie heeft. En niet alleen kennis van de behandeling, maar ook kennis van het ziektebeeld. En dat je onder begeleiding van een erkende dokter, dat je met hem of haar aan de slag gaat van deze behandeling.
19: Ja, en ik snap dat jullie dat belangrijk vinden, maar kijk, het belandt dus wel bij allemaal vage kliniekjes, online bedrijven die met een hele snelle checklist. Je zou ook kunnen denken, wij moeten zorgen dat het niet in die handen komt. Want jullie medicijn wordt ook via die kanalen verkocht.
23: Ja, dus onze geneesmiddelen worden via eigenlijk een regulier distributiesysteem worden ze beschikbaar gemaakt in de markt. Mm-hmm. Dus dat betekent wij verkopen doorgaans onze geneesmiddelen aan geneesmiddelgroothandelaren.
19: Ja.
23: En die verkopen die geneesmiddelen weer door aan specifieke apotheken.
19: En jullie kunnen dat niet afdwingen dat zij uiteindelijk ervoor zorgen. Want kijk, het is natuurlijk dubbel, want jullie willen natuurlijk ook, jullie zijn ook gewoon een zakelijk bedrijf. Je wil ook omzet maken en zorgen
23: Klopt,
19: dat
23: maar we willen wel graag omzet maken op de plek waar het ook hoort.
19: Ja, en kan en je dit dan toch via die groothandels tegenhouden? Valt dat tegen
23: te houden? Dat kan niet, want het zou ook ons verboden zijn om de distributeuren te gaan voorschrijven of te gaan sturen op waar wij vinden dat zij de geneesmiddelen zouden moeten gaan afzetten. Dus dat mag volgens de wet ook helemaal niet.
19: Okay.
23: Maar dat neemt niet weg dat dit wel een...
19: Het is een probleem, toch? Het is wel ongemakkelijk.
23: Het kan een probleemgebied zijn. En daarom weten we bijvoorbeeld ook dat de inspectie van de gezondheidszorg hier onwijs actief op aan het acteren is.
19: Ja.
23: Dus zij zien deze ontwikkeling ook. Dus, en ze doen er heel veel onderzoek naar. En we weten ook van een aantal van deze organisaties waar wij ook contact mee hebben, dat ze ook regelmatig worden bezocht door de inspectie. Die er graag op toeziet dat er onder de juiste omstandigheden dan volgens afspraken geneesmiddelen worden voorgeschreven.
19: Ja, dus goed dat daar aan gewerkt wordt. En goed ook dat je daar dan afstand van neemt, hè, dat dit gebeurt. Want en je hoort verhalen dat mensen veel te hoge doseringen gaan gebruiken, waardoor ze gaan overgeven en al dat soort zaken, wat natuurlijk hartstikke slecht is voor je lichaam.
23: Absoluut, ja. En het begint al net, kom je überhaupt in aanmerking voor deze behandeling? Is het wel terecht dat jij nu met deze behandeling gaat starten?
19: Ja.
23: Dus daar begint het al. En er zijn ook best wel voorbeelden van dat soort bedrijven. En het lijkt er nu alsof dat de markt domineert. Dat is ook niet het geval. Het is op dit moment gelukkig eerder een uitzondering dan een regel. Maar als we dat soort partijen, als we die zien, dan helpen we wel actief mee om ze ook uit de lucht te halen.
19: Ja, nou ja, het is een beetje de vraag hoe je ernaar kijkt. Want jullie concurrenten, het Deense bedrijf, is nu ook een beetje aan het nadenken. Moeten we niet meer Amazon-achtig worden en zorgen dat het heel snel bij de consument komt? En dan gooi je het natuurlijk wel voor iedereen open.
23: Ja, dat is. Dat zijn we ons van bewust dat dat soort discussies ook plaatsvinden.
19: Want hebben jullie dat plan ook? Een soort Amazon-achtige variant?
23: Nee, dat plan hebben we niet. Maar even, het is wel goed om, als het gaat over beschikbaarheid van deze geneesmiddelen, er zijn. Als je kijkt naar mensen, ik vertelde straks iets over het indicatiegebied voor deze geneesmiddelen. Ja. Als je feitelijk kijkt naar hoeveel mensen het in Nederland gaat, dan heb je het over meer dan 4 miljoen mensen.
19: Die dus in die definitie vallen die jij net beschrijft.
23: Die in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen. Nou, kan je het je voorstellen, je bent Er zijn ruim 12.000 huisartsen in Nederland. Kan je voorstellen dat je bent huisarts en je hoort dit soort dingen en je denkt, mijn god, 4 miljoen mensen die staan straks allemaal bij mij aan de deur. Hoe ga ik die in godsnaam helpen?
19: Nou ja, dat was ook de zorgverzekeraar, de topman van zorgverzekeraar CZ. Die zei, dat zijn wel onze hoofdbrekens ook van wat zijn nou de bewijzen op de lange termijn? Hè? Val je nou definitief goed af? Ja. Maar ook dit aspect speelt een rol. Hoe moeten we dit begeleiden? Kan helemaal niet.
23: Dus dit is ook een reden waarom je juist het online kanaal waar je een aantal keren aan refereert. Je ziet een aantal nieuwe obesitasklinieken zie je ontstaan. Fysieke obesitasklinieken, maar ook online service providers die er gebeuren. Dat is allemaal wel een beetje het gevolg van het feit dat er een heleboel mensen zijn die hulp willen, die om hulp vragen. Maar waar gaan ze die hulp, waar gaan ze die vinden? Ja. En wie gaat die mensen op een goede manier begeleiden? Het allerbelangrijkste, nogmaals, wat ik straks aangaf, is dat je wel aan de slag gaat, als je aan de slag gaat, dat je aan de slag gaat met een erkende dokter. Iemand die weet waar het over gaat en die verstand van deze materie heeft.
19: Ja. En is het in die zin terecht ook dat, want als je kijkt naar die markten, hè, die is eigenlijk nu nog, nog niet helemaal ingenomen. Ja, als je kijkt naar de behoeften, toch?
23: Sterk in ontwikkeling. Ja,
19: sterk in ontwikkeling. Ja. Maar je ziet toch dat het zorginstituut de rem erop houdt. Door het niet. Vind je het? Omdat heel veel mensen die het willen, die komen niet in aanmerking nog en wordt dan niet vergoed. Hè? Dus die zijn best streng, waarvan anderen ook weer zeggen, ja, kan die markt niet even wat sneller open gaan? Want ik wil dit middel ook graag gebruiken.
23: Ja, dus dat is helemaal waar. Dat is geen gemakkelijk vraagstuk, maar waarom ik zo deed bij het Zorginstituut is zich heel erg bewust van deze materie en weet hoe groot de uitdaging is. Ziet ook wat voor een oplossing er voor ons ligt. Maar simpel en alleen al vanwege het feit dat het om zo'n grote groep mensen gaat, moet je daar denk ik behoedzaam in acteren. Dat is wat het Zorginstituut denk ik naar mijn visie doet. En daar hebben ze helemaal gelijk in.
19: En toch krijg ik een beetje een dubbel gevoel erbij. Misschien ook omdat jouw concurrent, staan meerdere artikelen ook in het FD, best wel zoiets is. Ja, we hebben een groot maatschappelijk probleem. Er zijn veel te veel mensen met overgewicht en obesitas. Daar moeten we gewoon wat aan doen. Stel die markt nou meer open. En twee, jullie zijn natuurlijk ook gewoon een zakelijk bedrijf. Dus jullie willen zoveel mogelijk afzet om jullie investeringen, die ook flink zijn, terug te verdienen. Dus ik ben bijna een beetje verbaasd van de terughoudendheid die je zelf ook hierbij hebt.
23: Oh nee, ik ben niet terughoudend.
19: Oké, want ik voel heel veel begrip voor het Zorginstituut. En goed dat zij dat allemaal een beetje.
23: Nee, maar ik was ook nog niet klaar.
19: Oké.
23: Er moet een oplossing komen.
19: Ja.
23: Dat is denk ik wat alle voorgaande sprekers over dit thema hebben gezegd. Dus er is maar een beperkte groep mensen die op dit moment toegang heeft tot deze geneesmiddelen. En waar ook al heel veel over is gezegd. Dat zijn nu de mensen die er simpelweg het geld voor hebben. Die het zich kunnen permitteren om er zelf voor te betalen. En dat worden er steeds meer. Hè? Ja. Dus dat betekent dat er deze geneesmiddelen die voegen echt iets toe. Het heeft echt zin om serieus na te denken om deze geneesmiddelen te gebruiken. Maar ze zijn gewoon voor een heleboel mensen gewoon niet beschikbaar. Het heeft alles met kosten te maken. En daarom is het zo onwijs belangrijk wat het Zorginstituut onder andere nu aan het doen is. Wij hebben het vergoedingsdossier voor onze geneesmiddelen voor de behandeling voor overgewicht en obesitas, dat hebben we ingediend.
19: Mm-hmm.
23: Dus het Zorginstituut is nu dat dossier aan het beoordelen. En dan gaat aan de hand van de data die we hebben aangeleverd, ook de discussie die we erover voeren, gaat zij kijken op basis van deze wetenschappelijke informatie, voor wie zouden we het nu beschikbaar kunnen gaan stellen.
19: En zouden we die groep toch wat kunnen oprekken?
23: Nou, deze laatste generatie geneesmiddelen zijn nog helemaal niet vergoed voor mensen met obesitas. Dus de enige manier om ze nu te gebruiken is door er zelf voor te betalen.
19: Ja.
23: En daar wringt ons solidaire zorgstelsel, omdat heel veel mensen het niet kunnen krijgen.
19: Ja. Jullie concurrent heeft natuurlijk nu wel een betaalbare spuit op de markt gebracht. Hè? Want dat is natuurlijk ook een manier om het meer toegankelijk te maken. Voor de concurrent zeggen, maar dat heeft ook in het FD al gestaan. Hè, dat zij nu ook met een betaalbare variant komen. Dus die gaat dan naar zo'n 100 euro, van 300, iets van 300 naar 100. Dat helpt natuurlijk wel. Ja,
23: betaalbaar is relatief overigens. Omdat 100 euro is denk ik voor een aantal mensen ook nog steeds een heel veel
19: geld. Misschien gaat het wel helpen ook dat de zorgverzekeraars en het zorginstituut meer bereid zijn om dit ook op te nemen in het pakket, hè, als het goedkoper wordt. Ja, want zo werkt die markt natuurlijk.
23: Ja, dus terug dan naar dat vergoedingsdossier.
19: Ja.
23: Dus om vergoeding te krijgen zal je eerst een vergoedingsdossier moeten indienen. Onze concurrent heeft naar ons weten nog helemaal geen vergoedingsdossier ingediend. Dus heeft nog helemaal geen aanvraag ingediend om het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat hebben wij wel gedaan. En wij hopen echt op redelijke termijn samen met het Zorginstituut tot een groep mensen te komen waarvan we allemaal vinden, daar moeten we nu onmiddellijk een oplossing voor hebben. Daar moeten we nu onmiddellijk voor beschikbaar gaan maken. En hopelijk gebeurt dat heel snel.
19: Ja, en hoe gaat die markt zich dan verder ontwikkelen? Maar heel belangrijk ook, wat zijn de bijwerkingen? Kom je ooit nog van een afslankspuit af? Ik ga er zo meteen over praten met Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Blijf luisteren.
4: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
6: Europe is going in some bad directions.
7: Maar voor hoe lang nog?
8: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
24: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
25: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
8: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
26: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
27: Is het effect van AI op de arbeidsmarkt een politieke of technologische discussie? Je hoort het om 10:10 in de Economische Stand van Nederland.
28: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
29: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
30: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
31: BNR Verkeer.
3: Dit is Erik Evelen, ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En op dezelfde A2 dan van Eindhoven naar Maastricht. Bij Roosteren liggen voorwerpen op het wegdek. Er staat 5 kilometer file met ook daar nog 10 minuten op onthoud. En de A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles daar ook 5 minuten vertraging. En de snelheidscontrole gezien op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij hectometerpaal 25,1.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De zoekactie naar de vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callandsch Oog is gestaakt. Want ook die persoon is verdronken, meldt de politie. Slachtoffers zijn twee vrouwen. Ze gingen gistermiddag de zee in en kwamen in de problemen. Iemand die bij de reddingsactie betrokken was, moest naar het ziekenhuis. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. Rusland heeft ook vannacht Oekraïne weer aangevallen en daarbij zijn 17 mensen omgekomen. Doelwit was onder meer hoofdstad Kiev, waar de Russen onder meer distributiecentra voor legermateriaal onder vuur namen met raketten en drones. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. De vereniging Eigen Huis hoort meer en meer klachten over verkopers van warmtepompen en thuisbatterijen. Reden om met een meldpunt te komen. Verkopers komen bijvoorbeeld met onduidelijke offertes of willen hoge aanbetalingen. Eigen Huis adviseert je niet te laten opjagen en mooie praatjes in twijfel te trekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Hoe populairder afslankmedicatie wordt, des te harder de concurrentiestrijd onder de farmaceuten. Hoe blijf je de concurrentie voor? Daarvoor ging ik eerder dit jaar in gesprek met Marco Frenke, de algemeen directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland, in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen.
0: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
2: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
0: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
32: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
19: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Het is natuurlijk ontzettend populair. Het is een grote business. Het helpt ook heel veel mensen. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Zal dit verder gaan groeien, deze business. Eerder deze week sprak ik al met journalist Vera Spaans over haar ervaringen. Ik noem het dan toch nog 1 keer met Ozempic. Verder ga ik niet namen noemen van geneesmiddelen. Ze praat er namelijk heel open over in haar Parool-column. En ik sprak ook met de topman van zorgverzekeraar CZ. Die echt wijst van, die spuit is niet de oplossing voor problemen. We moeten veel meer kijken naar preventie en naar de obese samenleving, omgeving waar we eigenlijk in leven, waar de verleidingen overal om de hoek komen kijken. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Marco Frenke. Hij is algemeen directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf. Een farmaceut die heel veel verschillende geneesmiddelen maakt, maar onder andere ook een van de middelen rond afslankmedicatie. En dat is vooralsnog een spuit. Ja. Eigenlijk voor de hele markt.
23: Klopt.
19: Maar er komt misschien nog wel wat nieuws aan. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De enorme concurrentiestrijd die ook gaande is. En de gevolgen van deze medicatie. En dat is denk ik wel een heel belangrijk punt om te benoemen. Want bijwerkingencentrum Lareb heeft het bijvoorbeeld over diarree, overgeven, hoofdpijn, vermoeidheid. In Amerika zijn er ook tandartsen die spreken van gebitsproblemen. In hoeverre zijn deze medicijnen nou gevaarlijk? Je bent nog nooit zo lang stil geweest in het eerste half uur.
23: Nee, gevaarlijk was ik ook niet op. Ik zie het gebruik van deze geneesmiddelen namelijk totaal niet in de context van het woord gevaarlijk. Dus daarom was ik even, werd ik verrast door het gebruik van het woord gevaarlijk.
19: Ja.
23: De geneesmiddelen, dat zal elke dokter, een apotheker, een geneesmiddelontwikkelaar wel zeggen, er is geen geneesmiddel zonder bijwerkingen. We gaan iets in het lichaam stoppen wat er normaal gesproken niet is. Dat heeft effecten. En hopelijk een heleboel positieve effecten. En soms heeft het ook een aantal negatieve effecten. Wat ik straks al aangaf, deze generatie geneesmiddelen die nu wordt gebruikt voor de behandeling van overgewicht, dat zijn geneesmiddelen die kennen we eigenlijk al, of type geneesmiddelen die we al heel lang kennen voor de behandeling van diabetes. Dus het goede nieuws is dat we met dit soort geneesmiddelen al best wel veel ervaring hebben. En dat betekent dat,
19: hoe lang al? Hoeveel jaar?
23: Volgens mij begin die jaren, begin van deze eeuw. Dus sinds 2000 dat dit type geneesmiddelen beschikbaar is.
19: Ja.
23: Wat ik straks vertelde, dat zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En daar komen ook de meeste bijwerkingen uit voort. Dus de meest voorkomende bijwerking die als je al bijwerkingen krijgt, die hebben met problemen met maag-darmstelsel te maken. En je noemt ze. Dus mensen die last hebben van een buik, mensen die misselijk zijn, diarree, dat soort zaken. Dat kan gebeuren. Dat is meestal best mild van aard.
19: Mm-hmm. Ja, tenzij je mensen hebt die zelf gaan dokteren en die dan veel te hoge doseringen gaan nemen, exact, waardoor ze gaan braken.
23: Precies, dus daar komen we bij het punt van, het is belangrijk dat je dit soort geneesmiddelen onder begeleiding van een goede begeleiding van een arts, dat je dat doet. Want te snel ophogen van de geneesmiddelen leidt tot allemaal dit soort problematiek.
19: Ja.
23: En dus dat is waarom het belangrijk is dat je goed begeleid wordt. En dat je rustig, als je de dosis al wil opbouwen, want de vraag is, moet je de dosis überhaupt opbouwen? Maar als je dat wil in begeleiding, onder begeleiding van je dokter, dan moet je dat voorzichtig en rustig aan doen.
19: Vera Spaans vertelde, het zorgt er eigenlijk voor dat ik geen food noise meer heb. Dat ik niet continu bezig ben met denken aan eten. Hè. Dus het doet ook iets met je hersenen. Dat communiceert met elkaar.
23: Ja.
19: Dat hoorde ik jou ook op een bepaalde manier zeggen. Betekent dat dat ook al je lusten wegneemt?
23: Dat het al je lusten wegneemt?
19: Ja, mensen hebben allerlei lusten.
23: Dan...
19: Nou ja, het doet iets met je centrum, wat iets doet met je lusten. Dus neemt het ook... Ja, die sekslusten weg.
23: Nee, het grijpt aan op je spijsverteringssysteem.
19: Dus dat staat daar helemaal los van?
23: Ja, dit is een hele goede vraag. Daar zouden een wetenschapper voor erbij moeten halen. Dus ik kan de vraag niet heel goed beantwoorden. Maar het heeft echt vooral te maken met je lust naar eten en snacken en snoepen. Ik heb niet eerder gehoord over invloed die het zou hebben op je sekslust of andere vormen van lusten.
19: Ja.
23: Het is een interessante vraag.
19: Er wordt natuurlijk ook heel veel geroepen. Hè? Dus bijvoorbeeld... die gebitsproblemen, hoe kijk je daarnaar? Is dat een bekende bijwerking?
23: Ze komen ongetwijfeld voor. Er zijn ook andere, wel bijzondere bijwerkingen die ik de afgelopen periode voorbij heb zien komen, maar ze zijn wel heel uitzonderlijk. Dus ze komen niet heel veel voor. Ja. Waarmee ik nogmaals niet wil zeggen dat ze niet voorkomen. Maar ze komen zeer beperkt voor. En het is ook helemaal niet zo gemakkelijk om een 1-op-1 correlatie te leggen tussen het gebruik van een geneesmiddel en dergelijke bijwerking. Want het kan ook zijn dat die persoon op dat moment ook nog andere geneesmiddelen gebruikt. Zoals, en dat is ook al een programma aan bod gekomen, mensen met overgewicht, die hebben helaas ook nog een aantal andere gezondheidsklachten. Het kan best zijn dat iemand daar ook al behandeling voor ondergaat. Dan is het helemaal niet makkelijk om een link te leggen tussen de bijwerking en wat het nou daadwerkelijk heeft veroorzaakt.
19: Ja, jullie zeggen van, we weten eigenlijk al heel veel, en dat heeft met diabetes te maken. En Vera Spaans zei volgens mij ook in een van haar columns, het is niet zo dat je ineens twee oren erbij krijgt. Dat heb je eigenlijk al bij deze mensen kunnen zien. Toch is dit nu een andere groep die het gaat gebruiken. Kan je dat wel echt met elkaar vergelijken op die manier? Of is er toch ook onvoldoende wat jullie nog weten op de lange termijn?
23: We moeten beslist veel meer gaan leren en veel meer begrijpen.
19: Onvoldoende wat jullie nog weten op de lange termijn?
23: We

0: te gebruiken. Want zo'n punt bijvoorbeeld is, kom je er ooit nog van af?
1: Ja.
0: En er zijn heel veel mensen begonnen, ook Vera en Spaans vertelde daarover, ja, niet wetende dat ze er eigenlijk nooit meer vanaf zou komen. En, ja, en wat is nou jullie visie daarop?
1: Ja. Dus onze kennis op dit moment is, op het moment dat je stopt met het gebruik van de geneesmiddelen, dan is de kans groot dat je weer aankomt. Daarin is niet elke patiënt hetzelfde. De een komt heel veel aan, komt weer op zijn oude gewicht. Een aantal mensen komen wel weer aan, maar niet tot terug het oude gewicht waar ze starten.
0: Mm-hmm.
1: Maar om het simpel te benaderen zou je kunnen zeggen, als je stopt met behandeling, dan ga je in ieder geval weer aankomen. En dat is iets wat we veel beter willen begrijpen. Dus wij zijn ook nu onderzoek aan doen naar die behandelduur. Wat gebeurt er in het lichaam? Hoe gaat jouw metaboolsysteem, hoe gaat dat zich misschien wel aanpassen naar deze nieuwe situatie? Zit er ook in het metabolisch systeem, zit er misschien ook wel een lerende werking van je eigen lichaam, wat zich weet aan te passen naar die nieuwe situatie? Dus we hebben nog hele belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe lang moet je doorgaan met een behandeling? Zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld na 3 jaar of na 5 jaar of na 10 jaar...
0: Ja.
1: Zie je wel een effect en kom je misschien wel weer aan, maar is het acceptabel wat er gebeurt? Of zit je er echt, als
0: voor
1: je echt
0: leven
1: op dat gewicht
0: vast,
1: wil blijven?
0: Dan moet je dus wel rekening mee houden, dat ook daaruit kan komen.
1: Op basis van de kennis die we nu hebben, kan je niet anders dan zeggen dat om op dit gewicht te blijven, moet je het geneesmiddel blijven gebruiken.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, ik hoop dat we de komende maanden en jaren veel meer informatie kunnen gaan delen, wat mensen gaat helpen om hier beslissingen over te nemen.
0: Ja, en zouden jullie dan ook, vanuit de business denk ik niet, genegen zijn om een middel te gaan ontwikkelen waar je gewoon na een jaar mee kan stoppen? Want het is natuurlijk ook wel voor
1: waarom
0: de business.
1: Niet?
0: Ja, weet ik niet. Ik wil niet zeggen dat jullie, maar er zijn allemaal beelden over de farmacie, maar als wij dit voor ons leven moeten gebruiken, de mensen om wie het gaat,
1: ja,
0: dan is dat natuurlijk wel lekker voor jullie,
1: ja,
0: als business case.
1: Ja. Kijk, wij zijn,
0: ik wil het gewoon even eerlijk benoemen.
1: Ja, we zijn geneesmiddelenontwikkelaars. Dus
0: ja,
1: wat wij willen is nieuwe geneesmiddelen maken die er vandaag nog niet zijn, medicijnen van morgen, die mensen helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven.
0: Mm-hmm.
1: Die hele reis van geneesmiddelenontwikkeling, daar hebben we geld voor nodig. Dus
0: ja,
1: het geld wat wij verdienen, dat steken we in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dat is waar het ons om gaat. We willen mensen beter maken. En waar we het straks ook al over hadden, de groep mensen die in aanmerking komt voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen, die is zo groot. En er zijn nog relatief zo weinig mensen die echt het geneesmiddel kunnen gaan gebruiken. Daar is echt nog heel veel werk aan de winkel. En ook behandelduur, als op een gegeven moment uit onderzoeken blijkt dat een behandelduur van een jaar een hele adequate behandeling is, dan gaan we dat beslist adviseren.
0: Ja. Ja, dat is echt zo. Dus niet te denken van laten we het maar zo laten, want dan zit iedereen de rest van zijn leven. Nogmaals, ik wil niet heel negatief doen.
1: Ik snap wat je wil zeggen.
0: Weet je, het is ook gewoon een zakelijk bedrijf die gewoon denkt, ik moet zoveel mogelijk. Je hebt aandeelhouders, die vinden daar ook allemaal wat van.
1: Ja. Ja.
0: Wat is het belang om het te doen?
1: Dus zeker zijn we blij met het feit dat we geld verdienen met,
0: ja,
1: deze behandeling, zodat we daar meer geneesmiddelen voor kunnen ontwikkelen. Maar,
0: ja,
1: maar de basis van wat we zeggen, de basis van wat we adviseren, de basis van wat we kennen en weten, is gewoon wetenschap. En als de wetenschap ons vertelt wat de juiste behandeling en de juiste inzet van deze geneesmiddelen is, is exact dat wat wij zullen gaan volgen.
0: Ja. Er zijn ook heel veel onderzoeken die er worden gedaan. En Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat de mensen die GLP-1 gebruiken, hè, dat is het stofje in die afslankspuit, gemiddeld 700 calorieën minder per dag eten. Dat is ongeveer, zeker een grote maaltijd minder. Hè? Een dikke grote maaltijd.
1: En dat is een uitgebreide lunch, denk ik.
0: Uitgebreide lunch met wat tussendoortjes en een wijntje misschien nog. En dat dus de uitgaven aan boodschappen en restaurants ook zullen dalen. Is dat ook iets wat jullie zien dat dit tot effect heeft?
1: Ja, we hebben de afgelopen maand maart was obesitasmaand en die werd afgetrapt op 4 maart met Wereld Obesitasdag. Dan hadden we een uitwisseling van Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers over dit onderwerp. En de Amerikaanse wetenschapper vertelde over hoe zij welke ontwikkeling zij in Amerika zien die verder gaat dan mensen die afvallen. En dus hoe de samenleving aan het veranderen is.
0: Ja.
1: En er kwamen veel van dit soort voorbeelden voorbij. Wat mensen eten, maar ook dat je ziet dat restauranthouders daar hun menus op aan het aanpassen zijn. Wat mensen kopen in de supermarkt. En dat de supermarkten daar hun aanbod aan het aanpassen
0: zijn. Ik hoorde al verhalen van een nieuwe deo, omdat mensen anders dat ze daarmee bezig zijn.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ik weet niet of dat klopt, hoor. Laten we...
1: ik ken het niet. Maar nee, dat, ja, dat, ja.

0: Maar misschien ook omdat je smaak anders schijnt te worden. Is dat iets wat je herkent als bijwerking? Dat ze daar, wat doet de voedingsmiddelenindustrie dan om nieuwe producten te creëren?
1: Nou, we weten dat ze volgen deze ontwikkeling, volgen ze op de voet.
0: Ja.
1: Dat weten we. Het is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling, ook voor hun marktsegment. Dus zeg maar, als de wensen en de noden van de consument verandert, dan ga je als voedingsmiddelenontwikkelaar ga je daar wel natuurlijk rekening mee houden. Ja. Dus ze volgen dit op de voet.
0: Ja, eten waardoor je niet misselijk wordt of zo, in combinatie
1: maar ik denk
0: met
1: ook hoe je het. Ik denk het type eten, maar ook hoe je het verpakt.
0: Ja.
1: Hoe je het aanprijst. Ik kan me voorstellen dat de voedingsmiddelenindustrie daar allemaal over nadenkt.
0: En dat is ook wat ik ontzettend begreep van de topman van CZ gisteren, is dat het ook iets. Het heeft ook iets pervers. Hè? Dus die voedingsmiddelenindustrie heeft ons dik gemaakt. Mogen we toch wel zeggen, ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Je kijkt nu een beetje mooi.
1: Ja, dus volgens mij hebben we toch zelf ook een verantwoordelijkheid in. Maar goed, ja.
0: Er is een individuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar we weten allemaal, die verleiding en de marketing is enorm. Er zit veel te veel suiker in allerlei producten. Ja. Je kan bijna niets gezonds in supermarkten krijgen. Of wat je kan kopen is ontzettend duur.
1: Ja.
0: En dan gaan we dat oplossen uiteindelijk met een spuit.
1: Dat
0: blijft toch wel iets geks. Heb je dat gevoel ook?
1: Ja. Nou, bedoel, als je met je kinderen door de supermarkt loopt.
0: Ja.
1: Zij slaan aan op roze, felgroene, blauwe verpakkingen. En dat zijn vaak snoepjes. En dat dat zien we allemaal. En het is natuurlijk wel heel gek dat je, als je zou zeggen, aan de ene kant verleiden we de mensen om te veel te gaan eten. En dan gaan we dat aan de andere kant gaan we dat oplossen met geneesmiddelen.
0: En dan vervolgens gaan zij weer een ander businessmodel bedenken. Waardoor zo blijf je bezig. Ja.
1: Nou, voor de duidelijkheid, wij zijn geneesmiddelontwikkelaars.
0: Ja,
1: wij produceren geen voedsel. Maar dat daar iets geks in zit, dat begrijp ik heel goed. En daarom is het wel belangrijk dat we helder blijven zien wat obesitas is. Het is een probleem die niet één oorsprong heeft. En het is ook niet een probleem wat je niet met één aanpak oplost.
0: Over een paar minuten kunnen we luisteren naar BNR Zaken doen. Wat staat er vandaag centraal?
2: Een uitstapje naar de televisie op deze radiozender. Want mijn gast is Vincent Tervoort, oprichter van Vincent TV Producties. Bekend van kastkrakers als Chateau Meiland, Bo of Five Days Inside. Maar het is natuurlijk niet altijd goud wat er blinkt. Soms wordt er veel verdiend, soms wordt er ook veel risico genomen, zonder dat daar een financiële beloning tegenover staat. Hoe het medialandschap veranderd is, dat ga ik hem natuurlijk vragen. Met het lobbypanel gaat het over een Kamerlid dat onder vuur is komen te liggen. Een woordvoerder van het CDA op het gebied van landbouw met een eigen boerenbedrijf. Kun je dan juist of juist niet daar goed het woord over voeren? Dat bespreek ik met de leden van het panel. En we praten over arbeidsproductiviteit en de invloed die AI heeft op die arbeidsproductiviteit. Dat is geen technologisch vraagstuk, nee, dat is een politiek vraagstuk. Dat is een klassieke tegenstelling wellicht tussen kapitaal en arbeid. Zometeen hoor je het, zometeen moet ik dat een beetje nuanceren, om 10:50 in BNR Zaken doen. Maar het begint al veel eerder, namelijk om 11:00.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Later deze week zal ik nog praten met Liesbeth van Rossum. Zij is echt dé autoriteit als het gaat om obesitas en stressonderzoek. Ze is verbonden als hoogleraar aan het Erasmus MC. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe zij kijkt naar de enorme opkomst van deze medicatie en de mogelijke lange termijn effecten. Vandaag spreek ik met Marco Frenke. Hij is de topman van farmaceut Eli Lilly Nederland. Een van de makers van de afslankspuiten. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. Ik sprak eerder met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ZZ. En die wilde graag het volgende eigenlijk van de topman van Novo Nordisk weten. Maar zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, die moest wegens privéomstandigheden die we heel goed begrijpen, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen. En heel fijn dat jij zo snel hier, totaal onvoorbereid, maar je weet alles van jouw vakgebied, natuurlijk heen hebt weten te komen. Maar deze vraag kan eigenlijk ook aan jou. Luister maar.
4: Ik zou wel eens willen weten, hoe voorkomt u dat effectieve obesitasmedicatie vooral terechtkomt bij de mondig en daadkrachtige patiënt, in plaats van de kwetsbare groep die juist de meeste gezondheidsverlies hebben? Welke rol hebben zij daarin?
1: Ja, het is echt een heel belangrijk thema wat Joep de Groot aansnijdt. En daar hebben we het denk ik eerder al over gehad. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. We zien dat geneesmiddelen echt een rol kunnen spelen. Wat niet wil zeggen dat geneesmiddelen de oplossing voor het probleem zijn, maar ze kunnen echt wel een belangrijke rol spelen. Maar we zien dat de echt effectieve geneesmiddelen, dat ze beschikbaar zijn, maar nog niet voorgoed beschikbaar zijn. Dat betekent dat de mensen die de geneesmiddelen nu gebruiken, er zelf voor moeten betalen.
0: En dus, heel, happy few.
1: Precies, ja. Heel fijn voor die mensen. Maar er zijn een heleboel mensen die echt heel erg goed in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling, maar die kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. We hebben net verkiezingstijd achter de rug. Als je rond verkiezingstijd met een microfoon de straat op gaat en je stelt de vraag over wat vind je belangrijk over zorg, dan zal iedereen zeggen: ik ben trots op het zorgsysteem dat we hebben. Ik vind dat ik recht heb op toegang tot alle zorg en die moet er voor iedereen volledig vergoed beschikbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus vergoede zorg is een belangrijk onderdeel van een solidair stelsel wat we met z'n allen hebben gebouwd in Nederland.
0: Ja, maar wat is jullie rol daar dan bij? Want dat is eigenlijk ook zijn vraag, hè?
1: Precies, ja. Dus ervoor zorgen dat er voor een groep mensen die het echt nodig hebben dat er een vergoede oplossing komt, dat is het allerbelangrijkste. Dat vinden wij ook, daar spannen we ons ook voor in.
0: Mm-hmm.
1: Daarom hebben we recent het vergoedingsdossier voor ons geneesmiddel ingediend bij het Zorginstituut. Daar zijn we een heel goed overleg met het Zorginstituut hoe zo'n dossier eruit moet komen te zien. Welke vragen willen we graag kunnen beantwoorden met dat dossier? En hoe gaan we dat vervolgens beoordelen? Dat proces dat loopt nu. En het Zorginstituut gaat aan de hand van dat dossier beoordelen. Is er een groep mensen voor wie we vinden dat we echt een vergoede oplossing beschikbaar moeten gaan maken? En dan gaat het Zorginstituut dat advies aan de minister van Volksgezondheid geven.
0: Okay.
1: Die dan kan besluiten om het geneesmiddel toe te laten voor een specifieke populatie mensen.
0: Dus dat je echt voor mensen in een bepaalde sociaal-economische positie zegt, daar maken we een uitzondering voor. Dan daar rekken we de regels een beetje voor op.
1: Waarschijnlijk, nee, daar hoef je de regels niet voor op te reiken. Okay. Dat spreek je gewoon af in het vergoedingssysteem.
0: Er moet dan iets aangepast worden. Ja.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Hè. Dus we volgen gewoon het systeem zoals we dat in Nederland hebben als het gaat om vergoede toegang tot geneesmiddelen. Of dat nou je diabetes geneesmiddel is, of je hoge bloeddrukbehandeling, of een obesitas. Daar hebben we een systeem voor. En dat is wat we nu ook gewoon keurig aan het volgen zijn, waar het Zorginstituut een belangrijke rol in speelt.
0: Maar ik snap dan niet hoe dat met die uitzondering zit. Wat gaat er dan anders worden voor die mensen?
1: Je hoeft geen uitzondering te maken als je samen met elkaar afspreekt voor welke groep mensen vinden we nu dat deze geneesmiddelen beschikbaar moeten komen.
0: Okay.
1: En dat zou je kunnen doen. Dat ga je doen. Meestal ga je dat doen aan de hand van parameters zoals je die uit de wetenschappelijke studies haalt. En het is aannemelijk, en daar heeft het Zorginstituut ook al uitgebreid over gecommuniceerd. Het is aannemelijk dat we gaan kijken naar een groep mensen met een bepaalde BMI. Voor wie we vinden, daar moeten de geneesmiddelen beslist voor worden beschikbaar gemaakt.
0: Uiteindelijk is het ook gewoon een concurrentiestrijd tussen farmaceuten. Hè? Je hebt Novo Nordisk aan de ene kant, de Deense fabrikant die als eerste met dit middel op de markt kwam en uiteindelijk is Eli Lilly later op de markt gekomen en heeft. Ja, er is wel nu een opmars gaande. Hoe kijk je zelf naar die concurrentiestrijd?
1: Die concurrentiestrijd leeft, denk ik, vooral in media.
0: Oh, oké. Okay. Jullie zijn gewoon vriendjes.
1: Om heel eerlijk te zijn. Nou, ik ken Sanne redelijk goed.
0: De topman van Novo Nordisk Nederland.
1: Exact.
0: Ja.
1: We hebben prima contact met elkaar. Dus we zijn geen. In die zin zijn we geen vijanden van elkaar. En wat ik al eerder aangaf, we zijn heel druk bezig met het toegankelijk maken van onze geneesmiddelen voor mensen die het nodig hebben.
0: Maar jullie aandeelhouders denken daar natuurlijk wel anders over, toch? Die willen gewoon, er moet één winnaar zijn. Dit heeft ook met beleggers, dit heeft allemaal invloed op elkaar.
1: Aandeelhouders zijn natuurlijk heel blij als je als bedrijf heel succesvol bent. Maar een van de aspecten waar aandeelhouders ook naar kijken is niet alleen het succes van de verkochte geneesmiddelen, maar ook naar de toekomst van het bedrijf. Dus een van de redenen waarom aandeelhouders kiezen voor het aandeel Lilly gaat niet alleen om de verkoop van dit geneesmiddel, maar gaat ook om onze pijplijn. Welke nieuwe geneesmiddelen zitten er allemaal nog aan te komen?
0: Mm-hmm.
1: Wat voor een bijdrage gaat dit bedrijf
0: natuurlijk niet ontkennen. Kijk, die afslank, dat is een enorme markt nog.
1: Ja.
0: Daar kan nog heel veel in worden genomen.
1: Ja.
0: En jullie aandeelhouders willen natuurlijk ook gewoon dat jullie keihard gaan inzetten op die wedstrijd.
1: Ja, maar
0: uiteindelijk gaat er eentje met de poet vandoor.
1: Ik denk niet dat gaat gebeuren.
0: Deze
1: wereld is zo groot.
0: Ja.
1: Er zijn zoveel mensen voor wie er een oplossing moet komen. Dat ik geloof niet dat er één iemand die hele wereld in beslag gaat nemen. En elke mens is anders. Iedereen heeft een andere oplossing nodig. Ik denk dat er nog veel meer organisaties bij gaan komen die ook behandelingen beschikbaar zullen gaan maken. Die allemaal hun plek in deze markt gaan krijgen.
0: Er zijn er nu al heel veel. Hè? Er zijn ook patenten afgelopen nu in Azië. En je ziet dat er gewoon heel veel nieuwe bedrijfjes ook op de markt komen. Dat is ook wel misschien schrikken dat er zoveel bedrijven op de markt komen. Nieuwe partijen.
1: Ja, nou ja, er zijn gewoon heel veel bedrijven die zien dat dit een marktsegment is waar heel veel aandacht voor is, waar ook een hele grote medische noodzaak is. Dus er zijn heel veel bedrijven die zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe obesitasgeneesmiddelen.
0: Ja. Wat komt er voor nieuws aan? Want jullie zijn nu ook bezig om hier fabrieken neer te zetten, begrijp ik.
1: Ja,
0: om het betaalbaarder misschien te maken.
1: Ja, dus Lilly heeft eind vorig jaar besloten om een productiefaciliteit ook in Nederland te gaan bouwen. Daar zullen we pillen, orale behandelingen zullen we daar gaan maken. Dat is een van de aspecten waar we in ons onderzoek heel erg druk mee bezig zijn. Je hebt het al gezegd, de geneesmiddelen die nu beschikbaar zijn, dat zijn injectables, dat zijn spuitjes. En mensen kunnen daar goed hun weg mee vinden, kunnen daar goed mee omgaan. Maar ik denk dat als je mensen vraagt, heb je liever een pil of heb je liever een prik, dat mensen zullen zeggen, ik vind pillen wel gemakkelijker. Dus ik denk dat dat een ontwikkeling gaat zijn die je gaat zien dat ze gemakkelijker in gebruik zullen gaan zijn.
0: En nog sneller afvallen, speelt dat ook? Want dat zie je eigenlijk steeds, de opvolging gaat, val je steeds sneller van af.
1: Exact, als je een nieuw geneesmiddel wil introduceren, dan moet je op zijn minst beter zijn dan wat er al is. Dus daar kan gebruikersgemak kan een rol zijn, maar effectiviteit is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Kan het ook te snel? Dat je te snel afvalt, want dat is natuurlijk ook wel. Sommige mensen vallen nu heel snel af. Als ik kijk naar Vera Spaans, die was echt 12, 13 kilo in een paar maanden tijd kwijt. Dat is natuurlijk veel.
1: Ja, ik heb er ook wat over gelezen. Ja. Er is over geschreven dat er werd gesuggereerd, kan je te snel afvallen? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat dat is, te snel afvallen. Tot welke problemen dat zou leiden, maar
0: dat zeggen deskundigen, dat je gewoon niet te snel moet afvallen. Dan krijg
1: anders
0: je ook, nou ja, je huid gaat ook te snel. Dan krijg je enorme uitgerekte huid als je te snel gaat. Dat is maar één van de voorbeelden. En verder ben ik ook geen, misschien voor je spiermassa, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Heel snel, want we moeten eruit eigenlijk. En ik heb nog de kettingvraag voor morgen. Ja. Dus als je die kort en bondig zou willen stellen, voor Anne Roes, zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Universiteit van Maastricht. Wat zou je dan aan haar willen vragen?
1: Ja, en leuk dat professor Van Rossum ook bij jullie in de uitzondering is. Dat is denk ik ook echt wel de expert als het gaat over wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. En ik wil haar metafoor graag gebruiken. Het is een metafoor die ze heel veel gebruikt in haar presentaties. Daar vergelijkt ze obesitas en ook de aanpak van obesitas als een bad dat vol zit met water. En ze zei, om obesitas echt goed aan te pakken, moet je eigenlijk twee dingen doen. Eén, je moet de kraan dichtdraaien. Dus je moet ervoor zorgen dat er niet nog meer water het bad inloopt. Dus je moet het probleem helpen voorkomen. Je moet voorkomen dat er nog meer overgewicht is. Het andere is, je moet ook de stop uit het bad trekken. Dus je moet ook ervoor zorgen dat het water eruit loopt. Dus je moet het ook aanpakken. Dus je moet voorkomen dat er overwicht ontstaat. Ja. En als er overwicht is, moet je het ook aanpakken.
0: En dus jouw vraag?
1: En mijn vraag aan mevrouw Roes is, hoe ziet zij met haar kennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide en hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
0: Oké, het is een mooie vraag en kort en bondige, maar dank voor de vraag en nogmaals dank dat je zo snel hier bent gekomen. Marco Frenke, de topman van Pharmazuid, Eli Lilly, Nederland.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
11: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
10: Vandaag is er en morgen weten we niet.
11: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
12: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
13: In de BNR-app.
14: De werkelijke loongroei ligt al jaren boven de cao-loonstijging. De koopkracht wordt daarmee mogelijk onderschat. De omzet van SpaceX stijgt met 92%. Er is nog altijd wel een half miljard dollar verlies. En uit onderzoek blijkt, Nederlanders reizen langer naar het werk dan gewenst. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Al dat woon-werkverkeer, wat is er nog van over? We gaan naar de ANWB, Erik Evengroen. Er wordt hoe dan ook weer gecontroleerd aan de grens?
15: Dat gaat zo en zo door. Woon-werkverkeer is allemaal wat minder maar, in deze periode.
14: Maar Frits, wanneer is het voor jou dan genoeg?
15: Inderdaad, bij de grens hebben we nu zo'n 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En ik heb nog een tweetal snelheidscontroles. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6. En de A16 Belgische grens bij daar bij 72,1.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte, kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren, kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. In Limburg stijgen voorlopig toch nog geen Chinook-blushelikopters om te helpen bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. De brandweer zegt dat ze het nog alleen aan kunnen. De heli's blijven wel stand-by voor het geval er iets onverwachts gebeurt. Het vuur blijft voorlopig binnen de stoplijnen, maar is nog niet onder controle. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: HP De Tijd zet vraagtekens bij de integriteit van CDA-Kamerlid landbouwwoordvoerder Korevaar vanwege een in april ingediende motie. Zijn die vraagtekens terecht? Zometeen het lobbypanel in BNR Zaken doen.
18: Het moment dat alles begint.
19: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
20: Provider, it starts here.
21: Met meer dan 9000 hotels wereldwijd is Hilton een naam die iedereen kent. Maar achter die iconische hotelketen schuilt een bedrijf dat steeds opnieuw moet schakelen. Hoe het al meer dan 100 jaar overeind blijft, waar het geld echt wordt verdiend en wat het betekent voor beleggers, hoor je in de nieuwste aflevering van Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu al in je podcast-app.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
18: Het moment dat alles begint. Provider. It starts here.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
25: In de BNR-app
24: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
25: Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het lobbypanel over de mogelijke gevaren van, daar is hij dan, de digicratie. Om 12 uur het laatste macro-economische nieuws met Han de Jong. En om 12:30 een gesprek met Vincent ter Voort, oprichter, een van de eigenaren van Vincent TV-producties, over het produceren van kaskrakers als Chateau Meiland en meester Frank Visser doet uitspraak. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Bedrijven laten zich steeds vaker en steeds harder vrijwillig infiltreren. Red teaming heet het. Gespecialiseerde teams nieuws die maandenlang proberen in te breken bij bedrijven. Digitaal en fysiek, zonder dat het personeel het weet. Het gaat er flink heftig aan toe, zelfs met duikers, acteurs, drones. En met nieuwe wetgeving die red teaming voor kritieke sectoren straks verplicht stelt, groeit de vraag hard naar dit soort oefeningen, schrijft het FD. Tim Gerding is directeur risk management bij het securitybedrijf Pocoon. En hij legt uit hoe een actie eruit kan zien.
0: Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een organisatie kan binnendringen via waterkanalen. Nou, dan schuwen we dat niet om dat te doen. Kijk, wat we doen, wij proberen natuurlijk altijd zo realistisch mogelijk dat scenario na te bootsen. Wat een aanvaller zou kunnen doen, zouden wij ook moeten doen om een bedrijf goed te auditen of te testen of de beveiliging wel goed op orde is.
14: Nieuwe wetten moeten straks regelen dat een aantal kritieke bedrijven, bijvoorbeeld in de energiesector, hun weerbaarheid verbetert. Risicoanalyses en beveiligingstesten worden voor die bedrijven dan ook verplicht. Dan naar Wolters Kluwer. Dat heeft het afgelopen half jaar meer dan 3 miljard euro omgezet. Blijkt uit de gepresenteerde cijfers. Beleggers straften de laatste maanden het aandeel af, omdat ze bang zijn dat het softwarebedrijf vervangen kan worden door AI. Martin O'Malley, de CEO van de divisie Legal and Regulatory van Wolters Kluwer, zegt dat de AI juist helpt.
1: Wat wij zien is dat 7% groei in Turkije in de omzet, terwijl 85% van onze omzet komt uit abonnementen. En dat is echt een solide en bemoedigend resultaat. En als je het hebt over AI en vertrouwen in AI, wat wij zien is op dit moment 75% van onze digitale omzet komt uit producten waar AI is geïntegreerd. En onze resultaten in de eerste helft worden ondersteund door de snelle adoptie van expert AI-oplossingen.
14: Bedrijf laat de outlook voor dit jaar onveranderd. En het aandeel Wolters Kluwer laat op dit moment een bescheiden plusje zien. Dat geldt ook voor de gehele AEX. 1113 punten. Een tiende van een procent. Ja, je moet het zoeken waar het zit. In de plus. Ondertussen kan ik je melden dat om 1 uur nog heel veel meer nieuws volgt van onze beursnerd.
25: Lobbypanel.
14: Mag een Kamerlid een motie indienen als dat Kamerlid daar mogelijk zelf een financieel belang bij heeft? En positieve onderzoeken naar afslankmedicijnen zetten de lobby voor de farmaceutische industrie extra kracht bij. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Stefan Tax is hier, lobbyist voor familiebedrijven, partner bij Mijnes Holland Partners. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie, leden van het panel. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
14: We hebben het op deze plek over CDA landbouwwoordvoerder Jan-Arie Korevaar. De privébelangen van hem liggen na de publicatie van HP De Tijd onder een vergrootglas. Korevaar diende in april een motie in met betrekking tot een subsidieregeling waar zijn eigen bedrijf, hij is melkveehouder, eerder ook een aanvraag voor had ingediend. En dus vragen over zijn integriteit. Frits, zijn die vragen terecht?
2: Ik denk dat de vragen op zich terecht zijn. Je mag altijd vragen stellen als journalist aan politici over wat ze wel of over wat ze niet doen. Ik denk alleen dat de aantijging dat hij niet integer zou zijn veel te ver gaat. Het is natuurlijk een beetje een rare situatie. Hè? Je wilt in de Kamer wil je mensen hebben die ergens verstand van hebben. Dus in dit geval wil het CDA graag een woordvoerder die een beetje verstand heeft van landbouw. Nou, meneer Korevaar is ervaringsdeskundige. En dan zou het natuurlijk raar zijn dat op het moment dat hij in de Kamer zit, dat hij dan opeens geen woordvoerder landbouw meer mag zijn. Want daarvoor had je hem nou net als partij binnen.
14: Er zijn overigens 2 landbouwwoordvoerders van het CDA. Je zou ook nog kunnen nadenken over wat dan specifiek wel of niet in je portefeuille.
2: Nou ja, volgens mij had die ook meegetekend bij deze motie. Overigens andere partijen ook. De SGP had meegetekend, de ChristenUnie had meegetekend.
14: En breed aangenomen overigens.
2: Had meegetekend. En de motie is ook nog breed aangenomen inderdaad. Dus je kan wel stellen dat hier het algemeen belang duidelijk de voorrang had. Wat niet handig is, is wanneer je daar vragen over krijgt, dat je dan zegt, daar zeggen we niks over. En ik vind dat hij had zelf die vragen van HP De Tijd natuurlijk gewoon moeten beantwoorden. Dan wel het aan zijn fractievoorzitter over maar moeten laten.
14: Het is aan beide voorgelegd overigens.
2: Aan Henri Bontebal. Ja, en ik begreep dat Bontebal ook heeft gezegd van nou nee, we gaan daar verder geen antwoord op geven. Ik denk niet dat er sprake is van een integriteitsprobleem. Ik denk dat hij heeft gehandeld in het algemeen belang. Dat is ook waarvoor een Tweede Kamerlid daar zit. Maar ik vind het niet handig dat ze de vragen niet hebben beantwoord.
14: Stefan, tweeledig antwoord van Frits. Integriteit is hier niet per se in het geding. De afhandeling van deze vragen, voor zover die überhaupt zijn afgehandeld, wel. Wat is jouw observatie?
3: Nou, grotendeels eens met Frits. Uiteraard zou ik willen zeggen.
14: Oh, dat is jammer voor het vervolg van dit panel.
3: Ja, maar ik zal nog wel wat prikkelens erin gooien. Kijk, ten eerste moet ik heel blij zijn dat we ondernemers, zeker wanneer duurzame ondernemers zijn, de bereidheid hebben om volksvertegenwoordiger te worden. Die wordt democratisch gekozen en die gebruiken dan volgens hun expertise en kennis in het landsbelang. Dus ik zou zeggen, hulde daarvoor, in plaats van dat die mensen gewoon eigenlijk onder de bus worden gegooid. Jij noemde dan HP de tijd, maar dit is eigenlijk ingegeven vanuit Transparency International Nederland. Nou, en dan wil ik een klein zijstapje maken. En dat punt wil ik echt maken hier. Zij hebben een directrice en een voorzitter van een raad van advies. Allebei D66.
14: Ja, Loes van der Laan, daar kun je ook gewoon de namen van noemen. Zeker. Overigens is Loes van der Laan ook lid van dit lobbypanel. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik ben benieuwd wat je allemaal te melden hebt.
3: Zeker. Nee, maar prima, zie je die positie. Vervolgens gaan zij naar het CDA toe het vingertje opsteken dat het niet volgens de regels gaat. Terwijl juist zij zelf, dus International Transparency Nederland, op de vingers getikt zijn, omdat ze een veel te hoog salaris hebben voor de directie. Ik wil een punt afmaken.
14: Zijn dat niet
3: Ik wil een puntje afmaken. Dus zij worden op de vingers getikt. Zij voldoen niet aan de regels. Dan schrijven ze in een jaarverslag, ja, we gaan de komende jaren met stapjes het salaris aanpassen, zodat we aan de norm voldoen. Zelf lappen ze de regels aan de laars. En dan gaan ze volgens de CDA op het vingertje stikken. En dat vind ik heel hypocriet.
14: Oké, en twee dingen dan. Want het gaat over de beloning van de bestuurders van Transparency International.
3: Directeur.
14: Nou, dat maakt je wellicht in dit vlak niet per se geloofwaardiger. Maar je maakt er ook partijpolitiek van. Want je noemt dat zij van D66 huizen zijn. Overigens een coalitiegenoot van het CDA. Waarom zouden zij dan met het vingertje willen wijzen naar een CDA-woordvoerder?
3: Hey, ik zeg, iedereen heeft belangen. En iedereen kan opbouwt expertise dat scheiden, net zoals het Tweede Kamerlid dat ook heel goed kan. Nou, ik denk dat zij dat ook wel kunnen. Maar ik vind wanneer je zelf de regels aan de laars lapt, op de vingers getikt wordt en dan zegt, wij gaan de komende jaren stapjes maken om aan de norm te voldoen, dat je niet in de positie bent om een eerlijk Kamerlid die als ondernemer het landsbelang gaat dienen, aan te vallen.
14: Dus omwille van die salarisdiscussie wil jij de komende jaren niks horen van Transparency International?
3: Wat ik in het verleden gehoord heb, was niet echt onder de indruk van. Maar ik vind dat als je zelf de boel niet op oord hebt, dat je niet in de positie bent om je alles op de vingers te tikken.
2: Dit is natuurlijk een punt, want de geloofwaardigheid van die club, die is natuurlijk in het geding op het moment dat ze zelf de zaken niet op orde hebben. Dat lijkt me helder. Maar als je nou even kijkt naar wie dat dan zijn, dat is Loes van der Laan, is een oud Tweede Kamerlid. Die weet toch hoe dat werkt in de Tweede Kamer. Het andere is,
14: wacht even, want ze hebben gezegd, Transparency International, als je als ondernemer de Kamer ingaat, hulde heb ik hier aan deze tafel gehoord, dan zijn er
2: zeker
14: opties om die belangen op afstand te zetten. Sterker nog, in de journalistiek, als je hier bij BNR een programma over de beurs gaat presenteren, is het ook niet de bedoeling dat je nog actief belegt.
2: Daar zit wat in. Daar zit wat in, maar ik hoor dat soort discussies altijd als het over ondernemers gaat. En ik hoor dat soort discussies nooit als op het moment dat iemand actief is voor Greenpeace en daarna wordt verder milieu.
14: Daarna.
2: En of tijdens ook nog in ieder geval dat daar nog nauwe banden zitten. Dus ik vind het altijd, ik ben altijd wat op mijn hoede op het moment dat ondernemers worden weer in de hoek worden gezet. Daarnaast vind ik dat deze club heet Transparency. Dus zij gaan niet over de integriteit, zij gaan over transparantie. En als ze vragen om transparantie, vind ik dat prima.
3: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, die vragen die hadden natuurlijk gewoon beantwoord moeten worden, want volgens mij hebben ze het netjes op orde. En volgens mij, als je kijkt naar hoe het is gegaan en dat die motie is aangenomen, bijna met een volledige kamermeerderheid, met een hele kamer bijna voren, volgens mij, denk ik dat er niet zoveel aan de hand is. Maar dat ze vragen om transparantie, dat vind ik niet zo gek in hun geval.
14: Overigens zijn er wel meer kamerleden met een ondernemersachtergrond. Eén van hen kwam ook voorbij in de publicaties van HP De Tijd, namelijk Henk Vermeer, communicatiebureau gehad. Hij zegt, ik heb mijn aandelen verkocht en als het over mijn eigen BV gaat, een turboliquidatie uitgevoerd, omdat ik weet dat dat gevoelig is.
3: Mensen kunnen dat doen. Je kan ook, wat bij het CDA gebeurd is, dat ze gewoon in de fractie, voordat die Kamerlid, kandidaat Kamerlid werd, de situatie besproken. Ze hebben de afweging gemaakt. En wat we nu al een paar keer hier gezegd hebben, we hebben echt behoefte aan ondernemers en politiek.
2: Zeker.
3: Met een lange termijn visie, met wat ondernemende gedachtes, en die het land verder kunnen brengen. En wanneer je op elke slag zout gaat leggen, als ze ergens over praten waar ze verstand van hebben, en misschien dat indirect ooit ook ten gunste kan zijn van hun eigen bedrijf, dan jaag je die ondernemers natuurlijk niet alleen het land uit waar ze bezig zijn, maar ook dat je ze niet eens de politiek inhaalt.
2: Nee, precies. En dan krijg je dus alleen nog maar beroepspolitici. Dat is ook al een bijeffect van het feit dat, hè, als je minister of staatssecretaris bent geweest, dat je 2 jaar lang niet actief mag zijn op het terrein waar je dan bewindspersoon bent geweest. Meestal zijn die mensen bewindspersoon geworden omdat ze ergens verstand van hebben. Maar ze kunnen dus dan 2 jaar lang niet terug naar het wereldje waar ze verstand van hebben en waar ze vandaan kwamen.
14: Ja, waar ze ook politieke ingangen inmiddels hebben geopend, die dat, wellicht in het voordeel kunnen zijn van het bedrijf waar ze dan weer voor gaan werken.
3: Andersom geldt dat ook.
2: Inderdaad. Maar we vinden het allemaal prima als mensen van Greenpeace de Kamer ingaan. Want dan is het allemaal geen probleem.
3: Als die
2: teruggaan, is het ook geen probleem. Maar kortom, die mensen die zitten dus 2 jaar verplicht op wachtgeld, zo ongeveer. Want hebben, of ze moeten iets gaan doen waar ze helemaal geen verstand van hebben.
14: Er wordt vanuit Europa kritisch gekeken naar hoe de praktijk in Nederland is ingericht.
2: Wie wordt daar dan beter van, denk ik? En ik zou zeggen, ik snap wel dat die regel er is om te zorgen dat als iemand... anders krijg je situaties, hè, zo, dat hebben we toen gezien met Camille Eurlings. Die ging toen naar de KLM en die was minister van, dat heette toen nog Verkeer en Waterstaat. En dan gingen mensen kijken van, wat heeft hij dan in die laatste maanden als minister gedaan, wat in het voordeel van de KLM...
14: Cora van Nieuwenhuizen.
2: Cora van Nieuwenhuizen is ook zo'n voordeel.
14: Er zijn 2 punten. Er gaan ook 2 vingers de lucht in. En zeldzaamheid in dit panel.
3: Alle mensen deden het ook, daar liep het slecht mee af. Maar nee, ten eerste, het gaat natuurlijk... Het punt is ook meten met 2 maten de hypocrisie. Dus Oxfam Novib maakt een heel groot punt een tijdje geleden. Ja, oud-politici die dan volgens lobbyist gaan worden. Met name natuurlijk de sneer naar de VVD werd gemaakt. Terwijl de directeur van Oxfam Novib is een oud-politici van uiteraard de wat radicaal linkse flank. Dus die kan meten met 2 maten vind ik gewoon super vervelend.
2: Maar dat doet niet ook heel hypocriet.
3: Exact, maar daar moeten we het eigenlijk over hebben in plaats van over een ondernemer die de politiek ingaat.
2: Ja.
14: Tweede punt, 2 vingers, ben heel benieuwd.
3: Ja, maar ik ben daar zoveel onderbroken dat ik mijn tweede punt vergeten ben. Maar als hij opkomt, dan gooi ik hem meteen erin.
14: Nou, ja, dat is wel gek, want we gaan het over een ander onderwerp hebben.
2: Maar bij Joop den Uyl vroeger. Joop den Uyl deed dat vroeger ook altijd zo.
14: 2 punten.
2: Ik heb daar 2 punten over. Ik wil daar 2 dingen over zeggen.
3: Ja, ik had er maar 1 meting. Als je hem te binnen schiet, dan wordt meteen het woord afgepakt. Want
14: nog 2 dingen.
3: Dat gebeurt te vaak hier.
14: Ja. Nou, volgende keer dan misschien zonder mij.
3: Zeker niet. Hey, dan is het niet gezellig.
14: Deel 2 van dit panel. Ben benieuwd naar alle punten.
25: Radio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
14: Stefan Tax is toch gebleven en Frits Hoefnagel, leden van het lobbypanel. Gebruikers van afslankmedicijnen zoals Ozempic en Wegovy zijn gemiddeld genomen minder vaak ziek en vrouwen die het gebruiken komen sneller aan een nieuwe baan. Blijkt uit verschillende onderzoeken waar het FD deze week over schreef. Het kan voor werkgevers per persoon flinke voordelen opleveren, tot wel €700-800. Kan de lobby van de farmacie deze onderzoeken inzetten? Zal dat gebeuren, Frits?
2: Nou, ik denk dat ze gek zijn als ze het niet doen. Want als uit het onderzoek blijkt dat een middel allemaal positieve werkingen heeft en ook allemaal positieve bijwerkingen heeft, dan zou ik...
14: Jij bent ook een ander mens geworden.
2: Nou, ik zit... Ik loop bij New Physic. Dat is een club die helpt je om af te vallen.
14: No spawn.
2: Om dat gezond te doen. Maar ik krijg ter ondersteuning daarvan krijg ik ook Ozempic. Mag ik dat wel noemen?
14: Het is nu genoemd.
2: Ja, oké. Hoe vaak mag dat?
14: Je mag heel vaak Ozempic noemen. Ja. Noemen wij nog eventjes Eli Lilly erbij.
2: Die andere, zo. Ja, precies. Ja. Nou, dat helpt. Ik doe dat sinds december.
14: Mm-hmm.
2: En ik ben inmiddels 13 kilo kwijt. Dus met dank
14: jammer
2: aan
14: Ozempic. Jammer dat het radio is.
2: En met dank aan ja, ik zal de foto straks plaatsen. En ik ben daar heel erg blij mee.
14: Ja.
2: En ik voel me beter, ik voel me lekkerder. Het lukt nu wat jarenlang niet lukte. Want ik heb natuurlijk eerder geprobeerd om met eten veranderen, wat meer sport, wat minder alcohol drinken. En, ja. En nu lukt het wel. En het lukt me dus ook, om dat werkt motiverend, omdat het lukt en omdat ik zie dat die kilo's eraf gaan, ben ik extra gemotiveerd om ook als het gaat over dat eten, ook als het gaat over sporten, om daar extra mijn best te doen.
14: Het Zorginstituut is tot nu toe huiverig bij het vergoeden van dergelijke medicatie. Dat hangt heel erg af van aandoeningen die je hebt en de BMI die je kunt overleggen op het moment dat je dit gaat gebruiken. Stefan, ze hebben daar ook gezegd, als we dit echt voor een hele grote groep toegankelijk maken, dan hebben we daar ook wel een rekening neer te leggen ergens en we kunnen dat niet verantwoorden. Ligt dat nu anders als je dit soort factoren mee gaat nemen?
3: Wat mij betreft niet. Kijk, je zou als pharma gek zijn als je hier niet de lobby voor zou opzetten, wat Frits zei. als overheid zou je gek zijn als je het gaat vergoeden voor iedereen. Dus op het moment dat jij inderdaad vaak door je eigen schuld, soms niet door je eigen schuld, gewoon ja, te dik bent, zou ik eerst wat tips geven rondom gezond leven. En als het echt niet kan.
4: Nou, hoort erbij, interventies zijn altijd het voorportaal.
3: Ja, zeker. Maar als je volgens de plannen vanaf een BMI van 27 zegt, dan zou dat vergoed moeten worden, wat in het artikel staat. Kijk, je kan niet elk probleem voor iedereen op de algemene collectieve rekening gooien. Die prik kost tussen 150 en 250 euro per maand.
4: Overgewicht zelf heeft natuurlijk ook gevolgen voor arbeidsproductiviteit, voor medische zorg.
3: Zeker, maar neemt je eigen verantwoordelijkheid nog niet weg. Sport is ook gezond. Fruit eten ook gezond, maar moet dan de overheid mijn fruit gaan betalen? Dus op het moment dat
4: kunnen we ook discussies over voeren.
3: Ja,
4: over
3: maar dan is mijn mening goed. Kijk, op het moment dat je natuurlijk langdurig in het traject zit, je hebt alles geprobeerd, je hebt misschien bepaalde aanleg ervoor of zijn andere redenen dat je gewoon te zwaar bent, snap ik heel goed dat het vergoed wordt, net als andere medicatie. Maar op het moment dat je zegt, joh, ik ben wat te dik, ik wil solliciteren en ik heb meer kansen als ik een paar kilo kwijt ben en kan die prik even vergoed worden? Nou, als je niet eens de bereidheid hebt om die 150 euro dan per maand zelf te betalen, dan ben je wat
4: bijna. Het moet ook nog wel kunnen, 150 euro per maand zelf betalen.
3: Zeker, moet je misschien wat minder eten, heb je meer geld over. Nee, het is natuurlijk veel te makkelijk. Dit is ook te makkelijk. Maar het is ook te makkelijk. Nee, even serieus.
4: Even twee punten.
3: Het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, weet je, als je een BMI van 27 hebt, zet je opvallend snel aan trouwens, volgens de sommetjes. Dan moet de hele maatschappij maar die prik gaan betalen voor jou. Dan kunnen we alles op de collectieve rekening gooien. En wie gaat dat dan betalen?
2: Nee, ja, maar
3: jij en ik weer.
2: Maar dit punt snap ik. Ik bedoel, ben met je eens dat niet alles wat voorhanden is, dat ook voorgeschreven moet worden en dan betaald moet worden. Maar we hebben natuurlijk zorgverzekeraars, we hebben ondernemers. We hebben ondernemers die goed om willen gaan met hun werknemers. En we hebben mensen die gewoon zelf ervan balen dat het niet lukt om af te vallen. En dan helpt dit wel. En als we daar nou allemaal het voordeel van hebben, dan is het ook niet zo raar dat we een beetje ook financieel helpen. Zeker de mensen die dat niet kunnen betalen. Want wat jij net zegt is natuurlijk ook waar. Voor de een is 150 euro per maand, denk ik, van als ik daardoor zoveel afval, jippie. Maar een ander die kan dat. Voor een ander is 150 euro per maand natuurlijk hartstikke veel geld.
4: We zitten hier in het lobbypanel nog even naar wat er dan in de gereedschapskist zit van de grote farmaceuten. Follow the Money heeft daar een onderzoek naar gedaan. Heeft ook het transparantieregister erop nageslagen. Constateert dat het aantal betalingen van farmaceuten als Eli Lilly en Novo Nordisk aan zorgverleners, aan internisten, in 2024 drie keer hoger lag dan in 2021. Dan zegt Eli Lilly, heeft er ook mee te maken dat we uit de coronaperiode komen. Er zijn nu eenmaal meer bijeenkomsten. Maar constateert Follow the Money, het gaat om relatief kleine bedragen. Je wordt eens een keertje gefetteerd, je krijgt eens een keer een lunch. Het gaat om een paar honderd euro. Dat kan toch betekenen dat een zorgverlener, hoewel Eli Lilly dat betwist, wellicht eerder zegt, wij kiezen voor dit medicijn, voor deze toepassing. Stefan, hoe aannemelijk acht jij dat?
3: Nou, ik zit een beetje spijkers zoeken op laag water.
2: En weer gaan we het over integriteit hebben. Ja,
3: nee, maar op het moment dat je natuurlijk alles wantrouwt wanneer er een overleg is en er wordt een lunch bij genomen. We moeten in de bredere zin, maar ook op dit punt, maar in de bredere zin, meer naar een samenleving van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
4: Ja. En dat waar is dat wantrouwen dan ooit op gestoeld? Hoe komt het dat
3: op incidenten die groter gemaakt worden?
4: Houding is?
3: Okay.
2: En op misstanden die er natuurlijk wel waren. Er waren natuurlijk situaties dat huisartsen werden uitgenodigd voor een congres. Maar dat congres was dan wel op de Bahama's. En dat congres was twee dagen. En ze kregen voor vijf dagen all in, all out. Maar volgens mij is dat er al lang uit. Dus in mijn beleving bestaan dat soort misstanden bestaan niet meer. Ik denk dat je ook, als je aan de integriteit van huisartsen gaat twijfelen, ja,
3: wordt heel moeilijk.
2: Dan wordt het heel erg ingewikkeld. Want dan, dat is toch een beroepsgroep waarbij je juist met vertrouwen naartoe gaat, omdat jij een probleem hebt en jij hoopt dat zij snappen wat dat probleem is en wat ze dan voor moeten schrijven.
4: Ja, Lilly zegt, de zorgverlener zou altijd moeten kiezen. Dat is ook de code. Dat is de eet voor de beste behandeling.
2: Voor de patiënt.
4: Los van welke vergoeding dan ook.
2: Voor de patiënt. En dat lijkt mij ook. En het lijkt mij echt heel erg sterk dat er huisartsen huisartsen zijn. Kijk, luister, mijn huisarts die zei dus juist, toen ik zei van, ik lees van alles over Ozempic, is dat iets wat mij kan helpen? Toen zei hij, nou, dan moet je eerst een traject in van een jaar en dan gaan begeleiden.
4: Dus je hebt een andere huisarts nu.
2: En toen dacht ik, nou ja, dus ik heb, nou,
3: gemerkt, nee, uit lunchen genomen.
2: Dat ik
4: Ja, je zit nu bij een ander bedrijf dat jou ondersteunt.
2: Nou ja, dus daardoor heb ik dus niet de Ozempic via de huisarts, maar via Nuvisic. Nee.
4: De laatste afslag in dit panel. De Raad voor het Openbaar Bestuur waarschuwt voor het ontstaan van een digicratie. Dat is de situatie waarin de macht van democratische instituties wordt beperkt door digitale systemen. En waarom dat een zorgelijke ontwikkeling is, dat werd vorige week duidelijk gemaakt in een discussienota. Dat is dan weer de eerste voorzet op een later te verschijnen adviesrapport dit jaar. Wist jij wat het was, de digicratie?
3: Ik kende de term wel, maar daar hield het ook wel bij op een beetje.
4: En nu maak je je zorgen?
3: Nou, dat is eigenlijk niet heel veel sterker geworden. Nou, in zekere zin wel zorgen, maar dat gaat meer eigenlijk om de zorgen hoe wij als Nederland zaken organiseren. Dus op het moment dat je met 160.000 rijksambtenaren niet in staat bent om het zo te regelen dat je genoeg kennis in eigen huis hebt, of dat je de ICT-systemen zo geregeld hebt dat je alternatieven hebt en niet afhankelijk bent van één partij, is natuurlijk niks aan de hand. Dus dat er ook uit Nederland de techsector vertrekt en uiteindelijk in Amerika terechtkomt en je gaat volgens klagen, we zijn afhankelijk van Amerika. Ja, ik maak me meer zorgen over het beleid van de overheid dan over de grote techjongens.
4: Ja, maar nou heeft die overheid, om toch nog even bij jou te blijven, een nationale digitaliseringsstrategie gepresenteerd. In het coalitieakkoord gaat het ook over grote ambities. Nederland in de digitale wereld. Maar, zegt de ROB dan, kun je allemaal mooi opschrijven, er is geen budget gereserveerd. Ja. Gaat er dan iets verkeerd in wat we belangrijk vinden of in de lobby voor wat we belangrijk vinden?
3: Nou, het hele probleem, dat is ook precies, nou ga ik even terug naar punt 1, waar om ondernemers in de politiek willen hebben, om een langere termijnvisie. En met name het hele investering in het ICT-landschap. Kijk naar de Belastingdienst, die geen één wijziging kan doorvoeren, want het systeem zegt nee, of de ambtenaren of allebei. Dat komt dus omdat het niet geïnvesteerd wordt in oplossingen, in systemen en in mensen die over 10, 15 jaar nodig zijn. Dus die lange termijnvisie ontbreekt volledig in de politiek. En dan klinkt op papier heel mooi de plannen, maar je moet natuurlijk wel het geld en de middelen ervoor vrijmaken of iets anders niet doen en prioriteit geven.
2: Ja.
4: We hebben het er nu over aan de hand van die discussienota van de ROB. Dit is eigenlijk ook een uitnodiging om erover na te denken. Hè. Dit is het begin van het gesprek en later komt dan dat rapport. Wat heeft dit voor lobbykracht? Of geen lobbykracht?
2: Nou, ik denk dat dat de lobbykracht erin zit. Dat ze willen het onderwerp op de agenda hebben. En ze willen het natuurlijk ook nog een beetje sturen dan in de discussie wanneer het is gelukt om het op de agenda te krijgen. We hebben in dit kabinet in ieder geval een staatssecretaris van digitale zaken. Hè, Willemijn Aarts. In het vorige kabinet hadden we daar ook een staatssecretaris voor. Die was volgens mij hartstikke lekker bezig. Maar ja, we weten allemaal dat het kabinet had niet zo lang. Dus het onderwerp krijgt wel steeds meer aandacht. En ook vanuit de politiek. En ik ben het helemaal met jou eens natuurlijk. Van ja, als we alles wegjagen door omstandigheden en door het ondernemersklimaat, nou daar gaat het hier bij BNR natuurlijk dagelijks over. Dan moet je daarna niet verbaasd zijn dat je afhankelijk bent van bedrijven die in het buitenland zitten.
4: Maar het gaat niet alleen om het ondernemersklimaat. De conclusie van de Raad voor het Openbaar Bestuur: publieke waarden voortkomend uit democratisch rechtsstatelijk streven zoals privacy, autonomie, menselijke waardigheid en uitlegbaarheid hebben het afgelegd tegen commerciële waarden zoals winstgevendheid en klantenbinding.
2: Ja, maar ik geloof dat niet helemaal. Want,
4: komt er nog een morgen als je dit zo leest?
2: Ja, maar juist privacy bijvoorbeeld, daar is toch veel meer aandacht voor dan voorheen.
4: Ja, maar sinds wanneer?
2: Nou ja, sinds de afgelopen
4: jaren. Is het kalf
2: al
4: verdronken?
2: Nee, het kalf is nog niet verdronken.
3: Nee, en bovendien,
2: als je dan helemaal zeker wil zijn dat ze niks van je weten, dan moet je je telefoon weggooien, je bonuskaart inleveren. En dan moet je ook nergens meer aan meedoen.
3: Ja, en onze conclusie is dat eigenlijk jaagt ondernemers niet uit de politiek, maar ook niet uit Nederland. En dan hebben ze eigenlijk best veel problemen opgelost die we vandaag besproken hebben.
4: Maar het gaat hier toch eigenlijk juist over ondernemers. En dan kun je zeggen ondernemers van een zekere omvang. Maar de grote techbedrijven, dat is ook een onderneming. En daarvan zegt de ROB, als die winnen van de publieke waarde, van wat we als democratie belangrijk vinden, dan hebben we juist een probleem.
2: Maar alsof dat vijanden zijn van de publieke waarde.
3: Nou ja, dat zijn ze dus niet. Tegelijkertijd wil je natuurlijk beseffen wie is de eigenaar van het bedrijf. En dan wordt vaak zorg gemaakt over een paar miljardairs in Amerika.
14: Kijk maar naar wat er zich allemaal rondom DigiD heeft afgespeeld.
3: Zeker, maar waarom gebeurt het dat zoveel mooie bedrijven verkocht worden aan die grote Amerikaanse jongens, in plaats van dat ze gewoon zelfstandig blijven bestaan. En daar is ook toch best wel terug te leiden op het beleid dat gevoerd wordt. En daarnaast zijn er wel grote techjongens, maar zijn er wel meerdere. En je moet je systemen zo inrichten dat je nooit afhankelijk bent van één partij. En als een partij dan inderdaad verkocht wordt en je hebt daar moeite mee, dat je kan doorschakelen. Elke ondernemer doet dat in zijn bedrijf. Maar de bestuurders in Nederland die doen dat niet. En daarom willen we die ondernemers graag in de politiek.
14: Ik ga ook doorschakelen. Bedankt voor alle punten die gemaakt zijn. En alle punten die zijn blijven liggen, die komen misschien de volgende keer. Steven Tax, lobbyist van familiebedrijven, maar partner ook bij Mijns Holla en Partners. En Frits Hoefnagel. Onmiskenbaar was er ook. Van Castro in woord en gebaar. Je hebt een t-shirt aan, bedrijfst-t-shirt.
2: Ja, ik heb. Nou, het is niet bedrijfst-t-shirt. Maar het is wel een t-shirt gekocht in de wijk Castro in San Francisco. In de regenboogkleuren. Oh, omdat we toch ook nog in de nadagen
14: nou
2: zitten van de Pride. Van de World Pride.
14: Dankjewel. World Pride in Amsterdam. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal. Straks, de lonen zijn de afgelopen 5 jaar aanzienlijk harder gestegen dan je op basis van de cao's mocht verwachten. Heeft dat invloed op de komende onderhandelingen? Straks meer.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Ik open de vergadering.
6: Ja, voorzitter.
7: Ja, dank voorzitter.
8: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli. Meer rust, meer rendement.
26: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com, behind every moment.
9: Meer rust, meer rendement? Obli.nl, met AU en EY.
27: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
28: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
29: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
28: Dus we zijn nog niet verloren.
29: Want daarvoor luister je de grote techshow. Deze zomer elke week 2 innovaties uit ons land die je nog niet kende.
28: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
23: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
15: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van ANWB Verkeersinformatie. Een paar korte files die niet veel meer vertraging veroorzaken dan zo'n 5 minuten op dit moment. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controle staan nu 4 kilometer met een kwartier vertraging. A59 Gellegatsplein richting Scheerdooskerken. Vakantieverkeer richting Schouwen. 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En een snelle controle gezien op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland bij 25,8.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. 2 anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. In Limburg stijgen voorlopig toch nog geen Chinook-blushelikopters om te helpen bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. De brandweer zegt dat ze het nog alleen aan kunnen. De heli's blijven wel stand-by voor het geval er iets onverwachts gebeurt. Het vuur blijft voorlopig binnen de stoplijnen, maar is nog niet onder controle. Albert Heijn gooit de zegeltjesactie over een andere boeg. En dat valt slecht bij veel klanten. Kun je nu nog voor elke euro aan boodschappen een zegel kopen? Vanaf volgende maand wordt dat voor elke 2 euro. Een digitaal boekje volsparen duurt dus veel langer. Op de socials regent het klachten aan het adres van AH. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De lonen zijn de afgelopen 5 jaar aanzienlijk harder gestegen dan je op basis van de cao's had kunnen verwachten. Vooral onder twintigers en dertigers. En, niet onbelangrijk, hoe hou je een ijsbeer koel bij 30 graden? Ook dierentuinen bereiden zich voor op warme zomers. Straks meer in BNR Zaken doen.
7: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
12: of in de BNR-app.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
19: Blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De lonen die zijn de afgelopen 5 jaar aanzienlijk harder gestegen... dan je op basis van cao's had kunnen verwachten. Constateren 3 economen van ABN AMRO. Ze hebben het opgeschreven in economenvakblad ESB. De Telegraaf schrijft er ook over. Het zijn vooral de twintigers en de dertigers... die er naar verhouding het meest op vooruit gingen. Contact met Jannes van der Velde, woordvoerder van de AWVN. Dat is de werkgeversvereniging in Nederland. Goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen.
6: Is dit iets wat jij kunt onderschrijven? Constateren jullie hetzelfde?
21: Ja, dit is iets wat ABN AMRO bevestigt nu... wat heel veel ingewijden al weten. Dat bijvoorbeeld wisselen van baan... wat mensen tegenwoordig vaker doen dan voorheen... dat doen ze niet zomaar. Dat doen ze bijvoorbeeld om erop vooruit te gaan. Dus je ziet dat bij heel veel mensen naast een cao-stijging... er ook een inkomensstijging zit, bijvoorbeeld door het verwisselen van baan. Het kan ook doordat je aan het einde van het jaar van je baas... een extra schaal erbij krijgt, hè, stap je in de schaal. Dat soort fenomenen voor veel mensen wel bekend, denk ik. Ja, en dat komt bovenop de afgesproken cao-stijging.
6: Ja, maar de fenomenen zijn bij veel mensen bekend... omdat ze ook al zo oud zijn als de weg naar Rome, toch? Dat je van baan wisselt omdat je denkt dat je elders erop vooruit kunt gaan... of dat je nog een extra beloning krijgt van je baas... omdat hij je graag wil behouden. Ja, dat is toch al een... ouder mechanisme.
21: Ja, absoluut. In die zin is het ook niet nieuw. Wat ABN AMRO heeft gedaan, is om eens te kijken hoe dat nou in de praktijk uitvalt. En ja, en dat bevestigt het vermoeden wat niet alleen wij hadden, maar ook heel veel mensen in het land, denk ik. En de vervolgvraag is dan, wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld de cao-onderhandelingen? Want de afgelopen jaren hebben de vakbonden erg zwaar ingezet op inflatiecompensatie, op koopkrachtbehoud. Nou, de afgelopen maanden of het afgelopen jaar zien we al dat die cao-afspraken dat die uitgaan boven inflatie. Ja, en daar komt al die tijd komt dit er bovenop. Dus ja. Dat inflatieargument dat is niet zo sterk.
6: Nee, dus je deed een beetje mijn werk. De vervolgvraag, wat gaat die betekenen voor cao-onderhandelingen... die krijgen wel een iets ander karakter dan.
21: Ja, dat zou het wel moeten krijgen. Maar we zien ook al langere tijd dat vakbonden vooral voor de korte termijn kiezen. Kijk, de arbeidsmarkt is heel krap. En werkgevers die willen graag hun mensen behouden. Die willen nieuw personeel kunnen aantrekken. En dan moet je als werkgever wel iets doen. Nou, de vakbonden die doen dat onderhandelen in de onderhandelingen best slim. Door wat extra te vragen. En dat in veel gevallen ook te krijgen. Maar ze doen dat vooral voor de korte termijn. Voor de mensen die nu banen bezetten. Terwijl wij graag willen dat ze kijken naar de wat langere termijn. Want Terwijl want ondertussen gaan. Gaan door de achterdeur gaan bedrijven Nederland uit. En zijn bedrijven, met name in de industrie, aan het inkrimpen. En dat is iets voor de lange termijn. En dat is
6: heeft het arbeidskosten te maken, maar dat heeft vermoedelijk toch ook wel te maken met de energieprijzen die bijvoorbeeld in Nederland, en als je nog weer breder trekt, in Europa hoger liggen dan elders. Dat is toch niet alleen maar de factor arbeid?
21: Ja, nee, maar dat suggereer ik ook niet. Maar die factor arbeid, die loonkosten, die spelen wel mee. Het is inmiddels wel bekend dat de loonkosten in Nederland hoger zijn dan in vrijwel alle andere landen. Zeker de landen waar we mee concurreren op wereldmarkten. Dus het speelt wel een rol. Maar de vraag die wij aan de vakbonden stellen is dan ook niet zozeer om die lonen naar beneden te laten gaan of zo. Helemaal niet, want dat moet gewoon goed verdiend worden. Dat is voor Nederland goed. Maar de vraag die wij stellen is om mee te denken over de kracht van die ondernemingen. Want die ondernemingen moeten op wereldschaal moeten ze kunnen concurreren. En je kunt ook via het arbeidsvoorwaardenoverleg heel veel afspreken. Bijvoorbeeld over groei van arbeidsproductiviteit.
6: Maar dat is een terugkerend pleidooi dat iedere keer weer terechtkomt in jullie notitie. Ja. Als het seizoen weer gaat beginnen. Vindt het ook enige weerklank? Of kunnen jullie dat blijven opschrijven? En is de reactie dan toch ook wel eentje die gaat over je gaat beginnen? Vindt het ook enige weerklank? Of kunnen jullie dat blijven opschrijven?

0: Zeker met die vakbonden daar, daar ook mee zullen gaan en mee willen gaan. Omdat het ook het belang van hun leden dient.
1: Jannes van der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, de AWVN. Dank voor dit gesprek.
2: Ongevraagd advies.
1: Een fusie tussen het Britse AstraZeneca en de Amerikaanse concurrent Bristol Myers Squibb zou de grootste deal ooit kunnen worden in de farmaceutische industrie. Ja, ik zeg het zou kunnen, want beleggers en analisten die zijn vooralsnog sceptisch. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de CEO van AstraZeneca. Dat komt van Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames. En associate partner bij Qfinity, lid van ons boardroom panel. Jeroen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Thomas.
1: Ik kom denk ik al wat fusiebedrijven tegen in de introductie van dit gesprek. Want AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, ze zijn niet gestikt in hun eerste fusie of overname, denk ik zo.
3: Nee, dat zijn allemaal oude bedrijven die in de loop der tijd ook al samen zijn gegaan natuurlijk. Ja, de pharma is natuurlijk van oudsher een branche waar heel grote investeringen gedaan moeten worden. Dus ja, dan is de reus wint het van de kleintjes, om het maar zo te zeggen.
1: We komen zo meteen natuurlijk nog op jouw ongevraagd advies aan die CEO, maar de voortekenen zijn niet bepaald gunstig. Ik zou zeggen, no deal.
3: Ja, dat is zo zou je het heel kort kunnen samenvatten inderdaad. Kijk, AstraZeneca is als Europees bedrijf natuurlijk wel erg geïnteresseerd in de Amerikaanse markt. De Amerikaanse markt van pharma is groot en interessant. En zeker door het geopolitieke weer wat nu waait over heel de wereld, zeker met Trump. Ja, moet je natuurlijk wel een soort stronghold hebben in Amerika om te overleven als farmabedrijf.
1: En dat heeft dan te maken met de prijsstelling van medicijnen of met een extra afzetkanaal. Waar zit die interesse in?
3: Nou ja, die interesse zit met name natuurlijk vanuit geopolitiek gezien, vanuit de importtarieven die Trump her en der neergooit, om het maar zo te zeggen. En daarnaast inderdaad vanwege de ontwikkeling, de investeringen die je moet doen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Ja, die zijn zo gigantisch dat je toch wel ergens die schaalgrootte moet realiseren.
1: En wat zijn op dit moment dan de verhoudingen? Want het lijkt erop alsof AstraZeneca aan zet is en Bristol Myers Squibb het maar over zich heen moet laten komen. Wie is de grootste van de twee?
3: Nou, ze zijn eigenlijk een beetje gelijkwaardig, maar je hebt wel gelijk. AstraZeneca is een partij die sinds het aantreden van de huidige CEO Pascal Soriat in 2012 eigenlijk behoorlijk is gegroeid en echt als groeiaandeel wordt gezien, ook door beleggers. Veel heeft geïnvesteerd in ontwikkelingen en Bristol Myers Squibb heeft een groot probleem dat een aantal grote patenten die ongeveer de helft van de omzet uitmaken gaan aflopen de komende jaren. Ja, en ja, dat betekent dus dat er heel veel generieke medicijnen komen voor die patentmedicijnen. En ja, en dan gaat je omzet holt achteruit. Ja, en dat is een gevaar voor de Bristol Myers.
1: Ja, dus dit is een reddingsboei. Maar ik snap ook wel dat beleggers in AstraZeneca denken, wat moeten we dan met deze noodlijdende patiënt?
3: Ja, nou dat is precies wat er. Dat is natuurlijk het verhaal. Op korte termijn heb je gigantische cashflows bij Bristol Myers. Omdat die medicijnen inderdaad nog, en dat zijn met name kankermedicijnen op het gebied van oncologie, zeer succesvol zijn en gigantische cashflows opleveren. Maar op de middellange termijn heb je dus wel een probleem. Want je moet wel blijven ontwikkelen. En de vraag is, AstraZeneca als groeiaandeel, is dat wel interessant om een reddingsboei richting Bristol Myers te gooien?
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Dan heb je dus nu het reageren van de markt. Wat moet je daar als bestuurder mee? Zou je toch nog je eigen plan kunnen trekken? Dit moeten doorzetten? Of is dit een serieus signaal om er maar zo snel mogelijk van af te zien?
3: Kijk, vooropgesteld, het is natuurlijk niet een officieel verhaal. Ze zijn zelf niet naar buiten gekomen. Financial Times heeft dat op basis van bronnen gemeld. Doorgaans zijn ze wel goed ingevoerd. Dus ik verwacht ook wel dat die gesprekken daadwerkelijk plaatsvinden. Maar ik denk wel dat die behoorlijk gefrustreerd worden nu zij eerder in het nieuws komen dan verwacht. Dus ik denk dat hij wel een probleem heeft. Zeker omdat partijen, inderdaad grote activistische aandeelhouders, die zich nu mee gaan bemoeien. En als het al in kan en kruiken zou zijn, dan kan je makkelijker naar de markt toe gaan en ook het uitleggen, de rationale erachter. Ik denk nu dat hij een probleem heeft inderdaad.
1: En je komt verschillende haltes of hordes tegen, want de markt zou je moeten overtuigen en vervolgens moet het ook nog door een toezichthouder worden goedgekeurd. Het gaat hier over twee grote farmaceuten die dan samen één worden. Dat risico moet je durven lopen?
3: Ja, dat is natuurlijk het tweede grote probleem bij deze fusie. Is dat zij zo machtig worden op het gebied van oncologie-medicijnen wereldwijd. Dat de vraag is dat de mededingingsautoriteiten gaan natuurlijk hier ook wat van vinden. En dan krijg je het probleem.

0: probleem dat je niet weet welk stukje van de taart je moet opgeven. En ja, dat kan nog wel eens voor problemen veroorzaken. Want ja, dat betekent dus dat een gedeelte moet verkopen. Nou, als je iets gedwongen moet verkopen, krijg je over het algemeen geen goede prijs. Zoals wij in de markt weten uit ervaring. Ja, en dat is natuurlijk voor AstraZeneca ook wel een klein probleem.
1: Jouw ongevraagde advies luidt.
0: Nou ja, eigenlijk heb je het al een klein beetje verraden. Ik denk ook eerlijk gezegd dat Pascal Soriat, de CEO van AstraZeneca, beter kan afzien van een volledige overname of fusie. Wat hij wel kan doen is natuurlijk kijken van welke onderdelen zijn interessant. Kunnen we licentieovereenkomsten sluiten? Kunnen we eventuele gezamenlijke onderzoeksprogramma's opzetten? Want ja, de investeringen zijn natuurlijk gigantisch. Als hij dan toch verder wil gaan, ja, dan moet hij ook rekening houden met een verwachte omzetdaling van de grote medicijnen van Bristol Myers. Hij zal in ieder geval ook de kostenbesparingen en de premie die hij zou moeten betalen op de aandelen van Bristol Myers, zou hij toch eigenlijk een beetje niet in de prijs moeten verwerken. En het belangrijkste is nog, de mededingingsproblemen zou hij van tevoren moeten tackelen. Maar al die dingen samen, de kans dat dat gerealiseerd wordt, is natuurlijk klein. Dus ik zeg, niet doen.
1: Jeroen Verkouteren, associate partner bij Qfinity, specialist op het gebied van fusies en overnames. En tot morgen in het Boardroom Panel.
2: Film en reclame.
1: Elke woensdag gaat het in dit programma over film en reclame met onze vaste gast Britt Kenter van We Agency. We gaan het hebben over Spotify.
3: Ja.
1: Dat hebben we eerder gedaan, een paar maanden geleden, omdat ze het logo, hoe durfden ze?
3: Ongelooflijk,
1: hebben
3: hè?
1: Aangepast vanwege een jubileum.
3: Ben er weer van bijgekomen.
1: Discobal, ja, zij zelf ook, want het logo is inmiddels weer oud en vertrouwd.
3: Klopt.
1: Maar onder de motorkap gebeurt er van alles.
3: Dat zeg je heel mooi, Thomas. Nee, inderdaad, ze hebben Spotify Labs geïntroduceerd. Ik moet eerlijk zeggen dat het een beetje zo off the record is. Dus het is nog niet oud en about en iedereen kan het gebruiken. Maar het is toch wat, jongen. Het is,
1: wat is het?
3: Ja, ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat het is. Maar ja, ze hebben een AI tool ontwikkeld. En met die AI-tool kun je dus echt daadwerkelijk content, dus audio-content maken speciaal voor één persoon ontwikkeld. En dan heb ik het niet over wat al bestaat, een daylist of ga dit luisteren, wat ze al doen. Dus aanbevelen, ik heb het echt over hypergepersonaliseerde audio-content. Denk aan een daily podcast over onderwerpen die je volgt. Een audiogids over je toekomstige reis in het buitenland. Een leertraject. Een relatieve podcast aan het einde van de week om de week af te sluiten. Maar bijvoorbeeld ook het leren van een nieuwe vaardigheid.
1: Maar wacht eens even, Britt. Dit gaat voor mij veel te snel. Ik ben iemand met verschillende interesses. Ik moet het economische nieuws een beetje volgen.
3: Ja.
1: En misschien plan ik nog een vakantie en wil ik weten wat er allemaal te beleven is. En natuurlijk, mijn grote hobby, het wielrennen. Is ook een dagelijkse dosis wel voor nodig.
3: Ja.
1: Dat kan samen.
3: Ja.
1: In één podcast, omdat Spotify weet dat ik daar graag naar luister.
3: Nou, eigenlijk wat je nu hardop zegt is een beetje de prompten die je dan geeft aan Spotify Labs. En onze junior producer Daan, die is hier al een tijdje mee aan het experimenteren. Wat hij dus heeft gedaan, is al de afgelopen weken een beetje zo gevraagd van, hey Spotify Labs, ik wil graag tussen 7 en 9 wil ik het nieuws horen van het NOS. Dus de meest belangrijke nieuws. Ik wil horen wat er in de reclamewereld speelt aan nieuws. En ik wil ook uiteindelijk weten wat het weer is. En hij heeft dan op zijn Spotify is er dan een mapje wat heet Daans Briefing. Daar wordt dan tussen 7 en 9 wordt dan het audiopodcast speciaal voor hem met deze samenvatting wordt daarin neergezet en dat klinkt dan als volgt.
4: Goedemorgen. Het is vrijdag 31 juli. Dit is jouw dagelijkse brief voor vrijdag 31 juli 2026. We beginnen met het nieuws van vandaag. In de NOS meldt dat een Nederlander van 26 om het leven is gekomen in Brazilië. Hij overleefde het kapseizen van een boot bij de Iguaçu-watervallen niet. Internationaal meldt de NOS dat de VS opnieuw militaire doelen in Iran hebben aangevallen.
1: Gelukkig klinkt het toch niet helemaal om door een ringetje te halen.
3: Het lijkt wel alsof er twee stemmen ook zijn. Ja, ze zijn echt nog aan het experimenteren.
1: Ik ben er ergens als media professional ook wel blij mee, maar dit is natuurlijk niet te stoppen.
3: Waarom ben je
1: er blij mee? Dat het nog niet helemaal foutloos of geweldig is.
3: Ja, nee, zeker. Ze zijn echt nog aan het experimenteren. Dus ze wilden eigenlijk iets laten horen, niet van 31 juli, maar vanmorgen of gisterochtend kwamen de briefings nog niet lekker binnen.
1: Maar ik zie de schrik in je ogen. Jij ziet het ook liever toch iets langzamer gaan dan sneller.
3: Nou, kijk. Hoe ga ik dit zo goed mogelijk nuanceren? Ik ga lekker op het feit dat die D-listen bestaan. Dus een soort van voorkeur wat je krijgt op basis van je smaak. Dan kan je een beetje zelf proeven. Het enige wat ik hier ook heel erg spannend aan vind, zijn denk ik twee dingen. En dat is allereerst, wat betekent dit ook voor reclame? Als in, je kan dus blijkbaar enorm gepersonaliseerde content maken voor iedereen anders. Dat vind ik echt heel erg spannend. En ten tweede, we weten natuurlijk ook een beetje de ethische regels. Als je alleen maar krijgt wat je voorkeur is en wat je wil, hoe erg is je blik dan nog naar buiten wat je tot je krijgt.
1: Maar dat is nu al bij Spotify aan de orde.
3: Ja, maar dat voelt toch nog wat meer dat het je keuze is op basis van voorkeur. En hier kan je het zelf helemaal prompten en horen en vat hij het voor je samen als een dosis Brit podcast, om het zo maar een beetje te zeggen.
1: Je krijgt wel wat je wil.
3: Je krijgt uiteindelijk wel wat je wil. En daar zit denk ik ook meteen de crux en hetgene wat ik dan heel erg spannend vindt, is dat het juiste om te doen in de tijd waar we nu staan in de wereld. Dus dat is een hele grote vraag. Wat denk jij eigenlijk, Thomas?
1: Ja, ik weet al wel dat er podcasts zijn waar helemaal geen redactie, geen mens meer aan te pas komt. Ruud Hendricks heeft dat volgens mij een tijdje geleden in de markt gezet. Ja. Dat wordt dus ook al helemaal AI gegenereerd. Het verbaast me niet.
3: Nee.
1: Ik had het misschien, ondanks dat ze natuurlijk haarfijn weten wat je luistert en wat je leuk vindt, niet meteen van Spotify verwacht.
3: Ja, dat snap ik wel.
1: Wrapped is natuurlijk wel een indicatie van hoe diep zij al zitten in jouw persoonlijke voorkeuren.
3: Ja.
1: Sommige mensen krijgen er ook een beetje de kriebels van. Wat heb je waar geluisterd en wanneer stopt je ermee? Hou maar op. Maar andere mensen zijn dan weer gefascineerd.
3: Ja, die gaan er wel lekker.
1: Dus ik dacht, misschien is dit meer iets voor de grote platforms, voor de OpenAI's, voor de Anthropics van deze wereld.
3: Ja, nou, ik dacht ook bij mezelf van, gaan ze hier nou meteen dan mee concurreren? En toen dacht ik, nou, volgens mij niet op basis van hoe ze het aanpakken met de AI-tools. Maar ik denk dus wel dat ze gaan strijden over de plek die ze hebben in het dagelijks leven van de consument. Uiteindelijk wil volgens mij iedereen met OpenAI tot Claude, tot Gemini een plek hebben als je dagelijkse assistent. En ik denk dat Spotify daar nu dus ook een beetje een rol in probeert te pakken.
1: Maar staan hier nou twee mensen met elkaar te praten die bang zijn voor hun baan? Dat is misschien een hele korte samenvatting.
3: Nee, er moeten nog steeds hele goede mensen, echt echte mensen zijn, en nog steeds hele goede ideeën moeten bedacht worden op menselijk perspectief.
1: Ja, dat vind ik ook hoor, heel belangrijk.
3: Ja, nee, dankjewel. Goed dat je het zegt. Nee, tuurlijk. Ja, laten we daar ook eerlijk over zijn. Die angst heb ik af en toe wel eens. Ja, dat is eerlijk zo. Ik heb nog steeds wel heel erg geloof in de briefings die wij nog binnenkrijgen als agency, dat het echt op het menselijk aspect zit en dat we daar als mensen ook nog echt wel behoefte aan hebben. En dat je daar dus mensen voor nodig hebt over maatschappelijk onderwerpen. Maar dit, misschien sta ik hier over een jaartje en kan ik jou vertellen hoe mijn AI-assist me in de ochtend heeft wakker gemaakt met het nieuws en is het wel Spotify.
1: Misschien sta jij er nog wel, maar ik niet meer. Nee. Je weet het niet. Dat kan alle kanten op. Britt Kenter, ik durf nog wel te zeggen, tenminste als jij dat ook gewoon in je agenda hebt staan, tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Doei.
2: Het MKB praat mee.
1: In een dierentuin in Tokio zijn drie leeuwinnen overleden. Waarschijnlijk door een hitteberoerte. Het was er weken extreem heet en de luchtvochtigheid lag hoog. Ook Nederlandse dierentuinen, iets dichter bij huis, bereiden zich steeds vaker voor op de hitte, zoals met visijsjes. Ja, geen paniek, die vind je voorlopig niet op de menukaart van je plaatselijke IJsland. Maar ze vinden een gretige aftrek. Job Stumpel van Wildlands Adventure Zoo in Emmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Laten we maar eens beginnen bij dat nieuws. Want leeuwinnen die het leven laten, ik dacht, die kunnen daar misschien toch best wel tegen.
5: Ja, dat zou je denken. Dus leeuwen die komen uit gebieden waar het echt wel heel warm wordt, zeker in de zomer. Dus wat daar precies gebeurd is, die hitte, daar hebben ze toch wel steekjes laten vallen, denk ik, daar in Japan.
1: Maar dit zijn Japanse taferelen, dit zijn nog geen Nederlandse taferelen. Of moeten hier toch ook wel een tandje bij?
5: Nee. In wezen, onze leeuwen bijvoorbeeld in Wildlands, in de dierentuin in Emmen, liggen lekker in de schaduw. Doen de hele dag niet zoveel. Hè? Dus ze hoeven niks, dus ze krijgen het ook niet daarvan heel warm. Kunnen er prima tegen als het hier 35 graden is. Vinden ze wel warm, maar ze kunnen er prima tegen. Dus bij ons is dat niet zo'n probleem.
1: Je moet misschien als bezoeker niet de meeste actie verwachten. Want als dieren toch een beetje zijn als mensen, dan schalen ze hun activiteiten wel wat af.
5: Dat is wel zo, ja.
1: Er gebeurt
5: zo.
1: Weinig meer.
5: Zeker leeuwen.
1: Okay. En ik noemde net in de introductie al een paar dingen die je uit de kast kunt halen om het voor dieren wat aangenamer te maken. Nou zijn er natuurlijk heel veel dieren die allemaal een verschillende behandeling vergen, zeker als het wat warmer wordt. Wat heb jij de afgelopen dagen en weken voorbij zien komen? Wat kun je doen?
5: Nou ja, die visijsjes, dat is echt iets, dat klinkt als een grapje, maar dat is echt iets dat een heleboel dieren, zoals ijsberen en pinguïns en wasberen, die vinden dat hartstikke leuk. Zoals je al zei, liever niet bij de ijsboer. Het ziet er ook redelijk verschrikkelijk uit, he, zo'n bevroren vis in een blok ijs. Maar ze vinden het hartstikke leuk, zijn daar dus in het water lekker mee bezig, koelen lekker af. Andere dieren krijgen bijvoorbeeld met de brandslang een douche. Onze olifanten die krijgen een lekkere douche. Die kunnen ook zelf gaan zwemmen als ze daar zin in hebben. Maar een douche met de brandslang vinden ze ook erg lekker. Zeker als het warm weer is. Andere dieren die laten we vooral met rust. Die willen juist in de schaduw zitten en niet zo heel veel doen. Weer andere dieren gaan zwemmen. IJsberen, als ze het warm krijgen, dan duiken ze lekker in het water. Ja. Met of zonder visijsje. Gaan die dan lekker zwemmen? Dat soort dingen.
1: Dus er valt eigenlijk nog prima tegenop te treden. Sterker nog, sommige dieren zullen er wel bij varen. Komt er een moment dat je toch ook als dierentuin of medewerker van een dierentuin moet gaan nadenken over hoe de dierentuin van de toekomst eruit komt te zien? En dan specifiek met het oog op toenemende warmte?
5: Ja, dat zijn wel dingen waar we rekening mee houden. Kijk, een groot deel van onze dieren komt uit heel warme klimaten. Een heleboel tropische dieren die zijn van nature aangepast aan het leven in een heel warme omgeving. Dus die kunnen daar prima mee dealen. Andere dieren, wat minder. Je denkt gelijk aan ijsberen. Ijsberen redden het prima hoor, als het warm is. Wat ik zeg, die gaan lekker zwemmen en zo. Maar als het nog veel warmer zou worden, dan kon dat wel eens een probleem zijn. Nou, is het zo dat wij als dierentuinen ontzettend goed uitgerust zijn om goed voor onze dieren te zorgen, om moderne technieken te gebruiken, om het voor die dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Dus wij kunnen dat. Dus ik maak me daar niet heel erg veel zorgen om. Hooguit, als je op een gegeven moment moet gaan koelen of zo, dan gaat dat meer stroom kosten. Maar ik zie daar vooralsnog geen heel grote probleem, eerlijk gezegd.
1: Job Stumpel, dierenarts verbonden aan Wildlands in Emmen. Dankjewel.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. Samen met BNR's huiseconoom Han de Jong en een blik op de wereld.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
7: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
2: In de BNR-app.
1: De werkelijke loongroei, je hoort er zojuist al, de ABV en ligt al jaren boven de cao-loonstijging. De koopkracht wordt daarmee mogelijk onderschat. Er is een drama in cryptoland. Duizenden slachtoffers na softwarefout in Bitcoin Wallet. En Starbucks Korea zit dieper in het nauw. De politie valt het hoofdkantoor binnen. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Erik Evengroen zit bij de ANWB. Er zijn weinig problemen op de weg.
16: Ja, er is, het stelt weinig voor. Heel de ochtend amper vertragingen. Je ziet nu al wat oponthoud bij de diverse grensovergangen met Duitsland. Zoals de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de controles daar een kleine 10 minuten oponthoud. Hetzelfde geldt voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook daar 10 minuten vertraging. En tenslotte is het druk in Zeeland op de N59 Hellegatsplein richting Zeerooskerken. Bij Zierikzee staat 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 116,8.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kindersekspop. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten is voor KLM reden om tot eind oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam te vliegen. Eigenlijk zouden de vluchten daarheen begin volgende maand weer worden hervat. Maar voorlopig lijkt het er niet op dat er een eind komt aan de aanvallen tussen Amerika en Iran. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object. Waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan. En daardoor moesten vluchten worden omgeleid. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vincent TV-producties, bekend van programma's als Chateau Meiland, Steenrijkstraatarm. Wat wordt de volgende kaskraker van Vincent Tervoort? En de wereldhandel op zijn retour door de oorlog in Iran? Ik dacht het niet. Han de Jong zocht en vond verklaringen. U hoort onze huiseconoom zo meteen in BNR Zaken doen.
19: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
20: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
21: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Vincent Tervoort van Vincent TV-producties. Maar eerst...
17: Macro.
1: Het laatste macro-economische nieuws. En het doet me plezier aan te kondigen onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag.
24: Goedemiddag, Thomas.
1: En we hebben het over de wereldhandel, want dat stond wel vast. Die wereldhandel die zou een knauw krijgen vanwege de oorlog in Iran. Maar wat blijkt, dat valt reuze mee. Sterker nog, je ziet een omgekeerd effect. Ja, je bent huiseconoom of je bent het niet. Hoe kan dat?
24: Ja, dat is een goede vraag. Nou, het is precies wat jij zegt. Toen die oorlog uitbrak, en de straat van Hormuz dichtging en de olieprijs steeg, ja, toen hebben alle economen direct economische voorspellingen neerwaarts aangepast. En vooral eigenlijk hun voorspellingen over de groei van de wereldhandel. Eigenlijk heel breed werd er verwacht dat die groei van de wereldhandel zou gaan vertragen. Nu is het zo dat het Centraal Planbureau, die publiceert cijfers per maand over de wereldhandel. Dat loopt natuurlijk een beetje achter. Want die moeten van heel veel landen dan al die cijfers verzamelen en dat dan samenvoegen. Maar nu hebben we de cijfers over de eerste 5 maanden van dit jaar. En wat zien we? Als je afgaat op die cijfers van het Centraal Planbureau, dan is het volume van de wereldhandel vorig jaar met 4,3% gegroeid. Maar in de eerste 5 maanden van dit jaar bedroeg de groei 5,3%. Dus in plaats van een vertraging is sprake van een versnelling.
1: Ja. En je zegt alle economen wisten niet hoe snel ze hun voorspellingen neerwaarts moesten bijstellen. Alle economen inclusief Han de Jong?
24: Je hoort mij aarzelen. Laat ik zeggen dat ik hoopvol was dat het mee zou vallen. Omdat we vorig jaar een beetje hetzelfde hebben gezien. Vorig jaar hadden we die verdraaide handelsoorlog of die tarieven van Donald Trump. En toen werd er ook gezegd, dat gaat een enorme knauw geven aan de wereldhandel. En er werd al een vergelijking gemaakt met wat in de jaren 30 van de vorige eeuw gebeurde. Maar uiteindelijk is dat allemaal meegevallen. Toen was de verklaring, dat komt omdat die verhoging van die tarieven, die is toch minder hoog uitgevallen dan waarmee Trump aanvankelijk dreigde. Maar ik had toen ook al wel een beetje het idee van, het lijkt er toch ook op dat de mondiale economie veerkrachtiger is, flexibeler is. Waar zou hem dat nou in kunnen zitten? En ik vermoed eigenlijk dat we hebben de laatste jaren is er veel te doen geweest over de complexe, internationaal verweven productieketens overal. Dat hebben we vooral gezien als een kwetsbaarheid. Maar ik vermoed eigenlijk dat bedrijven die dus werken met die complexe, internationaal verweven productieketens, dat die heel erg alert en flexibel zijn en bij geringe veranderingen in omstandigheden toch vrij gemakkelijk kunnen omschakelen. Dus ik zie dat eigenlijk als een positief iets. En ik had toch wel een beetje hoop.
1: En de oorlog in Iran, voordat ik je misschien verkeerd begrijp, dat is een geringe wijziging van de omstandigheden.
24: Nou, dat is natuurlijk een significante wijziging van omstandigheden. En zeker de hogere olieprijs is een significante verandering. Door de straat van Hormuz komt ook nog een hoop andere zaken, zoals kunstmest en dat soort dingen. Kennelijk heeft de wereldeconomie toch wel vrij flexibel erop gereageerd. Ik zit dan naar die cijfers van het Centraal Planbureau te kijken. En dan zie je gewoon dat de export uit die regio, die is natuurlijk heel scherp gedaald. We weten dat het grootste deel van de olie en gas, wat daar door die straat van Hormuz ging voordat die gesloten werd, dat gaat naar Azië. Dan zou je eigenlijk verwachten dat je ook aan de importkant van die Aziatische landen een terugslag ziet. Maar dat zie je helemaal niet. Dus kennelijk zijn die landen erin geslaagd om hun energie van elders te halen. Of er zijn compenserende factoren in het spel. En die zijn er natuurlijk, want we weten ook dat er een explosie gaande wereldwijd van investeringen in kunstmatige intelligentie. En dat geeft natuurlijk ook een geweldige impuls aan die wereldhandel.
1: Ja. Dus ik tel even mee, je ziet een paar verklaringen. We hebben geleerd van eerdere crises en we kunnen ons sneller aanpassen. Er wordt misschien toch ook iets anders gekeken naar die internationale verwevenheid. Dus ga je, zoals dat ook wel plat gezegd wordt genoemd, hamsteren. En je hebt die miljarden investeringen in AI. Welke van deze verklaringen is tijdelijk? Hamsteren, dat vaart er op een gegeven moment weer uit, denk ik zo. En welke is structureel?
24: Dat hamsteren, daarvan is zeker sprake. Want heel veel bedrijven hebben natuurlijk in de pandemie meegemaakt wat er gebeurt als logistieke verstoringen zich voordoen op grote schaal. Toen hadden ze allerlei tekorten. En ongetwijfeld hebben ze dit keer gedacht, dat willen we niet nog een keer meemaken. Dus die zijn grootschalig gaan inkopen. Dat loopt er natuurlijk op een gegeven moment uit. Die hoge investeringen in kunstmatige intelligentie en alles wat daarmee samenhangt, Daarvan moet je toch vermoeden dat dat natuurlijk ook op de lange termijn niet houdbaar is. Maar voorlopig wel, want als je luistert naar wat bedrijven die de grootste investeringen doen, wat die allemaal zeggen over de investeringen die ze willen doen, ja, dan houdt dat niet op korte termijn op. Dus dat blijft nog wel eventjes. Maar ik zou dus zeggen dat de belangrijkste les die we toch moeten trekken is dat dat de economie waarschijnlijk toch veerkrachtiger is en dat die complexe internationaal verweven productieketens ons niet alleen maar kwetsbaar hebben gemaakt, maar misschien juist veel veerkrachtiger hebben gemaakt.
1: Maar moeten we de volgende keer bij een volgende schok jouw vakbroeders en zusters nog serieus nemen? Is het tijd voor een groter debat onder vakgenoten? Hoe moet het verder dan?
24: Ja, ik hoop dat ze dan toch ook een keertje een beetje tot inkeer komen. Maar ik heb daar een beetje een hard hoofd in. Want als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het IMF, en welke organisatie heeft nou meer autoriteit op het gebied van internationale handel als bijvoorbeeld het IMF, dan zie je dat ze hun ramingen voor de groei van de wereldhandel dit jaar passen ze schoorvoetend aan. Maar ze blijven eigenlijk voorspellen dat in de tweede helft van het jaar er toch een vrij dramatische terugval van die groei van de wereldhandel zal voordoen. Daar wijst eigenlijk nog helemaal niks op. Dus ik denk soms wel eens een klein beetje aan de gevleugelde uitspraak van Louis van Gaal. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
1: Ja, dus hij mag van jou ook gewoon nog een keertje bondscoach worden?
24: Van mij wel hoor. Ja, absoluut.
1: Han de Jong, onze huiseconoom. En morgen dan spreken we elkaar weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Tot dan.
0: Blik op de wereld.
1: Verkiezing naar verkiezing blijft het in Amerika een onderwerp. Gaan de Democraten ooit winnen in Texas? Bij de tussentijdse verkiezingen in november maken de Democraten dit keer echt een kans. En dat komt onder andere omdat de Republikeinen weinig geld uitgeven in die staat, schrijft de New York Times. Buitenlandredacteur Luc de Klerk, goedemiddag.
3: Goedemiddag Thomas.
1: Hoe goed gaat het dan met de Democraten in Texas?
3: Ja, best wel goed. En dit gaat allemaal om de strijd om een senaatszetel namens Texas. Want elke staat heeft 2 senatoren in Washington en 1/3 daarvan moet in november herkozen worden. Dus ook 1 van de 2 zetels van Texas. En de strijd gaat daar nu tussen de Democraat James Tallarico en de Republikein Ken Paxton. En sinds Paxton in mei de nominatie van zijn partij won, gingen de 2 eigenlijk nek aan nek in de peilingen, waarbij ze allebei net niet aan de 50% komen. Maar de afgelopen dagen zijn er nieuwe peilingen verschenen, waarin de Democraat Tallarico ineens voorstaat op de Republikein Paxton. En de meest recente was gisteren, waarin Tallarico 2 procentpunt voorstaat op Paxton. En als je nu naar het gemiddelde kijkt, dat houdt Real Clear Politics altijd mooi bij, dan staat Tallarico 1 puntje voor. En in de Polymarket, want dat is ook
1: wel
3: een graadmeter tegenwoordig. Staat Paxton nog wel 3 punten voor. Dus we moeten ook nog niet meteen doen alsof de Democraten zeker Texas gaan winnen. Maar ze maken wel degelijk echt een kans.
1: Maar hebben die Republikeinen in Texas dan verontachtzaamd omdat ze denken Texas, kat in het bakkie, hebben we sowieso binnen?
3: De Republikeinse donoren zitten een beetje nog met die voorverkiezing in hun maag. Dat was een van de duurste voorverkiezingen ooit voor een senaatszetel. En die donoren zijn eigenlijk toch niet zo'n fan van die Paxton. Mm. En dat is een beetje een unieke situatie voor Paxton. Want als je naar het hele land kijkt, dan staan de Republikeinen er qua geld eigenlijk veel beter voor dan de Democraten. Want afgelopen week werd nog bekend dat de Democratic National Committee, dus de partij, een schuld heeft van 2 miljoen. Terwijl de Republikeinen ongeveer 500 miljoen in kas hebben. En er zijn 2 grote fondsen waar Paxton geld van kan krijgen. Senate Leadership Fund en MAGA Inc. En eigenlijk is er een soort impasse tussen die 2 fondsen, waarbij ze hopen dat de ander de portemonnee trekt. Het probleem is daarbij ook dat Texas is zo groot. Dus het is ook een erg dure staat om te winnen, om spotjes in te kopen. En het wordt natuurlijk alleen maar duurder als die race zo close is. Het is dus ook nog steeds maar 1 zetel waar je dan in investeert. Dus dan is het misschien handiger om meer geld in goedkopere staten te investeren die ook doorslaggevend
1: maar
3: kunnen zijn.
1: Maar vernauwen we de discussie nu niet heel erg naar geld en alleen maar geld?
3: Ja, want het is natuurlijk breder dit. Het is ook een demografische trend in Texas die eigenlijk al wel langer gaande is. Het is een hele diverse staat met veel jonge, niet-witte kiezers. En de grote steden in Texas, dat zijn eigenlijk al jaren democratische bolwerken. Dus Kamala Harris won in 2024 in Dallas, Houston, Austin. Maar Trump won alsnog ruim die hele staat. En naast die demografische trend, dus die een beetje in het voordeel van de Democraten is, is het probleem voor de Republikeinen dat ze nu gewoon eigenlijk geen goede kandidaat hebben. Die Kent Paxton die won de voorverkiezingen van John Cornyn, een Republikein die al 24 jaar senator was namens Texas. Trump steunde Paxton, maar ja, hij is omstreden. Kleven nogal wat schandalen aan hem. Zijn vrouw vroeg een scheiding aan op bijbelse gronden. Nou, dat mag je zelf dan maar invullen. En hij is al jaren de minister van Justitie van Texas. Maar hij is impeached door het Texaanse Huis van Afgevaardigden vanwege beleggingsfraude. De Texaanse Senaat.
1: Dat er iemand toch nog kandidaat
3: kan
1: worden.
3: Dat kan, omdat Trump hem steunt. En dan uiteindelijk kan dat gewoon. En de Texaanse Senaat heeft hem uiteindelijk wel dus vrij uit laten gaan. En waarschijnlijk had die zittende Texaanse senator relatief makkelijk zijn herverkiezing gewonnen. Maar deze Paxton heeft het dus erg moeilijk. Ook wel omdat dus die democratische kandidaat Tallarico is ook wel echt een sterke kandidaat. Hij is ook wel iemand die volgens de partij eindelijk goed echt dat verhaal kan vertellen over de economie, over anticorruptie. En hij wordt nationaal langzaam ook iets bekender. En ja, ook heel belangrijk, hij is dus ook goed wel in geld ophalen.
1: Hoe belangrijk is deze race in Texas voor het grote plaatje, voor het uiteindelijke beeld in de Senaat?
3: Ja, die strijd om de Senaat die is nog wel erg spannend. In het huis, daar lijkt het er wel echt op uit te draaien dat de Democraten de meerderheid gaan winnen. Er is een handjevol staten dat dan voor de Senaat de doorslag gaat geven. Wie de meerderheid haalt. Het is nu 53 Republikeinen in de Senaat tegen 47 Democraten. Dus ze moeten netto 4 zetels flippen. Want ja, als je 50-50 uitkomt, dan hebben de Republikeinen een voordeel, omdat de vicepresident J.D. Vance de beslissende stem mag geven.
1: Het is wel gebruikelijk dat het flipt, toch? Ik bedoel, veel presidenten komen in de problemen.
3: Zeker.
1: Omdat eigenlijk er tussentijds een meerderheid verspeeld wordt.
3: Eigenlijk zie je bijna altijd dat een zittende president verliest tijdens de midterms. Alleen is dan nu natuurlijk de vraag, verliest ze beide huizen of één van de twee? Maar de Democraten maken dus de kans om North Carolina te flippen. Alaska, Maine, Ohio. Maar ja, je moet je ook je eigen staten houden. Michigan, daar waren gisteren voorverkiezingen. En daar is het nu nog too close to call. Maar degene die voorstaat is Abdul El Sayed.
1: Heel
3: en dat
1: links,
3: is een hele linkse kandidaat inderdaad. En ja, de angst ergens is dat hij misschien dan weer te links is en dat hij het dan zou afleggen tegen de Republikein daar. Dus dat is ook nog een risico voor de Democraten. Je moet ook die staten die je al hebt ook nog houden, want het blijft allemaal heel spannend. Maar ja, als je dus dan Texas er misschien bij krijgt, ja, dan wordt de kans dat de Democraten de Senaat in handen krijgen weer misschien ietsjes groter.
1: Nu wordt het spannend, Luc, want nu ga ik jou toch vragen of Texas een democratische staat is. Nou, in 2028.
3: Nee, voor de presidentsverkiezingen, dat denk ik dat nog een stapje te ver is. Dat zal ook wel heel erg liggen aan wie de kandidaten worden aan beide kanten. Want Trump won in 2024 overtuigend. Dus het zal wel heel erg eraan liggen hoe dan die verhoudingen zijn tussen die twee kandidaten, wat er bij beide partijen uitkomt. Dat moeten we denk ik daarvoor nog afwachten. Of
1: genuanceerd antwoord.
3: Echt iets heel zinnigs over kan zeggen. Ja.
1: Luc de Klerk, onze buitenlandredacteur. Dankjewel voor jouw blik op de wereld. Over geld gesproken, hij komt voorbij de komende minuten. Elon Musk, ook belangrijk in de Amerikaanse politiek. Belangrijk geweest in ieder geval. Vincent Tervoort is hier, oprichter, mede-eigenaar van Vincent TV Producties. Mag meepraten bij de Zakenlunch natuurlijk. En Justin Blekemolen van Links, beleggingsspecialist, vaker te horen op BNR, maar nog niet in dit programma. Welkom.
4: Nee, leuk om een keer te zijn.
1: Mooi debuut zou ik willen zeggen, want SpaceX opent niet altijd voor de eerste keer sinds de beursnotering de boeken.
4: Inderdaad, ook een mooi debuut. En,
1: ja, is dat zo? Was het een mooi debuut?
4: Nou, het groeit als een raket, om maar even in de juiste termen te blijven. Maar het geeft nog sneller geld uit. Hè. De omzet steeg met 92% naar $7,8 miljard. Maar het bedrijf investeerde in datzelfde kwartaal $18,4 miljard. Dus 2 keer de omzet ging eruit. En 6 keer zoveel als in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. En bovendien ook veel meer dan de 13,2 miljard... waar analisten op hadden gerekend. Dus dat zorgde wel een beetje voor de daling in de nabeurshandel. Want we staan nu voorbeurs 10% lager.
1: Ja, terwijl eigenlijk die koers natuurlijk gestut moest worden. Er moest iets blijken dat beleggers ook voor de langere termijn vertrouwen zou kunnen geven. Is dat in voldoende mate gebeurd? Of kun je zeggen, nou niet dus, want dat wordt afgestraft?
4: Nou ja, qua omzetcijfers wel. Maar ja, waar beleggers van schrikken is dat Musk zoveel wil uitgeven.
1: Schrikken ze daar nog steeds van, ja?
4: Ja, want het is veel meer dan verwacht. Er werd uitgegeven van 13 miljard en het wordt 18 miljard. Maar aan de andere kant, in de earnings call probeerde Musk een beetje de beleggers tot rust te brengen. Want hij zei, ja, maar die investeringen die we doen, die kunnen we binnen een jaar terugverdienen. De beurs zegt voorlopig, laat dat eerst maar online zien? Want dat is wel uitzonderlijk snel. Dus dat is even afwachten of dat ook echt zo gaat lukken.
1: Nou, maar hij heeft natuurlijk vaker laten zien bij andere bedrijven dat hij tot dingen in staat is die voor veel mensen niet zijn weggelegd. Dat is ook de reden dat het natuurlijk überhaupt tot deze beursintroductie is gekomen. De factor Musk, hoe zwaar weegt hij dan nog voor beleggers? Dat hij tot dingen in staat is die je niet voor mogelijk houdt?
4: De vraag is inderdaad misschien niet of SpaceX deze investering kan betalen, want ze hebben nog een berg geld liggen, 100 miljard. Maar de vraag is meer of die investeringen die Musk gaat doen, die dromen die hij wilt waarmaken, of die ook voldoende winst gaan opleveren. Zelf denk ik van wel, maar ja, het is eigenlijk een heel complex bedrijf. Hè, want eigenlijk bestaat het uit drie bedrijven. Je hebt dus het raketbedrijf, daar staat het natuurlijk bekend om. Space wordt dat genoemd in de boeken. Dat is goed voor de raketlanceringen in samenwerking met bijvoorbeeld NASA, bevoorrading van ISS.
1: Ja, maar
4: van ISS.
1: Die raketlanceringen, dat moet in een recordtempo gaan verlopen op termijn, toch? Met meerdere lanceringen per dag?
4: Klopt, ja, ze hebben er volgens mij dit jaar ook al 70 gedaan of zo. Dus en deze divisie is dan wel goed voor 20% van de omzet, maar is wel nog verlieslatend. Maar maakt ook een beetje de kosten voor Starlink, worden daar ook een beetje in weggestopt. En Starlink is juist het winstgevende tak van het bedrijf. Ja. Daar verdubbelt het aantal abonnees. En ja, daar wordt wel echt geld verdiend. Maar dan kan je dus afvragen, wordt er geld verdiend met raketlanceringen of gewoon met satellieten die internet leveren in een baan om de aarde?
1: Vincent, zit jij er al in SpaceX? Beleg je erin?
5: Ja, want hij ligt hier nu een verband tussen twee van die bedrijven. Maar er is nog een derde bedrijf waar hij ook nog zelf winkelt. Hè. Hij heeft al zijn Cybertrucks die hij niet kwijt kon, die heeft hij geleverd aan SpaceX om daar transport voor te gaan doen. Dus de vraag is even, met iemand met zoveel zeggenschap, ik geloof die 80% zeggenschap heeft of meer, wat kan zo'n man allemaal regelen wat niet in de boeken terechtkomt? En wat is hier dadelijk echt van? Ja. Starlink overigens, ik was in Afrika vorige maand en op plekken waar geen enkel bereik is, dat is natuurlijk wel een gouden uitvinding. En het malle is ook dat elke stationaire Starlink unit mag gewoon ongelimiteerd downloaden. Nou, dat is ongekend. Dat is eigenlijk alleen in Nederland op breedband aan de orde. Dus ja, als hij daar verdubbelt, kan hij zomaar. Hij kan er heel makkelijk heel veel klanten bij krijgen. Maar ik weet ook nog niet hoeveel daar verdiend wordt als een heel dorp gaat downloaden op één Starlink-paal.
4: Ja, er wordt nu wel geld verdiend. Maar aan de andere kant gaat er heel veel geld uit voor andere paradepaardjes. Ook bijvoorbeeld, je zei het al, hij brengt een beetje de bedrijven samen. Tesla, maar hij heeft natuurlijk ook nog Twitter. En daar heeft hij natuurlijk dat X-AI en Grok. Dat is eigenlijk nu ook onder SpaceX ondergebracht. Ja, en daar ging eigenlijk het meeste geld toe. 86% van alle investeringen, zo'n bijna 16 miljard dollar, ging naar die AI-infrastructuur. Dus eigenlijk mengt hij zich ook nog in een soort datacenterbedrijf. Nou heeft hij wel al een paar mooie afnemers. Alphabet, Google, die stuivert ze al een miljard per maand toe. Stopt ze al een miljard per maand toe, bedoel ik. En Anthropic geeft ook wel een paar miljard per maand aan uit. Dus dat gaat wel lekker, maar er is natuurlijk heel veel concurrentie. We hebben alle hyperscalers die ook datacenters bouwen.
1: Nog even tot slot, want dit is een belangrijke periode voor de mensen die hun aandelen niet konden verkopen. Ja. De lock-up periode waar een einde aan komt of is gekomen.
4: Wat
1: is
4: morgen, 6 augustus, komt een hele rits van aandelen vrij.
1: Als die insiders zeggen, nou, ik ben weg hier, dan is dat natuurlijk een eventuele klap voor het bedrijf.
4: Nou, er komt best wel wat aandelen bij. Volgens mij 160% toename in het aantal vrij verhandelbare aandelen. De koers is al gehalveerd vanaf het hoogtepunt. Dus ik kan me voorstellen, als jij daar nog een mooie winst op hebt staan, dat je misschien zegt, hey, ik ga wat stukken verkopen. Aan de andere kant zagen we de afgelopen weken dat heel veel aandelen op de beurs al zijn geshort. Dat is mogelijk gedaan door die mensen die nog aandelen te goed hebben. En als je natuurlijk short gaat, dan compenseer je die verliezen. Dus het hoeft niet meteen te betekenen dat de koers verder gaat dalen, maar er komen nog wel heel veel aandelen bij de rest van het jaar. Dus dat kan echt nog wel voor koersen gaan zorgen.
1: Ander onderwerp, niet minder belangrijk per se. Ariana Grande, we moeten het binnenkort zonder haar gaan stellen. Althans, je kunt haar muziek blijven luisteren natuurlijk. Maar zij zal zelf terugtreden uit de publiciteit tot nader orde. Ze neemt een pauze. Vincent, is dat opvallend nieuws?
5: Ja, het is opvallend nieuws omdat mensen verwachten van grote sterren, en zij zijn van de grootste ter wereld, dat die eigenlijk altijd beschikbaar zijn, altijd vrolijk zijn en altijd doen waar wij naar verlangen, namelijk zingen of product leveren. Terwijl het natuurlijk heel legitiem is, zelfs verstandig denk ik, dat iemand zegt, ik bouw nu een pauze in, want ik denk dat deze mensen gewoon uiteindelijk helemaal worden leeggetrokken, omdat er een oneindige exploitatie mogelijk is.
1: Nou ja, maar ja, dat betekent wel dat jouw plekje in het algoritme misschien wordt ingenomen door iemand anders. Er zit natuurlijk een zeker risico in. Die industrie zit waarschijnlijk zo in elkaar dat je moet blijven leveren, dat je ook zelf in de etalage moet blijven staan. En zij is dus bereid om die plek ook voor zelfbehoud in te leveren.
5: Ja, wat ik er interessant aan vond aan dit bericht is dat men zich zorgen maakt over haar gezondheid. Hè. Dat wordt dan gekoppeld aan het bericht ik stop er eventjes mee. Want ze laat ook echt projecten vallen.
1: Ja, ja.
5: En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel zo dat als je zo groot bent, wordt er van je verwacht dat je alles eerlijk vertelt. En hier wordt vermoed dat ze zichzelf mogelijk heeft uitgeput, al dan niet door te veel af te vallen. Er zijn heel veel filmpjes van hoe ze er een tijdje geleden uitzag, vergeleken met nu. En dan kan je vermoeden dat ze mogelijk middelen gebruikt om versneld af te vallen. Ik ken haar niet, dus ik heb geen idee, maar de vraag is dus even, moet je alles eerlijk met je publiek delen? En ze heeft dus onlangs op een concert gezegd, jongens, ik ga jullie nu even vertellen in een paar minuten hoe het met me gaat en wat ik vind van alle kritiek. En dat doet ze dan weer in heel algemene termen. Namelijk, niet alles wat je leest is waar. Ik hou van jullie, ik blijf er voor jullie. Terwijl we eigenlijk willen weten, wat is er waar van het gerucht dat jij mogelijk zover bent gegaan?
1: Je zou toch ook als publiek kunnen zeggen, ik vind het fantastisch om naar je muziek te luisteren. Ik geniet ervan om naar een concert te gaan. Maar wat Ariana Grande als mens allemaal meemaakt en hoe ze zich daarbij voelt, dat is voor iets voor Ariana Grande.
5: Helemaal eens. Maar dan sla je een hele belangrijke industrie over, namelijk die van de shownieuws.
1: Ja. Ja, daar zit ik ook nog niet.
5: Die leven dus van dit soort nieuwtjes. En die nieuwtjes die worden niet geboren, die worden gemaakt.
1: Ja, bah.
5: Dus dit is gewoon een verdienmodel. Dat is in alle landen zo. En zeker als het gaat om Ariana Grande. Je kan een hele zender vullen met nieuws over haar.
1: Ja, ik denk niet dat BNR de plek is. Maar ik waardeer het dat we het op deze manier toch nog hebben kunnen bespreken. We gaan naar het verdienmodel van AMD. Zitten we toch weer gewoon heel erg BNR in de chips.
4: Ja, AMD kwam gisteravond met cijfers. En eigenlijk maakte de chipsector de afgelopen week al een opmerkelijke draai. Want in juli lag de Nasdaq en de chipgerelateerde aandelen lagen best wel slecht. Bijvoorbeeld de Kospi-index, waar we Samsung en SK Hynix van kennen, die zijn zowat gehalveerd in een aantal weken tijd. Het leek op van, nou is die AI-bubbel nu een beetje aan het barsten. Maar deze week, de Nasdaq won gisteren ruim 3%. En dat was de vierde handelsdag op rij met een stijging van meer dan 1%. En dat was ook al ruim een jaar niet gebeurd. Dus het positief is ineens weer teruggekeerd naar de beurzen. En dan kwam ook AMD gisteren nog met cijfers. En die waren eigenlijk ook uitstekend. Maar dat strafte de beurs dan wel juist weer af.
1: Ja, dus jij staat hier natuurlijk voor de conclusie. Voor wat we hier nu werkelijk van moeten maken. Want in Zuid-Korea, de bedrijven die je net noemt, Samsung, SK Hynix, daar is het heel erg turbulent. Dan gaat het van crash naar herstel en dan wordt er vervolgens weer wat ingeleverd. Nu zeg jij dus AMD kan ook niet echt bekoren bij beleggers. Wat is nu de stand van zaken?
4: Ja, de verwachtingen van beleggers zijn gewoon torenhoog. En dat zie je dus ook terug in de beurskoersen. Want AMD was in de afgelopen maanden wel zo'n 200% gestegen. Ook gisteren voor de bekendmaking van de cijfers kwam er ook volgens mij nog 8% bij.
1: Ja.
4: Ja, en daarna de cijfers gaat het er weer af. Het is gewoon heel volatiel. Beleggers zijn op zoek naar antwoorden. Gaan al die mega-investeringen ook leiden tot echte omzet en echte winsten? Maar ook de omvang daarvan is natuurlijk belangrijk. Want als een aandeel AMD hard stijgt, omdat de verwachte winsten heel hard stijgen, dan praat je vaak over hoge waarderingen. Dus AMD staat bijvoorbeeld op 90 keer de winst voor het lopende jaar. Maar omdat die omzet en winst naar verwachting zo hard gaan stijgen, betaal je volgend jaar nog maar 45 keer. Maar als er natuurlijk een kleine verandering komt van die outlook, of dat het net iets meer of net iets minder wordt, kan het natuurlijk heel veel doen met die waardering. En dat maakt dus ook die koersen zo volatiel.
1: En wat er bij AMD afgaat, komt er bij Nvidia weer bij?
4: Ja, dat vond ik wel opvallend. Dat zag ik. Ik zag Nvidia staat plus 2%. Dus ik ging even zoeken naar de reden. Ik dacht, nou ja, op zich hebben ze iets aangekondigd wat niet zo positief is voor Nvidia. Want ze gaan namelijk ook een heel ecosysteem bouwen rondom hun chip. Ze komen met een geduchte concurrent van de Nvidia-chips. En de Helios heet dat. En dat wordt dus ook een compleet AI-rek. Hè, zoals ook het ecosysteem van Nvidia dat aanbiedt. Maar er was nog een ander opvallend bericht. En dat kwam namelijk van Elon Musk. Tijdens de earnings call van SpaceX, toen zei hij namelijk dat zij uitzonderlijk, of dat ze alleen nog maar de Nvidia GPU's gaan gebruiken. En niet meer die van AMD. Dus dat was eigenlijk een negatief bericht, of een positief bericht voor Nvidia ook weer.
1: Ja. Justin Blekemolen van Links, dank voor je komst. Kom nog een keer terug.
4: Ja, graag.
1: Tenminste, als jij het ook wil, hè?
4: Ja, was gezellig toch?
1: Mooi zo. De AEX staat ondertussen een beetje in de plus. 0,2% op 1114 punten. Een uur meer van onze beursnurk, maar zo meteen gaat het over televisie. Want succesvolle tv-programma's, dat kan flink wat opleveren. Maar een mislukt programma, dat kost dan ook weer een flinke duit. Hoe zorg je ervoor dat je in dat geweld goed blijft ondernemen? Je hoort het zo meteen van Vincent ter Voort.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius,
6: verzekerd van betaling.
7: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
8: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
25: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
26: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
27: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
28: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
27: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
29: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
27: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
30: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
31: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
32: BNR Verkeer.
33: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam. Voor Knoopend Raasdorp is de vertraging 10 minuten. A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk een 30 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij hectometerpaal 237,4. A9 Amstelveen-Alkmaar bij 21,5. En op de A27 Gorkum-Utrecht staat de flitser bij hectometerpaal 66,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kinderseksbob. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. De aanhoudende onrust in het Midden-Oosten is voor KLM reden om tot eind oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyad en Dammam te vliegen. Eigenlijk zouden de vluchten daarheen begin volgende maand weer worden hervat. Maar voorlopig lijkt het er niet op dat er een eind komt aan de aanvallen tussen Amerika en Iran. In Duitsland is een vrachtvliegtuig vannacht in de lucht in botsing gekomen met een vliegend object, waarschijnlijk een drone. Het toestel van DHL was opgestegen in Leipzig en wist veilig te landen in Hannover. In Leipzig was eerder al onderzoek naar iets verdachts bij de startbaan en daarom moesten vluchten worden omgeleid. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Gaat Vincent Tervoort van Vincent TV Producties ooit AI-acteurs gebruiken in de programma's die hij maakt? Zometeen is hij te gast in BNR Zaken doen.
19: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
34: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
35: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
0: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Achter succesvolle programma's als Chateau Meiland, Bo, 5 Days Inside en bij ons op het kamp schuilt een bedrijf dat voortdurend moet investeren in ideeën waarvan het merendeel nooit het scherm zal halen. Hoe bouw je in zo'n onzekere markt toch een winstgevend productiebedrijf op? En gaan we straks überhaupt nog tv kijken of verplaatst alles zich naar TikTok? Vincent Tervoort is mijn gast van Vincent TV Producties. Welkom.
4: Dank je.
1: Hoe ziet jouw ideale tv-avondje eruit? Wat kijk je dan?
4: Toch wel nieuws. Nieuwsuur en dan een serie, waarschijnlijk een reality-serie. En dan, als die goed is, meerdere afleveringen. En als ik echt lang door zou kunnen gaan, een goede film erachteraan. Dus eigenlijk alle genres.
1: Maar lang door kunnen gaan, dat heeft te maken met dat jouw agenda dat niet toestaat, of dat je na een paar uur denkt, nou, ik zit hier nu wel lang genoeg.
4: Nou, het liefst zou ik dag en nacht wakker zijn en consumeren, video consumeren. Dat is wel eerlijk. Ik zou een tweede leven willen leiden waarvan de tweede persoon alleen maar de hele dag kijkt.
1: Omdat leest. Je dat leuk vindt of omdat je een vakidioot bent?
4: Ik vind het verschrikkelijk leuk. En dan word je er misschien een vakidioot van, of dat hangt samen. Maar ik vind het een fantastisch product.
1: Kijk je veel van je eigen programma's terug?
4: In principe alles. Nou, niet terug, wel vooruit. Dus voordat een programma op zender is, heb je het wel 2 keer gezien.
1: En zijn er veel dingen die je kijkt omdat je het gemaakt hebt en omdat het een publiek bedient, en niet per se omdat je het zelf heel leuk vindt om naar te kijken? Of kan dat niet?
4: Nou, alles wat wij maken hebben we zelf bedacht of zelf aangekocht. Maar het leeuwendeel is zelf bedacht. Dus ja, dat komt uit onze eigen fascinatie voort. Ja. Dus dat vinden we leuk. We proberen het ook zo leuk mogelijk te maken. Ik denk niet dat het kan. Daarvoor is het proces te intensief en te grillig om iets te maken waar je niet achter staat.
1: En jij doet dat nu voor eigen winst en verlies, voor eigen rekening als ondernemer. Je hebt heel lang gewerkt voor grote bedrijven. Je bent ook vrij laat bekeerd tot het ondernemerschap.
4: Klopt.
1: Waarom eigenlijk?
4: Te laat. Omdat mijn vrouw zei, je werkt zo hard. Als je zo doorgaat, dan is dat niet gezond. En als je het wil blijven doen, want dat was dan toch vrees ik de uitkomst, doe het dan voor jezelf. Want dan hou je meer controle over het geheel.
1: En nu onderneem je samen met je vrouw?
4: Nou ja, toen zei ik, met wie dan? En toen zei zij, wat dacht je van met mij?
1: Ben je minder hard gaan werken?
4: Nee, zeker niet.
1: Maar je hebt er controle over, dat ja, je te veel werkt.
4: Ja, kijk, heel veel in het leven gaat over controle. Of controle voelen. Dus als je eigen baas bent, dan heb je een hoop zorgen. Maar ook een hoop verantwoordelijkheid en eigen keuzes die je kan maken. Ik lees ook heel veel nieuws, heel veel kranten. Omdat me dat controle geeft over de wereld buiten mij.
1: Nou, is dat zo? Door kranten te lezen heb je controle over de wereld buiten jou?
4: Nou, dat is
1: of hou je
4: illusie.
1: Vast aan de illusie?
4: Dat is de illusie wellicht waarin ik leef. Dus van de 7 abonnementen denk ik dat ik toch 3 zou moeten wegdoen. Want het kost me te veel tijd. En het is ook wel een zekere verslaving. Nieuws is ook een soort fruitautomaat.
1: Ik mis vast veel programma's die jullie maken of hebben gemaakt. Maar als jij dan zegt, nou, mijn belangstelling gaat heel erg uit naar nieuws, naar Nieuwsuur, naar hoe de wereld ervoor staat, en je kijkt naar wat er allemaal uit jullie koker is gekomen, dan zie ik op zijn minst een gespleten persoonlijkheid.
4: Zeker, zeker. Nee, een veelzijdige persoonlijkheid zou je kunnen zeggen.
1: Veelzijdig.
4: Kijk, nieuws maken, dat doen de omroepen zelf. Daar gaan we helemaal niet in zitten. Ik kijk graag naar mensen en ik probeer mensen te begrijpen. Dus als je 2 stappen terugneemt, is dat wat ik leuk vind. Naar mensen kijken, wat fascineert hen, hoe ontwikkelen ze zich? En zit daar een verhaal in dat andere mensen kan boeien of inspireren? En dat is eigenlijk de kern van, denk ik, elk programma dat wij maken. En dan is de vorm die wij kiezen, de vorm waarin mensen zich zo kwetsbaar en echt mogelijk laten zien, reality. Er zijn heel veel vormen. Er zijn. Je kan quizzen maken, je kan studioshows maken, maar wij specialiseren ons dan eigenlijk in dat wat we reality noemen.
1: En hoe kwetsbaar en echt zijn de mensen die je ziet in reality-series? Want het gaat jou om authenticiteit.
4: Ja, nou, maximaal. Kijk, als mensen zich zo echt mogelijk gedragen voor een camera, en een kijker herkent dat als van, ja, zo gaat het bij mij ook, dan wekt dat vertrouwen. En vertrouwen is de basis voor een relatie. Dus een kijker krijgt een relatie met de mensen die je laat zien, als die mensen zo echt mogelijk zijn.
1: Maar willen mensen kijken naar situaties die heel erg lijken op hun eigen leven, naar mensen die hun buurman of buurvrouw hadden kunnen zijn, of willen mensen toch kijken naar excentriekelingen, bij wie dat misschien zelfs moet worden uitvergroot, omdat het nu eenmaal op tv is?
4: Nou, de excentrieke buurman is misschien wel het beste voorbeeld, als je het zo wil zeggen, maar de activiteit of dat wat iemand doet, hoeft totaal niet te zijn wat je zelf doet, als de emotie die je daarin herkent, maar iets is wat ook bij jou leeft. Uiteindelijk zijn mensen geïnteresseerd in een ander mens.
1: Maar het moet ook weer niet saai zijn.
4: Nee, zeker
1: als het gaat,
4: niet.
1: Als het bij mij thuis gaat, dan zou ik toch vrij veel doorspoelen. Dan denk ik, nou ja, goed, klopt.
4: Nee, daarom zeg ik ook de excentrieke buurman.
1: Oké, ja. Maar zelfs de familie Meiland gaat niet van hoogtepunt naar hoogtepunt, of van gekke situatie naar een volgend ongeluk of een volgend hoogtepunt.
4: Nou, ze doen natuurlijk wel een aantal dingen die normale mensen niet doen. Zo gaan ze nu een boerderij runnen. Ik was er van de week. Dat is helemaal niet makkelijk. En ook wellicht helemaal niet zo leuk als dat je denkt dat het is. Maar ze doen het wel.
1: Maar die boerderij die runnen ze niet omdat ze in hun achterhoofd weten, dit is fascinerend, zo blijven we relevant en interessant.
4: Nee. Ik ben ervan overtuigd, Erika Meilands familie komt uit die kontrijen. En zij heeft gezegd, ik wil zo graag weten
1: en interessant.
4: Nee. Ik ben ervan overtuigd, Erika Meilands familie

0: Dat is een opvallend verschijnsel.
1: Ik denk dat we je niet gaan teleurstellen.
0: Nee. Nog even naar hoe dat gaat. Want je zegt, we ontwikkelen veel zelf. Soms dan kopen we iets. Ik las een paar maanden terug dat er een nieuw programma komt over het leven aan de Amsterdamse pleinen.
1: Ja.
0: En in de krant die ik las, vast ook een abonnement op het AD was het geloof ik, zeg je, de opnames zijn al begonnen. En waar het precies terecht komt, dat zien we wel. We zijn met meerdere zenders in gesprek.
1: Klopt.
0: Hoe zeker moet jij van iets zijn voordat je zegt, we zijn al begonnen, en waar het precies komt en hoe dat dan precies afloopt van later zorg?
1: Dit is een heel goed voorbeeld van het risico dat je moet nemen als producent om programma's te ontwikkelen. We zijn daar ergens in het voorjaar begonnen. En eind deze week leveren we ons definitieve voorstel in voor één zender. Die heeft gezegd, dit ziet er goed uit, dit willen we wel brengen volgend
0: jaar. Welke zender is dat?
1: Ga ik nog niet roepen, want dat vinden de zenders niet zo leuk als je voor de troepen uitloopt.
0: Maar is het nog voor de troepen uitlopen of gaat het gewoon gebeuren?
1: Nee, het is voor de troepen uitlopen. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in filmen. We hebben nu een aantal horecazaken geselecteerd waarin we welkom zijn. Waarin leuke karakters zitten, mensen die ontwikkeling gaan doormaken. En dan zetten we dus een stolp over die uitgaanspleinen in Amsterdam. Dat is het format. En op die uitgaanspleinen is toch wel heel veel aan de hand. Want door COVID is er een hele generatie eigenlijk niet meer uitgegaan. En tegelijkertijd is het nachtwerk waar heel weinig mensen geschikt voor zijn of in willen werken. Dus er is aan alle kanten schaarste. En daarom zetten ze de deuren open. Vinden ze het fijn dat we langskomen. En ik denk dat er een spannend verhaal is waarin iedereen denkt, hoe zal het zijn als je daar werkt of uitgaat?
0: Maar goed, dat dacht jij. Je wilde ook vooraf investeren.
1: Ja.
0: Of had je dit idee al in de week gelegd? Was er interesse vanuit meerdere kanten en wist je, dit kan ik naar de finish brengen?
1: Nee, dan beginnen we gewoon met het onderzoek. Heel eerlijk, het onderzoek begon omdat ik zag dat onze kinderen al hun zakgeld op die pleinen aan het uitgeven waren met heel veel plezier. Dus ik had een fascinatie. Ik denk, joh, dat jullie daar toch elk weekend weer te vinden
0: zijn. Van generatie op generatie, of ja, is dat voor jou nieuw?
1: Ik vrees het wel, ja. Nee, de portiers die er nu zitten, zaten er toen ook al. Dat is dus het leuke. Het zijn allemaal veelal familiebedrijven. Mensen werken er 30, 40 jaar na. En dan heb je dus een verhaal te pakken.
0: Ja, dan heb je dat verhaal te pakken. Maar niet de zekerheid dat dat ook gretig aftrek vindt.
1: Klopt, ik denk dat we al wel 6 of 8 draaidagen erin hebben zitten.
0: Maar je zei in mei wel tegen die krant, we zijn met meerdere zenders in gesprek.
1: Klopt.
0: Jij hebt een zeker track record, je hebt er prijzen mee gewonnen. Mensen weten ook wel dat jij wat kunt. Dat maakt het misschien wel makkelijker en iets minder riskant.
1: Ja, maar nog steeds is het vandaag niet zeker. Misschien volgende week wel. Want het is ook een proces. Hè? In zo'n proces zegt een klant ook van, goh, maar focus je dan alleen maar op de nacht, of gaan we ook iets in de dag doen? Nou, dan ga je op zoek naar, wat gebeurt er eigenlijk overdag? En wat gebeurt er op het gebied van veiligheid? En de politie wil die
0: meewerken.
1: Maar
0: de klant, dan heb je dus al voorgesorteerd. Dan ben je dus al in gesprek die ene zender.
1: We zijn met één zender in gesprek, inderdaad. En die wil het ook. Die heeft al gezegd, ik heb er een timeslot voor. Ik wil dat in zo'n volume, zou ik dat wel willen afnemen. Maar dan moet je al je partners moet je dan gaan verbinden aan het project. Dus de politie, dat is geen makkelijke horde. Nou, die hebben gezegd, wij doen mee, want we vinden het belangrijk om een bijrol te spelen in het programma. De politie heeft vaak een hoofdrol in een programma. Prachtige programma's worden er met de politie gemaakt. Maar dat vraagt heel veel van hun capaciteit. In dit geval hebben ze een bijrol. Nou, en zo bouw je heel langzaam aan een wereld. En die wereld, ja, die betalen wij niet. Hè. We betalen de politie niet, we betalen ook niet de Bulldog, een van de cafés die daar zit, om mee te doen. Dus je bent afhankelijk van een wederkerige relatie van vertrouwen enerzijds. En ook dat mensen denken, het heeft zin dat ik je tijd insteek.
0: Heb je vaker al veel tijd en geld geïnvesteerd in ideeën waarvan jij dacht, dit is een gegarandeerde hit, en misschien niet eens een hit, maar ik weet wel zeker dat er een koper is, een afnemer is, en dat je toch van een koude kermis thuis kwam?
1: Ja, de 9 van de 10 keer kan je dat wel stellen. Zelfs vaker.
0: Maar dan zijn we al voorbij het embryonale fase. Want ik begrijp dat er natuurlijk heel veel ideeën zijn waarvan je, als je er nog eens een keertje goed naar kijkt, denkt, ik weet niet wat ik gedronken had, maar ik zie er toch niet zoveel meer in.
1: Nou, kijk, bijna alle ideeën hebben een basis in de werkelijkheid. Dus geen enkel idee is onzin. Alleen de vraag is het enerzijds relevant? Past het bij een zender? En anderzijds, komt er een groot publiek op af? Kunnen ze er geld aan verdienen? Want uiteindelijk verkopen wij een prachtig product, maar een zender verkoopt reclame.
0: Maar zijn er veel opnames, laat ik het anders vragen, die gewoon gemaakt zijn en die ergens in jouw archief liggen, waar nooit meer iets mee gaat gebeuren?
1: Ik denk dat wij 5 keer zoveel video hebben die nooit is uitgezonden dan wat we wel hebben uitgezonden. En dat komt omdat de series die we wel uitzenden, daar maak je dan al gauw heel veel afleveringen van, hè, als het goed gaat.

0: Maar een veelvoud daarvan hebben wij, onze videoserver staat vol met onuitgezonden materiaal.
1: Ja. En is het dan ook zo dat je dat wel kunt leiden, dat je zoveel materiaal hebt en soms ook materiaal hebt van series die nooit een scherm hebben gehaald, omdat, net zoals bij een farmaceut, je af en toe een blockbuster nodig hebt.
0: Klopt.
1: Waarmee je de rest kunt financieren?
0: Dat is enerzijds waar en anderzijds is het maken van video ook steeds makkelijker geworden. Ja, dus als we straks in het uitgangsleven gaan draaien, dan gaan we gewoon draaien met iPhones. En dat is geen zwaktebod. Dat is voldoende. Sterker nog, het is een enorm voordeel, want je loopt niet met een enorm ding op je schouders door een stampende tent.
1: Is dat alleen maar een voordeel of is het ook een bedreiging dat iedereen zijn eigen productiebedrijfje kan beginnen, omdat je nu eenmaal minder hoeft te investeren in kennis, kunde en materiaal?
0: Nou, dat laatste vind ik juist wel leuk. Meer concurrentie is welkom, dus het is makkelijker om te starten, ben ik met je eens. Alleen de vaardigheid om een verhaal te vertellen dat 3 kwartier duurt, en ook om de 30 seconden jou bevestigd, blijf kijken. Dat is best wel een vak apart. Dus dat kan niet zomaar iedereen.
1: Komen die klanten, die zenders, komen die naar jou toe omdat ze weten dat er zo af en toe een briljantje tussen zit? Of moet je altijd leuren?
0: Het laatste. Het klinkt een beetje lullig, maar
1: leuren klinkt ook lulliger dan het misschien is, maar daar komt het dan feitelijk op neer. Jij hebt van alles met jouw team bedacht en dan is het maar de vraag of er iemand naar je kraampje komt.
0: Nee, er komt niemand naar je kraampje. Dus je moet zelf zorgen dat je in gesprek komt met potentiële afnemers. En met sommigen is dat heel makkelijk, heel frequent en kan je ook bellen en zeggen ik heb wat en je stuurt een videootje. Met anderen moet je 3, 4, 5 maanden wachten. En dan wordt de afspraak weer verzet. Dat gebeurt.
1: En dat heb je ervoor over?
0: We hebben geen alternatief.
1: Maar vind je het een goede werkwijze? Of zegt het iets over iets wat misschien toch niet zo gezond is?
0: Nee, ik denk dat het niet te maken heeft met gezond of ongezond. Het heeft te maken met behoefte. Als iemand geen behoefte heeft aan nieuwe titels, omdat er voldoende in de pijplijn zit of ze voldoende kunnen continueren. Kijk, het nadeel van succesvolle titels is, er komt geen ruimte voor nieuwe. Dus ik vind het helemaal niet erg dat er af en toe iets mislukt, het liefst bij een ander. Dan komt er weer ruimte voor wat nieuws. En dat is ook gezond.
1: We gaan naar een dilemma toe. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Kijkcijfers zijn de enige goede reden om met een nieuw programma te beginnen. Of goede creatieve ideeën krijgen altijd voorrang. Ook als dat misschien wat minder kijkers oplevert.
0: Het eerste.
1: De kijkcijfers zijn toch nog altijd heilig in Hilversum en ook daarbuiten. Vincent ter Voort van TV-producties.
0: Absoluut.
1: En zou je dat graag anders zien?
0: Nou, het is wel anders bijvoorbeeld op NPO 2. Een zender waar missie veel belangrijker is. Maar er is geen zender, geen streamer, geen abonnementenservice in Nederland die zegt, ik vind het niet erg als ik veel minder kijkers of abonnees zou hebben als gevolg van een programma. Geen één. Want er is een directe relatie tussen kijkers en inkomsten.
1: Ik kwam ergens tegen, ik ben het aan het zoeken hoor. Ik was op jullie site, ging het over jullie fictielabel, waarin je zegt dat het gaat om content met een uitgesproken creatieve signatuur en met een scherp oog voor wat werkt in de markt.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk het beste van twee werelden zijn. In het beste geval dus ook versterkend. Maar wanneer zit dat elkaar in de weg? Dat je en een uitgesproken creatieve signatuur nastreeft en scherp in de gaten houdt wat de markt wil?
0: Ja, ik denk dat dat elkaar niet gauw in de weg zit. Het is eerder een gelukkig toeval als die twee elkaar treffen. Dus je hebt
1: dat is jullie aanname dat je zo werkt.
0: Ja.
1: En dat hangt
0: dus
1: af van een gelukkig toeval.
0: Ja, dat is...
1: Dat is kwetsbaar.
0: Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, 1 op de 75 ideeën die wij ontwikkelen ziet het scherm. Ja, dan kan je toch bijna niet anders dan heel bescheiden zeggen, dat is bijna toeval.
1: Ja, heb je dat ooit gezegd? En toets je dat nog wel eens?
0: Nee,
1: of is de ratio wel iets veranderd?
0: Ik vrees dat die ratio klopt.
1: Oh ja.
0: Nee, het is echt zo. En ik denk 1 op de 10 ideeën visualiseren we met de investering waar we het net over hadden. Dus dagen filmen, in dagen monteren en nabewerken. Dus je bent zo 10, 20, 30.000 euro verder per idee. En dat verdien je niet terug op die ideeën. Dat verdien je terug op de langlopende series. Hè, waarvan je weet, oké, die maak ik zo met weinig risico. Die kan ik zo plannen. Waar je efficiëntie haalt. Want een nieuw programma voor het eerst maken is ook nauwelijks winstgevend.
1: Maar het genereren van een idee, als jij zegt, is nog altijd 1 op 75. Dat is misschien door middel van kunstmatige intelligentie makkelijker geworden. Dat gaat zelfs een beetje omhoog. Nu wordt het serieus.
0: Daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, wat ik merk is dat AI ons geen nieuwe ideeën brengt. Het helpt wel in het sneller structureren of verbaal uitwerken van ideeën. Maar AI leunt natuurlijk op oude ideeën. Leunt op alles wat creatieven tot nu toe hebben gemaakt. AI komt niet, althans bij mij, op mijn zoektermen niet, met een nieuw idee voor ons. Dat hoeft gelukkig ook niet, want we hebben een heel team. We zitten daar met heel veel mensen.
1: Maar een reality-serie over het leven op en rond Amsterdamse pleinen. Daar was welk hulpmiddel je ook inzet op het gebied van kunstmatige intelligentie niet meegekomen?
0: Dat denk ik niet, nee. Nee, want reality leunt op de realiteit. Dus als ik de krant lees of het nieuws volg, daar komen de ideeën vandaan.
1: Maar ja, we zijn nu even voor de vuist weg aan de prompt, hoor. Maar wat houdt jongeren bezig? Uitgaan. Zit daar een tv-format in? Kijk eens in Amsterdam.
0: Dan was hij wellicht met hetzelfde antwoord gekomen, ja. Ja. Nou, dit is ook meteen de moeilijkste doelgroep, hè, jongeren.
1: Ja.
0: Want die kijken nauwelijks meer.
1: Wil je ook dat daar jongeren naar gaan kijken of hun ouders?
0: Ja. Nee, nou, ik denk beide. Want ja. Jongeren kijken dus echt gewoon veel te weinig tv. Ze kijken er nog wel terug. We hebben heel af en toe is er een hit met jongere kijkers. We hadden op NPO Start een programma waar heel veel jongeren naar keken. Ineens dit voorjaar, dat heette Dropout Resort. Ja. Want dan konden ze naar zichzelf kijken. Hè. Dat waren 18, 20-jarigen die worstelden met kan ik wel een leuke baan aan in Curaçao. En dat ging met heel veel gedoe gepaard. Dus dat was heel leuk om te kijken, maar... Het is natuurlijk alarmerend om te zien hoe weinig jongeren tv kijken. Ja,
1: maar vind je dat ze te weinig tv kijken?
0: Absoluut.
1: Daar zit een waardeoordeel in. Laten ze lekker op andere manieren kijken of met elkaar gaan voetballen.
0: Nee, dat klopt. Maar dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg... wil je dat jongeren muziek luisteren of naar BNR? Dan zou ik zeggen, ik heb liever dat ze naar BNR luisteren. Kijk, ze kijken wel. Hè? De schermtijd is niet afgenomen. De schermtijd is enorm toegenomen. Zelfs het aantal minuten video dat mensen kijken is enorm toegenomen. Maar er is... ongelooflijk veel aanbod. Niet alleen vanuit de streamers die deze markt natuurlijk met wel 16, 18 merken hebben betreden. Maar bovenal natuurlijk met de video sharing platforms en alle social media.
1: Maar goed, dat weet jij toch?
0: Ja, maar daar doen we niet zoveel aan.
1: Jullie doen er niet zoveel aan.
0: Nee, je kan er niet zoveel aan doen.
1: Maar je ziet dat de vraag verschuift, dat er meerdere kanalen zijn die je dus ook op andere manieren kunt bedienen. Nou, ik zou zeggen aan de slag.
0: Klopt, alleen de video sharing platforms die excelleren in wat kortere content. En wij zijn gespecialiseerd in wat langere content.
1: Nog wel.
0: Nog wel, ja. Nou, ik denk dat dat blijft bestaan. Je ziet ook natuurlijk een verschuiving, met name in de Engelstalige landen, naar longform op YouTube. Want YouTube is in Amerika natuurlijk allang de grootste aanbieder van content. En nu ook van de langere vorm van content. Alleen wij kunnen in ons kleine taalgebiedje, met 25 miljoen Nederlanders en Vlamingen, niet terugverdienen wat een investering voor zo'n project op een YouTube kost.
1: Zou je, als je nog een keer dit bedrijf zou moeten inrichten, dag 0, dag 1 zou opnieuw aanbreken, zou je het dan op een andere leest groeien? Met andere woorden, dus al iets meer toegespitst zijn op die wat kortere producties, omdat je weet dat dat op termijn de groep is die het grootst zal worden?
0: Ja, dat, ik denk dat we het dan anders zouden doen. Al denk ik ook dat op termijn de langere verhalen, zoals wij die nu vertellen, uiteindelijk te zien gaan zijn op al die andere platforms. De vraag is alleen nog, hoe verdien je er voldoende geld aan? Is dat omdat straks alles automatisch wordt ondertiteld of nagesynchroniseerd door AI? Want dan kan ik gewoon in Duitsland mijn product ook uitzenden. Dan heb ik er ineens 86 miljoen kijkers bij, potentieel. Dat weten we niet. Ik denk wel dat we met meer focus op de social media zouden starten. Aan de andere kant, we gebruiken de social media nu voor de marketing. En dat werkt ook best aardig.
1: Maar dat je nog geen antwoord hebt op de vraag hoe je daar geld mee gaat verdienen...
0: Nee.
1: Is ook nog geen reden tot zorg?
0: Nou, jawel. Die zorg is er natuurlijk. Maar dat is meer de zorg, waar gaat het naartoe? Maar dat weet niemand, want ik kan ook geen ander voorbeeld geven van een contentproducent die longform producten maakt binnen ons taalgebied en zich met name focust op videosharing platforms. Ja.
1: Omdat dat er nog niet is en dat het nog niet is, dat heeft vermoedelijk een reden.
0: Ja, want je verdient er niet genoeg aan. Nee, het is heel simpel, het is een economische wet. De opbrengst uit bijvoorbeeld YouTube is te laag. Dan moet er een partner bij, dan moet er een sponsor bij. Ja, dat is weer een heel andere vorm van televisie maken.
1: Ja. Maar is het dan niet aannemelijk dat YouTube de tarieven omhoog zou gooien?
0: Dat zou kunnen. Je kan ook denken dat mensen steeds meer naar Videoland en andere aanbieders gaan kijken. Waar gewoon dure content op staat. En niet vergeten dat Videoland heeft prachtige series die meer kosten dan wat er lineair wordt uitgezonden.
1: Hoeveel van die afzetkanalen denk jij dat er, als je kijkt naar je eigen taalgebied, overblijven? Want er wordt wat afgefuseerd en overgenomen.
0: Ja, er zijn niet zoveel Nederlandse. Dat zijn er eigenlijk maar drie. Dat is Start, Kijk.nl en Videoland. Dus ik denk dat die het nog wel overleven, afhankelijk van waar Talpa uiteindelijk terecht gaat komen. Dat alleen het bombardement van Amerikaanse en andere streamers blijft natuurlijk maar doorgaan. Ondanks dat daar enorm wordt gefuseerd.
1: Ah. Nee, dus ik... Jij wilde heel graag positief blijven. Ben je dat ook nog wel?
0: Nou, wat ik een lichtpuntje vond, is dat afgelopen week de Duitse Buma de rechtszaak heeft gewonnen tegen de AI-muziekgenerator Suno. He, omdat ze hebben weten vast te stellen, alles wat jullie hebben gebruikt om die machine te laden is eigenlijk gepikt van mensen die daar rechten op hebben. En dat leidt meteen eigenlijk tot Europese regelgeving. Dus als het al op muziekgebied zo begint met dat we verantwoording moeten afleggen hoe AI eigenlijk leeft, zich voedt van alles waar wij met z'n allen als creatief hart voor hebben gewerkt, dan denk ik dat het uiteindelijk goed moet komen.
1: Dus je kunt daar een hekje om zetten?
0: Ja, in ieder geval juridisch, ja. Als ik zeg, Aristoteles profiteerde van het werk van Plato door daar kritiek op te leveren en werd daar heel groot mee, maar die is niet meteen een abonnementsmodel begonnen. Hè? En daardoor is hij misschien wel uiteindelijk onsterfelijk geworden.
1: Wat ga je vanavond kijken?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb twee films genoteerd die ik wil zien in de bioscoop. Dus misschien dat ik daar wel eindig.
1: Vincent ter Voert van Vincent TV Producties. Dank voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marinus van Loon. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond en maakt zich zorgen over mogelijk verkopen van medicijnen door bouwmarkten onder andere. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen. Het is toch altijd hartjes cijferseizoen. Vanmorgen kwamen Ahold Delhaize, Heineken en Wolters Kluwer met cijfers. Onze beursnerd is in die cijfers gedoken. We spreken hem zo.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Zondag 16 augustus eren we de Queen of Soul, Aretha Franklin,
5: op Business Beats.
4: Op haar sterfdag
5: komen al haar hits voorbij.
4: Zondag 16 augustus.
5: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
4: Business Beats is het muziekradiostation van BNR.
2: Luister in de BNR-app of via DAB+.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
9: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstoppermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
10: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
9: Ikstoppermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
2: In de BNR-app.
1: Er is vooruitgang in de onderhandelingen rond de Iran-oorlog. Een akkoord tussen Iran en Oman lijkt haalbaar. De werkelijke loongroei ligt al jaren boven de cao-loonstijging. De koopkracht wordt daarmee mogelijk onderschat. En er is een drama in cryptoland. Duizenden slachtoffers zijn er na een softwarefout in de Bitcoin-wallet. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. En met een goede reden, want er is één file.
3: Ja, dat valt nog erg mee, Thomas. Op de A73, Nijmegen richting Roermond. Tussen Bezel en Roermond heb je 5 minuten op onthoud. Daar was een bermbrand. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A6 en Meloord-Jouren bij hectometerpaal 289,4. A27, Gorkum-Utrecht bij 66,2. En op de A59, Ten Bosch-Zierikzee wordt geflitst bij 115,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jetten iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jetten, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jetten aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Op het vliegveld van Leipzig is bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt. Vlak daarvoor botste een toestel van DHL op iets onbekends, waarschijnlijk een drone. Het vliegtuig moest uitwijken en kon in Hannover landen. Of er een verband is tussen de twee incidenten wordt onderzocht. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bierbrouwer Heineken profiteert minder van het WK-voetbal dan verwacht. En is effect van AI op de arbeidsmarkt een technologische of toch vooral een politieke discussie? Daarover gaat het zo meteen in BNR Zaken doen.
12: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
13: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is de hoogste tijd voor een analyse van de financiële markten.
2: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, dat is Donner Bakker. Donner, goedemiddag.
16: Thomas, goedemiddag.
1: Wat is de stand van de AEX op dit moment?
16: 1114 punten. We begonnen de dag ook weer met een nieuw record. Nou ja, collega Sam van Zijlen die stond gisteren te juichen. Ik bespaar het je even. Een hele lichte stijging, 0,2%. Het mag eigenlijk geen naam hebben. Grootste stijger is Heineken met 2,1%. Grootste daler is WDP, min 1,3%.
1: Dan hebben we, het is hartjes cijferseizoen, nog kwartaalcijfers door te nemen van Ahold Delhaize, Heineken, Wolters Kluwer.
16: Ja.
1: Opvallende zaken?
16: Ja, Ahold Delhaize, laat ik daar eens mee beginnen. Die rapporteerde een omzet van ruim 23 miljard euro. Een stijging van 0,3%. De operationele winst kwam uit op 906 miljoen euro. En dat is weer een daling van 1,2% jaar op jaar. Dat is dus wat mager. Heeft er vooral mee te maken dat Ahold last heeft van de wisselkoersen. Een bekend verhaal. Die dollar die staat sinds het aantreden van Trump onder druk.
1: Valutaire Ahold tegenwind.
16: Nou, precies. Ja, je kan er allerlei namen en dooddoeners aan hangen.
1: Ik heb het al zo vaak gehoord.
16: Nou goed, hè. Ongeveer 60% van die omzet komt uit de VS. Die dollars moeten weer terug naar euro's. Ja. Dat drukt de resultaten wat. Maar ja, als je die wisselkoersen dan niet meerekent, dan komen die omzet- en winststijging ongeveer 2% hoger uit. Dus al met al is het prima. Verder bleven de verkopen in de VS wat achter en trok het in Europa juist wat aan. De online verkopen is dan weer een hele andersom. Amerika ging goed, Europa weer wat minder. Nou, afzwaaien-topman Frans Muller verwacht dat de omstandigheden dit jaar uitdagend blijven. Denk aan veel concurrentie, hoge energiekosten. En in de VS hebben ze nogal last van de erfenis van president Joe Biden in de vorm van de Inflation Reduction Act. Nou, die hebben we lang niet gehoord. Daardoor worden de prijzen van een aantal medicijnen in de VS moeten wat lager zijn. Nou, dat kost Ahold ongeveer 390 miljoen euro per jaar. Toch handhaaft het bedrijf de verwachtingen voor het jaar wel. Een operationele winstmarge van 4% moet je dan aan denken. Nou ja, dat doorzettingsvermogen lijken beleggers wat te belonen, want er staat een procentje in de plus vandaag.
1: Dan naar Heineken. Daar is ook een topman vertrokken.
16: Ja, zeker. En er komt ook weer een nieuwe voor terug. Ja. Daar wordt vandaag over gestemd. Ik kan me niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren, maar ja, je weet het maar nooit. Vanmiddag weten we het antwoord. Verder die cijfers, halfjaarcijfers, die waren prima. De omzet steeg in het eerste halfjaar en kwam uit op 15 miljard dollar, stijging van 2,7%. De netto-winst 1,2 miljard euro, stijging van 10%. Gaan we van een laagje dieper die cijfers in, dan zie je dat Heineken meer bier heeft verkocht, bijna 2% meer. Alcoholvrij bier was weer populair, groeide 12%. En ook in China trokken de verkopen wat aan. Het verhaal van de afgelopen tijd is dat het in Europa wat minder ging. Nou, dat is wel weer wat aan het stabiliseren. Tegenvallen waren Noord- en Zuid-Amerika. Daar hoopte Heineken toch wel te profiteren van het WK voetbal. Hè. Mooi weer, spiertje erbij, wedstrijdje kijken. Dat viel wat tegen en CFO Harold van den Broek zei tegen het FD, quote, we zijn hier niet blij mee.
1: Kan dat nou na al die hydratatiebreaks?
16: Ja.
1: Dat is toch een ideaal moment om te drinken voor de spelers, maar ook voor de kijkers.
16: Nou, ik wou zeggen voor jou en mij wel. Ik vraag me af of de spelers zich daaraan gaan wagen. Maar ik vond het voor een CFO overigens ook best wel stevig worden.
1: Ja.
16: Het zal ook wel meespelen dat het steekt dat de Belgische concurrent AB InBev dan weer wel wist te profiteren van het WK voetbal. Ook nog even leuk om te noemen is dat Heineken 40 miljoen euro terugkreeg vanuit de Verenigde Staten. Dat heeft weer te maken met onterecht betaalde importheffingen.
1: Dat hoorden we van Philips eerder natuurlijk.
16: Ik wou zeggen,
1: het stond al op de rekening.
16: Zeker weten. Al met al dus een prima kwartaal met wat uitdagende omstandigheden waar het bedrijf een oplossing op moet vinden. Dat mag de nieuwe beoogde topman Rafael Oliveira allemaal gaan doen. Dat weten we aan het goed is einde van de middag meer over. En dan mag hij in oktober aan de bak.
1: Braziliaanse topman bij Heineken, ja. Wolters Kluwer dan, een van de grootste dalers. Vanochtend ook met cijfers gekomen. Niet echt in de smaak gevallen bij beleggers, waarom?
16: Nee, die cijfers die waren eigenlijk wel in lijn met de verwachting van analisten. Maar ja, dan komen we weer bij het verhaal wat we de afgelopen maanden ook afdraaien. Beleggers vrezen dat het bedrijf overbodig wordt door de stormachtige ontwikkeling van AI. Daardoor verloor de koers de afgelopen maanden flink, maar won het aandeel afgelopen weken dan wel weer wat. Nou, sindsdien lijkt Wolters Kluwer te denken alle ballen op AI. Het bedrijf kondigde namelijk een samenwerking met OpenAI aan, biedt nu ook AI-diensten aan, en in ieder pers- of mediabericht komen de woorden betrouwbaar en AI echt wel heel veel voor. Alles om dat sentiment dus wel te draaien. Wat zie je daar nou in dat halfjaarrapportage van terug? Nou, het informatiebedrijf gaat honderden miljoenen investeren in nieuwe producten van kunstmatige intelligentie. Wolters Kluwer kondigt aan dat die investeringen de cijfers voor het tweede halfjaar wel wat zullen drukken. En verder bedroeg de omzet ruim 3 miljard euro afgelopen halfjaar. Ietsjes minder dan het eerste halfjaar van vorig jaar. De aangepaste netto-winst kwam op 637 miljoen euro uit. Weer ietsjes meer in vergelijking met vorig jaar. Ook hetzelfde verhaal rondom de wisselkoersen. Nou, als je die weglaat, dan ziet het er wat rooskleuriger uit. Alle ballen op AI dus. Kijk of dat de komende jaren die onzekerheid wat kan wegnemen. Of dat die zorgen van beleggers toch wel terecht zijn.
1: Donner Bakker, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel en tot de volgende keer.
17: De economische stand van Nederland.
1: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor en welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag over het effect van kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt. De gast Saskia Bouwmans, directeur van De Burgt, dat is het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging. Welkom.
17: Dankjewel.
1: Naar aanleiding van een column die je eerder schreef in het economenvakblad ESB over dat effect van kunstmatige intelligentie, technologisch zou je het kunnen aanvliegen. Maar zeg jij, nee, het is een politiek vraagstuk. Waarom?
17: Ja, er gaat natuurlijk heel erg veel aandacht naar de invloed op de arbeidsmarkt en met name werkgelegenheid. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Heel erg veel mensen, dat blijkt ook uit onderzoek, zijn bang voor het verliezen van hun werk. Maar een ander belangrijk aspect wat minder aandacht krijgt is hoe dan die AI wordt geïmplementeerd op het werk en wat dat voor een invloed heeft op de arbeidsverhouding. Dus op de relatie tussen werkgevers en werknemers. Betekent dat meer controle bijvoorbeeld door werkgevers op werknemers? Betekent dat een verlies van autonomie? Of is het juist een steuntje in de rug voor mensen?
1: En jij vindt dat het daar te weinig over gaat?
17: Ja.
1: Want het UWV houdt zich er wel mee bezig. TNO komt er af en toe met een onderzoek. Jij bent in de pen geklommen. Maar het is toch nog een vergeten onderwerp.
17: Ja, het is zeker nog een vergeten onderwerp. Waar we net even naar luisterden bij de beursnerd. Daar gaat het heel erg ook over de enorme hoeveelheid investeringen die er zijn, de winsten die dat gaat opleveren, de mogelijke productiviteitswinst. Maar dat menselijke aspect, wat uiteindelijk denk ik een kwestie is van de machtsverhouding, hoe dat zich gaat uitspelen op die arbeidsmarkt binnen bedrijven, op werkplekken. Dat mag wel wat meer aandacht krijgen.
1: Overigens, ook als je het puur financieel bekijkt, wordt het nog wel met mist omgeven. Het moet zich allemaal nog wel gaan bewijzen. Hetzelfde geldt voor die arbeidsproductiviteit.
17: Absoluut.
1: Er is wereldwijd een onderzoek verricht en het is ook geënquêteerd onder CFO's en CEO's die er al mee bezig zeggen te zijn. Die zeggen, ja, als je puur kijkt naar wat het nu aan arbeidsproductiviteitswinst oplevert, nog niet zoveel. Lopen we misschien ook iets te hard van stapel?
17: Nou, ik heb wel de indruk dat er sprake is van copycat gedrag. Dus dat geen enkel bedrijf graag achter wil blijven. Dus de hoeveelheid miljarden die in die AI-bubbel wordt geïnvesteerd is waanzinnig. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat met de opkomst van de computers in de jaren 80... Het ook een tijdje heeft geduurd voordat dat daadwerkelijk productiviteitswinst opleverde. Omdat natuurlijk hele afdelingen moeten worden gereorganiseerd, werkprocessen moeten worden aangepast. Dus dat er nu nog niet is, dat vind ik niet zo gek. Dat lijkt me eigenlijk heel erg logisch. Maar dat wil niet zeggen dat het waanzinnige enthousiasme en de felheid waarmee het door ons allers trots wordt geduwd misschien ook een beetje overdreven is.
1: Ondanks de introductie van de computer en later de opmars van internet hebben wij hier in Nederland, en niet alleen in Nederland, natuurlijk nog wel te maken met een ontzettend krappe arbeidsmarkt. Iedereen is meer dan welkom om te komen werken.
17: Ja. Your point being?
1: Nou, my point being is dat we niet per se hoeven te vrezen dat het allemaal banen gaat opeten. Want stel dat dat al zo zou zijn, dan hoeft dat niet per se de positie van de arbeider, de werknemer, te verslechteren, toch?
17: Nee, zeker. Maar ik denk dat daar een aantal dingen tegelijkertijd spelen. Ten eerste is het zo dat de arbeidsmarkt in Nederland relatief krap is. In ieder geval volgens de cijfers. Als je de ervaringen van mensen zelf hoort, dan zijn er nog steeds heel erg veel mensen of relatief veel mensen onwillig werkloos. Dus het feit dat je een arbeidsaanbod en een arbeidsvraag hebt, dat wil niet zeggen dat dat helemaal lekker op elkaar is afgestemd.
1: Dat is nog nooit zo geweest, overigens.
17: Inderdaad. Tegelijkertijd zie je dat veel arbeidsmigratie die er is, vooral aan de lage lonenkant van de arbeidsmarkt zit. En dat is niet per se het soort banen wat je jezelf of je kind of je moeder of je tante gunt. Het is fijn om goed werk te hebben onder goede arbeidsomstandigheden, met een goed loon en ook interessant loon of een interessant werk. En ik denk dat het uitbenen van kippen daar niet, voor de meeste mensen niet bij hoort. En tegelijkertijd gaat het ook over wie blijft in controle op het werk. Dus als AI steeds meer makkelijke, routinematige taken overneemt, dan denk ik dat relatief weinig mensen daar een probleem mee hebben. Maar als het gaat over het het nemen van besluiten. En waarbij het dan onduidelijk is wat de basis is van die besluiten. En vervolgens ook die besluitvorming uit jouw werkpakket weggaat. Ja. Dan wordt het al een stuk minder interessant, denk ik, voor mensen.
1: Maar dan hangt het dus vanaf wat organisaties, bedrijven doen met die eventuele arbeidsproductiviteit. En dan kom ik terug op wat TNO ook onderzocht. Hun conclusie, bij een paar organisaties hebben ze gekeken naar hoe daar AI is geïmplementeerd. Bij een printbedrijf, maar ook bij de douane, verschillende karakters. En daar zeggen ze, werk verandert inhoudelijk. Taken worden complexer, gevarieerder of eentoniger. Ook autonomie, mentale belasting en ondersteuning van werknemers veranderen. De deelnemende organisaties stonden daar vooraf in beperkte mate en slechts op hoofdlijnen bij stil. Dat is dus eigenlijk voor jou totaal geen verrassing. Nee. Dat dit een ondergeschoven kindje is. Maar er wordt ook verondersteld door TNO, en dat blijkt ook wel in de praktijk van het bedrijf HelloPrint, waar ze zijn geweest. Je kunt natuurlijk misschien in minder tijd hetzelfde doen. En wat je met die overgebleven tijd doet, dat bepaalt of een medewerker daar wel bij vaart. Ja. Het hoeft niet per se slecht uit te pakken.
17: Nee, zeker niet. Het hoeft zeker niet per se slecht uit te pakken. Er zijn volgens mij heel veel voorbeelden, zowel uit de praktijk als te bedenken, waarbij het goed uitpakt. Het wil ook, ook uit dat onderzoek van TNO blijkt ook dat het niet per se productiviteitswinst oplevert. Het is alleen maar productiviteitswinst als die tijd die vrijkomt ook daadwerkelijk dan productief wordt benut. Dan wel dat het arbeidscontract wordt teruggeschroefd, dus dat de kosten omlaag gaan. Maar dat is dus wel iets dat georganiseerd moet worden. Dus je ziet ook in met name nog in landen om ons heen. In Nederland ken ik daar nog geen voorbeeld van, maar ik ben benieuwd of dat er misschien toch is. Dat er stakingen zijn om afspraken te maken over hoe AI wordt geïmplementeerd op het werk. Ik denk dat het meest bekende voorbeeld is van 2023... dat de schrijvers van Netflix in Hollywood...
1: Ja, Hollywood-staking. Ja,
17: dat zij in staking gingen. Daar hadden we zelf voor een deel last van, omdat allerlei programma's niet meer en de series niet meer werden opgenomen. Maar ook de TikTok... De TikTok content moderators in Duitsland zijn in staking.
1: Maar wat doe je dan? Want jij haalt in je column, ik geloof, arbeiders uit de 19e eeuw aan.
17: Die, de Ludieten, ja.
1: Dank u. Om de mechanisatie tegen te gaan in weverijen, die weverijen dan maar kapot gaan maken. Ja, dat is toch een achterhoedegevecht?
17: Ja,
1: dat komt
17: zeker.
1: Dan toch op je af, dat komt over je heen. Daar kun je beter maar op aanpassen dan je spullen vernietigen.
17: Ja. En dus die ludieten, dat is een heel, heel bekend voorbeeld, denk ik, voor veel mensen, de machine breakers. En uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid ludieten die ook daadwerkelijk hun machine kapot maakten, echt heel weinig was.
1: Dus het is wat groter geworden door de eeuw heen.
17: Het is wat groter geworden door de eeuw heen, wat natuurlijk wel vaker met dit soort dingen gebeurt. Maar
1: zeg je dan staken of dingen kapot maken, dat is toch een signaal afgeven dat werkt of niet?
17: Nou, wat bijvoorbeeld bij de schrijvers in Hollywood heeft gewerkt, is dat AI, dat er nu afspraken zijn, dat AI hun teksten niet autonoom mag aanpassen. Dat AI niet benoemd mag worden als de primaire schrijver. Want dat zegt dan weer iets over de beloning die je krijgt. Dus er zijn gewoon echt afspraken over gemaakt. Hetzelfde bij Samsung. Ik denk dat in het begin van dit jaar was. Dat is natuurlijk een bedrijf dat waanzinnig veel winst maakt. En 48.000 Koreanen die stonden klaar om te gaan staken. Omdat ze zeiden, er wordt een enorme productiviteitswinst hier gerealiseerd. En wij krijgen daar niks van.
1: Dat is uiteindelijk rechtgetrokken.
17: Dat is uiteindelijk rechtgetrokken. Inderdaad, ja. Maar dat betekent dus dat dat wel strijd oplevert. Dat gaat over een machtsbalans tussen wat de ene kant wil en wat de andere kant wil.
1: Interessant ook te lezen in jouw column, en ik ga nu citeren. Wat voor bedrijven een neutraal optimalisatie-algoritme heet, kan in de praktijk een digitale voorman blijken te zijn die nooit moe wordt en zeker geen vakbondslidmaatschap overweegt. Wat bedoel je daar precies mee?
17: Nou, precies dit. Dus dat als je... ik ben het helemaal met je eens als je zegt, ja, jeetje, dat is toch een achterhoedegevecht. Die technologie gaan we niet tegenhouden. Maar de vraag is wel, op welke manier wordt het geïmplementeerd dat het niet alleen maar zorgt voor de-skilling, voor het verlies van kennis, voor het verlies van vaardigheden. Maar dat human in control blijft. Dat is een belangrijke eis van de internationale vakbeweging, bijvoorbeeld. Maar wat je ook terugziet in de EU-verordening. Dus ook daar zie je dat soort elementen die er ook niet zomaar in zijn gekomen. Daar is natuurlijk ook achter de schermen.
1: Maar het is erin gekomen.
17: Ja.
1: Waarvan overigens mensen die daar helemaal wereldwijd naar kijken zeggen: zometeen hebben wij in Europa de regels. Zit het geld in Amerika en de toepassing in Azië? Dus dan kun je hartstikke blij zijn met wat je hier hebt afgesproken. Maar waar vecht je dan nog voor?
17: Ja. Dus die angstporno, hè, die altijd zo graag van stal wordt gehaald. Oh, ja.
1: Dat doe je niet aan mee.
17: Dat wij hier in Europa op de een of andere manier een heel achterlijk continent aan het worden zijn. Terwijl we nog steeds het meest rijke, meest welvarende en ook technologisch nog steeds erg vooruitstrevende continent zijn met een hele sterke economie.
1: Maar er wordt vol ingezet, ook door dit kabinet. En de vorige gast in deze rubriek was Paulien van der Meer-Mohr van de spiksplinternieuwe arbeidsproductiviteitsraad, op het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Dat is voor veel economen belangrijk, want je gaat niet meer verdienen of meer voor elkaar krijgen door meer te werken, maar door anders te werken. Dat is voor veel economen in ieder geval is dat winst. Als AI daarbij kan helpen, zie je dat dan ook als winst?
17: Ik denk niet dat dat per definitie slecht is. Ik denk dat dat uitstekend is. Ik ben zelf niet zo heel erg overtuigd van die enorme nadruk op productiviteitstoename, eerlijk
1: gezegd. Die is er wel degelijk, natuurlijk.
17: Maar op de noodzaak daarvan. Dus wereldwijd, maar zeker ook de Nederlandse economie, omdat het een diensteneconomie is, is de productiviteitstoename, dus de hoeveelheid spullen of diensten die per eenheid product wordt geproduceerd, stagneert al een tijdje. En dat is dan een probleem voor de economische groei. Maar wat daar altijd zo opvallend bij is, is dat er alleen maar naar die arbeidskant wordt gekeken. En eigenlijk helemaal niet naar die kapitaalkant. Terwijl de hoeveelheid winsten die worden gemaakt en die niet productief worden geïnvesteerd. Ik geloof dat 2/3 van de winst van de kapitaalwinsten die gemaakt worden in de Europese Unie op dit moment niet productief geïnvesteerd worden.
1: Wat is een voorbeeld van productief investeren? Wat bedoel je daarmee? Investeren in een bedrijf.
17: In een bedrijf.
1: Of in medewerkers.
17: In medewerkers, in een bedrijf, in dat je iets gaat maken of dat je iets gaat doen. Dus 2/3 van dat geld gaat weer terug de financiële markten in. Ja.
1: Dividend uitkeren, noem maar iets.
17: Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is enorm toegenomen. Dus als je je daarop zou concentreren, dan, en je doet dus iets aan die kapitaalkant om op die manier iets aan die productiviteit te veranderen, dan is daar volgens mij een enorme winst te boeken.
1: Dus ook, en dan kom ik terug op jouw column, AI zou kunnen uitmonden, zo je wilt, in een klassieke strijd of tegenstelling tussen kapitaal en arbeid.
17: Ja.
1: En daar zijn we al.
17: Nou ja, ik denk dat eigenlijk onderliggend heel vaak het geval is. Dat het gaat over kapitaal en arbeid dan. Maar dat kan natuurlijk ook kapitaal zijn. Het is helemaal niet zo dat altijd alleen maar machtsstrijd.
1: Maar we praten hier nu over de arbeidsmarkt.
17: Inderdaad.
1: Dus dan is die factor, neem ik aan, niet te onderschatten.
17: Nee, maar in dit geval wel. Maar het is niet dat alles uiteindelijk daarop neerkomt. Maar wel vaak dat er een belangenstrijd is. En dat het belangrijk is om die te zien. En daar dan vervolgens aandacht voor te hebben hoe dat zich uitspeelt.
1: Maar als AI leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit, of je nou de nadruk daarop legt of niet, mm-hmm. en leidt tot een betere winstgevendheid van een bedrijf, en daardoor kun je bijvoorbeeld wat toeschietelijker zijn aan cao-tafels, dan kan iedereen daarvan profiteren.
17: Ja, en ik denk ook dat heel erg goed zou zijn. Tegelijkertijd zie je de laatste decennia dat nauwelijks zich heeft omgezet in hogere lonen. Dus Nederland die de laatste paar jaar sinds COVID is dat wat anders. Maar sinds tussen 1980 en 2020 zijn de lonen gematigd in Nederland.
1: Maar daarna is het toch ook wel weer meer dan recht getrokken?
17: Nee, niet meer dan recht getrokken.
1: Recht getrokken?
17: Is er niet meer gematigd. Maar niet recht getrokken als je de 40 jaar daarvoor bekijkt natuurlijk. Maar het is in ieder geval een stuk beter gegaan. Dus het wil niet zeggen, dus dat doordruppeleffect, waar economen, een bepaald type economen erg dol op is, dat gebeurt gewoon heel erg vaak niet. Dus daar zal je actief iets mee moeten, als vakbond bijvoorbeeld, maar ook als overheid, om ervoor te zorgen dat geld ook daadwerkelijk in de portemonnees van mensen terechtkomt.
1: En welke instrumenten zou je nu dan willen presenteren als je zegt, dan moet de vakbeweging iets mee, dan moet de politiek iets mee?
17: Ja, belasten natuurlijk.
1: Natuurlijk belasten?
17: Zeker, ja, hogere belastingen.
1: Voor bedrijven?
17: Voor bedrijven, ja.
1: Expliciet bedrijven die dan kunnen profiteren door AI toe te passen, of in algemene zin?
17: Nou, in algemene zin. Maar ik denk zeker dat winsten hè, van AI, wat nog heel onduidelijk is, hè, want het is nog erg speculatief, hè, dat het goed zou zijn als een deel daarvan, een groter deel dan is vastgelegd, naar de publieke sector toe gaat.
1: Saskia Bouwmans, dank voor dit gesprek.
17: Graag gedaan, dankjewel.
1: Verbonden aan de Burgt, het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging.
18: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Zoek de economische stand van Nederland gerust op in je favoriete podcast-app. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis van de Avondspits. Fijn dat jullie alvast iets willen vertellen over dat programma.
19: Ja,
1: neem het dan maar aan. Ja, allebei.
19: We kunnen er meteen bij aanhaken.
17: Oh, doe dat.
19: Want we hebben nog twee andere punten van waar misschien wat meer belasting geheven zou moeten worden. We hebben een bericht over Palantir, dat een route heeft gevonden om belasting te ontwijken. En er gaan ook
17: in Europa.
19: En er gaan ook opnieuw stemmen op om de overwinsten, zo betitelde overwinsten, want wat is dat, hè? Wanneer is een winst overwinst, om bij de oliemaatschappij om die meer te belasten. Ze hebben bij elkaar nu 80 miljard aan winst geboekt. Ja, over wiens rug zou ik bijna willen vragen. Maar daar besteden we in elk geval aandacht aan.
1: Dat voorstel komt in de herhaling nu, want dat wordt zo vaker geopperd.
19: Klopt. Ja. Het is ook maar een van de kleinere onderwerpen.
20: Maar ik maak een brug via de olie. Want wat Niels en mij opviel in het nieuws vandaag is dat het aantal fastfoodrestaurants verdubbeld is in 20 jaar. Nou ja, dat is ook een beetje een open deur, want je ziet ze inderdaad heel erg veel. Maar wat is de verhouding met het aantal restaurants en ons gewicht, Thomas, ons BMI? Is er een verband?
1: Interessant.
20: Ja. Of hebben wij allemaal een ijzeren wilskracht en kunnen wij al die heerlijke frituurgeuren weerstaan?
1: Of een goed gevulde medicijnkast inmiddels. Dat kan natuurlijk ook.
20: Ja.
19: Ja, dus friet blijven eten en Ozempic bedoel je?
1: Oh ja.
19: We hebben contact met, dat vind ik dan wel weer een mooie naam, de Profri.
1: Oh ja, dat is een heel pro-vereniging van de frituur.
19: Ja.
20: Ja, voor en door frituurprofessionals.
1: Dat is denk ik geen kleiner onderwerp, hè? Hier wordt uitgebreid.
20: En we spreken dan ook Nienke Smits. Zij is onderzoeker in het UMCG in Groningen. En ze doet precies onderzoek naar het aanbod van fastfood en onze gezondheid.
1: Het zit allemaal in de Avondspits vanaf 4:00. Veel plezier. Morgen dan ben ik er weer met als gast Chris Bakhuis van Kesteren, bestuursvoorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Welke problemen gaan er schuil achter de schulden van burgers en bedrijven? En hoe kan de deurwaarder helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Allemaal morgen pas, zometeen al op de zaak. Veel plezier, tot morgen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
23: Europe is going in some bad directions.
24: Maar voor hoe lang nog?
25: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Putin en Xi.
26: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
27: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
25: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
28: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
29: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
30: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
31: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
32: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
33: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
32: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: BNR Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan files op de A9, A8 moet ik zeggen, Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A6 en Emmeloord Joure bij hectometerpaal 289,4. A27 Utrecht Almere bij 115,1. En op de A59 Den Bosch Zierikzee wordt geflitst bij hectometerpaal 88,2.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jetten iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jetten, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jetten aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. Op het vliegveld van Leipzig is bij een Oekraïns vrachtvliegtuig een drone met explosieven ontdekt. Vlak daarvoor botste een toestel van DHL op iets onbekends, waarschijnlijk een drone. Het vliegtuig moest uitwijken en kon in Hannover landen. Of er een verband is tussen de twee incidenten wordt onderzocht. Marco Borsato maakt volgend jaar niet zijn comeback bij de Vrienden van Amstel Live. Er gonsten berichten rond, maar volgens het management kloppen die niet. En ook geruchten over een eigen concertreeks in Ahoy niet. Marco Borsato was jaren uit de running door een misbruikzaak en daarom werd hij eind vorig jaar vrijgesproken. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De unieke pasjeshouder van het Haagse bedrijf Secret bleek een wereldwijde hit. Maar nu concurreert het bedrijf met copycats van hun eigen uitvinding. Hoe ze toch doorgroeien en blijven innoveren hoor je zometeen in Op de Zaak. Blijf luisteren.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de Zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
5: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. Wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, betaal jij nog wel eens contant?
20: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
5: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Het is zo'n uitschuifportemonneetje.
20: Ja, met al die pasjes erin.
5: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
20: Secret.
5: Secret heette ze.
20: Ik durf het bijna niet te zeggen. Volgens mij heb ik een copycat ervan.
1: Oh, echt?
2: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
1: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar hebben ze gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
2: Wauw.
1: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
2: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
1: Dat is knap, hè?
2: Daar moet een verhaal achter zitten.
1: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
2: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vraag. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
1: Ik ben benieuwd.
10: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
1: Het is wel een beetje koud buiten.
2: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
1: Nou, de winter is begonnen, maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
2: Ja, ga je weer aan, Stijn.
1: Ja,
2: lekker,
1: daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is het dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar naar binnen gaan.
2: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
1: Dus laten we maar even gewoon lopen.
2: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
1: Oh, het is een soort café.
2: Dat vind ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je

0: En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
1: Zijn jullie daarmee bezig?
0: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook bij met sociale werkplaatsen. Werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
2: Dat snap ik.
0: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie. En dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
3: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
0: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond. En een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
2: Waarom?
0: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
3: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
0: Nee, Nederland is natuurlijk een klein land.
2: Dan wijk je inderdaad wel uit.
0: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
3: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
4: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
3: Oh, hier om de hoek,
4: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook een vraag is van hey, dit ziet er gek uit, of dit klinkt raar, of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
3: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden, en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, misschien nog wel meer. Ja. Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
4: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Dat hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
3: Dat hebben jullie zelf opgezet?
4: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
2: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
4: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment die ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
2: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
4: Maar dan, dan zijn de normen en waarden meer voor de buitenwereld. Voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel, de effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden. En,
3: nou, dan loop je een heleboel klanten mis, denk ik.
4: Het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden, want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
2: een
4: daar
2: concurrent.
4: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens dat is heel vaak al besproken hier. Van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
2: Ja.
4: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
2: Natuurlijk.
4: Kwaliteit
2: en dus
4: en alles
2: inderdaad
4: en zo.
2: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
4: Ja.
2: Eindeloos.
4: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè? Dat is,
3: Wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
4: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is. En de concurrenten veel groter worden dan wij. Ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
2: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat.
4: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
2: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
4: Ja, nee, klopt.
2: Dus wanneer ga je overstag?
0: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen.

0: Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
1: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
2: Ja, maar of hij zegt, maar oma, waarom maakte je een product wat je moest verkopen, waar mensen geld aan wilden uitgeven? Waarom deed je niet iets anders om de wereld te veranderen?
1: Ja. Er zijn heel veel ja maar
0: natuurlijk,
1: in dit verhaal.
0: Dat kan ook, zeker. Ja.
2: Want je maakt uiteindelijk een consumentenproduct wat mensen willen hebben.
0: Ja.
2: En wat gemaakt wordt, wat materiaal kost, wat energie verbruikt, zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat in jullie hoofd wel, want duurzaamheid speelt een belangrijke rol, wat in jullie hoofd wel speelt dan?
0: We maken in Nederland heel bewust onze producten. We kunnen natuurlijk ook heel makkelijk in India, China en Turkije gaan maken. Maar hetzelfde probleem is, waar verkoop je je product? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Andere kant van de medaille. Ga je dat naar iedereen verkopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken? Dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
2: Als ontwerper
0: als ontwerper, ja. Dus de keuzes die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
1: Ja.
0: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen, hoe produceren we het, wat blijft er over als het product klaar is. Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken, waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
1: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarden passen?
3: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
2: Die komen uit China natuurlijk.
3: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En er zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is het dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we er vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo. Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
2: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
1: Goeie vraag, Stijn.
3: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
4: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
5: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
9: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
11: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
12: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
13: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
15: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
14: Dus we zijn nog niet verloren.
16: Want daarvoor luister je de grote techshow.
15: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
14: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
17: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
18: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en Afrikaan Driel. 10 minuten extra reistijd, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam 10 minuten. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier oponthoud. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,0. A6 Emmeloord-Jouren bij 289,4. Op de A28 Zwolle-Assen bij 153,5. En op de A59 Ten Bosch-Dierikzee zat een flitser bij hectometerpaal 115,6.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee twee Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten vier andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat een van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn twee minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. Online klanten van de Bijenkorf zijn gewaarschuwd dat hun persoonsgegevens misschien op straat zijn beland. Bij een van de partners waar de webshop mee samenwerkt zit een datalek. Er zijn direct maatregelen genomen, zegt de Bijenkorf. De webshop blijft open, maar het kan langer duren voor een bestelling is verwerkt. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Van een man die eigenlijk een bank wilde kopen naar een wereldwijd hotelimperium. Met meer dan 9000 hotels wereldwijd is Hilton een naam die iedereen kent. Waarom het al meer dan 100 jaar overeind blijft, dat hoor je zo meteen in Doorgelicht.
21: Het moment dat alles begint.
22: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
23: Provider, it starts here.
24: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
21: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
27: T.
0: Today I want to talk about Hilton.
1: Hilton has 18 different hotel brands in total, and the most luxurious is Waldorf Astoria.
0: And they're making tons of money, and you can see in this chart, the stock's been a winner all year.
2: The Hilton Chicago first opened its doors in 1927, a place capable of offering the most extensive convention and conference facilities.
3: It was great having you with us today at the Hilton Amsterdam. See you soon.
4: Met meer dan 9000 hotels in bijna 150 landen en 500.000 medewerkers wereldwijd kun je niet om dit merk heen. Hilton. Van zakenreizigers, popsterren en van staatsbezoeken tot wereldnieuws. Het Hilton heeft er regelmatig mee te maken. Maar achter de luxe lobby's schuilt een bedrijf dat zich continu moet aanpassen om relevant te blijven. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse hotelketen. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Hilton-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van 1 Vermogensbeheer.
5: Hey Nina.
4: Ja, we hebben natuurlijk heel veel verschillende soorten Hilton hotels. Ik heb er wel eens in een paar geslapen, jij denk ik ook wel. Maar de Waldorf Astoria, dat is de meest luxueuze.
5: Heeft een nooit geslapen.
4: Ik wou zeggen, heeft een klant jou wel eens laten invliegen van meneer Theo Boering, kunnen wij even praten over mijn 10 miljard op de bank? Komt u maar even naar het Waldorf Astoria.
5: Nee, helaas niet. Maar dat zouden we ook niet mogen aannemen natuurlijk.
4: Hoezo niet? Want,
5: nou, als je dat soort... je mag er best naar de lobby komen. Maar als
4: je mag niet slapen op kosten van je klant.
5: Nee, dat mag zeker niet.
4: Oh,
5: nee,
4: dat zijn dan ethische regels.
5: Ja, klopt inderdaad. En we vallen natuurlijk onder toezicht. En het moet wel zo zijn dat je altijd onafhankelijk opereert en niet bijvoorbeeld vervolgens zo'n klant korting op iets geeft omdat hij jou iets heeft gegeven. Dat moet volledig integer zijn. Nou. En nachtjes in een Hilton Waldorf Astoria, die horen er niet bij.
4: Nee.
5: Maar goed, we kunnen nog even een rijtje noemen. Misschien, jij zei, ik heb er wel eens geslapen. Doubletree zit hier ook in Amsterdam.
4: Ja, ja.
5: En het Hilton natuurlijk hier aan Apollolaan.
4: Mm-hmm.
5: Hampton ken je denk ik ook wel.
4: Hampton by Hilton. Ja, dat zijn allemaal merken van Hilton, hè? Van de Hilton-familie.
5: Mm-hmm. Ja, en wat wel heel belangrijk is om te benoemen is dat ze zo'n 9000 hotels hebben. Meer dan 9000 hotels.
4: Ja.
5: Maar de meeste hotels die zijn helemaal niet van Hilton.
4: Oh, het is een franchise-formule. Ja.
5: En jij kan dus ook, net zoals van de McDonald's of van de Kentucky Fried Chicken... Jij kan gewoon een Hilton beginnen.
4: Ja, precies.
5: Moet je wel financieel krachtig zijn. En je moet al zo'n 10% van de omzet, die moet je weer gaan afstaan aan Hilton.
4: Ja.
5: Maar we gaan het zo hebben over leuke weetjes. Wat denk je hoeveel hotels ze zelf hebben?
4: Van echt helemaal van hen?
5: Ja.
4: 300?
5: 46.
4: 46 maar?
5: 46 maar, ja.
4: Oh, dat zegt helemaal niks.
5: Dus meteen wel een slim model dat je zelf relatief weinig assets op de balans hebt.
4: Ja.
5: Maar wel heel veel omzet binnenkrijgt van al die hotels die die franchise-nemer bij jou zijn. Dus die dragen een percentage af van de omzet.
4: Heb jij Hilton in portefeuille als vermogensbeheerder?
5: Nee, het is niet iets wat wij in portefeuille hebben. Het is wel, ik moet toch wel zeggen, echt een groeiverhaal. Dat zie je ook aan de aandelenkoers. Maar ook als je straks kijkt naar de historie, dat is toch wel echt heel goed. Het bedrijf is nu 80 miljard waard op de beurs. En in de afgelopen 10 jaar is de koers met 600% gestegen.
4: Dus, dat is interessant.
5: Ja, dus wie daar als belegger in zat, die heeft een heel mooi rendement gemaakt. Maar voordat we het over rendementen gaan hebben... resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleg is risicovol, je kunt je inleg dus ook verliezen. En ook belangrijk, wij geven geen beleggingsadvies.
4: Nee, dus ook als Jim heel positief of juist heel negatief is over iets... dan moet je dat echt niet als advies opvatten. Je moet echt zelf je huiswerk doen. Goed kijken, wat vind jij belangrijk? Hoe ziet je portefeuille eruit? Past het erin? En heb je het geld ervoor over om daarin te stappen? Goed, wij geven natuurlijk wel een hele hoop informatie... waar je hopelijk wat mee kan. Zodat je zelf een weloverwogen keuze kan maken. En Jim, jij mag nog even lekker een feitje noemen.
5: Nou, wat wel heel leuk is, dat Hilton best wel een voorloper is op heel veel fronten. Bijvoorbeeld in 1927, eerste hotel met airco.
4: 1927.
5: Ja. Lekker cool bij Hilton.
4: Nou.
5: Maar het wordt nog gezelliger. Want ze zijn in 1957 de eerste bijvoorbeeld met een centraal reserveringssysteem. In 1995 de eerste met een eigen website.
4: Mm-hmm.
5: En, ook heel belangrijk, anders hadden ze niet gezeten in dit programma. In 1946 waren ze ook de eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ze waren ook al heel vroeg, en natuurlijk de eerste, met tv-toestellen op de kamer.
4: Geweldig, ja.
5: Altijd eerst.
4: Ja, wij duiken in het verhaal van Hilton. Nou, en die begint dus al lekker vroeg, zoals je hoorde, wat betreft de airco in 1927. Toen waren er dus al Hilton hotels. We gaan terug naar de vooravond van de Roaring Twenties. Het is 1919 en in Texas is meneer Conrad Hilton op pad om iets te kopen. Een bank. En dan niet eentje om op te zitten, maar een bank die geld beheert. Hij wil dat graag overnemen. Maar die deal, die ketst af. Als hij daarna langs het Mobley Hotel komt, ja, komt hij tot een impulsieve beslissing. Hij besluit van het geld dat hij voor de bank had gereserveerd gewoon dat hotel te kopen. Dus met de toenmalige eigenaren in gesprek. En ja, hij komt tot een deal en hij is hoteleigenaar. Nou, dat doet hij goed. Het is een eenvoudig hotel op dat moment, vooral bedoeld voor arbeiders. Kamers die worden soms zelfs per halve dag verhuurd. De vraag is namelijk heel groot. Dus dan kan zo'n arbeider even een halve dag even slapen, even douchen, even zich wassen waarschijnlijk op dat moment nog. Dus Conrad Hilton die ziet meteen het potentieel van vastgoed met een continue bezetting. En waar een bank geld beheert, verdient een hotel eigenlijk actief geld. Hilton breidt snel uit. In de jaren daarna koopt Conrad meer hotels in Texas. Hij legt de basis voor wat later dus een internationale keten wordt. In 1925 opent hij zijn eerste hotel onder eigen naam. Dat is het Dallas Hilton. Maar de temperatuur die loopt in Dallas behoorlijk op dat moment. Airco bestond nog niet zo. Conrad lost het op door de kamers aan de oostkant te gaan bouwen, want daar staat minder zon. Nou, alle ruimtes voor het personeel komen dan wel aan de westkant. En 2 jaar later is daar dan de airconditioning. Hilton is er als de kippen bij om dat in zijn hotels te gaan installeren. Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een nieuwe fase aan. Reizen neemt toe. Conrad speelt daar slim op in door zijn hotels te positioneren als luxe en modern. En dan komt er al een belangrijke stap voor Hilton, de beursgang namelijk.
5: Ja, dat is in 1946. En nou moet ik wel iets teleurstellends bekennen. Ik heb overal gezocht, maar weinig gevonden. Want ja, toen was er nog geen internet. En al die documentatie van toen, die is niet direct voorhanden.
4: Net dus, na de Tweede Wereldoorlog ook, ja.
5: Ja, ik weet dat ze de eerste waren, of het eerste hotelketen die naar de beurs ging. En ja, daarmee hebben ze kapitaal opgehaald voor verdere groei. En dan zeker ook internationaal. Mm-hmm. Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet zoveel.
4: Hoeveel?
5: Dan dat het een behoorlijk goede start was en de eerste jaren wel veel vraag naar de aandelen was.
4: Oké, nou, vanaf dat moment ook, vanaf 46, gaat Hilton de grens over. In 47 opent het eerste hotel buiten de Verenigde Staten. Dat is gewoon in Mexico. In 1953 is Spanje het decor van het eerste Europese Hilton Hotel. En al in 58 is Nederland aan de beurt.
7: Een dag voor de opening van zijn eerste in Nederland gevestigde hotel arriveerde op Schiphol de heer Conrad Hilton, verwelkomd door de Haarlemse bloemenmeisjes. Tot het gevolg van de Amerikaanse hoteleigenaar behoorde onder meer de Summer Festival Queen van New York. Na deze officiële opening maakte de vorstelijke gast een rondwandeling door het hotel, daarbij geassisteerd door de heer Starkey. Hilton heeft hiermee over de gehele wereld verspreid 49 hotels met bijna 34.000 kamers in bedrijf. Met het Hilton Hotel zijn een toeristische trekpleister en een fraai bouwwerk aan het stadsbeeld toegevoegd.
4: Ja, het eerste Nederlandse Hilton Hotel opent dus in Amsterdam aan de Apollolaan. En 10 jaar later is dat hotel ook wereldnieuws.
8: Voor het Amsterdamse Hilton Hotel trok een crèmekleurige Rolls Royce iets meer dan gewone aandacht. De kostbare wagen, die zelfs voorzien is van televisie, behoort toe aan het meest besproken echtpaar van het jaar. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen.
4: Ja, de Bed in for Peace hè, van John Lennon en Yoko Ono. Zij blijven 7 dagen lang in bed om te demonstreren voor vrede. En inderdaad, de wereldpers trekt naar hun kamer. Dit Hilton Hotel komt ook vaker in het nieuws. Later natuurlijk ook in 1991. Dan wordt naast het hotel de crimineel Klaas Bruinsma geliquideerd. En in 2001 is het hotel decor van een beroemde zelfmoord.
9: Dames en heren, goedenavond. Herman Brood is dood. Hij leefde rock'n'roll en hij stierf rock'n'roll. Brood sprong vanmiddag van het dak van het Amsterdamse Hilton Hotel. Hij werd 54 jaar, ouder dan sommigen ooit voor mogelijk hadden gehouden.
4: Terug naar de ontwikkeling van de Hilton Hotels zelf. We waren gebleven in de jaren 60. In 64 wordt het namelijk best wel ingewikkeld. Dan wordt het bedrijf gesplitst. De internationale activiteiten worden in een apart bedrijf gezet. Hilton International Corporation. En je hebt dus ook nog gewoon een Amerikaanse Hilton-tak. Dus 2 volledig onafhankelijke bedrijven. Maar het is die 2 ketens contractueel verboden om in elkaars gebied hotels te runnen onder de naam Hilton. Dus daarom worden hotels van de internationale tak die binnen Amerika staan, die vallen voortaan onder de naam Vista International Hotels. Oké. En dan hotels van de Amerikaanse tak, die dan dus internationaal gaan, buiten Amerika, die openen onder de naam Conrad Hotels, genoemd naar de oprichter Conrad Hilton. Ja, volg je het nog? Hilton International, de internationale tak, wordt een aantal keren doorverkocht. Belandt uiteindelijk in handen van het Britse gokbedrijf Ladbrokes. En in 1997 besluiten het Amerikaanse Hilton en de internationale Hilton, het tak, de Hilton International, om meer te gaan samenwerken. En uiteindelijk in 2005 koopt het Amerikaanse Hilton de internationale tak gewoon weer terug van de Britten voor 3,3 miljard pond. En daarmee is decennia van verwarring bij klanten officieel verleden tijd. In 2007 volgt er een ander interessant moment, een buy-out door de Blackstone Group. Hoe werkt dat precies, Jim?
5: Ja, wat een gekkigheid, hè, met het aandeel Hilton.
4: Ja.
5: Er wordt gekocht, er wordt gefuseerd, er wordt teruggekocht. Ze zijn op de beurs. En dat is ook het geval wanneer Blackstone voorbij komt. En die zien het wel zitten in deze private equity investeerders. Ziet het wel zitten met Hilton. Het aandeel noteert op dat moment $34. En er volgt een bod van $45 op het
4: per
5: bedrijf
4: aandeel.
5: Hilton. Per aandeel.
4: Ja.
5: Nou, dat wordt niet direct geaccepteerd door aandeelhouders. Dus ze moeten verhogen naar $47,5 per aandeel. In totaal betaalt Blackstone daarmee $26 miljard voor het bedrijf Hilton. Het gaat ook van de beurs daarvoor.
4: Mm-hmm.
5: Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit is een zogenaamde leverage buyout. Nou, leverage betekent met hefboom. Dus Blackstone heeft in dit geval helemaal geen 26 miljard zelf ingebracht. Ze hadden 6 miljard eigen geld afgerond. En ze hebben 20 miljard gefinancierd. Dus ongeveer 80% van die hele acquisitie deden ze met vreemd vermogen.
4: Mm-hmm.
5: Nou, we komen daar zo meteen nog eventjes op. Maar het is heel belangrijk, ze betaalden maar 6 miljard zelf.
4: Oké. Nou, het worden op dat moment zware jaren voor Hilton. Want de deal met Blackstone zadelt het bedrijf dus op met een schuld van $20 miljard. Precies op het moment is dat in 2008 de financiële crisis uitbreekt. De kredietcrisis. Uiteindelijk weten Hilton en Blackstone dat terug te brengen, die schuld, tot $16 miljard. En dan gaat het bedrijf toch in 2013 alweer terug naar de beurs.
5: Ja, en dat is een hele slimme strategische zet. Want het bedrijf zit nog behoorlijk wat schuld in. En Blackstone heeft maar 6 miljard zelf betaald. Nou, ze hebben die zware jaren doorstaan. En uiteindelijk ook weer het pad omhoog gepakt. En ze hebben op dat moment in 2013 gemeend van wij gaan weer een beursgang doen. Nou, ze hebben aandelen geplaatst, 118 miljoen stuks. Ze hielden zelf nog 3/4 van de aandelen. En ze gingen toen naar de beurs op een waarde van €20. Nou, wat veel belangrijker is, is dat ze in de jaren daarna steeds aandelen zijn blijven verkopen die ze nog steeds op de balans hadden staan. En in totaliteit hebben ze de aandelen verkocht voor €20 miljard. Dus Blackstone heeft 6 miljard betaald, 2007. En uiteindelijk €20 miljard daarvoor terug ontvangen.
4: Mm-hmm.
5: En dan kunnen we zeggen van, nou ja, de return on invested capital, dus wat ze terug, 2,5 keer geld eigenlijk, hè, van 6 naar 20. En ja, reken je dat terug, kom je op een rendement van bijna 20% per jaar. Dus iets kopen met geleend geld en vervolgens weer verkopen voor de hoofdprijs. Hoe deden ze dat? Verkopen aan nieuwe beleggers. Aandelen Hilton weer terug op de beurs in 2013.
4: Slimme strategie. Sinds die beursgang ontwikkelt Hilton zich verder als een soort asset-light bedrijf. Nou, dat betekent dat het steeds minder vastgoed zelf heeft en zich meer gaat richten op het management en de franchise-systeem. Dat levert eigenlijk veel stabielere inkomsten op met minder risico. Maar ook Hilton krijgt uiteraard wel eens te maken met tegenwind. Bijvoorbeeld de coronapandemie in 2020. Dan valt het internationale reizen zowat stil. Dus hotels blijven leeg, de omzet krijgt een enorme klap. Hilton moet uiteraard ingrijpen, kosten besparen en personeel ontslaan. Op het dieptepunt van de crisis is 80% van de ruim 6.500 hotels dicht van Hilton. Kun je nagaan. In de jaren daarna trekt de reisindustrie natuurlijk wel weer aan. Mensen willen er weer uit en Hilton profiteert daarvan. Het bedrijf investeert ook in digitale technologie. Ook in loyaliteitsprogramma's en ook in nieuwe merken om verschillende doelgroepen te bereiken. Hè. Van luxe tot budget. We noemden het even aan het begin al. De Waldorf Astoria is het absolute topsegment. Hartstikke duur om daar te verblijven. Maar je hebt ook wat toegankelijkere. Hampton by Hilton, de Doubletree by Hilton. Het is allemaal niet zonder belang, want concurrentie is er natuurlijk volop van andere ketens en ook van platforms zoals Airbnb, die enorm in opkomst zijn, Booking.com. Dus ja, het is ook er alles aan gelegen aan Hilton om te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen met de markt. Met duizenden hotels in meer dan 100 landen heeft Conrad Hilton dus een duidelijke erfenis aan de wereld nagelaten. En die hotels, ja, dat zijn niet de enige dingen die hij nalaat. Hij heeft ook een hele rit nakomelingen. En dit is de bekendste.
10: Hey guys, welcome to Cooking with Paris. As you all know, well, maybe not all of you know, people who do know that I'm an amazing cook. This is my little assistant today, Diamond Baby, killing it in her apron. So now I'm going to teach you guys how to make lasagna. Let's do it.
4: Die amazing cook Paris Hilton. Ik wist het niet dat dit een talent van haar was.
5: Nou, ze kan van alles, toch? Ze is ook een tijdje DJ geweest.
4: Ja.
5: Waarschijnlijk zangeres, ja.
4: Actrice.
5: De vraag is wel of ze iets ook echt heel goed kan.
4: Nou ja, hier stond ze in elk geval op dit filmpje in de keuken met een accessoire hondje op de arm, gehuld in een Chanel schortje. Oh. Want this is my little assistant Diamond. Ja, is dat Hilton geld nou helemaal goed terechtgekomen? Daar kunnen we het over hebben. Laten we gauw doorgaan naar de fundamentele analyse.
5: Paris vindt vast van wel.
4: Dat denk ik ook. Misschien is zo'n hondje net zo duur als een Hermes-tas. Je weet het niet. Maar misschien niet zoveel waard als het uiteindelijk tweedehands verkocht wordt. Goed, voordat we het over de laatste cijfers gaan hebben, gaan we uiteraard een SWOT-analyse maken van het Hilton. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Hilton.
5: Nou, je noemde het net al eventjes kort, het Asset Light model. Dat is ook ter sprake gekomen bij een vrij recente uitzending. Die ging over Yum Brands. En dat het over Taco Bell,
4: Pizza Hut,
5: ja, KFC. De Pizza Hut. Ze luisteren schijnbaar naar doorgelicht. Want daarvan zeiden we, die moet verkocht worden. Nou, raad eens wat er gebeurd is een paar weken terug.
4: Die is verkocht.
5: De Pizza Hut, die probleem Pizza Hut, die is verkocht. Dus ik ben blij dat er gewoon ook door de top van, in dit geval Yum Brands, geluisterd wordt naar doorgelicht.
4: En dan vooral naar jouw advies. Verkopen die hut.
5: Ja, nou. Die Pizza Hut.
4: En open er weer een op Utrecht Centraal. Ja. Ik hoop ook dat dat gebeurt.
5: Asset Light model. En dat is in dit geval heel erg belangrijk.
4: Ja, namelijk, weinig vastgoed zelf exact, hebben.
5: 46 hotels van de 9000 stuks. Die zijn in handen van Hilton 6,5, zelf.
4: 6,500 hotels, dacht ik.
5: In Amerika.
4: En wereldwijd 9000.
5: Wereldwijd meer dan 9000 ook resorts. Mm-hmm. Nou, we komen meteen al op een zwakte zo dadelijk. Hè. Het is bijna allemaal VS. Dus ook meteen een kans voor buiten de Verenigde Staten. Mm-hmm. Maar ze hebben relatief weinig risico's op de balans. En dat is eigenlijk ook wel een goeie als je het hebt bijvoorbeeld over zo'n moment als corona. Dat is een harde klap voor het bedrijf. Maar doordat ze een percentage van de omzet krijgen, raakt dat hun natuurlijk. Maar het zijn vooral ook de hoteleigenaren die het allerhardst
4: de pijn pakken. Ja.
5: Ja.
4: En die misschien ook personeel moeten ontslaan, et cetera.
5: Ja.
4: Oké, dat zijn allemaal sterke punten. Zwaktes?
5: Nou, dan moet ik wel meteen noemen die hoge schuldenlast. Dat begon natuurlijk al onder BlackRock. Maar altijd heeft Hilton nog een hele hoge schuldenlast. Die is op dit moment ongeveer $12 miljard. Nou, dat is echt stevig als je bedenkt dat de omzet ook zo'n $12 miljard is. Dus ze hebben stevig schuldpositie. Maar in dit geval is het wel bewust. Want ze willen heel veel leverage toepassen. Dat is misschien nog een beetje de erfenis van dat oude BlackRock. En dat is wel een risico. De rentelast, om je een idee te geven, over afgelopen jaar, die waren $600 miljoen. Nou, wat doen ze met al dat geld? Daar kom ik straks uitgebreider op terug. Vooral aandelen terugkopen. Dus die koers moet omhoog. En dat mag tegen een prijs.
4: Ja, en daarvoor laten ze gewoon de schuld op de balans staan. Ja. Dat is dan een beetje het offer dat ze brengen.
5: Ja, en dat drukt dus ook wel de winst.
4: Ja.
5: En dus je hebt een hele hoge EBITDA-marge, wat ik al noemde. Dus indrukwekkend. Mooi operationeel resultaat. Maar dat gaat dan dus eerst nog $600 miljoen aan rentelasten vanaf.
4: Mm-hmm. Oké, kansen of nog meer zwaktes?
5: Nou, kansen die zijn er zeker. En ik noemde net al eventjes, we hadden het over het aantal hotels. Ja, dat het leeuwendeel van alle hotels die ligt in de VS. Als je Noord- en Zuid-Amerika bij elkaar neemt, dan is zo'n 80% van alle hotels die ligt daar. Er zijn ook nog heel veel landen waar Hilton geen hotel heeft. Midden-Oosten en ook in Azië, daar ligt best nog wel veel ruimte voor verdere groei.
4: Mm-hmm.
5: Is weinig activiteit van Hilton. Dus dat zou zeker kunnen. Wat je ook ziet is dat toch wel, vorige week hadden we het over Hermes, dat die luxe markt echt groeiend is. Dus Waldorf die groeide vorig jaar met 10%. Dus vanuit dat perspectief zou Hilton misschien toch weer moeten inzetten op
4: dat luxere segment. En dan vooral in het Midden-Oosten zou je dan zeggen.
5: Ja, want daar kan de fee per kamer nog omhoog. En hoef je dus niet alleen maar meer kamers toe te voegen, maar kun je ook de prijs voor een kamer verhogen.
4: Oké, gaan we nog even naar bedreigingen. Dan kijk ik ook vooral even naar concurrenten. Wie is daar nou vergelijkbaar mee?
5: Nou, Marriott bijvoorbeeld, ook beursgenoteerd. Mm-hmm. Accor Hotels, Hyatt. En die strijden eigenlijk allemaal om de gunst van dezelfde mogelijke gast. En ja, die gaan nu misschien naar Hilton, maar waarom zouden ze niet naar een andere, naar een ander hotel gaan? Of dat die hotels zich aansluiten bij Marriott. Want je bent nu franchise-nemer van Hilton. Ja, je kan ook een ander bord op je deur doen. Of boven je hotel. En op het moment dat je dan minder hoeft af te dragen in een nieuw contract, dan kan het best wel zo zijn dat je toch overstapt op zo'n andere formule.
4: Ja, want ook Marriott werkt met franchisers.
5: Ja. Ja.
4: Dus oké, concurrentie is echt wel degelijk een ding. Wat zijn er nog meer voor bedreigingen?
5: Nou, kijk, waar ook wel echt last van is bijvoorbeeld online reisbureaus zoals Booking, die dan ook een stuk van die marge weer willen hebben.
4: Airbnb
5: hebben we uitgebreid hier behandeld. Want ja, hè, je kunt bij Hilton gaan slapen, maar ook een appartement huren.
4: Wat tien keer zo groot is. Laten wij eens even de boeken openen.
5: Nou, 2025 was een sterk jaar voor Hilton. Ze hadden zo'n 12 miljard omzet. Het jaar daarvoor was het 11 miljard. En het jaar daarvoor 10 miljard. Dus je ziet daar een hele mooie groei. En ook onder de streep, afgelopen jaar 1,5 miljard aan netto winst. En dat was uiteraard wel in dollars. En de winst die wordt dus teruggegeven in de vorm van dividend. Je wordt goed beloond als belegger, maar niet zozeer doordat het dividend wordt uitbetaald, want dat is maar een heel klein beetje. Maar met name omdat er heel veel aandelen worden teruggekocht. En in het afgelopen jaar, 2025, kocht Hilton voor 3,2 miljard eigen aandelen terug.
4: Zo.
5: En dat verklaart dus ook wel de koersgroei van de afgelopen jaren. Er zijn steeds minder aandelen. En de winst die er is, wordt over minder aandeelhouders verdeeld. Maar een groot deel van die aandelen terugkoop, die wordt dus ook gefinancierd met vreemd vermogen. Dus Hilton haalt vreemd vermogen op, gaat daarmee vervolgens weer aandelen terugkopen, benut ook de volledige winst om aandelen terug te kopen. Dus ja, het is wel in die zin een riskant spel wat er wordt gespeeld. Alles in het belang van de aandeelhouder en een hogere koers.
4: Oké, voor die belegger die denkt, nou, die hotelindustrie, dat is eigenlijk wel leuk voor mijn portefeuille. Voor wie zou dit aandeel interessant kunnen zijn, een aandeel Hilton?
5: Nou, voor iemand die alleen maar aandeelhouderswaarde wil, want dat is ook wat Hilton Worldwide Holdings wil, zoals ze mooi in totaliteit mooi heten. Die denken niet aan de eindklant, die denken niet aan de hoteleigenaren, die denken puur aan harde cashflows en een steeds hogere koers. En als je denkt dat Hilton, wat ze in 1929 of 27 al met zijn airco kwam, ook de komende jaren wel blijft meedoen en steeds maar meer kamers blijft toevoegen, ja, dan is dit wel een groeiverhaal door de jaren heen. We hadden het er al eventjes over gehad. BlackRock bracht het weer naar de beurs in 2013 op $20. En inmiddels staat het 350. Dus ja, de groei die is daar.
4: Ja, maar de schuld is ook daar.
5: De schuld is ook daar en alles is gericht op een hogere aandelenkoers. Dus ja, als je daarin gelooft voor de komende jaren, kun je zeker kijken naar Hilton. Niet omdat het zo'n mooi product is of omdat het zo'n mooi hotel is. Puur omdat ze keihard geld willen verdienen.
4: Dit was Hilton doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is, met meer diepgang en duiding over Hilton. In de volgende aflevering stappen wij weg van de luxe goederen zoals Hilton, overnachtingen en Hermes-tasjes. We gaan het hebben over Digital Realty. Wat is dat ook alweer?
5: Dat is niet een bedrijf wat iedereen iets zegt, waarschijnlijk.
4: Nee, ik denk het ook niet, maar wel heel
5: ook
4: groot.
5: Wat minder. Maar de afgelopen 2 jaar is de koers geëxplodeerd. En hoe komt dat? Omdat alles wat iets te maken heeft met AI, dat doet het goed. En in dit geval, het is vastgoed, maar specifiek datacenters.
4: Ja, dit is inderdaad een investeerder in datacenters. En een mega-investeerder, kunnen we wel zeggen. Dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn uiteraard ook te mailen. doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
5: Ik ben Jim Terboeren.
4: Doei.
25: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
11: Technologie is overal. In je broekzak, op je hoofd. Het zit misschien wel in je lichaam. Wat voor impact heeft dat op de samenleving en wat betekent het voor jou? Dat bespreken Ben van den Burg en Mark Beekhuis samen met experts in De Technoloog.
12: Goed, wij hebben gast Hans Hensler. Welkom, goed dat je er bent.
13: Dankjewel.
12: Heel erg leuk. Je bent senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en ook nog deeltijdlector Digital Forensics en e-discovery aan de Hogeschool in Leiden.
14: En waar gaan we het over hebben, Hans?
15: Large language models en zoeken in digitaal bereik.
14: Zoeken in digitaal, ja, precies. Digitaal zoeken, want dat doe je natuurlijk al heel lang, digitaal zoeken. Maar het is belangrijk, want nu kan je veel makkelijker digitaal zoeken. Jij vindt nu alles.
15: Dat klopt, of we alles vinden, dat weten we niet. Maar je kunt wel makkelijker zoeken.
14: Ja, dan ben ik gelijk benieuwd van hoe dan makkelijker.
15: Ja, nou, ik ben al sinds de komst van ChatGPT eigenlijk gelijk aan de slag gegaan hoe dat kan. Maar het leuke is dat het zo hard gaat. Iedereen die nu met Google zoekt, dan weet jullie vast ook nog wel, als je een jaar geleden met Google zocht, dan kreeg je nog steeds je resultaatlijst met 1 miljoen resultaten.
14: Allemaal.
15: En tegenwoordig krijg je bovenaan de AI-antwoorden.
14: Ja, ja.
15: Nou, dat is natuurlijk voor regisseurs die zoeken in digitaal bewijs ook heerlijk, als je alvast het antwoord krijgt.
14: Ja, maar goed, jij ging gelijk zoeken met large language models, maar dan stopt je, welke data stopt je dan in een database, of wat had je dan in die database dat je dacht van, hey, dit haal ik er makkelijk uit?
15: Wat in de database stoppen, zeg maar, de bronnen, het bronmateriaal, ja? Dat bedoel je.
14: Ja.
15: Bij e-discovery, maar ook bij politie die data in beslag nemen van verdachten. Dan moet je denken aan telefoons, kunnen USB-sticks zijn, harde schijven, computers. Dat wordt in beslag genomen en regisseurs moeten daarin zoeken omdat er een bepaalde verdenking is en dan kunnen ze bewijs vinden.
6: Meer weten over de impact van technologie op onze samenleving? Luister De Technoloog dan verder in de BNR-app of je podcast-app. En abonneer je dan ook gelijk, dan ontvang je iedere donderdag een nieuwe aflevering.
13: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil, dat is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go, meer kennis, meer werken, laptop open aan het strand.
14: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust en daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
19: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
19: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. De A12 Arnhem richting Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,0. Op de A4 Belgische grens Antwerpen bij 248,2. En op de A50 Arnhem-Os staat een flitser bij hectometerpaal 164,3.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
30: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat 1 van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. Online klanten van de Bijenkorf zijn gewaarschuwd dat hun persoonsgegevens misschien op straat zijn beland. Bij een van de partners waar de webshop mee samenwerkt zit een datalek. Er zijn direct maatregelen genomen, zegt de Bijenkorf. De webshop blijft open, maar het kan langer duren voor een bestelling is verwerkt. FIFA-baas Infantino zit een rabat om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond de plannen van Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige protesten terug, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is erom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het bouwen van een businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is. Dat brengt bijzondere ondernemersuitdagingen met zich mee. Jelmer Reenema is hier van Quix Quantum. En zij zijn een van de Nederlandse pioniers in die wondere wereld van quantum computing. Ik spreek hem zometeen in baanbrekende businessmodellen.
1: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
2: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
3: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
0: Quantum computing. Dat klinkt voor veel mensen nog als verre toekomstmuziek. Maar in het oosten van het land bouwt een deeptech-pionier inmiddels al aan de meest krachtige fotonische quantumcomputer ter wereld. Hoe ontwikkelen zij een winstgevend businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is? Dat gaan we hem vragen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jelmer Reenema van Quix Quantum. Jelmer, van harte welkom.
21: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
21: Wij bouwen een computer die problemen kan oplossen die gewone computers niet kunnen oplossen.
0: En wat voor soort problemen zijn dat?
21: Denk aan logistiek, problemen in de scheikunde, chemie, biochemie, veiligheid. Allerlei verschillende gebieden lopen bedrijven tegen allerlei rekenproblemen aan waar gewone computers op vastlopen. En wij zijn een nieuw soort computer aan het bouwen, een quantumcomputer, die gebruik maakt van een stukje fundamentele natuurkunde om andere oplossingsstrategieën te gebruiken om die problemen aan te pakken. En dan blijkt dat je die problemen ineens wel kunt oplossen.
22: Jammer, ik hoor nu iedereen denken die radio-uitzending luistert. Ja, maar dat kan AI ook. En wat maakt dat AI dat nu niet kan?
21: Nou, er zijn een heleboel problemen waar fundamenteel de soort computers die we nu gebruiken, dus computers die gebaseerd zijn op ene en nullen, gewoon op vastlopen. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor programma je dan op die computers draait, of dat dan AI is of niet.
22: Ja, want dat is duidelijk onderscheid tussen programma en de hardware, ja, waar jij het
21: precies,
22: over hebt.
21: Precies. En wij bouwen dus echt nieuwe hardware waarmee je dus fundamenteel nieuwe dingen kan doen die een AI op een gewone computer niet kan.
0: Want even, een gewone computer lost eigenlijk een probleem op door in feite één voor één deurtjes te openen, om te kijken of daarachter dan het juiste antwoord zit. Ik vertaal het zomaar even. En een quantumcomputer kan als het ware heel veel deuren tegelijk op een kier zetten en daardoor sneller ontdekken welke richting kansrijk is. Is dat een uitleg waar ik mee wegkom?
21: Ja, dat is een uitleg waar je, mee wegkomt. Dus het gaat inderdaad over dat je als het ware de hele oplossingsruimte tegelijkertijd kunt verkennen en dan kun je op een gegeven moment tot een antwoord komen waar je anders niet had kunnen komen.
0: Noem eens een paar use cases die jij graag ook gebruikt op verjaardagen.
21: Nou, logistiek is een goede. Dus er zijn heel veel bedrijven die hebben logistieke problemen van de vorm: ik heb zoveel vrachtwagens, zoveel loodsen, die vrachtwagens moeten gereden worden, die mensen mogen zo lang rijden, er zit zoveel benzine in de tank. Hoe zorg je ervoor dat de volgende ochtend alle supermarkten weer vol zitten? Je kunt denken aan dingen als doelwitten, complexe optimalisatieproblemen in een militaire context. Dus er komen zoveel drones over de horizon en ik heb zoveel dingen om mee terug te schieten. Hoe wijs ik nou aan wat gaat doen? Je kunt denken aan problemen in, zoals ik al zei, in de scheikunde en in soort van de biologie die bovenop die scheikunde zit. Dus medische dingen, denk aan uiteindelijk ook medicijnontwikkeling.
4: Dat veel sneller gaat bijvoorbeeld.
21: Ja, precies.
22: Ja, want als je in zo'n sector zit, wat is dan het symptoom dat je weet dat die hardware het niet meer kan?
21: Nou, als we bijvoorbeeld even inzoomen op de medische wereld. Daar gaat heel veel tijd verloren aan voorselectie van middelen. He, dus je maakt een nieuw stofje en dan denk je van, nou, dit is het dan misschien wel, dit kan misschien wel iets doen. En dan moet je het patenteren, dan gaat dat patent lopen. Maar dan moeten er nog een hele serie dingen moeten er nog gebeuren voordat je het daadwerkelijk kunt gebruiken. En heel veel ervan is gewoon uitproberen. Eerst in een lab en later in steeds complexere echte situaties. En je raakt dus waarde kwijt, omdat jouw patent al loopt op het moment dat je nog aan het uitproberen bent of iets werkt. En bovendien, die patenten kosten geld. Dus als je een voorselectie zou kunnen doen, als je zou kunnen zeggen van, nou, ik kan een aantal van die dingen die ik nu moet uitproberen in het echt, die kan ik gewoon uitrekenen. Dan zou je een veel snellere selectie kunnen maken van wat wel en niet de moeite waard is om geld in te stoppen.
22: Want is het dan überhaupt dat je het met andere hardware helemaal niet kan? Of dat je het dan wel kan, maar heel erg langzaam?
21: Nou, je loopt. Dus in de praktijk is de grens waarbij je ongeveer, als we dan dat voorbeeld even vastpakken, waar je zeg maar vastloopt om echt alles uit te rekenen van een stofje wat soort van in je lichaam actief is, dat loopt ergens vast bij cafeïne ongeveer. Dus dat kun je nog helemaal uitrekenen, maar dat zijn, nou ja, een paar dozijn atomen. En als je dan rekening mee houdt dat iets als DNA, dat zijn miljoenen, dan kun je je dus wel voorstellen dat er ergens, dat dat eigenlijk maar heel snel ophoudt. Dus er is een enorme ruimte, en dat is misschien goed te zeggen, er is ook wel marktonderzoek. Hè? Bijvoorbeeld McKinsey heeft een rapport gedaan recentelijk, waarin ze hebben uitgerekend dat de totale markt voor dit soort oplossingen, dus eigenlijk de totale hoeveelheid geld die er nu uitgegeven wordt aan, om dan toch maar te proberen om met de computers die we nu hebben, dit soort problemen op te lossen, dat dat ongeveer 200.000 miljard is. Dat is ongeveer 2 keer het bbp van Nederland.
4: Daar zit wat potentie.
21: Daar zit enige potentie.
4: Ja. Zullen we even naar het product gaan dat jullie aan het bouwen zijn? Dat draait op licht in plaats van elektriciteit. De fotonische kwantumprocessor. Wat is dat voor ding? Hoe ver zijn jullie daarmee? En waarom is dit wat jullie betreft de winnende technologie?
21: Nou, dit is de winnende technologie omdat dit soort computers, dit soort kwantumcomputers, die gaan gedeployed worden in datacentra. Dus dit wordt niet iets wat, zeg maar, zoals je telefoon in je binnenzak zit. Dit wordt iets wat echt gebruikt wordt door grote bedrijven die bezig zijn daarmee hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.
4: En het is ook niet een huistuin- en keukencomputer. Dit zijn grote machines.
21: Ja, dus dit, zeker de eerste generatie, zullen machines worden van, zeg maar, de afmetingen van, laten we zeggen, een enkele verdieping van een datacentrum.
4: Oh, wauw. Oh, dus, echt heel groot.
21: Ja, dus het zijn substantiële machines. Maar ja, je verdient die waarde terug doordat je dus allerlei dingen kunt doen die je anders niet kunt doen.
4: En jullie hebben zo'n machine draaien in Enschede?
21: Ja, dus we hebben eigenlijk, het is misschien goed om gewoon ook eventjes even een paar stappen te vertellen hoe we begonnen zijn. Dus we zijn in 2019 zijn we begonnen met die processoren. En dat zijn eigenlijk onderdelen van de grotere computer. En die processoren, daar hebben we er inmiddels een paar dozijn van verkocht. Dat is tegenwoordig gewoon in de westerse wereld, is dat de standaard voor fotonische kwantumcomputing. Dus inderdaad, ieder onderzoekslab die daar iets mee doet, die heeft van ons zo'n ding gekocht. En toen vervolgens, maar dat is een onderdeeltje. En we noemen dat de processor, omdat het eigenlijk het centrale onderdeel is. Maar ja, net zoals dat als jij een losse processorchip in je zak hebt, daar heb je ook precies niks aan. Je moet daar een computer omheen bouwen. En we zijn dus in 2022 zijn we begonnen met ook het opschalen van enkel het maken van die chips naar het maken van de hele computer. En daar is dan een hoop meer voor nodig. Dus daar is niet alleen fotonica voor nodig. Dus fotonica is de technologie van het manipuleren van lichtdeeltjes. Maar er is ook allerlei snelle elektronica voor nodig. Er is software voor nodig. Er is integratie voor nodig, van alles en nog wat. Waarom is fotonica nou zo'n goede technologie? Omdat het heel goed past op de technologische aannames van zo'n datacentrum. Dus je ziet nu al dat bijvoorbeeld met AI, dat er eigenlijk steeds meer fotonica in datacentra geïntegreerd wordt. En daarom is het eigenlijk ook heel logisch om die quantumcomputer, die op een gegeven moment ook in dat datacentrum moet komen te staan, om die ook uit fotonica te bouwen. Want fotonica is de enige technologie waarmee je een quantumcomputer kunt bouwen die ook daadwerkelijk op kamertemperatuur kan draaien. Dus de concurrerende technologieën die hebben allemaal grote cryostaten nodig, heet dat. Dus het zijn een soort hele grote diepvrieskoelkasten waar die chips dan heel erg in afgekoeld moeten worden. Dat betekent dat het systeem veel minder modulair kan zijn. He, dus je kunt bij onze computer zit alles gewoon met glasvezels aan elkaar verbonden. Dus als er iets stuk gaat, trek je gewoon de ene glasvezel eruit, je haalt de module eruit, je hangt de andere module erin, glasvezel erin en gaan. En dat zijn in dat soort operatie van zo'n datacentrum zijn dat hele belangrijke dingen, dat je dat allemaal kunt doen. En daarom is het dus logisch om die computer uit fotonica te bouwen.
22: En is dan het spel voor jullie in de business om die processoren te maken, om te zorgen dat dat dan algemene leadende processoren worden in de industrie?
4: Zo'n soort Intel.
22: Of is het een dat er verschillende producenten zijn die verschillende fotonische technologie of processoren hebben?
21: Ja, wij hebben er heel bewust voor gekozen, en daar zijn we ook echt uniek in Nederland, om op wat ze dan full stack quantum computing te gaan zitten. Dus waarbij je echt de hele machine maakt en in huis integreert. En dat is denk ik ook een belangrijk soort van, dat is een uniek selling point van wat wij aan het doen zijn. En het feit dat we nu dus net een computer verkocht hebben aan Duitsland, die nu ook geleverd is, dat laat ook zien, dat zie ik ook als validatie van die strategie.
22: Ja, want dan betekent dat je daar eigenlijk de optimale werking hebt. Omdat je daar zowel die computer hebt als die processoren.
21: Nou, wat het vooral laat zien, is het is vooral validatie van de keuze om voor het bouwen van de hele computer te gaan.
22: Ja, ja, ja.
21: En wat je heel veel ziet is, er zijn een heleboel mensen begonnen met het bouwen van componenten. En de kwantumindustrie is natuurlijk een IT-industrie. Dus die gaat op dezelfde manier zich ontwikkelen als dat andere stukjes IT-industrie zich dat gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. En wat je in de semiconductor-industrie ziet in de jaren 50, 60, 70... is dat zodra de winnende technologie duidelijk werd, en in dat geval was dat silicium, ontstond er ineens een enorme consolidatieslag, waarbij al die bedrijven allemaal samengevoegd werden en er eigenlijk nog maar een paar spelers overbleven.
22: Ja, want er was niet veel meer toegevoegde waarde in die zin.
21: En de spelers die overbleven, dat waren de spelers die hoog in de boom zaten. Dus de spelers die echt in staat waren om die hele, om echt het hele systeem te bouwen, of zoals bijvoorbeeld Intel, om de volledige chip te bouwen. En dat is het doel waar wij op mikken.
4: En je noemt de semiconductor-industrie, en dan denk ik al meteen aan ASML. En dan is mijn logische vraag, is dat ook het pad dat jullie voor jezelf hebben uitgestippeld?
21: Nou, ik denk dat, het is interessant dat je dat noemt, want ik denk dat er een belangrijke overeenkomst zit tussen het ecosysteem waar wij in opereren en het ecosysteem waar ASML in opereert. En dat is dat we afhankelijk zijn van een hele sterke hoeveelheid bedrijven om ons heen. Dus Nederland is ontzettend sterk op fotonica. Daar heeft de Nederlandse overheid ook via het Groeifonds honderden miljoenen ingestopt om ook die positie te versterken. En dat volgt eigenlijk uit een, nou ja, al dat is het kroonjuweel van een decennia lange investering in die technologie. En wat je ziet is dat met zoiets als Quicks plukt Nederland daar nu de vruchten van. En wij maken weer gebruik van een hele serie bedrijven om ons heen. En niet alleen in Enschede, maar ook in andere delen van Nederland.
4: Delft is ook heel sterk in quantum.
21: Ja, Delft is ook heel sterk in quantum. Dat zijn wel andere technologieën dan waar wij mee werken. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die verschillende, dus dat wij eigenlijk gebruik maken van een al heel sterk opgebouwd ecosysteem van een sterkte in fotonica. En daar ligt een overeenkomst met ASML. Dat zie je ook. ASML is heel erg, drijft heel erg ook op de supply chain die ze in de regio om zichzelf heen opgebouwd hebben. En wij verwachten, wanneer wij succesvol zijn, dat er ook iets heel vergelijkbaars met ons zal gebeuren. Dus dat er niet alleen banencreatie gaat gebeuren bij Quicks, maar ook banencreatie bij bijvoorbeeld de fabriek die onze fotonische chips maakt, en de fabriek die onze chips afmonteert, en de mensen die voor ons de glasvezels maken, enzovoort, enzovoort.
22: Dus eigenlijk heb je heel slim geleerd van hoe die ecosystemen zich in het verleden en nog ontwikkelen, om daar je les uit te halen, precies, hoe jij zelf dit gaat doen.
21: Precies, precies. En we hebben ons daar heel bewust in gepositioneerd.
4: En als je dan kijkt naar de computer die jullie inmiddels al de eerste daarvan hebben verkocht, hoe bijzonder is die in de wereld? Daar waar ASML machines maakt die op dit moment niemand nog kan namaken. De Chinezen proberen dat natuurlijk. Maar hebben jullie ook dat soort IP in huis?
21: Nou, hoe bijzonder is de computer? Heel simpel. Deze computer maakt alles wereldwijd wat er bij klanten staat overbodig. Dus als het over fotonica gaat, dan is deze computer is de eerste computer die echt bij een klant staat, die daadwerkelijk in staat is om, weliswaar op een hele kleine schaal, dit is echt een prototype, om echt daadwerkelijk die algoritmes, dus die oplossingsstrategieën waar we het aan het begin over hadden, om daar echt daadwerkelijk om die allemaal uit te voeren. En de technische term daarvoor is universeel. Dat is een hele belangrijke mijlpaal die we aan het begin over hadden, om daar echt daadwerkelijk om die allemaal uit te voeren.

0: van Quix Quantum is hier. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. En we praten met hem over de fascinerende wereld van quantumcomputers. Ja, en ook de vraag hoe je van baanbrekende wetenschap een winstgevend businessmodel maakt. Jammer, hoe lang zijn jullie hier inmiddels mee bezig?
1: We zijn begonnen in 2019.
0: 2019, nu 6 jaar later. Dat is vrij snel gegaan dus, als je kijkt naar waar jullie nu staan.
1: Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad vrij snel gegaan.
0: Want hoe groot is de club inmiddels?
1: De club is inmiddels iets van 60 mensen.
0: 60 mensen. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat 60 mensen die dan dag in dag uit met soldeerbouten bezig zijn en in een lab staan en werken naar uiteindelijk zo'n product market fit?
1: Het is voor een heel deel is het natuurlijk inderdaad techneuten. En de hoeveelheid soldeerbouten is vrij beperkt.
0: Nou ja, goed, clean rooms zullen het dan zijn.
1: Wij integreren de componenten die we van andere partijen kopen. Dus wij staan aan de bovenkant van die waardeketen. Wij maken onze chips niet zelf. Dus die cleanroom, dat doet iemand anders weer. Wat wij doen, is wij doen die integratie. Dus er zit een hoop ontwerp in. Dus er zijn een heleboel mensen zijn bezig met het omzetten van ideeën in bouwtekeningen die dan weer naar onze leveranciers toe kunnen. Er zit een stukje architectuur in. Hè, dus je wil de volgende versie van het systeem bouwen. Dan moet je gaan bedenken hoe dat er dan uiteindelijk uit moet gaan zien. En er zit natuurlijk een stukje sales en marketing in. Hè, zoals ik zei, we hebben een paar dozijn van die dingen in de wereld staan. Dus ja, die moeten ook. Daar heb je klanten, daar moet je ook relaties mee opbouwen.
0: Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben een tal van techreuzen in de wereld. De Googles, de IBM's, zij smijten met miljarden. Hoe kan een start-up uit Enschede, hoe is die in staat om dit te bouwen daar waar andere veel grotere partijen nog misschien aan het begin staan van zo'n reis?
1: Nou, ik denk allereerst dus omdat we hebben kunnen piggybacken van wat er al was. Er was in Nederland al een heel sterk fotonica-ecosysteem. En wij hebben eigenlijk gezegd van wat als we nou het beste van dat ecosysteem bij elkaar pakken en gaan gebruiken om daar samen die computer mee te gaan bouwen. En het tweede antwoord is, ja inderdaad, de snelheid ligt heel erg hoog. Dus je hebt helemaal gelijk. De vraag naar kapitaal in deeptech is natuurlijk gigantisch. Dus alles wat je hebt dat geld nodig om te kunnen blijven versnellen.
0: Maar daar is Nederland niet de meest ideale, het meest ideale vestigingsland voor, toch? Ik bedoel, daarvoor kun je beter in landen als de Verenigde Staten zijn. Zijn jullie er tot op heden in geslaagd om ook die ambities te financieren?
1: Nou, ik denk dat de feiten daar voor zichzelf spreken. We hebben nu net die computer neergezet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Maar goed, iedere. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wenning gezegd heeft in zijn rapport. Dat iedere keer dat er geld op tafel blijft liggen, raak je verder achter. Dus die urgentie die is natuurlijk wel degelijk, die is wel degelijk aanwezig. En we hebben in Nederland een heel goed ecosysteem, zoals ik al zei, op het gebied van zo'n technologie die dan vastzit aan een aantal universiteiten die daar heel goed in zijn, waar dan bedrijven omheen ontstaan. De uitdaging is om dat allemaal vast te pakken en daar iets van te bouwen wat kan doorgroeien naar inderdaad echt een mondiaal, echt een wereldleidende speler. Daar ligt de uitdaging.
2: En als je daar verder gaat, welke belangrijke keuze heb je dan moeten maken als het gaat over business partners? Want je kan ook zeggen, nou, we kijken wel wat er uit gaat komen. Of heb je van tevoren al veel duidelijker beeld waar het aan moet voldoen? Of is het veel meer experimenteel?
1: Nou, ik denk dat dat een van de voordelen is van dat zogenaamde fabless, dus dat je niet zelf de chips maakt, businessmodel waar wij voor gekozen hebben. Mm-hmm. Dat je heel erg flexibel kunt zijn in wat je wel en niet in je product opneemt. Dus een aantal van de technologische keuzes die wij gemaakt hebben zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten. Maar niet voordat ze honderden miljoenen hadden uitgegeven aan de verkeerde technologische keuzes. Dus het feit dat je kunt wisselen, dat is een heel krachtig. Dat maakt je ook heel wendbaar, omdat je echt op de top van zo'n ecosysteem zit.
2: En als je kijkt naar je product, dan is die misschien minder makkelijk te vergelijken, omdat het geen vergelijkbaar product zo makkelijk is. Hoe doe je dan de pricing? Of liggen daar in jouw industrie wel richtlijnen voor?
1: Nou, uiteindelijk zal de prijs bepaald worden door de computerclusters die je overbodig maakt. Dus op een gegeven moment.

0: gegeven moment die 2000 miljard, die komt van een berekening van hoeveel waardecreatie zien wij in al die toepassingsgebieden die ik aan het begin noemde.
1: Ja, dus geen kostprijsplus met je.
0: Nee, nou ja, dat zal uiteindelijk de logica zijn. Je zal uiteindelijk kijken van wat maken we overbodig.
2: En wat lever je dan? Is het puur de hardware of heb je ook een soort quantum as a service via cloud? Wat is het? Hoe reken jij af met jouw klanten?
0: Nou, op het moment zijn we beide businessmodellen aan het bewandelen. Dus we hebben, zoals ik al zei, hardware geleverd, zowel delen van computers als een hele computer. We hebben ook een wat kleinere quantumcomputer in de cloud staan. Dus daar kun je ook op inbellen. Dat kun je ook gewoon. Dat kan in principe iedereen kan daar gewoon een account op aanmaken, kan daar gewoon dingen gaan uitproberen. Ik denk dat, omdat wij ons toch primair richten op de hardware, dat de tijd zal leren welke van die twee modellen het uiteindelijk wint. En wat je misschien kunt verwachten is dat in eerste instantie zullen het grote spelers zijn. En die grote spelers die zullen gewoon ook om veiligheidsredenen gewoon zo'n ding zelf in de kelder willen hebben staan met gewoon een hoog hek eromheen. En er bestaan wel technieken om rekenkracht op quantumcomputers te delen, maar die zijn nog heel erg in de experimentele fase. En ja, dat is iets wat natuurlijk ook een zwieper zal krijgen op het moment dat die computers er daadwerkelijk komen. Dus dat is een beetje hoe ik denk dat die markt zich gaat ontwikkelen.
1: En als je bijvoorbeeld kijkt terug naar 2019, wist jij op een gegeven moment dat je een bepaald tipping point nodig had, zodat je de bewijskracht had, net als je het over validatie van de hardware te komen. Maar wat was voor jou het belangrijkste punt daar?
0: Nou, de trigger om hiermee te beginnen was de technologiekeuze. Dus ik stond op een gegeven moment, ik was op dat moment wetenschappelijk onderzoeker in Oxford en ik had een project gedraaid samen met iemand van de Universiteit Twente. We hadden wat eenvoudige experimenten gedaan met een van de chips daar. En we gingen terugrekenen hoe goed die chip nou eigenlijk was ten opzichte van wat er verder beschikbaar was. En op een gegeven moment stond ik samen met die promovendus met een grafiekje in mijn handen waar duidelijk uit bleek dat onze technologie gewoon alles wat er beschikbaar was outperformde. En toen dacht ik bij mezelf van ja, shit, hier moeten we wat mee. Dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zijn we begonnen met commercialiseren.
2: Stel dat wij hier over 5 jaar weer in de studio staan. Waar staan jullie dan in het wereldwijde technologielandschap?
0: Nou, ik denk dat over 5 jaar heeft die consolidatieslag waar we het over hadden, die ook in de semiconductorwereld gebeurd is. Je voelt nu al de eerste rumblings van die consolidatieslag. Over 5 jaar is die gewoon geweest. En dan is de vraag, waar staan we dan? Waar staan we dan als land? Waar staan we dan als Qwix? Wij willen op dat moment bij de wereldtop horen. Dus wij, waar we op dat moment staan, is dat onze technologie gevalideerd is door de markt. Dat we alle proof points die we nodig hebben om duidelijk te maken dat we die laatste push naar een computer die echt in staat is om voor zakelijke klanten grote problemen op te lossen, dat we die echt kunnen bouwen. Maar op dat moment zal dus het speelveld zal enorm uitgedund zijn. En de partnerkeuzes zullen op dat moment locked in zijn. En ik denk dat daar op dit moment een uitdaging ligt voor ons allemaal in de komende 5 jaar. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat als die consolidatie plaatsvindt, dat er dan waardecreatie overblijft.
2: Jelmer Renema van de Qwix Quantum. Heel veel succes de komende jaren en we gaan jullie zeker in de gaten houden. En Patrick, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering in onze zomerserie. En wie is dan onze gast?
1: Ja, dat is de founder van Hulo. En dat is een start-up uit Friesland. Dat zeg maar iets verder boven Amsterdam. En zij lossen een heel groot probleem op. Het feit dat er wereldwijd miljoenen liters drinkwater verloren gaan door lekke leidingen. Aha. En dat is niet bij jou thuis, nee. Maar onder de grond.
2: Onder de grond in Nederland, maar ook met name ook in andere landen, denk ik zomaar. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Heel veel dank voor het luisteren. Check al onze afleveringen in je podcastfeed. En wij zijn er dus volgende week weer. Onze één na laatste zomeraflevering dan. Dag.
3: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
7: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: De droogte in Nederland neemt historische proporties aan. Onze verslaggever is in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland. FIFA-baas Infantino heeft de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko bijeengeroepen voor een spoedvergadering. Hangt zijn positie aan een zijden draad. We houden de vinger aan de pols. En het aantal fastfoodzaken is in 20 jaar tijd verdubbeld. Hoe ongezond is dat? Dit en meer in de BNR-avondspits vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
13: BNR Verkeer.
14: De Zedwig Gerritsen bij de ANWB. Staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. A22 Beverwijk richting Vilsen. Voor Beverwijk 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. 3 kwartier extra reistijd. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A4. Belgische grens Antwerpen werkt de meterpaal 248,2. En op de A7 Groningen-Heerenveen bij 152,1.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. FIFA-baas Infantino zit in Marokko om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige kritiek in, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is daarom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot. Maar dat kan dit keer niet. De boot wordt aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online... Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Hoe ontwikkel je een social media app die juist bedoeld is om elkaar fysiek te treffen? En welke cameratechnologie kan ouderen die kwetsbaar zijn bij uitstek helpen? Je hoort erover in onze speciale zomerse gesprekken in de Grote Tech Show. En die hoor je zometeen na de break.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. lanclan.nl.
13: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
17: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. lanclan.nl.
13: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
16: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld en hier hoor je hoe. Deze zomer gebeurt dat ook in onze zomerserie. Want dan praten we met allerlei leiders van innovaties die je misschien, of zelfs waarschijnlijk, nog niet eerder hebt horen langskomen ergens. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
20: En Ben van der Burg.
16: En straks horen we van Kepler Vision wat zij doen met camera's en AI om beter te waken over onze ouderen in de samenleving. Maar eerst gaan we praten over Around. En vandaag praten we met Dusty van Stekelenburg, oprichter van Around, te vinden via around.nl. Welkom Dusty.
21: Ah ja, dank je te zijn.
16: Wat, vertel eens, wat doe je met Around?
21: Nou, Around is eigenlijk een social app waarbij we helpen vrienden spontaan elkaar te zien. Je ziet wie er beschikbaar is en in de buurt. En dan spreek je af zonder het gedoe van plannen eigenlijk.
16: Maar dat klinkt als een ongelooflijk mooie belofte die in de praktijk toch ook wel iets weerbarstiger is. Want ik ben eind 30, ik ben druk met kinderen en werk en ik wil heel graag heel veel met mensen afspreken. En gaat deze tool mij daarbij helpen zonder dat ik iedere keer datumprikkers en polletjes en chat-apps moet gebruiken?
21: Nou, je hebt eigenlijk de app perfect gepitcht. Nou, want omdat iedereen zo druk is, denk ik juist dat we geen tijd en zin hebben om continu te plannen. Het idee is ook dat je eigenlijk alleen op dat moment kan laten weten, ik ben beschikbaar. Met maximaal 24 uur van tevoren.
16: Een soort stoplicht.
21: Ja, het is eigenlijk gewoon een snel prikbord. Waarbij je zegt van, hey, ik ben nu beschikbaar hier en hier.
16: Weet je het idee in de oude tijd van Twitter? Dat je kon roepen, hey, ik heb nu een uurtje ik op de NDSM-werf. Wie heeft er zin in koffie?
21: Bijvoorbeeld, het is bijna misschien zelfs meer als Foursquare. Hè? Daar ging je vroeger inchecken.
16: Zo, dat is lang geleden.
21: Dat is zeker lang geleden.
20: Dat is wel heel mooi.
21: Maar eigenlijk is het ook niet per se hetzelfde als dat. Want je kan ook gewoon zeggen, hey, ik heb hier een uurtje. Ik ben hier in de buurt. Ja. Je selecteert je vrienden waar je dan ook echt zin in hebt.
16: Ja.
21: In wie je zin in hebt, want dat is natuurlijk niet altijd iedereen.
20: Nee, heel veel mensen hebben helemaal geen zin.
21: Nee.
20: Maar Dusty, ik had gisteren bijvoorbeeld, ik was 12 uur Rotterdam. Ik had 4 uur een afspraak in Amsterdam. 4 uur ertussen. Ben ik dus naar BNR ging ik dus werken.
21: Ja.
20: Maar dan had ik dus tijd. Maar hoe vaak heb jij tijd tussendoor? Nou, want ik vul het altijd op weer met lezen, voorbereiden enzovoorts.
21: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Kijk, ik denk dat het afhankelijk is van de doelgroep. Maar ik denk, de doelgroep
20: maar
21: is...
20: Maar ik ben toch de doelgroep van deze app?
21: Ik denk dat...
20: Oud.
21: Nou, niet
16: meer
21: per se.
16: De doelgroep.
21: Maar in principe is denk ik wel de stedeling tussen de 25 en de 40, die wel fulltime werkt, maar bijvoorbeeld flexibel werkt.
16: Ja.
21: Dus bijvoorbeeld, ik lag gisteravond al te slapen. Ik ben nu de app aan het testen met een paar vrienden.
20: Ja.
21: En een vriend van mij, die post gisteravond eigenlijk gewoon, hey, morgen tussen 11 en half 1 een bakkie bij Fuku. Heeft die vrienden geselecteerd? Ik zie dat deze ochtend. En ik denk, oh, het is nu, wat is het hier? 9:15? Misschien kan ik hier zo wel even langs. Dus ik hoef juist niet te plannen. Ik zie dat er wat oppopt. En eigenlijk doe je het ook gewoon alleen wanneer je zin in hebt. Ik heb ook niet het idee dat mensen dit dagelijks zouden doen. Hangt er een beetje vanaf. Maar zo 2 à 3 keer in de week toch echt aangeven van, hey, ik heb nu eigenlijk wel tijd. Ik vind het namelijk ook interessant. En ik denk dat de markt een beetje gaat bepalen, hè, wat de doelgroep wordt. Ik heb slechts een hypothese. Mm. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld oud-collega's zijn. Hoe leuk zou het zijn?
20: Ja.
21: Ik heb heel veel mensen. Die ga ik niet de hele tijd appen, zullen we afspreken. Maar daarvan vind ik het wel leuk om ze 1 keer in het halfjaar of jaar te zien.
20: Yo.
21: En die zou ik gewoon aanklikken en dan krijg ik een pingetje. Hey, Ben is in de buurt.
20: Ja.
21: Lijkt me geweldig.
20: Ik loop iedere ochtend 6 uur met mijn hond in het bos. En er wonen in mijn wijk heel veel mensen die ik zo half ken. En af en toe paard. Maar loop een keer een rondje met me mee.
16: Ja, nee, ik ben jou wel eens toevallig tegengekomen in het bos. Dat was heel leuk. Hadden we geen app voor nodig. Maar anders is de kans wel groter dat ik je tegenkom met zo'n soort app. Ik wil straks eventjes naar alle uitdagingen die ik hier nu al bij in mijn hoofd kan bedenken. Ja. Maar ik wil eerst even van jou weten, Dusty, wat los je op met Around?
21: Ik denk, wat ik probeer op te lossen, is eigenlijk de weerwar aan, aan apps en gedoe die we nodig hebben om eigenlijk onze vrienden te zien. Mm-hmm. Ik moet de hele tijd heel erg nadenken aan een zin wat Andreessen Horowitz heeft. Een groot VC-bedrijf die zegt, mm-hmm, software eats the world.
16: Nou, jazeker.
21: En dat klopt.
16: Tegenwoordig AI is eating the world.
21: Klopt. Maar eigenlijk ben ik dat gaan zien, ja, software ate our world. Ja. Ik heb een beetje het idee dat de sociale cohesie ook een beetje is opgegeten met Teams en Slack en WhatsApp en Snapchat. Die zitten allemaal een beetje aan hoe wij met mensen met elkaar omgaan.
16: Ja.
21: Dus ik denk dat ik probeer op te lossen dat we eigenlijk gewoon weer teruggaan naar het idee dat bij wijze van spreken het touwtje uit de deur hangt. Je kan gewoon even je buurman zien. Je kan even inchecken bij je vriend zonder dat je hoeft te ploegen door WhatsApp. Ja. Of dat je weer op zoek vrienden moet gaan kijken wie is er in de buurt. Dus dat hoop ik eigenlijk op te lossen op een micro niveau.
16: Ja.
21: Als je macro gaat kijken, denk ik niet dat het voor veel mensen een verrassing is. Dat je ziet dat mensen zijn eenzamer dan ooit. Ze hebben veel meer mentale struggles dan ooit. Dus ik denk dat in het verlengde eigenlijk is wat ik ook hoop op te lossen.
20: Nog straks gaan we nabouwen en lastig enzovoort. Maar nog eentje, bijvoorbeeld, ik heb 4 uur de tijd of iemand loopt mee, maar nu wil iemand meelopen of een kop koffie wil, waar ik helemaal geen zin in heb. Mm. En ik heb aangegeven, ik wil een kop koffie. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik wil met jou koffie drinken. Ik denk, nee, niet met jou. Wat doe je dan?
21: Nou, dit geef je dus ook aan.
20: Dus swipe je naar links.
21: Eigenlijk
16: je hebt Tinder opnieuw uitgevonden.
21: Laten we het nog even bij het prikbord houden. Je geeft op het prikbord aan, hey, ik ben nu hier, ik wil, ik heb even 2 uur de tijd. Daarna selecteer je eigenlijk je mensen. En die mensen die ga ik eigenlijk categoriseren in cirkels. Zo wil ik ze noemen.
16: Ja.
21: Dus eigenlijk geef je gewoon snel aan tech. Welke cirkel selecteer je? Dat zijn mensen waar je dan wel zin in hebt. Zodat het eigenlijk snelle bakjes zijn. Zodat je dit snel kan selecteren. Want ik heb het wel echt geprobeerd te designen of te maken met het idee zo snel mogelijk van je telefoon af.
16: Ja, tegelijkertijd dan gaan we even naar de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dit leeft bij de gratie van pushmeldingen. Anders dan kun je niet nu weten dat die en die daar en daar beschikbaar is voor 4 uur koffie.
21: Absoluut.
16: Maar nog veel meer, ja, heel bekend, het netwerkeffect. Mm. Hoe gaat dit werken, terwijl je nog in je zit in een hele vroege fase. Ja. Je bent aan het testen met je vrienden. Ja. Maar je moet zoveel mensen in no time weten te onboarden.
20: Schalen.
16: Ik denk terug aan Facebook, ik denk terug aan Foursquare.
21: Ja, ja,
16: Hoe ga je dat doen? En is dat de grootste uitdaging of mis ik er nu een paar?
21: Nee, ik denk dat uiteindelijk is dat de grootste uitdaging. Ik denk ook dat het model is een heel moeilijk model. Toevallig had ik een contact laatst met iemand en die zat ik het kort te vertellen. En die beschreef het denk mooi. Die zei moedig. Mm. Dus dat is gewoon iemand die ik ken, in plaats van dat hij zei, joh, sukkel, wat doe je nou? Dit onmogelijk.
16: Het bouwen is geen probleem, want je kan makkelijk coden. Geld, dit kost niet zoveel om te maken.
21: Hey,
16: maar hoe ga je in korte tijd zoveel mogelijk relevante mensen
20: bereiken? Je bent een growth marketeer van huis uit.
21: Exact. Nou,
16: dus,
20: ik heb ook het idee, hoe ga je het doen?
21: Nou, ik denk dat ik heb 2 keer wat gepost op LinkedIn. Daarbij al eigenlijk 1100 mensen naar een website gekomen. 200 mensen ingeschreven.
16: Ik
21: heb het idee dat dit probleem, jullie geven net eigenlijk al 2 scenario's aan waarbij je denkt, potverdikkie, ik zou het zo kunnen gebruiken.
16: Mm-hmm.
21: Ik denk dat de wens om dit op te lossen best wel een beetje boven de markt hangt.
16: Okay.
21: Dan is het natuurlijk aan het product om dat zo goed mogelijk op te lossen. En eigenlijk de manier waarop ik zou willen groeien is, het enige wat ik mensen wil laten doen, nodig 2 WhatsApp-groepen uit. Want die komen eigenlijk al best wel overeen met die cirkels die je dan hebt.
16: Ja.
21: Nou, en dan hoef je niet zo snel te rekenen dat als, gaan we even conservatief schatten, dat als een WhatsApp-groep 8 gebruikers heeft, en je stuurt er naar 2 WhatsApp-groepen. En dan gaan we ervan uit dat we telkens even 50% afvalt. Namelijk van die 8 doen er maar 4 het. En van die 4 mensen in de app gaan er maar 2 gebruiken.
16: Ja.
21: Nou, dan heb je al een exponentiële factor te pakken. Dus eigenlijk is dat een beetje het idee dat mensen gewoon 2 WhatsApp-groepen, 2 cirkels, 2 vriendengroepen eigenlijk in die app gaan krijgen.
16: Ja.
21: En natuurlijk blij zijn met de applicatie en dat het werkt. Want zonder dat, dan heeft het nooit bestaansrecht.
16: Ja.
21: Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik die netwerkeffecten wil battelen. En dat is op dit moment mijn hypothese, laat ik het zo zeggen.
20: En die ga je even door op de growth marketing. Dus dat ga je testen. Heb je nog nu al andere scenario's in gedachten? Of is deze het?
21: Om aan gebruikers te komen, bedoel je?
20: Ja,
21: daar zitten wel wat andere gedachten of hypotheses in. Kijk, ik heb het idee eigenlijk al 3 jaar lang. Dus wat daar heel leuk aan is, is dat ik eigenlijk met elke observatie doe ik weer wat in mijn rugzakje. En die rugzak was nu uiteengebarsten, dus ik moest er wat mee doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na over bepaalde deals met influencers uiteraard. Ik denk ook dat er gewoon heel duidelijk dat ik meer moet doorzetten op die founder-led marketing. Dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna niet eens meer een marketing. Het is bijna vereiste.
0: Ja, als dat je op LinkedIn elke week even laat weten wat voor dingen je allemaal doet.
21: Maar eigenlijk denk ik meer dan dat. Ik zal helaas ook met mijn gezicht op de socials moeten.
1: Je hebt een influencer.
0: Ja, LinkedIn is ook nog steeds een socials.
1: Maar leuk dat je zegt helaas. Dus daar heb je eigenlijk moeite mee. Dat je op TikTok
0: omdat jij iets probeert van de grond te krijgen wat daar tegenin gaat.
21: Ja,
0: jij wil mensen van hun telefoons, jij wil mensen van social media, jij wil mensen in real life koffie laten drinken met je.
21: Absoluut. Met twee dingen daarop. Ik denk eerst even op dat laatste. Dat heb je absoluut gelijk in. Hè. Het is eigenlijk een soort van een snappy tagline die ik in mijn hoofd heb, is friends over feeds. Maar ik heb geen zin om daar belerend in te zijn. Ik ben zelf, vind ik het ook af en toe heerlijk om op Instagram te zitten. Uiteindelijk krijg je de beste grappen ter wereld. Krijgen we door het internet tot ons. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar het gaat allemaal om een soort van mate. En te zorgen dat het niet ten koste gaat van je vriendschap.
0: Ja.
21: Dus het is een soort van een grote kruistocht tegen de meta's van deze wereld. Maar ik wil daarin niet belerend zijn en dat totaal niet omarmen. Want het is wel een realiteit waar we eigenlijk in zitten.
1: Is eigenlijk de balans tussen zij gebruiken jou, weet je, verslaafd maken, of dat jij ze gebruikt.
0: Nee,
1: en je moet constant...
0: Je wil leunen op hun installbase. Ja. Maar het aardige vind ik... Nou, laat ik het alles zeggen. Dit voelt voor mij als iets wat ook in Silicon Valley bedacht, ze kunnen nog sterker worden. Wat misschien al wel 1000 keer daar geprobeerd is. Maar om hem dan toch even te stellen, in hoeverre kan Around bijdragen aan een stukje digitale onafhankelijkheid in Nederland. Soevereiniteit.
21: Ja.
0: Kun je ons via jouw platform losweken van de bestaande platforms?
21: Dat hoop ik wel. Ik denk namelijk wel dat de tendens gewoon is dat de schermtijd, dat we dat met z'n allen, dat een maximum heeft bereikt.
0: Ja.
21: En ik denk gewoon meer, dat is eigenlijk hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat we als maatschappij gewoon in beginnen te zien, dit heeft meer nadelen dan voordelen. En met die dingen waarvan ik net zei dat je dat overal ziet in cijfers, hè, die mentale gezondheid, eenzaamheid. Ik heb ook de hele tijd het idee dat iemand gewoon tegen ons loopt te roepen, it's the phones, dummies, weet je wel. Als je dat helemaal begint te zien.
0: Ja.
21: Dus ik probeer daar eigenlijk te zorgen dat die schermtijd, als er minder schermtijd komt, dan komt er dus eigenlijk ruimte om meer tijd te gaan spenderen met je vrienden en met bekenden. En daar wil ik eigenlijk een soort van de sociale infrastructuur voor maken, zodat je daar zo makkelijk mogelijk toegang tot krijgt. En ik denk dat ik graag wil proberen om mijn businessmodel niet zo toxisch te maken als die van hun.
0: Ja. Maar dat zeg jij nu, maar dan loopt het een beetje en dan moet er geld verdiend worden, ook al heb je niet zoveel investeringen ook nodig. En dan komen de advertenties of premium dingen of beursgang.
21: Dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Maar kijk, ik denk dat, en ik heb hier over nagedacht, maar ook nog niet te veel, want dat is niet de fase waarin ik in zit. Maar ik denk dus dat mijn missie is zorgen dat vrienden weer 50% meer elkaar gaan zien.
0: Oké, dat vind ik een mooie kwantificering.
21: Ja, en ik denk dus dat, want het is in de afgelopen 15 jaar 50% naar beneden gegaan. Toen ik deze statistiek had gezien, dat vond ik insane. En dit is niet alleen Gen Z. Dit is tussen de leeftijd van 14 tot en met 44. Ja. Van 2010 tot 2023. Ja. Dus dat is gewoon heel erg breed.
0: Ja.
21: En ik denk dus dat als je dit in die zin zo duidelijk neerzet als je missie, dat zorgt ervoor dat je die keuzes gaat maken die daar wel of niet aan bijdragen. Ja. Dus als ik een businessmodel ga ontwikkelen waarbij er eigenlijk perverse prikkels komen, waarbij ik jou zo lang mogelijk in de applicatie wil hebben, dat druist in tegen die visie en tegen die missie.
0: Ja, we gaan het merken als we over dus een paar weken, dan wel maanden, zelf ook aan de slag kunnen met Around. Dank daarvoor. Dusty van Stekelenburg van Around.nl. En nu dan gaan we praten met Harro Stockman, oprichter van Kaplan Vision Technologies. Welkom in de studio.
22: Dankjewel.
0: Goed dat je bent. Wat doen jullie eigenlijk?
22: Wij zijn een AI-bedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij proberen ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het zorginfarct. Er zijn drie problemen in de zorg. Ouder wordende bevolking. Dus de vraag naar zorg neemt 2 tot 6% toe, jaar op jaar.
0: Ja.
22: Vergrijzende zorgverleners.
0: Mm-hmm.
22: Dus 25% van het zorgpersoneel gaat de komende 5 jaar met pensioen.
0: Ja.
22: Dus het probleem wordt heel snel slechter.
0: Ja.
22: En verouderende technologie. Dus als je naar een ouderenzorginstelling gaat, alles wat je daar tegenkomt is oude meuk.
2: Ja.
22: Als je hulp nodig hebt, trek maar aan het touwtje. En mensen die zijn op de grond gevallen en die kunnen niet aan het touwtje trekken.
0: En dus komen jullie met...
22: Komen wij?
2: Ja.
22: Ja. Dus onze oplossing werkt met een sensor. Die sensor die wordt een camera, die wordt aan het plafond bevestigd.
20: Is een sensor van camera?
22: Allebei. Een sensor is een camera.
0: Ja, een optische sensor.
22: Ja, precies. Ja. En die optische sensor die kan menselijke activiteit herkennen. Dus die kan herkennen of iemand staat, of dat hij zit, of dat hij ligt. Die kan ook de context herkennen. Dus ligt iemand op de grond of ligt hij in bed.
0: Ja.
22: En als er dan mis is, dan verstuurt de software een bericht naar de smartphone van de medewerker.
0: Van de verzorger.
22: En we kunnen een aantal hele basic dingen kunnen herkennen. Dat iemand in bed ligt, maar ook hoe lang iemand op zijn zij ligt.
0: Ja.
22: Want mensen, als ze langer dan 2 uur op hun zij liggen en ze eten slecht en ze hebben nog een aantal andere dingen, dan ontwikkelen ze bedsores.
0: Ja, doorlichtplekken.
22: Doorlichtplekken, wat vreselijk wonden zijn om te hebben, maar ook om te verzorgen.
0: Ja.
22: Dus die mensen moeten gedraaid worden, die moeten in wisselligging.
0: Mm-hmm.
22: Maar midden in de nacht weet een zorgmedewerker niet of mevrouw misschien toch uit zichzelf is gedraaid of dat ze nog gedraaid moet worden. Dus die moet wakker gemaakt worden, op de kant worden.
0: Dus het heeft dan niet eens per se te maken met oei, iemand is gevallen, moet nu overeind geholpen worden. Het is ook dit soort dingen die gewoon doorlopend al gebeuren.
22: Ja, dat. We kunnen herkennen of iemand uit bed probeert te komen, of iemand op de rand van het bed zit. En vaak die mensen zijn dementerend.
0: Mm-hmm.
22: Dus die weten wel dat ze naar het toilet moeten, maar niet waar het toilet is. Op dat moment kunnen we een bericht sturen naar de telefoon. En dat in de wandelgangen wordt dat rennen of dweilen genoemd.
0: Zo.
22: Of je rent er naartoe, of je moet dweilen.
0: Ja.
22: Kunnen herkennen of iemand in de badkamer is. En een stopwatch zetten van hoe lang is iemand naar de badkamer. Want vaak als mensen naar de badkamer gaan, dan willen ze nog wel eens uitglijden.
0: Ja.
22: Vallen ze op de grond. Mensen zijn allemaal aan de bloedverdunners. Kunnen allemaal niet zelf opstaan, want anders zaten ze niet in dat verzorgingstehuis.
0: Ja.
22: Dus die mensen liggen op de grond, die ligt te bloeden en die moeten wachten tot ze gevonden worden.
20: En die sensor, ja, ik ga er toch even op door.
22: Ja.
20: Worden nou videoopnames genomen of niet?
22: Ja.
20: Oké, en die delete je weer na een dag?
22: Die worden helemaal niet opgeslagen.
20: Die worden helemaal niet opgeslagen. Nee. Het is gewoon een stream en die... En die
22: wordt ter plekke wordt die geanalyseerd.
0: Lokaal.
22: Lokaal, op de camera zelf. En er gaan geen beelden naar buiten.
0: Oké. Kijk, nou, dat is al gelijk.
20: En dat koop je in of dat heb je zelf ontwikkeld?
22: Nou, dat hebben we zelf. Dat is de technologie. En om de waarheid te zeggen, we hebben 2 versies. We hebben 1 versie waarbij we wel data verzamelen.
0: Mm-hmm.
22: Om onze software te verbeteren.
0: Ja, snap je.
22: Want die AI die doet het niet uit zichzelf.
0: Nee.
22: Die moet getraind worden.
0: Ja.
22: En er zijn ook mensen die daar een onoverkomelijk probleem mee hebben. Nou, dan doen we het niet.
0: Ja. En waar lopen jullie nu het meest tegenaan? Want je hebt een hele mooie uitgebreide pitch. Het is helemaal helder.
22: Ja.
0: Bij trainen van AI kan ik me voorstellen, daar komen wat hoofdbrekens bij. Of is het componenten? Waar zit jullie hoofdpijn?
22: Nou, de hoofdpijn zit niet zo... Dus mensen hebben zorgen over privacy, maar dat hebben we echt wel goed dichtgetimmerd.
0: Ja, omdat het ding is lokaal, niet naar de cloud.
22: En er is ook een dataverwerkingsovereenkomst en die is geschreven door de zorg. En daar staat in dat je aan een aantal ISO-standaarden moet voldoen en daar worden we op geaudit. En dat is allemaal dichtgetimmerd.
0: Mooi.
22: Ik denk het grootste probleem is dat het een fysieke sensor is.
0: Mm-hmm.
22: He, dus ik kijk wel eens naar ChatGPT. Ja, weet je, dat je opent de browser en je hebt er toegang toe. Maar onze software, of onze technologie, die camera moet aan het plafond worden geschroefd.
0: Ja.
22: En als je het netjes wil doen, moet er een gootje worden gefreesd. Die moet worden dichtgesmeerd.
0: Ja.
22: En,
20: dit is gewoon geen batterij. Het is met een snoer zelfs.
22: Ja.
0: Dit is gewoon 1 apparaatje, zoals een brandalarmsensor.
22: Correct.
20: Dan heb je geen snoer nodig. Die plak je aan je plafond klaar.
22: Ja, maar wij hebben veel meer processing power nodig.
0: Jij hebt meer energie nodig.
22: Een brandalarm. Ja. Yes.
0: Ja, okay.
22: Dus dat is er 1. Er is nooit tijd voor. Dus het is altijd andere dingen. Het loopt altijd uit. Dus dat is 1. Mm-hmm. 2 is, wat ik ook wel heb geleerd, is in de zorg heb je een meestergezel relatie. Dus de meester die traint de nieuwkomers.
0: Mm-hmm.
22: De co-schap enzovoort. De oudere traint de jongeren.
0: Ja.
22: De oudere heeft 0 verstand van AI. Dus je gaat echt geen AI introduceren. Ik denk dat dat een probleem is. En 3 is ja, de zorg die wil gewoon meer handen aan het bed. Die wil het gewoon houden zoals het is. Want vroeger deden we het altijd zo. En in de komende 10 jaar willen we het nog steeds doen.
0: Ik hoor vaak inderdaad het tegenargument van allerlei met tech in de breedste zin des woord. Van nee, ja, we moeten niet technische oplossingen hebben. We moeten meer mensen hebben, inderdaad. Daar kun je een heel debat over voeren met elkaar. Maar uiteindelijk, per saldo, moeten innovaties helpen om ons langer in leven te houden. Laat ik het zo zeggen.
22: Ja, dat ben ik met je eens. En ja, als je dan ziet wat er geopolitiek gebeurt met Rusland die agressief wordt. Er moet geld naar defensie toe.
0: Ja.
22: Er moet ook geld naar onderwijs. Er moet overal naartoe. Ja, en naar de zorg, dan houdt het op een gegeven moment op. En ik denk dan dat wij met onze technologie daar echt een handje kunnen helpen. Omdat wij de zorgmedewerkers die er niet meer zijn, kunnen hun werk kunnen invullen, omdat je s'nachts moeten mensen nachtrondes lopen. Dus moet je voorstellen dat je elke avond om 11 uur s'nachts moet beginnen, tot 7 uur 's ochtends.
0: De nachtdienst.
22: En dan moet je de nachtdienst draaien.
0: Ja.
22: Nou, dat vangen wij af.
0: Ja.
22: Niet 100%, maar je kunt wel van 3 man kun je terug naar één iemand.
0: Ja. Ben, ik zie je moeilijk kijken.
20: Nee. Ik zit heel erg nog. Jawel, ik zit nog met die implementatie. Hoe ga je dit? Inderdaad, iedere kamer moet zo'n ding hebben. En dan in het conservatieve zorgsysteem, dat willen ze allemaal niet. En jij wil beginnen. Dus wat is je strategie om inderdaad die markt wel te veroveren, dat meer mensen het doen?
22: Referentieklanten hebben we nodig.
0: Helpt.
22: Ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste is.
0: Wordt jullie systeem al gebruikt op plek of is het allemaal nog in de ontwikkeling?
22: Nee, we hebben 15.000 licenties verkocht.
0: Oh, toch wel?
22: Ja.
0: Jullie zijn nog op bezig.
22: Van 80% in Nederland en de overige 20% met name in Scandinavië.
0: Yeah.
22: We hebben recent, zijn heel trots op, zijn er 34 licenties in Japan verkocht.
0: Zo.
22: We hebben ook eerste contacten met Amerika, Verenigde Staten, waar nu een pilot wordt gedaan. Met
20: dus je resellers heb je?
22: Ja.
20: Wat voor type resellers zijn dat?
22: Dat zijn de system integrators, waar de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf al zaken mee doen. Dus dat zijn de organisaties die de televisie, de bekabeling enzovoort hebben aangesloten. Die hebben vaak al 20 jaar een relatie met de zorginstelling. En die kopen van ons onze techniek in. Dus je kan bij ons niks kopen. Het gaat altijd indirect.
20: De VDI zelfs.
0: Maar eigenlijk gaan de zaken dus best goed, hoor ik.
22: Ja. Nee, ik ben zeker niet ontevreden.
0: Maar ook omdat jullie internationaal opereren. Ik hoor zoveel landen de revue passeren. Daar is dus ook heel veel appetite naar deze oplossing.
22: Dat klopt.
0: In hoeverre kun je hiermee, want het is een Nederlandse uitvinding, Nederlands product.
22: Ja.
0: De strategische positie van Nederland als het gaat om technologie in de medische hoek nog verder vergroten. Zeg maar, kunnen jullie nu al een soort hefboom-effect ook andere partijen die dit soort technologie ontwikkelen ondersteunen? Of is het daar nog te vroeg voor?
22: Nou, ik wil juist proberen om de enige te zijn die deze technologie aan het uitrollen is.
0: Okay.
20: Maar het is wel ongetwijfeld. In China gaan ze het gewoon namaken.
22: Natuurlijk. Ja. Dat klopt.
0: Zit daar je concurrentie? Ja? Welke vraag?
22: Ik vind zelf dat qua concurrentie, er zijn veel alternatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld bedpaaltjes en bewegingssensoren.
0: Mm.
22: Die zijn er al heel lang. Die geven heel veel valse meldingen. Dus als de kat op het bed springt, dan gaat hij af. Als het gordijn in de wind wappert, dan gaat hij af.
0: Dat is niet zo accuraat als een optische sensor, hoor ik eigenlijk.
22: Nee. Dat doen wij echt met onze technologie. Ja, dus wat wij doen is, wij brengen de state-of-the-art technologie naar die zorgmarkt toe. Ja, en het werkt echt 100 keer beter.
0: Er zou geen betere oplossing denkbaarder zijn dan dit voor deze problemen die jullie oplossen.
22: Nee.
0: Zo.
22: Nee, dat kan ik met zekerheid zeggen.
0: Ja. Nou, dat is wat er dus gebeurt bij Kepler Vision Technologies. En daarover hoorden we oprichter Harro Stokman. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
4: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
23: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
24: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
25: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Straks om 4 uur in de avondspits.
28: De droogte in Nederland neemt historische proporties aan. Onze verslaggever is in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland. FIFA-baas Infantino heeft de top van de Wereldvoetbalbond in Marokko bijeengeroepen voor een spoedvergadering. Hangt zijn positie aan een zijden draad. We houden de vinger aan de pols. En het aantal fastfoodzaken is in 20 jaar tijd verdubbeld. Hoe ongezond is dat? Dit en meer in de BNR-avondspits vanaf 4 uur op de radio en in de stream van de app.
29: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een half uur. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Beekbergen. 3 kwartier oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 152,1. A27 Almere-Utrecht bij 112,4. En op de A37 Duitse grens Hogeveen wordt geflitst bij hectometerpaal 32,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag verijdeld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. FIFA-baas Infantino zit in Marokko om tafel met de top van de Wereldvoetbalbond. Het gaat over de ophef rond zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Hij trok het plan na hevige kritiek in, maar heeft veel vertrouwen verspeeld. Het is daarom de vraag of zijn positie nog houdbaar is. En bezoekers van festival Sziget in Boedapest vinden het altijd prachtig. Het laatste stukje met de boot, maar dat kan dit keer niet. De boot wordt aan de kant gehouden door de lage waterstand in de Donau. Je kunt nu alleen via de brug op het eiland komen. Sziget begint maandag en duurt de hele week. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
30: De meeste mensen kennen Friesland Campina van Chocomel, Fristi en Melk. Maar achter die bekende merken schuilt een wereldwijde organisatie die actief is in tientallen landen en werkt aan veel meer dan zuivel alleen. Hoe ze dit doen, hoor je straks in BNR at Work.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Thomas van Zijl.
6: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen verfmaker AkzoNobel en sectorgenoot Exalta. En een gesprek met voorzitter Chris Pakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. BNR at Work.
11: Nigayo Wijnen en Arjan Elbers.
12: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Summer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
0: Ja, heerlijk hier jongens, hè?
13: Ja.
0: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
13: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden. Toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van twee hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
0: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd. Jij bent Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina. Ja, waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
17: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly. Allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken. En nu maak je melk.
17: Ja, maar het purpose-stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel veel celebrities.
13: Heel snel aantrekkelijk. Ja.
17: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose-verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië. Onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit employer branding om mensen daarbij te trekken is natuurlijk heel gaaf.
0: Ja, hey, en want ja, employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
17: Ja, nou we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
13: Ik moet heel even uitleggen voor de luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
17: Nou, je belofte aan talent.
13: Precies.
17: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
0: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
17: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus het is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van klopt dit nog met het soort talent dat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
13: Hoe doe je dat?
17: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
13: Maar er komt bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of...
17: Nou, dat is heel breed. So, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
13: Oh ja.
1: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
17: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie. Dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
1: Ja, en wat, stel voor, hè, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, ik dat?
17: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent omgeeft zich vrij direct in die omgeving, 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk? Dus wat is de, waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. We hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk me aan.
1: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van wat maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature. En dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
17: Ja.
1: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand? Wat je dan, waar je hen mee bereikt. Waardoor ze denken van, oh maar... Dat is interessant of dat raakt mij. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen. Of willen ze flexibele tijden of geld. Of, en Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk bevatte mijn stilte.
17: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf? Dat zijn de thema's hoog over. Maar wat wij dan gaan doen, we gaan met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
13: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat zit er in het pakket?
17: Ja, is er een 13e maand?
13: Ja, ja, ja.
17: Wat zijn de salarissen?
13: Dus... Maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature? Kun je daar niet alles aan haken?
17: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs.
13: Ja.
17: We gaan daar ook diepte interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek. Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
1: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En Your Nature, dat kunnen 100 verschillende Your Natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
17: Nou, en het inspirationele aspect is dus Unleash Your Natural Potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn voor ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
1: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Ja, hoe lijkt me ook best wel een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is, die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties? En hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
17: Ja, nou ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje, hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want wij zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. Misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar
1: als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in. Dus want die trok hij ook.
17: Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
1: Uh-huh. Wat zou jij. Welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature.
17: Ja.
1: Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen waar je komende periode op wil focussen?
17: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen en waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken. Uh-huh. Ons team gaat erheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen.
1: Wie?
17: Sylvana IJsselmuiden.
1: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
17: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland hebben we namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL 4.
1: Ja.
17: En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
1: Ja.
17: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken.
1: Ja.
17: Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
13: En komt dat dan, Tjeerd, uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
17: We werken sowieso met het team, dus uh-huh. dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit employer branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
1: Ja. Hey, en waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in. En dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, wat moet je hier? Werkt dit?
17: Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand die gewoon de vragen stelt die wij niet per se zouden stellen. En het zorgt voor de introductie. En ik denk dat als je zorgt dat mensen toch een beetje curious zijn om meer te leren.
1: Maar hoe gaat zij komt op dat event, Zwarte Cross, en dan zij is een influencer en zij heeft dan haar eigen manier van zijn en nieuwsgierigheid. En in hoeverre komt Friesland Campina als werkgever daar dan in terug? Hoe vertegenwoordigt zij jullie?
17: Nou, we beginnen bijvoorbeeld met een groot ontbijt. En daar zijn dus mensen ook uitgenodigd die in de doelgroep zitten, maar niet bij ons werken. En dan beginnen we met vragen over wat weet je over Friesland Campina en wat zoek je in een werkgever. En dan zijn er ook mensen van Friesland Campina aanwezig en gaan we het gesprek aan. En dan zul je ook zien dat heel veel dingen onbekend zijn nog bij de doelgroep. Of juist dat ze denken, oh, maar dit is echt heel vet, dit hadden we helemaal niet verwacht van Friesland Campina. Ja. En ik denk juist dat gesprek aangaan en die, de vragen die dan komen gaan heel erg helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
1: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
13: verkiezingstijd,
1: toch? Dan het gesprek kunnen gaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
13: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
1: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
17: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt.
1: Tjeerd, je noemde al een paar keer chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel. Om een lekker drankje te halen.
13: Dat is lekker.
1: Ja? Dan zijn we zo weer terug. En dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
2: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Wijnen. En Arjan Elbers.
1: Ja, en
2: Migaio Wijnen en Arjan.

0: hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn. Ja, dus ja. Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
1: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
0: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
1: Oké. Tweede is een gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
0: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
2: echt
0: dat...
2: niet.
1: Mag,
2: je hebt
1: nee.
2: Nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde en dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
0: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden. Mm-hmm. Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel maar, tot leven laten komen. Dat is iets wat ik wel hoop dat we dat beter doen.
1: Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
0: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. Ja. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt en dan heb je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil. Mm-hmm. En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière-site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee, want dat geeft ons veel meer brand experience. Dus het is, dat is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
1: Ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord. Maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
0: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
1: Nee,
0: maar
1: we
0: proberen vanuit
2: ik vind jou zeker niet saai.
1: Nee.
0: Nou, dankjewel.
2: Nee.
0: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
1: ook wel een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
0: Ja, ja en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
1: Dus je gaat het niet oversellen.
0: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
1: Die zijn hier niet.
0: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
2: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over Zwarte Cross, maar toen ging ik even Chocomel halen. Dus ja, je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op Zwarte Cross of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt uit die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt.
0: Ja.
2: Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
0: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk, maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is, is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
1: Uiteraard.
2: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
0: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn, maar juist dat een beetje openstellen zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers.

0: dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken maakt het heel interessant.
1: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben, goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
0: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
2: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
0: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat is daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
1: De time to fill?
2: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
0: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Mm-hmm. Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen en daar uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
2: Mooi.
1: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
0: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op mijn LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
1: Tjert, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
0: Jullie bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen. Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work zomerspecial met de Rekspraak.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
5: I ended seven wars. Never happened before.
6: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
7: The war in Ukraine for Europe's future.
4: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3:00 op BNR. En altijd in je podcast-app.
8: Zondag 16 augustus. Eren we de Queen of Soul. Aretha Franklin.
9: Op Mr. Beats.
8: Op haar sterfdag.
9: Komen al haar hits voorbij.
8: Zondag 16 augustus.
9: Aretha Franklin Dag op Business Beats.
8: Business Beats is het muziekradiostation van BNR. Luister in de BNR-app of via DAB+.
10: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Na één cursus van 4 uur... heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
14: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
13: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
13: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles in één zakelijke rekening.
12: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Nu in de BNR-app.
17: Israël valt Zuid-Libanon aan om vermeende schending van het bestand. ACM waarschuwt: helft huishoudens op warmtenet gaat fors meer betalen. Omzet SpaceX stijgt 92%, maar het bedrijf boekt een $500 miljard verlies. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
18: En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het op de weg?
19: Er is heel weinig aan de hand vanwege de vakantie natuurlijk. Staat maar één file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A13 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 5,4. A28 Assen-Zwolle bij 160,7. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen wordt geflitst bij hectometerpaal 46,0.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. Bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had het gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
17: De AX die staat 0,2% hoger op 1115 punten. De grootste stijger is Magnum. Ja. Mooi, lekker warm weer natuurlijk nog. 3,1% erbij. En KPN is de grootste daler. 2,2% gaat er vanaf. Dow Jones staat 0,9% in de plus.
18: Straks veel nieuws over de droogte die ons land teistert. De sluizen in Rotterdam en Den Haag die zijn dicht voor zowel beroeps- als recreatieschepen. Ook mag er in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer worden opgepompt om te sproeien bijvoorbeeld vanwege de droogte. Onze verslaggever Jorik Simonides is in dat gebied.
21: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
22: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
23: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
24: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
25: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
24: Obli, meer rust, meer rendement.
26: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ikeasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op Ikeasion.com.
24: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AUMEY.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: heb je ook altijd en overal breaking news.
28: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
17: Fijn dat je luistert. AI-modellen van Anthropic en OpenAI zijn betrokken bij aanhoudende en potentieel schadelijke aanvallen op bedrijven. Daarvoor waarschuwt nu ook een onafhankelijk instituut. Palantir sluist een groot deel van zijn Europese winsten weg. En bosbranden en laag water leggen archeologische artefacten bloot. Is dat een geluk bij een ongeluk? Want als we naar de droogte gaan, daar beginnen we nu mee, dan is het behoorlijk ernstig.
18: Ja, ook het waterschap Delfland in Zuid-Holland neemt vergaande maatregelen tegen de droogte, of in ieder geval om te gaan met de droogte. Verslaggever Jorik Simonides die staat in Maasland, binnen de grenzen van het waterschap. Hi Jorik.
0: Hi, goedemiddag.
18: Ja, welke maatregelen zijn daar afgekondigd? Een sproeiverbod, hoorde ik al?
0: Onder andere, ja. Het zijn er twee. Een onttrekkingsverbod in navolging van een aantal andere waterschappen. Daar valt dat sproeiverbod dus ook onder, inderdaad. Dat betekent simpel gezegd dat niemand nog hier water uit sloten en beekjes en meren mag halen. En niemand is bijvoorbeeld ook geen agrariërs die daar natuurlijk niet blij mee zijn. Maar wat hier nog bij komt, en dat is misschien nog wel belangrijker, dit waterschap zit vlakbij zee. Dat betekent dat ze nog een ander probleem hier hebben met de droogte. Dat er ook allerlei zeewater hier naar binnenkomt. En als het heel droog is, is er minder zoet water, dus dan raakt dat uit balans.
18: Ah.
0: Nou, om dat te voorkomen, om daar wat aan te doen, is er nog een andere maatregel. Alle sluizen gaan ook dicht hier. Dat is om te voorkomen dat er dus te veel zoutwater bij dat zoetwater terechtkomt. Ik sprak vandaag met Hoogheemraad Nieske Dijkshoorn van dit waterschap. En zij vertelde ook wel dat dit een vergaande maatregel is.
1: De parksluizen bij Rotterdam die zijn nu definitief gesloten.
2: En die sluizen, dat heeft te maken met zoutwater?
1: De parksluizen is dat. Die heeft te maken met de zoutindringing die we in het gebied willen hebben. Maar daarnaast ook willen we al het zoete water vasthouden in ons gebied.
2: Wat gebeurt er als die sluizen opengaan?
1: Dan komt er te veel zout naar binnen. Met elke keer dat het sluis opengaat, komt er zout binnen. En we hebben met te weinig tegendruk vanaf de andere kant van het zoetwater. En vandaar dus dat we zeggen, we moeten ze dicht houden om ook zoetwater te besparen, maar ook de zoutindringing tegen te gaan.
2: Wat anders, als een sluis open gaat, gaat er zoetwater naar buiten en zoutwater naar binnen?
1: Precies. En ja, het zoutwater heeft dan weer invloed op de plantengroei, op alles wat er achter groeit, zeg maar.
18: En Jorik, laag water daar dus. Wat merken de inwoners daar verder van die droogte?
0: Nou, als je hier rondleidt, ik sta in een weiland tussen een paar agrariërs in Maasland. Je merkt gewoon dat de grond echt kurk en kurk droog is. Dat is voor agrariërs en met name tuinbouwers is een probleem, want die kunnen vervolgens hun gewassen niet besproeien. Maar wat het echt gevaarlijk kan maken is bijvoorbeeld, wat dus ook weer kenmerkend is voor dit deel van het land, dat hier ook dijken zijn die bijvoorbeeld nat moeten blijven. Dus daar geldt dan weer een uitzondering voor, want als die dijken droog komen te staan, dan kan het echt gevaarlijk worden. Dan kunnen die dijken doorbreken. En ook een speciaal soort landbouwgrond, dat valt ook onder die uitzonderingspositie. Dat zijn dan veengronden, want ook dat moet vochtig blijven, moet nat blijven, voor zover dat nog gaat met deze droogte. Gebeurt dat niet, dan is die grond eigenlijk verloren. Nou, diezelfde Hoogheemraad, Nieske Dijkshoorn, die is toevallig ook melkveehouder. Dus ik was vandaag op bezoek bij haar boerderij. En heel veel van die grond die zij heeft, is dus van die speciaal soort veegrond die dus nat moet blijven. En zij komen dus ook wel uitleggen waarom daar dus een uitzondering voor is.
1: We zitten hier midden Delfland, is ook een veenweidegebied. Veen gaat inklinken met droogte. En dan wordt het heel lastig als de regen valt, komt het bovenste laagje, maar komt niet dieper in onder. Veen moet van onderuit weer helemaal voltrekken met water.
2: Ja, je voelt het ook, hè? Het is gordroog waar we overheen lopen.
1: Klopt. Waar we nu lopen is gewoon echt helemaal droog. Er zitten wel greppels in, daar kun je net iets zien dat het nog iets groen is. Daar komt soms nog water vanaf de slootkant.
2: Dat wordt hier naartoe.
1: Ja.
2: En als ik hier nu een emmertje water uithaal, dan ben ik in overtreding volgens mij.
1: Officieel is nu, sinds vannacht ingegaan, onttrekkingsverbod dat voor iedereen geldt. Geen oppervlakte water meer gebruiken. Voor je tuintjes niet, voor de plantsoenen niet, voor de golfbanen niet, voetbalterreinen. Voor iedereen, ook je eigen plantjes aan de tuin.
2: En waarom mag het hier dan wel?
1: Nee, het komt omdat we afspraken hebben gemaakt. Die zijn in de wet vastgelegd. En dat betekent dat allereerst moet het water gaan naar onze veiligheid, voor onze dijken en keringen. En daarnaast valt ook onder die groep onherstelbaar, dus geen schade aan natuur, waar ook veengebied van Midden-Delfland en van het Hoogheemraadschap van Delfland onder valt.
2: Wat gebeurt er als dit droog trekt?
1: Dan is dit niet meer, dan wordt het zo laag. Dan komen de sloten die je hiernaast ziet, die stromen dan eigenlijk straks over dit land. Dus dan wordt het eigenlijk één groot meer.
2: Dan kun je het afschrijven, deze grond.
1: Ja, dan heeft het geen waarde meer. Nee. Hij rijdt nu met de trekker er doorheen. Hij voelt hem al wel. Nou, je ziet dus dat hij dus gewoon een soort beweegt. Dat het, kijk.
2: Hij zakt gewoon in.
1: Hij zakt gewoon in. Kijk, achter die wielen.
2: Ja, je zakt gewoon bijna door de grond heen.
1: Ja, het kan zomaar gebeuren dat hij er finaal doorheen zakt.
18: Tja, en Jorik, kijk, als er niet gesproeid mag worden, dat bedreigt natuurlijk de oogst van alle tuinbouwers bijvoorbeeld.
0: Ja, die zitten hier in grote getalen in dit gebied. Ze zitten vlakbij het Westland bijvoorbeeld. Dat heeft al tot een nodige lobby ook geleid vandaag in reactie op dat verbod vandaag. Onder andere Glastuinbouw Nederland. Die is hier niet blij mee. Die proberen dat sproeiverbod in ieder geval ook van tafel te krijgen. En zij beweren vandaag ook dat het waterschap allerlei bruikbaar water wat zij zouden kunnen gebruiken, loodsen in de Noordzee. Mm. En dat, ja, ze zeggen, ja, als wij dat kunnen gebruiken om te besproeien, is het probleem ook opgelost. Nou, volgens het waterschap ligt dat wel echt ietsje genuanceerder. Dat is namelijk, zeggen zij, gezuiverd weliswaar rioolwater, maar geen water wat je kan drinken bijvoorbeeld. Dus zij durven daar dus ook geen garanties op te geven dat je dat voor besproeiing kan gebruiken.
18: Oké. En nou ja, vooralsnog gelden die maatregelen gewoon. Dus worden de paprika's en de tomaten niet besproeid?
0: Ja, en daar gaan ze ook op handhaven. Dus doe je dat wel als tuinbouw, als boer of als gewoon iemand met een emmertje water, dan kun je daar ook boetes voor krijgen.
17: We gaan dat wel merken ook in de supermarkt, volgens land- en tuinbouworganisatie LTO. Omdat dus door de hitte en de droogte die oogsten eigenlijk niet meer goed in de geplande cyclus vallen. Dus sommige dingen zijn eerder rijp en die komen dan al op de markt. Een deel van de oogst mislukt ook. Dus we gaan dat zeker merken. En dat, ja, jij bent in de buurt van waar ze dat zeker weten, denk ik, hoor ik.
0: Ja, en daar maken ze zich zorgen om, dat klopt.
17: Ja. Dankjewel.
18: Dankjewel, Jorik.
3: BNR Nieuwsradio.
17: Het Amerikaanse techbedrijf Palantir sluist een groot deel van zijn winst uit Europese activiteiten door naar de Verenigde Staten. En daardoor betaalt het databedrijf in Europa relatief weinig belasting. Blijkt uit een nieuw Brits rapport. En daar praten we over met Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, hoe zit dat? Wat doet Palantir?
4: Ja, zij hebben dus activiteiten in Europa. Maar nu blijkt dus uit dat rapport, dat is een onderzoekscentrum wat onderzoek doet naar belastingontwijking door multinationals. Dus deze zaak is op het lijf geschreven. En zij veel winst die er wordt gemaakt in Europa wordt doorgesluist naar de Verenigde Staten voordat er belasting wordt betaald, zodat Palantir in Europa of überhaupt minder belasting hoeft te betalen dan ze zouden moeten doen als ze dat in Europa zouden betalen. Hm. Voorbeeld, kantoren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die krijgen allemaal opdrachten en die worden afgerekend in de Verenigde Staten. En in ruil daarvoor ontvangen de lokale vestigingen dan een vergoeding. En die is lager, waardoor hun resultaat lager uitvalt, zodat ze dus minder belasting hoeven te betalen.
17: Ja,
4: en die verschillen zijn best groot. Het onderzoeksrapport heeft er cijfers bij gepakt uit 2024. Dan wordt er volgens hen 440 miljard euro, of miljoen euro in Europa verdiend. Maar bijvoorbeeld, ze nemen een voorbeeld uit Zweden. De verschillen tussen de omzet en de winst zijn groot in Europa. Ja, ze zeggen 13,7 miljoen aan omzet in Zweden. Maar de winst is veel lager, 1,1 miljoen. En dus hoeven ze daar dus minder belasting over te betalen in een land als Zweden. Dus het is een slimme truc om gewoon minder belasting te betalen in Europa.
18: Ja. Maar dat Palantir, daar hebben we gisteren nog over gesproken. Toen ging het heel goed met hen.
4: Het gaat sowieso
18: de beurs,
4: heel goed,
18: toch?
4: Ja. Het is ze doen het uitstekend. Ze doen natuurlijk heel veel met AI. Ze hebben ook heel veel contracten met Europese bedrijven en Europese overheden. Dus de resultaten van het bedrijf zijn goed. Maar dit is wel een interessant onderzoek.
17: Ja, en het is ook pijnlijk voor Europa dat we dan die belastinginkomsten mislopen.
4: Ja, en dat is misschien, zou je zeggen, het is ook weer niet zo. Het is een Amerikaanse bedrijf, dus logisch dat ze daar natuurlijk de meeste winst maken. Alleen, Palantir heeft ook veel contracten, en ik noemde het net al even, met Europese overheden. In Nederland,
17: we verdienen hier ook veel geld.
4: In Nederland werkt de politie met software van Palantir en ook het ministerie van Defensie. Er is zelfs een pilot met dat Maven Smart System. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze contracten met bijvoorbeeld de NHS, het Nationale Gezondheidsprogramma, en het ministerie van Defensie. En daar hebben ze contracten ter waarde van honderden miljoenen ponden. In andere Europese landen wordt ook software geleverd van Palantir aan overheidsinstellingen. En sommige landen die zijn de afspraken met het bedrijf aan het heroverwegen. Ja. Alleen, er gaat gewoon veel Europees belastinggeld naar een bedrijf dat dus zelf nauwelijks iets terugstopt in de Europese kapot. Dus ja, dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie voor Europa.
17: Het verbaast sowieso wel dat ze hier zoveel omzet nog boeken. Want er is ook veel kritiek op het bedrijf. Hè? Niet alleen is een van die grondleggers een hard rechtse figuur. Maar ja, ze slaan ook allerlei data op. Die dan via hun lopen, maar eigenlijk publieke data zijn natuurlijk. Ja. ICE wordt door hen geholpen of geassisteerd met producten.
4: Ja, het is wel een omstreden bedrijf te noemen. Maar dit soort contracten zijn ook al wel gesloten voordat dat soort dingen echt aan het licht zijn gebracht. Maar goed, dit is wel nog een extra stapje waarop je misschien zou kunnen afvragen of je dat moet heroverwegen.
17: Hieruit blijkt overigens ook dat wij nog steeds heel afhankelijk zijn van Amerikaanse techreuzen.
4: Ja, daar gaat het natuurlijk op deze plek heel vaak over. En ook in de podcast Make Europe Great Again. Natuurlijk, en het verminderen van die afhankelijkheid is al heel moeilijk, want Amerikaanse spullen zijn heel vaak gewoon heel goed en wij hebben nog niet goede alternatieven daarvoor, zeker niet op AI-gebied. Maar als die Amerikaanse bedrijven dan ook nog eens een keer hele grote, dus niet alleen meer kapitaal hebben, betere technologie, maar ook eens nog eens een keer hele grote belastingvoordelen, dan wordt het voor Europese bedrijven wel heel moeilijk om te concurreren. Gisteren sprak ik Dave Maasland, cyber-expert, en die sprak ik onder andere over dit probleem. Die had toch nog een beetje hoop nieuws.
5: Ik geloof niet in een wereld waarin we geen enkel Amerikaans AI-model meer aanraken. Maar we zullen wel na moeten denken hoe diep we die toelaten. En zo afhankelijk zoals we nu zijn, zo afhankelijk mogen we nooit meer worden. Sterker nog, ik denk dat het ergens ook een geschenk is. Stel je voor, de wereld is helemaal into AI. Iedereen heeft zijn spraakassistent in zijn oor en alles gaat al via hippe AI-modellen. En we hadden er toen pas achter gekomen dat Amerika misschien wel eens soms tegenover ons kan komen staan. Dan waren we nog veel verder van huis geweest. Dus het begint bij het besef, beginnen in de kern, uitbouwen. En dan wil ik het nog wel eens zien. We hebben in Europa best goed nagedacht over de vangrails naast die digitale snelweg. Beter soms dan de Verenigde Staten. Er komt nu kapitaal los. We hebben slimme mensen. We kunnen heel veel wel. Alleen het eerlijke verhaal is wel, dat gaat 5 tot 10 jaar duren voordat we een fundament hebben.
4: Ja, in deze discussie wordt er nog wel eens gedaan alsof het helemaal een verloren zaak is. Dus ja, we kunnen nu als Europa helemaal niks meer doen nu op het gebied van de AI, omdat we zo erg achterlopen. Maar Dave Maasland zegt eigenlijk, ja, maar helemaal niets doen, dat is nog slechter. En hij zegt dus, er komt inderdaad, en daar heeft hij gelijk in, steeds meer kapitaal beschikbaar.
6: Maar er is toch ook een heel plan voor de Europese AI-industrie?
4: Ja, daar is ook een heel. Daar hebben we nu even geen tijd meer voor om dat helemaal te bespreken. Klopt. Maar ik vond het wel interessant om dit nog eventjes aan te stippen, dat het ook weer niet een helemaal verloren race is.
17: Merel van der Toorn, en je noemde de podcast al. Wil je meer Europees nieuws? Ga dan naar de podcast Make Europe Great Again.
28: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
6: Ja, we gaan nog even door over AI. De laatste tijd zijn meerdere geavanceerde AI-modellen van zowel OpenAI als Anthropic tijdens de veiligheidstesten uit hun afgeschermde testomgevingen gebroken. Ja, dat is dus verontrustend gedrag van krachtige AI-agents. Dit keer tijdens test van het Britse AI Security Institute. Dat is sterk misleidend gedrag. Dat constateerde dat instituut bij de nieuwste AI-modellen van Anthropic en OpenAI. Wat is hier gebeurd? Dat gaan we bespreken met Judith van Stegeren. Ze is machine learning engineer en medeoprichter van Datakami. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, AI-agents die zelf uitbreken. Ik moet denken aan een soort horrorfilm waarin uit een laboratorium een gevaarlijk virus ontbreekt en dat wordt een soort monster. De Space Odyssey of de film The Lift bijvoorbeeld. Is dat een goede vergelijking?
7: Nee, het is wel nu al onderdeel van mijn dagelijkse realiteit. En de nieuwsberichten van de afgelopen weken die gaan over die hele nieuwe modellen. Hè, dus bijvoorbeeld Claude Mythos is veel in het nieuws. Ja. Maar ik zie het ook al bij modellen die we al een half jaar of langer hebben.
6: Oké. En nu is er dus een Brits instituut dat die test gedaan heeft. Dus niet de bedrijven zelf. Welk gedrag hebben ze gezien bij die AI-agents?
7: Allerlei malafide gedrag dat je normaal gesproken van hackergroeperingen zou verwachten. Dus bijvoorbeeld een supply chain attack. Dat betekent dat je malware probeert te injecteren in hele populaire, bijvoorbeeld open source software. Mm-hmm. De LLM's hebben geprobeerd om allerlei nep-accounts aan te maken en zich voor te doen als de beheerders van die populaire software.
6: Oh.
7: Ze schrijven malware en ook malafide prompts waarmee ze hopen de AI coding agents van die maintainers om de tuin te leiden. Dus ze proberen niet alleen de mensen te hacken, maar ook de modellen die gebruikt worden door die mensen. En dat vind ik persoonlijk nog het meest markant, ze werken samen met andere LLM's die dezelfde test moeten ondergaan. En ze wisselen dus ook onderling hacks, buitgemaakte accounts en materiaal uit.
9: Ah, en voor mijn begrip, dit is dus allemaal gedrag zonder dat daar opdracht toegegeven is.
7: Het was wel een beetje impliciet in de opdracht. Want en bij Hugging Face een paar weken geleden en bij de test van het AI Security Instituut was het zo dat die modellen wel een soort hackpuzzel kregen. En dan zitten ze natuurlijk al een beetje in een context waarin je het hebt over netwerken kraken en een game winnen, de puzzel oplossen. En dus ook malware schrijven blijkbaar.
9: Ja. En jij noemt het net markant gedrag, maar is het ook verontrustend? Op welke manier?
7: Ja, het is ontzettend verontrustend. Ik weet al geruime tijd dat modellen dit kunnen. En ik weet zeker dat als je een paar generaties teruggaat, dat je met de juiste prompt of de juiste puzzel ook dit soort gedrag kan triggeren. Mm-hmm. Maar wat mij het meest zorgen baart is dat dit gebeurde bij een test van het AI Security Instituut, wat toch wel redelijk goed te boek zit. Maar ik heb het rapport vandaag gelezen en toen bleek dat ze de allernieuwste modellen aan het testen zijn, gewoon met volledige internettoegang. En dat ze ook nog eens geen goede real-time monitoring hadden. Dus ze hadden geen idee wat die LLM's aan het waren tijdens de test.
9: Oh, dat klinkt niet als een heel erg betrouwbare testomgeving dan.
7: Nee, precies. Dus dat is ook wel heel interessant hieraan.
9: Ja, en maar is het dan dat gedrag, hè, wat die AI agents hebben laten zien, is dat dan te voorkomen met meer zorgvuldige prompts?
7: Dat is een goede vraag. In zekere zin denk ik dat het getriggerd is omdat ze dus zo'n puzzel moesten doen. Een cybersecurity puzzel. Maar tegelijkertijd kan je het met prompten niet oplossen. Want dat komt door de training van deze modellen. Die modellen worden getraind in verschillende fases. En in de laatste fase worden modellen getraind om elke taak die je ze geeft uit te voeren. Want je kan je voorstellen dat als ik aan ChatGPT vraag, mag ik een recept voor een appeltaart? En ChatGPT zegt, nee, zou je niet eens een salade eten? Dan is dat voor mij als gebruiker een hele slechte ervaring. Dus ze worden zo getraind dat wat je ze ook vraagt, ze gaan het proberen. En dat betekent soms ook dat ze misleiding gaan toepassen om toch de taak maar te volbrengen.
9: Ja, nou, dat Security Institute heeft dus nu iets naar boven gehaald wat een groot risico is. Ja, mm-hmm. Wordt er ook geluisterd naar de uitslagen van dit soort tests en de waarschuwingen van het instituut?
7: Ja, dat zeker. Ze staan dus vrij goed te boek, zoals ik al zei. Mensen die in dit veld werkzaam zijn, die lezen die rapporten ook, of die houden wel in de gaten wat het AI Security Instituut doet. Ik ben persoonlijk erg blij dat er veiligheidsinstituten zijn die al die frontier modellen testen. En dat dat niet alleen door de makers wordt gedaan. Want die hebben er natuurlijk ook heel veel baat bij om te zeggen, ja, nee, het is allemaal super gevaarlijk. Dat helpt de verkoop ook. Hoezo ik vandaag dus in het rapport heb gelezen. Bijvoorbeeld dat zag je bij OpenAI toen GPT-3 uitkwam, dus voor ChatGPT. Toen zeiden ze, nee, is veel te gevaarlijk, dat zetten we niet online. En dan verkoop je meer, omdat dat aangeeft dat je model heel krachtig is.
9: Inderdaad. Ja. Maar dit instituut heeft nu eerst die test uitgevoerd, toen die waarschuwing uitgedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat wat je net uitlegde over dat die modellen getraind worden om altijd een positief gevoel achter te laten bij degene die de prompt invoert. Dat OpenAI bijvoorbeeld er helemaal geen baat bij heeft om die taalmodellen strenger te laten zijn. En ook teleurstellingen in te bouwen.
7: Nee, dat klopt. Dat heb je goed bedacht, inderdaad. Dat is ook een belangrijk inzicht wat de maatschappij in zijn geheel, denk ik, nog een beetje moet leren. Die modellen worden gemaakt om uiteindelijk winstgevend te worden. En dat betekent dat ze altijd ja zeggen. Dat ze je heel erg naar de mond gaan praten. Dat ze gemaakt worden om zo engaging mogelijk te zijn, zodat je ze zo lang mogelijk gaat gebruiken. Dat merk je ook aan modellen die na elke conversatieturn een soort follow-up vraag aan je stellen. Daardoor blijf je ze maar gebruiken. En dat heeft inderdaad allerlei negatieve gevolgen.
9: Ja. Oké, dit was een hele nodige waarschuwing, denk ik. Dank voor de toelichting, Judith van Stegeren.
17: Frankrijk klonken tijdens de bosbranden in Bordeaux explosies van achtergelaten granaten uit de Tweede Wereldoorlog. En mogelijk is er ook sprake van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog bij de brand in het Limburgse Venraai. Die brand is overigens onder controle nu. Tegelijkertijd legt een laag waterpeil in de Donau een heus gezonken nazi-vloot bloot. En er zijn daar ook mammoetresten gevonden. We praten erover met maritiem-archeoloog Martijn Manders. Goedemiddag. Wat zijn volgens u de meest bijzondere ontdekkingen die nou door de droogte naar boven zijn gekomen?
8: Nou ja, u noemt er natuurlijk al een paar. Die grote vloot van 200 schepen, die zijn niet allemaal vrij komen te liggen, hoor. Maar er zijn er een paar die eigenlijk nu de afgelopen jaren steeds weer zichtbaar worden. Wat natuurlijk aangeeft dat die Donau laag staat. Dus dat is natuurlijk ook een schrikbarend idee. Maar wat misschien wel hele bijzondere vondsten zijn in de rivieren, nu ze zo laag staan, zijn hongerstenen. En hongerstenen die komen, de alle oudste die we kennen is uit de 15e eeuw in Tsjechië. Maar ze zijn ook in Hongarije en in Duitsland gevonden. En dat zijn stenen die destijds op dat lage waterpunt werden gelegd door de bevolking als een soort dreigend bericht van het water is zo laag, we gaan honger lijden. Oh. En dat gebeurde dan ook. Dus het was een soort waarschuwing eigenlijk van als u. Nou precies, ja. Als je hem nou ziet, ja, dan weet je dat je, dat je een groot probleem gaat
9: weer
8: krijgen.
9: Actueel.
8: Ja. En dat is. Ja, dat is zeer actueel. En die stenen die zijn dus eigenlijk vanaf die 15e eeuw neergelegd. Maar in 2022 heeft Rebellion Extinction ook zo'n steen neergelegd. Als dreig. Als waarschuwing van jongens, kijk nou eens uit met dat water. En dat is natuurlijk ook wel terecht. Want we merken dat er allerlei problemen ontstaan door juist dat lage waterpeil.
17: Ja, wat opvallend. Maar die stenen zijn dus zo groot dat ze ook niet zijn weggespoeld of onder het slip zijn komen te liggen.
8: Dat zijn hele grote. Nee, precies, dat zijn hele grote stenen. Hm. En er zijn dan teksten ingeschreven, ingekerfd. En die zijn naar voren gekomen. Was iedereen dat een beetje vergeten, maar dus in 2022 hadden we ook zo'n heel laag waterpeil. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. En 24 was dat ook al zo. Dus in die twee jaren zijn die stenen ook weer naar voren gekomen.
17: Maar het is nu erger, toch? Nog?
8: Nou, het is al zo vroeg. Dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Het is al heel vroeg dat het water een laag waterpeil zo is. Ja. En dat doet ook vrezen voor de rest van de maand augustus.
17: Maar is dit voor archeologen nou een geluk bij een ongeluk?
8: Ja, dat is natuurlijk aan de ene.
17: Je mag het eerlijk
8: zeggen,
17: hoor.
8: De andere kant. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Dat we natuurlijk nu wel dingen ontdekken die we anders niet ontdekt zouden kunnen hebben. Ja. Ik ben onderwaterarcheoloog, dus ik kan natuurlijk ook gaan duiken en op de bodem gaan kijken. Hmm. Het voordeel dan is dat de objecten veel beter bewaard zijn. Want komen de spullen bloot te liggen die honderden jaren onder het water en in de blubber hebben gelegen, dan gaan ze wel heel snel vergaan.
17: Ja,
8: dus je moet, als je ze vindt, meld het alsjeblieft. Dan kunnen de archeologen ernaar kijken. En dan kunnen ze ook kijken naar de spullen die daar misschien wel omheen liggen, maar niet direct zichtbaar zijn.
17: Maar tegelijkertijd dreigt er ook gevaar doordat dat allemaal blootvalt?
8: Ja, nou ja, dat is. U had het net al over dat. Over die munitie die ontploft bij de branden. Het probleem is ook dat er heel veel munitie in de rivieren ligt. Dat is allemaal gedumpt in die Eerste en Tweede Wereldoorlog. He, voor in Nederland natuurlijk met name in die Tweede Wereldoorlog. En dat komt nu ook allemaal vrij te liggen, maar dat is allemaal verroest. Dus fosforgranaten kunnen gewoon spontaan in brand vliegen.
17: Zo.
8: Daar moet je niet aan denken, maar dat is wel nu al deze zomer ook al een paar keer
9: en ook
8: gebeurd.
9: Niet aankomen, dus, denk ik.
8: Zeker niet aankomen. Dus als je iets ziet liggen, niet denken dat is een leuke souvenir om naar huis te nemen. Ook dan weer, nou dan hoef je geen archeoloog
9: te
8: roepen, maar ga dan vooral even naar de politie.
17: Ja, of de EOD. Hartelijk dank, maritiem archeoloog.
8: Ja, die zullen dan komen.
17: Ja, die komt dan, ja. Dank u wel hoor, maritiem archeoloog Martijn Manders.
9: De straat van Hormuz is dicht, de olieprijs schiet omhoog en de winst van oliereuzen ook. In één kwartaal strijken 8 oliebedrijven samen 78 miljard euro op. Ja, dat is hoe kapitalisme werkt, kun je zeggen. Of moet hier toch extra belasting op worden geheven, zoals sommigen vinden? Gaan we zo bespreken.
10: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
11: Europe is
10: going in some bad directions.
11: Maar voor hoe lang nog?
12: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
13: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
14: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
12: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
15: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
16: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
19: MoveMove. Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
20: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
29: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
30: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS 2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek. Ja.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
30: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
35: Het moment dat alles begint.
36: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
37: Provider, it starts here.
38: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
37: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
39: BNR Verkeer.
40: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier oponthoud. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knopend Velsen en Beverwijk Oost een kwartier oponthoud. Na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A67 Venlo richting Eindhoven staat een vrachtwagen met pech. Voor afrit Zomeren 10 minuten vertraging. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,0. A28 Zwolle-Groningen bij 107,4. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen wordt geflitst bij hectometerpaal 46,0.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
41: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venraai. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. Bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had het gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. En IJsland zet meer dan 20 buitenlandse dierenactivisten het land uit en die mogen nooit meer terugkomen. Ze probeerden vorige week een schip te rammen dat op walvisjacht ging. Dat mislukte en de activisten werden daarna op het schip vastgehouden. IJsland is een van de weinige landen waar mensen op walvissen mogen jagen. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
42: Bijna 80 miljard euro winst voor de grote oliebedrijven in het afgelopen kwartaal. Maar moet je ze daar ook extra voor belasten, zoals sommige economen vinden? Gaan we zo bespreken.
0: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Sjoerd Scholten, regio-directeur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
42: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Een industrie die te weinig innoveert, export die hapert, om van de infrastructuur maar te zwijgen. De Duitse economie is vastgelopen. Maar is het kantelpunt misschien al bereikt? We hebben zo een hele hoopvolle econoom in onze zomerserie over roestige economieën. Ja. En die zegt dat het allemaal gaat meevallen voor Duitsland. Okay. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. TikTok-gebruikers die mogen Disney-figuren en fragmenten uit Disney-films gaan gebruiken. Nieuws daarover dadelijk in de tech-update. Maar we beginnen met die overwinsten van oliemaatschappijen.
4: Ja, want zo wordt dat genoemd. Overwinst. Olieproducenten plukken de vruchten van de hoge prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. 8 grote oliebedrijven hebben afgelopen kwartaal 78 miljard euro winst gemaakt. En dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En dus klinkt dan ook weer de roep om deze extra winst te belasten. Daar gaan we over praten met universitair hoofddocent bedrijfsethiek en lector aan de Hogeschool Rotterdam, Jelle van Baardwijk. En hij is hoofddocent aan de Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: 78 miljard euro winst. Nou, dat is natuurlijk heel veel. Ja, dat komt natuurlijk met dank aan de afsluiting van de Straat van Hormuz.
5: Zo is het. Zo is het. Dus ik begrijp ook de discussie nu van, is het rechtvaardig dat grote oliebedrijven zo enorm veel meer verdienen? Mm-hmm. En moet het misschien belast worden?
4: En? Wat is uw oordeel?
5: Nou, tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Het zou heel ingewikkeld worden. Je kunt niet zomaar een bedrijf extra belastingen opleggen. En het is ook wel tactisch of ironisch dat bijvoorbeeld een bedrijf als Shell, maar niet alleen Shell, dat is eigenlijk helemaal geen Nederlands bedrijf meer. En het zou heel moeilijk zijn om hen te vragen meer belasting te betalen. Ja. En veel van die grote oliemaatschappijen zijn een soort internationale knooppunten. Ze zijn gigantisch groot. Ze zijn vaak via dochtermaatschappijen door verschillende landen heen georganiseerd. Ook zeker niet alleen maar eurocentraal. En zelfs vanuit de Europese Unie zou je dus een zogenaamde meevallerbelasting heel moeilijk kunnen afvaardigen. Omdat deze bedrijven door gebruik te maken van de mismatches in het belastingregime en tussen de belastingregimes, bijvoorbeeld tussen Amerika en Europa in, altijd wel een maas in de wet weten te vinden om ergens minder winstbelasting te hoeven te betalen. Ja. En omdat het zulke internationaal opererende bedrijven zijn, maken ze ook gebruik van dat soort structuren. En dat doen ze eigenlijk al heel lang. En dat is eigenlijk zelfs de reden waarom een bedrijf van Shell sinds 2021, helemaal niet zo heel lang geleden, dus geen Nederlands bedrijf meer is. Zelfs eigenlijk geen EU-bedrijf meer.
4: Nee. Dus ook al zou je het willen, het is gewoon praktisch heel moeilijk.
5: Het is praktisch heel moeilijk. En het interessante is ook dat wij in de architectuur, zo gezegd, van ons belastingssysteem eigenlijk werknemers en consumenten belasten. Dus de olieprijs is eigenlijk ook primair belasting. Er wordt enorm veel verdiend. Ook nu juist door de gestegen prijzen, door de overheid dus. En ook door de oliemaatschappijen. Maar eigenlijk zien we dat in Nederland dus de belasting betaald wordt door de werknemer. Overigens ook vaak door de werkgever, maar over de kwaliteit van werk van de werknemer. En dat dividendbelasting en belastingen van bedrijven, winstbelasting in het algemeen eigenlijk relatief laag is. Dus dat is het interessante. Daarom is Nederland ook wordt vaak bekritiseerd. Denk ook aan de briefbuisfirma's aan de Zuidas. Ja. Omdat hier bedrijven kunnen kunnen zijn die eigenlijk heel weinig belasting betalen. Waardoor ze ook vluchten uit landen als Spanje hierheen om hier minder te betalen. Dus echt, het zegt ook iets over de architectuur van het Nederlandse belastingssysteem. Dat die bedrijven hier zo graag zitten.
42: En dat is de praktische kant. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, waar ligt de grens van overwinst? Want dit is ook hoe het kapitalisme werkt. Als je de wind mee hebt, en in dit geval door de afsluiting van de straat van Hormuz en een vreselijke oorlog, dan verdien je meer. Waar ligt die grens?
5: Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Kijk, het is wel duidelijk dat die olieprijzen gestegen zijn sinds wij als de Europese Unie en Amerika reageren op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dus dat is al wat langer dan de sluiting van de straat van Hormuz, dat die prijsstijging erin zit. Mm-hmm. Dus de oorzaak is niet een soort natuurwet, maar politiek. Het is waar dat oliemaatschappijen daarvan profiteren. Ja, het is ingewikkeld hoor. Het is eigenlijk een lage marginale winstbusiness, oliebusiness. Dat betekent dat er eigenlijk relatief lage winsten worden gemaakt. De pensioenfondsen zitten er volop in, dus die verdienen er ook aan. Ja. Als je dat gaat afromen, zal dat ook. Het is toch een beetje broekzak, vestzak op andere manieren weer als een boemerang terugkeren. En tegelijkertijd de principiële discussie. Ja, is het nou zo dat je zomaar meer mag verdienen als daar geen verdiensten tegenover staat? Hè? Dus eigenlijk onverdiend inkomen. En dan moet je toch zeggen van principieel, meer filosofisch. Ja, dat is niet de bedoeling. Je wilt toch meer verdienen omdat je meer creativiteit toont. Ja. Omdat je meer waarde hebt. Dat doen deze bedrijven niet.
3: Met vraag en aanbod. Dus er is minder aanbod van olie omdat dat niet door de straat van Hormuz kan varen. Als jij dan een oliemaatschappij bent die ergens anders olie vandaan pompt, dan kan je dat gewoon duurder verkopen. Dat is wat er in de eerste plaats gebeurt. Maar wat consumenten merken is dat als dan de olieprijs daalt, het heel lang duurt voordat de benzineprijs ook in gelijke mate terug naar beneden komt. En daar zit natuurlijk wel een hele vreemde marge.
5: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. En kijk, als je de geschiedenis bijvoorbeeld van Shell bestudeert, er is een fantastisch boek over geschreven door Marcel Metsen. Iedereen die dat leuk vindt, zeker erbij pakken. Hoogspel heet het boek. Gaat helemaal over de geschiedenis van Shell. En dan zien we ook dat ze juist op dit punt eigenlijk heel traag zijn in het doorrekenen van voordelen naar de consument. En eigenlijk altijd voor zichzelf kiezen. Heel pijnlijk.
42: Ja.
5: Dus,
42: maar
5: in
42: ook
5: die
42: dat
5: zin,
42: is kapitalisme natuurlijk.
5: Zijn ze consumentgericht valt tegen.
42: Want Shell kan ook zeggen, als je niet bevalt, onze prijzen, dan ga je ergens anders tanken. Of dan ga je niet tanken, dan neem je de trein.
5: Ja, en daarin komt dan toch ook weer een filosofisch punt naar voren van, is dit een goed functionerende markt of eigenlijk een oligopoliemarkt met aantal grote spelers die het heel moeilijk maken om op een manier om een budgetspeler te zijn.
42: Dus
5: het is in die zin wel een markt in de greep van een aantal hele grote spelers.
42: Ja,
5: ja goed, kijk, nogmaals, we zitten niet in een wereld waarin dit zomaar bijstuurbaar is. Sterker nog, de laatste keer dat wij dachten, we gaan die grote spelers die makkelijk verdienen is wat extra belasten. Ook in het achterhoofd thema duurzaamheid. Ja, dat was in 2021 met die dividendsbelasting. Toen is Shell eigenlijk, vertrokken. Hè? Dat is dan eigenlijk de lezing in de gangen, in de wandelgangen. Ze zijn vertrokken vanwege die dividendsbelasting. Dus we zitten helemaal in een kapitalistische, globalistische wereldorde waarbij die grote spelers zich echt eigenlijk niet bezighouden met landsbelang of maatschappelijke verantwoordelijkheid in die zin. Dat is de pijnlijke kapitalistische waarheid nu.
42: We moeten er nog eens over doorpraten met een glas cognac en een goede sigaar. Om deze filosofische vragen te beantwoorden.
3: Of andere schaarse middelen.
42: Ja, dank voor nu.
5: Graag, ik hoop dat ik enige helderheid heb kunnen bieden.
42: Zeker. Jelle van Baardwijk.
3: De ene grote brand is uit en de andere is ontstaan in de duinen bij Wassenaar. Er wordt op dit moment een zeer grote brand gemeld door de brandweer. Tenminste, die kwalificeert dat zo. Je kunt op de live webcam beelden overigens ook zien dat er af en toe rook uit een duinpan komt. Maar zojuist wordt gemeld dat ook die brand onder controle is. Gaan wij naar de weg. ANWB Edwin Gerritsen.
40: Er staat ongeveer 40 kilometer file. Er zijn weinig opvallende files. Alleen op de A22 Velsen richting Beverwijk is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij voor Beverwijk Oost. Een kwartier vertraging. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor afrit Zomeren een kwartier oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En er zijn flitsers gemeld op onder andere de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 152,3. A28 Zwolle-Assen bij 153,5.
6: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan. That would be the biggest attack since World War II.
8: Nou, het begint wel steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
3: Ja, deze week bespreken we rond dit tijdstip economieën die zijn vastgelopen, zeggen we maar even populair. Het gaat er in elk geval niet goed mee. Vandaag hebben we het over de grootste economie van Europa. Dat is toevallig ook de belangrijkste handelspartner. Nou, niet toevallig, want het ligt naast ons, Duitsland. Na jaren van wat we wel stagflatie kunnen noemen, denk ik, lijkt het met de Duitse economie misschien een beetje de goede kant op te gaan. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de Duitse economie in elk geval met maar liefst 0,2%. Of dit een tijdelijke meevaller is of dat het kantelpunt is bereikt, dat bespreken we met Jean-Paul van der Kerken, senior econoom Nederland en Eurozone bij ABN AMRO. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
3: Hartelijk welkom. Ja, even toch, we horen vooral bij BNR over de kwakkelende economie van Duitsland. Vandaar ook dat het land nu in deze rubriek zit natuurlijk. Kunt u eens schetsen hoe slecht de economie eraan toe is? Waarom vinden we dat?
9: Ja, het heeft eigenlijk allerlei oorzaken. Om het even heel simpel in beeld te brengen. Sinds net voor de pandemie is de Nederlandse economie ongeveer met 10% gegroeid. En Duitsland zit eigenlijk nog steeds op dat niveau. We hebben een aantal jaren van krimp gehad. Nou, recent zit daar dan weer wat groei bij. Maar ja, ze staan dus een beetje stil. Nou, het heeft allerlei oorzaken. Binnenlandse oorzaken, hè, te veel bureaucratie. Hoge energieprijzen, waardoor ze niet kunnen concurreren. Maar ook een hele belangrijke is een veranderd wereldhandelslandschap. Veranderende rol van China, dat noemen we de tweede China-schok. Maar daar gaan we zo ongetwijfeld verder over praten.
3: Ja, dus eigenlijk is Duitsland die coronatijd nooit te boven gekomen, economisch gezien.
9: Corona is natuurlijk de lockdowns, sterke krimp, daarna inhaaleffect. Het belangrijkste is eigenlijk de oorlog in Oekraïne. Duitsland heeft een grote industriële basis, ook een grote energie-intensieve industriële basis. Dus die zijn disproportioneel hard geraakt door hogere energieprijzen.
3: Die kregen veel gas uit Rusland en daar zijn ze helemaal mee moeten ophouden. Ja. Maar begrijp ik dat u eigenlijk helemaal niet zo negatief bent over hoe Duitsland ervoor staat. Hoe zit dat?
9: Nou ja, kijk, als je het hebt over, de rubriek gaat een beetje over de misères onder de...
42: Ja, een hele gezellige rubriek. Vastgelopen economieën.
9: Vastgelopen economieën. Nou, Duitsland zit een beetje weer dat het vliegwieltje een beetje op gang komt. Het sentiment verbetert wat. We staan denk ik wel aan de vooravond van wat hogere groeicijfers, van iets betere vooruitzichten. Ik zeg niet dat alle problemen bij Duitsland achter de rug zijn, maar het ziet er beter uit dan een jaar geleden.
3: En waar komt dat door?
9: Nou, dat heeft een aantal redenen. Ik denk een hele belangrijke is dat de Duitse overheid, misschien herinneren de luisteraars zich de schuldenrem. Duitsland heeft jarenlang op de portemonnee gelet. Ja. Heeft eigenlijk die schuldenrem losgelaten.
3: Streng financieringsbeleid voor het overheidstekort.
9: Precies, en heeft eigenlijk ervoor gekozen om heel veel geld, ongeveer 500 miljard over 12 jaar, in infrastructuur uit te geven. Dus verouderde bruggen, scholen, huizen, maar ook elektriciteitsnetten.
3: Rails ook, alsjeblieft.
9: Ja, zeker. Ik heb een jaartje in Frankfurt gewoond. Nou, dat was niet.
3: Kwam je er wel? Of?
9: Ik heb één keer lang op Keulen vastgestaan, maar uiteindelijk kom je er wel. Ja. Alleen de vraag is op welke dag. Ja. Defensie wordt ook heel veel aan uitgegeven. Ja. Dat is eigenlijk al begonnen onder de vorige kanselier. Vooruitzichten zijn wel een beetje dat is natuurlijk een buitenlandse vraag valt een beetje weg. Duitsland heeft een groeimodel gebaseerd op de uitvoer. Nou, dat is in het wereldhandelslandschap uitdagend, zeker door de rol van China. En daar hebben ze dus in plaats daarvan wat binnenlandse vraag via de overheid proberen ze daar tegenover te zetten. En de vraag is voor de gedachte is dat leidt tot wat hogere groeicijfers.
3: Ja, maar dat is wel interessant, want aan de ene kant wordt er gezegd er is te veel bureaucratie. Ben ik eigenlijk wel benieuwd waarom dat dan in zit. Kennelijk zijn er veel regels. En aan de andere kant gaat de overheid nu heel veel geld uitgeven. Maar je kunt natuurlijk donder op zeggen dat daar ook weer regels aan vastzitten. Want de overheid geeft niet zomaar geld weg.
9: Nee, dus dat is inderdaad ook, denk ik, waar de crux hem in zit. Dat we nog niet heel veel reactie daarvan zien, van die overheidsuitgaven. We hadden eigenlijk al eerder gedacht dat zich in de BBP-cijfers wat liet gelden. Dan hebben we wat naar achter geduwd. Nou, dit is denk ik een van de redenen daarvan. Ja. Om die, kijk, ik ben geen expert op het gebied van Duitse regelgeving, maar ik heb me wel laten vertellen dat als jij in Duitsland een windmolen wil bouwen, dan moet je voor elke deelstaat waar je doorheen rijdt met die grote wieken, moet je apart een vergunning aanvragen.
3: Voor het verplaatsen?
9: Voor het verplaatsen van de windmolen.
3: Dat zegt wel wat. Ja.
9: Dat zegt wel wat. Dat is dus een als ik daarover gevraagd word in presentaties, is dit het voorbeeld wat ik altijd geef. Maar daar kun je ook wel een voorstelling bij maken dat niet goed is voor je snelheid van handelen.
42: En Je zei net, ik zie toch een beetje licht aan de horizon. Ik verwacht goede cijfers over de groei van de economie. Maar wij hebben hier aan deze studiotafel ook heel veel gehoord over de auto-industrie. Bijvoorbeeld Volkswagen, fabrieken gaan sluiten, duizenden ontslagen. Ja, de auto-industrie is toch ook heel belangrijk voor Duitsland?
9: Zeker, zeker. En ik wil ook absoluut niet het beeld schetsen dat alle problemen van Duitsland achter de rug zijn. Verre van dat. Alleen het is wat positiever. Er zit wat minder slecht. Wat minder slecht, zou ik willen noemen. En dat gaat met name over die rol van China. Hè? Want Duitsland was een groeimodel op de uitvoer gebaseerd. Die hebben jarenlang was China een bron. Duitsland heeft last van een veranderend wereldhandelslandschap. Jarenlang was China een bron van vraag van onder andere Duitse auto's, Duitse machines, de chemiesector. Maar China heeft de afgelopen 20 jaar, 30 jaar actief industriebeleid gevoerd en heeft eigenlijk Duitsland bijgehaald en misschien wel voorbij gestreefd op de industriële technologische ladder. Dus China is veranderd van bron van vraag naar concurrent. En je hoeft maar naar Chinese auto's hier op straat te kijken om het effect daarvan te zien.
3: Ja.
9: Dus zeker, de auto-industrie is een van de kernplekken waar ze dat marktaandeel geraakt zijn.
3: En komt dat dan ook wel omdat die industrie te weinig is geïnnoveerd?
9: Ja, nou dat is dus een van de redenen waarom ik denk dat ook een deel van de problemen in het binnenland liggen. Duitsland heeft een beetje defensief gespeeld. Hadden een voorsprong en hebben geprobeerd die voorsprong vast te houden.
3: Staan zo bekend, hè?
9: Liggen. Duitsland heeft een beetje defensief gespeeld. Uh, had

0: elektrische auto's die ze hier aanbieden, die zijn natuurlijk zwaar staatsgesubsidieerd. Dus allemaal niet eerlijk. Daar grijpen we op in. Ja, neemt dat een prikkel weg voor die Duitse industrie? Of
1: nou, ik denk dat het en moet zijn. Ik denk dat je een heel goed punt maakt. Hè. Dus dat handelsspeelveld is niet helemaal op gelijke gronden. De Chinezen worden misschien iets meer gesubsidieerd. Ja. Die hebben een munt die kunstmatig, of tenminste, waar een van het beleidspunten is om die uitvoer aantrekkelijk te houden. Dus dat is niet helemaal een eerlijke concurrentie. Dus ik denk dat je heel veel kan hervormen, maar dat je het concurrentieverschil daarmee niet inloopt. Dus het is misschien best verstandig dat er op Europees niveau, dat er gekeken wordt naar innovatie energie, maar dat er ook op Europees niveau gekeken wordt naar hoe kunnen we misschien dat speelveld wat vereffenen.
0: Ja, ondertussen worden er ook op politiek niveau in Duitsland maatregelen genomen. Hè. Wat doet de regering Merz om die hervormingen verder door te voeren? En hebben die maatregelen op het gebied van zorg en pensioenstelsel daar ook nog invloed op? Of is dat eigenlijk meer een sociale zaken kwestie? Er gebeurt een hoop, hè. Er is een hoop discussie aan de gang. Ik weet niet of dat allemaal al in beleid is omgezet of in praktisch wat je kunt voelen. Maar
1: nou, we hadden volgens mij vorig jaar werd de herfst van hervormingen aangekondigd in Duitsland. Nou, die kwam niet helemaal van de grond. Volgens mij hebben we het nu over de zomer van hervormingen. Nou, daar zijn dan de eerste hervormingen. Dat is best wel een breed pakket. Volgens mij 36 maatregelen zat erin. Voorbeelden daarvan zijn bureaucratie aanpakken, minder regelgeving, wat belastingverlichting en ook inderdaad dingen als pensioenhervorming. Volgens mij, ik weet het niet precies, maar het pensioenstelsel in Duitsland was zo ingericht dat het eigenlijk best moeilijk was om internationaal talent competitieve salarissen aan te bieden. Oh. Omdat er een soort overslagstelsel was.
0: Ja. Die nu werken betalen het pensioen van de mensen die nu met pensioen zijn.
1: Ja.
0: Dat verandert.
1: Daar gaan ze wat aanpassingen in doen. Dat duurt nog wel even voordat die ingaan. Dus het helpt niet nu. Maar het is in ieder geval een vooruitgang. Een hervorming die denk ik op lange termijn positief is. Dus ik denk even uitzoomend. Hè, het beeld dat de Duitse overheid met een toch wel best wel lastig politiek klimaat is. Zij worden natuurlijk op de rechtervleugel. Wordt de SPD-CDU-regering ook bedreigd. Ja. Door AfD natuurlijk. Mm-hmm. Dat ze toch eindelijk erin slagen om wat hervormingen door te voeren. Dus ook daar, hè, problemen zijn echt niet achter de rug. Maar wat lichtpuntjes zien we daar aan de horizon gloren.
0: Mooie conclusie, hartelijk dank voor uw komst. Jan-Paul van der Kerken, senior-econoom Eurozone bij ABN AMRO.
2: Tech Update. We gaan naar een opmerkelijke nieuwe deal in de wereld van digitaal vermaak. Disney gaat samenwerken met TikTok.
3: Oh boy!
2: Ja, zeg dat wel, Mickey Mouse. En wat die twee entertainmentreuzen samen gaan doen, dat gaan we bespreken. Natuurlijk met Joe van Buurik van BNR's tech-redactie. Hey Joe.
4: Hi, Lisbeth.
2: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Disney-films op TikTok te zien?
4: Ja, dat is toch wel een beetje anders, hè? Je bent gewend 1,5 uur, 2 uur voor de buis of in de bioscoop te zitten om Toy Story of Star Wars te zien. Ga je dat dan op telefoonscherm doen? Ja. Nou, dat verwacht
2: niet
4: ik niet.
2: Niet aantrekkelijk, nee.
4: Nee, lijkt me een beetje verpesting van de franchise. Maar je gaat wel personages uit die films, dus Buzz Lightyear, Darth Vader en Mickey natuurlijk, zien op TikTok. Want influencers, of net woord content creators, kunnen die figuurtjes gaan gebruiken in hun videoclips, dankzij deze nieuwe aankondiging. Het is dus echt een samenwerking waarbij de toestemming wordt gegeven om dat intellectueel eigendom te gaan gebruiken. Volgens die aankondiging kan er dan geput gaan worden uit de honderden films en series die Disney door de jaren heen heeft uitgegeven en waar ze de rechten van hebben. Komende maanden gaat dat beginnen in de VS, daarna mogelijk verder uitgebreid. En de deal werkt twee kanten op, want het is niet alleen zo dat die dan bij TikTok te zien gaan zijn, maar ook dat dat soort video's op een platform van Disney getoond worden. Dat is dan Verge, hier nog niet beschikbaar, maar dat is eigenlijk een eigen TikTok-kloon, zeg maar, in de VS beschikbaar, verlengstukje van Disney+. En daarmee wordt het ook voor het eerst dat video's van TikTok op een platform van een andere partij getoond worden.
2: Dus ik heb nog één vraag over Mickey Mouse.
3: Mm. Oh boy!
2: Nou ja, wat je net hoorde is ongeveer de gemiddelde duur van een TikTok-filmpje.
4: Ja.
2: Hoe gaat die content van Disney dan op TikTok renderen? Ik bedoel, ja, ga je dan alleen wat ik net liet horen? Ja. En met een plaatje erbij zien?
4: Of? Nou ja, goed, kijk, de creatieve creators zijn natuurlijk goed in om daar allerlei leuke dingen mee te bedenken. Hè. Dat hadden we 10 jaar geleden ook niet verwacht als het ging om muziek. Wat dan opeens nu heel belangrijk is om daar op TikTok een hit mee te worden.
2: Ja, Cure is weer helemaal terug dankzij TikTok.
4: Nou ja, bijvoorbeeld allerlei artiesten. En natuurlijk, ja, we horen het hier al in de commercials op de radio. TikTok rijden omdat jouw product in filmpjes te zien is. Dus het is eigenlijk gewoon een simpele marketingmachine waar Disney aanspraak op wil maken.
2: Oké. Okay. Maar Disney heeft eerder ook nog die deal gesloten met OpenAI.
4: Ja, en dat was het grote nieuws vorig jaar. Totdat het

0: OpenAI als moederbedrijf van ChatGPT, maar ook Sora, dat platform voor louter filmpjes gemaakt met AI, de stekker uit Sora trok. En ja, toen viel die deal dus ook uiteen. Dat was immers geen business case voor die hele dure AI-filmpjes iedere keer laten genereren en rondpompen. De deal met Disney viel dus uiteen. Er zat ook nog $1 miljard investeringsgeld bij, trouwens. Allemaal verdwenen. Dus ja, het lijkt er sterk op, Lisbeth, dat Disney op zoek ging naar een alternatief. Toch iets doen met korte filmpjes op je telefoon en een groot platform. Ja, ja. Nou ja, dan heb
1: iets
0: je
1: dit. Het alternatief.
0: Precies, ja. Twee, ja. Misschien drie. Hè? Instagram, Snapchat en TikTok. En het past in de trend, want van Netflix weten we ook dat ze steeds meer op verticaal georiënteerde videoclips inzetten om maar ja, mensen op hun telefoons te bereiken. Dus ook Disney zal steeds meer abonnees willen trekken naar hun eigen streamingplatforms of de parken, want daar wordt het echte geld verdiend. En er zijn ook verschillende onderzoeksgegevens die onderstrepen dat ja, dingen tegenkomen, ontdekken via TikTok toch wel een aanzuigende werking kan hebben.
1: Ja, hence de rijen voor stroopwafelwinkels.
0: TikTok rijden voor ja. Disneyland Parijs. Ze hopen ze daar.
1: Dan een andere ontwikkeling in de wereld van digitaal entertainment. Gamebedrijf EA, vooral bekend van de voetbalgames, schietspellen, Battlefield en FIFA. Mm-hmm. Zo noemden we dat vroeger.
0: EA Sports of CIA tegenwoordig, dus, ja.
1: Vandaag in handen van de Saoedi's en van de schoonzoon, daar is hij weer, van Donald Trump.
0: Ja, dat is de wereld waar we nu in leven, Niels. Deze overname.
1: Jared Kushner.
0: Jazeker, werd natuurlijk al een klein jaar geleden bekendgemaakt. Er werden van $55 miljard. Maar er moest nog goedkeuring komen van diverse marktautoriteiten, waaronder de EU. Nou, die kwam een paar dagen geleden. En dus gisteravond is de deal officieel rondgekomen. En vanaf vandaag is Electronic Arts, zoals het bedrijf voluit heet, grotendeels in handen van PIF, het Saoedisch staatsinvesteringsfonds. En met deelname van Affinity Partners, dat is dan weer het private het equitybedrijf inderdaad van meneer Kushner als schoonzoon van president Trump. Ja, en los van wat je van al die personen en partijen vindt, als gameliefhebber zeg je hier even, Lisbeth, dat dit me toch een beetje zure smaak geeft. Want natuurlijk willen die nieuwe eigenaars die 55 miljard terugverdienen. Of in elk geval de rente op de financiering, want dat gaat natuurlijk al om miljarden. Het is allemaal geleend geld immers. Het is van de beurs gehaald. En dus is er nu opeens al een schuld van 20 miljard die even weggepoetst moet worden. Je voelt hem aankomen. Er gaat gesneden worden in de kosten. Investeerders zou al beloofd zijn dat er jaarlijks $700 miljoen bespaard moet worden, zegt Jason Schreier, journalist van Bloomberg. En dat gaat zich volgens meneer Schreier vertalen in massa ontslagen en manieren om nog meer geld te verdienen via de populaire games, zoals EA Sports FC. Nou, en je weet, Lisbeth, ze stonden er al niet goed op bij EA met al die pakjes spelers die voor FIFA Ultimate Team niet aan te slepen waren, vooral voor jonge, liefhebbende spelers. Dus dat soort strategieën gaan ze denk ik nog meer inzetten bij het nieuwe EA, zal ik maar zeggen. We zijn allemaal gewaarschuwd.
1: Dankjewel, door Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: De Amerikaanse FBI is sinds vorig jaar gaan samenwerken met China en Rusland. Waarom kiezen de Amerikanen daarvoor? En hoe kwetsbaar maakt de dienst zichzelf daarmee? Dat hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
4: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
6: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen verfmaker AkzoNobel en sectorgenoot Exalta. En een gesprek met voorzitter Chris Pakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schuld te voorkomen? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
10: Nu in de BNR-app.
1: waterschappen lopen vast in de strijd tegen de droogte. De rek is eruit. Ruim de helft van alle eetgelegenheden is nu een fastfoodzaak in Nederland. Het aantal is verdubbeld. En een deel van de SpaceX-raket slaat in op de maan. Deze verhalen en veel meer lees je nu in de BNR-app.
3: We gaan naar Edwin van Gerritsen bij de ANWB. Goedemiddag, Edwin.
6: Goedemiddag.
3: Ja, de treinen rijden nog steeds niet tussen Nijmegen en Venray, want die brandweer is dan nog aan het nablussen, ja. Natuurlijk, tot een uur of acht. Verder weinig problemen op het spoor. Hoe is het op de weg?
6: Er staan niet zoveel files vanwege de vakantie uiteraard. Er staat 50 kilometer bij elkaar. Een file die opvalt staat op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Liesel en Afrit Zomeren is de vertraging een kwartier. Dan staat een vrachtwagen met pech. En er zijn flitsers gemeld op onder meer de A2, Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,0. En op de A28, Zwolle-Assen wordt geflitst bij 153,5.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld. Die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op 1111 punten. Ja, gelijk carnaval meteen. Ongeveer gelijk aan de slotstand van gisteren is dat. Grootste stijger Magnum, 2,6%. KPN is de grootste daler. Zij gingen 2,3% naar beneden. En de Dow Jones op dit moment 1,1% in het groen.
3: Ja, China en Rusland zijn niet echt bondgenoten van Amerika, zou je zeggen. Maar nou blijkt toch dat de FBI intensief samenwerkt met deze landen. Kan dat zomaar en is dat niet eigenlijk heel gevaarlijk? Hoe kwetsbaar maakt de FBI zich? Dat hoor je over een minuut op BNR.
11: 52 min 40.
12: 12 natuurlijk.
11: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: In 12 weken leren rekenen?
12: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: 3 minuten over 5. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Na een lange dag klussen of werken en geen tijd of zin hebben om te koken, ja, wat is er dan aantrekkelijker dan een dampend hete portie friet? Ja. En kroket of een broodje bal?
3: Doe er maar een kaassoufflé bovenop, slaat het allemaal maar plat, ik vreet het toch in één keer op.
1: En makkelijk is het, want de afgelopen tijd is het aantal fastfoodrestaurants in Nederland verdubbeld. De snelle vette hap is populair, ook onder jongeren. En dat is ook te merken aan het percentage van mensen met overgewicht. Onderzoekers hebben dat verband vastgesteld tussen de aanwezigheid van een snackbar in de buurt en het aantal kilo's. Straks eten we een patatje oorlog met de onderzoekers. Nu eerst naar de FBI.
3: Ondanks dat China en Rusland dus niet bekend staan als Amerikaanse bondgenoten, heeft FBI-directeur Kash Patel bekendgemaakt dat de Amerikaanse inlichtingendienst op een aantal specifieke terreinen, waaronder cyberfraude en drugshandel, wel degelijk samenwerkt met de Chinezen en de Russen. Daar praten we over met Jelle Posma, hij is een oud-AIVD'er en oprichter van het platform Justice for Prosperity. Welkom.
16: Dank.
3: De Amerikanen die samenwerken met de Russen en de Chinezen, hoe opmerkelijk is dat?
16: Op zich is dat niet heel vreemd. Dat doen wij als Nederland ook. Daar waar het nodig is en dat dat veilig kan, willen wij ook graag informatie ophalen in China. Bijvoorbeeld over fentanylproductie, waar wij dat dan hebben. De vraag is natuurlijk, hoe past het in het huidige geopolitieke plaatje ook? En vooral Rusland springt er dan uit.
3: Ja, want Rusland, hebben wij daar, of onze diensten, Nederlandse diensten, contacten mee om die vergelijking even door te zetten?
16: De inlichtingenkanalen blijven altijd open. Dat is maar goed ook. Hè. In het geval van een hevige escalatie is dat vaak het laatste kanaal wat ook historisch bewezen enorme rampen kan voorkomen. Uh-huh. Wat bijzonder is, is de openheid van de samenwerking hier. Als je bijvoorbeeld kijkt, de FBI bestempelt China bijvoorbeeld in de eigen dreigingsanalyse nog altijd als de grootste spionagedreiging. En onder deze samenwerking zien we nu wel de Ministry of Public Security, zeg maar de veiligheidsmedewerkers van de Chinese overheid maandelijks nu toegang krijgen tot FBI-locaties. Ja, dat verhoudt zich maar slecht tot elkaar.
3: Toegang krijgen tot FBI-locaties, waar moet ik dan aan denken?
16: Werkgroepen bijvoorbeeld, uitwisseling van gegevens over fentanylproductie of cyber of kindermisbruik of het voortvluchtige aanpak en dergelijke.
3: Maar ja, inderdaad, juist als je zegt China is een grote cyberbedreiging en je gaat dan vervolgens met ze samenwerken om, ja, private cyberbedreigingen aan te pakken. Ik snap het eigenlijk niet hoe dit kan.
16: Nee, dat is ook bijzonder. Zeker inderdaad, precies terecht zoals je het bestempelt. China is wat dat betreft een notoire speler op het in het veld van agressoren. Dus waar we ons tegen moeten wapenen, net als Noord-Korea bijvoorbeeld. Ja. En de parallel richting Rusland is vooral ook heel bijzonder natuurlijk. Omdat we toch met z'n allen indirect in oorlog verkeren met Rusland via Oekraïne. En dan lijkt het ook wel ergens een politiek signaal van de Trump-administratie om dit zo aan te kondigen. Want dit is niet gelekt of iets dergelijks. Dit is een proactieve actie van de FBI. En dat gebeurt uiteraard met medeweten van Trump.
3: Ja, en hoe kwetsbaar maakt de FBI zich hiermee? Want als jij in een werkgroep gaat zitten met de Chinezen, dan dat zijn Chinese spionnen. Die brieven ook hun bazen weer, toch?
16: Ja, en dat werkt twee kanten op. Wat dat betreft is er niet heel veel naïviteit in de wereld van de inlichtingendiensten. Dat werkt twee kanten op. Dus wat dat betreft is het ook maar is het heel berekenend wat je met elkaar deelt. Je deelt nooit meer dan dat je bereid bent ook om te laten lekken, bij wijze van spreken. Dat is dat richting deze of gene. Dus dat zijn voorzichtige trajecten. Maar inderdaad, als je China bestempelt als hoogste dreiging in het spionagedomein, om je dan inderdaad de poorten te openen voor medewerkers van de Veiligheidsdienst van China.
3: Ja.
16: Dat is heel opmerkelijk.
3: En wat Rusland betreft, hè, wat hoopt de FBI daar eigenlijk uit te winnen, uit die samenwerking? Wat voor criminaliteit moeten we daar ons bij voorstellen?
16: Nou, er staat, daar is minder over bekend. Er, is nog geen, er zijn nog geen succescijfers over bekendgemaakt, zoals dat wel over de samenwerking met de Chinezen en Dubai met z'n drieën bekend is gemaakt. Honderden aanhoudingen en veel geld ook in beslag genomen. Over Rusland zijn het vooralsnog, voor zover wij weten, met name aankondigingen van een reis in oktober. Maar wel met dezelfde ambitie, dus het versterken van de samenwerking op opsporing en op inlichtingen. Een reis naar Moskou en Sint-Petersburg staat gepland. Ja. Dat is kwalijk. Niet alleen maar vanwege de zorgen, hè, waar gaat de informatie naartoe? Denk ook aan waar gaat de informatie van bondgenoten naartoe die wij delen met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Ja. Hè? Je moet maar hopen dat daar niet op de tafel over tafel gaat. En als laatste, wat echt zeg maar, geopolitiek een groot zorgpunt is, hierin vindt natuurlijk het Poetin-regime een enorme legitimiteit. Die kan naar zijn eigen volk gaan en zeggen, kijk eens even, we zijn nog steeds een wereldspeler en ze willen nog steeds met ons samenwerken.
1: En er is ook nieuws tegelijkertijd over onze eigen AIVD. Ja. Die behoort tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa. Dat heeft het blad L'Express bekendgemaakt. Alleen het VK en Frankrijk doen het dan beter. Wij zijn dan heel goed in het samenwerken met de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst, in een speciaal cyberteam waarmee dan succesvol Rusland en China binnengedrongen wordt. Ja, dat staat haaks op dat samenwerken.
3: Ja.
16: Ja en nee. Ook de Chinezen en de Russen die proberen dat natuurlijk ook bij ons. En ook, ook in Amerika. Dus wat dat betreft is daar ook geen naïviteit. Dat weet iedereen. Daarom is ook expliciet gemaakt dat het hier echt gaat over samenwerking op kinderporno, drugs, fentanyl met name. Dat is natuurlijk China een grote bron van. En voortvluchtige aanpak. Dat is de banner, het label wat wordt gebruikt. En tegelijkertijd is dit precies wat je nu noemt de grote zorg natuurlijk. Hè? Hoe gaat het nou met onze samenwerking ook met de Amerikanen in de toekomst als zij zo niet alleen maar pragmatisch samenwerken, maar er ook een politiek gebaar van maken? Want zo kun je dit ook wel lezen.
3: Ja, maar was het niet zo dat wij voor een deel die samenwerking ook hebben opgeschort? Althans sommige Europese landen, dat bepaalde informatie niet meer helemaal naar de Amerikanen gaat? Of zijn we daar nog niet? Samenwerking met Rusland en China, hè? Maar eerder is dat aangekondigd.
16: Zeker, en dat is aangekondigd. En daar moet je een heel pragmatisch naar kijken. We zijn altijd met iedereen als Nederland in gesprek en als inlichtingendienst al helemaal. En je deelt wat kan en wat nodig is, maar niet meer dan dat. En dat is in deze tijd is dat wat spannender als het over de Amerikanen gaat. En dat betekent dus dat je nog voorzichtiger bent met het delen bijvoorbeeld van informatie waar waar broninformatie in kan staan. Hè? Informatie die je hebt gekregen van bronnen die zijn geïnfiltreerd in netwerken, bijvoorbeeld in het Kremlin. Ja, als je dat nu met de Amerikanen deelt, daar zul je misschien nu voorzichtiger mee zijn dan eerder. Dat klopt.
3: Ja, vooral vanwege de veranderde verhouding tussen landen opmerkelijk dat er met China en Rusland wordt samengewerkt. Op dit moment door de FBI, Jelle Posma, oud-AIVD'er en oprichter van het platform Justice for Prosperity. Dank voor de duiding.
8: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
1: Verzadigde vetten, veel zout, weinig voedingsstoffen en sterk bewerkt. Ja, als ik dit rijtje oplees, klinkt het helemaal niet aantrekkelijk. Maar als ik zeg een dampend hete kaassoufflé of een patatje oorlog, dan krijg ik althans meteen zin. Trek. En een vette hap scoren is ook makkelijk, want de laatste 20 jaar is het aantal fastfoodrestaurants verdubbeld in Nederland. Dat meldt het CBS vandaag. En dat is niet zonder gevolgen. Dat weten onderzoekers Karel-Peter van Erpekum. Hij deed zijn PhD-onderzoek naar de rol van fastfoodrestaurants in overgewicht. En Nienke Smit, universitair hoofddocent epidemiologie aan het UMC Groningen. Welkom allebei. Eerst maar even de gewetensvraag. Karel-Peter, hoe vaak val je zelf voor de verleidingen van fastfood?
17: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik natuurlijk een aantal jaar met collega's heb gewerkt aan dit onderwerp. En dan word je ook eigenlijk toch wel heel bewust van waar het allemaal is. Dan zie je eigenlijk als ik over straat fiets eigenlijk constant daar op de hoek en daar op de hoek zie je weer een fastfoodrestaurant.
1: En stopt je dan?
17: Ik werd dus ook heel bewust van hoe ongezond potentieel dat kan zijn.
1: Dus de lust verging je?
17: Ja, het is misschien een stukje beroepsdeformatie bijna, maar ja.
3: Dan is tenminste iemand die inderdaad van alle kennis die er al over is, conclusies eruit trekt.
1: Ja. En Nienke Smit, hoe zit dat bij u?
18: Ik rij altijd eraan voorbij. Wij wonen redelijk dicht in de buurt bij McDonald's, tenminste. En mijn zoon die vindt het dan wel lekker, maar ik begin er niet aan. Want als het een gewoonte wordt, dan wordt het ook weer lastiger om dat weer af te bouwen. Dus ik weet hoe slecht het is. En ik weet ook hoe verslavend het is. En dat is vaak het probleem.
3: Verslavend?
18: Als je er eenmaal aan begint, er komt, er komt een soort, dopamine komt een vrij soort gelukshormoon. En daardoor krijg je gewoon, de volgende keer wordt dat ook weer opgeroepen. En dan ga je dus weer terug. Ja. En dat is vergelijkbaar met het stukje chocola wat je 's avonds bij de thee neemt. Mm. Als je daar eenmaal aan begint, dan de volgende avond, dan roep je je brein, je lijf eigenlijk weer om dat stukje chocola. En dat duurt ongeveer een week voordat je van dat gevoel af bent. Ja. Dus je moet even een week volhouden en dan ook niet meer aan beginnen.
1: Oké, dat is alvast een hele goede tip aan het begin van het gesprek.
18: Ja, sorry.
1: Nee, heel goed, dank. Wij denken bij fastfood, Karel Peter, eigenlijk altijd aan Burger King of McDonald's. Dat zijn de grote ketens, of de snackbar op de hoek. Maar het gaat om meer, schrijven jullie in het onderzoek. Wat is fastfood? Wat valt eronder?
17: Nou, fastfood kan eigenlijk van alles zijn. Het kan een pizzeria zijn, inderdaad een grote keten zoals een McDonald's, maar bijvoorbeeld ook een kebabzaak. En wat de gemeente Deler is, zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is het fast in fastfood. Dus voedsel wordt vaak in bulk geproduceerd. Je kan het kopen en direct opeten zonder dat je nog iets in hoeft te bereiden. Mm-hmm. Dat is één. En twee is, het eten is hoofdzakelijk ongezond. Dus veel calorieën, vaak veel vet en suiker. Dat maakt eigenlijk hoe we ook naar fastfood restaurants hebben gekeken in dit onderzoek.
3: Dus de spaghetti van die zaak op het station, die telt dan niet mee? Of zit daar eigenlijk ook heel veel vet en suiker in? Of vraag ik nu te specifiek?
17: Nou ja, het is denk ik inderdaad een discussie. Daar kan je best wel. Het is natuurlijk een glijdende schaal, denk ik. We keken in dit onderzoek dan echt hoofdzakelijk naar restaurants die hoofdzakelijk echt ongezond voedsel serveren.
1: Ja. Nienke Smit, die trend van meer snelle happen, meer fastfood, meer smaken hamburgers, et cetera, die is natuurlijk niet nieuw. Maar waar komt die oorspronkelijk vandaan? Gewoon de Verenigde Staten?
18: De Verenigde Staten loopt wel ongeveer 10 jaar voor op ons. Hè, ook als we kijken naar de porties. Dus in die zin lopen ze voor. En dat is natuurlijk ook de McDonald's. Hè, waar komt dat vandaan? Oh, misschien mag ik geen reclame maken.
3: Dan dit is geen reclame noemen, hoor. Ja.
18: Maar eigenlijk komt het helemaal van vroeger. Toen was er een voedselschaarste. En had men heel veel behoefte aan zout, vet en suiker. En dat ligt eigenlijk heel diep in ons DNA, dat we daar behoefte aan hebben. Eigenlijk speelt deze fastfoodketens, die spelen daar heel goed op in. Het voedsel dat smaakt lekker, het is makkelijk en snel te consumeren. En dat is helemaal in deze tijd van efficiëntie natuurlijk heel erg belangrijk. En het stimuleert ook nog eens overeten.
1: Ja.
18: Dus
1: het gaat eigenlijk terug naar de prehistorie.
18: Het is een ontwikkeling om eigenlijk voedsel aantrekkelijker te maken en lekker te laten smaken. En ik denk dat we daarin een beetje zijn doorgeschoten en dat we ons niet goed hebben gerealiseerd wat nou de nadelige effecten van deze nieuwe ontwikkeling eigenlijk was. Ja. En nu is de vraag van, hoe lang laten we het nog doorlopen en wanneer gaan we ingrijpen?
1: Ja, komen we zo nog even op terug op die vraag of je er iets aan kan doen. Want, Karel Peter van Erpekum, jij hebt specifiek onderzoek gedaan naar het verband tussen overgewicht in Nederland en die verdubbeling van die fastfoodrestaurants. Is er inderdaad een verband?
17: Ja, dat is eigenlijk het korte antwoord. Dus hoe meer fastfoodrestaurants mensen rond een kilometer om hun woning hadden, hoe hoger hun BMI, dus maat voor overgewicht. Ja. En we zagen ook dat die mensen vervolgens over de tijd ook verder in gewicht toenamen. En als ze bijvoorbeeld ook het aantal fastfoodrestaurants in hun omgeving fastfood bijkwam, dan nam hun BMI dus ook nog verder toe.
1: Je gaat gewoon dan vaker naar een snackbar of de kebabzaak of de pizzeria?
17: Nou ja, dat hebben we niet specifiek onderzocht, maar we hebben wel in die gewichtsgegevens gekeken en dat heel uitgebreid geanalyseerd.
1: En hoeveel scheelt dat dan?
17: Nou, dat is voor een individu een klein verschil. Dus dan heb je het echt over enkele honderden grammen. Maar het punt is eigenlijk dat zo'n hele stad natuurlijk eigenlijk vol komt te staan met fastfoodrestaurants. En hele grote groepen mensen hier door beïnvloed worden. Dus ik maak graag zelf ook een vergelijking met de autogordel. Voor jou als individu, autogordel is natuurlijk hartstikke goed, maar de kans dat die jouw leven redt als individu, die is eigenlijk niet heel groot. Alleen omdat we in heel Nederland allemaal een autogordel dragen, scheelt dat toch meer dan 10.000 gewonden per jaar. En ja. Zo kan je eigenlijk ook naar die fastfoodrestaurants kijken. Van oké, ja, voor dat individu is het verschil misschien niet zo groot, gemiddeld gezien. Maar ja, als zo'n hele stad of een heel Nederland, waar dit CBS-onderzoek over gaat, als in heel Nederland die aantal fastfoodrestaurants heel erg toeneemt, dan kan dat toch belangrijke implicaties voor de volksgezondheid hebben.
1: Ja, want er is ook wel Nieke Smit vaker geprobeerd om bijvoorbeeld coffeeshops in de buurt van middelbare scholen, in een straal van 500 meter, geloof ik uit mijn hoofd, te weren. Dat is gelukt. Maar ja, snackbars, die zie ik ook over heel veel steden en dorpen verspreid zijn, juist in de buurt van een schoolplein.
18: Ja, dat klopt. Het mag niet binnen 300 meter. Maar wat is 300 meter voor een scholier? Ze hebben gemiddeld vaak een half uur pauze. Nou, 300 meter is prima te bewandelen. Ik denk dat het belangrijk is dat die afstand groter wordt. Dat is punt 1. Punt 2, dat het aanbod in de scholen aantrekkelijker en gezonder is. En gezond en duurzaam hoeft ook niet per se niet lekker te zijn. Dat kan ook heel lekker zijn. En ik zou, maar ja, dat is misschien, dan slaan we door naar betutteling. Misschien moeten we de jongeren geen bankpas meegeven of geen geld meegeven, zodat ze daar ook niet naartoe kunnen gaan. Dus je moet ze eigenlijk helpen de verleidingen te weerstaan. En nou ja, we moeten daar een oplossing om dat voor elkaar te krijgen.
3: Maar ja, de verleiding weerstaan, u zei net ook al, het zit diep in ons brein. Hè? Dus je hoeft maar ergens te weten dat er iets vets met zout te vinden is.
1: En je bent 13, 14.
3: Ja, dan ga je erop af.
18: Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Dus daarom zeg ik, maak de gezonde keuze, de makkelijke keuze, laat maar zeggen. Dus dat het makkelijker is. En dat is het probleem in de huidige samenleving. Er is een overschot aan ongezond voedsel. In de supermarkt, 80% van het aanbod staat niet in de schijf van 5. Dat geldt ook voor reclames en advertenties en ook online marketing. Als je erop gaat letten, dan valt het pas op hoe ongezond het voedsel eigenlijk is om ons heen. Ja, en daar zouden we wat aan moeten doen. Dat het in ieder geval gelijkwaardig is, gezond en ongezond.
1: Ja, Karel Peter, is dat het aanbod, zeg maar, dat reguleren, is dat dan een oplossing?
17: Nou ja, als je naar dit onderzoek kijkt, dan spelen fastfoodrestaurants dus wel een rol in overgewicht. En als we ook breder kijken naar de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp, nou, dan zijn wetenschappers er wel over eens dat die toename in overgewicht in Nederland, die we ook de afgelopen decennia hebben gezien.
1: Ja, dat is nu meer dan de helft, hè?
17: Ja, meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft overgewicht. En wordt ook verwacht dat dat nog verder toeneemt. En dat dat heel veel te maken heeft met de leefomgeving. En die fastfoodrestaurants zijn daar waarschijnlijk wel een puzzelstukje
1: en
17: van.
1: En tot slot, je schrijft ook dat dat overgewicht nog heel erg als een soort gezondheidsprobleem voor het individu wordt gezien, maar dat het echt een maatschappelijk probleem is. Kun je kort aanstippen wat dat maatschappelijke probleem, waarom het ons ook raakt, als we zelf geen overgewicht hebben?
17: Nou ja, Eigenlijk is het natuurlijk iets wat aan de hele maatschappij raakt. Dus hè, als die leefomgeving ongezond is, dan ja, en de helft van de Nederlanders overgewicht heeft, dan is het kennelijk ook heel moeilijk om op een gezonde manier te leven en een gezond gewicht te houden in deze maatschappij. En ja, dan kan je naar één individu kijken van ja, je bent te zwaar, je doet het niet goed. Maar eigenlijk doet dus ja, de helft van de Nederlanders zit met dit issue. Ja.
1: En dan zou ik dus kunnen zeggen, de helft van de Nederlanders doet het dan niet goed. Maar kennelijk is er dan meer aan de hand. Ja. Want je kunt dat dan dus niet in. Ik parafraseer nu je woorden, corrigeer me als ik het fout heb. Je kunt dat niet neerleggen bij het individu.
17: Nee, en zeker niet als je dus ziet dat die omgeving zo erg uitnodigt tot ongezond eten. Ja.
3: Ik kreeg net het pushbericht binnen van het FD.
1: Nou?
3: Op horecagebied. Dat is goed nieuws, want weliswaar zijn er dus inderdaad nu meer fastfood restaurants. Maar er komen minder mensen over de vloer. Volgens een woordvoerder van het Food Service Instituut Nederland groeit het verkoopvolume niet.
1: Nou, dat is dan een lichtpuntje om mee af te sluiten.
3: Ik denk, nou.
1: Dank voor dit gesprek. Karel Petter van Erpekum en Nienke Smit.
19: De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Alle 27 grote Italiaanse steden geldt vanaf morgen het hoogste hittealarm. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Deze week wordt het land weer getroffen door nu al de vierde hittegolf van deze zomer. En de temperaturen lopen in sommige delen van het land op tot 40 graden. Praten we over met Italië-kenner Donatello Piras, die net terug is uit Italië. Donatello, vertel, hoe warm was het bij jou?
20: Nou, bij mij viel het eigenlijk wel mee. Maar dan moet je eigenlijk een beetje de vakantie vieren zoals de Italianen doen. Ja. En je moet op de plekken gaan zitten waar de Italianen zeg maar naartoe gaan als zij uit die 27 steden gaan. Mm-hmm. Dan gaan ze ook niet in de stad zitten. Dan gaan ze niet in de heuvels zitten. Hoe mooi en idyllisch die ook zijn. En dan gaan ze of naar de bergen of naar de kust.
3: Ja. Ja.
20: En als je daar naartoe gaat, dan is het natuurlijk in de bergen is het wat koeler. En aan de kust is het ook wat koeler. En dat heb ik 3 weken gedaan. En dan is het eigenlijk prima uit te houden. Ja. Maar dat is dus wat anders dan zeggen, nou, we gaan morgen lekker
3: naar
20: om 10 uur 's ochtends in de auto zitten naar Florence.
3: Nee, of ja, Rome, goed, dat is het inderdaad. Punt. Mensen hebben nu grote vakantie in Nederland en Duitsland. En we willen die prachtige steden zien natuurlijk. En dan kom je daar terecht. Hoe erg is het daar nu?
20: Ja. Nou ja, kijk, die code rood is ook niet een. Dat is niet een. Een grapje of zo. Hè. Dus dat is echt een volledig heat health watch warning system, wat het ministerie zeg maar uitvaardigt. En dat betekent, ze hebben ook daar 4 systemen. Net als bij ons, de groen is eigenlijk geen. Dat is normaal. Dan wordt het geel-oranje. Dan is het risico vooral voor kwetsbare groepen. Maar als het rood is, dan is het eigenlijk een hittegolf. Ook in Italië. Waarbij de risicovolle omstandigheden langer dan 3 dagen aanhouden. En waarbij ook gezonde en actieve mensen gezondheidseffecten ondervinden.
3: Ja, ja.
20: En dan zijn er dus. Dan zijn er dus allerlei maatregelen, los van het zorgen voor de kwetsbaren. Dus dat is vanaf morgen in alle 27 grote steden van Italië het geval. En dat is de vierde hittegolf al. Dus ze zijn het daar ook wel beu, hoor.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat wordt dan eigenlijk aangeraden om te doen als je niet naar de kust of de bergen kan?
20: Ja, en dat is natuurlijk voor de mensen die in zo'n stad wonen, werken, niet op vakantie kunnen of niet dan op vakantie gaan. Ja, dan worden er maatregelen getroffen. Dus wat betekent dat? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je expliciet wordt gewaarschuwd om tussen 11 en 6 direct zonlicht en zware lichamelijke inspanning te vermijden. Wegwerkzaamheden en zo. Mensen die buiten werken, die mogen dat ook niet doen tijdens die uren. Dat geldt voor alle mensen die gewoon door moeten werken. En kijk, voor een toerist, laat ik ook wel heel eerlijk zijn, is het natuurlijk relatief makkelijk. Want ja, je kunt gewoon vroeg opstaan. Dan ga je dan naar Florence. Tussen 11 of tussen 12 en 5 lunchen, kleine siesta, een beetje rustig blijven, boekje lezen. En op een gegeven moment kun je dan weer de hele avond, en dat duurt dan best wel lang, weer naar buiten gaan. Ja. En dan wordt het ineens buitengewoon rationeel hoe ze daar blijkbaar leven. Ja. En zeker met zo'n hittegolf, jongens, is het eigenlijk gewoon wat je moet doen. Want anders wordt het gewoon echt niet leuk.
3: Zeg maar, die hitte gaat ongetwijfeld ook gepaard met extreme droogte. Wat merk je daar eigenlijk van?
20: Klopt. Ja, heel veel. Ook Italië heeft een hele zware zomer. Je ziet dat bijvoorbeeld op de Marmolada, dat is de hoogste berg van de Dolomieten. Daar is de temperatuur al te vaak boven nul, ook wel boven de richting de 16 graden gegaan. Er zijn aardverschuivingen in de Dolomieten. Gisteren was er één, eergisteren was er één, twee dagen geleden was er één. Ook in het gebied waar ik ben geweest, niet tijdens, maar toen ik er weg was. Er is een droogtealarm afgegeven voor de Po-vlakte. Dat is het gebied dat eigenlijk decennia lang dacht, nou, dat water komt wel uit die bergen, dus die hebben relatief weinig wateropslag. Dat hebben ze in droge gebieden in Italië veel meer. En dat merk je nu. Hè. Dus ook daar merken ze dezelfde maatregelen die wij, hè, bijvoorbeeld agrariërs, hier ook merken. Het land besproeien en dat soort dingen wordt aan banden gelegd. Ja.
3: Oogsten wordt dan
20: water
3: ook
20: gaat
3: weer
20: op rantsoen en dat soort zaken.
3: Ja,
20: en dat. Nou, dat soort dingen. Want ja, wat bij ons voor de courgettes geldt, geldt natuurlijk in Italië voor andere dingen, maar ook voor de wijn en voor het graan en dat soort dingen. Dat heeft ook gewoon water nodig. Dus als die droogte te lang gaat duren, dan hebben we ook meteen een ander probleem, een economisch probleem.
3: Donatello Piras, dankjewel. Italië-kenner.
1: Op de eerste set resultaten van SpaceX is weinig aan te merken, maar toch zijn de beleggers niet blij. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Zomervakantie is het moment om stappen te zetten, je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is de kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
21: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
22: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
23: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
25: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
26: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
26: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: BNR Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er is niet zoveel aan de hand. Op de weg staat ongeveer 40 kilometer file. De langste file staan op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier. Op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Inschieterrein, Eckersrijd en Sint-Oederode. 10 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. En er zijn flitsers gezien op onder meer de A20 Gouda Hoek van Holland bij hectometerpaal 39,4. A28 Zwolle Amersfoort bij 63,7. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda wordt geflitst bij 88,3.
29: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
30: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter opgetrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. En bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Ze hadden gekocht in China dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: SpaceX kwam met kwartaalcijfers, maar de koers ging naar beneden. Waarom? Dat horen we over een minuut op BNR.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: En, hoe ging je leestoets?
5: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
4: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
4: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In 14 weken begrijpend leren lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
29: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: 6 augustus is het. Woensdag, 6:15. Het zal niemand verbazen, maar het is vooral Gianni Infantino die nog vertrouwen heeft in Gianni Infantino. De FIFA-baas ziet de steun voor zijn voorzitterschap afbrokkelen. Organiseert daarom een spoedberaad met de FIFA-top over zijn eigen positie. Ja, kan hij dat tij nog keren en wie zou hem dan eventueel moeten opvolgen? Straks gooien we een balletje op over die vraag. Maar eerst gaan we naar de beurs.
3: Ja, en er kan gereageerd worden op de allereerste kwartaalcijfers van het beursgenoteerde SpaceX. Maar die reactie is niet zo positief, Maxime van Mil van BNR Beurs.
9: Hi. Nee, ja, dit was het moment, hè, waar uitgekeken werd. Maar ik zal gelijk maar met die koersen in huis vallen. Hey. Dat is 7% eraf. Niet zo enthousiast dus. Het leuke is wel, aan de cijfers zelf lag het in ieder geval niet. Die waren juist eigenlijk boven de eigen verwachtingen van SpaceX. Dus dat hebben ze goed verwachtingsmanagement in ieder geval geprobeerd te doen. Nou, ja. Omzet stijgt met ruim 90% naar een kleine $8 miljard. Het verlies is gehalveerd, nog maar 540 miljoen. Dus dat is blijkt allemaal de goede kant op te gaan. Veel van die omzet komt van Starlink, die satellieten. Dat is ruim de helft van de omzet, levert dus echt wat op. En ook die ruimtevaartdivisie, dus echt de raketten, die krijgen wel wat binnen, want die hebben opdrachten NASA, het Pentagon en dergelijke. Dat is allemaal dus positief. Dan is de vraag, waar komt dan die koers vandaan? En misschien,
3: dat betalen bedoel je, ja.
9: Ja, dus die 7% in de min. Misschien omdat SpaceX afgelopen kwartaal $18 miljard aan AI-investeringen deed. 18 miljard tegenover een omzet van $8 miljard. Dat is echt bizar. Ter vergelijking Alphabet, daar schrokken ze ook al van de AI-investeringen. Die investeerden $45 miljard afgelopen kwartaal, dus veel meer. Maar goed, hun omzet was ook 120 miljard.
3: Ja,
9: dus
3: staat nog iets tegenover.
9: Inderdaad. Bij SpaceX is dat, als je dat dus relatief een beeetje ombouwt en gelijk stelt, is dat dus 6 keer meer dat ze investeren. Als je het naar de omzet omrekent. Nou, dan te bedenken dat dat ook allemaal naar xAI gaat met chatbot Grok, wat ook niet heel erg fantastisch bekend staat.
3: Nee.
9: Snap je misschien wel waar de zorgen vandaan komen?
3: Beleggers denken, dit verdienen we nooit terug.
9: Ja, precies. Dit is geld dat je zo in de hoogoven stopt en foef, weg is het.
3: Even een ander verhaal. De strijd tussen farmaceuten om de afslankmarkt. Ja. We hadden het net nog over te veel aan snackbars in Nederland. Farmaceuten Eli Lilly en Novo Nordisk die zijn daarover in een strijd verwikkeld. Die maken dat allebei. Kwamen allebei met cijfers overigens. Ja. Hoe doen ze het?
9: Ja, en dat is leuk, want dan kun je meteen zien hoe het ervoor staat in die strijd. We kunnen wel zeggen dat er in ieder geval op dit moment één duidelijke winnaar is. En die ga ik je duidelijk maken aan de hand van de twee topmannen. Dan kunnen jullie kiezen. Nou, eerst de topman van Eli Lilly, die zat bij CNBC.
8: You know, we're not just an obesity company. We're also building out a really strong oncology business, our neuroscience franchise. And we're not resting on our laurels. We're pleased but not satisfied.
9: Ja, pleased but not satisfied. Dus,
3: we doen niet alleen maar, obesitasmiddelen.
9: Precies, ja. Dus hij is blij met hoe het gaat. Kijkt vooruit naar meer. Drinkt er nog even op aan. We zijn ook met andere dingen bezig. Mm-hmm. Die afslankmarkt is leuk, maar dat is een deel van wat we doen. Nou, houd dat in gedachten. Dan komt de topman van Novo Nordisk bij Bloomberg.
10: We had the best pill launch in the history of medicine. In spite the fact that our competitor not only is in the market, but is trying very hard to, of course, capture their own fair share of prescriptions.
9: Ja, dus daar zit wat meer vuur in. De beste pillancering in de geschiedenis van de medische wereld. Klinkt een beetje als Trump. History of trade deals, die uitspraak.
3: Hij vergeet de vinding van penicilline, geloof ik. Maar ga door.
9: Waarschijnlijk. En hij is dus maar de hele tijd bezig met zijn concurrent. Dat is dus Eli Lilly. Nou, dan mag je raden bij wie het goed en bij wie het slecht gaat.
3: Nou, ik vond die tweede toch minder, jij zegt vuriger. Maar ik vond hem eigenlijk wat defensiever daar ook in.
9: Ja, en dat is precies wat ik bedoel. Bij Eli Lilly is dus geen wolkje aan de lucht, bij ver de verwachtingen ook verslagen. Bij Novo Nordisk is het allemaal niet zo gezellig. Ja, hij verdedigt zich dan en zegt, nou, we hebben de beste pillancering ooit. Maar het is niet winstgevend, die hele pil. En dat baart zorgen, want ze moeten dus de prijzen gaan verhogen. En dat is niet wat je wil als je het aflegt tegen een concurrent. Je kan dan ook wel raden welk aandeel er goed en welk er slecht voor staat. Eli Lilly, 3% erbij. Novo Nordisk, 4% eraf.
3: Aha. En dan is de fusie tussen Axalta en AkzoNobel goedgekeurd. Ja, dat moest vandaag gebeuren.
9: Ja, we kunnen het kort over hebben. Die fusie die zat er al de hele tijd aan te komen. Dat zou normaal gesproken een soort hamerstuk zijn. Beleggers moeten daar dan over stemmen. Maar het was toch nog wel even spannend. Want afgelopen maanden hoorden we toch nog een paar andere pogingen die gedaan werden om die overname rond te krijgen. Nou goed, uiteindelijk werden die pogingen afgewend door het bestuur. En moesten beleggers dus nu alsnog over die originele fusie stemmen tussen Axalta en AkzoNobel. 99% stemde voor die fusie. Dus uiteindelijk toch nog wel een beetje een hamerstuk. Betekent wel dat we afscheid gaan nemen van AkzoNobel. Want de AIX-notering die verdwijnt. En het bedrijf is straks alleen in New York te vinden.
3: Onder een andere naam ook?
9: Of? Ja, en die weten we nog niet.
3: Oh, die weten we
9: dus, maar goed, AkzoNobel was al een soort fusie van een fusie van een fusie van een fusie.
3: Jawel, dus, maar was toch een Nederlandse naam.
9: Ja, zeker. Ja. Het waren ook veel Nederlandse namen. Nobel was geloof ik een Zweeds bedrijf. Maar goed, daar komt dan straks Axalta bij. Axalto Nobel, zoiets? Suggesties.
3: Nou ja, goed. Dus kunnen bij jou de rechten claimen. Hè?
9: Inderdaad.
3: Geld ik heb betalen hem hier, voor wat je nu hebt gelanceerd.
9: Copyright geclaimd.
3: Wat is de slotstand van de AIX?
9: Die is in de min gesloten uiteindelijk. Na toch dat het op leek dat we in de plus gingen sluiten. Maar er is een 10% van afgegaan. 1111 punten zijn dat. Grootste stijger Magnum, 2,7%. KPN daalt het hardst met 2,2%.
1: We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, het is dus een rustige middag, maar er is wel een auto met pech op de A50.
11: Ja, en dat veroorzaakt een kwartier vertraging op de A50 van Eindhoven naar Os voor Sint-Oederode. En op de A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring heb je ook een kwartier vertraging. En flitsers staan daar op onder de A7 Groningen-Heerenveen bij hectometerpaal 152,4. En op de A28 Assen-Zwolle wordt geflitst bij 160,7.
12: Luister vandaag, begrijp morgen.
13: Shell verkoopt alle zonne- en windparken in Europa die op land staan.
14: That would be the biggest attack since World War II.
15: Nou, het begint al steeds meer te krijpen, hè? Maar het is al een hele tijd heel droog.
1: Op dit moment is de top van Wereldvoetbalbond FIFA bij elkaar voor een spoedoverleg in Rabat, Marokko. En dat overleg draait volledig om de positie van de voorzitter Gianni Infantino. En Gianni Infantino die is er zelf ook bij. Volgens experts draait het om de vraag: kan hij genoeg steun verzamelen om herkozen te worden bij de FIFA-verkiezingen volgend jaar? Ik ga het bespreken met BNR-sportverslaggever Jaap de Groot en hoogleraar sport en recht aan de VU Marjan Olfers. Goedemiddag beiden.
16: Ja, goeiedag.
1: Marjan Olfers, Infantino heeft dat overleg dus zelf voorgesteld en georganiseerd. Is dat verstandig over zijn eigen positie?
0: Nou, vaak is dat wel verstandig. En wat ik nu begrijp uit alle berichtgeving is het toch ook vooral om ook de interne organisatie tot rust te manen. Want zoals ik het nu zie, en ik ben benieuwd hoe Jaap dat ziet, ligt hij ook niet goed meer binnen de interne organisatie. Dus bij zijn eigen secretaris-generaal, dat moet altijd een heel goed sporend geheel zijn met elkaar. De totale interne organisatie en daarvan dan de top, is het niet eens met hoe die heeft gehandeld. En dat betekent dat het uitvoerende orgaan, namelijk de secretaris-generaal en al zijn mensen, eigenlijk zo'n beetje in opstand komen tegen hun eigen baas.
1: Ja. En Jaap, via de BBC is al een beetje uitgelekt wie er allemaal aan tafel zitten bij dat spoedoverleg. Nou ja, de financieel directeur van de FIFA, de juridisch directeur, het hoofd van de ledenverenigingen, et cetera. Maar niet de UEFA. Is dat dat is natuurlijk een bewuste keuze.
17: Precies wat,
1: maar dat is.
17: Nee, dat is precies wat Marjan zegt. Hij moet intern de boel op orde krijgen. Want vorige week is natuurlijk Carlos Cordero, zijn belangrijkste adviseur, opgestapt. Dat was natuurlijk al een heel belangrijk signaal. En vervolgens heeft zijn COO, en ik ben benieuwd of die ook bij die bespreking aanwezig is, Kevin Lamour, openlijk kritiek geleverd en gezegd dat hij sinds hij 2 jaar geleden in dienst van FIFA gekomen is, dat hij van de ene verbazing in de andere geval is. Ja, dat zijn uitspraken van binnenuit die er niet om liegen. En ik was zelf in mei, vlak voor het WK, nog even op het FIFA-kantoor in Zurich. En toen sprak ik onder andere ook met Matthias Grafström en andere FIFA-leden. En die zeiden ook van, ja, we zien hier Infantino nauwelijks nog. We hebben hem afgelopen jaar misschien 2 of 3 keer gezien. Dus de hele band met zijn achterban en met zijn medewerkers.
1: Ja,
17: die is ook heel broos. Hij heeft meer aandacht voor Trump gehad dan voor zijn eigen secretaris-generaal.
3: Het zou geen toeval zijn dat het in Marokko wordt georganiseerd. Hè? Hoopt Infantino op een of andere manier dat hij toch ook die Afrikaanse bonden nog wel achter zich krijgt?
17: Ja, nou, er zijn ook we worden natuurlijk heel erg gevoed door de Europese media. En dan wordt een beetje over het hoofd gezien dat elders in de wereld men nog niet zo ver is als Europa zeg maar Midden- en Noord-Amerikaanse continent. Want inmiddels heeft ook de Filipijnen zich achter Infantino geplaatst. Net als Qatar, Indonesië, Kuwait, Sri Lanka, Libanon en Marokko. En Marokko is een vrij sterk pion in het Afrikaanse deel. En de CAF, de Confederatie van Afrikaanse Voetbalbonden, heeft zich nog niet uitgesproken over de positie van Infantino. En ik denk dat hij in dat hoofdkantoor van FIFA in Rabat ook probeert om gewoon die Afrikanen gewoon achter zich te krijgen. En als hij dan ook nog Azië achter zich krijgt, dan heeft hij toch weer de meerderheid.
3: Ja, we zijn Marjan Olvers heel even kwijt.
1: De verbinding.
3: Intern neemt dus het draagvlak voor Infantino ook af. Maar ligt nou überhaupt dat plan? Dat is niet meer ter discussie nu, toch, Jaap? Dat plan heeft hij ingetrokken. Het plan om het WK commerciëler te maken. Marjan Olvers is er weer bij.
0: Dat plan gaat wel degelijk van tafel. Maar het bleek ook dat hij dat hele plan heeft ingezet zonder draagvlak van zijn eigen interne organisatie. En er zijn een aantal zaken die je op orde moet hebben als FIFA-president. En dat is als eerste je interne organisatie, alle neuzen dezelfde kant op. En dan kun je gaan uitrollen. En dat heeft hij nagelaten. En ik ben het met Jaap eens dat op dit moment wij kijken heel erg met een westerse bril naar hoe de FIFA opereert. Maar de FIFA is bij uitstek een wereldbond. En daarmee heb je dus ook te maken met allerlei andere landen. We zien nu wel een beweging, met name van Europa, een aantal andere landen en natuurlijk ook Jordanië, waarvan prins Ali al jaren probeert aan de macht te komen van FIFA. Dat die proberen nu Gianni Infantino weg te krijgen. Maar tot nog niet zo lang geleden had hij nog steeds de meerderheid.
1: Maar die prins Ali die je noemt, die was toch ook al de vicevoorzitter?
0: Jawel, maar hij wil de voorzitter worden. Hij is al een paar keer met hem in getracht om. Ja, hij wil eigenlijk het allerliefste Gianni naar de troon van de troon stoten op dit moment.
3: Ja, het duurt wel lang, hè?
17: Moet ik ook eerlijk zeggen. Ja. Ik geef hem ook weinig kans, want ik heb zijn presentatie gezien bij een vorige presidentsverkiezing.
0: Ja, dat was
17: gewoon Jiske vet. Ja, dat was echt Jiske vet. Dit is geen serieuze kandidaat.
1: Maar wat gebeurde er daar dan? Ja.
0: Nee.
17: Nou, hij stond te hij was kandidaat en hij moest zich presenteren. Nou, hij hakkelde, zweet het op zijn voorhoofd. Het was echt gênant. En het ergste was nog dat Michael van Praag had zich toen ook kandidaat gesteld. En toen was hem geadviseerd, je moet afstappen van je kandidatuur en je steun geven aan Al Hussein. Want dat is een hele goeie. Dus hij zat daar te kijken naar een soort klucht. En na afloop, dat stoom kwam uit zijn oren vandaan bij Verpraaf. Want hij was woedend, ja.
1: Ja. En vanmiddag maakte ook nog de oud-voetballer en FIFA-ambassadeur Louis Figo bekend dat hij vindt dat Infantino moet opstappen. Hij noemt hem zelfs laag en bedriegelijk. Ja, als dit soort voetbalkopstukken zich uitspreken, helpt dat dan om hem bij de krachten die Infantino willen afzetten?
17: Nou ja, het blijft allemaal Europa. Dat is het grote probleem. En dat beseft Infantino als geen ander. Kijk, Afrika heeft 54 stemmen en Azië heeft 46 stemmen. Als je die bij elkaar krijgt, komt hij op 100 stemmen. En om weggestuurd te worden, heb je 2/3 van de stemmen nodig. Dat zijn de 140 van de 211. Dus als je die twee binnenhoudt, ja, dan kan Figo kan het roepen, iedereen kan het roepen, maar dan blijft hij zitten waar hij zit.
1: Ja.
17: En, niet te vergeten, er is nog geen volwaardige kandidaten. De hoofdkandidaat voor iedereen is Nasser El Khelaifi, de eigenaar van Paris Saint-Germain en ook de eigenaar van Beam, de sportzender uit Qatar. Maar die heeft vooralsnog aangegeven dat hij daar niet voor in de markt is.
0: En ondertussen heeft hij ook de ethische commissie zo'n beetje ontmanteld, want dat zou de andere route kunnen zijn.
17: De markt is.
1: En
0: ondertussen heeft hij ook de ethische commissie

0: grote regionale bonden, dat is eentje daarvan is natuurlijk ook UEFA, dat die meer druk gaan zetten en meer druk gaan zetten dat ze proberen bijvoorbeeld een motie van wantrouwen of zo te creëren ergens. Maar ja, ook daarvoor, het is een internationaal spel, moet je ook echt wel op zeker spelen. Dus het is nog steeds een erg...
1: En Jaap, ja, er zijn natuurlijk heel veel leiders, presidenten, voorzitters, die ook al bij minder dan 2/3 kritiek en tegenstemmen denken, nou, ik hou de eer aan mezelf, ik ben aangeschoten wild, graag of niet, ik stap op. Maar zo zit Gianni Infantino niet in elkaar, hè?
2: Nee, omdat hij zich natuurlijk nog steeds gesterkt voelt. Kijk, eerst maar, dit is hem overkomen. Hij gedroeg zich na het WK als de zonnekoning. Dus en daarom is hij ook te ver gegaan. Want hij dacht, ja, wat kan mij gebeuren? Nou, hij is op 5 bananenschillen tegelijk gestapt nu. Maar desondanks, hij is natuurlijk een oude advocaat. Hij schakelt razendsnel. En hij ziet ook meteen waar zijn kansen liggen. Dus hij is nu al een doorzaak. Hij zit niet voor niets in Marokko. En als hij dan ook nog een keer... Azië achter zich krijgt, in ieder geval een meerderheid, dan komt hij op die 100 en dan gaan die 140 het nooit halen.
3: Marjan,
2: en dan blijft hij.
3: Wat voor risico loopt toch, een organisatie als iemand zich als zonnekoning gedraagt aan de top?
0: Oh, dat weten we altijd, hè. Een zonnekoning is, zolang je het draagvlak houdt, ben je er. Hè. Ik bedoel, we kennen ook wel wat presidenten als zonnekoningen inmiddels. Dus zolang je het draagvlak houdt en de verkiezingen wint, zit je redelijk stevig op die plek. Maar het aantal mensen dat zit te wachten op je val wordt ook steeds groter. Dus dit zie je, hij heeft zijn hand overspeeld. En ik denk dat op dit moment het grootste risico komt van zijn eigen interne organisatie. Want als die mensen zeggen, wij stappen op, wij zijn er niet. Wij gaan niet meer voor je werken. En dat heeft er dus eentje, is dus al concreet opgestapt. En het is echt heel bijzonder internationaal gezien dat mensen zich ook tegen hun president uitspreken. Nou, dat zie je hier ook. Daar zit nu zijn weak spot, dat zit zijn zwakke plek. En dat probeert hij nu als eerste te lijmen. En ondertussen probeert hij natuurlijk continu te sturen op nog steeds de meerderheid. Maar het zijn eigenlijk dominosteentjes. Dat zie je bij bijvoorbeeld ook Sepp Blatter, die was jarenlang de zonnekoning en ook die overspeelde zijn hand. En dan ben je op een gegeven moment, heerst er dan vaak metaalmoeheid en dan ga je.
1: Ja, en daar gaan we op wachten, denk ik. Want
3: duurt nog al even.
1: Ja, die dominoblokjes die vallen om en dat overleg is nog niet afgelopen, geloof ik. Dank voor nu, Marjan Olvers en Jaap de Groot.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Frankrijk klonken tijdens de bosbranden in Bordeaux explosies van achtergelaten granaten uit de Tweede Wereldoorlog. En mogelijk is er ook in dat brandterrein Limburgse Venray sprake van niet ontplofte munitie uit de oorlog. Tegelijkertijd legt een laag waterpeil in de Donau ook boten bloot van de nazi's nog. Mammoetresten zijn er gevonden. Volgens maritiem archeoloog Martijn Manders zijn er nog bijzondere voorwerpen door de droogte ontdekt.
5: En hongerstenen. En hongerstenen die komen. De alle oudste die we kennen is uit de 15e eeuw in Tsjechië. Maar ze zijn ook in Hongarije en in Duitsland gevonden. En dat zijn stenen die destijds op dat lage waterpunt werden gelegd. Door de bevolking. Als een soort dreigend bericht van het water is zo laag, we gaan honger lijden. Oh. En dat gebeurde dan ook. Dus het was een soort als je hem nou ziet, dan weet je dat je een groot probleem gaat krijgen.
1: Actueel.
5: Ja. En dat is dat is zeer actueel. En die stenen die zijn dus eigenlijk vanaf die 15e eeuw neergelegd. Maar in 2022 heeft Rebellion Extinction ook zo'n steen neergelegd. Als dreig. Als waarschuwing van jongens, kijk nou eens uit met dat water. En dat is natuurlijk ook wel terecht. Want we merken dat er allerlei problemen ontstaan door juist dat lage waterpeil.
3: Ja, wat opvallend. Maar die stenen zijn dus zo groot dat ze ook niet zijn weggespoeld of onder het slip zijn komen te liggen.
5: Dat zijn hele grote. Nee, precies, dat zijn hele grote stenen. Hm. En er zijn dan teksten ingeschreven, ingekerfd. En die zijn naar voren gekomen. Was iedereen dat een beetje vergeten. Maar dus in 2022 hadden we ook zo'n heel laag waterpeil. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. En 24 was dat ook al zo. Dus in die twee jaren zijn die stenen ook weer naar voren gekomen.
3: Maar het is nu erger, toch? Nog.
5: Nou, het is al zo vroeg. Dat is eigenlijk het grote probleem. Hè? Het is al heel

0: vroeg dat het water laag waterpeil zo is.
1: Ja.
0: En dat doet ook vrezen voor de rest van de maand augustus.
1: Maar is dit voor archeologen nou een geluk bij een ongeluk?
0: Ja, dat is natuurlijk aan de ene.
1: Je mag het eerlijk
0: zeggen,
1: hoor.
0: De andere kant. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Dat we natuurlijk nu wel dingen ontdekken die we anders niet ontdekt zouden kunnen hebben. Ja. Ik ben onderwaterarcheoloog, dus ik kan natuurlijk ook gaan duiken en op de bodem gaan kijken. Hmm. Het voordeel dan is dat de objecten veel beter bewaard zijn. Want komen de spullen bloot te liggen die honderden jaren onder het water en in de blubber hebben gelegen, dan gaan ze wel heel snel vergaan.
1: Ja,
0: dus je moet, als je ze vindt, meld het alsjeblieft. Dan kunnen de archeologen ernaar kijken. En dan kunnen ze ook kijken naar de spullen die daar misschien wel omheen liggen, maar niet direct zichtbaar zijn.
1: Maar tegelijkertijd dreigt er ook gevaar doordat dat allemaal blootvalt?
0: Ja, nou ja, dat is. U had het net al over dat. Over die munitie die ontploft bij de branden. Het probleem is ook dat er heel veel munitie in de rivieren ligt. Dat is allemaal gedumpt in die Eerste en de Tweede Wereldoorlog. He, voor in Nederland natuurlijk met name in die Tweede Wereldoorlog. En dat komt nu ook allemaal vrij te liggen, maar dat is allemaal verroest. Dus fosforgranaten kunnen gewoon spontaan in brand vliegen.
1: Zo.
0: Daar moet je niet aan denken, maar dat is wel nu al deze zomer ook al. Een paar keer
2: en ook niet aankomen, denk ik.
0: Zeker niet aankomen. Dus als je iets ziet liggen, niet denken dat is een leuke souvenir om naar huis te nemen. Ook dan weer, nou dan hoef je geen archeoloog
2: te bellen.
0: Op te roepen, maar ga dan vooral even naar de politie.
1: Martien-archeoloog Martijn Manders was dat.
2: Iran en Oman hebben een overeenkomst gesloten over de doorvaart in, jawel, de Straat van Hormuz. Zometeen hoor je meer van onze Midden-Oosten-correspondent.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140... Niet gestopt, geld terug.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vastgoed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
8: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
10: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
11: Nu in de BNR-app.
1: Waterschappen lopen vast in de strijd tegen de droogte. De rek is eruit. Chinese overheid zet belastingjacht in op superrijken. Omzet SpaceX stijgt 92%, maar boekt ook $500 miljard verlies. Deze verhalen en meer, alle details in de BNR-app.
2: Bij de ANWB zit Edwin Gerritsen. Edwin, hoe is het op de weg?
12: Er is niet zoveel aan de hand op de weg. Er staat 20 kilometer file in totaal. De langste files staan op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. Er staan flitsers op onder meer de A4 Rotterdam-Den Haag bij hectometerpaal 74,8. A22 Beverwijk-Velsen bij 14,6. En op de A28 Assen-Zwolle wordt geflitst bij 160,7.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. update van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdacht aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. Bij een fruitteler uit Zeeland is een partij verboden bestrijdingsmiddel gevonden. Hij had het gekocht in China, dat waarschijnlijk wist dat het iets schimmigs deed. Op de verpakking stond namelijk dat het hondenvoer was. De zaak kwam aan het rollen toen er een pakketje werd gevonden op Schiphol dat bestemd was voor de teler. En in het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar. 2 hebben het ziekenhuis intussen verlaten. De aanval was in een wijk met veel theaters en horeca. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En hoe is de AEX gesloten? Nou, op 1111 punten. 0,1% in de min, dat is heel weinig. Grootste stijger vandaag, Magnum, 2,7% in de plus. En KPN, de grootste daler, 2,2% naar beneden. De Dow Jones, 0,7% in het groen.
1: Iran en Oman hebben een overeenkomst gesloten over de doorvaart in de straat van Hormuz. Maar definitief is de deal nog niet. En wat het allemaal inhoudt, dat hoor je zo meteen van onze Midden-Oosten-correspondent over een minuut op BNR.
14: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
15: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
16: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ja, we hebben nieuws over Klaas Knot, ja, de vorige president van de Nederlandse Bank. Nederland steunt het eventuele voorzitterschap van Klaas Knot bij de Europese Centrale Bank. Er lijkt ook vrede te komen tussen de PKK en Turkije. Nou, dat is lang niet zo geweest, dus dat is wel groot nieuws. We hebben een tech-update, maar eerst gaan we naar het Midden-Oosten.
1: Nieuws dat net binnenkomt. Vandaag onderhandelen zijn Iran en Oman tot een overeenstemming gekomen over de straat van Hormuz, over de doorvaart. Het gaat eigenlijk vooral om een geografische route, zo begrijp ik. Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Waar gaat deze overeenstemming over?
20: Ja, goedemiddag. Het lijkt erop dat tot nu toe er overeenstemming is bereikt over de geografische karakteristieken van de scheepvaartroute. En daarmee denken we dat bedoeld wordt dat de schepen die binnenkomen bij de straat van Hormuz, dat die onder controle komen van Iran. En de schepen die uitvaren onder controle komen van Oman. Ook in overleg met elkaar. Dat is namelijk wat bronnen gisteren en eergisteren al aan Reuters hebben verteld. En het lijkt er nu op dat inderdaad van beide kanten overeengekomen is. En dat er dan nu dus een statement opgesteld kan worden dat er een volledige overeenkomst is.
1: Maar wat betekent dat dan als binnenkomende schepen onder het gezag of onder de controle van Iran staan en uitgaande schepen onder die van Oman? Betaal je aan de een, betaal je aan de ander? Of is het puur communicatie met de verkeersleiding?
20: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dat is nog niet bekend. Maar waarschijnlijk gaat het om inderdaad in ieder geval je aanmelden. En dan toestemming krijgen om door te varen of niet. En waarschijnlijk ook het betalen van enige servicekosten. Oh ja. Maar hoe hoog, hoeveel, of dat aan beide kanten zo is, dat is allemaal nog niet bekend.
1: Nee, maar hoe was dat voorheen geregeld dan? Weet je dat? Want je zou zeggen, daar was natuurlijk een regeling voor. Er staat dan een bord met of je de schippers weten dat. Welke frequenties ze moeten draaien om...
20: Voor deze hele oorlog was er niks. Was er gewoon volledig vrije doorvaart. En door deze oorlog heeft Iran natuurlijk kunnen zien dat zij controle heeft over de straat van Hormuz. Dat heeft ze altijd al gezegd, maar nooit geïmplementeerd. Maar nu, door de Amerikaanse bombardementen, hebben zij gezegd, nu gaan we dat wel implementeren. En dan zullen jullie zien wat het effect is. Nou, dat effect zien we inderdaad. Dat Iran inderdaad controle kan uitvoeren over die straat van Hormuz. En dus daar ook haar wil kan opleggen. En als deze deal er komt, dan is dat ook wel een behoorlijke concessie aan Iran. Zeker als er ook nog die servicekosten aan verbonden zijn.
2: Ja, want dat schrijft Reuters ook, dat dit gezien wordt als een van de grootste, of de grootste concessie aan Iran.
20: Ja, absoluut. En ik kan het ook moeilijk anders zien dan dat. Het is iets wat Iran natuurlijk al weken, zelfs niet maanden, op tafel heeft gelegd. Dat zij dat willen. En met haar aanvallen op schepen ook duidelijk heeft gemaakt dat zij het kan afdwingen. Dat zo'n concessie gedaan moet worden als de VS uit deze oorlog terug wil trekken. En dat wil de VS natuurlijk heel graag.
1: En is het nou ook zo dat doordat Oman nu ook in deze deal ziet, het voor de VS en Israël indirect moeilijk wordt om te zeggen, we willen deze regeling niet, want de VS onderhandeld met Iran over een vredesdeal. Daar moet dit onderdeel van worden.
20: Ja, en daar is Oman ook een van de bemiddelaars in. Dus de hoop is denk ik wel aan alle kanten dat het feit dat Oman hierbij betrokken is, dat dat ten eerste ervoor zorgt dat deze deal eerder bereikt wordt. Want tussen Iran en de VS is een stuk moeilijker onderhandelen dan tussen Iran en Oman. Toch twee regionale bondgenoten normaal gesproken. Of in ieder geval regionale vrienden. Dus dat het makkelijker gaat. Maar ook dat het dan beter te handhaven is, omdat er meerdere landen in de regio bij betrokken zijn. Terwijl natuurlijk afgelopen overeenkomst tussen de VS en Iran eigenlijk niet te handhaven bleek. Ook omdat die in te vage bewoordingen geformuleerd werd. Dus het is nu de vraag of deze overeenkomst meer precies geformuleerd zal worden.
1: Dank, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
11: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
2: Nederland heeft zijn steun uitgesproken voor Klaas Knot als mogelijke opvolger van Europese Centrale Bankvoorzitter Christine Lagarde. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Financiën aan BNR. De termijn van Lagarde bij de ECB loopt officieel in oktober 2027 af, maar ze heeft er al op gehint dat ze eerder wil stoppen. We praten erover door met Zweder van Wijnbergen, macro-econoom, emeritus hoogleraar aan de UvA en oud-adviseur van Klaas Knot. Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Nederland steunt de Nederlandse kandidaat. Dat mag niet echt een verrassing heten, of wel?
0: Nee, dat zat natuurlijk aan te komen. Zowel ook dat Knot het zelf heeft aangegeven dat hij erin geïnteresseerd is. Ja, voor Nederland zou het natuurlijk een mooie stunt zijn als het lukte.
2: Ja, nou is Klaas Knot al eerder genoemd als geschikte kandidaat. Dat Nederland hem ook steunt, geeft hem dat dan nog een extra duwtje in de goede richting?
0: Ja, zeker. Als Nederland hem niet zou steunen, zou het überhaupt niet spelen.
2: Nee.
0: De kandidaat moet voorgedragen worden. Er zijn nu twee kandidaten voorgedragen. En we weten dat het ook niet eerder gebeurd. Dus het wordt toch nog een race. Maar als je niet voorgedragen wordt, dan speelt het sowieso niet. Het is niet een baan waar je morgen zelf op solliciteert. Dat is niet dat soort baan.
2: Nee. En de woordvoerder van Financiën zei nadrukkelijk tegen BNR dat de overheid dus een brede steun voor Klaas Knot uitspreekt. Ze zien hem trouwens ook graag als bestuurslid van de ECB. Of vanaf 2029 als IMF-directeur-generaal. Ja, dat is een hele brede steun. Waarom wedden ze op meerdere paarden, zal ik maar zeggen?
0: Nou ja, die IMF-positie speelt voorlopig nog niet. Dat is dan managing director. Maar die is er nog een paar jaar. Dus dat speelt helemaal nog niet. Bestuurslid, ja, dat zou kunnen. Ik denk niet dat hij daarop... Ja, dat was niet zijn ambitie. Het kan, maar dan wordt er dus iemand anders ECB-president. Maar ik heb het idee dat de belangstelling echt is voor het presidentschap zelf.
2: Ja.
0: Mij zal. 14 jaar heeft hij natuurlijk in dat bestuur gezeten als kwalificatie kwam dat hij president van DNB was. Maar je kan permanent bestuurslid worden, zoals nu Frank Eldersen is. Die zou hij dan van plaats mee ruilen. Maar dat is denk ik niet waar hij achteraan zit.
2: Nee. En wie zijn de andere kandidaten? Tegen wie moet hij het opnemen?
0: Formeel voorgedragen door Spanje. En dan is de Koster, maar die nu bij de BIS zit. Iemand ook met een zeer goede staat van dienst. Ook centrale bank gouverneur geweest. Sowieso een bekend econoom. Dus het is de Koster is zeker niet de minste kandidaat. En Spanje natuurlijk is. Spanje heeft nog nooit een ECB-president geleverd. Nederland wel. Hè? Duisenberg was de eerste. Of dat meespeelt, weet ik niet. Nee. Het is wel een argument geweest om te zeggen, nou, je moet niet verwachten dat er weer een Franse komt. Er zijn al twee Franse presidenten geweest, Trichet en Lagarde. Dus een derde Frans was niet heel erg waarschijnlijk. Maar of die ene eerdere Nederlander een rol speelt, dat vermoed ik niet.
2: En dan is er ook nog de Duitse Joachim Nagel.
0: Ja, ik betwijfel of hij een hele sterke kandidaat is. Ik weet niet of hij door Duitsland heel sterk gesteund wordt. Het is niet iemand die een hele sterke indruk nagelaten heeft de afgelopen tijd. Huh? Dus nee, ik denk dat De Kos en Knot zijn echt de twee serieuze kandidaten.
1: Maar maakt het eigenlijk uit wie die president van de ECB wordt? Ja, ik wil niet bagatelliseren wat de verantwoordelijkheid van die baan is, maar je ruimte voor manoeuvreren is wel heel beperkt. De inflatie moet toch... Moet op 2% blijven ongeveer, 3%. Dus de rente moet daar een beetje omheen.
0: Dat noem je me nogal wat. Ik bedoel, je bent in feite degene die het monetair beleid in de hele eurozone implementeert. Ik vind dat niet triviaal. Ik denk dat dat voor uitzonderlijk veel mensen heel direct van belang is. Nee, het is natuurlijk een van de absolute topposities.
1: Jawel, maar je doet het niet alleen, hè? Er zitten allemaal mensen in het gebouw in Frankfurt die berekeningen uitvoeren.
0: Nou ja, maar het is niet zo'n mechanistisch iets. Er is een enkele baan die je alleen van de Leyen rond de Europese Commissie ook niet op eentje. En de IMF-managing director is ook geen dictator. Dus dat is allemaal, dat is natuurlijk onzin. Hij heeft een belangrijke rol als de president van de ECB. Heeft een enorm belangrijke rol. Het gezicht naar buiten is toch de dominante figuur in het bestuur. We hebben uit eerder ervaring gezien. Een president van de ECB is een van de allerbelangrijkste banen in Europa.
2: Nou, dan wordt het heel spannend. 50% kans dan als er twee serieuze kandidaten zijn. Dank voor de toelichting, Zweder van Wijnbergen.
1: Even naar de verkeersinformatie. En wie zit daar op dit moment? Is dat nog steeds Edwin Gerritsen? Er zit nog helemaal niemand. Dan gaan we praten over de plannen van de Turkse regering. Die heeft een belangrijke stap gezet naar een definitief eind van de strijd met de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Er is een conceptwet door het parlement gegaan om leden van die Koerdische Arbeiderspartij toegang tot Turkije te verlenen en veel gevangen PKK'ers vrij te laten uit de gevangenis. Wereldwijd staat overigens de PKK nog wel te boek als terreurorganisatie. Staat ook in Europa op de terrorisme-lijst. Maar in Turkije wordt er dus duidelijk toenadering gezocht. Correspondent Ingrid Woudwijk, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: De Turkse overheid en de PKK waren nooit vrienden. Wat gebeurt er hier?
3: Nee, inderdaad. Ze vochten bijna 40 jaar een bloedige strijd uit, waarbij 10.000 mensen zijn omgekomen. Maar sinds 2 jaar is er een vredesproces aan de hand. Ja. De PKK heeft zichzelf opgeheven. Ze hebben zich teruggetrokken van Turks grondgebied. Een jaar geleden was er ook een symbolische wapenoverhandiging. Alleen al die tijd was het nog wel wachten op de eerste concrete stap van de Turkse staat. En ook een eerdere vredesonderhandelingen met de PKK is het nooit zo ver gekomen dat er ook echt een wetsvoorstel is. Dat nu dus vandaag een voorstel dat naar het parlement is gestuurd. Waar eigenlijk heel veel strijders een mogelijkheid wordt geboden om terug te keren naar Turkije.
1: Ja, en terugkeren naar Turkije of zelfs ook omarmd worden in zoverre. Ze kunnen ook weer aan het werk en dergelijke.
3: Ja, het is niet een volledig amnestiewet. Het is niet zo dat alle straffen meteen worden kwijtgescholden. Er zijn een aantal specifieke details. Ik zal ze niet allemaal benoemen. Maar de wet geldt bijvoorbeeld niet voor militanten die moorden hebben gepleegd. Of voor de hogere kaders van de groep. En er komt dan ook een monitoringsproces van 5 tot 10 jaar. Dat verschilt een beetje per geval. En als dan die mensen in die tijd niet nog een terrorisme terrorisme gerelateerd misdrijf plegen, dan wordt de straf weggestreept. Dus wat dit bijvoorbeeld betekent voor de leider van de PKK, voor Abdullah Öcalan die in de gevangenis zit, dat is nog niet duidelijk. Dus daarom zijn er wel veel vragen. Maar dus ook wel in Turkije, zeker bij de Koerdische gedeelte van de bevolking, hoopvolle gevoelens. Omdat er natuurlijk zoveel mensen zijn die of zich hebben gesloten bij de PKK, of in de gevangenis zitten, of bijvoorbeeld naar Europa zijn gevlucht uit angst voor vervolging. Voor hen is het een hoopvolle ontwikkeling.
1: Ja, en wat is de drijfveer voor deze ontwikkeling? Waarom wil Turkije die strijdbijl begraven? En trouwens de PKK ook, hè, want die organisatie heeft in mei gezegd zichzelf te gaan opheffen. Waarom gebeurt dit nu?
3: Ja, eigenlijk was er ook vanuit de PKK, maar ook in de Turkse samenleving, wil eigenlijk niemand meer oorlog. Er zijn zoveel mensen bij omgekomen in dus meer dan 40 jaar. En vanuit de regering bezien zien zij ook nu een mogelijkheid om met door die gesprekken met de PKK-leider dit conflict echt te kunnen oplossen. En voor meer stabiliteit te zorgen in Turkije. Daarnaast is het voor Erdogan ook wel mogelijkheid om de steun van de Koerden te vergaren voor een mogelijke herverkiezing. Hij moet dan of de verkiezingen vervroegen of de grondwet aanpassen. Ja. En daar komt ook de steun van de Koerden in het parlement goed bij van pas.
1: Maar dat is precies de reden dat het mij verbaast. Want je zou zeggen, Erdogan is ook op een bepaalde manier een nationalist die misschien juist door de strijd voor te zetten zou die ook steun kunnen vergaren. Ja, ik wil dat niet bepleiten, maar dat zo zou die kunnen denken. Maar dat is waarschijnlijk niet zo.
3: Er is bij een gedeelte van de zeer nationalistische kiezers is er wel onvrede over dit proces. Mm-hmm. Maar de regering eigenlijk verkoopt het als een plan om Turkije. Eigenlijk, het heet, zo noemen we het, terreurvrij Turkije. Dus zij zien eigenlijk door deze gesprekken kunnen we het probleem van terreur oplossen. En de focus is dus heel erg op het ontmantelen van de PKK. Dat zij de wapens neerleggen en dat daardoor ook Turkije veiliger voor iedereen wordt.
1: Precies. Even voor de duidelijkheid, ik zei net een beetje onduidelijk. Het gaat om een conceptwet. Die is nog niet aangenomen dus door het parlement. Wat gaat er nu verder gebeuren?
3: Nee, die wordt waarschijnlijk later deze week wordt er in het parlement over gestemd. Maar omdat eigenlijk bijna alle partijen hun steun hiervoor hebben uitgesproken, is er niet nog de verwachting dat die nog wordt weggestemd. Want eigenlijk de oppositie, de regeringspartijen en ook de pro-Koerdische partij hebben allemaal hun steun uitgesproken voor deze wet. Dus waarschijnlijk wordt die wel aangenomen later deze week.
1: Bijzonder moment. Dank Turkije-correspondent Ingrid Woudwijk.
2: We gaan naar de weg naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het was een hele rustige middag. Hoe is het nu op die weg?
4: Er staan maar twee files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens een half uur oponthoud. En op de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Gorinchem 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. En er zijn flitsers gezien op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij hectometerpaal 5,5. En op de A28 Assen-Zwolle wordt geflitst bij hectometerpaal 160,7.
21: Make Europe great again.
2: Het Amerikaanse techbedrijf Palantir sluist een groot deel van de winst uit de Europese activiteiten door naar de Verenigde Staten. En daardoor betaalt het databedrijf in Europa relatief weinig belasting. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek. Europa-verslaggever Michal van der Toorn vertelt wat er precies aan de hand is bij Palantir en wat er is onderzocht.
22: Ja, zij hebben dus activiteiten in Europa. Maar nu blijkt dus uit dat rapport, dat is een onderzoekscentrum wat onderzoek doet naar belastingontwijking door multinationals. Dus deze zaak is op het lijf geschreven. En zij veel winst die er wordt gemaakt in Europa wordt doorgesluist naar de Verenigde Staten voordat er belasting wordt betaald, zodat Palantir in Europa of überhaupt minder belasting hoeft te betalen dan ze zouden moeten doen als ze dat in Europa zouden betalen. Voorbeeld, kantoren in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Die krijgen allemaal opdrachten en die worden afgerekend in de Verenigde Staten. En in ruil daarvoor ontvangen de lokale vestigingen dan een vergoeding. Oh, ja. En die is lager, waardoor hun resultaat lager uitvalt, zodat ze dus minder belasting hoeven te betalen.
1: Ja,
22: en ja, die verschillen zijn best groot. Het onderzoeksrapport heeft er een cijfers bij gepakt uit 2024. Dan wordt er volgens hen 440 miljard euro. Of een miljoen euro in Europa verdiend. Maar bijvoorbeeld, ze nemen een voorbeeld uit Zweden. De verschillen tussen de omzet en de winst zijn groot in Europa. Ja, ze zeggen 13,7 miljoen aan omzet in Zweden. Maar de winst is veel lager, 1,1 miljoen. En dus hoeven ze daar dus minder belasting over te betalen in een land als Zweden. Dus het is een slimme truc om gewoon minder belasting te betalen in Europa.
2: Ja. Maar dat Palantir, daar hebben we gisteren nog over gesproken. Toen ging het heel goed met hen.
22: Het gaat sowieso
2: de beurs,
22: heel goed,
2: toch?
22: Ze doen het uitstekend. Ze doen natuurlijk heel veel met AI. Ze hebben ook heel veel contracten met Europese bedrijven en Europese overheden. Dus de resultaten van een bedrijf zijn goed. Maar dit is wel een interessant onderzoek.
1: Ja, en het is ook pijnlijk voor Europa dat we dan die belastinginkomsten mislopen.
22: Ja, en dat is misschien, zou je zeggen, het is ook weer niet zo. Het is een Amerikaanse bedrijf, dus logisch dat ze daar natuurlijk de meeste winst maken. Alleen, Palantir heeft ook veel contracten, en ik noemde het net al even, met Europese overheden. In Nederland,
1: we verdienen hier ook veel geld.
22: In Nederland werkt de politie met de software van Palantir en ook het ministerie van Defensie. Er is zelfs een pilot met dat Maven Smart System. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze contracten met bijvoorbeeld de NHS, het Nationale Gezondheidsprogramma, en het ministerie van Defensie. En daar hebben ze contracten ter waarde van honderden miljoenen ponden. In andere Europese landen worden ook software geleverd van Palantir aan overheidsinstellingen. En sommige landen die zijn de afspraken met het bedrijf aan het heroverwegen. Ja. Alleen, er gaat gewoon veel Europees belastinggeld naar een bedrijf dat dus zelf nauwelijks iets terugstopt in de Europese pot. Dus dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie voor.
2: Een pijnlijke conclusie, dat zei Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Wil je meer Europa, dan luister je naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
5: Tech Update.
1: We gaan meteen naar Jo van Buurik met opvallend technieuws. Want er zijn datalekken bij twee grote winkelpartijen, Bol en Bijenkorf. Wat is er aan de hand?
6: Ja, dat is best wel interessant om te melden, Niels en Liesbeth. Het zijn namelijk een boel gegevens gestolen van klanten. En dan gaat het om eigenlijk de bekende reeks, zou ik zeggen. Namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers.
2: Oh, ik zit er weer bij, denk ik.
6: Nou, ja, dat zou kunnen. Het hoeft niet per se. Laat me het even uitleggen. Die informatie die ik net allemaal opzonde, dat heb je bij elkaar nodig als je pakketjes wil verzenden. En dan is het niet heel verwonderlijk dat dit dus het gevolg is van een datalek bij een partner die voor Bol en de Bijenkorf de logistiek voorzorgt. Ja. Ja, dat zijn er vaak meerdere, niet één per se. In dit geval zou het gaan om Seva Logistics. Zou in de mail die bol.com naar getroffen klanten heeft gestuurd vermeld staan, schrijft Tweakers. Belangrijk om te noemen, er zijn dus geen accounts gehackt of wat dan ook op die platforms van Bol en de webwinkel van de Bijenkorf. Er zijn ook geen wachtwoorden of betalingsgegevens buitengemaakt, zoals creditcards. Dat is anders vaak nog wel eens de narigheid. Nee, dit gaat puur om informatie die nodig is om pakketjes te kunnen verzenden en ontvangen. Die waren immers bij Seva, want ja, die heb je nodig om die pakketjes ook überhaupt te kunnen uitsturen. Anders wordt het wel moeilijk om ze te ontvangen. Alleen, mocht je nou bijvoorbeeld als zakelijke klant wel eens wat besteld hebben bij de Bijenkorf, als ZZP'er bijvoorbeeld, ik kijk jullie ook even aan en mezelf, dan moet je opletten, want daar wordt wel gemeld dat er ook bedrijfsnamen en btw-nummers gelekt zijn. Mm. En zeker ZZP'ers die wat langer meedraaien, die weten nog wel, in het verleden zat in je btw-nummer je burgerservice-nummer verwerkt.
1: Ja.
6: En dat was eigenlijk een privacy-lekje op zich, zeg maar. Nou, dat is later wel rechtgezet. Heeft het trouwens nog een tijd geduurd voordat dat allemaal goed verwerkt kon worden. Maar dat is bij uitstek iets wat misbruikt kan worden voor identiteitsfraude als jouw burgerservice-nummer in verkeerde handen belandt.
1: Ik heb nog geen mailtje gehad van Bol, dus kennelijk. Nee.
6: Het is een beetje de vraag. Het is overigens een paar dagen geleden dat zij zelf zijn geïnformeerd over het lek bij Seva, dus waarschijnlijk. Er zijn ook verdere gevolgen trouwens. Het kan zijn dat jouw pakketje later gaat aankomen of helemaal niet meer komt. Want Bol zegt in de verklaring wel dat een deel van de logistieke operatie verstoord is geraakt door deze situatie. Kan dus zijn dat je bestelling vertraagd raakt. Kan zijn dat die geannuleerd wordt. Hoeft niet per se, want zoals gezegd, ze werken vaak met meerdere logistieke voorzieners. Bij de Bijenkorf, verstoring van soortgelijke orde. Retouren en terugbetalingen kunnen pas wat later verwerkt worden mogelijk. Maar ja, daar hebben ze dan nog wel een ander voordeel. Dat heet fysieke winkels. Die blijven gewoon geopend. Daar verandert niet. Daar kun je nog steeds
5: gewoon anoniem aankopen doen.
6: Als je dat ook nog. Ja, dan kun je zelfs met cash betalen. Ja. Dat is ouderwets, maar dat kan gewoon. Beide winkels hebben het incident overigens wel gemeld bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens, zoals dat hoort.
5: Ja, moeten we het ook nog even hebben over ABN AMRO. Want die bank uit ons land, voor 20% ook eigendom van de Nederlandse staat, gaat in zee met de Europese AI-ontwikkelaar. De Europese AI-ontwikkelaar.
6: Dat is
5: laat je mij zeggen, maar wie is de...
6: Nou, dat weet jij toch wel, Niels. Hoe vaak hebben we het daar nou over? Wat is nou de grote AI-hoop?
5: Je bedoelt Mistral.
6: Goed zo, zeggen ze in koor. Inderdaad, Mistral. Nou, dan hebben we toch
5: Ik moest even nadenken.
6: Dan hebben we toch twee Europese grootheden bij elkaar, mogen we dat zeggen? Ja, dat mogen we wel zeggen, vind ik. Die een strategische samenwerking aangaan. Hebben ze zojuist samen bekendgemaakt. Naar eigen zeggen gaan ABN en Mistral samen AI-toepassingen ontwikkelen die voldoen aan de strenge eisen waar een bank zich aan moet houden. Denk aan veiligheid, transparantie, privacy en andere regelgeving voor banken in Europa. En het is op zich wel aardig te benoemen dat dus voor het eerst een grote Nederlandse bank voor Mistral kiest. Dat zetten ze ook zelf bovenaan. We weten niet in hoeverre er ook geld gemoeid is bij deze deal. Soms wordt zo'n aankondiging wel eens gedaan en dan gaat er gewoon om, nou, dat is waar ze nu hun abonnementen voor AI-gebruik afnemen. Maar goed, eerder deze week hoorden we bijvoorbeeld ook nog de Rabobank zeggen dat ze de komende 3 jaar tot 2 miljard euro willen investeren in nieuwe IT, waar ook AI een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Dus het is wel tijd van het jaar dat de banken zeg maar iets met AI gaan aankondigen.
5: En maar het is dus niet zozeer een investering van ABN daarin, maar het is echt een samenwerking.
6: Nou, dat zegt het verhaal dus niet. Het zou kunnen dat er wel iets van geld bij gemoeid is, maar ze gaan in ieder geval samenwerken om AI-toepassingen te ontwikkelen die voldoen. Precies. En dat is reglementair gezien nog best wel een uitdaging, want zeker als je het over Europa hebt, heb je de AI Act die heel veel dingen niet zomaar mogelijk maakt, die bijvoorbeeld in Amerika wel zomaar kunnen. Uiteraard wordt er ook volop benadrukt dat ze allebei Europees zijn. En moet gezegd, we mogen dit toch wel een beetje scharen onder digitale soevereiniteit en strategische autonomie. Ja. Met de kanttekening, ook hier verteld de afgelopen tijd, dat Mistral best wel aan Microsoft hangt. En onlangs nog een uitbreiding van die samenwerking, dat via de Amerikaanse techreus in meer datacenters de AI-systemen van Mistral gebruikt.
7: Oh, dus als wij investeren in Europese AI, investeren we ook in Microsoft?
6: Nou, dat is niet direct gezegd, maar Mistral is wel afhankelijk van Microsoft. Ja, maar goed, ook weer van ASML bijvoorbeeld. Dus het is een beetje, het wordt aan meerdere kanten getrokken.
5: Bijvoorbeeld het strafhof is ook via Microsoft getroffen.
6: Ja, maar nu wordt het wel heel erg foto's via rode lijntjes op een muur plakken. Ja, laten we dat maar niet gaan doen. Laten we het zo zeggen, ABN had ook misschien wel kunnen kiezen voor OpenAI of Anthropic voor hun AI-oplossingen. Ja. Dat hebben ze dan dus weer niet gedaan, als ze persbericht zo kunnen aannemen.
7: Ja, over Mistral gesproken, die hebben ook zo'n taalmodel.
6: Ja.
7: Le Chat heette dat.
6: Heb je dat gebruikt terwijl je op vakantie was? Om je Vin Rouge uit te kiezen?
7: Nee. Maar ze hebben de naam veranderd.
6: Ja,
7: weet Vibe.
6: Ja, dat is niet... Ja. Het is een vibe, zullen we maar zeggen.
7: Het is een vibe. Alles is een vibe.
6: Summer of Vibes.
5: Jo Verburik, dankjewel.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: Dit was de avondspits van woensdag 6 augustus. 5 augustus, sorry. Ik zei al eerder 6. Ik leef vooruit. Het was een bomvolle show. Dat kunnen we wel zeggen.
5: Een fijne middag wel.
7: Straks BNR Beurs met Jelle en Maxime. Fijne avond.
23: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
24: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
25: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
26: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
27: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
25: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com. Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over de fusie tussen verfmaker AkzoNobel en sectorgenoot Exalta. En een gesprek met voorzitter Chris Pakhuis van Kesteren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hoe kan een deurwaarder naast het vorderen van de schuld ook helpen om nieuwe schulden te voorkomen? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog twee files, eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdacht aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. En in het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die vier mensen hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers raakten gewond, maar waren niet in levensgevaar. Twee hebben het ziekenhuis intussen verlaten. De aanval was in een wijk met veel theaters en horeca. En Nederlands succes in de vrouwentour de France. Demi Vollering heeft de vijfde etappe gewonnen. De rit eindigt in een spannende sprint met twee van haar concurrenten, onder wie de drager van de gele leiderstrui, de Zwitserse Marlène Reusser. Maar Vollering was ze uiteindelijk te snel af. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Straks BNR Beurs met de allereerste kwartaalcijfers van SpaceX. Het moest een enorme beurswaarde bewijzen, deed dat. Maar kwam ook met iets waar beleggers van schrokken. En dan was er nog Heineken. De nieuwe topman krijgt meteen een opdracht. Red de Amerikaanse markt. Of je dat kan, dat hoor je zo in BNR Beurs.
18: 52 min 40.
28: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: In 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
31: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
32: Blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
34: Woensdag 5 augustus, de dag dat ik weer met mijn grote vriend Maxime van Meel sta. En de dag dat beleggers dan eindelijk de kwartaalcijfers van SpaceX mogen beoordelen.
35: Een verliesgevend bedrijf met heel veel fanfare naar de beurs gebracht. Maar die fanfare is wel stilgevallen nu.
34: De muziek is nu echt uit het aandeel SpaceX. Want beleggers schrikken van de gigantische AI-investeringen.
36: Ja, ze zijn wat minder blij dan jij vandaag. Ze hebben ook dat verdriet duidelijk proberen weg te drinken. Want bij Heineken zien ze de verkopen dan toenemen.
37: Bierbrouwer Heineken heeft in de eerste helft van dit jaar 1,6% meer bier verkocht. De groei is te danken aan hogere verkopen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De netto-winst steeg met 10% tot 1,2 miljard euro.
36: Toch is niet al het gevaar voor Heineken geweken. Wat er nog moet gebeuren, dat hoor je zo.
34: En we hebben het over Ahold Delhaize. Die blijven de prijzen verlagen in de VS. En dat merken ze nu in de marges.
36: De Amsterdamse beurs die ging lager de dag uit. De AEX verloor 0,1% en sloot op 1111 punten. De grootste daler was KPN met een verlies van meer dan 2%. De beurzen in de VS dan, die staan er gemixt bij. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Welkom.
0: Goedenavond, mannen.
34: Goed dat je het bent, Nico. Ja, en laten we beginnen met AkzoNobel. Er is witte rook.
36: Jazeker. De aandeelhouders die mochten vanmiddag stemmen over de fusie met het Amerikaanse Axalta. En ze hebben ingestemd. Dus de fusie tussen Akzo en Axalta is dus een feit. Ze verdwijnen wel van de beurs, AkzoNobel. Een van de oudste AIX-bedrijven die dus definitief weggaat.
34: Ja, en wat ook verdwijnt is de naam AkzoNobel. Er komt een nieuwe naam, al is nog niet bekend welke. Het was trouwens echt een Noord-Koreaanse uitslag. Bijna 99% stemde voor. Nu moeten alleen nog de toezichthouders akkoord gaan. Gaan we door naar de kwartaalcijfers van Ahold Delhaize. Dat had een omzet in het vorige kwartaal van meer dan 23 miljard euro. Een plus van net geen 2%. De netto-winst die meldt Ahold dan weer niet. Wel de operationele winst. Die kwam uit op iets meer dan 900 miljoen euro. Beide cijfers in lijn met wat analisten verwacht hadden. Maar we moeten het toch echt even hebben over de Amerikaanse markt. Want daar heeft het best wel last van de hoge energieprijzen. En Ahold heeft last van zichzelf. Ze verlagen daar de prijzen om Amerikaanse klanten te trekken. En dat kost ze nu geld. De winstmarge staat daardoor onder druk, blijkt uit de kwartaalcijfers. Maar het heeft dan weer geen gevolgen voor de rest van het jaar. Ahold houdt vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar. Mede omdat de winstmarge in Europa dan wel weer stijgt. Maar ja, Nico, als meer dan de helft van de omzet uit de VS komt, wordt dit dan uiteindelijk een probleem, die prijsverlagingen?
0: Nou, dat hoeft niet, maar het speelt natuurlijk wel mee. En ik moet zeggen dat de omzet in Amerika mij nog een beetje meeviel, omdat we eerder al berichten hadden gekregen van andere winkelketens. Je hebt zo'n keten, Albertsons heet dat. Die gaven een winstwaarschuwing een aantal weken geleden. En onder andere omdat die Amerikaanse consument, die houdt gewoon een klein beetje de hand op de knip. Wordt allemaal een beetje duur. En dat zie je zeg maar in zijn algemeenheid een beetje terug bij die supermarkten. Omdat, bij ons is het duur bij de appie, maar in Amerika is het nog veel erger. Ja. Dus die doen gewoon heel voorzichtig aan.
34: Ze hebben al een aantal vestigingen gesloten in de VS. Vestigingen die niet goed presteerden. Moeten ze nog meer ingrijpen daar, denk jij?
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, op zich, dit is nu ik wil niet zeggen dat het nu een beetje tegen zit, dat het helemaal tegen zit. En er zijn ook wel wat verzachtende omstandigheden. Bijvoorbeeld, heel bijzonder dat ze het noemen, maar de prijzen van eieren. Trump heeft daar ook veel over gehad. Hij zei dat hij die eierprijs omlaag heeft gekregen. Nou ja, dat gaat dan ook van de omzet af bij die supermarktketens. Heel bijzonder dat ze het noemen. De medicijnen zijn wat goedkoper en voedselsteun is afgebouwd. Dus dat zijn allemaal dingen die daar kunnen zij niet zo gek voor aan doen. Ze zijn wel agressief met de pricing van de artikelen om toch marktaandeel te houden. Dus dat hebben ze wel zelf in de hand. Maar ja, het is niet dat nu meteen alles overboord moet. Maar het is gewoon even opletten daar.
36: Ja, ik las ook dat de Inflation Reduction Act ook een van de oorzaken is dat die marges daar onder druk komen te staan. Dus het is eigenlijk het soort van het spook van Biden. En hij is nog niet dood, maar dat is al over Ahold hier waard.
0: Ja, nou ja, goed, dat zijn ook van die dingen die spelen ook nog mee. Ze moeten natuurlijk roeien met de riemen die ze hebben. Er gebeuren daar allerlei dingen, het is wat anders dan bij ons. Ja. Daar hebben ze gewoon mee te dealen. En dat geldt voor iedereen daar. Dus al die supermarkten hebben er last van. En wat ik al net zei, op zich viel het mij nog mee dat die omzet, tuurlijk, die viel tegen, zeker als je vergelijkt met hier in Europa. Meestal is het andersom, hè. Het gaat in Amerika over het algemeen beter dan hier in Europa. Maar de rollen zijn nu een beetje omgedraaid. En ja, dat is ook goed als jij twee van die divisies hebt, dan dat de ene de ander wat weer een beetje goed maakt.
34: Kunnen ze die groei in Europa vasthouden, denk jij?
0: Ja, moeilijk. Europa gaat nu op zich redelijk goed. Maar ook hier is inflatie natuurlijk wel een dingetje. En ik moet zeggen, in België ging het goed. Ze hebben wat kostenbesparingen. Nou, ze hebben een hele sterke positie met Albert Heijn. Roemenië zijn ze natuurlijk begonnen. Dat gaat ook goed. Dus op zich gaat het wel redelijk goed. Het heeft ook een beetje te maken met de economische groei in Europa, die toch een klein beetje aantrekt. Dus ja, daar kunnen ze gewoon mee fietsen.
36: Dan zal ik nog even wat nazorg doen. Ja, jullie blikten zondag vooruit op de cijfers van Infineon. Ja. De Duitse chipmaker die vooral de auto-industrie aanlevert. Maar nu ook steeds meer chips voor de stroomtoevoer van datacenters maakt.
1: Die powerchips die heb je nodig voor datacentra. Dat groeit natuurlijk de pan uit. En daar ligt nog wel een markt voor Infineon. Dus ik ben benieuwd wat ze daarover gaan zeggen.
36: Aldus Jos Versteeg. Nou, ze zeggen er het volgende over. Het bezorgt ze een recordomzet van 4,2 miljard euro. Boven de verwachting en een groei van 14%. En ze verhogen ook de verwachtingen voor het lopende kwartaal, want ze hebben en zijn bezig met het sluiten van meerjarige deals over het leveren van die chips. Deals die bij elkaar nog eens enkele miljarden extra omzet gaan opleveren. De CFO kwam er voorlangs bij Bloomberg.
2: In terms of revenue, we expect a growth of 13% quarter over quarter, 19% year over year to 4.7 billion. And we expect as a follow-up of that, of course, a very strong follow-through in the margin.
36: Ja, heel veel vrolijkheid, maar de marges, ja, die zijn vooralsnog wel onder de verwachting. En dat is waar ze op afgerekend worden. Het aandeel verloor 6%.
34: Ai, en ja. Een unicum op de beurs in Amsterdam. Wolters Kluwer kwam met de cijfers en werd niet gelijk afgestraft. Het bedrijf werd maandenlang gedumpt omdat beleggers denken dat AI de bedreiging is voor het verdienmodel van Wolters Kluwer. Ondanks dat de cijfers er steeds prima uitzien. Nou, de cijfers van vandaag zagen er ook prima uit. Er zijn meer abonnementen verkocht in het vorige kwartaal. En ook de winst steeg. De CFO zegt tegen de vrienden van RTLZ dat AI juist een kans is voor het bedrijf.
3: We are taking advanced technologies and using them. I don't see them as a threat to what we do. I see them as an enhancement. Because think about our business proposition. Our customers come to us when they need to be right. They have relied on our information, they've relied on our content and our deep domain expertise for many, many years.
34: Wolters Kluwer stond bijna de hele dag in de plus. Hoorde bij de grote stijgers binnen de Ajax. Maar je voelt hem al aankomen. Daarna dat Wall Street openging, zakte het weer in als een pudding. Uiteindelijk sloot het 1,9% in de min.
36: Dat is toch geen unicum.
34: Bizar. Nee, helaas.
36: Dan heb ik tot slot nog een interessant verhaal uit China. De regering daar die start een jacht naar honderden miljarden dollars aan onbetaalde belasting. En niet van de afgelopen paar jaar, maar zelfs terug tot het jaar 2000. Chinese banken die hebben de opdracht gekregen om buitenlandse investeringen van de afgelopen decennia allemaal na te gaan en te kijken of de inkomsten daarvan wel zijn opgegeven bij de Chinese Belastingdienst. Dat meldt de Financial Times. Het gaat dan om rijke Chinezen die dus in het buitenland investeerden in aandelen, maar ook vastgoed, grondstoffen en crypto. En met effect, want het heeft de afgelopen maanden al tot verschillende bevriezingen van bankrekeningen geleid.
34: Straks hebben we het over Donald Duck en consorten, want de cijfers van Disney zijn uit.
36: En over de uitdaging van Heineken's nieuwe topman. Die moet opeens een onverwachte markt gaan redden.
34: Eerst naar SpaceX. Dat moest na een heftige reis op de beurs beleggers overtuigen met de kwartaalcijfers. Ze moesten laten zien dat ze dat immense prijskaartje waard zijn. Maar gerustgesteld zijn beleggers in SpaceX nog niet. Ja, de omzet stijgt met ruim 90% naar een kleine 8 miljard. En ja, het verlies is bijna gehalveerd naar $541 miljoen. Maar beleggers schrikken alsnog van de AI-investeringen.
4: And here's your CapEx number, which of course a lot of people are paying attention to. 18.37 billion in CapEx. Now that's backwards looking. That is for the second quarter. It'll be interesting to see what the next couple of quarters look like here. The company did say that it did end the second quarter with $100 billion in cash and cash equivalents.
34: Maar in 3 maanden tijd gaf SpaceX dus ruim $18 miljard uit. En het lijkt erop dat dat hetgeen is waar beleggers van schrikken. Het aandeel staat op dit moment 7% in de min. Nico, snap jij dat beleggers zo van die investeringen van SpaceX schrikken?
0: Ja, kijk, als je het relateert aan de omzet, is het wel heel veel geld. Ze hadden een omzet van, nog niet eens 8 miljard. Ja. En dan geven ze 18 miljard uit in een kwartaal. Ze hebben nog 100 miljard op de bank staan. Tenminste, het staat ergens. En de angst is natuurlijk dat ze die 100 miljard, dat ze die in no time erdoor jagen, dat die binnen een jaar op is. En dan maken ze nog niet eens winst. Dus ja, dan is die waardering van, wat is het nu, 1500 miljard market cap. Dat is wel heel erg enthousiast.
34: Wat moeten ze dan met die 100 miljard doen? Want al die bedrijven investeren in AI. Moeten ze nieuwe raketten bouwen? Of waar zie jij dat geld liever naartoe gaan dan?
0: Ja, nee, het gaat met name naar AI. Ze hebben effectief 3 divisies. AI, Starlink en de raketten. En die raketten investeren ze wel wat. Maar het meeste wordt geïnvesteerd in AI. Omdat daar ook heel veel geld valt te verdienen. En wat ze daar doen is gewoon datacenters bouwen. En die verhuren ze dan voor heel veel geld aan bijvoorbeeld Google. Die betaalt nu 1 miljard voor hun eerste datacenter om die te huren. 1 miljard in de maand. Mm-hmm. dat is. Dus daar kan je ook heel veel omzet mee halen. En ze verwachten straks dat ze daar op jaarbasis zo'n 100 miljard dollar omzet mee halen. Dus daar willen ze heel snel investeren. En die geheugenchips, ja, die zijn hartstikke duur. De chips van Nvidia, die zijn duur. En daar is heel veel geld voor nodig. Dus hij doet eigenlijk mee met de grote jongens, met Microsoft, met Amazon, met Google. Die investeren zich allemaal slag in de rond in AI. En dat wil hij ook doen.
36: Maar is het slim dat hij dat doet?
0: Nou ja, hij denkt van wel. Kijk, de beurs is afgelopen week best omhoog gegaan, omdat juist er een beetje vertrouwen is dat wat die hyperscalers aan investeringen doen, dat ze dat terugverdienen door middel van de verhuur, zeg maar, van de rekenkracht. Mm-hmm. Er was de hele tijd twijfel over het rendement op die investeringen. En nu is iedereen er wel van overtuigd van oké, de vraag is enorm en we gaan gewoon door met investeren. Dus dat doet hij ook. En dat lijkt verstandig in die zin dat, ja, hoe kan je dat verstandig noemen? Maar die ze lijken daar wel op termijn geld mee te gaan verdienen.
36: Dan naar die omzet en naar die winst. Waar werd jij het meest blij van? Dat verlies is ingelopen of dat die omzet zo fors stijgt?
0: Oké, er zitten best wel een aantal leuke elementen in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Starlink, ze noemen dat connectivity. Dat groeide hard met 66% op jaarbasis. En daar hebben ze nu 12 miljoen abonnees en die betalen $66 per maand. Maar er kwamen 1,7 miljoen nieuwe abonnees bij in een kwartaal. Die hebben dan zo'n abonnementje. Dus best een duur abonnement. En dat gaat eigenlijk enorm hard. Dat had iedereen een beetje onderschat. Ik hoorde jullie ook zeggen dat KPN vandaag de grootste daler is. Nou, dat heeft er ook mee te maken. Omdat ze gisteravond in de analistencall zei een van die mannen van SpaceX, zei van, nou ja, we denken wel dat we marktaandeel kunnen afpakken van de grote telecomjongens. Ja. En daar zit echt wel wat fantasie in. En dat kunnen ze heel mooi combineren met de space afdeling. Want ja, daar moeten ze die raketten, die satellieten de lucht in schieten. Dus dat doen ze zelf. En vervolgens kunnen ze dan abonnementjes verkopen. Dus dat gaat best lekker.
36: Jij zei een van die jongens, dat is Elon Musk zelf. Maxime heeft het fragmentje opgeduikeld. Hij klinkt zo.
2: Like, it's not out of the question that at some point Starlink will deliver a majority of the world's internet.
36: De hele wereld aan Starlink internet. Denk jij dat ook?
0: Ja. Nou ja, kijk, Musk die heeft altijd mooie vergezichten. En die moet je soms met een korreltje zout nemen. Maar het is waar. Kijk, als zij die kosten omlaag kunnen krijgen voor Starlink, want dat is natuurlijk nu best duur wat ze doen, ja, via die satellieten, maar als ze heel veel van die dingen de lucht in schieten, dan gaan die kosten omlaag en dan gaan ze concurreren met de grote telecomjongens. Dus dat is best een die worden daar wel een beetje zenuwachtig van, denk ik.
36: Maar waar zit de groei verder, Nico? Want voor mijn gevoel is het nu alleen maar Starlink.
0: Nou ja, AI gaat natuurlijk heel erg hard. Hè. Daar zijn ze mee begonnen op X, op Twitter. Grok, maar daar doet hij mee met de grote hyperscalers. Daar komt echt heel veel omzet uit straks. En dan moet de rakettenbusiness moet heel goed gaan. En,
36: alleen jij zit nog op X,
0: met
36: toch?
0: NASA,
36: bijna
0: met
36: niemand verder meer.
0: Sorry, Ben?
36: Alleen jij zit nog op X. Voor de rest zitten er niet zoveel mensen meer op, toch?
0: En jij niet meer? Nee. Maar je zit op Blue Sky zeker?
36: Nee, ook niet. Nee.
0: Daar zit helemaal niemand meer. Nee, goed, maar ik heb geen idee wat ze daarmee verdienen. Maar het gaat ook niet om X zelf, maar om de rekenkracht die ze opbouwen. Ze hebben nu twee van die hele grote datacenters in Tennessee staan. Nou, daar komt heel veel geld uit. Daar hebben ze alleen al volgens mij iets van 20 miljard omzet op jaarbasis. En dat gaan ze uitbreiden. Dus ja, daar zit nu de voor nu de grote fantasie.
5: Maar is dat een gegeven dat die groei daar ook echt komt?
0: Ja, die komt er wel, omdat ze kijk, je moet daar eerst die datacenters opbouwen natuurlijk. Maar die contracten die zijn er, ze kunnen dat kwijt. Hè. Er is heel veel vraag naar. In ieder geval de komende jaren. Hoe dat dan daarna loopt, dat weten we niet. Maar iedereen heeft het er nu over dat de vraag naar rekenkracht, die compute, dat enorm is. En dat alleen maar het aanbod overstijgt. Dus ja, daar gaan ze nu vanuit. En ondertussen, dat is natuurlijk een beetje de bottleneck is bij hen, dat zij straks onvoldoende geld hebben om te investeren. Want die 100 miljard, die draaien ze er in een jaartje door. En dan moeten ze of nieuwe aandelen uitgeven, of ze moeten winst gaan maken. Maar ja, tegen die tijd gaan ze nog niet zoveel winst maken, heb ik het idee. Dus ik sluit niet uit dat ze op termijn na een half jaartje of zo, als die koers weer een beetje de lucht in hebben geblazen, dat ze opnieuw aandelen gaan uitgeven.
36: Nou, dat is een goed bruggetje naar mijn volgende vraag. Want vanaf morgen mogen die insiders verkopen. De verwachting is dat de koers van SpaceX dan nog een harde tik krijgt. Wat denk jij?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik heb het even nagerekend. Ze hadden het over 911 miljoen aandelen. Nou, met huidige koers is dat zo'n 100 miljard, ruim 100 miljard, wat er dan eventueel verkocht mag worden. Maar er zitten natuurlijk ook een aantal diehard fans bij die aandelen niet gaan verkopen. Ik kan me voorstellen dat deze aandelen zitten vooral bij werknemers. Dat die werknemers die toch wel iets willen verkopen wat leuks te kopen. Want die zitten natuurlijk allemaal op een goudmijn. En die hebben die aandelen veel goedkoper gekregen. Dus ja, voor hun, of er nu 150 staat of 115. Die gaan er gewoon wat uitgooien. Maar of daar massaal aanbod komt, dat is moeilijk te zeggen. Dat zullen we de komende dagen wel zien.
6: BNR Beurs.
36: Die kopen dan een Tesla of een SpaceX-raket. Goed, Unilever is niet meer de enige. Ook Heineken ziet volumegroei van 1,6%. Met name door goede zaken in China en de opkomst van alcoholvrij bier. Het resulteert in meer omzet en meer winst.
7: Revenue coming in 8.13 billion euros. The estimate was for 8.07 billion euros. So a bit of a beat there.
36: Ook de Europese markt die lijkt te stabiliseren, juist na jaren van achterstand. En nog meer goed nieuws. Ze krijgen 40 miljoen euro terug van de Amerikaanse Belastingdienst aan onterecht betaalde importheffingen. Maar een keerzijde die is er ook.
7: What you are seeing is that second quarter Africa and Middle East beer volumes missed estimates. The expectation was for softer beer volumes in the US and market share pressure in Mexico and Brazil. But they still see their full year adjusted operating profit between a range of 2 and 6%. So maintaining the guidance.
36: Ja, Nico, er is een nieuwe topman in aantocht. Die is ook goedgekeurd vandaag. Nou zou je
7: range of 2 and 6%. So maintaining the guidance.
36: Ja, Nico, er is een nieuwe topman in aantocht. Die is ook goed.

0: sponsoren was van het WK. En dat die dus waarschijnlijk ook in alle stadions bier mocht verkopen. En dat die hebben natuurlijk ook heel veel reclame gemaakt. Daardoor, die zeiden ook echt van ja, het WK heeft ons echt geholpen. En het is natuurlijk niet onlogisch dat bij Heineken dan net de andere kant op werkt. Er komt nog bij dat Heineken is in Amerika premium bier. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar dat is zo. En dus ja, de doorsnee voetbalfan, ja, die denkt natuurlijk gewoon een normaal biertje, neem ik aan. En niet, die kiest niet voor een duurder biertje. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Maar op zich hoeft dat niet heel erg te zijn. Maar ik denk dat het WK-effect er ook bij Heineken een beetje in zit.
1: Ja, maar toch, als je dat zou zeggen, dan zou je misschien ook wel denken, goed, heel veel mensen, de doorsnee voetbalfan, kijkt het WK niet in het stadion, maar gewoon thuis of in de kroeg. En dan zouden de bierverkopen die juist toch wel een beetje moeten aantrekken.
0: Ja, maar het gaat niet alleen om de stadions. Het is met name de reclame die er omheen hangt.
1: Ja.
0: En de namen die je ziet op televisie in stadion, dat heeft een bepaald effect. En dat effect is gewoon hoger bij dat van mij AB InBev heeft. Dacht ik dat Budweiser, dat is van hun. Mm. En dat wordt daar uitgebreid gepromoot met het WK. En dat is ook met name denk ik het reclame effect wat je dan ziet.
1: Ook overigens
0: dus dat daar
1: ook
0: Heineken dan wat last van. En dan zie je die marktaandelen een klein beetje schuiven.
1: Overigens ook niet te zuipen, Budweiser. Dus begin daar niet aan. De volumes die zijn dus wel gegroeid. Kunnen ze dan ook over een tijd weer prijsstijgingen gaan aankondigen?
0: Nou, dat zou je wel graag zien, maar dat is denk ik lastig nog in deze markt. Omdat de meeste consumenten letten inmiddels toch wel een beetje op de prijzen. Je zag dat ook bij Unilever. Unilever had de volumes ook mooi laten stijgen. En daar waren ze ook heel voorzichtig om meteen een prijsstijging overheen te gooien. Is natuurlijk heel verleidelijk. Maar aan de andere kant ook een beetje eng voor die bedrijven. Omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze die mooie volumestijging dan meteen de nek omdraaien door meteen de prijzen te verhogen. Dus ik denk dat ook met name Heineken en geldt voor Unilever toe, dat ze heel blij zijn met die volumestijging. Dat is uiteindelijk het mooiste als je je omzet wil laten groeien. En dat ze dat niet 1, 2, 3 kapot willen maken door die prijs meteen te verhogen. Dus ik denk dat ze daar rustig aan doen. En ja, zeker in Amerika, want dat ligt toch al een beetje gevoelig nu.
1: Nog even die teruggave van die importheffingen die ze krijgen, 40 miljoen. Is dat een meevaller of hadden beleggers op meer gehoopt?
0: Nou, ik denk dat de beleggers daar helemaal niet mee bezig waren, want je hoort er eigenlijk helemaal niks over. We zagen toevallig, wie had dat nou? Vorige week was ook een bedrijf die had van mij Philips, 180 miljoen geloof ik, 186 miljoen.
1: Ja.
0: Trump hoort er niet over, die zegt er niks over.
1: Nee,
0: maar wordt toch heel veel geld uitgedeeld door die belastingdienst. Het gaat om het gaat echt om tientallen miljarden wat terugbetaald wordt. En ja, dat is ooit ook betaald. Dat hebben ze destijds waarschijnlijk doorgegeven aan de consument in de prijzen. En nu krijgen ze dat terug. En dat gaan ze natuurlijk niet doorgeven aan de afnemers. Dat is zeker zijn eigen zak. Dus het is eigenlijk een meevaller.
2: BNR Beurs.
3: Soms lig ik in bed en dan vraag ik me af, hoe zou het er eigenlijk voor staan bij mijn vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street? Nou, dat gaan we uitzoeken. Ze zijn redelijk optimistisch. De Dow Jones staat 0,8% in de plus. De S&P 500 wint 0,1%. En de Nasdaq gaat dan wel weer naar beneden. 0,3% om precies te zijn.
1: Ook op Wall Street een hoop kwartaalcijfers. Misschien te beginnen met die van Eli Lilly. De farmaceut hengelt heel wat geld binnen met afslankpil Foundayo, die ze afgelopen kwartaal lanceerde. En de CEO is dan ook vrij vrolijk bij CNBC.
4: You know, we're not just an obesity company. We're also building out a really strong oncology business, our neuroscience franchise. And we're not resting on our laurels. We're pleased but not satisfied.
1: Ja, wel leuk. Ook Novo Nordisk kwam vandaag met de cijfers. En ook zij lanceerde een afslankpil. En om dat succes te omschrijven heeft de topman dan weer inspiratie opgedaan, ik denk, in het Witte Huis.
5: We had the best pill launch in the history of medicine, in spite the fact that our competitor not only is in the market, but is trying very hard to, of course, capture their own fair share of prescriptions.
1: Dat zei hij bij Bloomberg. Nou, mag je raden waar het minder goed gaat? Inderdaad, bij Novo Nordisk. Want hoe prachtig die lancering ook was, winstgevend was hij zeker niet. Aandeel Novo daalde dan ook 4%, terwijl dat van Eli Lilly gewoon 3,4% erbij krijgt.
3: Een aandeel dat eruit springt is Disney. Dat staat nu op precies $100 per aandeel, een plus van 1,9%. Er was iets minder omzet dan waarop was gerekend, maar wel een stuk meer winst dan analisten van tevoren hadden voorspeld. Het vorige kwartaal, om precies te zijn, was de omzet van Disney zo'n $25 miljard. De winst een kleine 3 miljard. Wat opvalt is dat de omzet van de experience tax, zoals dat dan zo mooi heet, stijgt. Daar vallen pretparken en cruises onder. Met

0: 10%. Daar merken ze dus nog niks van klanten die zich zorgen maken om de hoge inflatie. En wat ook opvalt in deze cijfers vind ik dat de streamingtak het goed doet. Disney Plus zag de omzet flink stijgen. Dat komt door meer klanten en door prijsverhogingen. Die kunnen ze elke keer daar maar doorvoeren. Al met al staat Disney er eigenlijk best wel prima voor.
1: Ik kon het toch weer niet laten om het over Disney te hebben.
0: Als ik mijn kans krijg, dan neem ik hem.
1: Dat je er nog allemaal vragen bij ging stellen, maar dat is niet gebeurd. Dan zijn er ook nog wat cijfers van gisteravond waar aandelen nu op reageren. Zoals die van AMD. Die cijfers die waren meer dan goed, boven de eigen verwachting voor omzet en voor winst. De tak die chips voor datacenters maakt zag meer dan dubbel zoveel verkopen als een jaar terug. En de outlook is nog altijd in lijn met de eerdere verwachting. Maar aandeelhouders die willen duidelijk een nog betere score zien, want het aandeel AMD verliest gewoon 5,6%.
0: En nog even kort wat er ook nog was, de cijfers van Paramount. Die resultaten zelf waren niet zo boeiend eigenlijk. Maar vooral de uitspraak die de topman erbij deed, die was dan wel weer interessant misschien.
1: Ja, hij maakt zich namelijk geen zorgen om die overname van Warner Brothers en de vertraging die heleboel oploopt. Er zijn verschillende rechtszaken die overname willen stoppen. De hele deal is geforceerd stopgezet en het kan zelfs tot ver volgend jaar duren voordat hij hervat wordt. Maar CEO David Ellison schrijft een brief aan zijn aandeelhouders waarin hij zegt: we zijn voorbereid op het afronden van de transactie en we hebben vertrouwen in, met als resultaat een sterker en competitiever bedrijf dat goed is voor consumenten, bioscopen en makers. Dus
0: ik weet niet of het goed is voor bioscopen, als al die films eerder op die streaming.
1: Maar goed, dat is natuurlijk de klacht.
0: Moet het verkopen.
1: Ja, de klachten die de staten en al die toezichthouders hebben. Goed, hij probeert het in ieder geval. Dan rest ons nog één ding, en dat is kijken naar de beursdag van morgen. Het is nog altijd hoogseizoen als je naar de temperaturen kijkt, maar ook naar de hoeveelheid kwartaalcijfers, dus wederom een waslijst aan namen. We beginnen met de AIX. Daar komen NN Group en SBM Offshore met de resultaten. En ook Amerika levert. Zo kan je daar rekenen op de cijfers van Airbnb, oliebedrijf ConocoPhillips, Burger King-eigenaar Restaurant Brands en nog het meest interessant misschien wel, Warner Brothers. Dat wordt overgenomen door Paramount, maar met de flinke vertraging die dat allemaal oploopt en nog altijd een kleine kans dat het hele circus dus sneuvelt bij de rechter, toch nog het volgen waard. Tot slot nog wat overblijfsels. Bij de Zuiderburen horen we van KBC, de bank die interesse had in ABN AMRO. Maar die interesse die lijkt in stilte te zijn verdwenen. In Duitsland is het juist overname Prooi Commerzbank die de boeken opent. In Japan krijgt Joe van Buurik nog een cadeautje met de cijfers van Nintendo. En bij de Britten is er nog Diageo, de maker van onder meer Guinness.
0: Dit was de BNR Beurs van woensdag 5 augustus. We hadden alles waar een man van kan dromen. Raketten, bier, Disney-prinsessen en onze eigen prinsje Nico Imberg van de aandeelhouder was er ook. Dankjewel weer.
2: Graag gedaan, jongens.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot die tijd reageren in de BNR-app, Spotify, op YouTube. En abonneer gelijk even. Dan mis je de volgende niet. Tot dan.
0: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
5: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
6: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
5: Obli, meer rust, meer rendement.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Meer rust, meer rendement. Obli.nl met AU en EY.
7: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer en de vertraging is daar nu 25 minuten.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. Nederland staat achter Klaas Knot als die de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank wil worden. Het gaat pas over een tijdje spelen, want de termijn van Christine Lagarde loopt nog. Maar ze heeft al gehint op vertrek. Knot neemt in ieder geval een bak aan ervaring mee als oud-president van de Nederlandse Bank. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwentour de France. Ze heeft de vijfde etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Op de zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Op de zaak. Stijn Goossens en Annemarie Fokkens.
12: Dit is een speciale uitzending van Op de Zaak. Dat is de podcast van BNR waar ik, Stijn Goossens, samen met Annemarie Fokkens binnenkijk bij buitengewone MKB'ers. En wil je de hele aflevering horen? Zoek dan naar Op de Zaak in je podcast-app of BNR-app. Daar vind je nog 11 andere bezoeken aan bijzondere ondernemers. Hey Annemarie, betaal jij nog wel eens contant?
13: Nou, echt heel weinig. Ja? Nauwelijks eigenlijk. Ik denk dat ik alles zo'n beetje met mijn smartwatch afreken. Dan heb ik als backup mijn telefoon. Als ik mijn tas nog bij me heb, dan zitten daar nog wat pasjes in.
12: Ja, ik herken dat heel erg. Ik betaal alles met telefoon. En dan heb ik toch altijd wel nog dat portemonneetje mee. En dat is een heel bijzonder portemonneetje. Want, kijk, dat is deze. Het is zo'n uitschuifportemonneetje.
13: Ja, met al die pasjes erin.
12: Ja, en het bedrijf waar we nu heen gaan, dat is de ontwerper van deze pasjeshouder.
13: Secret.
12: Secret heette ze.
13: Ik durf het bijna niet te zeggen. Volgens mij heb ik een copycat ervan.
12: Oh, echt?
13: Ja. Hartstikke blij mee, maar het is not the real deal, zeg maar.
12: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn echt meer dan 1000 verschillende merken die dus dit bedrijf proberen te kopiëren. Daar zijn ze echt druk mee. Daar hebben ze gewoon 5 mensen voor in dienst zelfs.
13: Wauw.
12: En dit is het enige product dat ze maken. Alleen een pasjeshouder.
13: En daar 140 mensen van aan het werk kunnen zetten.
12: Dat is knap, hè?
13: Daar moet een vrouw achter zitten.
12: Ja, dat wordt zeker een interessant verhaal. Ik weet alleen niet of jij naar binnen mag met die leopard van je.
13: Ik ga hem gewoon op tafel leggen. Vooruit. Ik ga er open en eerlijk voor uitkomen.
12: Ik ben benieuwd.
14: Op de zaak. Annemarie Fokkens en Stijn Goossens.
12: Het is wel een beetje koud buiten.
13: Nou, het valt mij ook wat tegen vandaag, zeg. En dan zo'n vies miezertje erdoorheen.
12: Nou, de winter is begonnen. Maar we staan inmiddels in Den Haag. Randje Den Haag, moet ik zeggen. Tegen Voorburg aan. Mm-hmm. Bedrijfterreintje, maar heel leuk. Ik zag hier, we reden net ook gewoon langs een bierbrouwer die hier ook staat.
13: Ja, ga je weer aan, Stijn.
12: Ja, lekker, daar kunnen we ook nog langs gaan ooit. En hier is het dan Secret. Mooi gebouw. Nou, laten we maar naar binnen gaan.
13: Het zijn in ieder geval imposante deuren.
12: Ik zie geen bel, dus laten we maar even gewoon lopen.
13: We zijn meteen welkom. Oh, kijk. We komen in een bar terecht.
12: Oh, het is een soort
13: café. Dat
12: vind
13: ik wel een goed idee. Dat als je een bedrijf binnenloopt, dat je eerst bij de bar uitkomt.
12: Het ruikt ook helemaal naar koffie hier.
13: Ik ben een klein beetje verkouden.
12: Fantastisch.
13: Dutch Wallet Maker, sinds 1995.
12: Volgens mij moeten we één deur doorlopen nog. En daar zie ik het echte kantoor.
13: We hebben afgesproken met René van Geer en Marianne van Sassen van IJssel. Ze zijn de ontwerpers en de oprichters van Secret. En staan hier tussen, nou ja, we kunnen zeggen halve ijstoelen. Een designachtige
12: locatie. Heel veel planten.
13: Locatie. Heel veel planten. Hoi, goeiedag. Goedemorgen.
12: We Stijn.
13: Hallo.
12: Hoi, aangenaam. Hoi, we Stijn.
13: Hoi. Ontzettend leuk dat we vandaag bij jullie mogen kijken. Jullie noemen dit een familiehuis.
15: Ja, of een hardcore familie vinden we eigenlijk ook soms wel moeilijk. Want... soms werk je tijd bij de familie en soms niet. Dus een community is misschien iets beter gezegd. En dan zeggen we geen headquarter, maar een hardquarter. Want ja, werken vanuit je hart is natuurlijk eigenlijk het leukste en het belangrijkste om te doen.
12: Ja, en er werken hier een heleboel mensen eigenlijk aan één product. Namelijk die kaarthouder, die secret kaarthouder die al jaren ontwikkeld wordt. Wat is nou het geheim achter die populariteit van die kaarthouder?
16: Het geheim. Het is een grote vernieuwing in de markt waar eigenlijk misschien 100 jaar niks gebeurd was. De ouderwetse billfold is gewoon een traditioneel ding wat al een eeuwigheid bestaat. De inhoud veranderde wel. Kaartjes in plaats van papiertjes en muntjes. En wij waren de eerste die daar echt een hele leuke nieuwe oplossing voor hadden.
13: Ik vind het mooi aan jullie bedrijf is dat jullie ook samen als partners zijn gestart. Is dat juist de kracht of worden jullie soms ook wel eens gillend gek van elkaar?
15: Nee, dat is echt de kracht. Het is juist eigenlijk lastig dat wij het werk wat wij samen doen proberen te delegeren. En dan zeggen we vaak, ja, bij ons is 1-1-3. En daar heb je soms wel misschien 6 mensen voor nodig om diezelfde chemie ook eigenlijk te hebben. Wij zijn al heel lang samen eigenlijk. Ik was 14, René 17. En wij begrijpen elkaar eigenlijk altijd heel makkelijk. Dus we hebben aan de half woord genoeg. En ja, ons werk is ook ons leven, onze hobby. Onze kinderen werken ook in het bedrijf. Vrienden van de kinderen, familie. Ja, het is gewoon leuk.
12: Toch een familiehuis dan?
16: Ja, zeker. Nou ja, het werkt zo'n groot deel van je leven. Het is belangrijk dat je je gewoon thuis voelt. En dat je niet zo'n een harde scheiding hebt tussen werken overdag en ontspannen 's avonds thuis. De kwaliteiten van thuis is overdag ook wel heel fijn.
12: Maar het begon allemaal bij René en Marianne, die in de jaren 90 als koppel een eigen ontwerpbureau begonnen met de naam Spirit.
16: Wij maakten allemaal productontwerpen voor heel veel soorten klanten. In het begin was het echt veel telecom. In de tijd dat telefoons nog snoertjes hadden. Daarnaast hebben we ook heel veel andere markten, hoor, medische instrumenten. Cooker is een grote klant geworden, Maxi Cozy, kinderveiligheid.
12: Het eerste idee van de pasjeshouder ontstond toen al in de jaren 90.
16: Wij werkten toen heel veel voor allerlei banken. Die hadden de plannen toen voor een chipper en een chiptrip. Daar mochten wij allemaal producten omheen maken. Dus toen in 1995 is dat idee geboren om een pasjeshouder te maken. Eigenlijk de portemonnee van de toekomst.
12: Maar die portemonnee van de toekomst kwam misschien iets te vroeg.
16: Een matig succes. Het was een ding wat op de balie van de Shell-stations werd verkocht. Naast de BIC-aanstekers.
12: In 2008 brak de kredietcrisis uit, waardoor het ontwerpbureau veel klanten verloor. Het roer moest om en René en Marianne besloten om te stoppen met Spirit.
16: We hadden natuurlijk 20 jaar lang ervaring als ontwerpbureau en gemerkt hoe moeilijk het is om daar een businessmodel van te maken. Dus we hadden ook niet het idee van we gaan het ontwerpbureau op een andere manier voortzetten. Dan gaan we het een keer voor onszelf doen. Gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En we dachten van ja, wat kunnen we nou in een hele korte tijd maken? Toen kwam die oude pasjeshouder weer naar voren.
12: Het idee van de pasjeshouder werd verder uitgewerkt met een duidelijk nieuw doel.
15: We hadden veel verlies gemaakt doordat we in de crisis kwamen in 2008. We hadden helemaal geen geld voor marketing. We hadden ook echt geen geld zelfs voor benzine om naar klanten toe te gaan. Dus we wisten echt van de marketing moet in het product zitten. Wow. En we hadden het boekje gelezen van Seth Godin, de Purple Cow. En die zei, be remarkable. Dus we hadden ook de opdracht aan onszelf gegeven. Want je kreeg geen opdracht meer van een klant, maar van jezelf. Maak het meest remarkable kaarthouder die iedereen zo leuk vindt om te gebruiken. En aan iedereen door gaat vertellen. En dat is ook gebeurd.
12: Dit keer sloeg de pasjeshouder als product wel aan door een paar cruciale aanpassingen.
15: We hebben heel bewust bij het nieuwe ontwerp gewerkt aan dat je op een veel leukere manier het product bedient. En ik zag dus dat dat echt aansloeg. Dus dat mensen ermee gingen spelen en een glimlach op hun gezicht kregen als ze zagen hoe die pasjes eruit kwam.
16: Hadden we ook echt inspiratie, David Copperfield, zo'n magician. Komen we weer allemaal dingen uit zijn hand schuiven of zo. Je snapt niet hoe. Product maken waarbij iedereen zo'n magician kan voelen. En dat is achteraf een waardevolle zet geweest.
12: De afgelopen jaren bouwden de twee hun nieuwe bedrijf Secret op rond dat ene unieke product. Een groot verschil met het ontwerpbureau van voor de crisis.
15: Wij zijn vrij om volgens onze eigen waarden te werken. En dat is een heel groot verschil met het werken voor klanten. Want dan werk je uiteindelijk natuurlijk in dienst van de opdrachtgever. En dat ben je nu zelf.
12: Maar is dat ene product, die pasjeshouder, wel voldoende om ook de komende jaren als bedrijf te blijven groeien? En welke lessen leerden Marianne en René uit het kantelpunt in hun ondernemerschap?
16: In zijn algemeenheid heb ik van het ontwerpen voor complexe projecten heel erg geleerd om breed te kijken. En met name dan projecten zoals Maxi Cosi. Het zijn geen simpele producten. Je moet met alles rekening houden. Hoe de mensen de stofjes vinden, tot de werkelijke botsproeven, tot de fouten die mensen kunnen maken bij het installeren in de auto. Het is een enorm complexe puzzel die echt een aantal jaren duurt om te leggen. En waarbij je echt heel erg breed moet kijken. En juist dat brede kijken is iets wat wij ook nu met een simpel product zien van hoe waardevol het is. Dat je niet alleen maar kijkt van het ziet er leuk uit of het is lekker goedkoop of het is...
13: Want hoe doe je dat als voornamelijk jouw kracht ligt bij het ontwerpen, zeg maar? Marianne is wat meer bezig met hoe ziet het eruit? Wat willen de mensen die kant van het verhaal? Maar bij zo'n bedrijf komt natuurlijk nog veel meer kijken met verschillende afdelingen, soorten mensen. Hoe ontwikkel je jezelf daarin?
15: Ja, ik merk wel met het groeien van het bedrijf dat je hetgene wat je niet leuk vindt, waar je niet zo goed in bent, dat delegeer je als eerste. Dan weet je ook van ja, ik moet hier echt een specialist voor hebben, want ik weet het nu gewoon niet. Denk even aan de goede pensioenafspraken maken, in mijn geval bijvoorbeeld, of de IT-specialist, dat heb ik als eerste afgestoten. Aan de andere kant heb ik ook geleerd, vooral in de crisis hebben we wel vrij lang met echt minder dan geen geld doorgedraaid. En dat je zoveel meer kan dan je denkt. Misschien een gek voorbeeld daarvoor, maar werk ik niet met de disc kleuranalyse. Omdat ik eigenlijk blij was dat ik eigenlijk nooit wist wat voor kleur ik was. Omdat ik alle kleuren moest inzetten. En dat kan iedereen elk moment. Dus wat ik heb geleerd, denk ik, eigenlijk na het ontwerpbureau, is dat we veel breder moesten werken en veel meer moesten kunnen, is dat je ook gewoon veel meer kan. En dat mensen ook veel meer kunnen dan ze denken. Dus dat is natuurlijk gewoon iets waardoor je ook weer een heel nieuw stuk van jezelf aanboort. En als je je verdiept in iets en focus en of specialisme erbij haalt, dan kom je zelf ook heel veel verder. Dus je hebt gewoon best wel veel meer in je mars dan je vaak doorhebt. Dat heb ik echt van deze jaren geleerd.
12: Uiteindelijk draait het bij Secret allemaal om dat ene product, die pasjeshouder. Maar bij één simpel model is het niet gebleven.
15: Ja, de basis is dan gewoon, we noemen het de kaarthouder, de card protector. Een aluminium platte huls met een knopje aan de onderkant waar de pasjes uitschuiven. Nadat we die een paar maanden op de markt hadden gebracht, kregen we natuurlijk wel de vraag van mensen die zeiden van ja, ik wil meer pasjes meenemen. 6 is te weinig. Ik wil ook wat contant geld meenemen of een bonnetje en een muntje. En toen hebben we een hoesje eromheen ontwikkeld. En dat noemen we dan de mini-wallet. Dus dat is een hoesje met een lipje en een drukkertje. En toen zeiden nog best wel mensen van, het is nog steeds te weinig. Daar kunnen zeker 10 pasjes in. In het leer kan je, wat soepele leer heb je nog wel, 6 pasjes in. Dus daar kunnen er 12 pasjes in. Maar er waren ook mensen die zeiden, ik wil het nog dikker. Dus we hebben een dubbele, 2 kaarthouders op elkaar geplakt en daar een hoesje omheen. En dat heet dan de Twin Wallet.
12: Telkens weer dat assortiment verder en breder uitbreiden, ja, op basis van vraag.
15: Precies, op basis van vraag. We staan zelf nog steeds ook op heel veel beurzen. We werken dan direct met inkopers, retailers. En dan hoor je die vraag. En dan snap je als ontwerper ook weer, oh, hier is behoefte aan. Laten we eens kijken of dit is wat mensen willen.
13: Maar kun je dan nog veel verder differentiëren dan de voorbeelden die je nu noemt?
15: Ja, we hebben nieuwe producten ontwikkeld. Want als je natuurlijk echt ervan uitgaat dat al die portemonnees die er vroeger waren nu voor een heel groot deel vervangen zijn door een kaarthouder zoals wij hem ontwikkeld hebben en die ook heel veel door andere lookalikes of kopieerders is nagedaan. Zijn er nog steeds heel veel mogelijkheden. Dus we komen volgend jaar weer met 2 nieuwe uitvoeringen op de markt. Die eigenlijk weer aan die vraag voldoen. Dat we nu mensen horen die zeggen, ik wil helemaal niet meer zo'n hoesje eromheen. Dat vind ik veel te dik. Ik wil een kaarthouder met iets extra's. En dat moet flexibel zijn. Oké, zijn we daarmee aan de slag gegaan? Is dat weer een nieuwe opdracht voor ons ontwerpteam geworden?
12: In 2009 waren jullie de allereerste die met dit product op de markt kwamen. Eigenlijk een soort van een nieuwe productcategorie hebben jullie bedacht. Wat merkten jullie daarvan dat jullie de eerste waren?
16: Het feit dat wij de eerste waren met de nieuwe soort portemonnee, dat gaf ons wel een bepaalde voorsprong. Maar tegelijkertijd is het ook een handicap. Als je met iets nieuws komt, heel veel winkels die zeggen ook van ja, niemand vraagt hiernaar, dus ik neem het nog niet.
13: Hoe overtuig je ze dan wel, zodat ze je product neer gaan leggen en er uiteindelijk achter komen dat mensen dat toch wel willen?
16: Ja, wij hebben in de begintijd, toen we ook helemaal geen geld hadden om op pad te gaan, gewoon eigenlijk naar heel veel winkels een portemonnee gestuurd. Een ding gestuurd met een briefje erbij van dit is ons nieuwe product, wij geloven erin, deze is voor jou. Ga maar kijken wat je ervan vindt. En als je het wil bestellen, dit zijn de gegevens.
13: Ja.
16: Nou, ongeveer de helft van de winkels die we wat gestuurd hadden, die bestelden ook daadwerkelijk. En zo is het uiteindelijk wel op de markt gekomen.
15: Ik ging wel nabellen.
13: Je ging nabellen?
15: Ja, persoonlijk bellen. En zelf geloven in je eigen product is echt heel belangrijk. Ja. En het was crisis, dus heel veel winkels hadden ook best wel tijd en ruimte en niks nieuws. Dus eigenlijk is in een crisistijd het allerbeste om met een heel nieuw idee te komen.
13: Als de markt op zijn gat ligt, dan moet je erbij zijn.
15: Ja.
16: Dat is een hele goede tijd. Ja. De hele wereld staat open voor nieuwe dingen.
13: Ja.
15: En heel vaak zie je juist dat grote bedrijven die stoppen met innoveren. En wij hebben geleerd, dit is de tijd om juist nieuwe dingen te gaan doen.
12: Secret groeit als bedrijf al meer dan 15 jaar op het succes van één product. Is dat wel genoeg om een gezond en toekomstgericht bedrijf mee op te bouwen?
15: Iets anders is al lang vraag naar. En dat is natuurlijk ook een hele uitdaging voor ons om het tweede fantastische nieuwe product te maken.
13: Zijn jullie daarmee bezig?
15: We zijn daarmee bezig en we zijn er al lang mee bezig. Maar we hebben de eerste jaren echt gestoken in dus inderdaad het bedrijf bouwen. De organisatie, de afdelingen, de structuur, de service, maar vooral de productie. En wij produceren ook met sociale werkplaatsen. Werken we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En daar moeten we ook best wel veel tijd en aandacht aan geven om dat goed te doen.
13: Dat snap ik.
15: Dus we hebben heel veel innovatie. Is het eigenlijk de eerste jaren vooral in het opschalen van de productie. En dus met behoud van de kwaliteit en de waarde.
12: Ja, want het hele product wordt in Nederland gemaakt.
15: Het wordt in Nederland volledig geassembleerd. Ja, er komen intussen onderdelen uit meerdere landen dan alleen Nederland. Bijvoorbeeld ons aluminium komt deels uit Helmond. En een ander deel komt net over de grens in Duitsland.
13: Waarom?
15: Omdat er geen tweede leverancier in Nederland is.
12: Gewoon niet genoeg aanbod eigenlijk.
15: Nee, Nederland is natuurlijk een klein land.
13: Dan wijk je inderdaad wel uit.
15: We zoeken al onze leveranciers uit die passen bij onze waarden. En op deze manier behouden we met iedereen met wie we werken de goede kwaliteit en ook de goede duurzaamheidsdoelen die we hebben met elkaar.
12: Volledig uit Europa dus. In Nederland geassembleerd, zeg je. Heel lang gewerkt aan de zorg dat die productielijn goed is. Wat is daar de uitdaging? Wat is er zo moeilijk aan die productielijn goed op orde hebben?
16: De uitdaging van productie is kwaliteitsbeheersing, opschaalbaarheid. Dat je eigenlijk gewoon blind kan vertrouwen op wat je binnenkrijgt. Dat je ook niet alle producten steeds hoeft te controleren. En dat is wel een van de voordelen van het werken in Nederland. Bijna al onze leveranciers zitten binnen een straal van 150 kilometer om ons heen. En sommige, zoals een sociale werkplaats, is het nog minder dan een kwartier rijden.
12: Oh, hier om de hoek,
16: Bijna om de hoek. Dus op het moment dat er ook een vraag is van hey, dit ziet er gek uit, of dit klinkt raar, of klopt dit wel, dan je bent er zo, je lost het zo op. Dus er gaan eigenlijk nooit hele partijen mis of zo. Als er al iets geks is, dan heb je het ook binnen een half uur of in een dag opgelost.
12: Maar je moet er eerst honderden maken, dan duizenden, en nu moet je er 2 miljoen per jaar bouwen, misschien nog wel meer. Ja. Dat lijkt me best lastig met de sociale werkplaats ook, om dat zomaar op te schalen.
16: Nou, dat zijn stappen. En daarom eigenlijk de eerste 10 jaar was onze groeiproces eigenlijk heel bepaald door de capaciteit van onze leveranciers. En niet alleen sociale werkplaatsen, maar ook het stikken van het leer. Dat was helemaal verdwenen uit Nederland. Hebben we helemaal weer opgezet hier zo.
12: Dat hebben jullie zelf opgezet?
16: Samen met 2 ateliers die dat voor ons doen. Maar het was er niet. Dus we hebben zelf eigenlijk met hun gezocht naar de machines en geholpen om daar onderdelen voor te maken, zodat het wel mogelijk werd om het in Nederland te produceren.
13: En hoe blijf je dan trouw aan je eigen normen en waarden als de makkelijke weg zou zijn opschalen via het buitenland, snel cashen en door? Want je komt natuurlijk ook uit een verleden waarop je weet hoe belangrijk dat geld toen was, wat het op een gegeven moment wegliep.
16: Nou, dat gaat vanzelf, want anders zijn er geen normen en waarden natuurlijk. Hè? Op het moment dat je ze loslaat, zijn het geen normen en waarden.
13: Ja, maar op het moment dat er paniek komt in de tent, zeg maar, of dat het financieel ingewikkeld wordt, zijn mensen ook gauw hun normen en waarden weer even kwijt, toch?
16: Ja, maar dan. Dan zijn normen en waarden meer voor de buitenwereld. Hè, voor de reclame maken. Kijk, wij kiezen bijvoorbeeld nog steeds voor om niet op Amazon te verkopen. Omdat we gewoon niet eens zijn met het businessmodel. De effecten die het heeft op retail en de arbeidsomstandigheden.
12: Dan loop je een heleboel klanten mis, denk ik.
16: Het scheelt echt vele miljoenen omzet, dat weten we. Maar het is toch nog steeds een principe waar we nog steeds aan vasthouden. We zien het wel moeilijk worden. Want het is op een gegeven moment een heel groot speler in de markt. Die ook heel veel markt wegkaapt. En doordat wij
13: een
16: daar
13: concurrent?
16: Weggeeft aan de concurrenten eigenlijk. Hè? Want er zijn meer dan 1000 kopieën inmiddels. En die maken dankbaar gebruik van dat gat wat we geven. En dat is wel eens dat is heel vaak al besproken hier. Van wat moeten we hiermee? Je geeft eigenlijk een heel groot speelveld weg aan de concurrentie.
13: Ja.
16: Die eigenlijk nog veel minder rekening houden met arbeidsomstandigheden.
17: Natuurlijk.
16: Kwaliteit
17: en dus
16: en alles
17: inderdaad
16: en zo.
17: Ook lager in de prijs kunnen gaan zitten. Ja. Die discussie wordt ongetwijfeld binnen het bedrijf gevoerd.
16: Ja.
17: Eindeloos.
16: Ja. Ja, dat is ongoing, al 16 jaar. Maar 16 jaar geleden was Amazon nog heel klein. Hè. Dat is,
18: ja, wat is er voor jullie nodig om die stap wel te maken? Wat moet er dan veranderen?
16: Op het moment dat we zien dat Amazon echt, wij spreken, de enige speler is. En de gewone retail aan het verdwijnen is. En de concurrenten veel groter worden dan wij. Ten koste van alles. Ja, dan ga je nadenken over wat kunnen we ermee. Maar we zijn nog steeds niet van zins om die stap te maken.
17: Maar omdat het bedrijf nog goed genoeg gaat.
16: Ja, het is altijd afwijking. Wat is goed genoeg, hè?
17: Ja, dat precies. Is, want ik bedoel, er ligt natuurlijk een enorme kans.
16: Ja, nee, klopt.
17: Dus wanneer ga je overstag?
15: We hebben intussen een kleinzoon gekregen. En ik leg altijd uit aan natuurlijk ook specialisten die ons vertellen hoe goed wij op Amazon zouden kunnen verkopen. Wat we natuurlijk ook wel weten. En dan zeg ik, maar hoe moet ik nou mijn kleinzoon uitleggen later dat ik op Amazon ben gaan verkopen? Als hij aan mij vraagt, maar oma, je wist toch dat het helemaal niet goed was? Voor niemand niet. Waarom heb je het dan gedaan? En dan zou ik alleen maar kunnen zeggen, omdat we daar geld konden verdienen. En dan kan hij aan mij vragen, maar kan je ook op een andere manier geld verdienen? Had je ook iets anders kunnen proberen? En dan zeg ik nu, ja.
17: Of hij zegt, kunnen heel veel andere dingen doen. Erfenis laat je me na, dat kan natuurlijk ook. Ik red mezelf wel.
18: Ja, maar of hij zegt, maar oma, waarom maakte je een product wat je moest verkopen, waar mensen geld aan wilden uitgeven? Waarom deed je niet iets anders om de wereld te veranderen?
17: Er zijn heel veel ja-maar in dit verhaal.
15: Dat kan ook, zeker.
18: Ja. Want je maakt uiteindelijk een consumentenproduct wat mensen willen hebben.
15: Ja.
18: Wat gemaakt wordt, wat materiaal kost, wat energie verbruikt, zou je kunnen zeggen. Is dat iets wat in jullie hoofd wel, want duurzaamheid speelt een belangrijke rol, wat in jullie hoofd wel speelt dan?
15: We maken in Nederland heel bewust onze producten. We kunnen natuurlijk ook heel makkelijk in India, China en Turkije gaan maken. Maar hetzelfde probleem is, waar verkoop je je product? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Andere kant van de medaille. Ga je dat naar iedereen verkopen? Of ga je daar ook bewuste keuze maken? Dat je denkt, wat is nu het beste voor onze volgende generaties? Wij zien dus dat wij als ontwerper, en ook we hebben dat in ons verleden gezien, veel gewerkt in Azië. Ik heb heel veel jaar in Turkije gewerkt. We zagen eigenlijk dus dat ons beroep een heel belangrijk beroep is. Wij maken zoveel keuzes die zo ver effect hebben op zoveel verschillende plekken, mensen op de aarde.
18: Als ontwerper.
15: Als ontwerper, ja. Dus de keuze die wij maken, en ik denk dat dat heel vaak onderbelicht is in de huidige maatschappij, die zijn cruciaal. Als wij goede keuzes maken aan het begin, dan heeft de hele industrie daar profijt van. En uiteindelijk houden we daar gewoon een betere wereld aan over.
17: Ja.
15: Dus daarom vind ik het gewoon belangrijk dat wij bij alles wat wij doen ons afvragen, met wie werken we samen? Hoe produceren we het? Wat blijft er over als het product klaar is? Dat zijn allemaal vragen die wij moeten stellen. Dus wij nemen de verantwoordelijkheid als ontwerper om al deze keuzes zo bewust mogelijk te maken. Waar inderdaad enorme dilemma's in zitten.
17: Maar liggen er ook wel eens keuzes voor je waar je gewoon niet omheen kan, maar die niet helemaal bij je waarde passen?
16: Een interessant voorbeeld van een lastig dilemma was het kopen van magneetjes voor de MagSafe.
18: Die komen uit China natuurlijk.
16: We hebben heel erg gezocht in Europa. Dan kom je op leveranciers voor de windmolenindustrie en de wapenindustrie. En er zijn magneten die 10 keer zo duur zijn als gewoon consumentenmagneten. Het was gewoon niet te vinden in Europa. Toch is de vraag naar deze categorie producten heel groot. Dus uiteindelijk hebben we lang gezocht in China naar een bedrijf waarvan we denken van, nou, dat is dan het beste wat je in China kan krijgen. En dat is een bedrijf die met gerecyclede magneten werkt. Dus qua grondstof is dan een heel stuk schoner. Wat ook aan allerlei certificaten voldoet en zo. Dus dat we er vertrouwen dat het een net en schoon bedrijf is. Het is ook door Apple goedgekeurd, het bedrijf. Dat is ook wel belangrijk. Die kijken ook naar kwaliteit en zo.
17: Ja.
16: Dus dat is één onderdeel, het enige onderdeel tot nu toe wat we eigenlijk buiten Europa sourcen, omdat het gewoon niet anders kan.
18: Ja, bij de vorige dingen die je niet in Nederland kon krijgen, heb je het zelf opgezet. Heb je daar hier ook over nagedacht?
17: Goeie vraag, Stijn.
16: Zelf magnetenproductie opzetten is wel heel veel gevraagd.
11: In de podcast van Op de Zaak gaat het gesprek met Marianne en René van Secret verder door. Dan hoor je bijvoorbeeld hoe de ontwerpers omgaan met de meer dan 1000 copycats die een product vaak identiek proberen na te maken. En we krijgen een rondleiding door het kantoor dat ze volledig zelf ontworpen hebben. Zoek naar Op de Zaak in je podcast-app of de BNR-app om de hele aflevering te luisteren. Je vindt daar nog meer bijzondere verhalen ook van andere buitengewone MKB'ers. Tot de volgende zaak.
19: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants. Dit is BNR Nieuwsradio.
20: Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog? In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
3: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
4: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
2: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
5: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Het moment dat alles begint.
12: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
13: Provider, it starts here.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. Nederland staat achter Klaas Knot als die de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank wil worden. Het gaat pas over een tijdje spelen, want de termijn van Christine Lagarde loopt nog. Maar ze heeft al gehint op vertrek. Knop neemt in ieder geval een bak aan ervaring mee als oud-president van de Nederlandse Bank. En een mooie dag voor Demi Vollering in de Vrouwen Tour de France. Ze heeft de 5e etappe op haar naam geschreven. Die eindigt in een stadje boven Lyon. Vollering liet in de sprint zien wat ze allemaal in huis heeft en trok net aan het langste eind. De gele leiderstrui blijft in de handen van de Zwitserse Marlène Reusser. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
18: Quantum computing. Dat klinkt voor veel mensen nog als verre toekomstmuziek. Maar in het oosten van het land bouwt een deeptech-pionier inmiddels al aan de meest krachtige fotonische quantumcomputer ter wereld. Hoe ontwikkelen zij een winstgevend businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is? Dat gaan we hem vragen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jelmer Renema van Quix Quantum. Jelmer, van harte welkom.
19: Dankjewel.
18: Fijn dat je er bent. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
19: Wij bouwen een computer die problemen kan oplossen die gewone computers niet kunnen oplossen.
18: En wat voor soort problemen zijn dat?
20: Denk aan logistiek, problemen in de scheikunde, chemie, biochemie, veiligheid. Allerlei verschillende gebieden lopen bedrijven tegen allerlei rekenproblemen aan waar gewone computers op vastlopen. En wij zijn een nieuw soort computer aan het bouwen, een kwantumcomputer die gebruik maakt van een stukje fundamentele natuurkunde om een andere oplossingsstrategieën te gebruiken om die problemen aan te pakken. En dan blijkt dat je die problemen ineens wel kunt oplossen.
21: En jammer, ik hoor nu iedereen denken die radio-uitzending luistert, ja, maar dat kan AI ook. En wat maakt dat AI dat nu niet kan?
20: Nou, er zijn een heleboel problemen waar fundamenteel de soort computers die we nu gebruiken, dus computers die gebaseerd zijn op enen en nullen, gewoon op vastlopen. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor programma je dan op die computers draait, of dat dan AI is of niet.
21: Ja, want dat is duidelijk onderscheid tussen het programma en de hardware waar jij het
20: precies,
21: over hebt.
20: Precies. En wij bouwen dus echt nieuwe hardware waarmee je dus fundamenteel nieuwe dingen kunt doen die een AI op een gewone computer niet kan.
18: Want even, een gewone computer lost eigenlijk een probleem op door in feite één voor één deurtjes te openen, om te kijken of daarachter dan het juiste antwoord zit. Ik vertaal het zomaar even. En een kwantumcomputer kan als het ware heel veel deuren tegelijk op een kier zetten en daardoor sneller ontdekken welke richting kansrijk is. Is dat een uitleg waar ik mee wegkom?
20: Ja, dat is een uitleg waar je, mee wegkomt. Dus het gaat inderdaad over dat je als het ware de hele oplossingsruimte tegelijkertijd kunt verkennen en dan kun je op een gegeven moment tot een antwoord komen waar je anders niet had kunnen komen.
18: Noem eens een paar use cases die jij graag ook gebruikt op verjaardagen.
20: Nou, logistiek is een goede. Dus er zijn heel veel bedrijven die hebben logistieke problemen van de vorm: ik heb zoveel vrachtwagens, zoveel loodsen, die vrachtwagens moeten gereden worden, die mensen mogen zo lang rijden, er zit zoveel benzine in de tank. Hoe zorg je ervoor dat de volgende ochtend alle supermarkten weer vol zitten? Je kunt denken aan dingen als doelwitten, complexe optimalisatieproblemen in een militaire context. Dus er komen zoveel drones over de horizon en ik heb zoveel dingen om mee terug te schieten. Hoe wijs ik nou aan wat gaat doen? Je kunt denken aan problemen in, zoals ik al zei, in de scheikunde en in soort van de biologie die bovenop die scheikunde zit. Dus medische dingen, denk aan uiteindelijk ook medicijnontwikkeling.
18: Dat dat veel sneller gaat bijvoorbeeld.
20: Ja, precies.
21: Ja, want als je in zo'n sector zit, wat is dan het symptoom dat je weet dat die hardware het niet meer kan?
20: Nou, als we bijvoorbeeld even inzoomen op de medische wereld, daar gaat heel veel tijd verloren aan voorselectie van middelen. Dus je maakt een nieuw stofje en dan denk je van, nou, dit is het dan misschien wel, dit kan misschien wel iets doen. En dan moet je het patenteren, dan gaat dat patent lopen. Maar dan moeten er nog een hele serie dingen moeten er nog gebeuren voordat je het daadwerkelijk kunt gebruiken. En heel veel ervan is gewoon uitproberen. Eerst in een lab en later in steeds complexere echte situaties. En je raakt dus waarde kwijt omdat jouw patent al loopt op het moment dat je nog aan het uitproberen bent of iets werkt. En bovendien, die patenten kosten geld. Dus als je een voorselectie zou kunnen doen, als je zou kunnen zeggen van, nou, ik kan een aantal van die dingen die ik nu moet uitproberen in het echt, die kan ik gewoon uitrekenen. Dan zou je een veel snellere selectie kunnen maken van wat wel en niet de moeite waard is om geld in te stoppen.
21: Want is het dan überhaupt dat je het met andere hardware helemaal niet kan? Of dat je het dan wel kan, maar heel erg langzaam?
20: Nou, je loopt. Dus in de praktijk is de grens waarbij je ongeveer, als we dan dat voorbeeld even vastpakken, waar je zeg maar vastloopt om echt alles uit te rekenen van een stofje wat soort van in je lichaam actief is, dat loopt ergens vast bij cafeïne ongeveer. Dus dat kun je nog helemaal uitrekenen, maar dat zijn, nou ja, een paar dozijn atomen. En als je dan rekening mee houdt dat iets als DNA, dat zijn miljoenen, dan kun je je dus wel voorstellen dat er ergens, dat dat eigenlijk maar heel snel ophoudt. Dus er is een enorme ruimte, en dat is misschien goed te zeggen, er is ook wel marktonderzoek. Bijvoorbeeld McKinsey heeft een rapport gedaan recentelijk waarin ze hebben uitgerekend dat de totale markt voor dit soort oplossingen, dus eigenlijk de totale hoeveelheid geld die er nu uitgegeven wordt aan, om dan toch maar te proberen om met de computers die we nu hebben, dit soort problemen op te lossen, dat dat ongeveer 200.000 miljard is. Dat is ongeveer 2 keer het bbp van Nederland.
18: Daar zit wat potentie.
20: Daar zit enige potentie.
18: Ja. Zullen we even naar het product gaan dat jullie aan het bouwen zijn? Dat draait op licht in plaats van elektriciteit. De fotonische kwantumprocessor. Wat is dat voor ding? Hoe ver zijn jullie daarmee? En waarom is dit wat jullie betreft de winnende technologie?
20: Nou, dit is de winnende technologie omdat dit soort computers, dit soort kwantumcomputers, die gaan gedeployed worden in datacentra. Dus dit wordt niet iets wat, zeg maar, zoals je telefoon in je binnenzak zit. Dit wordt iets wat echt gebruikt wordt door grote bedrijven die bezig zijn daarmee hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.
18: En het is ook niet een huistuin- en keukencomputer. Dit zijn grote machines.
20: Ja, dus dit, zeker de eerste generatie, zullen machines worden van, zeg maar, de afmetingen van, laten we zeggen, een enkele verdieping van een datacentrum.
18: Oh, wauw. Oh, dus, echt heel groot.
20: Ja, het zijn substantiële machines. Maar ja, je verdient die waarde terug doordat je dus allerlei dingen kunt doen die je anders niet kunt doen.
18: En jullie hebben zo'n machine draaien in Enschede?
20: Ja, dus we hebben eigenlijk, het is misschien goed om gewoon ook eventjes even een paar stappen te vertellen hoe we begonnen zijn. Dus we zijn in 2019 zijn we begonnen met die processoren. En dat zijn eigenlijk onderdelen van de grotere computer. En die processoren, daar hebben we er inmiddels een paar dozijn van verkocht. Dat is tegenwoordig gewoon in de westerse wereld is dat de standaard voor fotonische kwantumcomputing. Dus inderdaad, ieder onderzoekslab die daar iets mee doet, die heeft van ons zo'n ding gekocht. En toen vervolgens, maar dat is een onderdeeltje. En we noemen dat de processor, omdat het eigenlijk het centrale onderdeel is. Maar ja, net zoals dat als jij een losse processorchip in je zak hebt, daar heb je ook precies niks aan. Je moet daar een computer omheen bouwen. En we zijn dus in 2022 zijn we begonnen met ook het opschalen van enkel het maken van die chips naar het maken van de hele computer. En daar is dan een hoop meer voor nodig. Dus daar is niet alleen fotonica voor nodig. Dus fotonica is de technologie van het manipuleren van lichtdeeltjes. Maar er is ook allerlei snelle elektronica voor nodig. Er is software voor nodig. Er is integratie voor nodig, van alles en nog wat. Waarom is fotonica nou zo'n goede technologie? Omdat het heel goed past op de technologische aannames van zo'n datacentrum. Dus je ziet nu al dat bijvoorbeeld met AI, dat er eigenlijk steeds meer fotonica in datacentra geïntegreerd wordt. En daarom is het eigenlijk ook heel logisch om die quantumcomputer, die op een gegeven moment ook in dat datacentrum moet komen te staan, om die ook uit fotonica te bouwen. Want fotonica is de enige technologie waarmee je een quantumcomputer kunt bouwen die ook daadwerkelijk op kamertemperatuur kan draaien. Dus de concurrerende technologieën die hebben allemaal grote cryostaten nodig, heet dat. Dus het zijn een soort hele grote diepvrieskoelkasten waar die chips dan heel erg in afgekoeld moeten worden. Dat betekent dat het systeem veel minder modulair kan zijn. He, dus je kunt bij onze computer zit alles gewoon met glasvezels aan elkaar verbonden. Dus als er iets stuk gaat, trek je gewoon de ene glasvezel eruit, je haalt de module eruit, je hangt de andere module erin, glasvezel erin en gaan. En dat zijn in dat soort operatie van zo'n datacentrum zijn dat hele belangrijke dingen, dat je dat allemaal kunt doen. En daarom is het dus logisch om die computer uit fotonica te bouwen.
21: En is dan het spel voor jullie in de business om die processoren te maken, om te zorgen dat dat dan algemene leadende processoren worden in de industrie?
18: Zo'n soort Intel.
21: Ja, of is het dat er verschillende producenten zijn die verschillende fotonische technologie of processoren hebben?
20: Ja, wij hebben er heel bewust voor gekozen, en daar zijn we ook echt uniek in Nederland, om op wat ze dan full stack quantum computing te gaan zitten. Dus waarbij je echt de hele machine maakt en in huis integreert. En dat is denk ik ook een belangrijk soort van, dat is een uniek selling point van wat wij aan het doen zijn. En het feit dat we nu dus net een computer verkocht hebben aan Duitsland, die nu ook geleverd is, dat laat ook zien, dat zie ik ook als validatie van die strategie.
21: Ja, want dan betekent dat je daar eigenlijk de optimale werking hebt. Omdat je daar zowel die computer hebt als die processoren.
20: Nou, wat het vooral laat zien, is het is vooral validatie van de keuze om voor het bouwen van de hele computer te gaan.
21: Ja, ja, ja.
20: En wat je heel veel ziet is, er zijn een heleboel mensen begonnen met het bouwen van componenten. En de kwantumindustrie is natuurlijk een IT-industrie, dus die gaat op dezelfde manier zich ontwikkelen als dat andere stukjes IT-industrie zich dat gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. En wat je in de semiconductor-industrie ziet in de jaren 50, 60, 70, is dat zodra de winnende technologie duidelijk werd, en in dat geval was dat silicium, ontstond er ineens een enorme consolidatieslag, waarbij al die bedrijven allemaal samengevoegd werden en er eigenlijk nog maar een paar spelers overbleven.
21: Ja, want er was niet veel meer toegevoegde waarde in die zin.
20: En de spelers die overbleven, dat waren de spelers die hoog in de boom zaten. Dus de spelers die echt in staat waren om die hele, om echt het hele systeem te bouwen, of zoals bijvoorbeeld Intel, om de volledige chip te bouwen. En dat is het doel waar wij op mikken.
18: En je noemt de semiconductorindustrie, en dan denk ik al meteen aan ASML. En dan is mijn logische vraag, is dat ook het pad dat jullie voor jezelf hebben uitgestippeld?
20: Nou, ik denk dat, het is interessant dat je dat noemt, want ik denk dat er een belangrijke overeenkomst zit tussen het ecosysteem waar wij in opereren en het ecosysteem waar ASML in opereert. En dat is dat we afhankelijk zijn van een hele sterke hoeveelheid bedrijven om ons heen. Dus Nederland is ontzettend sterk op fotonica. Daar heeft de Nederlandse overheid ook via het GRU-fonds honderden miljoenen ingestopt om ook die positie te versterken. En dat volgt eigenlijk uit een, nou ja, dat is het kroonjuweel van een decennia lange investering in die technologie. En wat je ziet is dat met zoiets als Kwiks plukt Nederland daar nu de vruchten van. En wij maken weer gebruik van een hele serie bedrijven om ons heen. En niet alleen in Enschede, maar ook in andere delen van Nederland.
18: Delft is ook heel sterk in quantum.
20: Ja, Delft is ook heel sterk in quantum. Dat zijn wel andere technologieën dan waar wij mee werken. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die verschillende, dus dat wij eigenlijk gebruik maken van een al heel sterk opgebouwd ecosysteem van een sterkte in fotonica. En daar ligt een overeenkomst met ASML. Dat zie je ook. ASML is heel erg, drijft heel erg ook op de supply chain die ze in de regio om zichzelf heen opgebouwd hebben. En wij verwachten, wanneer wij succesvol zijn, dat er ook iets heel vergelijkbaars met ons zal gebeuren. Dus dat er niet alleen banencreatie gaat gebeuren bij Kwiks, maar ook banencreatie bij bijvoorbeeld de fabriek die onze fotonische chips maakt en de fabriek die onze chips afmonteert en de mensen die voor ons de glasvezels maken, enzovoort, enzovoort.
21: Dus eigenlijk heb je heel slim geleerd van hoe die ecosystemen zich in het verleden en nog ontwikkelen om daar je les uit te halen, precies, hoe jij zelf dit gaat doen.
20: Precies, precies. En we hebben ons daar heel bewust in gepositioneerd.
18: En als je dan kijkt naar de computer die jullie inmiddels al de eerste daarvan hebben verkocht, hoe bijzonder is die in de wereld? Daar waar ASML machines maakt die op dit moment niemand nog kan namaken. De Chinezen proberen dat natuurlijk. Maar hebben jullie ook dat soort IP in huis?
20: Nou, hoe bijzonder is de computer? Heel simpel. Deze computer maakt alles wereldwijd wat er bij klanten staat overbodig. Dus als het over fotonica gaat, dan is deze computer de eerste computer die echt bij een klant staat, die daadwerkelijk in staat is om, weliswaar op hele kleine schaal, dit is echt een prototype, om echt daadwerkelijk die algoritmes, dus die oplossingsstrategieën waar we het aan het begin over hadden, om daar echt daadwerkelijk om die allemaal uit te voeren. En de technische term daarvoor is universeel. Dat is een hele belangrijke mijlpaal die wij binnen die fotonica voor het eerst gehaald hebben. En er zijn andere bedrijven in Europa die ook dit soort computers maken, die hebben die eigenschappen allemaal niet. En dat, zoals ik al zei, dat maakt dus eigenlijk wat wij nu neergezet hebben, maakt in één klap alles wat er bij andere klanten staat, maakt het eigenlijk gewoon obsolet.
18: Jelmer Renema van Kwiks Quantum is hier. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. En we praten met hem over de fascinerende wereld van quantumcomputers. Ja, en ook de vraag hoe je van baanbrekende wetenschap een winstgevend businessmodel maakt. Jelmer, hoe lang zijn jullie hier inmiddels mee bezig?
20: We zijn begonnen in 2019.
18: 2019, nu 6 jaar later. Dat is vrij snel gegaan dus, als je kijkt naar waar jullie nu staan.
20: Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad vrij snel gegaan.
18: Want hoe groot is de club inmiddels? De
20: club is inmiddels iets van 60 mensen.
18: 60 mensen. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat 60 mensen die dan dag in dag uit met soldeerbouten bezig zijn en in een lab staan en werken naar uiteindelijk zo'n product market fit?
20: Het is voor een heel deel is het natuurlijk inderdaad techneuten. En de hoeveelheid soldeerbouten is vrij beperkt.
18: Nou ja, goed, clean rooms zullen het dan zijn.
20: Wij integreren de componenten die we van andere partijen kopen. Dus wij staan aan de bovenkant van die waardeketen. Wij maken onze chips niet zelf. Dus die cleanroom, dat doet iemand anders weer. Wat wij doen, is wij doen die integratie. Dus er zit een hoop ontwerp in. Dus er zijn een heleboel mensen zijn bezig met het omzetten van ideeën in bouwtekeningen die dan weer naar onze leveranciers toe kunnen. Er zit een stukje architectuur in. Hè, dus je wil de volgende versie van het systeem bouwen. Dan moet je gaan bedenken hoe dat er dan uiteindelijk uit moet gaan zien. En er zit natuurlijk een stukje sales en marketing in. Hè, zoals ik zei, we hebben een paar dozijn van die dingen in de wereld staan. Dus ja, die moeten ook. Daar heb je klanten, daar moet je ook relaties mee opbouwen.
18: Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben een tal van techreuzen in de wereld. De Googles, de IBM's, zij smijten met miljarden. Hoe kan een start-up uit Enschede, hoe is die in staat om dit te bouwen, daar waar andere veel grotere partijen nog misschien aan het begin staan van zo'n reis?
20: Nou, ik denk allereerst dus omdat we hebben kunnen piggybacken van wat er al was. Er was in Nederland al een heel sterk fotonica-ecosysteem. En wij hebben eigenlijk gezegd van wat als we nou het beste van dat ecosysteem bij elkaar pakken en gaan gebruiken om daar samen die computer mee te gaan bouwen. En het tweede antwoord is, ja inderdaad, de snelheid ligt heel erg hoog. Dus je hebt helemaal gelijk, de vraag naar kapitaal in deeptech is natuurlijk gigantisch. Dus alles wat je hebt dat geld nodig om te kunnen blijven versnellen.
18: Maar daar is Nederland niet het meest ideale vestigingsland voor, toch? Ik bedoel, daarvoor kun je beter in landen als de Verenigde Staten zijn. Zijn jullie er tot op heden in geslaagd om ook die ambities te financieren?
20: Nou, ik denk dat de feiten daar voor zichzelf spreken. We hebben nu net die computer neergezet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Maar goed, iedere. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wenning gezegd heeft in zijn rapport. Dat iedere keer dat er geld op tafel blijft liggen, raak je verder achter. Dus die urgentie die is natuurlijk wel degelijk, aanwezig. En we hebben in Nederland een heel goed ecosysteem, zoals ik al zei, op het gebied van zo'n technologie die dan vastzit aan een aantal universiteiten die er heel goed in zijn, waar dan bedrijven omheen ontstaan. De uitdaging is om dat allemaal vast te pakken en daar iets van te bouwen wat kan doorgroeien naar inderdaad echt een mondiaal, echt een wereldleidende speler. Daar ligt de uitdaging.
21: En als je daar verder gaat, welke belangrijke keuze heb je dan moeten maken als het gaat over business partners? Want je kan ook zeggen, nou, we kijken wel wat er uit gaat komen. Of heb je van tevoren al veel duidelijker beeld waar het aan moet voldoen? Of is het veel meer experimenteel?
20: Nou, ik denk dat een van de voordelen is van dat zogenaamde fabless, dus dat je niet zelf de chips maakt, businessmodel waar wij voor gekozen hebben. Mm-hmm. Dat je heel erg flexibel kunt zijn in wat je wel en niet in je product opneemt. Dus een aantal van de technologische keuzes die wij gemaakt hebben, zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten. Maar niet voordat ze honderden miljoenen gemaakt hebben, zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten.

0: Uiteindelijk zal de prijs bepaald worden door de computerclusters die je overbodig maakt. Hey, dus op een gegeven moment, die 2000 miljard, die komt van een berekening van hoeveel waardecreatie zien wij in al die toepassingsgebieden die ik aan het begin noemde.
1: Ja, dus geen kostprijs plus met je.
0: Nee, nou ja, dat zal uiteindelijk de logica zijn. Je zal uiteindelijk kijken van wat maken we overbodig.
2: En wat lever je dan? Is het puur de hardware of heb je ook een soort quantum as a service via cloud? Wat is het? Hoe reken jij af met jouw klanten?
0: Nou, op het moment zijn we beide. We zijn beide businessmodellen aan het bewandelen. Dus we hebben, zoals ik al zei, hardware geleverd, zowel delen van computers als een hele computer. We hebben ook een wat kleinere quantumcomputer in de cloud staan. Dus daar kun je ook op inbellen. Dat kun je ook gewoon. Dat kan in principe iedereen kan daar gewoon een account op aanmaken, kan daar gewoon dingen gaan uitproberen. Ik denk dat omdat wij ons toch primair richten op de hardware, dat de tijd zal leren welke van die twee modellen het uiteindelijk wint. En wat je misschien kunt verwachten is dat in eerste instantie zullen het grote spelers zijn. En die grote spelers die zullen gewoon ook om veiligheidsredenen gewoon zo'n ding zelf in de kelder willen hebben staan met gewoon een hoog hek eromheen. En er bestaan wel technieken om rekenkracht op quantumcomputers te delen, maar die zijn nog heel erg in de experimentele fase. En ja, dat is iets wat natuurlijk ook een zwieper zal krijgen op het moment dat die computers er daadwerkelijk komen. Dus dat is een beetje hoe ik denk dat die markt zich gaat ontwikkelen.
1: En als je bijvoorbeeld kijkt terug naar 2019, wist jij op een gegeven moment dat je een bepaald tipping point nodig had, zodat je de bewijskracht had, net als je het over validatie van de hardware te komen. Maar wat was voor jou het belangrijkste punt daar?
0: Nou, de trigger om hiermee te beginnen was de technologiekeuze. Dus ik stond op een gegeven moment, ik was op dat moment wetenschappelijk onderzoeker in Oxford en ik had een project gedraaid samen met iemand van de Universiteit Twente. We hadden wat eenvoudige experimenten gedaan met een van de chips daar. En we gingen terugrekenen hoe goed die chip nou eigenlijk was ten opzichte van wat er verder beschikbaar was. En op een gegeven moment stond ik samen met die promovendus met een grafiekje in mijn handen waar duidelijk uit bleek dat onze technologie gewoon alles wat er beschikbaar was outperformde. En toen dacht ik bij mezelf van ja, shit, hier moeten we wat mee. Dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zijn we begonnen met commercialiseren.
2: Stel dat wij hier over 5 jaar weer in de studio staan. Waar staan jullie dan in het wereldwijde technologielandschap?
0: Nou, ik denk dat over 5 jaar heeft die consolidatieslag waar we het over hadden, die ook in de semiconductorwereld gebeurd is. Je voelt nu al de eerste rumblings van die consolidatieslag. Over 5 jaar is die gewoon geweest. En dan is de vraag, waar staan we dan? Waar staan we dan als land? Waar staan we dan als Qwix? Wij willen op dat moment bij de wereldtop horen. Dus wij, waar we op dat moment staan, is dat onze technologie gevalideerd is door de markt. Dat we alle proof points die we nodig hebben om duidelijk te maken dat we die laatste push naar een computer die echt in staat is om voor zakelijke klanten grote problemen op te lossen, dat we die echt kunnen bouwen. Maar op dat moment zal dus het speelveld zal enorm uitgedund zijn. En de partnerkeuzes zullen op dat moment locked in zijn. En ik denk dat daar op dit moment een uitdaging ligt voor ons allemaal in de komende 5 jaar. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat als die consolidatie plaatsvindt, dat er dan waardecreatie overblijft.
2: Jelmer Renema van de Qwix Quantum. Heel veel succes de komende jaren en we gaan jullie zeker in de gaten houden. Patrick, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering in onze zomerserie. Wie is dan onze gast?
1: Ja, dat is de founder van Hulo. En dat is een start-up uit Friesland. Dat zeg maar iets verder boven Amsterdam. En zij lossen een heel groot probleem op. Het feit dat er wereldwijd miljoenen liters drinkwater verloren gaan door lekke leidingen. Aha. En dat is niet bij jou thuis, nee. Maar onder de grond.
2: Onder de grond in Nederland, maar ook met name ook in andere landen, denk ik zomaar. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Heel veel dank voor het luisteren. Check al onze afleveringen in je podcastfeed. En wij zijn er dus volgende week weer. Onze één na laatste zomeraflevering dan. Dag.
3: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.

0: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Dezelfde auto voor een betere prijs. Koop bij Ecasion je tweedehands elektrische auto direct uit de lease. En houd de dealermarge voor jezelf. Start je zoektocht op ecasion.com.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Baboe zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Baboe kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Hun hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Lobbypanel. Mag een Kamerlid een motie indienen als dat Kamerlid daar mogelijk zelf een financieel belang bij heeft? En positieve onderzoeken naar afslankmedicijnen zetten de lobby voor de farmaceutische industrie extra kracht bij. Ik bespreek het allemaal met de leden van het lobbypanel. Stefan Tax is hier, lobbyist voor familiebedrijven, partner bij Mijnes Holland Partners. En Frits Hoefnagel van Castro Communicatie, leden van het panel. We hebben het op deze plek over CDA landbouwwoordvoerder Jan-Arie Korevaar. De privébelangen van hem liggen na de publicatie van HP De Tijd onder een vergroot. Korevaar diende in april een motie in met betrekking tot een subsidieregeling waar zijn eigen bedrijf, hij is melkveehouder, eerder ook een aanvraag voor had ingediend. En dus vragen over zijn integriteit. Frits, zijn die vragen terecht?
8: Ik denk dat de vragen op zich terecht zijn. Je mag altijd vragen stellen als journalist aan politici over wat ze wel of over wat ze niet doen. Ik denk alleen dat de aantijging dat hij niet in tegen zou zijn, veel te ver gaat. Het is natuurlijk een beetje een rare situatie. Hè? Je wilt in de Kamer wil je mensen hebben die ergens verstand van hebben. Dus in dit geval wil het CDA graag een woordvoerder die een beetje verstand heeft van landbouw. Nou, meneer Korva is ervaringsdeskundige. En dan zou het natuurlijk raar zijn dat op het moment dat hij in de Kamer zit, dat hij dan opeens geen woordvoerder landbouw meer mag zijn. Want daarvoor had je hem nou net als partij binnen.
9: Er zijn overigens twee landbouwwoordvoerders van het CDA. Je zou ook nog kunnen nadenken over wat dan specifiek wel of niet in je portefeuille.
8: Nou ja, volgens mij had die ook meegetekend bij deze motie. Overigens andere partijen ook. De SGP had meegetekend, de ChristenUnie had meegetekend.
9: En breed
8: de
9: aangenomen overigens.
8: Had meegetekend. En de motie is ook nog breed aangenomen inderdaad. Dus je kan wel stellen dat hier het algemeen belang duidelijk de voorrang had. Wat niet handig is, is wanneer je daar vragen over krijgt, dat je dan zegt, daar zeggen we niks over. En ik vind dat hij had zelf die vragen van HP de Tijd natuurlijk gewoon moeten beantwoorden. Dan wel het aan zijn fractievoorzitter over moeten laten.
9: Het is aan beide voorgelegd overigens.
8: Henri Bontebal. Ja, en ik begreep dat Bontebal ook heeft gezegd van nou nee, we gaan daar verder geen antwoord op geven. Ik denk niet dat er sprake is van een integriteitsprobleem. Ik denk dat hij heeft gehandeld in het algemeen belang. Dat is ook waarvoor een Tweede Kamerlid daar zit. Maar ik vind het niet handig dat ze de vragen niet hebben beantwoord.
9: Stefan, tweeledig antwoord van Frits. Integriteit is hier niet per se in het geding. De afhandeling van deze vragen, voor zover die überhaupt zijn afgehandeld, wel. Wat is jouw observatie?
10: Nou, grotendeels eens met Frits. Uiteraard zou ik willen zeggen.
9: Oh, dat is jammer voor het vervolg van dit panel.
10: Ja, maar ik zal nog wel wat prikkelens erin gooien. Kijk, ten eerste moet ik heel blij zijn dat we ondernemers, zeker wanneer duurzame ondernemers zijn, de bereidheid hebben om volksvertegenwoordiger te worden. Die worden democratisch gekozen en die gebruiken dan volgens hun expertise en kennis in het landsbelang. Dus ik zou zeggen, hulde daarvoor, in plaats van dat die mensen gewoon eigenlijk onder de bus worden gegooid. Jij noemde dan HP de Tijd, maar dit is eigenlijk ingegeven vanuit Transparency International Nederland. Nou, en dan wil ik een klein zijstapje maken, en dat punt wil ik echt maken hier. Zij hebben een directrice en een voorzitter van een raad van advies. Allebei D66.
9: Ja, Loeslies van der Laan, daar kun je ook gewoon de namen van noemen. Zeker. Overigens is Loeslies van der Laan ook lid van dit lobbypanel. Misschien komen we elkaar nog wel eens tegen. Ik ben benieuwd wat je allemaal te melden hebt.
10: Zeker. Nee, maar prima, zie je die positie. Vervolgens gaan zij naar het CDA toe het vingertje opsteken dat het niet volgens de regels gaat. Terwijl juist zij zelf, dus International Transparency Nederland, op de vingers getikt zijn, omdat ze een veel te hoog salaris hebben voor de directie. Ik wil een punt afmaken.
9: Maar zijn dat niet
10: ik wil een puntje wel afmaken. Dus zij worden op de vingers getikt. Zij voldoen niet aan de regels. Dan schrijven ze in een jaarverslag, ja, we gaan de komende jaren met stapjes het salaris aanpassen, zodat we aan de norm voldoen. Zelf lappen ze de regels aan de laars. En dan gaan ze volgens de CDA op de vingertjes stikken. En dat vind ik heel hypocriet.
9: Oké, en twee dingen dan. Want het gaat over de beloning van de bestuurders van Transparency International.
10: Nou,
9: dat maakt je wellicht in dit vlak niet per se geloofwaardiger. Maar je maakt er ook partijpolitiek van. Want je noemt dat zij van D66-huizen zijn. Overigens een coalitiegenoot van het CDA. Waarom zouden zij dan met het vingertje willen wijzen naar een CDA-woordvoerder?
10: Hey, ik zeg, iedereen heeft belangen. En iedereen kan opbouwen expertise dat scheiden, net zoals het Tweede Kamerlid dat ook heel goed kan. Nou, ik denk dat zij dat ook wel kunnen. Maar ik vind wanneer je zelf de regels aan de laars lapt, op de vingers getikt wordt en dan zegt, wij gaan de komende jaren stapjes maken om aan de norm te voldoen, dat je niet in de positie bent om een eerlijk Kamerlid die als ondernemer het landsbelang gaat dienen, aan te vallen.
9: Dus omwille van die salarisdiscussie wil jij de komende jaren niks horen van Transparency International?
10: Nou, wat ik in het verleden gehoord heb, was niet erg onder de indruk van. Maar ik vind als je dat zelf de boel niet op oor hebt, dat je niet in de positie bent om je alles op de vingers te tikken.
8: Dit is natuurlijk een punt, want de geloofwaardigheid van die club, die is natuurlijk in het geding op het moment dat ze zelf hun zaken niet op orde hebben. Dat lijkt me helder. Maar als je nou even kijkt naar wie dat dan zijn, dat is Loeslies van der Laan, is een oud Tweede Kamerlid. Die weet toch hoe dat werkt in de Tweede Kamer. Het andere is,
9: wacht even, want ze hebben gezegd, Transparency International, als je als ondernemer de Kamer ingaat, hulde heb ik hier aan deze tafel gehoord, dan zijn er
8: zeker
9: opties om die belangen op afstand te zetten. Sterker nog, in de journalistiek, als je hier bij BNR een programma over de beurs gaat presenteren, is het ook niet de bedoeling dat je nog actief belegt.
8: Dat snap
9: Daar
8: ik.
9: Zit wat in.
8: Daar zit wat in, maar ik hoor dat soort discussies altijd als het over ondernemers gaat. En ik hoor dat soort discussies nooit als op het moment dat iemand actief is voor Greenpeace en daarna wordt verder milieu.
9: Daarna.
8: En ja, of tijdens ook nog in ieder geval dat daar nog nauwe banden zitten. Dus ik vind het altijd. Ik ben altijd wat op mijn hoede op het moment dat ondernemers worden weer in de hoek worden gezet. Daarnaast vind ik dat deze club heet Transparency. Dus zij gaan niet over de integriteit, zij gaan over transparantie. En als ze vragen om transparantie, vind ik dat prima. Ja. En daarom zeg ik ook, die vragen die hadden natuurlijk gewoon beantwoord moeten worden, want volgens mij hebben ze het netjes op orde. En volgens mij, als je kijkt naar hoe het is gegaan en dat die motie is aangenomen, bijna met een volledige kamermeerderheid, met een hele kamer bijna voren, volgens mij, denk ik dat er niet zoveel aan de hand is. Maar dat ze vragen om transparantie, dat vind ik niet zo gek in hun geval.
9: Overigens zijn er wel meer kamerleden met een ondernemersachtergrond. Eén van hen kwam ook voorbij in de publicaties van HP De Tijd, namelijk Henk Vermeer, communicatiebureau gehad. Hij zegt, ja, ik heb mijn aandelen verkocht en als het over mijn eigen BV gaat, een turbo-liquidatie uitgevoerd, nee, maar, omdat ik weet dat gevoelig ligt.
10: Mensen kunnen dat doen. Je kan ook, wat bij het CDA gebeurd is, dat ze gewoon in de fractie, voordat die kamerlid, kandidaat kamerlid werd, de situatie besproken. Ze hebben de afweging gemaakt. En wat we nu al een paar keer hier gezegd hebben, we hebben echt behoefte aan ondernemers in politiek.
8: Zeker.
10: Met een lange termijn visie, met wat ondernemende gedachtes, en die het land verder kunnen brengen. En wanneer je op elke slag zout gaat leggen, als ze ergens over praten waar ze verstand van hebben, en misschien dat indirect ooit ook ten gunste kan zijn van hun eigen bedrijf, dan jaag je die ondernemers natuurlijk niet alleen het land uit waar ze bezig zijn, maar ook dat je ze niet eens de politiek inhaalt.
8: Nee, precies. En dan krijg je dus alleen nog maar beroepspolitici. Dat is ook al een bijeffect van het feit dat, hè, als je minister of staatssecretaris bent geweest, dat je 2 jaar lang niet actief mag zijn op het terrein waar je dan bewindspersoon bent geweest. Meestal zijn die mensen bewindspersoon geworden omdat ze ergens verstand van hebben. Maar ze kunnen dus dan 2 jaar lang niet terug naar het wereldje waar ze verstand van hebben en waar ze vandaan kwamen.
9: Ja, dat betekent, waar ze ook dat, politieke ingangen inmiddels hebben geopend, die dat, wellicht in het voordeel kunnen zijn van het bedrijf waar ze dan weer voor gaan werken.
10: Andersom geldt dat ook.
8: Inderdaad. Maar we vinden het allemaal prima als mensen van Greenpeace de Kamer ingaan. Want dan is het allemaal geen probleem.
10: Als die
8: teruggaan is het ook geen probleem. Maar kortom, die mensen die zitten dus 2 jaar verplicht op wachtgeld zo ongeveer. Want hebben, of ze moeten iets gaan doen waar ze helemaal geen verstand van hebben.
9: Er wordt vanuit Europa kritisch gekeken naar hoe de praktijk in Nederland is ingericht.
8: Wie wordt daar dan beter van, denk ik? En ik zou zeggen, ik snap wel dat die regel er is om te zorgen dat als iemand anders krijg je situaties, dat hebben we toen gezien met Camille Eurlings. Die ging toen naar de KLM en die was minister van, dat heette toen nog Verkeer en Waterstaat. En dan gingen mensen kijken van, wat heeft hij dan in die laatste maanden als minister gedaan, wat in het voordeel van de KLM.
9: Cora van Nieuwenhuizen.
8: Cora van Nieuwenhuizen is ook zo'n voordeel.
9: Er zijn 2 punten. We gaan ook 2 vingers de lucht in. En zeldzaamheid in dit panel.
10: Alle mensen deden het ook, daar liep het slecht mee af. Maar nee, ten eerste, het gaat natuurlijk, het punt is ook natuurlijk meten met 2 maten de hypocrisie. Dus Oxfam Novib maakt een heel groot punt een tijdje geleden. Ja, oud-politici die dan volgens lobbyist gaan worden. Met name natuurlijk de sneer naar de VVD werd gemaakt. Terwijl de directeur van Oxfam Novib is een oud-politici van uiteraard de wat radicale linkse flank. Dus je ziet dat meten met 2 maten vind ik gewoon super vervelend.
8: Maar dat doet links bijna standaard.
10: Exact, maar daar moeten we het eigenlijk over hebben in plaats van over een ondernemer die de politiek ingaat.
8: Ja.
9: Tweede punt, 2 vingers, ik ben heel benieuwd.
10: Ja, maar ik ben daar zoveel onderbroken dat ik mijn tweede punt vergeten ben. Maar als hij opkomt, dan gooi ik hem meteen erin.
9: Nou, heel goed. Dat is wel gek, want we gaan het over een ander onderwerp hebben.
8: Maar het mooie is, Joop den Uyl vroeger. Joop den Uyl deed dat vroeger ook altijd zo.
9: 2 punten.
8: Ik heb daar 2 punten over. Ik wil daar 2 dingen over zeggen.
10: Ja, ik had er maar 1 meting. Als je hem te binnen schiet, wordt meteen het woord afgepakt. Want
9: nog 2 dingen.
10: Dat gebeurt te vaak hier.
9: Ja. Nou, volgende keer dan misschien zonder mij. En zonder
10: zeker niet. Hey, dan is
9: we
10: niet gezellig.
9: Deel 2 van dit panel. Ben benieuwd naar alle punten.
11: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Stefan Tax is toch gebleven en Frits Hoefnagel, leden van het lobbypanel. Gebruikers van afslankmedicijnen zoals Ozempic en Wegovy zijn gemiddeld genomen minder vaak ziek en vrouwen die het gebruiken komen sneller aan een nieuwe baan. Blijkt uit verschillende onderzoeken waar het FD deze week over schreef. Het kan voor werkgevers per persoon flinke voordelen opleveren, tot wel €700-800. Kan de lobby van de farmacie deze onderzoeken inzetten? Zal dat gebeuren, Frits?
8: Nou, ik denk dat ze gek zijn als ze het niet doen. Want als er uit het onderzoek blijkt dat een middel allemaal positieve werkingen heeft en ook allemaal positieve bijwerkingen heeft, dan zou ik...
9: Jij bent ook een ander mens geworden.
8: Nou,
9: je bent gebruiker.
8: Ik loop bij New Physic. Dat is een club die helpt je om af te vallen.
9: No span.
8: Om dat gezond te doen. Maar ik krijg ter ondersteuning daarvan krijg ik ook Ozempic. Mag ik dat wel noemen?
9: Het is nu genoemd.
8: Ja, oké. Hoe vaak mag dat?
9: Nee, je mag heel vaak Ozempic noemen. Ja. Noemen wij nog eventjes Eli Lilly erbij.
8: Die andere, zo, ja precies. Ja. Nou, dat helpt. Ik doe dat sinds december. Mm-hmm. En ik ben inmiddels 13 kilo kwijt. Dus met dank
9: jammer
8: aan
9: Ozempic.
8: En met dank aan ja, ik zal de foto straks plaatsen. En ik ben daar heel erg blij mee. Ja. En ik voel me beter, ik voel me lekkerder. Het lukt nu wat jarenlang niet lukte. Want ik heb natuurlijk eerder geprobeerd om met eten veranderen, wat meer sport, wat minder alcohol drinken. En, ja. En nu lukt het wel. En het lukt me dus ook, om dat werkt motiverend, omdat het lukt en omdat ik zie dat die kilo's eraf gaan, ben ik extra gemotiveerd om, ook als het gaat over dat eten, ook als het gaat over sporten, om daar extra mijn best te doen.
9: Het Zorginstituut is tot nu toe huiverig bij het vergoeden van dergelijke medicatie. Dat hangt heel erg af van aandoeningen die je hebt en de BMI die je kunt overleggen op het moment dat je dit gaat gebruiken. Stefan, ze hebben daar ook gezegd, als we dit echt voor een hele grote groep toegankelijk maken, dan hebben we daar ook wel een rekening neer te leggen ergens en we kunnen dat niet verantwoorden. Ligt dat nu anders als je dit soort factoren mee gaat nemen?
10: Wat mij betreft niet. Kijk, je zou als pharma gek zijn als je hier niet de lobby voor zou opzetten, wat Frits zei. Als overheid zou je gek zijn als je het gaat vergoeden voor iedereen. Dus op het moment dat jij inderdaad vaak door je eigen schuld, soms niet door je eigen schuld, gewoon ja, te dik bent, zou ik eerst wat tips geven rondom gezond leven. En als het echt niet kan.
9: Nou, hoort erbij, en, hè? Interventies zijn altijd het voorportaal.
10: Ja, zeker. Maar als je volgens de plannen vanaf een BMI van 27 zegt, dan zou dat vergoed moeten worden, wat in het artikel staat. Kijk, je kan niet elk probleem voor iedereen op de algemene collectieve rekening gooien. Die prik kost tussen 150 en 250 euro per maand.
9: Overgewicht zelf heeft natuurlijk ook gevolgen voor arbeidsproductiviteit, voor medische zorg.
10: Zeker,
9: die
10: maar
9: nodig is.
10: Je eigen verantwoordelijkheid nog niet weg. Sport is ook gezond. Fruit eten ook gezond, maar moet dan de overheid mijn fruit gaan betalen? Dus op het moment dat je
9: kunnen we ook discussies over voeren over beter eten, niet van goed.
10: Kijk, op het moment dat je natuurlijk langdurig in het traject zit, je hebt alles geprobeerd, je hebt misschien bepaalde aanleg ervoor of er andere redenen dat je gewoon te zwaar bent, snap ik heel goed dat het vergoed wordt net als andere medicatie. Maar op het moment dat je zegt, joh, ik ben wat te dik, ik wil solliciteren en ik heb meer kansen als ik een paar kilo kwijt ben en kan die prik even vergoed worden? Nou, als je niet eens de bereidheid hebt om die 150 euro dan per maand zelf te betalen, dan ben je erbij.
9: Het moet ook nog wel kunnen, 150 euro per maand zelf betalen.
10: Zeker, moet je misschien wat minder eten, heb je meer geld over. Nee, het is natuurlijk veel te makkelijk. Dit is ook te makkelijk. Maar het is ook te makkelijk. Nee, even serieus.
9: Even twee punten.
10: Het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, weet je, als je een BMI van 27 hebt, zet je opvallend snel aan, trouwens, volgens de sommetjes. Dan moet de hele maatschappij maar die prik gaan betalen voor jou. Dan kunnen we alles op de collectieve rekening gooien. En wie gaat dat dan betalen? Nee, ja, maar jij en ik weer.
8: Maar dit punt snap ik. Ik ben met je eens dat niet alles wat voorhanden is, dat ook voorgeschreven moet worden en dan betaald moet worden. Maar we hebben natuurlijk zorgverzekeraars. We hebben ondernemers. We hebben ondernemers die goed om willen gaan met hun werknemers. En we hebben mensen die gewoon zelf ervan balen dat het niet lukt om af te vallen. En dan helpt dit wel. En als we daar nou allemaal het voordeel van hebben, dan is het ook niet zo raar dat we een beetje ook financieel helpen. Zeker de mensen die dat niet kunnen betalen. Want wat jij net zegt is natuurlijk ook waar. Voor de een is 150 euro per maand, denk ik, van als ik daardoor zoveel afval, jippie. Maar een ander die kan dat. Voor een ander is 150 euro per maand natuurlijk hartstikke veel geld.
9: We zitten hier in het lobbypanel nog even naar wat er dan in de gereedschapskist zit van de grote farmaceuten. Follow the Money heeft daar een onderzoek naar gedaan. Heeft ook het transparantieregister erop nageslagen. Constateert dat het aantal betalingen van farmaceuten als Eli Lilly en Novo Nordisk aan zorgverleners, aan internisten, in 2024 drie keer hoger lag dan in 2021. Dan zegt Eli Lilly heeft er ook mee te maken dat we uit de coronaperiode komen. komen. Er zijn er eenmaal meer bijeenkomsten. Maar, constateert Follow the Money, het gaat om relatief kleine bedragen. Je wordt eens een keertje gefeteerd, je krijgt eens een keer een lunch. Het gaat om een paar honderd euro. Dat kan toch betekenen dat een zorgverlener, hoewel Eli Lilly dat betwist, wellicht eerder zegt, wij kiezen voor dit medicijn, voor deze toepassing. Stefan, hoe aannemelijk acht jij dat?
10: Nou, ik zit een beetje spijkers zoeken op laag water. Ja,
8: en weer gaan we het over integriteit hebben. Ja,
10: ja, nee, ja. Maar op het moment dat je natuurlijk alles wantrouwt wanneer er een overleg is en er wordt een lunch bij genomen. We moeten in de bredere zin, maar ook op dit punt, maar in de bredere zin, meer naar een samenleving van vertrouwen in plaats van wantrouwen.
9: Ja. En dat waar is dat wantrouwen dan ooit op gestoeld? Hoe komt het dat
10: op incidenten die groter gemaakt worden?
9: Houding is?
8: Okay. En op misstanden die er natuurlijk wel zeker waren. Er waren natuurlijk situaties dat huisartsen werden uitgenodigd voor een congres. Maar dat congres was dan wel op de Bahama's. En dat congres was twee dagen. En ze kregen voor vijf dagen all in, all out. Maar volgens mij is dat er al lang uit. Dus in mijn beleving bestaan dat soort misstanden bestaan niet meer. Ik denk dat je ook, als je aan de integriteit van huisartsen gaat twijfelen, ja,
10: wordt heel moeilijk.
8: Dan wordt het heel erg ingewikkeld. Want dan, dat is toch een beroepsgroep waarbij je juist met vertrouwen naartoe gaat, omdat jij een probleem hebt en jij hoopt dat zij snappen wat dat probleem is en wat ze dan voor moeten schrijven. Ja,
9: Ida Lilly zegt, de zorgverlener zou altijd moeten kiezen. Dat is ook de code. Dat is de eet voor de beste behandeling.
8: Voor de patiënt.
9: Los van welke vergoeding dan ook.
8: Voor de patiënt. En dat lijkt mij ook. En het lijkt mij echt heel erg sterk dat er huisartsen zijn. Kijk, luister, mijn huisarts die zei dus juist, toen ik zei van, ik lees van alles over Ozempic, is dat iets wat mij kan helpen? Toen zei nou, dan moet je eerst een traject in van een jaar en dan gaan begeleiden.
9: Dus je hebt een andere huisarts nu.
8: En toen dacht ik, nou ja, dus ik heb, nou,
10: je merkt, nee, dat lunchen genomen.
8: Dat ik
9: Je zit nu bij een ander bedrijf dat jou ondersteunt.
8: Nou ja, dus daardoor heb ik dus niet de Ozempic via de huisarts, maar via Nuvisic. Nee.
9: De laatste afslag in dit panel. De Raad voor het Openbaar Bestuur waarschuwt voor het ontstaan van een digicratie. Dat is de situatie waarin de macht van democratische instituties wordt beperkt door digitale systemen. En waarom dat een zorgelijke ontwikkeling is, dat werd vorige week duidelijk gemaakt in een discussienota. Dat is dan weer de eerste voorzet op een later te verschijnen adviesrapport dit jaar. Wist jij wat het was, de digicratie?
10: Ik kende de term wel, maar daar hield het ook wel bij op een beetje.
9: En nu maak je je zorgen?
10: Nou, dat is eigenlijk niet heel veel sterker. Nou, in zekere zin wel zorgen, maar dat gaat meer eigenlijk om de zorgen hoe wij als Nederland zaken organiseren. Dus op het moment dat je met 160.000 rijksambtenaren niet in staat bent om het zo te regelen dat je genoeg kennis in eigen huis hebt, of dat je de ICT-systemen zo geregeld hebt dat je alternatieven hebt en niet afhankelijk bent van één partij, is natuurlijk niks aan de hand. Dus dat er ook uit Nederland de techsector vertrekt en uiteindelijk in Amerika terechtkomt en je gaat volgens klagen, we zijn afhankelijk van Amerika. Ja, ik maak me meer zorgen over het beleid van de overheid dan over de grote techjongens.
9: Ja, maar nou heeft die overheid, om toch nog even bij jou te blijven, een nationale digitaliseringsstrategie gepresenteerd. In het coalitieakkoord gaat het ook over grote ambities, Nederland in de digitale wereld. Maar, zegt de ROB dan, kun je allemaal mooi opschrijven, er is geen budget gereserveerd. Ja. Gaat er dan iets verkeerd in wat we belangrijk vinden of in de lobby voor wat we belangrijk vinden?
10: Nou, het hele probleem, dat is ook precies, en dan ga ik even terug naar punt 1, waar om ondernemers in de politiek willen hebben, om een langere termijnvisie. En met name het hele investering in het ICT-landschap. Kijk naar de Belastingdienst, die geen één wijziging kan doorvoeren, want het systeem zegt nee, of de ambtenaren of allebei. Dat komt dus omdat niet geïnvesteerd wordt in oplossingen, in systemen en in mensen die over 10, 15 jaar nodig zijn. Dus die lange termijnvisie ontbreekt volledig in de politiek. En dan klinkt op papier heel mooi, de plannen, maar je moet natuurlijk wel het geld en de middelen ervoor vrijmaken of iets anders niet doen en prioriteit geven.
8: Ja.
9: We hebben het er nu over aan de hand van die discussienota van de ROB. Dit is eigenlijk ook een uitnodiging om erover na te denken. Dit is het begin van het gesprek en later komt dan dat rapport. Wat heeft dit voor lobbykracht? Of geen lobbykracht?
8: Nou, ik denk dat dat de lobbykracht erin zit. Dat ze willen het onderwerp op de agenda hebben. En ze willen het natuurlijk ook nog een beetje sturen dan in de discussie wanneer het is gelukt om het op de agenda te krijgen. We hebben in dit kabinet in ieder geval een staatssecretaris van digitale zaken. Willemijn Aarts. In het vorige kabinet hadden we daar ook een staatssecretaris voor. Die was volgens mij hartstikke lekker bezig. Maar ja, we weten allemaal dat het kabinet had niet zo lang. Dus het het onderwerp krijgt wel steeds meer aandacht. En ook vanuit de politiek. En ik ben het helemaal met jou eens natuurlijk. Van ja, als we alles wegjagen door omstandigheden en door het ondernemersklimaat, nou daar gaat het hier bij BNR natuurlijk dagelijks over. Dan moet je daarna niet verbaasd zijn dat je afhankelijk bent van bedrijven die in het buitenland zitten.
9: Het gaat niet alleen om het ondernemersklimaat. De conclusie van de Raad voor het Openbaar Bestuur: publieke waarden voortkomend uit democratisch rechtsstatelijk streven zoals privacy, autonomie, menselijke waardigheid en uitlegbaarheid hebben het afgelegd tegen commerciële waarden zoals winstgevendheid en klantenbinding.
8: Ja, maar ik geloof dat niet helemaal. Want,
9: komt er nog een morgen als je juist, dit zo leest?
8: Ja, maar juist privacy bijvoorbeeld, daar is toch veel meer aandacht voor dan voorheen.
9: Ja, maar sinds wanneer?
8: Nou ja, sinds de afgelopen
9: jaren. Is het kalf
8: jaren,
9: al verdronken?
8: Nee, het kalf is nog niet verdronken.
10: Nee, en onze
8: bovendien, als je dan helemaal zeker wil zijn dat ze niks van je weten, dan moet je telefoon weggooien, je bonuskaart inleveren. En dan moet je ook nergens meer aan meedoen.
10: Ja, en onze conclusie is er eigenlijk: jaagt ondernemers niet uit de politiek, maar ook niet uit Nederland. Dan heb je toch eigenlijk best veel problemen opgelost die we vandaag besproken hebben.
9: Maar het gaat hier toch eigenlijk juist over ondernemers. En dan kun je zeggen ondernemers van een zekere omvang. Maar de grote techbedrijven, dat is ook een onderneming. En daarvan zegt de ROB, als die winnen van de publieke waarde, van wat we als democratie belangrijk vinden, dan hebben we juist een probleem.
8: Maar alsof dat vijanden zijn van de publieke waarde.
10: Nou ja, dat zijn ze dus niet. Tegelijkertijd wil je natuurlijk beseffen wie is de eigenaar van het bedrijf. En dan wordt vaak zorg gemaakt over een paar miljardairs in Amerika.
9: Kijk maar naar wat er zich allemaal rondom DigiD heeft afgespeeld.
10: Zeker, maar waarom gebeurt het dat zoveel mooie bedrijven verkocht worden aan die grote Amerikaanse jongens, in plaats van dat ze gewoon zelfstandig blijven bestaan? En daar is ook toch best wel terug te leiden op het beleid dat gevoerd wordt. En daarnaast zijn er wel grote techjongens, maar zijn er wel meerdere. En je moet je systemen zo inrichten dat je nooit afhankelijk bent van één partij. En als een partij dan inderdaad verkocht wordt en je hebt daar moeite mee, dat je kan doorschakelen. Elke ondernemer doet dat in zijn bedrijf. Maar de bestuurders in Nederland die doen dat niet. En daarom willen we die ondernemers graag in de politiek.
9: Ik ga ook doorschakelen. Bedankt voor alle punten die gemaakt zijn. En alle punten die zijn blijven liggen, die komen misschien de volgende keer. Stefan Tax, lobbyist van familiebedrijven, van partner ook bij Mijns, Holla en Partners. En Frits Hoefnagel. Onmiskenbaar was er ook. Van Castro in woord en gebaar. Je hebt een t-shirt aan, bedrijfst-t-shirt.
8: Ja, het is niet bedrijfst-t-shirt. Maar het is wel een t-shirt gekocht in de wijk Castro in San Francisco. In de regenboogkleuren. Oh, omdat we toch ook nog in de nadagen
9: nou
8: zitten van de Pride. Van de World Pride.
9: Dankjewel. World Pride in Amsterdam. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
14: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss.

0: Ik open de vergadering.
1: Ja, voorzitter.
2: Ja, dank voorzitter.
3: Voorzitter.
4: Elke vrijdag de extra lange aflevering van Studio Den Haag. Orde in de chaos. Op de radio om 2 uur of in je podcast-app.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Baboe zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Baboe kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. En in Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Achter succesvolle programma's als Chateau Meiland, Bo, 5 Days Inside en bij ons op het kamp schuilt een bedrijf dat voortdurend moet investeren in ideeën waarvan het merendeel nooit het scherm zal halen. Hoe bouw je in zo'n onzekere markt toch een winstgevend productiebedrijf op? En gaan we straks überhaupt nog tv kijken of verplaatst alles zich naar TikTok? Vincent Tervoort is mijn gast van Vincent TV Producties. Welkom.
11: Dank je.
10: Hoe ziet jouw ideale tv-avondje eruit? Wat kijk je dan?
11: Toch wel nieuws. Nieuwsuur en dan een serie, waarschijnlijk een reality-serie. En dan, als die goed is, meerdere afleveringen. En als ik echt lang door zou kunnen gaan, een goede film erachteraan. Dus eigenlijk alle genres.
10: Maar lang door kunnen gaan, dat heeft te maken met dat jouw agenda dat niet toestaat, of dat je na een paar uur denkt, nou, ik zit hier nu wel lang genoeg.
11: Nou, het liefst zou ik dag en nacht wakker zijn en consumeren, video consumeren, dat is wel eerlijk. Ik zou een tweede leven willen leiden waarvan de tweede persoon alleen maar de hele dag kijkt.
10: Omdat leest. Je dat leuk vindt of omdat je een vakidioot bent?
11: Ik vind het verschrikkelijk leuk. En dan word je er misschien een vakidioot van of dat hangt samen. Maar ik vind het een fantastisch product.
10: Kijk je veel van je eigen programma's terug?
11: In principe alles. Nou, niet terug, wel vooruit. Dus voordat een programma op zender is, heb je het wel 2 keer gezien.
10: En zijn er veel dingen die je kijkt omdat je het gemaakt hebt en omdat het een publiek bedient? En niet per se omdat je het zelf heel leuk vindt om naar te kijken? Of kan dat niet?
11: Nou, alles wat wij maken hebben we zelf bedacht. Of zelf aangekocht. Maar het leeuwendeel is zelf bedacht. Dus ja, dat komt uit onze eigen fascinatie voort. Dus dat vinden we leuk. We proberen het ook zo leuk mogelijk te maken. Ik denk niet dat het kan. Daarvoor is het proces te intensief en te grillig om iets te maken waar je niet achter staat.
10: En jij doet dat nu voor eigen winst en verlies, voor eigen rekening als ondernemer. Je hebt heel lang gewerkt voor grote bedrijven. Je bent ook vrij laat bekeerd tot het ondernemerschap.
11: Klopt.
10: Waarom eigenlijk?
11: Te laat. Omdat mijn vrouw zei, je werkt zo hard. Als je zo doorgaat, dan is dat niet gezond. En als je het wil blijven doen, want dat was dan toch vreselijk de uitkomst, doe het dan voor jezelf. Want dan hou je meer controle over het geheel.
10: En nu onderneem je samen met je vrouw?
11: Nou ja, toen zei ik, met wie dan? En toen zei zij, wat dacht je van met mij?
10: Ben je minder hard gaan werken?
11: Nee, zeker niet.
10: Maar je hebt er controle over, dat je te veel werkt?
11: Ja, kijk, heel veel in het leven gaat over controle. Of controle voelen. Dus als je eigen baas bent, dan heb je een hoop zorgen. Maar ook een hoop verantwoordelijkheid en eigen keuzes die je kan maken. Ik lees ook heel veel nieuws, heel veel kranten. Omdat me dat controle geeft over de wereld buiten mij.
10: Nou, is dat zo? Door kranten te lezen heb je controle over de wereld buiten jou?
11: Nou, dat is
10: of hou je
11: illusie.
10: Vast van illusie?
11: Dat is de illusie wellicht waarin ik leef. Dus van de 7 abonnementen denk ik dat ik toch 3 zou moeten wegdoen. Want het kost me te veel tijd. En het is ook wel een zekere verslaving. Nieuws is ook een soort fruitautomaat.
10: Ik mis vast veel programma's die jullie maken of hebben gemaakt. Maar als jij dan zegt, nou, mijn belangstelling gaat heel erg uit naar nieuws, naar Nieuwsuur, naar hoe de wereld ervoor staat. En je kijkt naar wat er allemaal uit jullie koker is gekomen. Dan zie ik op zijn minst een gespleten persoonlijkheid.
11: Zeker, zeker. Nee, een veelzijdige persoonlijkheid zou je kunnen zeggen.
10: Veelzijdig.
11: Kijk, nieuws maken, dat doen de omroepen zelf. Daar gaan we helemaal niet in zitten. Ik kijk graag naar mensen en ik probeer mensen te begrijpen. Dus als je 2 stappen terugneemt, is dat wat ik leuk vind. Naar mensen kijken, wat fascineert hen, hoe ontwikkelen ze zich? En zit daar een verhaal in dat andere mensen kan boeien of inspireren? En dat is eigenlijk de kern van, denk ik, elk programma dat wij maken. En dan is de vorm die wij kiezen, de vorm waarin mensen zich zo kwetsbaar en echt mogelijk laten zien, reality. Er zijn heel veel vormen. Je kan quizzen maken, je kan studioshows maken. Maar wij specialiseren ons dan eigenlijk in dat wat we reality noemen.
10: En hoe kwetsbaar en echt zijn de mensen die je ziet in reality?

0: die series, want het gaat jou om authenticiteit.
1: Ja, nou, maximaal. Kijk, als mensen zich zo echt mogelijk gedragen voor een camera, en een kijker herkent dat als van ja, zo gaat het bij mij ook, dan wekt dat vertrouwen. En vertrouwen is de basis voor een relatie. Dus een kijker krijgt een relatie met de mensen die je laat zien, als die mensen zo echt mogelijk zijn.
0: Maar willen mensen kijken naar situaties die heel erg lijken op hun eigen leven, naar mensen die hun buurman of buurvrouw hadden kunnen zijn, of willen mensen toch kijken naar excentriekelingen, bij wie dat misschien zelfs moet worden uitvergroot, omdat het nu helemaal op tv is?
1: Nou, de excentrieke buurman is misschien wel het beste voorbeeld, als je het zo wil zeggen, maar de activiteit of dat wat iemand doet hoeft totaal niet te zijn wat je zelf doet, als de emotie die je daarin herkent maar iets is wat ook bij jou leeft. Uiteindelijk zijn mensen geïnteresseerd in een ander mens.
0: Maar het moet ook weer niet saai zijn.
1: Nee,
0: dus als het gaat
1: niet.
0: Zoals het bij mij thuis gaat, dan zou ik toch vrij veel doorspoelen. Dan denk ik, nou ja, goed,
1: klopt. Nee, daarom zeg ik ook de excentrieke buurman.
0: Oké, ja. Maar zelfs de familie Meiland gaat niet van hoogtepunt naar hoogtepunt of van gekke situatie naar een volgend ongeluk of een volgend hoogtepunt.
1: Nou, ze doen natuurlijk wel een aantal dingen die normale mensen niet doen. Zo gaan ze nu een boerderij runnen. Ik was er van de week. Dat is helemaal niet makkelijk. En ook wellicht helemaal niet zo leuk als dat je denkt dat het is. Maar ze doen het wel.
0: Maar die boerderij die runnen ze niet omdat ze in hun achterhoofd weten, dit is fascinerend, zo blijven we relevant en interessant.
1: Nee. Ik ben ervan overtuigd, Erika Meilands familie komt uit die kontrijen. En zij heeft gezegd, ik wil zo graag weten hoe het is om een boerderij te runnen. Dus ze hebben ineens 75 koeien. Die zijn van de week ook ontsnapt, omdat er een hek kapot ging en die stonden de tuin van de buren af te grazen.
0: Nou, het mooie is dat natuurlijk voor heel veel mensen een probleem is, maar ook een uitkomst als je content wil. Ontsnapte koeien, liever dagelijks.
1: En we hebben dat hek niet door hoeven knippen, dat ging vanzelf stuk. Die koeien die gingen ook vanzelf rennen. En Martien ging vanzelf gillen, want hij is eigenlijk doodsbang voor die beesten.
0: Gillende Martien?
1: Dat
0: is een opvallend verschijnsel.
1: Ik denk dat we je niet gaan teleurstellen.
0: Nee. Nog even naar hoe dat gaat. Want je zegt, we ontwikkelen veel zelf. Soms dan kopen we iets. Ik las een paar maanden terug dat er een nieuw programma komt over het leven aan de Amsterdamse pleinen.
1: Ja.
0: En in de krant die ik las, vast ook een abonnement op het AD was het geloof ik, zeg je, de opnames zijn al begonnen. En waar het precies terecht komt, dat zien we wel. We zijn met meerdere zenders in gesprek.
1: Klopt.
0: Hoe zeker moet jij van iets zijn, voordat je zegt, we zijn al begonnen, en waar het precies komt en hoe dat dan precies afloopt, van later zorg.
1: Dit is een heel goed voorbeeld van het risico dat je moet nemen als producent om programma's te ontwikkelen. We zijn daar ergens in het voorjaar begonnen. En eind deze week leveren we ons definitieve voorstel in voor één zender. Die heeft gezegd, dit ziet er goed uit, dit willen we wel brengen volgend
0: jaar. Welke zender is dat?
1: Ga ik nog niet roepen, want dat vinden de zenders niet zo leuk als je voor de troepen uitloopt.
0: Maar is het nog voor de troepen uitlopen of gaat het gewoon gebeuren?
1: Nee, het is voor de troepen uitlopen. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in filmen. We hebben nu een aantal horecazaken geselecteerd waarin we welkom zijn, waarin leuke karakters zitten, mensen die ontwikkeling gaan doormaken. En dan zetten we dus een stolp over die uitgaanspleinen in Amsterdam. Dat is het format. En op die uitgaanspleinen is toch wel heel veel aan de hand. Want door COVID is er een hele generatie eigenlijk niet meer uitgegaan. En tegelijkertijd is het nachtwerk waar heel weinig mensen geschikt voor zijn of in willen werken. Dus er is aan alle kanten schaarste. En daarom zetten ze de deuren open. Vinden ze het fijn dat we langskomen. En ik denk dat er een spannend verhaal is waarin iedereen denkt, hoe zal het zijn als je daar werkt of uitgaat?
0: Maar goed, dat dacht jij. Je wilde ook vooraf investeren.
1: Ja.
0: Of had je dit idee al in de week gelegd? Was er interesse vanuit meerdere kanten en wist je, dit kan ik naar de finish brengen?
1: Nee, dan beginnen we gewoon met het onderzoek. Heel eerlijk, het onderzoek begon omdat ik zag dat onze kinderen al hun zakgeld op die pleinen aan het uitgeven waren met heel veel plezier. Dus ik had een fascinatie. Ik denk, joh, dat jullie daar toch elk weekend weer te vinden
0: zijn. Van generatie op generatie, of ja, is dat voor jou nieuw?
1: Ik vrees het wel, ja. Nee, de portiers die er nu zitten, zaten er toen ook al. Dat is dus het leuke. Het zijn allemaal veelal familiebedrijven. Mensen werken er 30, 40 jaar na. En dan heb je dus een verhaal te pakken.
0: Ja, dan heb je dat verhaal te pakken. Maar niet de zekerheid dat dat ook gretig aftrek vindt.
1: Klopt. Ik denk dat we al wel 6 of 8 draaidagen erin hebben zitten.
0: Maar je zei in mei wel tegen die krant, we zijn met meerdere zenders in gesprek.
1: Klopt.
0: Jij hebt een zeker track record. Je hebt er prijzen mee gewonnen. Mensen weten ook wel dat jij wat kunt. Dat maakt het misschien wel makkelijker en iets minder riskant.
1: Ja, maar nog steeds

0: is het vandaag niet zeker. Misschien volgende week wel. Want het is ook een proces. Hè? In zo'n proces zegt een klant ook van... goh, maar focus je dan alleen maar op de nacht... of gaan we ook iets in de dag doen? Nou, dan ga je op zoek naar wat gebeurt er eigenlijk overdag. En wat gebeurt er op het gebied van veiligheid? En de politie wil die
1: meewerken.
0: Maar
1: de klant, dan heb je dus al voorgesorteerd. Dan ben je dus al in gesprek
0: er is
1: met
0: nu een,
1: die ene zender.
0: We zijn met één zender in gesprek, inderdaad. En die wil het ook. Die heeft al gezegd, ik heb er een timeslot voor. Ik wil dat in zo'n volume, zou ik dat wel willen afnemen. Maar dan moet je al je partners... moet je dan gaan verbinden aan het project. Dus de politie, dat is geen makkelijke horde. Nou, die hebben gezegd, wij doen mee, want we vinden het belangrijk... om een bijrol te spelen in het programma. De politie heeft vaak een hoofdrol in een programma. Prachtige programma's worden er met de politie gemaakt. Maar dat vraagt heel veel van hun capaciteit. In dit geval hebben ze een bijrol. Nou, en zo bouw je heel langzaam aan een wereld... En die wereld, ja, die betalen wij niet. Hè. We betalen de politie niet, we betalen ook niet de Bulldog... een van de cafés die daar zit, om mee te doen. Dus je bent afhankelijk van een wederkerige relatie van vertrouwen... enerzijds, en ook dat mensen denken... het heeft zin dat ik je tijd insteek.
1: Heb je vaker al veel tijd en geld geïnvesteerd in ideeën... waarvan jij dacht, dit is een gegarandeerde hit? En misschien niet eens een hit, maar ik weet wel zeker... dat er een koper is, een afnemer is... en dat je toch van een koude kermis thuis kwam.
0: Ja, de 9 van de 10 keer kan je dat wel stellen. Zelfs vaker.
1: Maar dan zijn we al voorbij het embryonale fase. Want ik begrijp dat er natuurlijk heel veel ideeën zijn... waarvan je, als je er nog eens een keertje goed naar kijkt... denkt, ik weet niet wat ik gedronken had... maar ik zie er toch niet zoveel meer in.
0: Nou, kijk, bijna alle ideeën hebben een basis in de werkelijkheid. Dus geen enkel idee is onzin. Alleen de vraag is het enerzijds relevant? Past het bij een zender? En anderzijds komt er een groot publiek op af? Kunnen ze er geld aan verdienen? Want uiteindelijk verkopen wij een prachtig product... maar een zender verkoopt reclame.
1: Maar zijn er veel opnames, laat ik het anders vragen... die gewoon gemaakt zijn en die ergens in jouw archief liggen... waar nooit meer iets mee gaat gebeuren?
0: Ik denk dat wij 5 keer zoveel video hebben die nooit is uitgezonden... dan wat we wel hebben uitgezonden. En dat komt omdat de series die we wel uitzenden... daar maak je dan al gauw heel veel afleveringen van, hè, als het goed gaat. Maar een veelvoud daarvan hebben wij... onze videoserver staat vol met onuitgezonden materiaal.
1: Ja. En is het dan ook zo dat je dat wel kunt leiden... dat je zoveel materiaal hebt en soms ook materiaal hebt van series... die nooit een scherm hebben gehaald, omdat, net zoals bij een farmaceut... je af en toe een blockbuster nodig hebt...
0: Klopt.
1: Waarmee je de rest kunt financieren?
0: Dat is enerzijds waar en anderzijds is het maken van video ook steeds makkelijker geworden. Dus als we straks in het uitgangsleven gaan draaien... dan gaan we gewoon draaien met iPhones. En dat is geen zwaktebod. Dat is voldoende. Sterker nog, het is een enorm voordeel... want je loopt niet met een enorm ding op je schouders door een stampende tent.
1: Is dat alleen maar een voordeel of is het ook een bedreiging... dat iedereen zijn eigen productiebedrijfje kan beginnen... omdat je nu eenmaal minder hoeft te investeren in kennis, kunde en materiaal?
0: Nou, dat laatste vind ik juist wel leuk. Meer concurrentie is welkom, dus het is makkelijker om te starten, ben ik met je eens. Alleen de vaardigheid om een verhaal te vertellen dat 3 kwartier duurt... en ook om de 30 seconden jou bevestigt, blijf kijken... dat is best wel een vak apart. Dus dat kan niet zomaar iedereen.
1: Komen die klanten, die zenders, komen die naar jou toe... omdat ze weten dat er zo af en toe een briljantje tussen zit... of moet je altijd leuren?
0: Het laatste. Ja, het klinkt een beetje lullig, maar...
1: Klinkt ook lulliger dan het misschien is, maar daar komt het dan feitelijk op neer. Jij hebt van alles met jouw team bedacht en dan is het maar de vraag of er iemand naar je kraampje komt.
0: Nee, er komt niemand naar je kraampje. Dus je moet zelf zorgen dat je in gesprek komt met potentiële afnemers. En met sommigen is dat heel makkelijk, heel frequent en kan je ook bellen en zeggen ik heb wat en je stuurt een videootje. Met anderen moet je 3, 4, 5 maanden wachten. En dan wordt de afspraak weer verzet. Dat gebeurt.
1: En dat heb je ervoor over?
0: We hebben geen alternatief.
1: Maar vind je het een goede werkwijze? Of zegt het iets over iets wat misschien toch niet zo gezond is?
0: Nee, ik denk dat het niet te maken heeft met gezond of ongezond. Het heeft te maken met behoefte. Als iemand geen behoefte heeft aan nieuwe titels... omdat er voldoende in de pijplijn zit of ze voldoende kunnen continueren. Kijk, het nadeel van succesvolle titels is... er komt geen ruimte voor nieuwe. Dus ik vind het helemaal niet erg dat er af en toe iets mislukt... het liefst bij een ander, dan komt er weer ruimte voor wat nieuws. En dat is ook gezond.
1: We gaan naar een dilemma toe. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Kijkcijfers zijn de enige goede reden om met een nieuw programma te beginnen. Of goede creatieve ideeën krijgen altijd voorrang. Ook als dat misschien wat minder kijkers oplevert.
0: Het eerste.
1: De kijkcijfers zijn toch nog altijd heilig in Hilversum en ook daarbuiten. Vincent ter Voort van TV-producties.
0: Absoluut.
1: En zou je dat graag anders zien?
0: Nou, het is wel anders bijvoorbeeld op NPO 2. Een zender waar missie veel belangrijker is. Maar er is geen zender, geen streamer, geen abonnementenservice in Nederland die zegt, ik vind het niet erg als ik veel minder kijkers of abonnees zou hebben als gevolg van een programma. Geen één. Want er is een directe relatie tussen kijkers en inkomsten.
1: Ik kwam ergens tegen, ik ben het aan het zoeken hoor. Ik was op jullie site, ging het over jullie fictielabel, waarin je zegt dat het gaat om content met een uitgesproken creatieve signatuur en met een scherp oog voor wat werkt in de markt.
0: Ja.
1: Dat zou natuurlijk het beste van twee werelden zijn. In het beste geval dus ook versterkend. Maar wanneer zit dat elkaar in de weg? Dat je en een uitgesproken creatieve signatuur nastreeft en scherp in de gaten houdt wat de markt wil?
0: Ja, ik denk dat dat elkaar niet gauw in de weg zit. Het is eerder een gelukkig toeval als die twee elkaar treffen. Dus je hebt
1: maar dat is jullie aanname dat je zo werkt.
0: Ja,
1: en dat hangt dus af van een gelukkig toeval.
0: Ja, dat is...
1: Dat is kwetsbaar.
0: Nou, ik heb wel eens eerder gezegd, 1 op de 75 ideeën die wij ontwikkelen ziet het scherm. Ja, dan kan je toch bijna niet anders dan heel bescheiden zeggen, dat is bijna toeval.
1: Heb je dat ooit gezegd? En toets je dat nog wel eens?
0: Nee,
1: of is de ratio wel iets veranderd?
0: Ik vrees dat die ratio klopt.
1: Oh ja.
0: Nee, het is echt zo. En ik denk 1 op de 10 ideeën visualiseren we met de investering waar we het net over hadden. Dus het dagen filmen in, dagen monteren en nabewerken. Dus je bent zo 10, 20, 30.000 euro verder per idee. En dat verdien je niet terug op die ideeën. Dat verdien je terug op de langlopende series. Hè, waarvan je weet, oké, die maak ik zo met weinig risico. Die kan ik zo plannen. Waar je efficiency haalt. Want een nieuw programma voor het eerst maken is ook nauwelijks winstgevend.
1: Maar het genereren van een idee, als jij zegt, is nog altijd 1 op 75. Dat is misschien door middel van kunstmatige intelligentie makkelijker geworden. We gaan zelfs een beetje omhoog. Nu wordt het serieus.
0: Daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, wat ik merk is dat AI ons geen nieuwe ideeën brengt. Het helpt wel in het sneller structureren of verbaal uitwerken van ideeën. Maar AI leunt natuurlijk op oude ideeën. Leunt op alles wat creatieven tot nu toe hebben gemaakt. AI komt niet, althans bij mij, op mijn zoektermen niet, met een nieuw idee voor ons. Dat hoeft gelukkig ook niet, want we hebben een heel team. We zitten daar met heel veel mensen.
1: Maar een reality-serie over het leven op en rond Amsterdamse pleinen. Daar was welk hulpmiddel je ook inzet op het gebied van kunstmatige intelligentie niet meegekomen?
0: Dat denk ik niet, nee. Nee, want reality leunt op de realiteit. Dus als ik de krant lees of het nieuws volg, daar komen de ideeën vandaan.
1: Maar ja, we zijn nu even voor de vuistvechten aan de prompt hoor. Maar wat houdt jongeren bezig? Uitgaan? Zit daar een tv-format in? Kijk eens in Amsterdam.
0: Dan was hij wellicht met hetzelfde antwoord gekomen, ja. Ja. Ja, nou, dit is ook meteen de moeilijkste doelgroep, hè, jongeren.
1: Ja.
0: Want die kijken nauwelijks meer.
1: Wil je ook dat daar jongeren naar gaan kijken of hun ouders?
0: Ja. Nee, ik denk beide. Want jongeren kijken dus echt gewoon veel te weinig tv. Ze kijken er nog wel terug. We hebben heel af en toe is er een hit met jongere kijkers. We hadden op NPO Start een programma waar heel veel jongeren naar keken. Ineens dit voorjaar, dat heet Dropout Resort. Ja. Want dan konden ze naar zichzelf kijken. Hè. Dat waren 18, 20-jarigen die worstelden met kan ik wel een leuke baan aan in Curaçao. En dat ging met heel veel gedoe gepaard. Dus dat was heel leuk om te kijken, maar het is natuurlijk alarmerend om te zien hoe weinig jongeren tv kijken.
1: Maar vind je dat ze te weinig tv kijken?
0: Absoluut.
1: Daar zit een waardeoordeel in. Laten ze lekker op andere manieren kijken of met elkaar gaan voetballen.
0: Nee, dat klopt. Maar dat is hetzelfde als dat ik tegen jou zeg, wil je dat jongeren muziek luisteren of naar BNR? Dan zou ik zeggen, ik heb liever dat ze naar BNR luisteren. Kijk, ze kijken wel. Hè? De schermtijd is niet afgenomen. De schermtijd is enorm toegenomen. Zelfs het aantal minuten video dat mensen kijken is enorm toegenomen. Maar er is ongelooflijk veel aanbod. Niet alleen vanuit de streamers die deze markt natuurlijk met wel 16, 18 merken hebben betreden. Maar bovenal natuurlijk met de video sharing platforms en alle social media.
1: Maar goed, dat weet jij toch?
0: Ja, maar daar doen we niet zoveel aan.
1: Jullie doen er niet zoveel aan.
0: Nee, je kan er niet zoveel aan doen.
1: Maar je ziet dat de vraag verschuift, dat er meerdere kanalen zijn die je dus ook op andere manieren kunt bedienen. Nou, ik zou zeggen aan de slag.
0: Klopt, alleen de video sharing platforms die excelleren in wat kortere content. En wij zijn gespecialiseerd in wat langere content.
1: Nog wel?
0: Nog wel, ja. Nou, ik denk dat dat blijft bestaan. Ik denk dat dat blijft bestaan. Je ziet ook natuurlijk een verschuiving, met name in de Engelstalige landen, naar longform op YouTube. Want YouTube is in Amerika natuurlijk allang de grootste aanbieder van content. En nu ook van de langere vorm van content. Alleen wij kunnen in ons kleine taalgebiedje, met 25 miljoen Nederlanders en Vlamingen, niet terugverdienen wat een investering voor zo'n project op een YouTube kost.
1: Zou je, als je nog een keer dit bedrijf zou moeten inrichten, dag 0, dag 1 zou opnieuw aanbreken, zou je het dan op een andere leest groeien? Met andere woorden, dus al iets meer toegespitst zijn te inrichten, dag 0, dag 1 zou opnieuw aanbreken, zou je het dan

0: Want dan kan ik gewoon in Duitsland mijn product ook uitzenden. Dan heb ik er ineens 86 miljoen kijkers bij, potentieel. Dat weten we niet. Ik denk wel dat we met meer focus op de social media zouden starten. Aan de andere kant, we gebruiken de social media nu voor de marketing. En dat werkt ook best aardig.
1: Maar dat je nog geen antwoord hebt op de vraag hoe je daar geld mee gaat verdienen,
0: nee,
1: is ook nog geen reden tot zorg?
0: Nou, jawel, die zorg is er natuurlijk. Maar dat is meer de zorg, waar gaat het naartoe? Maar dat weet niemand, want ik kan ook geen ander voorbeeld geven van een contentproducent die longform producten maakt binnen ons taalgebied en zich met name focust op videosharing platforms. Ja.
1: Omdat dat er nog niet is en dat het nog niet is, dat heeft vermoedelijk een reden.
0: Ja, want je verdient er niet genoeg aan. Nee, het is heel simpel, het is een economische wet. De opbrengst uit bijvoorbeeld YouTube is te laag. Dan moet er een partner bij, dan moet er een sponsor bij. Ja, dat is weer een heel andere vorm van televisie maken.
1: Ja. Maar is het dan niet aannemelijk dat YouTube de tarieven omhoog zou gooien?
0: Dat zou kunnen. Je kan ook denken dat mensen steeds meer naar Videoland en andere aanbieders gaan kijken. Waar gewoon dure content op staat. En niet vergeten dat Videoland heeft prachtige series die meer kosten dan wat er lineair wordt uitgezonden.
1: Hoeveel van die afzetkanalen denk je dat er, als je kijkt naar je eigen taalgebied, overblijven? Want er wordt wat afgefuseerd en overgenomen.
0: Ja, er zijn niet zoveel Nederlandse. Dat zijn er eigenlijk maar drie. Dat is Start, Kijk.nl en Videoland. Dus ik denk dat die het nog wel overleven, afhankelijk van waar Talpa uiteindelijk terecht gaat komen. Dat alleen het bombardement van Amerikaanse en andere streamers blijft natuurlijk maar doorgaan. Ondanks dat daar enorm wordt gefuseerd.
1: Ah. Nee, dus ik jij wilde heel graag positief blijven. Ben je dat ook nog wel?
0: Nou, wat ik een lichtpuntje vond, is dat afgelopen week de Duitse Buma de rechtszaak heeft gewonnen tegen de AI-muziekgenerator Suno. He, omdat ze hebben weten vast te stellen, alles wat jullie hebben gebruikt om die machine te laden is eigenlijk gepikt van mensen die daar rechten op hebben. En dat leidt meteen eigenlijk tot Europese regelgeving. Dus als het al op muziekgebied zo begint met dat we verantwoording moeten afleggen hoe AI eigenlijk leeft, zich voedt van alles waar wij met z'n allen als creatief hart voor hebben gewerkt, dan denk ik dat het uiteindelijk goed moet komen.
1: Dus je kunt daar een hekje om zetten?
0: Ja, in ieder geval juridisch, ja. Als ik zeg, Aristoteles profiteerde van het werk van Plato door daar kritiek op te leveren en werd daar heel groot mee, maar die is niet meteen een abonnementsmodel begonnen. Hè? En daardoor is hij misschien wel uiteindelijk onsterfelijk geworden.
1: Wat ga je vanavond kijken?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb twee films genoteerd die ik wil zien in de bioscoop. Dus misschien dat ik daar wel eindig.
1: Vincent ter Voert van Vincent TV Producties. Dank voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Marinus van Loon. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Drogistenbond en maakt zich zorgen over mogelijk verkopen van medicijnen door bouwmarkten onder andere. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week 2 mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. In Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij een net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwond en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
8: Goed dat je luistert naar de Grote Techshow. Tech verandert onze wereld en hier hoor je hoe. Deze zomer gebeurt dat ook in onze zomerserie. Want dan praten we met allerlei leiders van innovaties die je misschien, of zelfs waarschijnlijk, nog niet eerder hebt horen langskomen ergens. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
9: En Ben van der Burg.
8: En straks horen we van Kepler Vision wat zij doen met camera's en AI om beter te waken over onze ouderen in de samenleving. Maar eerst gaan we praten over Around. En vandaag praten we met Dusty van Stekelenburg, oprichter van Around, te vinden via around.nl. Welkom Dusty.
10: Ah ja, dank je te zijn.
8: Vertel eens, wat doe je met Around?
10: Nou, Around is eigenlijk een social app waarbij we helpen vrienden spontaan elkaar te zien. Je ziet wie er beschikbaar is en in de buurt. En dan spreek je af zonder het gedoe van plannen eigenlijk.
8: Maar dat klinkt als een ongelooflijk mooie belofte die in de praktijk toch ook wel iets weerbarstiger is. Want ik ben eind 30, ben druk met kinderen en werk en ik wil heel graag heel veel met mensen afspreken. En gaat deze tool mij daarbij helpen zonder dat ik iedere keer datumprikkers en polletjes en chat-apps moet gebruiken?
10: Nou, je hebt eigenlijk de app perfect gepitcht. Nou, want omdat iedereen zo druk is, denk ik juist dat we geen tijd en zin hebben om continu te plannen. Het idee is ook dat je eigenlijk alleen op dat moment kan laten weten, ik ben beschikbaar. Met maximaal 24 uur van tevoren.
8: Een soort stoplicht.
10: Ja, het is eigenlijk gewoon een snel prikbord. Waarbij je zegt van, hey, ik ben nu beschikbaar hier en hier.
8: Weet je het idee in de oude tijd van Twitter? Dat je kon roepen, hey, ik heb nu een uurtje ik op de NDSM-werf. Wie heeft er zin in koffie?
10: Bijvoorbeeld, het is bijna misschien zelfs meer als Foursquare. Hè? Daar ging je vroeger inchecken.
8: Zo, dat is lang
10: maar
8: geleden.
10: Dat is zeker
9: lang
10: geleden.
9: Dat is wel heel mooi.
10: Maar eigenlijk is het ook niet per se hetzelfde als dat. Want je kan ook gewoon zeggen, hey, ik heb hier een uurtje. Ik ben hier in de buurt. Ja. Je selecteert je vrienden waar je dan ook echt zin in hebt.
8: Ja.
10: In wie je zin in hebt, want dat is natuurlijk niet altijd iedereen.
9: Nee, heel veel mensen hebben helemaal geen zin.
10: Nee.
9: Maar dus die, ik had gisteren bijvoorbeeld, ik was 12 uur Rotterdam, ik had 4 uur een afspraak in Amsterdam, 4 uur ertussen, ben ik dus naar BNR ging ik dus werken.
10: Ja.
9: Maar dan had ik dus tijd. Maar hoe vaak heb jij tijd tussendoor? Nou, want ik vul het altijd op weer met lezen, voorbereiden enzovoorts.
10: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Kijk, ik denk dat het afhankelijk is van de doelgroep. Maar ik denk, de doelgroep
9: maar
10: is...
9: ik ben toch de doelgroep van deze app?
10: Ik denk dat...
9: Oud.
10: Nou, niet
8: meer
10: per se,
8: de doelgroep.
10: Maar in principe is denk ik wel de stedeling tussen de 25 en de 40... die wel fulltime werkt, maar bijvoorbeeld flexibel werkt.
8: Ja.
10: Dus bijvoorbeeld, ik lag gisteravond al te slapen. Ik ben nu de app aan het testen met een paar vrienden.
9: Ja.
10: En een vriend van mij, die post gisteravond eigenlijk gewoon... hey, morgen tussen 11 en 12:30 een bakkie bij Fuku. Heeft die vrienden geselecteerd. Ik zie dat deze ochtend. En ik denk, oh, het is nu, wat is het hier, 10:15? Misschien kan ik hier zo maar even langs. Dus ik hoef juist niet te plannen. Ik zie dat er wat oppopt. En eigenlijk doe je het ook gewoon alleen wanneer je zin in hebt. Ik heb ook niet het idee dat mensen dit dagelijks zouden doen. Hangt er een beetje vanaf. Maar zo 2 à 3 keer in de week toch echt aangeven van... hé, ik heb nu eigenlijk wel tijd. Ik vind het namelijk ook interessant. En ik denk dat de markt een beetje gaat bepalen wat de doelgroep wordt. Ik heb slechts een hypothese. Mm. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld oud-collega's zijn. Hoe leuk zou het zijn?
9: Ja.
10: Ik heb heel veel mensen... die ga ik niet de hele tijd appen, zullen we afspreken. Maar daarvan vind ik het wel leuk om ze 1 keer in het halfjaar of jaar te zien.
9: Joh.
10: En die zou ik gewoon aanklikken en dan krijg ik een pingetje. Hey, Ben is in de buurt.
9: Ja.
10: Lijkt me geweldig.
9: Ik loop iedere ochtend 6 uur met mijn hond in het bos. En er wonen in mijn wijk heel veel mensen die ik zo half ken. En af en toe paard. Maar loop een keer een rondje met me mee.
8: Ja, nee, ik ben jou wel eens toevallig tegengekomen in het bos. Dat was heel leuk. Hadden we geen app voor nodig. Maar anders is de kans wel groter dat ik je tegenkom met zo'n soort app. Ik wil straks eventjes naar alle uitdagingen die ik hier nu al bij in mijn hoofd kan bedenken. Ja. Maar ik wil eerst even van jou weten, Dusty, wat los je op met Around?
10: Ik denk, wat ik probeer op te lossen, is eigenlijk de weerwar aan apps en gedoe die we nodig hebben om eigenlijk onze vrienden te zien.
8: Mm-hmm.
10: Ik moet de hele tijd heel erg nadenken aan een zin wat Andreessen Horowitz heeft. Een groot VC-bedrijf die zegt, mm-hmm, software eats the world.
8: Nou, jazeker.
10: En dat klopt.
8: Tegenwoordig AI is eating the world.
10: Klopt. Maar eigenlijk ben ik dat gaan zien, software eat our world.
8: Ja.
10: Ik heb een beetje het idee dat de sociale cohesie ook een beetje is opgegeten met Teams en Slack en WhatsApp en Snapchat. Die zitten allemaal een beetje aan hoe wij met mensen met elkaar omgaan.
8: Ja.
10: Dus ik denk dat ik probeer op te lossen dat we eigenlijk gewoon weer teruggaan naar het idee dat bij wijze van spreken het touwtje uit de deur hangt. Je kan gewoon even je buurman zien. Je kan even inchecken bij je vriend zonder dat je hoeft te ploegen door WhatsApp.
8: Ja.
10: Of dat je weer op zoek vrienden moet gaan kijken wie is er in de buurt. Dus dat hoop ik eigenlijk op te lossen op een micro niveau.
8: Ja.
10: Als je macro gaat kijken, denk ik niet dat het voor veel mensen een verrassing is. Dat je ziet dat mensen zijn eenzamer dan ooit. We hebben veel meer mentale struggles dan ooit. Dus ik denk dat dat in het verlengde eigenlijk is wat ik ook hoop op te lossen.
9: Nog straks gaan we naar bouwen en lastig enzovoort. Maar nog eentje, bijvoorbeeld, ik heb 4 uur de tijd of iemand loopt mee, maar nu wil iemand meelopen of een kop koffie wil, waar ik helemaal geen zin in heb. Mm. En ik heb aangegeven, ik wil een kop koffie. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik wil met jou koffie drinken. Ik denk, nee, niet met jou. Wat doe je dan?
10: Nou, dit geef je dus ook aan.
9: Dus swipe je naar links.
10: Nee, nee. Eigenlijk
8: heb Tinder opnieuw uitgevonden.
10: Laten we het nog even bij het prikbord houden. Je geeft op het prikbord aan, hey, ik ben nu hier, ik heb even 2 uur de tijd. Daarna selecteer je eigenlijk je mensen. En die mensen die ga ik eigenlijk categoriseren in cirkels. Zo wil ik ze noemen.
8: Ja, okay.
10: Dus eigenlijk geef je gewoon snel aan, tech, welke cirkel selecteer je? Dat zijn mensen waar je dan wel zin in hebt. Zodat het eigenlijk snelle bakjes zijn, zodat je dit snel kan selecteren. Want ik heb het wel echt geprobeerd te designen of te maken met het idee, zo snel mogelijk van je telefoon af.
8: Ja, tegelijkertijd, dan gaan we even naar de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dit leeft bij de gratie van pushmeldingen. Anders dan kun je niet nu weten dat die en die daar en daar beschikbaar is voor 4 uur koffie.
10: Absoluut.
8: Maar nog veel meer, heel bekend, het netwerkeffect. Mm. Hoe gaat dit werken, terwijl je nog in je zit in een hele vroege fase. Je bent aan het testen met je vrienden.
10: Ja.
8: Maar je moet zoveel mensen in no time weten te onboarden.
10: Schalen.
8: Ik denk terug aan Facebook, ik denk terug aan Foursquare.
10: Ja,
8: Hoe ga je dat doen? En is dat de grootste uitdaging of mis ik er nu een paar?
10: Nee, ik denk dat uiteindelijk is dat de grootste uitdaging. Ik denk ook dat het model is een heel moeilijk model. Toevallig had ik een contact laatst met iemand en die zat ik het kort te vertellen en die beschreef het denk ik mooi. Die zei moedig.
8: Mm.
10: Dus dat is gewoon iemand die kennen. In plaats van dat hij zei, joh sukkel, wat doe je nou? Dit is onmogelijk.
8: Het bouwen is geen probleem, want je kan makkelijk coden. Geld, dit kost niet zoveel om te maken.
10: Nee,
8: maar hoe ga je in korte tijd zoveel mogelijk relevante mensen bereiken?
9: Je bent een growth marketeer van huis uit.
10: Exact. Dus ik heb ook het idee,
9: hoe ga je het doen?
10: Nou, ik denk dat ik heb 2 keer wat gepost op LinkedIn. Daarbij al eigenlijk 1100 mensen naar een website gekomen. 200 mensen ingeschreven. Heb het idee dat dit probleem, jullie geven net eigenlijk al 2 scenario's aan waarbij je denkt, potverdikkie, ik zou het zo kunnen gebruiken. Mm-hmm. Ik denk dat de wens om dit op te lossen best wel een beetje boven de markt hangt.
8: Okay.
10: Ja, dan is het natuurlijk aan het product om dat zo goed mogelijk op te lossen. En eigenlijk de manier waarop ik zou willen groeien is, het enige wat ik mensen wil laten doen, nodig 2 WhatsApp-groepen uit. Want die komen eigenlijk al best wel overeen met die cirkels die je dan hebt.
8: Ja.
10: Nou, en dan hoef je niet zo snel te rekenen dat als, gaan we even conservatief schatten, dat als een WhatsApp-groep 8 gebruikers heeft, en je stuurt er naar 2 WhatsApp-groepen. En dan gaan we ervan uit dat we telkens even 50% afvalt. Namelijk van die 8 doen er maar 4 het. En van die 4 mensen in de app gaan er maar 2 gebruiken.
8: Ja.
10: Nou, dan heb je al een exponentiële factor te pakken. Dus eigenlijk is dat een beetje het idee dat mensen gewoon 2 WhatsApp-groepen, 2 cirkels, 2 vriendengroepen eigenlijk in die app gaan krijgen.
8: Ja.
10: En natuurlijk blij zijn met de applicatie en dat het werkt. Want zonder dat, dan heeft het nooit bestaansrecht.
8: Ja.
10: Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik die netwerkeffecten wil bettelen. En nou, dat is op dit moment mijn hypothese, laat ik het zo zeggen.
9: En die ga je even door op de growth marketing. Dus dat ga je testen. Heb je nog nu al andere scenario's in gedachten? Of is deze het?
10: Hoeft niet, om aan gebruikers te komen, bedoel je?
9: Ja,
10: daar zitten wel wat andere gedachten of hypotheses in. Kijk, ik heb het idee eigenlijk al 3 jaar lang. Dus wat daar heel leuk aan is, is dat ik eigenlijk met elke observatie doe ik weer wat in mijn rugzakje. En die rugzak was nu uiteengebarsten, dus ik moest er wat mee doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na over bepaalde deals met influencers uiteraard. Ik denk ook dat er gewoon heel duidelijk dat ik meer moet doorzetten op die founder-led marketing. Dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna niet eens meer een marketing. Het is bijna vereiste.
8: Ja, als je op LinkedIn elke week even laat weten wat voor dingen je allemaal doet.
10: Maar eigenlijk denk ik meer dan dat. Ik zal helaas ook met mijn gezicht op de socials moeten.
8: LinkedIn is ook nog steeds een socials.
9: Maar leuk dat je zegt helaas. Dus daar heb je eigenlijk moeite mee.
8: Omdat jij iets probeert van de grond te krijgen wat daar tegenin gaat.
10: Ja,
8: jij wil mensen van hun telefoons, jij wil mensen van social media, jij wil mensen in real life koffie laten drinken met je app.
10: Absoluut, met 2 dingen daarop. Ik denk eerst even op dat laatste. Dat heb je absoluut gelijk in. Hè. Het is eigenlijk een soort van een snappy tagline die ik in mijn hoofd heb, is friends over feeds. Maar ik heb geen zin om daar belerend in te zijn. Ik ben zelf, vind ik het ook af en toe heerlijk om op Instagram te zitten. Uiteindelijk krijg je de beste grappen ter wereld, krijgen we door het internet tot ons. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar het gaat allemaal om een soort van mate en te zorgen dat het niet ten koste gaat van je vriendschap.
8: Ja.
10: Dus het is een soort van een grote kruistocht tegen de meta's van deze wereld. Maar ik wil daarin niet belerend zijn en dat totaal niet omarmen. Want dit is wel een realiteit waar we eigenlijk in zitten.
9: Het is eigenlijk de balans tussen zij gebruiken jou, weet je, verslaafd maken, en of dat jij ze gebruikt.
10: Nee,
9: en je moet constant...
8: Ja. Nee, je wil leunen op hun installbase. Ja. Maar het aardige vind ik... Nou, laat ik het alles zeggen. Dit voelt voor mij als iets wat ook in Silicon Valley bedacht. Ze kunnen nog sterker worden. Wat misschien al wel 1000 keer daar geprobeerd is. Maar om hem dan toch even te stellen, in hoeverre kan Around bijdragen aan een stukje digitale onafhankelijkheid in Nederland. Soevereiniteit.
10: Ja.
8: Kun je ons via jouw platform losweken van de bestaande platforms?
10: Dat hoop ik wel. Ik denk namelijk wel dat de tendens gewoon is dat de schermtijd, dat we dat met z'n allen, dat het een maximum heeft bereikt.
8: Ja.
10: En ik denk gewoon meer, dat is eigenlijk hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat we als maatschappij gewoon in beginnen te zien, dit heeft meer nadelen dan voordelen. En met die dingen waarvan ik net zei dat je dat overal ziet in cijfers, hè, die mentale gezondheid, eenzaamheid. Ik heb ook de hele tijd het idee dat iemand gewoon tegen ons loopt te roepen, it's the phones, dummies, weet je wel. Als je dat helemaal begint te zien.
8: Ja.
10: Dus ik probeer daar eigenlijk te zorgen dat die schermtijd, als er minder schermtijd komt, dan komt er dus eigenlijk ruimte om meer tijd te gaan spenderen met je vrienden en met bekenden. En daar wil ik eigenlijk een soort van de sociale infrastructuur voor maken, zodat je daar zo makkelijk mogelijk toegang tot krijgt. En ik denk dat ik graag wil proberen om mijn businessmodel niet zo toxisch te maken als die van hun.
8: Ja. Maar dat zeg jij nu, maar dan loopt het een beetje en dan moet er geld verdiend worden, ook al heb je niet zo'n investering ook van nodig. En dan komen de advertenties of premium dingen of beursgang.
10: Dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Maar kijk, ik denk dat, en ik heb hier ik heb hierover nagedacht, maar ook nog niet te veel. Want dat is niet de fase waarin ik in zit. Mm. Maar ik denk dus dat mijn missie is zorgen dat vrienden weer 50% meer elkaar gaan zien.
8: Oké, dat vind ik een mooie kwantificering.
10: Ja, en ik denk dus dat, want het is in de afgelopen 15 jaar 50% naar beneden gegaan. Toen ik deze statistiek had gezien, dat vond ik insane. En dit is niet alleen Gen Z. Dit is tussen de leeftijd van 14 tot en met 44. Ja. Van 2010 tot 2023. Ja. Dus dat is gewoon heel erg breed. Ja. En ik denk dus dat als je dit in die zin zo duidelijk neerzet als je missie, dat zorgt ervoor dat je die keuzes gaat maken die daar wel of niet aan bijdragen. Ja. Dus als ik een businessmodel ga ontwikkelen waarbij er eigenlijk perverse prikkels komen, waarbij ik jou zo lang mogelijk in de applicatie wil hebben, ja, dat druist in tegen die visie en tegen die missie.
8: Ja, nou, we gaan het merken als we over dus een paar weken, dan wel maanden, zelf ook aan de slag kunnen met Around. Dank daarvoor. Dusty van Stekelenburg van Around.nl. En nu dan gaan we praten met Harro Stockman, oprichter van Kaplan Vision Technologies. Welkom in de studio.
11: Dankjewel.
8: Goed dat je bent. Wat doen jullie eigenlijk?
11: Wij zijn een AI-bedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij proberen ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het zorginfarct. Hm. Er zijn drie problemen in de zorg. Ouder wordende bevolking. Dus tussen de vraag naar zorg neemt 2 tot 6% toe, jaar op jaar.
8: Ja.
11: Vergrijzende zorgverleners. Mm-hmm. Dus 25% van het zorgpersoneel gaat de komende 5 jaar met pensioen.
8: Ja.
11: Dus het probleem wordt heel snel slechter.
8: Ja.
11: En verouderende technologie. Dus als je naar een oudere zorginstelling gaat, alles wat je daar tegenkomt is oude meuk.
8: Ja.
11: Als je hulp nodig hebt, trek maar aan het touwtje. En mensen die zijn op de grond gevallen en die kunnen niet aan het touwtje trekken.
8: En dus komen jullie met?
11: Komen wij?
8: Ja.
11: Ja. Dus onze oplossing werkt met een sensor. Die sensor die wordt een camera. Die wordt aan het plafond bevestigd.
9: Is een sensor van camera?
11: Allebei. Een sensor is een camera.
8: Ja, een optische sensor.
11: Maar een optische sensor.
8: Ja, precies. Ja.
11: En die optische sensor die kan menselijke activiteit herkennen. Dus die kan herkennen of iemand staat, of dat hij zit, of dat hij ligt. Die kan ook de context herkennen. Dus ligt iemand op de grond of ligt hij in bed?
8: Ja.
11: En als er dan mis is, dan verstuurt de software een bericht naar de smartphone van de medewerker.
8: Van de verzorger.
11: En we kunnen een aantal hele basic dingen kunnen we herkennen. Dat iemand in bed ligt, maar ook hoe lang iemand op zijn zij ligt.
8: Ja.
11: Want mensen, als ze langer dan 2 uur op hun zij liggen en ze eten slecht en ze hebben nog een aantal andere dingen, dan ontwikkelen ze bedsores.
8: Ja, doorlichtplekken.
11: Doorlichtplekken, wat vreselijk wonden zijn om te hebben, maar ook om te verzorgen.
8: Ja.
11: Dus die mensen moeten gedraaid worden, die moeten in wisselligging.
8: Mm-hmm.
11: Midden in de nacht weet een zorgmedewerker niet of mevrouw misschien toch uit zichzelf is gedraaid of dat ze nog gedraaid moet worden. Dus die moet wakker gemaakt worden, op de kant worden.
8: Dus het heeft dan niet eens per se te maken met oei, iemand is gevallen, moet nu overeind geholpen worden. Het is ook dit soort dingen die gewoon doorlopend al gebeuren.
11: Ja, dat. Kunnen herkennen of iemand uit bed probeert te komen of iemand op de rand van het bed zit. En vaak die mensen zijn dementerend.
8: Mm-hmm.
11: Dus die weten wel dat ze naar het toilet moeten, maar niet waar het toilet is.
8: Mm-hmm.
11: Op dat moment kunnen we een bericht sturen naar de telefoon. En dat in de wandelgangen wordt dat rennen of dweilen genoemd.
8: Zo.
11: Of je rent er naartoe, of je moet dweilen.
8: Ja.
11: Kunnen herkennen of iemand in de badkamer is. En een stopwatch zetten van hoe lang is iemand naar de badkamer. Want vaak als mensen naar de badkamer gaan, dan willen ze nog wel eens uitglijden.
8: Ja.
11: Vallen ze op de grond. Mensen zijn allemaal aan de bloedverdunners. Kunnen allemaal niet zelf opstaan, want anders zaten ze niet in dat verzorgingstehuis.
8: Ja.
11: Dus die mensen liggen op de grond, die ligt te bloeden en die moeten wachten tot ze gevonden worden.
9: En die sensor, ja, ik ga er toch even op door.
11: Ja.
9: Worden nou videoopnames genomen of niet?
11: Ja.
9: Oké, en die delete je weer na een dag?
11: Die worden helemaal niet opgeslagen.
9: Die worden helemaal niet opgeslagen.
11: Nee.
9: Het is gewoon een stream en die... En die
11: wordt ter plekke wordt die geanalyseerd.
8: Lokaal.
11: Lokaal, op de camera zelf. En er gaan geen beelden naar buiten.
8: Oké. Kijk. Nou, dat is al gelijk.
9: En dat koop je in of dat heb je zelf ontwikkeld?
11: Nou, dat hebben we zelf. Dat is de technologie. En om de waarheid te zeggen, we hebben twee versies. We hebben één versie waarbij we wel data verzamelen.
8: Mm-hmm.
11: Om onze software te verbeteren.
8: Ja, snap je.
11: Want die AI die doet het niet uit zichzelf.
8: Nee.
11: Die moet getraind worden.
8: Ja.
11: En er zijn ook mensen die daar een onoverkomelijk probleem mee hebben. Nou, dan doen we het niet.
8: Ja. En waar lopen jullie nu het meest tegenaan? Want je hebt een hele mooie uitgebreide pitch. Het is helemaal helder.
10: Ja.
8: Wat, en, nou, bij het trainen van AI kan ik me voorstellen, daar komen wat hoofdbrekens bij. Of is het componenten? Waar zit jullie hoofdpijn?
11: Nou, de hoofdpijn zit niet zo. Dus mensen hebben zorgen over privacy, maar dat hebben we echt wel goed dichtgetimmerd.
8: Ja, omdat het ding is lokaal, niet naar de cloud.
11: En er is ook een dataverwerkingsovereenkomst en die is geschreven door de zorg. En daar staat in dat je aan een aantal ISO-standaarden moet voldoen en daar worden we op geaudit. En dat is allemaal dichtgetimmerd.
8: Mooi.
11: Ik denk het grootste probleem is dat het een fysieke sensor is.
8: Mm-hmm.
11: He, dus ik kijk wel eens naar ChatGPT. Ja, weet je, dat je opent de browser en je hebt er toegang toe. Maar onze software of onze technologie moet eerst, die camera moet aan het plafond worden geschroefd.
8: Ja.
11: En als je het netjes wil doen, moet er een gootje worden gefreesd. Die moet worden dichtgesmeerd.
8: Ja.
11: En,
9: dit is gewoon geen batterij. Het is met een snoer zelfs.
11: Ja.
8: Dit is gewoon één apparaatje zoals een brandalarmsensor.
11: Correct.
9: Nee, maar dan heb je geen snoer nodig. Die plak je aan je plafond klaar.
11: Ja, maar wij hebben veel meer processing power nodig.
8: Jij hebt meer energie nodig.
11: Brandalarm. Ja, yes. Okay. Dus dat is er één. Er is nooit tijd voor. Dus het is altijd andere dingen. Het loopt altijd uit. Dus dat is één. Mm-hmm. Twee is, wat ik ook wel heb geleerd, is ja, in de zorg heb je een meestergezel relatie. Dus de meester die traint de nieuwkomers.
8: Mm-hmm.
11: De co-schappen enzovoort. De oudere traint de jongeren.
8: Ja.
11: De oudere heeft nul verstand van AI. Dus je gaat echt geen AI introduceren. Ik denk dat dat een probleem is. En drie is, de zorg die wil gewoon meer handen aan het bed. Die wil het gewoon houden zoals het is. Want vroeger deden we het altijd zo. En de komende 10 jaar willen we het nog steeds zo doen.
8: Ik hoor vaak inderdaad het tegenargument van allerlei met tech, in de breedste zin des woord, van nee, ja, we moeten niet technische oplossingen hebben, we moeten meer mensen hebben inderdaad. Daar kun je een heel debat over voeren met elkaar. Maar uiteindelijk, per saldo, moeten innovaties helpen om ons langer in leven te houden, laat ik het zo zeggen.
11: Ja, dat ben ik met je eens. En als je dan ziet wat er geopolitiek gebeurt met Rusland die agressief wordt. Er moet geld naar defensie toe.
8: Ja.
11: Er moet ook geld naar onderwijs. Er moet overal naartoe. Ja, en naar de zorg, dan houdt het op een gegeven moment op. En ik denk dan dat wij met onze technologie daar echt een handje kunnen helpen. Omdat wij de zorgmedewerkers die er niet meer zijn, kunnen hun werk kunnen invullen.
8: Ja.
11: Omdat je s'nachts moeten mensen nachtrondes lopen.
8: Dus
11: moet je voorstellen dat je elke avond om 11 uur s'nachts moet beginnen. Ja. Tot 7 uur 's ochtends.
8: De nachtdienst.
11: En dan moet je de nachtdienst draaien.
8: Ja.
11: Nou, dat vangen wij af.
8: Ja.
11: Niet 100%, maar je kunt wel van 3 man kun je terug naar 1 iemand.
8: Ja. Ja. Ben, ik zie je moeilijk kijken.
9: Nee. Ik zit heel erg nog. Jawel, ik zit nog met die implementatie. Hoe ga je dit? Inderdaad, iedere kamer moet zo'n ding hebben. En dan in het conservatieve zorgsysteem, dat willen ze allemaal niet. En jij wil beginnen. Dus wat is je strategie om inderdaad die markt wel te veroveren, wat meer mensen het doen?
11: Referentieklanten hebben we nodig.
8: Helpt.
11: Ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste is.
8: Wordt jullie systeem al gebruikt op plekken of is het allemaal nog in de ontwikkeling?
11: Nee, we hebben 15.000 licenties verkocht.
8: Oh, toch wel?
11: Ja.
8: Jullie zijn nog goed bezig.
11: Waarvan 80% in Nederland en de overige 20% met name in Scandinavië.
8: Ja.
11: We hebben recent, zijn heel trots op, zijn er 34 licenties in Japan verkocht.
8: Zo.
11: We hebben ook eerste contacten met Amerika, Verenigde Staten, waar nu een pilot wordt gedaan met de.
9: Dus je hebt resellers, heb je?
11: Ja.
9: Ja. Wat voor type resellers zijn dat?
11: Dat zijn de system integrators, waar de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf al zaken mee doen. Dus dat zijn de organisaties die de televisie, de bekabeling enzovoort hebben aangesloten. Die hebben vaak al 20 jaar een relatie met de zorginstelling. En die kopen van ons onze techniek in. Dus je kan bij ons niks kopen. Het gaat altijd indirect.
9: De VDI zelfs.
8: Oké. Maar eigenlijk gaan de zaken dus best goed, hoor ik.
11: Ja. Nee, ik ben zeker niet ontevreden.
8: Maar ook omdat jullie internationaal opereren. Ik hoor zoveel landen de revue passeren. Daar is dus ook heel veel appetite naar deze oplossing.
11: Dat klopt.
8: In hoeverre kun je hiermee, want het is een Nederlandse uitvinding, Nederlands product.
11: Ja.
8: Zeg maar de strategische positie van Nederland als het gaat om technologie in de medische hoek nog verder vergroten. Zeg maar, kunnen jullie nu al zeg maar, een soort hefboom-effect ook andere partijen die dit soort technologie ontwikkelen ondersteunen? Of is het daar nog te vroeg voor?
11: Nou, ik wil juist proberen om de enige te zijn die deze technologie aan het uitrollen is.
8: Okay.
9: Maar het is wel ongetwijfeld. In China gaan ze het gewoon namaken.
11: Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat klopt. Dat klopt.
8: Zit daar je concurrentie? Ja?
11: Nou, ik vind zelf dat qua concurrentie, er zijn veel alternatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld bedpaaltjes en bewegingssensoren.
8: Mm.
11: Maar ja, die zijn er al heel lang. Die geven heel veel valse meldingen. Dus als de kat op het bed springt, dan gaat hij af. Als het gordijn in de wind wappert, dan gaat hij af.
8: Dat is niet zo accuraat als een optische sensor, hoor ik eigenlijk.
11: Nee. Dat doen wij echt met onze technologie. Ja, dus wat wij doen is, wij brengen de state-of-the-art technologie naar die zorgmarkt toe. Ja, en dat werkt echt 100 keer beter.
8: Er zou geen betere oplossing denkbaar zijn dan dit voor deze problemen die jullie oplossen.
11: Nee.
8: Zo.
11: Nee, dat kan ik met zekerheid zeggen.
8: Ja. Nou, dat is wat er dus gebeurt bij Kepler Vision Technologies. En daarover hoorden we oprichter Harro Stokman. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Tech Show. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Tech Show. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Tech Show.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Michal, op het Europese continent is er flink wat te kiezen qua vakantiebestemmingen.
1: Of je nu gaat voor een adembenemend avontuur op de Noorse Lofoten of de Dolce Vita proeft in het pittoreske Palermo, je koptelefoon gaat hoe dan ook mee. Ik luister deze zomer naar Bloed, Zweet en Zaken, Nederlandse ondernemers over het echte verhaal achter hun succes.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week twee mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride. En deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. In Amerika wordt een incident onderzocht rond een helikopter met daarin president Trump. Die was opgestegen vanaf het Witte Huis en volgens de regels moet het vliegverkeer rond Washington dan worden stilgelegd. Dat gebeurde niet en daardoor kwam de heli te dicht bij een net opgestegen passagiersvliegtuig. Trump was niet in gevaar. En de familie van de Amerikaanse beroepsroddelaar Perez Hilton zegt dat hij inderdaad in het ziekenhuis ligt. Een reactie volgt op een verontrustend filmpje waarin hij zichzelf verwond en onder het bloed zit. Het is niet duidelijk hoe het met hem is. Hilton houdt het wel een wee bij van Hollywoodsterren. Dat leidde ook tot conflicten. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
10: The ladies not for turning.
11: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
12: Are you excited about another election?
13: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
14: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, de tijd is voorbij gevlogen. Het lijkt gisteren dat jij en ik het hadden over Keir, Andy en Wes en alle mogelijke veranderingen. Eén keer knipperen met je ogen en Andy Burnham is alweer 2 weken de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En dan ben ik heel benieuwd, hoe zijn die eerste 2 weken voor Andy Burnham verlopen?
15: Nou, voor Andy Burnham, Rutte, en voor de rest van het land natuurlijk. Wat mij betreft, het deed mij denken deze eerste 15 dagen van het regime Burnham aan Trump. Toen hij pas begon. Weet je wel, het ene initiatief na het ander werd aangekondigd. Je kon het gewoon niet bijhouden. Heel heigerig allemaal. Je kwam echt ademtekort. Hetzelfde idee heb ik van Andy Burnham. Hij kwam met een handvol initiatieven meteen al, de eerste dagen. Bijvoorbeeld, alle bussen in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië, die krijgen een prijsplafond. Dus het ritje is maximaal, ieder ritje, maakt niet uit waar, 2 pond. Dat is iets meer dan 2 euro. Dan de btw op de horeca gaat naar beneden. Want die kroegen hebben zo te lijden. Dus dat btw-bedrag ook naar beneden. De volgende dag was het de energierekeningen. Zijn een van de hoogste ter wereld. Heeft heel veel gevolgen voor de kosten van het levensonderhoud. Dus die gaan ook naar beneden. Het scheelt. Het is allemaal niet veel. Het scheelt het gemiddelde huishouden 1 euro per week. Maar toch, het belang van die serie boodschappen is: we begrijpen je. We horen jou, kiezer. We hebben naar je geluisterd. Wij vinden ook, er zit een hoop urgentie achter deze boodschappen. En wij vinden ook dat er nu iets moet gebeuren. Kijk, je kunt niet meer na bijna 18 jaar... bezuinigingen na bijna 18 jaar, een levensstandaard die niet op wil schieten, na bijna 18 jaar een loonstagnatie kun je zeggen: het wordt allemaal anders, heb geduld. Dus vandaar de haast die Andy Burnham gemaakt heeft met al die kleine initiatieven en het aankondigen van heel veel, vele, vele grotere.
16: Ja. En vooral die kleine aanpassingen, ja, en zeker als het financieel ook nog heel aantrekkelijk is voor de Britten, ja, dat maakt hem natuurlijk heel populair die eerste weken, lijkt mij.
15: Ja, is ook. Maar je moet weten, Rut, en daar hebben we het ook vaak over gehad, de Britten zijn cynisch, hè? De Britten hebben heel weinig hoop, heel weinig vertrouwen in politici, minder nog dan in Nederland. Dus ze geloven er niet echt in. En ik denk dat dat het hele grote probleem is van Andy Burnham. Nou moet ik je zeggen, door voortdurend het ene initiatief naar het ander aan te kondigen en ook te zeggen: hiermee is het pas begonnen. Hiermee ben ik begonnen met het herinrichten van het Verenigd Koninkrijk. Met de radicale veranderingen die absoluut gaan komen. Daarmee hoopt u ook dat de Britten een beetje hoop krijgen. Niet meer dan dat. En als je kijkt naar de peilingen, dan is hij er absoluut in geslaagd. Voor het eerst in ruim een jaar staat de Labour-partij van Andy Burnham boven de partij van Nigel Farage. Ja. Dus wat dat betreft, inderdaad, heeft hij gescoord.
16: Ja. Alleen de kunst is, en dat geldt uiteindelijk voor alles, om juist dat vast te houden.
15: Ja, natuurlijk. Daarom dat hij ook zegt: kijk, dit is pas het begin. We gaan veel en veel verder en we gaan veel dieper. Alles gaat anders worden. Hij praat voortdurend over de devolutie. Namelijk, zoals je weet, Verenigd Koninkrijk is erg Londen-centrisch. Dat moet allemaal gaan veranderen. De regio's krijgen veel meer zeggenschap, veel meer macht. Mogen zelf ook een gedeelte van de belasting die ze heffen besteden in hun eigen regio's. Dat is revolutionair in het Verenigd Koninkrijk. Hij wil het hele onderwijs opnieuw inrichten. Nu is het, als je niet echt academisch goed bent, dan ben je bij wijze van spreken mislukt. Dus er komt veel meer mbo, onderwijs, richtingen, praktische, technische beroepen, die krijgen een nadruk. Dat is de grootste onderwijshervorming in een generatie. Huizenbouw, ook weer de grootste sinds de naoorlogse generatie. Dus ook, er wordt niet alleen betaalbare, maar sociale huizen gaan worden gebouwd. Ook weer in de regio's door de bestuurders van die regio's. En afgezien daarvan wil die niets minder dan alle nutsbedrijven opnieuw in publieke handen trekken. Dus een vorm van nationaliseren. En het 40-jarige, want het duurt inmiddels 40 jaar, een neoliberale beleid sinds Thatcher afbreken. Dus, nou, dat noem ik revolutionair. Toch?
16: Willen, nee, absoluut. Alleen de kunst is, als je zoveel wil, en je zei het net zelf, hè, de Brit is van nature wat cynisch. En na 7 premiers in 10 jaar zal dat alleen maar meer zijn in plaats van minder. Hebben mensen hier vertrouwen in? Wat zijn de eerste reacties op al deze plannen van de Britten?
15: Nou, ze hebben in zoverre vertrouwen dat ze geïnteresseerd genoeg zijn om op dit moment met Burnham verder te gaan. En weet je, dat heeft alles te maken met communicatie. Met hoe Burnham het brengt. Alles is presentatie. En ik denk dat hij er weg mee komt omdat hij authentiek is. Kijk, iedereen kan wel zeggen, hier staan we ook, oh god, de horeca, vreselijk, iedere week gaat er een pub dicht. Maar Andy Burnham voelt het. Want die hele pubcultuur, de hele kroegcultuur is zijn cultuur. Dat is zijn milieu. Dat is onderdeel van wie hij is, waar hij vandaan komt. Dat begrijp je? Dus hij kent het, hij voelt het. Hij kent het belang van de kroeg in een Britse gemiddelde samenleving. Hij weet wie hij is. Dus het is wat dat betreft ook echt een premier van het digitale tijdperk. Als ik kijk naar wat hij doet, dan denk ik, god, die man zit de hele dag op sociale media. Weet je wel? En niet alleen gooit hij weer een nieuw politiek initiatief op die sociale media. Nee, en dat vind ik wel interessant. Hij reageert ook op, of zijn team, op reacties van mensen die daarnaar kijken. En over sociale media en pubcultuur gesproken. Wat ik interessant vond was dat hij, dat is een hele goed bekeken clip. Hij deed een onderzoekje met zijn minister van Financiën. Zaten samen in de pub, ik weet niet of je het gezien hebt. Naar welke pubsnacks, weet je wel, die hapjes die populair zijn. Ik zal wel zeggen, een soort, ja, wij hebben de bitterballen en zo. Nou, de Britten hebben meestal verpakte pubsnacks. Welke het beste zijn. En dan zie je die twee mannen aan een tafel zitten. En dan komt er een hand en die gooit een zak chips op die tafel. En dan gaan zij die openmaken en dan zeggen ze, of pinda's of pork scratchings. Ga ik niet uitleggen wat pork scratchings zijn. maar zoek maar op. Maar dan doen die twee dus die zakjes open en dan zeggen ze, nou, dit is een 3, weet je, of dit is een 2, of dit is een 4. Er zijn mensen die zeggen, kan ik me ook voorstellen, tikje gênant. Is dat niet enigszins een premier onwaardig? Maar van de andere kant heb ik ook van mensen gehoord, weet je, kennissen, vrienden, jongere generatie, die helemaal niet wisten dat er weer een nieuwe premier in Downing Street zat. En die kijken dan naar die TikTok-clipjes en die denken, hey, hij is een nieuwe premier. God, die Burnham, leuke vent. Ja. Snap je?
16: Ja.
15: Dus hij boort mensen aan die niet staan te springen om mee te doen met verkiezingen. En die absoluut, als ze al geïnteresseerd zijn in het nieuws, het alleen maar van Facebook halen en ergens anders. En die vinden dit toch wel leuk.
16: Het grootste verschil tussen hem en zijn voorgangers is dat, zoals je zegt, de manier waarop hij het presenteert. Dat in één keer doorpakken en aanpakken. En dus ook die communicatie en het breder trekken. En dus ook de jongere kant op gaan.
15: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Hij gaat ook verder en hij durft verder te gaan. Hij beweert stellig, voortdurend, dit is maar het begin. We gaan veel en veel verder. Het gaat allemaal gebeuren. Hij heeft een soort van overtuigingskracht, denk ik, die er ook voor moet zorgen dat investeerders bijvoorbeeld weer hoop krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Als je zegt van, in hoeverre is die anders dan Keir Starmer? Ik moest even nadenken over de naam. Zo snel gaat dat. Maar Keir Starmer was van, je moet geduld hebben. Het gaat ervan komen. Wij beloven ook veranderingen. We gaan het uitvoeren. Kan niet van de ene op de ander. En oh mijn god, van een rotzooi hebben de conservatieven ons achtergelaten. Doet Burnham niet. Gaat hij niet op in. Praat hij gewoon niet over. Wat ik ook interessant vind, dus een heel groot ander verschil met zijn voorgangers en andere politieke leiders, neem een Nigel Farage, is dat Nigel Farage klaagt heel veel. Ik vind het zeuren vaak, hè. Die migranten, die asielzoekers, daar gaat weer een boot, de grootste dit jaar, bla bla bla bla, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is zo negatief allemaal. En Burnham noemt Farage niet eens. Dat deed hij trouwens ook niet toen hij campagne voerde in Makerfield. Hè?
16: Ja.
15: Een paar maanden geleden, toen hij nog Kamerlid laat staan, partijleider laat staan, premier moest worden. Hij negeerde de grootste partij in die regio helemaal door het er gewoon niet over te hebben. Dat vind ik een interessante strategie. En ik denk dat hij dat vol gaat houden.
16: Ja. Aan de andere kant, hè, hij komt al vrij vlot met, we gaan dit doen, we gaan dat doen, ik ga dit doorvoeren. En dan ook hele grote problemen die al jaren, nou ja, letterlijk verhoofd pijnzorgen, zo gezegd. Kan dat ook zijn grootste valkuil zijn als hij dat niet kan waarmaken?
15: Ja, hij kan niet alles waarmaken. Maar ik denk, dit is een politieke strategie. Die man, als je hem ziet, hij heeft er zo'n zin in. Hij oogt alleen, vind je niet? Jij moet hem ook gezien hebben, Ruud.
16: Het optimisme is heel verfrissend.
15: Precies. En ik denk dat het optimisme misschien wel genoeg kan zijn om de stemming in het land te keren. Kijk, natuurlijk, dit zijn de witte broodsweken. Die gaan niet duren. Je hoort nu al conservatieve kranten zeggen, ik geef je dat op een briefje, dat zeggen ze over een paar weken. A, hij gaat niet ver genoeg. En B, wie moet dat betalen? Waar moet dat geld vandaan komen? Maar wat belangrijk is hij heeft nu het politiek initiatief. Niemand praat meer over gaat Nigel Farage de volgende verkiezingen winnen? Iedereen heeft het over, kan Andy Burnham het land, wat je suggereerde al, het land inderdaad hervormen? Is deze Burnham-revolutie echt? Dus het momentum nu is aan Labour. En ik denk, optimisme, dit optimisme van Andy Burnham werkt als politieke strategie. Hij wil dus dat op dat pessimisme, die boosheid, wil hij eigenlijk verbannen, wil hij veranderen. Nogmaals, hij heeft een paar maatregelen aangekondigd. Die slaan goed in. Daarmee wil hij eigenlijk alleen maar tijd rekken. Om daarmee genoeg goodwill te creëren, waardoor hij die structurele hervormingen kan doorvoeren. Die ook niet makkelijk zullen gaan, hoor, waar ik een hoop over te doen zal zijn. Maar het idee van, we hebben geen tijd te verliezen. Het moet nu. En het moet nu totaal anders. Dat slaat in.
16: Ja,
15: dat slaat aan.
16: Nou, en het slaat ook in, want dit is precies waar de Brit al jaren op wacht. Mensen die echt zeggen, niet alleen praten, maar ook echt doen. De media speelt natuurlijk een belangrijke rol. Hoe kijkt de media hiernaar? Hoe wordt hij gezien?
15: Ja, voorlopig door de bank genomen, ongelooflijk positief. Echt, zelfs Keir Starmer had witte broodsweken. Dat ging heel snel bergafwaarts. Dit is toch anders. Ik denk dat het met Burnham toch anders is. Dan ook bergafwaarts, maar het zal ook wel bergafwaarts gaan. Maar het zal iets langer duren, begrijp je? Het zal iets langer duren. En ik denk wat mij ook opvalt is dat Burnham heeft mazzel gehad. Hij is niet een persoon waar de media enorm aan hecht. Ik bedoel, het idee, hij heeft heel weinig interviews gegeven bijvoorbeeld. Begrijp je? Wat hij heel veel deed is dat hij heel veel AMA dingen deed op sociale media. Ask me anything. En als je dan kijkt wat gewone mensen die op de socials zitten voortdurend wat aan hem vragen. Even kijken wat opgeschreven hoor. Dan weten we inmiddels heel veel over Burnham, wat helemaal niets met politiek te maken heeft. Namelijk dat hij houdt van die treurige, beetje treurige indie jongensbands. Weet je wel, natuurlijk allemaal uit Manchester. Smith, Stone Roses en zo. En Oasis en zo. Dat hij DJ't, dat hij danst. Dat hij gelooft in sokken dragen in sandalen. Dat hij vindt dat telefoons niet gebruikt mogen worden tijdens concerten. Dat hij eerst, en dit is omstreden, eerst melk in zijn beker doet en dan pas het zakje thee. En hij zegt, ik weet dat ik daar heel veel mensen mee tegen me in het harnas jaag, want die vinden dat stuitend. Klopt.
16: Sorry, ik vond sokken in sandalen al stuitend, maar dat terzijde. Maar dit is ook een slimme tactiek van hem, want hij laat heel erg de persoon, de mens, achter de politicus zien.
15: Juist. En daar is Nigel Farage ook goed in, hè? En niet alleen laten de mensen achter de politicus, maar alle twee laten ook zien, wij zijn anders. Wij zijn niet het establishment. Wij dragen geen pakken. Weet je wel, Nigel Farage zit voortdurend met die roze en rode broeken. En Andy Burnham, ook meerdere malen genoemd, dat is een drager van t-shirts of polo-shirts met een jack. Oké, dat jack, dat blauwe jack, dat is ook gemaakt door een bedrijf in Manchester en kost iets van €700. Maar het is geen maatkostuum. Dus ook hij etaleert zichzelf met wij, ik ben anders. Ik ben niet doorsnee, ik ben anders.
16: En over anders gesproken en ook in combinatie met Manchester. Hij heeft aangegeven dat hij niet naar 10 Downing Street gaat, althans niet volledig. Wat betekent dat? Blijft 10 Downing Street helemaal leeg staan? Gaat hij op en neer? Want hij heeft wel gezegd. Ja. En hoe ziet dat er? Dat is ook best wel uniek.
15: Ja, dat is onderdeel van de devolutie. Hè? Ja. Dat hij zegt van, kijk, alle beslissingen worden nu in Londen genomen, alle politieke beslissingen. Ik wil dus dat heel veel beslissingen door de regio's genomen gaan worden. Die mogen ook zelf dus hun begroting, gedeeltelijk in ieder geval, bepalen. En om de daad bij het woord te voegen, ga ik ook heen waar ik het liefst heen ga, namelijk Manchester. Waarom kan ik een deel van wat in Londen al honderden jaren gebeurt, waarom kan dat niet uitgevoerd worden in Manchester? Hoe realistisch dat is, ik weet het niet. Voorlopig gaat hij daar één hele dag in de week blijft hij er zitten. Maar het is echt iemand die, ja, wiens hart, wiens, nogmaals, cultuur, zou je dat kunnen zeggen, in ieder geval wiens milieu in Noord-Engeland ligt. Dat merk je ook, hij is gewoon op zijn vrolijkst en nog vrolijker. En hij voelt zich, hij zit het best in zijn vel in een omgeving van Manchester, niet in Londen. Dus als het aan hem ligt, gaat hij inderdaad veel meer werken in Manchester.
16: De zevende premier in 10 jaar. Gaan wij van hem dus beduidend langer genieten dan van de voorgangers?
15: Lijkt mij wel. Wat mij ook tot op zekere hoogte wel een beetje verbaast. Ik bedoel, en dat bedoel ik als ik zeg, hij heeft mazzel gehad. Hij heeft 2 keer eerder geprobeerd, hè, Andy Burnham, om partijleider te worden. Nou, dat is dus allemaal mislukt. Hij is toen burgemeester geworden van de regio Manchester. En hij beloofde de mensen die toen voor hem kozen als burgemeester, ik blijf hier, het termijn volmaken. En toen werd de leider van de partij, Keir Starmer, ontzettend impopulair. En toen begon de Labour-fractie te klagen. Wij willen eigenlijk een populaire leider, want anders verliezen wij onze zetels bij de volgende landsverkiezingen. En dus zei Burnham, opportunistisch, ik zie hier een kans voor mij. Snap je? En ik herinner me nog, toen hij dus eindelijk een zetel kreeg om te bestrijden, namelijk Makerfield in de Manchester-regio, toen sprak ik met mensen, kiezers, en die zeiden, we zouden misschien op Andy Burnham gestemd hebben, maar we vinden hem zo'n opportunist. Hij beloofde burgemeester te blijven, weet je? En alleen omdat hij nu via het Kamerlidmaatschap partijleider en premier wil worden, stapt hij eruit. Wij stemmen daarom niet op hem. Maar goed, Burnham zegt, ik heb dat risico genomen. En hij triomfeerde, inderdaad. Hij vroeg toen aan Keir Starmer, kun jij blijven tot september? Starmer zei geen sprake van. Waarschijnlijk met andere woorden, zak er maar in, zal die bedoeld hebben. Waardoor iedereen de indruk kreeg, want je had het over de media, die schreef hem eigenlijk al een beetje af. Want de media zei toen, hij heeft de tijd nodig, Andy Burnham, om zich voor te bereiden. Het is zo snel, zo hals over kop te gaan. Die man heeft geen idee wat hij wil als hij eenmaal in Downing Street zit. Nou, en men kwam dus bedrogen uit en is zich daar nog van, lees de pers, de media zich aan het herstellen. Want hij wist precies wat hij wilde. Hij was fantastisch goed voorbereid.
16: En dan iets heel anders. Een van mijn favoriete gebieden in Engeland. En met mij die van honderdduizenden anderen. Zo blijkt de Cotswolds. Inwoners van het populairste dorpje in het gebied Boughton on the Water hebben hun buik vol van de ruim 300.000 toeristen die elk jaar het dorpje bezoeken. De ruime meerderheid komen met een touringbus. En daar hebben ze al helemaal genoeg van. Lia, 300.000 toeristen per jaar op een dorpje met krap 4.000 inwoners. Dat is ook wel echt heel veel.
15: Ja, we hebben het over massatoerisme, grote steden. Ik bedoel Amsterdam, Barcelona, noem maar op. Maar dit kleine, ja, jij kent het, hè? Boughton on the Water, de Cotswolds, ook populair bij Nederlanders trouwens, die hele regio. Schattig dorpje, beetje Anton Piekerig. Maar dan op zijn Engels in het zuidwesten bij Oxford. Met oude kleine stenenhuisjes, bruggetjes over een riviertje dat dwars door het dorp gaat en zo. Heel pittoresk. En dat massatoerisme, Rut, is tot voor kort getolereerd. Ik bedoel dat er Chinese bruiden zich per se de een naar de ander wilden laten fotograferen op die bruggetjes. Oké, kon. Dat daarom dorpsgangers niet echt bij hun huis konden komen vaak en moesten wachten, werd ook nog geaccepteerd. Maar sinds steeds meer buurtbewoners zien hoe toeristen plassen, poepen in de heggen van hun voortuintjes en dat open en bloot, doen, hebben ze er helemaal genoeg van. Echt, ze zijn het spuug. En dat open en bloot, doen, hebben ze er.

0: een probleem. Maar dat is een maatregel die volgens mij is ingevoerd, of in ieder geval serieus wordt overwogen. Namelijk om nergens meer afvalbakken te zetten. Alleen maar borden met neem je afval mee naar huis. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen troep. Neem mee naar huis. Wij willen het hier geen hebben. Maar een ander...
1: Maar dat is toch, sorry, Lia, maar dat is toch ontzettend naïef. Als je geen prullenbak neerzet, is de kans dat ze het ergens dumpen toch veel groter.
0: Kan. Ik heb het nu over Britten, maar in mijn park gebeurt dat nu. Want in het weekend bijvoorbeeld gaat iedereen picknicken. Vooral natuurlijk met dit weer. Als ze ergens een boom staan, dan zitten er tientallen mensen, hele gezinnen, families onder en zo. En veel laten die pizzadozen dan gewoon liggen. Omdat ze niet meer in de bak passen, leggen ze die eronder. Maar steeds meer nemen ze mee naar huis. Dus het is iets wat je misschien bij buitenlandse toeristen die dat niet gewend zijn, ook onder de aandacht kan brengen. Kan, weet ik niet. Maar ik denk een permanent verbod op toeristenbussen, parkeerplaatsen voor toeristenbussen, wordt ook overwegen en is volgens mij al ingevoerd, maar dat weet ik niet zeker. En alle parkeerplaatsen voor mensen die geen inwoner zijn van Boorten on the Water, om die ook op te heffen. Maar weet je, Rut, wat ik het allerbeste voorstel vind, en ik vraag me af als dat wordt ingevoerd of jij er dan nog zo graag komt. Het allerbeste voorstel vind ik dat je viewing platforms gaat creëren. Weet je wel, die je ook op safari hebt. Zodat je op van die houten uitkijkplatforms met een verrekijker kan kijken hoe in Afrika, zijn het dan de leeuwen en de giraffen zich gedragen. En dat kan jij dan doen op zo'n houten plank met een verrekijker naar de Britten.
1: Hey, wat is,
0: dat gaan jullie meer, hè? Of wel?
1: Nou, nee, ik wilde zeggen, mijn favoriete dorpje is niet Boorten on the Water. Welke is jouw, voordat ik de mijne weggeef?
0: Nou, Bibbury vind ik ook schattig. Boorten on the Water vind ik ook prima.
1: Ik vind Lower Slaughter en Upper Slaughter vind ik zo mooi.
0: Ook leuk, ook mooi.
1: Ja. Maar goed, we hadden het er net over. Aan de ene kant zeggen ze, massatoerisme is een probleem. Maar het zorgt ook voor heel veel inkomsten, uiteindelijk.
0: Precies. 90% van de inwoners heeft gezegd, het is onhoudbaar, weet je wel. Maar een groot aantal, natuurlijk, de horeca en de middenstand zegt, we zijn ervan afhankelijk.
1: Absoluut.
0: Dus vandaar die discussie. Viewing platforms, alle parkeerplaatsen voor bussen opheffen. Ik weet niet wat eruit komt, maar er wordt vast een besluit genomen.
1: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de reacties op het keurige Marks & Spencer dat nu kruisloze onderbroekjes verkoopt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: pakje vast.
1: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
2: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
1: Vandaag is er en morgen weten we niet.
2: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
3: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt
12: en of waarom?
11: In de BNR-app.
12: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
11: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
13: Afslankmedicijnen, ze zijn populairder dan ooit. Na jaren van onderzoek en ook concurrentie tussen farmaceuten blijkt die medicijnen werken ook echt. En het is een groeiende business. De kosten van de twee afslankmedicijnen die vergoed worden stegen tussen 2021 en 2024 met 341% naar 32 miljoen euro. En de markt is nog lang niet uitgegroeid. En dus de vraag, hoe moeten we nou naar deze ontwikkeling kijken? Is het een medische doorbraak voor mensen met obesitas, maar ook met andere chronische ziekten? Of vooral een hype voor de happy few? En wat doet het met onze zorgkosten, maar ook met onze schoonheidsidealen? Het komt allemaal deze week aan bod. Ik praat met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. En vandaag is dat Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Van harte welkom.
14: Dankjewel.
13: En ook respect dat je hier zo snel bent gekomen. Want eigenlijk zouden we de topman van Novo Nordisk te gast hebben in deze uitzending. En die moest vanwege privéomstandigheden, die wij ook heel begrijpelijk vinden, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen.
14: Ja.
13: En jij bent hier meteen naartoe gekomen.
14: Ja.
13: Je dacht, dit is een kans die ik niet kan laten liggen?
14: Het is een heel, zoals je al zegt, het is een onderwerp wat heel veel aandacht krijgt op dit moment. En daar zijn we hartstikke blij mee. Dus daaraan bijdragen en daar een goede context aan kunnen geven, vinden we gewoon super belangrijk.
13: Ja.
14: Dus deze kans greep ik graag aan.
13: Ja.
14: En ik hoop dat het goed gaat met Sanne, trouwens.
13: Ja, ja, dat hopen wij allemaal. Overigens ook respect voor de redactie. Sam van onze redactie heeft ook in alle eil gebeld. En een heleboel mensen hebben gebeld aan alle kanten. Danielle, Bavo. Iedereen is ermee bezig, dus toch ook mooi om dat even te noemen. Ja. Dat is ook gewoon BNR, zo gaat het hier achter de schermen. Goed om nog te zeggen, je bent dus directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Dat is het Amerikaanse bedrijf die nu met een flinke opmars bezig is om de Deense concurrent Novo Nordisk in te halen. Of, we gaan het later nog wel hebben over die concurrentiestrijd. Maar jullie maken allemaal een medicijn om af te vallen. En dat zijn nu voornamelijk de spuitjes nog. Later komen er misschien nog pillen aan. Wat misschien ook nog één keer goed is om te zeggen, maar dat gaan we daarna niet meer zeggen, is dat jullie Mounjaro maken. Dus jullie concurrent maakt Ozempic en Wegovy. En jullie maken Mounjaro.
14: Klopt, ja.
13: Maar vanwege de reclameregels gaan we dat niet meer noemen.
14: Nee,
13: ik hoop dat ik me niet ergens vergis. Maar dat toch slip of the tongue. Ja, maar dat is even het doel. Beginnen even toch met jullie medicijn, hoe dat werkt. Want dat is een andere variant. Kan je even uitleggen welke stoffen erin zitten? Niet de technische woorden.
14: Ja.
13: Maar dat even op die manier.
14: Mag ik nog heel kort iets zeggen over het bedrijf? Wat je introduceerde voordat we naar het geneesmiddel gaan.
13: Ja?
14: Want Lilly is een van oorsprong Amerikaans bedrijf. Ja. We bestaan 150 jaar. En je noemt Lilly nu in de context van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas, mensen met overgewicht. We maken al heel veel jaren heel veel geneesmiddelen voor een heleboel verschillende ziektebeelden.
13: Ja.
14: Dus we zijn actief op een heleboel vlakken. We zijn er heel trots op dat we overal daar een bijdrage in mogen leveren.
13: Okay.
14: Maar de aandacht die er nu voor obesitasbehandeling is, is wel enorm.
13: Ja.
14: Daar spannen we ook ons ook heel erg voor in.
13: Ja.
14: Dus onder andere met het geneesmiddel Mounjaro, zoals je noemde.
13: Ja, nu niet meer noemen. Hè?
14: Nu niet meer noemen, nee, dat ga ik niet meer doen.
13: Dat gaan we al. Oké. Okay. Nee. Maar wij maken natuurlijk een big five over afslankmedicijnen. Ja. Ja. Dus ik begrijp dat jullie veel meer doen. Goed om dat benoemd te hebben. En het is dus een Amerikaans bedrijf en jullie concurrent is een Deens bedrijf. Ja. Hè? Dus dat is ook goed om even te weten. Ja. Even over die twee stofjes van jullie afslankspuit. Want in die andere zit maar één stof en bij jullie zitten er twee.
14: Ja.
13: Wat is het verschil?
14: Ja, deze groep geneesmiddelen, want deze twee middelen die je nu noemt, die zijn onderdeel van een groep, die noemen we incretine geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En wat gebeurt er als jij een boterham eet? Die boterham komt in je spijsverteringsstelsel terecht. En op het moment dat die boterham in je darmen aankomt, gaat het lichaam hormonen aanmaken, wat gaat helpen bij het verteren van die boterham. Dus onder andere de boterham wordt verteerd, de stoffen die erin zitten, die worden opgenomen. Maar er gebeurt nog veel meer.
13: Yeah.
14: Dus je lijf wordt eigenlijk ook voorbereid op. Je hebt net gegeten, dus je bent wel klaar met eten. Dus er worden ook signalen gegeven, bijvoorbeeld naar de hersenen, die ervoor zorgen dat je op een gegeven moment het gevoel hebt van, ik heb genoeg gegeten, ik ben klaar, ik kan nu stoppen met eten. Dus dat zijn in het kort, die hormonen spelen een hele belangrijke rol bij je spijsvertering, maar dus ook naar je hoofd in termen van, ben ik klaar, moet ik nog doorgaan? Nou, deze geneesmiddelen grijpen dus allemaal aan op die darmhormonen. Nou, je noemde het al, één geneesmiddel grijpt aan op één van die darmhormonen, dus het GLP-1, dat is een stof, dat is een naam die in het algemene publiek, denk ik, steeds bekender wordt. En ons geneesmiddel grijpt aan op twee van die darmhormonen, GLP-1 en GIP. Het gaat te ver om die nu, denk ik, in detail te gaan bespreken. Maar het zijn twee verschillende hormonen, maar wel allebei betrokken bij dat proces wat ik net uitlegde, het proces van spijsvertering.
13: Ja, maar kunnen jullie al de stelling innemen dat het dan beter werkt, omdat je op twee stoffen eigenlijk stuurt?
14: Nou, je kan alleen maar zeggen of als een geneesmiddel beter is, als ze ook feitelijk in wetenschappelijk onderzoek head-to-head tegen elkaar zijn vergeleken. Dus dat je twee stoffen met elkaar gaat vergelijken in een uitgebreid klinisch onderzoek.
13: En dat is nog niet op die manier.
14: Dat heeft wel al plaatsgevonden. En specifiek voor de behandeling van overgewicht blijkt er wel echt wel een effectiviteitsverschil te zijn. Het blijkt geen spel op mij, maar wij maken echt wel aanzienlijk effectiever te zijn in het afvallen van mensen in vergelijking met anderen.
13: Je valt meer af uiteindelijk. Meer. Dat is, overigens is het nog leuk om te zeggen, is dat je ooit hebt gestudeerd aan de Radboud Universiteit als medisch bioloog.
14: Klopt, ja.
13: Was het het toen al jouw grote droom om zoiets te ontwikkelen, of was je daar nog helemaal niet mee bezig?
14: Ik was hier nog niet zo specifiek mee bezig, maar ik was wel altijd heel nieuwsgierig naar wat gaat er nou mis als er iets misgaat? Hoe komt dat nou? Wat ligt er aan ten grondslag? Op welke manier kunnen we daarop van invloed zijn? Dus dat soort onderliggende mechanismen, dat beter begrijpen, dat heeft me tijdens mijn studie wel al bezig gehouden.
13: Ja.
14: En dat is ook de basis voor ons als een geneesmiddelontwikkelaar. We willen gewoon goed begrijpen van hoe werkt het lichaam nou? Daar weten we natuurlijk al heel veel van. Wat gaat er fout? En kunnen wij daar op een of andere manier, op een positieve manier op ingaan?
13: Ja. En als je dan kijkt even welke afslankspuit het ook is, wat gaat er dan bij mensen mis in dat aansturen van die hersenen op het moment dat je dus overgewicht krijgt en uiteindelijk obesitas? Wat gaat er dan mis in die hersenen wat dus gestuurd wordt met zo'n afslankspuit?
14: Nou, daar kan je ook een hele dag over vullen, denk ik, over dit onderwerp. Zoals gezegd ook in de literatuur, overgewicht is een multifactorieel probleem. Dus er spelen een heleboel verschillende aspecten spelen daarbij een rol. Ik heb jullie daar ook wel wat ook over zeggen in de uitzending, dat het algemene beeld van mensen met overgewicht is, je eet te veel en je beweegt te weinig. En laten we vooropstellen dat absoluut een factor is die meespeelt, of laten we zeggen, te veel eten en te weinig bewegen helpt niet mee. Maar er is zoveel meer aan de hand in het lijf. Dat kan een genetische component zijn. Het kan te maken hebben met stress. Het heeft onder andere ook te maken met, en dan hoort Joep de Groot had het er gisteren over, de sociale of de economisch sociale status van mensen. Allemaal dat soort factoren die meespelen over hoe eet je, hoe gedraag je metabolisme van jouw lijf. Dus hoe gaat jouw lijf om met energie en energievoorraden en het vrijmaken van energie. Dit zijn allemaal factoren die op een of andere manier een rol kunnen spelen. Dus dat maakt dat het ook best wel een ingewikkelde aandoening is, waarbij je niet op één punt de vinger kan leggen. En als we dat nou maar oplossen, dan hebben we het probleem te pakken. Dat is helaas niet aan de orde bij overgewicht.
13: Nee, en er zijn inderdaad veel oordelen in de maatschappij. We hebben ook over gesproken, ook met een ervaringsdeskundige, Vera Spaans. Snap jij ook die schaamte die er is rond dit medicijn? Zou je jezelf schamen als je het zou gebruiken?
14: Als ik medicijn zou gebruiken?
13: Deze afslankspuit. Het voelt toch een beetje ongemakkelijk ergens, dat je de maakbaarheid van ons leven, dat je gewoon even een spuitje erin zet en dan kan je ook gewoon, want er zit natuurlijk ook een kant mensen zijn met obesitas, dat is echt wordt gezien als een ziekte, daar kan je ook niks aan doen. Ik weet het zelf van iemand in mijn nabije omgeving, dat is heel heftig, die is daar al zijn hele leven mee bezig. Aan de andere kant is er nu ook een groep aan het ontstaan die denkt, nou, ik wil even een paar kilootjes af. Hup, ik zet een spuit en ik leef mijn leven gewoon lekker door en ik eet mijn frietje en ik ga mijn leefstijl niet veranderen.
14: Ja. Dit is denk ik ook een onderwerp wat dit thema zo bediscussieerbaar maakt. Maar goed, je hebt het zelf denk ik al aangegeven. Dit zijn geneesmiddelen, die zijn gemaakt voor mensen die dat gaat niet over, ik ben een maatje te groot, ik wil een kleinere jurk of een kleinere broek passen voor mijn trouwerij. Daar zijn deze geneesmiddelen niet voor ontwikkeld.
13: Het gebeurt wel, want er zijn allemaal online partijen die met een hele snelle check jou gewoon zo'n medicijn geven.
14: Ja, we weten dat er is.
13: Er veel, hè? Het is online, maar er zijn ook klinieken door het hele land met mooie kroonluchters waar iedereen met plezier onthaald worden om net weer even leuk eruit te zien op het strand.
14: Ja. Die zijn er ook. We weten nog niet zo heel goed hoeveel van die mensen onder welke omstandigheden worden behandeld. Dus wat jouw BMI, en BMI wat een indicator is voor jouw overgewicht. En wat de mate van BMI is voor deze mensen die deze behandeling gaan krijgen. Dat weten we eigenlijk niet exact. Je zou, zoals je ook aangeeft, gezien de ontwikkeling van het zorglandschap en hoe zeg maar nieuwe zorgsystemen in het leven worden ontwikkeld, wat de toegankelijkheid voor mensen gemakkelijker maakt. Als je het goed vindt, zou daar ook nog iets over zeggen.
13: Ja, zeker.
14: Dus we weten niet exact wie die mensen nou zijn en onder wat voor omstandigheden ze die geneesmiddelen krijgen. Maar terug naar het begin, en dit is eigenlijk jouw eigen voorbeeld. De mensen voor wie deze geneesmiddelen echt zijn gemaakt, dat zijn de mensen die al heel lang worstelen met dit probleem.
13: Ja.
14: Die al heel veel hebben meegemaakt, al heel veel hebben geprobeerd, die al onwijs vaak te horen hebben gekregen. Probeer maar eens wat minder te eten, ga maar eens wat meer sporten. Dat hebben ze vaak al onwijs veel keren hebben ze dat geprobeerd. Zonder succes. Ja. En die mensen komen dan uiteindelijk bij een behandelend arts. En de behandelend arts zegt, wat zou je ervan vinden als we hiermee zouden gaan starten? Dus die mensen hebben vaak al een reis achter de rug.
13: Ja. En kader je dat ook met BMI? Want iedereen kijkt toch een beetje anders. Hè? Wat is nou obesitas? Wat is nou overgewicht? En BMI zegt ook weer niet alles. Dus wat is nou jullie definitie dan?
14: Dus deze geneesmiddelen zijn, dus voordat je geneesmiddelen als deze op de markt mag brengen, worden ze heel uitgebreid onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Dat is heel goed en dat is heel terecht, want daardoor weten we heel goed hoe deze geneesmiddelen werken, wat je ervan kan verwachten, maar ook wat je er niet van kan verwachten.
13: Mm-hmm.
14: En aan de hand van die studies wordt het indicatiegebied, dus het te behandelen gebied, wordt vastgesteld. En deze geneesmiddelen zijn geregistreerd voor mensen met een BMI van af 27 plus een aanvullende comorbiditeit, of mensen met een BMI van 30 of hoger. Een BMI is een maat voor overgewicht. Ja. Dan kan je berekenen aan je lengte.
13: Dus het is niet alleen voor mensen met obesitas, maar ook al met overgewicht. Want er zit natuurlijk een gradatie in.
14: Exact.
13: Op een gegeven moment ben je obese, hè? Dat is van een BMI vanaf
14: 30.
13: Ja. Maar ook al die groep daarvoor, die zou dat mag
14: met
13: best wel
14: de voorwaarde dat die mensen een aan overgewicht gerelateerde comorbiditeit hebben. Bijvoorbeeld hart-vaatproblematiek.
9: De Big Five. Diana Matroos.
13: Mijn gast is Marco Frenke. Hij is de CEO van farmaceut Eli Lilly Nederland. Onderdeel weer van een Amerikaanse farmaceut. Toch moeten we even twee dingen doen. We moeten het over bijwerking hebben. Maar laten we eerst even de markt schetsen. Want als je kijkt hoeveel mensen nu in Nederland zo'n afslankspuit gebruiken, om het maar even zo te noemen. Pillen komen er misschien nog aan. Hoe groot is die markt dan nu?
14: Ja, wat wel goed is om nog een stuk context over deze geneesmiddelen, is deze geneesmiddelen komen eigenlijk voort uit onze zoektocht naar een oplossing voor mensen met diabetes.
13: Ja. Klopt.
14: Dus deze geneesmiddelen.
13: We hebben het over gehad deze week.
14: De incretines, zoals ik dat eerder noemde, die zijn in eerste instantie zijn ze onderzocht en getest en worden ze beschikbaar en ook gebruikt voor de behandeling van mensen met diabetes.
13: En op een gegeven moment werd er gemerkt van, die mensen vallen ook af. Kunnen we dit ook vertalen naar een afslankmedicijn?
14: Ja. Dus precies. Dus hoeveel mensen gebruiken deze geneesmiddelen? Dat wordt dus al een beetje beïnvloed door hoeveel mensen gebruiken het voor de indicatie diabetes en hoeveel mensen voor de indicatie obesitas. De exacte inzichten daarin hebben we niet. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat. En dat komt onder andere door wat jij zelf ook al aangaf. Deze geneesmiddelen die zijn in zo'n korte tijd zo enorm in de aandacht gekomen dat er in het zorglandschap een aantal nieuwe instituten, zorgthema's zijn in de wereld gekomen die deze geneesmiddelen ook zijn gaan voorschrijven. Dus die mensen hebben geholpen bij het stellen van een diagnose, behandelplan opstellen. En ik hoop dat naast de geneesmiddel dat er nog veel meer andere aspecten worden toegevoegd aan deze behandeling. Maar deze geneesmiddelen zijn gaan voorschrijven.
13: En hoe komen ze dan aan? Want jullie hebben natuurlijk een bepaalde kaders. En vanuit het Zorginstituut zijn er ook bepaalde kaders wat er wel en niet vergoed wordt. Hadden jullie ook kunnen voorkomen dat dit bij al die klinieken terechtkomt? Hoe krijgen zij de handen op dit spul?
14: Ja, voorkomen is de vraag of je het moet voorkomen. Dus waar het om gaat is bij de behandeling van deze aandoening. Allereerst is wat denk ik onwijs belangrijk is dat je aan de slag gaat met een behandelend arts.
13: Ja.
14: Met iemand waarvan je weet dat het een dokter is.
13: Ja.
14: Dat die kennis van deze materie heeft. En niet alleen kennis van de behandeling, maar ook kennis van het ziektebeeld. En dat je onder begeleiding van een erkende dokter, dat je met hem of haar aan de slag gaat van deze behandeling.
13: Ja, en ik snap dat jullie dat belangrijk vinden. Maar kijk, het belandt dus wel bij allemaal vage kliniekjes, online bedrijven die met een hele snelle checklist. Je zou ook kunnen denken, wij moeten zorgen dat het niet in die handen komt. Want jullie medicijn wordt ook via die kanalen verkocht.
14: Ja, dus onze geneesmiddelen worden via eigenlijk een regulier distributiesysteem worden ze beschikbaar gemaakt in de markt. Mm-hmm. Dus dat betekent wij verkopen doorgaans onze geneesmiddelen aan geneesmiddelgroothandelaren.
13: Ja.
14: En die verkopen die geneesmiddelen weer door aan specifieke apotheken.
13: En jullie kunnen dat niet afdwingen dat zij uiteindelijk ervoor zorgen. Want kijk, het is natuurlijk dubbel, want jullie willen natuurlijk ook, jullie zijn ook gewoon een zakelijk bedrijf. Je wil ook omzet maken en zorgen
14: dat we willen wel graag omzet maken op de plek waar het ook ook hoort.
13: Ja, en kan je dit dan toch via die groothandels tegenhouden? Valt dat tegen te houden?
14: Dat kan niet, want het zou ook ons verboden zijn om de distributeuren te gaan voorschrijven of te gaan sturen op waar wij vinden dat zij de geneesmiddelen zouden moeten gaan afzetten. Dus dat mag volgens de wet ook helemaal niet.
13: Okay.
14: Maar dat neemt niet weg dat dit wel een... Het kan een probleemgebied zijn. En daarom weten we bijvoorbeeld ook dat de inspectie van gezondheidszorg hier onwijs actief aan het acteren is. Ja. Dus zij zien deze ontwikkeling ook. Dus, en ze doen er heel veel onderzoek naar. We weten ook van een aantal van deze organisaties waar wij ook contact mee hebben, dat ze ook regelmatig worden bezocht door de inspectie. Die er graag op toeziet dat er onder de juiste omstandigheden dan volgens afspraken geneesmiddelen worden voorgeschreven.
13: Ja, ja, dus goed dat daar aan gewerkt wordt. En goed ook dat je daar dan afstand van neemt. Hè, dat dit gebeurt. Want en je hoort verhalen dat mensen veel te hoge doseringen gaan gebruiken. Waardoor ze gaan overgeven en al dat soort zaken. Wat natuurlijk hartstikke slecht is voor je lichaam.
14: Absoluut. Ja, en het begint al met, kom je überhaupt in aanmerking voor deze behandeling? Is het wel terecht dat jij nu met deze behandeling gaat starten?
13: Ja.
14: Dus daar begint het al. En er zijn ook best wel voorbeelden van dat soort bedrijven. En het lijkt er nu alsof dat de markt domineert. Dat is ook niet het geval. Het is op dit moment gelukkig eerder een uitzondering dan een regel. Maar als we dat soort partijen, als we die zien, dan helpen we wel actief mee om ze ook uit de lucht te halen.
13: Ja, nou ja, het is een beetje de vraag hoe je ernaar kijkt. Want jullie concurrenten, het Deense bedrijf, is nu ook een beetje aan het nadenken. Moeten we niet meer Amazon-achtig worden en zorgen dat het heel snel bij de consument komt? En dan gooi je het natuurlijk wel voor iedereen open.
14: Dat zijn we ons van bewust dat dat soort discussies ook plaatsvinden.
13: Want hebben jullie dat plan ook? Een soort Amazon-achtige variant?
14: Dat plan hebben we niet. Maar even, het is wel goed om, als het gaat over beschikbaarheid van deze geneesmiddelen, er zijn, als je kijkt naar mensen, ik vertelde straks iets over het indicatiegebied voor deze geneesmiddelen. Ja. Als je feitelijk kijkt naar hoeveel mensen het in Nederland gaat, dan heb je het over meer dan 4 miljoen mensen.
13: Die dus in die definitie vallen die jij net beschrijft.
14: Die in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen. Nou, kan je het je voorstellen, er zijn ruim 12.000 huisartsen in Nederland. Kan je voorstellen dat je bent huisarts en je hoort dit soort dingen en je denkt, mijn god, 4 miljoen mensen die staan straks allemaal bij mij aan de deur. Hoe ga ik die in godsnaam helpen?
13: Nou ja, dat was ook de zorgverzekeraar, de topman van zorgverzekeraar CZ. Die zei, dat zijn wel onze hoofdbrekens ook van wat zijn nou de bewijzen op de lange termijn. Hè? Val je nou definitief goed af? Ja. Maar ook dit aspect speelt een rol. Hoe moeten we dit begeleiden? Kan helemaal niet.
14: Dus dit is ook een reden waarom je juist het online kanaal waar je een aantal keer aan refereert. Je ziet een aantal nieuwe obesitasklinieken zie je ontstaan. Fysieke obesitasklinieken, maar ook online service providers die er gebeuren. Dat is allemaal wel een beetje het gevolg van het feit dat er een heleboel mensen zijn die hulp willen, die om hulp vragen. Maar waar gaan ze die hulp, waar gaan ze die vinden? Yeah. En wie gaat die mensen op een goede manier begeleiden? Het allerbelangrijkste, nogmaals, wat ik straks aangaf, is dat je wel aan de slag gaat, als je aan de slag gaat, dat je aan de slag gaat met een erkende dokter. Iemand die weet waar het over gaat en die verstand van deze materie heeft.
13: Ja. En is het in die zin terecht ook dat, want als je kijkt naar die markt, hè, die is eigenlijk nu nog niet helemaal ingenomen. Hè, als je kijkt naar de behoeften, toch?
14: Sterk in ontwikkeling. Ja,
13: sterk
14: absoluut.
13: In ontwikkeling. Ja. Maar je ziet toch dat het Zorginstituut de rem erop houdt. Door het niet, vind je het meevallen? Omdat heel veel mensen die het willen, die komen niet in aanmerking nog en wordt dan niet vergoed. Hè? Dus die zijn best streng. Waarvan anderen ook weer zeggen, ja, kan die markt niet even wat sneller opengaan, want ik wil dit middel ook graag gebruiken.
14: Dus dat is helemaal waar. Dat is geen gemakkelijk vraagstuk, maar waarom ik zo dit ben. Ja. Het Zorginstituut is zich heel erg bewust van deze materie en weet hoe groot de uitdaging is. Ziet ook wat voor een oplossing er voor ons ligt. Maar simpel en alleen al vanwege het feit dat het om zo'n grote groep mensen gaat, moet je daar denk ik behoedzaam in acteren. Dat is wat het Zorginstituut denk ik naar mijn visie doet. En daar hebben ze helemaal gelijk in.
13: En toch krijg ik een beetje een dubbel gevoel daarbij. Misschien ook omdat jouw concurrent, staan meerdere artikelen ook in het FD, best wel zoiets is. Ja, we hebben een groot maatschappelijk probleem. He, er zijn veel te veel mensen met overgewicht en obesitas. Daar moeten we gewoon wat aan doen. Stel die markt nou meer open. En twee, jullie zijn natuurlijk ook gewoon een zakelijk bedrijf. Dus jullie willen zoveel mogelijk afzet om jullie investeringen, die ook flink zijn, terug te verdienen. Dus ik ben bijna een beetje verbaasd van de terughoudendheid die je zelf ook hierbij hebt.
14: Oh nee, ik ben niet terughoudend.
13: Oké, want ik voel heel veel begrip voor het Zorginstituut. En goed dat zij dat allemaal een beetje...
14: Nee, maar ik was ook nog niet klaar met mijn Er moet een oplossing komen.
13: Ja.
14: Dat is denk ik wat alle voorgaande sprekers over dit thema hebben gezegd. Dus er is maar een beperkte groep mensen die op dit moment toegang heeft tot deze geneesmiddelen. En waar ook al heel veel over is gezegd. Hè, dat zijn nu de mensen die er simpelweg het geld voor hebben. Die het zich kunnen permitteren om er zelf voor te betalen. En dat worden er steeds meer. Hè. Ja. Dus dat betekent dat er deze geneesmiddelen die voegen echt iets toe. Het heeft echt zin om serieus na te denken om deze geneesmiddelen te gebruiken. Maar ze zijn gewoon voor een heleboel mensen gewoon niet beschikbaar. Het heeft alles met kosten te maken. En daarom is het zo onwijs belangrijk wat het Zorginstituut onder andere nu aan het doen is. Wij hebben het vergoedingsdossier voor onze geneesmiddelen voor de behandeling voor overgewicht en obesitas, dat hebben we ingediend.
13: Mm-hmm.
14: Dus het Zorginstituut is nu dat dossier aan het beoordelen. En dan gaat aan de hand van de data die we hebben aangeleverd, maar ook de discussie die we erover voeren, gaat zij kijken op basis van deze wetenschappelijke informatie, voor wie zouden we het nu beschikbaar kunnen gaan stellen.
13: En zouden we die groep toch wat kunnen oprekken?
14: Deze laatste generatie geneesmiddelen zijn nog helemaal niet vergoed voor mensen met obesitas. Dus de enige manier om ze nu te gebruiken is door er zelf voor te betalen.
13: Ja.
14: En daar wringt ons solidaire zorgstelsel, omdat heel veel mensen het niet kunnen krijgen.
13: Ja. Jullie concurrent heeft natuurlijk nu wel een betaalbare spuit op de markt gebracht. Hè? Want dat is natuurlijk ook een manier om het meer toegankelijk te maken. Voor de concurrent zeggen, dat heeft ook in het FD al gestaan. Hè, dat zij nu ook met een betaalbare variant komen. Dus die gaat dan naar zo'n 100 euro iets van 300 naar 100. Dat helpt natuurlijk wel. Ja,
14: betaalbaar is relatief overigens. Omdat 100 euro is denk ik voor een aantal mensen ook nog steeds een heel veel.
13: Maar misschien
14: gaat
13: het wel helpen ook dat de zorgverzekeraars en het Zorginstituut meer bereid zijn om dit ook op te nemen in het pakket, hè, als het goedkoper wordt. Ja, want zo werkt die markt natuurlijk.
14: Ja, dus terug dan naar dat vergoedingsdossier.
13: Ja.
14: Dus om vergoeding te krijgen zal je eerst een vergoedingsdossier moeten indienen. Dus onze concurrent heeft naar ons weten nog helemaal geen vergoedingsdossier ingediend. Dus heeft toch helemaal geen aanvraag ingediend om het geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Dat hebben wij wel gedaan. En wij hopen echt op redelijke termijn samen met het Zorginstituut tot een groep mensen te komen waarvan we allemaal vinden, daar moeten we nu onmiddellijk een oplossing voor hebben. Daar moeten we nu onmiddellijk voor beschikbaar gaan maken. En hopelijk gebeurt dat heel snel.
13: Ja, en hoe gaat die markt zich dan verder ontwikkelen? Maar heel belangrijk ook, wat zijn de bijwerkingen? Kom je ooit nog van een afslankspuit af? Ik ga er zo meteen over praten met Marco Frenke. Hij is de directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland. Blijf luisteren.
9: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Europa is een fantastisch continent. We hebben alles wat ons hartje begeert.
1: Europe is going in some bad directions.
2: Maar voor hoe lang nog?
3: In Make Europe Great Again kijken we elke dag hoe Europa zich redt in tijden van Trump, Poetin en Xi.
4: Is Europa deze week een beetje greater geworden?
5: Long live Europe. Vive l'Europe. Merci.
3: Een extra lange aflevering elke vrijdag in je podcastfeed.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
8: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. En de treinen tussen Vendraai en Boksmeer in Limburg gaan morgen weer rijden. Treinverkeer lag dagenlang stil door de grote natuurbrand die aan beide kanten van het spoor woedde. Maar vandaag kreeg de brandweer het vuur onder controle. Vervoerder Arriva zet de rest van de avond nog bussen in. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Welkom bij het tweede halfuur. Fijn dat je luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de afslankmedicijnen. Het is natuurlijk ontzettend populair. Het is een grote business. Het helpt ook heel veel mensen. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Zal dit verder gaan groeien, deze business. Eerder deze week sprak ik al met journalist Vera Spaans over haar ervaringen. Ik noem het dan toch nog 1 keer met Ozempic. Verder ga ik niet namen noemen van geneesmiddelen. Ze praat er namelijk heel open over in haar Parool-column. En ik sprak ook met de topman van de zorgverzekeraar CZ. Die echt wijst van, die spuit is niet de oplossing voor het probleem. We moeten veel meer kijken naar preventie en naar de obese samenleving, omgeving waar we eigenlijk in leven, waar de verleidingen overal om de hoek komen kijken. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Vandaag spreek ik met Marco Frenke. Hij is algemeen directeur van farmaceut Eli Lilly Nederland, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf. Een farmaceut die heel veel verschillende geneesmiddelen maakt, maar onder andere ook een van de middelen rond afslankmedicatie. En dat is vooralsnog een spuit. Ja. Eigenlijk voor de hele markt.
12: Klopt.
11: Maar er komt misschien nog wel wat nieuws aan. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De enorme concurrentiestrijd die ook gaande is. En de gevolgen Van deze medicatie. En dat is denk ik wel een heel belangrijk punt om te benoemen. Want bijwerkingencentrum Lareb heeft het bijvoorbeeld over diarree, overgeven, hoofdpijn, vermoeidheid. In Amerika zijn er ook tandartsen die spreken van gebitsproblemen. In hoeverre zijn deze medicijnen nou gevaarlijk? Je bent nog nooit zo lang stil geweest in het eerste half uur.
2: Nee, gevaarlijk was ik ook niet op. Ik zie het gebruik van deze geneesmiddelen namelijk totaal niet in de context van het woord gevaarlijk. Dus daarom was ik even, werd ik verrast door het gebruik van het woord gevaarlijk.
11: Ja.
2: De geneesmiddelen, dat zal elke dokter, een apotheker, een geneesmiddelontwikkelaar zal zeggen, er is geen geneesmiddel zonder bijwerkingen. We gaan iets in het lichaam stoppen wat er normaal gesproken niet is. Dat heeft effecten. En hopelijk een heleboel positieve effecten. En soms heeft het ook een aantal negatieve effecten. Wat ik straks al aangaf, deze generatie geneesmiddelen die nu wordt gebruikt voor de behandeling van overgewicht, dat zijn geneesmiddelen die kennen we eigenlijk al, of type geneesmiddelen die we al heel lang kennen voor de behandeling van diabetes. Dus het goede nieuws is dat we met dit soort geneesmiddelen al best wel veel ervaring hebben. En dat betekent dat...
11: Hoe lang al? Hoeveel jaar?
2: Volgens mij begin die jaren, begin van deze eeuw. Dus sinds 2000 dat dit type geneesmiddelen beschikbaar is.
11: Ja.
2: Wat ik straks vertelde, het zijn geneesmiddelen die aangrijpen op darmhormonen. En daar komen ook de meeste bijwerkingen uit voort. Dus de meest voorkomende bijwerking die als je al bijwerkingen krijgt, die hebben met problemen met maag-darmstelsel te maken. En je noemt ze. Dus mensen die last hebben van hun buik, mensen die misselijk zijn, diarree, dat soort zaken. Dat kan gebeuren. Dat is meestal best mild van aard.
11: Mm-hmm. Ja, tenzij je mensen hebt die zelf gaan dokteren en die dan veel te hoge doseringen gaan nemen, waardoor ze gaan braken.
2: Precies, dus daar komen we bij het punt van, het is belangrijk dat je dit soort geneesmiddelen onder begeleiding van een goede begeleiding van een arts, dat je dat doet. Want te snel ophogen van de geneesmiddelen leidt tot allemaal dit soort problematiek.
11: Ja.
2: En dus dat is waarom het belangrijk is dat je goed begeleid wordt. En dat je rustig, als je de dosis al wil opbouwen, want de vraag is, moet je de dosis überhaupt opbouwen? Maar als je dat wil in begeleiding, onder begeleiding van je dokter, dan moet je dat voorzichtig en rustig aan doen.
11: Vera Spaans vertelde, het zorgt er eigenlijk voor dat ik geen food noise meer heb. Dat ik niet continu bezig ben met denken aan eten. Dus het doet ook iets met je hersenen. Dat communiceert met elkaar.
2: Ja.
11: Dat hoorde ik jou ook een bepaalde manier zeggen. Betekent dat dat ook al je lusten wegneemt?
2: Dat het al je lusten wegneemt?
11: Ja, mensen hebben allerlei lusten.
2: Dan...
11: Nou ja, het doet iets met je centrum, wat iets doet met je lusten, dus neemt het ook... Ja, die sekslusten weg.
2: Ja, idee? Nee, het grijpt aan op je spijsverteringssysteem.
11: Dus dat staat daar helemaal los van?
2: Ja, dit is een hele goede vraag. Daar zouden wetenschappers voor erbij moeten halen. Dus ik kan de vraag niet heel goed beantwoorden. Maar het heeft echt vooral te maken met je lust naar eten en snacken en snoepen. Ik heb niet eerder gehoord over invloed die het zou hebben op je sekslust of andere vormen van lusten.
11: Ja.
2: Het is een interessante vraag.
11: Er wordt natuurlijk ook heel veel geroepen. Hè? Dus bijvoorbeeld... Die gebitsproblemen, hoe kijk je daarnaar? Is dat een bekende bijwerking?
2: Ze komen ongetwijfeld voor. Er zijn ook andere, wel bijzondere bijwerkingen die ik de afgelopen periode voorbij heb zien komen. Maar ze zijn wel heel uitzonderlijk. Dus ze komen niet heel veel voor. Waarmee ik nogmaals niet wil zeggen dat ze niet voorkomen. Maar ze komen zeer beperkt voor. En het is ook helemaal niet zo gemakkelijk om een één-op-één correlatie te leggen tussen het gebruik van een geneesmiddel en dergelijke bijwerkingen. Want het kan ook zijn dat die persoon op dat moment ook nog andere geneesmiddelen gebruikt. En het is ook al in het programma aan bod gekomen, mensen met overgewicht, die hebben helaas ook nog een aantal andere gezondheidsklachten. Het kan best zijn dat iemand daar ook al behandeling voor ondergaat. Dan is het helemaal niet makkelijk om een link te leggen tussen de bijwerking en wat het nou daadwerkelijk heeft veroorzaakt.
11: Ja, jullie zeggen van we weten eigenlijk al heel veel en dat heeft met diabetes te maken. En Vera Spaans zei volgens mij ook in een van haar columns, het is niet zo dat je ineens twee oren erbij krijgt. Hè? Dat heb je eigenlijk al bij deze mensen kunnen zien. Toch is dit nu een andere groep die het gaat gebruiken. Kan je dat wel echt met elkaar vergelijken op die manier? Of is er toch ook onvoldoende wat jullie nog weten op de lange termijn?
2: We moeten beslist veel meer gaan leren en veel meer begrijpen en veel meer weten over het gebruik van deze geneesmiddelen.
11: Ja.
2: Dus we zijn als geneesmiddelontwikkelaar ben je er trots op als het lukt om na een lange reis van geneesmiddelontwikkeling een geneesmiddel ook daadwerkelijk beschikbaar te mogen maken voor mensen. Maar dan stopt onze nieuwsgierigheid totaal niet.
11: Nee.
2: Dus we gaan door met het onderzoeken van het geneesmiddel.
11: Maar dat is natuurlijk wel spannend. Hè? Het is goed dat jullie dit dooronderzoeken, maar het is natuurlijk wel spannend voor de mensen die het gebruiken of overwegen het te gebruiken. Want zo'n punt bijvoorbeeld is, kom je er ooit nog van af?
2: Ja.
11: En er zijn heel veel mensen begonnen, ook Vera en Spaans vertelde daarover, ja, niet wetende dat ze er eigenlijk nooit meer vanaf zou komen. En, ja, en wat is nou jullie visie daarop?
2: Ja. Dus onze kennis op dit moment is, op het moment dat je stopt met het gebruik van de geneesmiddelen, dan is de kans groot dat je weer aankomt. Daarin is niet elke patiënt hetzelfde. De een komt heel veel aan en komt weer op zijn oude gewicht. Een aantal mensen komen wel weer aan, maar niet tot terug het oude gewicht waar ze starten.
11: Mm-hmm.
2: Maar om het simpel te benaderen zou je kunnen zeggen, als je stopt met behandeling, dan ga je in ieder geval weer aankomen. En dat is iets wat we veel beter willen begrijpen. Dus wij zijn ook nu onderzoek aan doen naar die behandelduur. Wat gebeurt er in het lichaam? Hoe gaat jouw metabool systeem, hoe gaat dat zich misschien wel aanpassen naar deze nieuwe situatie? Zit er ook in het metabolisch systeem, zit er misschien ook wel een lerende werking van je eigen lichaam, wat zich weet aan te passen naar die nieuwe situatie? Dus we hebben nog hele belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe lang moet je doorgaan met een behandeling? Zou je kunnen zeggen dat bijvoorbeeld na 3 jaar of na 5 jaar of na 10 jaar...
11: Ja,
2: zie je wel een effect en kom je misschien wel weer aan, maar is het acceptabel wat er gebeurt? Of zit je er echt, als
11: voor
2: je echt
11: leven
2: op dat gewicht
11: vast,
2: wil blijven?
11: Daar moet je dus wel rekening mee houden, dat dat ook eruit kan komen.
2: Op basis van de kennis die we nu hebben, kan je niet anders dan zeggen dat om op dit gewicht te blijven, moet je het geneesmiddel blijven gebruiken.
11: Ja.
2: Maar nogmaals, ik hoop dat we de komende maanden en jaren veel meer informatie kunnen gaan delen, wat mensen gaat helpen om hier beslissingen over te nemen.
11: Ja, en zouden jullie dan ook, vanuit de business denk ik niet, genegen zijn om een middel te gaan ontwikkelen waar je gewoon na een jaar mee kan stoppen? Want het is natuurlijk ook wel voor
2: Waarom
11: de business.
2: Niet?
11: Ja, weet ik niet. Ik wil niet zeggen dat jullie, maar er zijn allemaal beelden over de farmacie, maar als wij dit voor ons leven moeten gebruiken, de mensen om wie het gaat,
2: ja,
11: dan is dat natuurlijk wel lekker voor jullie.
2: Ja.
11: Als business case.
2: Ja. Kijk, wij zijn.
11: Ik wil het gewoon even eerlijk benoemen.
2: Ja, we zijn geneesmiddelontwikkelaars. Dus wat wij willen is nieuwe geneesmiddelen maken die er vandaag nog niet zijn. Medicijnen voor morgen die mensen helpen langer, gezonder en gelukkiger te leven.
11: Mm-hmm.
2: Die hele reis van geneesmiddelenontwikkeling, daar hebben we geld voor nodig. Dus het geld wat wij verdienen, dat steken we in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dat is waar het ons om gaat. We willen mensen beter maken. En waar we het straks ook al over hadden, de groep mensen die in aanmerking komt voor een behandeling met dit soort geneesmiddelen, die is zo groot. En er zijn nog relatief zo weinig mensen die echt het geneesmiddel kunnen gaan gebruiken. Daar is echt nog heel veel werk aan de winkel. En ook behandelduur, als op een gegeven moment uit onderzoeken blijkt dat een behandelduur van 1 jaar een hele adequate behandeling is, dan gaan we dat beslist adviseren.
11: Ja. Ja, dat is echt zo. Dus niet te denken van laten we het maar zo laten, want dan zit iedereen de rest van zijn leven. Nogmaals, ik wil niet heel negatief doen.
2: Ik snap wat je wil zeggen.
11: Weet je, het is ook gewoon een zakelijk bedrijf die gewoon denkt, ik moet zoveel mogelijk. Je hebt aandeelhouders, die vinden daar ook allemaal wat van.
2: Ja. Ja.
11: Wat is het belang om het te doen?
2: Dus zeker zijn we blij met het feit dat we geld verdienen met deze behandeling, zodat we daar meer geneesmiddelen voor kunnen ontwikkelen. Maar de basis van wat we zeggen, de basis van wat we adviseren, de basis van wat we kennen en weten, is gewoon wetenschap. En als de wetenschap ons vertelt wat de juiste behandeling en de juiste inzet van deze geneesmiddel is, is exact dat wat wij zullen gaan volgen.
11: Ja. Er zijn ook heel veel onderzoeken die er worden gedaan. En Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat de mensen die GLP-1 gebruiken, dat is het stofje in die afslankspuit, gemiddeld 700 calorieën minder per dag eten. Dat is ongeveer, een grote maaltijd minder. Een dikke grote maaltijd.
2: Ja, dit is een uitgebreide lunch, denk ik.
11: Uitgebreide lunch met wat tussendoortjes en een wijntje misschien nog. En dat dus de uitgaven aan boodschappen en restaurants ook zullen dalen. Is dat ook iets wat jullie zien dat dit tot effect heeft?
2: We hebben de afgelopen maand, de maand maart was obesitasmaand en die werd afgetrapt op 4 maart met Wereld Obesitasdag. Dan hadden we een uitwisseling van Nederlandse en Amerikaanse wetenschappers over dit onderwerp. En de Amerikaanse wetenschapper vertelde over hoe zij welke ontwikkeling zij in Amerika zien die verder gaat dan mensen die afvallen. En dus hoe de samenleving aan het veranderen is. Ja. En er kwamen veel van dit soort voorbeelden voorbij. Wat mensen eten, maar ook dat je ziet dat restauranthouders daar hun menus op aan het aanpassen zijn. Wat mensen kopen in de supermarkt. En dat de supermarkten daar hun aanbod aan het aanpassen zijn.
11: Ik hoorde al verhalen van een nieuwe deo, omdat mensen anders, dat ze daarmee bezig zijn.
2: Oh ja?
11: Ik weet niet of dat klopt, hoor.
2: Ik ken het niet.
11: Maar, maar misschien ook omdat je smaak anders schijnt te worden. Is dat iets wat je herkent als bijwerking?
2: Dat
11: ze daar, wat doet de voedingsmiddelenindustrie dan om nieuwe producten te creëren?
2: Nou, we weten dat ze volgen deze ontwikkeling, volgen ze op de voet.
11: Ja.
2: Dat weten we. Het is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling, ook voor hun marktsegment. Dus zeg maar, als de wensen en de noden van de consument verandert, dan ga je als voedingsmiddelenontwikkelaar ga je daar wel natuurlijk rekening mee houden. Ja. Dus ze volgen dit op de voet.
11: Ja, je misschien zou eten waardoor je niet misselijk wordt of zo, in combinatie
2: maar ik denk
11: met
2: ook hoe je het. Ik denk het type eten, maar ook hoe je het verpakt.
11: Ja.
2: Hoe je het aanprijst. Ik kan me voorstellen dat de voedingsmiddelenindustrie daar allemaal over nadenkt.
11: En dat is ook wat ik ontzettend begreep van de topman van CZ gisteren, is dat het ook iets, het heeft ook iets pervers. Hè? Dus die voedingsmiddelenindustrie heeft ons dik gemaakt. Mogen we toch wel zeggen, ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Je kijkt nu een beetje mooi.
2: Ja, dus volgens mij hebben we toch zelf ook een verantwoordelijkheid in. Maar goed,
11: er is een individuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar we weten allemaal, die verleiding en de marketing is enorm. Er zit veel te veel suiker in allerlei producten. Ja. Je kan bijna niets gezonds in supermarkten krijgen. Of wat je kan kopen is ontzettend duur.
2: Ja.
11: En dan gaan we dat oplossen uiteindelijk met een spuit.
2: Dat
11: blijft toch wel iets geks. Heb je dat gevoel ook?
2: Ik bedoel, als je met je kinderen door de supermarkt loopt.
11: Ja.
2: Zij slaan aan op roze, felgroene, blauwe verpakkingen. En dat zijn vaak snoepjes. En dat dat zien we allemaal. En het is natuurlijk wel heel gek dat je, als je zou zeggen, aan de ene kant verleiden we de mensen om te veel te gaan eten. En dan gaan we dat aan de andere kant gaan we dat oplossen met geneesmiddelen.
11: En dan vervolgens gaan zij weer een ander businessmodel bedenken. Waardoor, zo blijf je bezig. Ja.
2: Nou, voor de duidelijkheid, wij zijn geneesmiddelontwikkelaars. Wij produceren geen voedsel. Maar dat daar iets geks in zit, dat begrijp ik heel goed. En daarom is het wel belangrijk dat we helder blijven zien wat obesitas is. Het is een probleem die niet één oorsprong heeft. En het is ook niet een probleem wat je niet met één aanpak oplost.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
11: Je luistert naar BNR's Big Five van de afslankmedicijnen. Later deze week zal ik nog praten met Lisbeth van Rossum. Zij is echt dé autoriteit als het gaat om obesitas en stressonderzoek. Ze is verbonden als hoogleraar aan het Erasmus MC. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe zij kijkt naar de enorme opkomst van deze medicatie en de mogelijke lange termijn effecten. Vandaag spreek ik met Marco Frenke. Hij is de topman van farmaceut Eli Lilly Nederland. Een van de makers van de afslankspuiten. We hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. Ik sprak eerder met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar ZZ. En die wilde graag het volgende eigenlijk van de topman van Novo Nordisk weten. Maar zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, die moest wegens privéomstandigheden die we heel goed begrijpen, moest hij op het allerlaatste moment afzeggen. En heel fijn dat jij zo snel hier, totaal onvoorbereid, maar je weet alles van jouw vakgebied, natuurlijk heen hebt weten te komen. Maar deze vraag kan eigenlijk ook aan jou. Luister maar.
12: Ik zou wel eens willen weten, hoe voorkomt u dat effectieve obesitasmedicatie vooral terechtkomt bij de mondige en daadkrachtige patiënt, in plaats van de kwetsbare groep die juist de meeste gezondheidsverlies hebben? Welke rol hebben zij daarin?
2: Ja, het is echt een heel belangrijk thema wat Joep de Groot aansnijdt. En daar hebben we het denk ik eerder al over gehad. Er is veel aandacht voor dit onderwerp. We zien dat geneesmiddelen echt een rol kunnen spelen. Wat niet wil zeggen dat geneesmiddelen de oplossing voor het probleem zijn, maar ze kunnen echt wel een belangrijke rol spelen. Maar we zien dat de echt effectieve geneesmiddelen, dat ze beschikbaar zijn, maar nog niet voorgoed beschikbaar zijn. Dat betekent dat de mensen die de geneesmiddelen nu gebruiken er zelf voor moeten betalen.
11: Happy few.
2: Precies, heel fijn voor die mensen. Maar er zijn een heleboel mensen die echt heel erg goed in aanmerking zouden kunnen komen voor een behandeling, maar die kosten daarvoor zelf niet kunnen dragen. We hebben net verkiezingstijd achter de rug. Als je rond verkiezingstijd met een microfoon de straat op gaat en je stelt de vraag over wat vind je belangrijk over zorg, dan zal iedereen zeggen: ik ben trots op het zorgsysteem dat we hebben. Ik vind dat ik recht heb op toegang tot alle zorg en die moet er voor iedereen volledig vergoed beschikbaar zijn.
11: Ja.
2: Dus vergoede zorg is een belangrijk onderdeel van het solidair stelsel wat we met z'n allen hebben gebouwd in Nederland.
11: Maar wat is jullie rol ook daar dan bij? Want dat is eigenlijk ook zijn vraag.
2: Ja, precies. Ja, dus ervoor zorgen dat er voor een groep mensen die het echt nodig hebben, dat er een vergoede oplossing komt, dat is het allerbelangrijkste. Dat vinden wij ook, daar spannen we ons ook voor in.
11: Mm-hmm.
2: Daarom hebben we recent het vergoedingsdossier voor ons geneesmiddel ingediend bij het Zorginstituut. Daar zijn we een heel goed overleg met het Zorginstituut hoe zo'n dossier eruit moet komen te zien. Welke vragen willen we graag kunnen beantwoorden met dat dossier? En hoe gaan we dat vervolgens beoordelen? Dat proces dat loopt nu. En het Zorginstituut gaat aan de hand van dat dossier beoordelen. Is er een groep mensen voor wie we vinden dat we echt een vergoede oplossing beschikbaar moeten gaan maken? En dan gaat het Zorginstituut dat advies aan de minister van Volksgezondheid geven.
11: Okay.
2: Die dan kan besluiten om het geneesmiddel toe te laten voor een specifieke populatie mensen.
11: Dus dat
2: in het
11: je echt voor mensen in een bepaalde sociaal-economische positie zegt, daar maken we een uitzondering voor, dan daar rekken we de regels een beetje voor op.
2: Waarschijnlijk, nee, daar hoef je de regels niet voor af te op te rekenen.
11: Okay.
2: Dat spreek je gewoon af in het vergoedingssysteem.
11: Nee, maar de regels, moeten dan iets aangepast worden. Ja.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Dus we volgen gewoon het systeem zoals we dat in Nederland hebben als het gaat om toegang tot vergoede toegang tot geneesmiddelen. Of dat nou je diabetes geneesmiddel is, of je hoge bloeddrukbehandeling of een obesitas, daar hebben we een systeem voor. En dit is wat we nu ook gewoon keurig aan het volgen zijn, waar het Zorginstituut een belangrijke rol in speelt.
11: Maar ik snap dan niet hoe dat met die uitzondering zit. Wat gaat er dan anders worden voor die mensen?
2: Je hoeft geen uitzondering te maken als je samen met elkaar afspreekt voor welke groep mensen vinden we nu dat deze geneesmiddelen beschikbaar moeten komen.
11: Okay.
2: En dat zou je kunnen doen. Dat ga je doen. Meestal ga je dat doen aan de hand van parameters zoals je die uit de wetenschappelijke studies haalt. En het is aannemelijk, en daar heeft het Zorginstituut ook al uitgebreid over gecommuniceerd, het is aannemelijk dat we gaan kijken naar een groep mensen met een bepaalde BMI, voor wie we vinden, daar moeten de geneesmiddelen beslist voor worden beschikbaar gemaakt.
11: Uiteindelijk is het ook gewoon een concurrentiestrijd tussen farmaceuten. Hè? Je hebt Novo Nordisk aan de ene kant, de Deense fabrikant die als eerste met dit middel op de markt kwam. En uiteindelijk is Eli Lilly later op de markt gekomen. En er is wel nu een opmars gaande. Hoe kijk je zelf naar die concurrentiestrijd?
2: Die concurrentiestrijd leeft denk ik vooral in media.
11: Oh, oké. Okay. Jullie zijn gewoon vriendjes.
2: Om heel eerlijk te zijn. Nou, ik ken Sanne redelijk goed.
11: De topman van Novo Nordisk Nederland.
2: Exact.
11: Ja.
2: We hebben prima contact met elkaar. Dus we zijn in die zin zijn we geen vijanden van elkaar. En wat ik al eerder aangaf, we zijn heel druk bezig met het toegankelijk maken van onze geneesmiddelen voor mensen die het nodig hebben.
11: Maar jullie aandeelhouders denken daar natuurlijk wel anders over, toch? Die willen gewoon, er moet één winnaar zijn. Dit heeft ook met beleggers, dit heeft allemaal invloed op elkaar.
2: Aandeelhouders zijn natuurlijk heel blij als je als bedrijf heel succesvol bent. Maar een van de aspecten waar aandeelhouders ook naar kijken is niet alleen het succes van de verkochte geneesmiddelen, maar ook naar de toekomst van het bedrijf. Dus een van de redenen waarom aandeelhouders kiezen voor het aandeel Lilly gaat niet alleen om de verkoop van dit geneesmiddel, maar gaat ook om onze pijplijn. Welke nieuwe geneesmiddelen zitten er allemaal nog aan te komen?
11: Mm-hmm.
2: Wat voor een bijdrage gaat dit bedrijf
11: komen? Maar je kan natuurlijk niet ontkennen,
2: leveren.
11: Kijk, die afslank, dat is een enorme markt nog.
2: Ja.
11: Daar kan nog heel veel in worden genomen.
2: Ja.
11: En jullie aandeelhouders willen natuurlijk ook gewoon dat jullie keihard gaan inzetten op die wedstrijd.
2: Ja, maar
11: uiteindelijk gaat er eentje met de poet vandoor.
2: Ik denk niet dat gaat gebeuren.
11: Deze
2: wereld is zo groot.
11: Ja.
2: Er zijn zoveel mensen voor wie er een oplossing moet komen. Dat ik geloof niet dat er één iemand die hele wereld in beslag gaat nemen. En elke mens is anders. Iedereen heeft een andere oplossing nodig. Ik denk dat er nog veel meer organisaties bij gaan komen die ook behandelingen beschikbaar zullen gaan maken. Die allemaal hun plek in deze markt gaan krijgen.
11: Er zijn er nu al heel veel. Hè? Er zijn ook patenten afgelopen nu in Azië. En je ziet dat er gewoon heel veel nieuwe bedrijfjes ook op de markt komen. Dat is ook wel misschien schrikken dat er zoveel bedrijven op de markt komen. Nieuwe partijen.
2: Ja, nou ja, er zijn gewoon heel veel bedrijven die zien dat dit een marktsegment is waar heel veel aandacht voor is, waar ook een hele grote medische noodzaak is. Dus er zijn heel veel bedrijven die zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe obesitasgeneesmiddelen.
11: Ja. Wat komt er voor nieuws aan? Wat komt er voor nieuws aan? Want jullie zijn nu ook bezig om hier fabrieken neer te zetten, begrijp ik.
2: Ja,
11: om het betaalbaarder misschien te maken.
2: Ja, dus Lilly heeft eind vorig jaar besloten om een productiefaciliteit ook in Nederland te gaan bouwen. Daar zullen we pillen, orale behandelingen zullen we daar gaan maken. Dat is een van de aspecten waar we in onze productiefaciliteit ook in Nederland te gaan bouwen. Daar zullen we pillen, orale behandelingen.

0: ja. val je steeds sneller van af.
1: Exact. Als je een nieuw geneesmiddel wil introduceren, dan moet je op zijn minst beter zijn dan wat er al is. Dus daar kan gebruikersgemak kan een rol zijn. Maar effectiviteit is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Kan het ook te snel? Dat je te snel afvalt? Want dat is natuurlijk ook wel. Sommige mensen vallen nu heel snel af. Als ik kijk naar Vera Spaans, die was echt 12, 13 kilo in een paar maanden tijd kwijt. Dat is natuurlijk veel.
1: Ja, ik heb er ook wat over gelezen. Ja. Er is over geschreven dat er werd gesuggereerd, kan je te snel afvallen? Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat dat is, te snel afvallen. Tot welke problemen dat zou leiden, maar
0: dat zeggen deskundigen, dat je gewoon niet te snel moet afvallen. Dan krijg
1: anders
0: je ook, nou ja, je huid gaat ook te snel dan. Hè, dan krijg je enorme uitgerekte huid als je te snel gaat. Dat is maar één van de voorbeelden. En verder ben ik ook geen, misschien voor je spiermassa, daar zijn we nog niet aan toegekomen. Heel snel, ja, want we moeten eruit eigenlijk. En ik heb nog de kettingvraag voor morgen. Ja. Dus als je die kort en bondig zou willen stellen, voor Anne Roes, zij is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen van abnormaal eetgedrag aan de Universiteit van Maastricht. Wat zou je dan aan haar willen vragen?
1: Ja, en leuk dat professor Van Rossum ook bij jullie in de uitzondering is. Dat is denk ik ook echt wel de expert als het gaat over wetenschappelijke kennis en wetenschappelijk onderzoek naar deze aandoening. En ik wil haar metafoor graag gebruiken. Het is een metafoor die ze heel veel gebruikt in haar presentaties. Daar vergelijkt ze obesitas en ook de aanpak van obesitas als een bad water dat vol, of een bad dat vol zit met water. En ze zei, om obesitas echt goed aan te pakken, moet je eigenlijk twee dingen doen. Eén, je moet de kraan dichtdraaien. Dus je moet ervoor zorgen dat er niet nog meer water het bad inloopt. Dus je moet het probleem helpen voorkomen. Je moet voorkomen dat er nog meer overgewicht is. Het andere is, je moet ook de stop uit het bad trekken. Dus je moet ook ervoor zorgen dat het water eruit loopt. Dus je moet het ook aanpakken. Dus je moet voorkomen dat er overgewicht ontstaat. Ja. En als er overgewicht is, moet je het ook aanpakken.
0: En dus jouw vraag?
1: En mijn vraag aan mevrouw Roes is, hoe ziet zij met haar kennis van met name de voorkant, dus voorkomen dat mensen overgewicht ontwikkelen, hoe ziet zij de combinatie van beide en hoe noodzakelijk is het dat we aan beide kanten aandacht besteden?
0: Oké. Het is een mooie vraag, geen kort en bondige, maar dank voor de vraag. En nogmaals dank dat je zo snel hier bent gekomen. Marco Frenke, de topman van Farmaceut Eli Lilly Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: ik ben professor Casper van Eyck. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. Ik kan je niet wachten. Dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
1: Neem Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op in uw testament. En support Casper van Eyck en zijn team met hun onderzoek.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Veenrij. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, dan moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
10: Het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora. Wat een heerlijke plek. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen op of tijdens hun vakantie toch stiekem aan werk en carrière denken, tot bezinning komen en liggen te mijmeren over hun volgende carrière-stap. Want ja, nog een jaar in de file naar die helse kantoortuin, nog langer in die verstikkende groepsapp van de afdeling, of nog meer van die toxische manager? Dat niet! En juist daarom halen wij 6 weken lang iedere week een ander werkmerk naar Playa del Amstel. Om te vertellen over hun werkgeversbelofte, over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen. Speciaal om al die mijmerende mensen te inspireren. En natuurlijk ook voor alle vakgenoten wiens werkmerk wel een update kan gebruiken. De BNR at Work Zomer Special. Iedere week een ander werkgeversmerk.
11: Ja, heerlijk hier jongens, hè?
12: Ja.
11: Zon, zee, strand en Friesland Campina. Deze week gaan we in gesprek met Tjeerd van Friesland Campina. Arjan, neem ons eens mee. En wat weten we over dit mooie merk?
12: Ja, wat weten wij over Friesland Campina? De wortels van deze coöperatie die gaan terug tot 1871. Dat is al even geleden. Toen Nederlandse melkveehouders zich begonnen te verenigen. Daar is alles begonnen. En het huidige bedrijf Friesland Campina ontstond in 2008 door de fusie van twee hele grote merken, Friesland Foods en Campina. Het bedrijf is onder andere bekend van de productie van de merken Campina, Fristi, Chocomel, Mona, Milnerkaas en nog veel meer. En ze hebben vestigingen in ongeveer 30 landen, maar hun producten worden verkocht in meer dan 100 landen. En dat doen zij met een team van zo'n 19.500 medewerkers.
11: Dat is een hoop. En bij Friesland Campina werkt, ik zei het net al, Tjeerd van den Berg. Welkom Tjeerd. Jij bent Global Employer Brand Manager bij Friesland Campina. Ja, waarom heb jij zelf ooit eigenlijk voor Friesland Campina gekozen?
13: Oeh, dat is een goeie. Ik ben als referral binnengekomen. Dat is natuurlijk iets waar wij ook heel erg op richten vanuit employer branding. Wat ik heel leuk vind is aan Friesland Campina, ook als ik het vaak met vrienden daarover heb, is mensen kennen onze consumentenmerken heel goed. Dus Chocomel, Campina. Maar de business is zoveel meer divers en global dan je zou denken. Dus we hebben een hele ingrediëntenbusiness, een professional business, private label. Dus dat gaat veel groter. Dus de impact die je maakt binnen zo'n organisatie is gewoon gigantisch. Ja, en vanuit employer branding kun je natuurlijk al die verhalen vertellen. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
11: Maar nu zat je bij Nike en bij Tommy Hilfiger en Molly. Allemaal hippe, coole, kekke bedrijven waar iedereen wil werken. En nu maak je melk.
13: Ja, maar het purpose-stuk daar is juist weer, en niet dat die andere bedrijven dat niet hebben. Fashion is bijvoorbeeld heel leuk om in te werken, want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Heel veel celebrities.
12: Heel snel endorsements, aantrekkelijk. Ja.
13: Het is snel, mensen vinden het heel snel gaaf. Maar hier zit een heel mooi purpose-verhaal. Dus je gaat echt bezig met voeding voor de wereld. Je hebt bijvoorbeeld in Azië. Onze producten dragen heel erg bij aan het gevecht tegen ondervoeding van kinderen bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel een heel purposeful verhaal. En dat is vanuit employer branding om mensen daarbij te trekken is natuurlijk heel gaaf.
11: Ja, hey, en want ja, employer branding, dan kom je van die hippe, coole bedrijven met veel celebrities en glamour. En dan kom je bij Friesland Campina. Wat ben je toen gaan doen? Want jij wilde iets neerzetten.
13: Ja, nou we begonnen, want ik denk dat we hebben al heel lang een EVP, Unleash Your Nature. En eigenlijk vind ik dat een EVP is iets wat zich altijd doorontwikkelt.
12: Ik moet heel even uitleggen voor de luisteraars. Ja. EVP, Employer Value Proposition, een werkgeverswaardebelofte is het eigenlijk. Hè?
13: Nou, je belofte aan talent.
12: Precies.
13: En dat, bij ons is dat opgebouwd uit een aantal pilaren, dus het gaat heel erg over.
11: En heb jij die bedacht? Dus jij kwam daar en jij zei, jongens, Unleash Your Nature.
13: Nee, en dit is meteen heel grappig. Een employer brand en een employer value proposition is niet iets wat ik bedenk. Dat is iets wat in de organisatie leeft en ik haal het op. Dus we brengen het in kaart, maar dit moet vanuit de organisatie komen. Dus het is een stukje je purpose. Wat is je verhaal vanuit corporate communicatie? Wat zijn de brands? Wat doet de business? Dat komt allemaal samen in je EVP. Dus, en we hadden al, denk ik, een best sterk EVP staan met Unleash Your Nature. Dus we zijn eigenlijk gaan valideren. Van klopt dit nog met het soort talent dat wij nodig hebben? Wat is het echte verhaal wat je gaat vertellen?
12: Hoe doe je dat?
13: Heel veel interviews. Dus we beginnen vaak met interviews in de kritische doelgroepen. Dus kritische doelgroepen, wat is het hoog volume wat je aan gaat nemen? Kritische doelgroepen is ook wat is moeilijk te vinden talent, wat echt heel nodig is voor onze business om door te groeien.
12: Maar dan kom je bijvoorbeeld veel in techniek uit en in lab? Of...
13: Nou, dat is heel breed. So, we hebben dus de supply chain. Daar zitten operators, engineers, safety, quality. We hebben onze corporate rollen, dus dat is finance en IT bijvoorbeeld. We hebben ook heel veel commerciële rollen, dus in de opco's, de operating companies die we in verschillende landen hebben. Dus we hebben heel veel doelgroepen waar we op richten. Dus we hebben één global werkgeversmerk, maar we gaan heel erg kijken hoe maken we dit relevant in verschillende landen, verschillende regio's, maar ook voor verschillende businesses.
12: Oh ja.
11: En dat is dan Unleash Your Nature. Vertaal je eigenlijk door naar diverse landen, diverse regio's, maar ook naar diverse doelgroepen, om dat voor hen relevant te maken.
13: Ja, want als je bijvoorbeeld in finance werkt, kun je een hele andere werkgeverschap ervaren dan dat je bijvoorbeeld in een fabriek zit. Dus we hebben dat global merk en dat zorgt voor consistentie. Dat is ons global verhaal. Maar we gaan dan ook heel erg uitdiepen, wat betekent dit voor iemand die in een fabriek werkt? Wat is voor die mensen belangrijk? Wat is de ervaring die zij hebben? Want je wil gewoon wel het authentieke verhaal.
11: Ja, en stel voor, je hebt iemand die werkt in Friesland in een fabriek en die is onderhoudsmonteur. Wat als je van Unleash Your Nature, wat betekent dat dan voor de onderhoudsmonteur? Hoe voelt hij, zij, x dat?
13: Nou, wat je ziet, en dat is dus, je hebt de supply chain heeft heel veel fabriekslocaties die niet per se bij een grote stad zijn. Dus je employer bent omgeeft zich vrij direct in die omgeving van 30 kilometer rondom een fabriek. Dat zijn wereldjes op zich. Die hebben vaak hun hele eigen cultuur. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is. Wat een engineer heel belangrijk vindt, is wat is de techniek waarmee ik werk. Dus wat is waar ben ik dagelijks mee bezig? Welke uitdaging ligt er? Maar binnen de supply chain ook. We hebben met melk te maken. Dus melk kan over datum gaan. Dus er zit heel veel druk om te zorgen dat zo snel mogelijk die melk van de boer naar de fabriek komt en zo snel mogelijk verwerkt wordt. Dus dat is een heel belangrijk deel van de ervaring die je hebt bij werken in een fabriek bijvoorbeeld. Ja, kijk me aan.
11: Ja, ik ben nog steeds een beetje aan het denken van maar dan ga je uitingen doen op basis van Unleash Your Nature. En dan wil je potentiële storingsmonteurs, onderhoudsmonteurs triggeren.
13: Ja.
11: Dus ik ben nog op zoek van wat is dan de uiting of wat is het employer brand. Waar je hen mee bereikt. Waardoor ze denken van, oh maar. Dat is interessant of dat raakt me. Ja. Vaak houden zij, is een aanname, maar vaak van praktische dingen. Of willen ze flexibele tijden of geld. En Unleash Your Nature klinkt heel hoogdravend. Ja. Supermooi, maar wel hoogdravend. Dus wat is dan die vertaling waardoor dat juist op dat niveau raakt? Dat is eigenlijk bevatte mijn stilte.
13: Dus inderdaad, we hebben Unleash Your Nature als propositie. En daar zitten een aantal pilaren onder. En dat gaat dan over het stukje purpose, over waar draag je aan bij. Dat gaat over onze cultuur, hoe werken wij met elkaar samen. Daar zit een stukje, wat is de impact bijvoorbeeld met producten of met de business die we leveren. En een stukje, hoe ontwikkel jij jezelf. Dat zijn de thema's hoog over. Maar wat wij dan gaan doen, dan gaan we met mensen daadwerkelijk in de fabrieken, gaan we interviews doen, ambassadeursverhalen maken, om te kijken wat spreekt nou aan en wat is nou de echte ervaring. En wat je vaak ziet is, enerzijds zit het op ontwikkeling, anderzijds zit het op met welke mensen werk je samen, welke technieken. Maar ook soms heel simpel, wat zijn de benefits? Want benefits zijn heel belangrijk voor die doelgroep.
12: Ja, zeker, gewoon wat is de waarde, wat zijn de contracten, wat zit er in het pakket?
13: Ja, is er een 13e maand?
12: Ja, ja, ja.
13: Wat zijn de salarissen?
12: Dus maar kun je het dan, om aan te haken op jouw vraag of opmerking, kun je het dan niet eigenlijk alles hangen onder Unleash Your Nature? Kun je daar niet alles aan haken?
13: Zeker, maar dat is dus ook het doel. Dus okay. Het doel is dat het startpunt is. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met onze eigen medewerkers als ambassadeurs.
12: Ja.
13: We gaan daar ook diepte interviews doen. We maken ambassadeurs verhalen met het echte verhaal. En dan gaan we ook kijken van wat zijn de dingen die belangrijk zijn per doelgroep. En dat gaan we doorvertalen naar bijvoorbeeld een campagne. Dus in dit geval, bij monteurs gaat het dus ook over de benefits bijvoorbeeld. Gaat het over met wie werk je, welke techniek.
12: Uh-huh.
13: Maar voor finance kan dat veel meer zijn op wat voor grootschalige projecten werk je aan mee. Dus het hangt van de doelgroep af hoe we dit doorvertalen.
11: Dus zeg maar, jullie belofte is unleash. En your nature, dat kunnen 100 verschillende your natures zijn. Ja. Omdat iedereen een andere identiteit heeft, andere behoeften. En dan wel een beetje gecategoriseerd.
13: Nou, en het inspirationele aspect is dus unleash your natural potential. En dat wij als organisatie alles doen om mensen in staat te stellen om dat te bereiken. En ook wat moet je daar zelf natuurlijk voor doen. En er zitten heel veel elementen aan die dus belangrijk zijn van ons als werkgever. En dat proberen we zo goed mogelijk te vertalen in onze campagnes en onze content.
11: Ja, en hoe je zegt, wij stellen iedereen in staat om het maximale uit zijn haar potentie te halen. Of is dat? Lijkt me ook best wel een klus, hè? Want jij bent dan employer brand manager. En ik kan me voorstellen, jullie zitten natuurlijk overal over de wereld. Dat je dan naar plekken toe gaat waar je nog niet bent geweest. Waar je nieuwe mensen ontmoet, andere culturen. Dat voelt heel erg inspirerend. Hè? Maar iemand die inderdaad dagelijks als storingsmonteur in een fabriek is, die beleeft dat weer heel anders. Dus hoe meten jullie dan verschillende potenties en hoe komen jullie die belofte na aan jullie collega's, inclusief jezelf?
13: Ja, nou ja, er zit een heel groot stuk vanuit. Hè, we hebben een rewards, we hebben een learning, we hebben een organisatie die eigenlijk daar überhaupt mee bezig is. Dus een stukje, hoe zorgen we dat mensen in fabrieken, in onze organisaties, de tools krijgen, de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk het startpunt. En daarna gaan we ook kijken naar de echte verhalen. Want je wil het ook doorvertalen naar iets wat mensen echt ervaren. Dus er zit een stukje, want wij zijn een COE, dus dat is een Center of Excellence. Dus wij zijn ook bezig met de HR-strategie doorvertalen naar de organisatie en naar extern. Misschien ga ik nu iets te veel in detail, maar
11: dan als je te veel in detail treedt, dan grijpt Arjan in. Want die net bij EVP trok hij ook.
13: Goed. Dus wij hebben heel veel policies en strategie als wat wij doen voor onze mensen. Dus dat is ook het startpunt van ons EVP en onze propositie. Dus wat doen wij voor medewerkers en hoe stellen wij ze in staat? En door middel van de verhalen van onze eigen medewerkers gaan we dat tot leven brengen.
11: Uh-huh. Wat zou jij. Welke kansen zie je nog? Want je hebt Unleash Your Nature.
13: Ja.
11: Je hebt het over die diverse doelgroepen. Ook de aanpak in de diverse gebieden. Maar waar liggen voor jou nu nog kansen waar je komende periode op wil focussen?
13: Nou, wat ik vind altijd heel leuk van employer branding is dat je kunt heel creatief zijn. En ik vind eigenlijk dat je het ook moet benaderen zoals je consumentenmerken benadert. Dus het gaat heel erg over experience in alle fases van bijvoorbeeld een traject, sollicitatietraject, de candidate experience. Dus het tot leven brengen in iedere schakel, dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook heel leuk vind, is dat we steeds meer bezig zijn ook met activaties. Want ik vind vanuit employer brand, je moet altijd zorgen, je moet daar zijn waar de mensen en waar jouw doelgroep zich bevindt. Dus de juiste boodschap, juiste moment, juiste doelgroep. We gaan bijvoorbeeld naar Zwarte Cross. We hebben een mooie activatie dicht bij fabrieken. Uh-huh. Ons team gaat daarheen. We werken dan samen met een influencer die ook met mensen...
11: Wie?
13: Sylvana IJsselmuiden.
11: Zegt me helemaal niets. Wat doet zij?
13: Je kunt het terugkijken. We hebben ook op Videoland hebben we namelijk met haar een aflevering gemaakt van What Gen Sees. Dat is van RTL 4.
12: Ja.
13: En daar gaat zij de fabrieken in, daar gaat zij naar boerderijen om echt werken bij Friesland Campina in kaart te brengen.
11: Ja.
13: En wat je ziet is, zij werkt ook heel goed met de doelgroep. Dus ze komt zelf uit Friesland, wat ook een leuke link is. Maar zij gaat dus op dat evenement in gesprek met mensen die niet bij Friesland Campina werken.
11: Ja.
13: Maar die wel binnen bijvoorbeeld technische beroepen vallen. En dan gaan we daar heel veel content omheen maken. En je ziet dat op dit soort evenementen, na zo'n evenement, krijgen we heel veel sollicitaties binnen in de buurt. Dus dit vind ik hele leuke creatieve manieren, ook om dicht bij onze doelgroep te komen.
12: En komt dat dan cheered uit de business? Komt die vraag bij jou of komt dat uit jouw eigen koker?
13: We werken sowieso met het team, dus mm-hmm. dit komt ook vanuit mijn team. Dit is niet per se een vraag vanuit de business. Het is wel vaak zo dat je eigenlijk wil je dit samen doen. Dus als wij activeren vanuit bijvoorbeeld een Chocomel of een Campina en die gaan naar een evenement, dan zou het heel fijn zijn als wij mee kunnen vanuit employer branding. Dus dat partnership is heel belangrijk. Maar het is niet per se dat het vanuit de business geïnitieerd wordt, want dit is een voorbeeld dat vanuit ons team komt.
12: Ja.
11: En waarom werkt dat? Als je kijkt naar de markt, dan zie je dat iedereen van Nestlé tot Young Capital, iedereen zet Gen Z'ers in en dan komt er weer een influencer en die gaat dan een beetje quasi hip met een telefoon in de hand content maken. En dan denk ik, jeetje, nou zeker Zwarte Cross, als ik dan toch mag generaliseren, het zijn allemaal hele nuchtere boeren die daar rondlopen. En die denken dan van, wat moet je hier? Werkt dit?
13: Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat onze doelgroep juist heel erg naar dit soort evenementen gaat. We hebben ook bij Cyclocross, een groot Belgisch wielerevenement, zijn we veel geweest. Ik denk dat werken met een influencer zorgt voor ten eerste een objectieve blik van iemand die gewoon de vragen stelt die wij niet per se zouden stellen. En het zorgt voor de introductie. En ik denk dat als je zorgt dat mensen toch een beetje curious zijn om meer te leren.
11: Maar zij komt op dat event, Zwarte Cross, en dan zij is een influencer en zij heeft dan haar eigen manier van zijn en nieuwsgierigheid. En in hoeverre komt Friesland Campina als werkgever daar dan in terug? Hoe vertegenwoordigt zij jullie?
13: Nou, we beginnen bijvoorbeeld met een groot ontbijt. En daar zijn dus mensen ook uitgenodigd die in de doelgroep zitten, maar niet bij ons werken. En dan beginnen we met vragen over wat weet je over Friesland Campina en wat zoek je in een werkgever. En dan zijn er ook mensen van Friesland Campina aanwezig en gaan we het gesprek aan. En dan zul je ook zien dat heel veel dingen onbekend zijn nog bij de doelgroep. Of juist dat ze denken, maar dit is echt heel vet, dit hadden we helemaal niet verwacht van Friesland Campina. Ja. En ik denk juist dat gesprek aangaan en die, de vragen die dan komen gaan heel erg helpen om juist de doelgroep aan je te binden weer.
11: Ja, dat voelt ook een beetje als campagne voeren in
12: verkiezingstijd,
11: toch? Dan het gesprek aangaan met de mensen die misschien niet op je zitten te wachten, misschien wel je ergens vaak van kennen.
12: Dan ga je rozen uitdelen en flyers.
11: Ja. Wat levert dit jullie op? Of wat hopen jullie dat dit gaat opleveren? Het moet nog gebeuren, toch?
13: Het moet nog gebeuren. Ja. Dit is op 17 juli staan we daar. Nou, ten eerste wat je net zegt.
11: Tjeerd, je noemde al een paar keer Chocomel. Dan zou ik even lekker naar onze bar gaan. Playa El Amstel om een lekker drankje te halen.
12: Dat is lekker.
11: Ja? Dan zijn we zo weer terug en dan praten we lekker verder over Zwarte Cross.
6: BNR at Work. The summer is magic. Migaio Wijnen. En Arjan Elbers.
11: Ja, en Geert, Arjan heeft ook een paar hele prikkelende vragen voor je. En die gaat hij even aan je voorleggen.
12: Ja, ben ik. Heb ik gewoon. Op welk employer brand ben jij, Geert, stik, maar dan ook echt stik jaloers?
13: Oeh, dat is een moeilijke. Er zijn heel veel merken die dingen goed doen. Dus ik vind een bedrijf als Patagonia heeft niet per se een sterk werkgeversmerk, maar is gewoon heel populair om hun purpose.
12: Ja.
13: Ik vind dat Booking.com altijd heel erg goed is in het storytelling stuk. Dus die hebben een heel goed platform met hele goede verhalen. Ik kom zelf bij Philips vandaan. Ik vind dat Philips altijd purpose en employer brand heel goed connect. Ik heb zelf een tijdje bij Molly gezeten. Wat je ziet bij kleine organisaties, die kunnen creatiever zijn, die kunnen sneller zijn.
12: Ja,
13: dus
12: ja.
13: Kleine organisaties, dat ben ik ook wel een beetje jaloers op soms. Want je moet toch bij een grote organisatie met heel veel meer stakeholders rekening houden.
12: Maar is er één waarvan je denkt, ja, maar dit niveau, dit... Oh.
13: Nee, want ik vind dat er zijn altijd elementen die ik belangrijk vind. Dus het stukje voor mij is employer branding storytelling. En ik vind dat bijvoorbeeld een Booking en Philips dat heel erg goed doen. Heel erg geconnect aan wie zij zijn als organisatie.
12: Oké. Tweede is een gewetensvraag. Welk onderdeel van ons employer brand vind ik ronduit slecht en draag ik wel uit tegen beter weten in?
13: Ik vind niet per definitie iets heel slecht. Ik vind wel
14: echt
13: dat
14: niet.
12: Mag,
14: je,
12: hè?
14: Je hebt nooit dat je iets zag en dat niemand naar je luisterde, dat jij toen zei, jeetje, wat slecht dit.
13: Nee, zeker niet, omdat er wordt hard aan gewerkt. En het zijn altijd authentieke verhalen. Dus dan vind ik niet dat je iets slecht moet vinden. Ik vind, wat ik hoop dat wij beter gaan doen, is echt die consistentie op alle kanalen. En dat is natuurlijk, dat duurt lang voordat je dat voor elkaar hebt. Maar we zijn heel veel kanalen en onze contentstrategieën per kanaal aan het upgraden. Mm-hmm. Daar hebben we heel veel stappen in gemaakt. Maar daar denk ik, die hele journey, echt dat brandgevoel tot leven laten komen, dat is iets wat ik wel hoop dat we dat
12: beter doen. Maar je hebt een professionele achtergrond. En je bent enkele jaren terug bij Friesland Campina gekomen. Heb jij nooit geroepen, wie heeft dit bedacht?
13: Nee, want ik snap heel veel keuzes die gemaakt zijn. En die heb ik zelf ook in die tijd gemaakt. En soms worden keuzes gemaakt. En dan heb je te maken met systemen die niet per se aansluiten bij wat jij wil. Mm-hmm. En we hebben net bijvoorbeeld een nieuwe carrière site gelanceerd. Nou, daar ben ik heel blij mee. Want dat geeft ons veel meer brand experience. Dat is waar ik heel erg naar op zoek ben. Maar binnen een grote organisatie weet je als employer brand manager, je hebt gewoon met heel veel dingen te maken waar je geen invloed op hebt.
12: Dat is, ik denk ook een heel mooi politiek correct antwoord. Maar dat mag ook. Laatste vraag is, wat is bij ons in het bedrijf de allercoolste campagne die we eigenlijk nooit hebben uit kunnen voeren? Omdat we bijvoorbeeld wat gebrek aan lef hadden.
13: Nou, ik denk dat we eigenlijk best wel veel dingen aan het uitvoeren zijn. Het is allemaal misschien een beetje saai in mijn antwoord.
12: Nee,
13: maar we proberen
12: zeker
13: vanuit
14: ik
13: een
14: vind jou zeker niet saai.
12: Nee.
13: Nou, dankjewel.
14: Nee.
13: Maar ik denk, wij zijn heel erg aan het kijken naar wat kunnen we anders doen vanuit employer branding. Dus we zijn met influencers bezig. We hebben net in Indonesië een influencer, hij heet Jerome Palin, 9,5 miljoen volgers, die komt dan onze fabrieken in. Dus dat is best wel nieuw in wat wij doen met employer branding. En daar krijgen we ook het vertrouwen om dat te doen. TikTok, dat is natuurlijk altijd best een nieuw platform. Daar zijn
12: ook een beetje spannend, zeker in een groot corporate.
13: Ja, ja, en toch krijgen we daar de ruimte voor om dat te doen. Dus ik heb niet het gevoel dat wij campagnes niet kunnen doen. Wat ik wel altijd wil, is dat het authentiek blijft. Dus we moeten wel uitkijken, we moeten niet allemaal hele hippe campagnes doen die niet passen bij wat je uiteindelijk gaat ervaren als medewerker.
12: Dus je gaat het niet oversellen.
13: Nee, want je wil ook het authentieke verhaal. Dus als je alleen maar hippe dansende mensen hebt en je komt binnen Friesland Campina, dan heb je misschien een andere ervaring.
12: Die zijn hier niet.
13: Dit was toch niet mijn lunchpauze die ik in mijn hoofd had. Dus je moet daar wel even zorgen dat het echt blijft.
14: Ja, om dan even terug te pakken waar we het voor de break over hadden. Want we hadden het over Zwarte Cross, maar toen ging ik even Chocomel halen. Dus je moet dat niet overstellen, maar hoe doe je dat dan? Hoe bewaak jij de lijn? Want dan heb je die influencer die op Zwarte Cross of die influencer in Indonesië met 9 miljoen volgers, die komt daar die fabriek binnen. Ja, hoe zorg je dat dat dan in balans is? Want ik snap dat je dan binnen een bepaalde doelgroep oogjes en aandacht hebt.
13: Ja.
14: Maar levert dat nu echt concreet betere sollicitanten op en daardoor betere medewerkers?
13: Nou, ten eerste denk ik het wel, maar ik denk dat die influencers zijn vaak ook een doel om iemand van buitenaf binnen te laten komen en de aandacht trekken. We zitten nu ook in een wereld waarin het is zo moeilijk om aandacht van mensen te krijgen met alle content die op mensen afkomt. Dus influencers zijn daar wel, denk ik, een hele mooie tool voor om de aandacht naar je toe te trekken. Ik denk de kwaliteit van de kandidaten die we binnenkrijgen, dat is iets wat je na zo'n evenement pas kunt gaan assessen. Maar je ziet wel dat het volume in ieder geval omhoog gaat. En ik denk, maar dat is misschien meer wat mijn eigen hoop ook is, is dat doordat we met deze mensen gesproken hebben op zo'n evenement, dat we de interactie hebben gehad, dat het ook de juiste fit is van het soort talent. Dat zij ook begrijpen wat de cultuur is, wie wij zijn. Want ik denk, we hebben het altijd over, we willen graag best fit talent. Want je wil gewoon ook mensen die bij je cultuur passen.
12: Uiteraard.
14: En hoe instrueer je zo'n influencers dan? Of de mensen die deze campagne vanuit jou uitvoeren? Wat geef je ze mee? Want het mag niet te hip, waardoor het niet meer authentiek is. Het moet wel vernieuwend zijn, want je wil juist iets doorbreken. Hoe brief je ze?
13: Nou, het is sowieso niet dat we zeggen, je mag dit of dit niet doen. Dus het is meer, we geven ze mee, dit is waar wij als werkgever voor staan. Dit is waarin we geïnteresseerd zijn, maar juist dat een beetje openstellen zorgt ook voor de verrassende verhalen. Dus we hebben gewoon heel veel gesprekken met onze eigen medewerkers. Dus ook toen Sylvana bij ons de fabrieken inging of naar de boerderij ging. Juist die open vragen, die open gesprekken maakt het heel interessant.
14: Wat is iets wat jij komende periode nog graag wil neerzetten qua employer branding? Je kent de markt goed, je hebt veel ervaring. Je weet dat iedereen zijn hygiëne op orde moet hebben. Dus je moet goede onboardingstructuur hebben. Goede pagina's, social campagnes, et cetera. Maar waar ligt voor jou iets nieuws of iets spannends waarvan je zegt, dat zou ik nog wel graag een keer willen doen?
13: Nou, waar ik altijd tegenaan loop is, ik denk de toegevoegde waarde van employer branding wordt steeds meer het laten zien van impact. Dus niet alleen je recruitment impact, maar hoe ga je uiteindelijk ook de business laten zien waar je de waarde toevoegt. Dus het echt in kaart brengen, meetbaar maken van je employer brand.
12: Maar bedoel je dan meer de belofte die je maakt met je purpose communicatie?
13: Nou, bijvoorbeeld, we hebben recruitment KPI's waar we aan bijdragen. Dus de time to fill kan omlaag. Nou, dat is daar dragen wij indirect aan bij. Daar hebben we natuurlijk een heel recruitment team.
14: De time to fill?
12: Ja, hoe lang duurt het voordat de vacature is ingevuld?
13: Ja, nou, dus wij dragen vanuit employer branding daaraan bij. Dus hoe zorgen we dat recruitment beter en sneller zijn werk kan doen om mensen binnen te brengen? Mm-hmm. Dan zit er een stukje aan engagement. Dus hoe zorgen we dat mensen trots zijn en ambassadeurschap uitdragen? Dat is eentje die je ook kunt meten. Dan zit er campagne metrics. Dus hoeveel mensen bereik je? Wat is de engagement daaromheen? Wat ik fijn zou vinden is als we dat veel meer in één dashboard kunnen krijgen en echt heel to the point kunnen zeggen, dit is daadwerkelijk de impact die wij maken. Want dan kun je het ook veel beter aan de business verkopen en uiteindelijk moeten we het daar ook voor doen.
12: Mooi.
14: Ja, en als je dan kijkt naar die impact maken, hoe hou je daar controle op? Dus wat meet je allemaal en hoe evalueer je dat?
13: Nou, zoals ik zei, we hebben dus de recruitment KPI's. We kijken heel erg naar campagne en organische performance van onze content. En ik zou willen kijken meer naar hoe performen wij bijvoorbeeld op mijn LinkedIn ten opzichte van onze concurrenten. En de next step, maar die vind ik nog wel lastig. Hoe meet je nou je employer brand strength wereldwijd? En we zitten in zoveel landen. Dus hoe gaan we nou zorgen dat we daar meten wat is onze ontwikkeling in brand performance?
14: Tjert, het zit er helaas weer op. We moeten ons mooie strandje verlaten. Maar ik wil je bedanken en tof dat je hier was.
13: Jullie bedankt.
14: Bedankt voor het luisteren naar deze zomerspecial. Kun je er net als Arjan en ik maar geen genoeg van krijgen? Volg ons dan op de LinkedIn-pagina. Maar we zijn ook op TikTok, net zoals Friesland Campina. En praat daar mee of volg. Volgende week hoor je een nieuwe BNR at Work Zomer Special met Drek Spraak. The summer is magic, is magic.
8: Oh, oh, oh. The summer is magic. BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: zomervakantie is het moment om stappen te zetten. Je carrière optimaliseren. De concurrentie ligt stil. Dit is dé kans om je performance naar een hoger niveau te tillen. Let's go. Meer kennis, meer werken. Laptop open aan het strand.
1: Gast, doe even lekker rustig, man. De zomervakantie is juist om even mensen te ontmoeten. Gewoon rustig op het terras zitten, niks hoeven niet optimaliseren. We worden gek van optimaliseren. Luister gewoon een podcast, weet je, Factor Kuifje. Mysteries, de geschiedenis, alle rust. En daarna, als je dat wil, weer scherp zijn.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïense vliegtuigen. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, dan moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. En PSV'er Joey Veerman werd dit weekend al vroeg met rood van het veld gestuurd tijdens de verloren strijd om de Johan Cruijffschaal, nadat hij het hoofd van zijn tegenstander raakte. De KNVB wil Veerman 2 wedstrijden schorsen, maar PSV gaat daar niet mee akkoord. Daarom wordt de zaak morgen opnieuw besproken. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
11: Woensdag 5 augustus, de dag dat ik weer met mijn grote vriend Maxime van Meel sta, en de dag dat beleggers dan eindelijk de kwartaalcijfers van SpaceX mogen beoordelen.
12: Een verliesgevend bedrijf met heel veel fanfare naar de beurs gebracht, maar die fanfare is wel stilgevallen nu.
11: De muziek is nu echt uit het aandeel SpaceX, want beleggers schrikken van de gigantische AI-investeringen.
13: Ja, ze zijn wat minder blij dan jij vandaag. Ze hebben ook dat verdriet duidelijk proberen weg te drinken, want bij Heineken zien ze de verkopen

0: 40% naar een kleine 8 miljard. En ja, het verlies is bijna gehalveerd naar $541 miljoen. Maar beleggers schrikken alsnog van de AI-investeringen.
1: And here's your CapEx number, which of course a lot of people are paying attention to. 18.37 billion in CapEx. Now that's backwards looking. That is for the second quarter. It'll be interesting to see what the next couple of quarters look like here. The company did say that it did end the second quarter with $100 billion in cash and cash equivalents.
0: Maar in 3 maanden tijd gaf SpaceX dus ruim $18 miljard uit. En het lijkt erop dat dat hetgeen is waar beleggers van schrikken. Het aandeel staat op dit moment 7% in de min. Nico, snap jij dat beleggers zo van die investeringen van SpaceX schrikken?
2: Ja, kijk, als je het relateert aan de omzet, is het wel heel veel geld. Ze hadden een omzet van, nog niet eens 8 miljard. Ja. En dan geven ze 18 miljard uit in een kwartaal. Ze hebben nog 100 miljard op de bank staan. Tenminste, het staat ergens. En de angst is natuurlijk dat ze die 100 miljard, dat ze die in no time doorjagen, dat die binnen een jaar op is. En dan maken ze nog niet eens winst. Dus ja, dan is die waardering van, wat is het nu, 1500 miljard market cap. Dat is wel heel erg enthousiast.
0: Wat moeten ze dan met die 100 miljard doen? Want al die bedrijven investeren in AI. Moeten ze nieuwe raketten bouwen? Of waar zie jij dat geld liever naartoe gaan dan?
2: Ja, nee, het gaat met name naar AI. Ze hebben effectief 3 divisies. AI, Starlink en de raketten. En die raketten investeren ze al wat. Maar het meeste wordt geïnvesteerd in AI. Omdat daar ook heel veel geld valt te verdienen. En wat ze daar doen is gewoon datacenters bouwen. En die verhuren ze dan voor heel veel geld aan bijvoorbeeld Google. Die betaalt nu 1 miljard voor hun eerste datacenter om die te huren. 1 miljard in de maand. Dat is. Dus daar kan je ook heel veel omzet mee halen. En ze verwachten straks dat ze daar op jaarbasis zo'n 100 miljard dollar omzet mee halen. Dus daar willen ze heel snel investeren. En die geheugenchips, ja, die zijn hartstikke duur. De chips van Nvidia, die zijn duur. En daar is heel veel geld voor nodig. Dus hij doet eigenlijk mee met de grote jongens. Met Microsoft, met Amazon, met Google. Die investeren zich allemaal slag in de rond in AI. En dat wil hij ook doen.
0: Maar is het slim dat hij dat doet?
2: Nou ja, hij denkt van wel. Kijk, de beurs is afgelopen week best omhoog gegaan. Omdat juist er een beetje vertrouwen is. Dat wat die hyperscalers aan investeringen doen, dat ze dat terugverdienen door middel van de verhuur, zeg maar, van de rekenkracht. Mm-hmm. Er was de hele tijd twijfel over het rendement op die investeringen. En nu is iedereen er wel van overtuigd van oké, de vraag is enorm en we gaan gewoon door met investeren. Dus dat doet hij ook. En dat lijkt verstandig in die zin. Hoe kan je dat verstandig noemen? Maar ze lijken daar wel op termijn geld mee te gaan verdienen.
0: Dan naar die omzet en naar die winst. Waar werd jij het meest blij van? Dat verlies is ingelopen of dat die omzet zo fors stijgt?
2: Okay, er zitten best wel een aantal leuke elementen in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Starlink, ze noemen dat connectivity. Dat groeide hard met 66% op jaarbasis. En daar hebben ze nu 12 miljoen abonnees en die betalen $66 per maand. Maar er kwamen 1,7 miljoen nieuwe abonnees bij in een kwartaal. Die hebben dan zo'n abonnementje, dus best een duur abonnement. En dat gaat eigenlijk enorm hard. Dat had iedereen een beetje onderschat. Ik hoorde jullie ook zeggen dat KPN vandaag de grootste daler is. Nou, dat heeft er ook mee te maken. Omdat ze gisteravond in de analistencall zei een van die mannen van SpaceX, zei van, nou ja, we denken wel dat we marktaandeel kunnen afpakken van de grote telecomjongens. Ja. En daar zit echt wel wat fantasie in. En dat kunnen ze heel mooi combineren met de space afdeling. Want ja, daar moeten ze die raketten, die satellieten de lucht in schieten. Dus dat doen ze zelf. En vervolgens kunnen ze dan abonnementjes verkopen. Dus dat gaat best lekker.
0: Jij zei een van die jongens, dat is Elon Musk zelf. Maxime heeft het fragmentje opgeduikeld. Hij klinkt zo.
3: Like, it's not out of the question that at some point Starlink will deliver a majority of the world's internet.
0: De hele wereld aan Starlink-internet. Denk jij dat ook?
2: Ja. Nou ja, Ken Musk die heeft altijd mooie vergezichten. En die moet je soms met een korreltje zout nemen. Maar het is waar. Kijk, als zij die kosten omlaag kunnen krijgen voor Starlink, want dat is natuurlijk nu best duur wat ze doen, ja, via die satellieten, maar als ze heel veel van die dingen de lucht in schieten, dan gaan die kosten omlaag en dan gaan ze concurreren met de grote telecomjongens. Dus dat is best een die worden daar wel een beetje zenuwachtig van, denk ik.
0: Maar waar zit de groei verder, Nico? Want voor mijn gevoel is het nu alleen maar Starlink.
2: Nou ja, AI gaat natuurlijk heel erg hard. Hè. Daar zijn ze mee begonnen op X, op Twitter. Grok, maar daar doet hij mee met de grote hypers,

0: scalers. Daar komt echt heel veel omzet uit straks. En dan moeten de rakettenbusiness moet heel goed gaan. En,
1: alleen jij zit nog op X, toch? NASA, bijna niemand verder meer.
0: Sorry, Ben?
1: Alleen jij zit nog op X. Voor de rest zitten er niet zoveel mensen meer op, toch?
0: En jij niet meer? Nee. Maar je zit op Blue Sky zeker?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Daar zit helemaal niemand meer. Nee, goed, maar ik heb geen idee wat ze daarmee verdienen. Maar het gaat ook niet om X zelf, maar om de rekenkracht die ze opbouwen. Ze hebben nu twee van die hele grote datacenters in Tennessee staan. Nou, daar komt heel veel geld uit. Daar hebben ze alleen al volgens mij iets van 20 miljard omzet op jaarbasis. En dat gaan ze uitbreiden. Dus ja, daar zit nu voor nu de grote fantasie.
2: Maar is dat een gegeven dat die groei daar ook echt komt?
0: Ja, die komt er wel, omdat ze... Kijk, je moet daar eerst die datacenters opbouwen natuurlijk. Maar die contracten die zijn er, ze kunnen dat kwijt. Hè. Er is heel veel vraag naar. In ieder geval de komende jaren. Hoe dat dan daarna loopt, dat weten we niet. Maar iedereen heeft het er nu over dat de vraag naar rekenkracht... die compute, dat enorm is. En dat alleen maar het aanbod overstijgt. Dus ja, daar gaan ze nu vanuit. En ondertussen, dat is natuurlijk een beetje de bottleneck... is bij hen dat zij straks onvoldoende geld hebben om te investeren. Want die 100 miljard, die draaien ze er in een jaartje door. En dan moeten ze of nieuwe aandelen uitgeven... of ze moeten winst gaan maken. Maar ja, tegen die tijd gaan ze nog niet zoveel winst maken, heb ik het idee. Dus ik sluit niet uit dat ze op termijn... na een half jaartje of zo, als ze die koers weer een beetje de lucht in hebben geblazen... dat ze opnieuw aandelen gaan uitgeven.
1: Nou, dat is een goed bruggetje naar mijn volgende vraag. Want vanaf morgen mogen die insiders verkopen. De verwachting is dat de koers van SpaceX dan nog een harde tik krijgt. Wat denk jij?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of ze dat gaan doen. Ik heb er even nagerekend. Ze hadden het over 911 miljoen aandelen. Nou, met de huidige koers is dat zo'n 100 miljard. Ruim 100 miljard wat er dan eventueel verkocht mag worden. Maar er zitten natuurlijk ook een aantal diehard fans bij... die aandelen niet gaan verkopen. Ik kan me voorstellen dat deze aandelen zitten vooral bij werknemers. Dat die werknemers die toch wel iets willen verkopen... om wat leuks te kopen. Want die zitten natuurlijk allemaal op een goudmijn... En die hebben die aandelen veel goedkoper gekregen. Dus ja, voor hun, of er nu 150 staat of 115, die gaan er gewoon wat uitgooien. Maar of daar massaal aanbod komt, dat is moeilijk te zeggen. Dat zullen we de komende dagen wel zien.
3: BNR Beurs.
2: We kopen dan een Tesla of een SpaceX-raket. Goed, Unilever is niet meer de enige. Ook Heineken ziet de volumegroei van 1,6%. Met name door goede zaken in China en de opkomst van alcoholvrij bier. Het resulteert in meer omzet en meer winst.
4: Revenue coming in at 8.13 billion euros. The estimate was for 8.07 billion euros. So a bit of a beat there.
2: Ook de Europese markt die lijkt te stabiliseren, juist na jaren van achterstand. En nog meer goed nieuws. Ze krijgen 40 miljoen euro terug van de Amerikaanse Belastingdienst aan onterecht betaalde importheffingen. Maar een keerzijde die is er ook.
4: What you are seeing is that second quarter Africa and Middle East beer volumes missed estimates. The expectation was for softer beer volumes in the US and market share pressure in Mexico and Brazil. But they still see their full year adjusted operating profit between a range of 2-6%. So maintaining
2: Ja, Nico, er is een nieuwe topman in aantocht. Die is ook goedgekeurd vandaag. Nou zou je zeggen, als je naar die cijfers kijkt... ja, meer omzet, meer winst, gespreid bedje. Maar die Amerikaanse markt lijkt me dan toch wel een uitdaging.
0: Ja, dat is nu even lastig. Ook daar laat de Amerikaanse consument een beetje afweten. Het is wel bijzonder, omdat vorige week... volgens mij hadden we de cijfers van AB InBev, Anheuser-Busch InBev. En die hadden juist in Amerika goede cijfers. En dat had er denk ik mee te maken, dat kan ook hierin zitten... dat AB InBev een van de sponsoren was van het WK. En dat die dus waarschijnlijk ook in alle stadions bier mocht verkopen. En dat die hebben natuurlijk ook heel veel reclame gemaakt. Daardoor, die zeiden ook echt van ja, het WK heeft ons echt geholpen. En het is natuurlijk niet onlogisch dat dat bij Heineken dan net de andere kant op werkt. Er komt nog bij dat Heineken is in Amerika premium bier. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar dat is zo. En dus ja, de doorsnee voetbalfan, ja, die denkt natuurlijk gewoon een normaal biertje, neem ik aan. En niet, die kiest niet voor een duurder biertje. Dus misschien dat er ook een beetje in zit. Maar op zich hoeft dat niet heel erg te zijn. Maar ik denk dat het WK-effect er ook bij Heineken een beetje in zit.
2: Ja, maar toch, als je dat zou zeggen, dan zou je misschien ook wel denken... goed, heel veel mensen, de doorsnee voetbalfan, kijkt het WK niet in het stadion, maar gewoon thuis of in de kroeg. En dan zouden de bierverkopers die juist toch wel een beetje moeten aantrekken.
0: Ja, ja, maar het gaat niet alleen om de stadions. Hè. Het is met name de reclame die er omheen hangt.
2: Ja.
0: En ja, de namen die je ziet op televisie en stadion, dat heeft een bepaald effect. En dat effect is gewoon hoger bij dat van mij AB InBev heeft, dacht ik, dat Budweiser. Dat is van hun. En dat wordt daar uitgebreid gepromoot met het WK. En dat is ook met name denk ik het reclame-effect wat je dan ziet.
2: Ook
0: overigens
2: dus dat
0: daar ook Heineken dan wat last van. En dan zie je die marktaandelen een klein beetje schuiven.
2: Overigens ook niet te zuipen, Budweiser. Dus begin daar niet aan. De volumes die zijn dus wel gegroeid. Kunnen ze dan ook over een tijd weer prijsstijgingen gaan aankondigen?
0: Nou, dat zou je wel graag zien, maar dat is denk ik lastig nog in deze markt, omdat de meeste consumenten letten inmiddels toch wel een beetje op de prijzen. Je zag dat ook bij Unilever. Unilever had de volumes ook mooi laten stijgen. En daar waren ze ook heel voorzichtig om meteen een prijsstijging overheen te gooien. Is natuurlijk heel verleidelijk. Maar aan de andere kant ook een beetje eng voor die bedrijven, omdat ze natuurlijk bang zijn dat ze die mooie volumestijging dan meteen de nek omdraaien door meteen de prijzen te verhogen. Dus ik denk dat ook met name Heineken en geldt voor Unilever natuurlijk, dat ze heel blij zijn met die volumestijging. Dat is uiteindelijk het mooiste als je je omzet wil laten groeien. En dat ze dat niet 1, 2, 3 kapot willen maken door die prijs meteen te verhogen. Dus ik denk dat ze daar rustig aan doen. En ja, zeker in Amerika, want dat ligt toch wel een beetje gevoelig nu.
2: Nog even die teruggave van die importheffingen die ze krijgen. 40 miljoen. Is dat een meevaller of hadden beleggers op meer gehoopt?
0: Nou, ik denk dat de beleggers daar helemaal niet mee bezig waren. Want je hoort er eigenlijk helemaal niks over. We zagen toevallig, wie had dat nou? Vorige week was ook een
2: Philips.
0: Bedrijf die had van mij 100. Oh ja, Philips, 180 miljoen geloof ik. 186 miljoen.
2: Ja.
0: Trump hoort er niet over, die zegt er niks over. Maar wordt toch heel veel geld uitgedeeld door die Belastingdienst. Het gaat om het gaat echt om tientallen miljarden wat terugbetaald wordt. En ja, dat is ooit ook betaald. Dat hebben ze destijds waarschijnlijk doorgegeven aan de consument in de prijzen. En nu krijgen ze dat terug. En dat gaan ze natuurlijk niet doorgeven aan de afnemers. Dat is zeker zijn eigen zak. Dus er zijn geen meevaller.
3: BNR Beurs.
1: Soms lig ik in bed en dan vraag ik me af hoe zou het er eigenlijk voor staan bij mijn vriendjes en vriendinnetjes op Wall Street. Nou, dat gaan we uitzoeken. Ze zijn redelijk optimistisch. De Dow Jones staat 0,8% in de plus. De S&P 500 wint 0,1%. En de Nasdaq gaat dan wel weer naar beneden. 0,3% om precies te zijn.
2: Ook op Wall Street een hoop kwartaalcijfers. Misschien te beginnen met die van Eli Lilly. De farmaceut hengelt heel wat geld binnen met afslankpil Foundayo, die ze afgelopen kwartaal lanceerde. En de CEO is dan ook vrij vrolijk bij CNBC.
5: You know, we're not just an obesity company. We're also building out a really strong oncology business, our neuroscience franchise. And we're not resting on our laurels. We're pleased, but not satisfied.
2: Ja, wel leuk. Ook Novo Nordisk kwam vandaag met de cijfers. En ook zij lanceerde een afslankpil. En om dat succes te omschrijven heeft de topman dan weer inspiratie opgedaan. Ik denk in het Witte Huis.
6: We had the best pill launch in the history of medicine. In spite the fact that our competitor not only is in the market, but is trying very hard to, of course, capture their own fair share of prescriptions.
2: Dat zei hij bij Bloomberg. Nou, mag je raden waar het minder goed gaat? Inderdaad, bij Novo Nordisk. Want hoe prachtig die lancering ook was, winstgevend was hij zeker niet. Aandeel Novo daalde dan ook 4%, terwijl dat van Eli Lilly gewoon 3,4% erbij krijgt.
1: Een aandeel dat eruit springt is Disney. Dat staat nu op precies $100 per aandeel, een plus van 1,9%. Er was iets minder omzet dan waarop was gerekend, maar wel een stuk meer winst dan analisten van tevoren hadden voorspeld. Het vorige kwartaal, om precies te zijn, was de omzet van Disney zo'n $25 miljard. De winst een kleine 3 miljard. Wat opvalt is dat de omzet van de experience tak, zoals dat dan zo mooi heet, stijgt. Daar vallen pretparken en cruises onder, met maar liefst 10%. Daar merken ze dus nog niks van klanten die zich zorgen maken om de hoge inflatie. En wat ook opvalt in deze cijfers vind ik dat de streamingtak het goed doet. Disney Plus zag de omzet flink stijgen. Dat komt door meer klanten en door prijsverhogingen. Die kunnen ze elke keer daar maar doorvoeren. Al met al staat Disney er eigenlijk best wel prima voor.
2: Ik kon het toch weer niet laten om het over Disney te hebben.
1: Als ik mijn kans krijg, dan neem ik hem.
2: Dat je er nog allemaal vragen bij ging stellen, maar dat is niet gebeurd. Dan zijn er ook nog wat cijfers van gisteravond waar aandelen nu op reageren. Zoals die van AMD. Die cijfers die waren meer dan goed boven de eigen verwachting voor omzet en voor winst. De tak die chips voor datacenters maakt zag meer dan dubbel zoveel verkopen als een jaar terug. En de outlook is nog altijd in lijn met de eerdere verwachting. Maar aandeelhouders die willen duidelijk een nog betere score zien, want het aandeel AMD verliest gewoon 5,6%.
1: En nog even kort wat er ook nog was, de cijfers van Paramount. Die resultaten zelf waren niet zo boeiend eigenlijk. Maar vooral de uitspraak die de topman erbij deed, die was dan wel weer interessant misschien.
2: Ja, hij maakt zich namelijk geen zorgen om die overname van Warner Brothers en de vertraging die heleboel oploopt. Er zijn verschillende rechtszaken die die overname willen stoppen. De hele deal is geforceerd stopgezet. En het kan zelfs tot ver volgend jaar duren voordat hij hervat wordt. Maar CEO David Ellison schrijft een brief aan zijn aandeelhouders waarin hij zegt, we zijn voorbereid op het afronden van de transactie en we hebben vertrouwen in, met als resultaat een sterker en competitiever bedrijf dat goed is voor consumenten, bioscopen en makers. Dus
1: ik weet niet of het goed is voor bioscopen, als ja, al die films eerder op die streaming.
2: Maar goed, dat is natuurlijk de klacht.
1: Moet het verkopen.
2: Ja, de klachten die de staten en al die toezichthouders hebben. Goed, hij probeert het in ieder geval. Dan rest ons nog één ding, en dat is kijken naar de beursdag van morgen. Het is nog altijd hoogseizoen als je naar de temperaturen kijkt, maar ook naar de hoeveelheid kwartaalcijfers, dus wederom een waslijst aan namen. Te beginnen met de AEX. Daar komen NN Group en SBM Offshore met de resultaten. En ook Amerika levert. Zo kan je daar rekenen op de cijfers van Airbnb, oliebedrijf ConocoPhillips, Burger King-eigenaar Restaurant Brands en nog het meest interessant misschien wel, Warner Brothers. Dat wordt overgenomen door Paramount, maar met de flinke vertraging die dat allemaal oploopt en nog altijd een kleine kans dat het hele circus dus sneuvelt bij de rechter, toch nog het volgen waard. Tot slot nog wat overblijfsels. Bij de Zuiderburen horen we van KBC, de bank die interesse had in ABN AMRO. Maar die interesse die lijkt in stilte te zijn verdwenen. In Duitsland is het juist overname Prooi Commerzbank die de boeken opent. In Japan krijgt Joe van Buurik nog een cadeautje met de cijfers van Nintendo. En bij de Britten is er nog Diageo, de maker van onder meer Guinness.
1: Dit was de BNR Beurs van woensdag 5 augustus. We hadden alles waar een man van kan dromen. Raketten, bier, Disney-prinsessen en onze eigen prinsje Nico Inberg van de aandeelhouder was er ook. Dankjewel weer.
0: Graag gedaan, jongens.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot die tijd reageren in de BNR-app, Spotify, op YouTube. En abonneer gelijk even. Dan mis je de volgende niet. Tot dan.
1: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder. Ik pak je
2: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
1: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Wasbeek is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de 2e keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Luc de Klerk.
6: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we het hebben over de Europese industrie en dan met name die van de automobiel. Want het traditionele motorblok van de EU, Frankrijk en Duitsland, wil de industrie een boost geven. En dat moet ten koste gaan van het verbod op de brandstofmotor. Daar ga ik het vandaag over hebben met Michael van der Toorn.
7: Hallo.
6: En een echte auto-expert van BNR, namelijk een van de presentatoren van de Nationale Autoshow, Meindert Schut.
8: Hey.
6: Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst...
4: The Gradometer.
6: Ja, in Make Europe Great Again volgen we de worsteling van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Michal, jij hebt iets meegenomen en we kijken naar Polen, want er is gezeik bij PiS. Vertel.
7: Ja, die partij die valt helemaal uit elkaar. Luister maar even mee.
9: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
7: Ja, hier kondigt de Poolse oud-premier Morawiecki aan dat hij samen met enkele tientallen parlementariërs een nieuwe partij op gaat richten en dus de PiS-partij gaat verlaten. Dat komt omdat hij vindt dat de koers van de grote, het is natuurlijk, PiS is een hele grote conservatieve radicaal rechtse, of in ieder geval rechtse partij in Polen, heel lang aan de macht geweest. Hij vindt nu dat die partij te radicaal wordt.
6: Maar PiS is de afgelopen jaren wel een hele belangrijke partij geweest in Polen. Niet alleen in Polen, maar ook voor toonaangevende conservatieve partij wel in Europa, kunnen we zeggen. Dus wat is daar nou precies aan de hand?
7: Wat is er aan de hand? analisten zeggen vooral dat de oprichter van de partij, Kaczynski, die is inmiddels 76 jaar, de controle over de partij verliest. Hij heeft hem opgericht. En dat ligt eigenlijk, het verlies van die controle, aan de concurrentie die er inmiddels is ontstaan op de rechterkant, op rechts. Het is al maandenlang onrustig bij PiS. Dat heeft dus te maken, de partij die verloor in de peilingen terrein aan twee nog rechtsere partijen, of twee ook rechtse partijen. En Kaczynski heeft volgens analisten eigenlijk daaruit de conclusie getrokken dat er in het midden geen stemmen meer te winnen zijn en dat dus zijn partij ook meer rechts moet worden om weer die een beetje hoger te gaan in de peilingen. Nou, daar is dus niet iedereen het mee eens, waaronder Morawiecki niet. Kaczynski is niet gewend aan tegenspraak. Die heeft eigenlijk de partij altijd in zijn eentje gerund, opgericht dus. En heeft altijd aan het hoofd daarvan gestaan. Of in ieder geval is daar echt de leider van. En hij zei, dit is rebellie tegen mijn leiderschap dus. Hij gaf de groep rondom Morawiecki, dus meer gematigde PiS-leden, een ultimatum. Dat liep vrijdag af en na het weekend bleek dus dat ze moesten een loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus toen bleek deze week, het is echt zover.
6: Boef had uit elkaar.
7: De boef had uit elkaar.
6: En premier Tusk, die versloeg natuurlijk PiS toen hij de verkiezingen won en weer premier werd. Zit hij dan hier met een grote bak popcorn naar te kijken?
7: Ja, ik denk wel dat hij er een beetje van geniet. Toch, dit is zo'n soort soap die zich aftekent binnen een partij, zijn grootste concurrent. Hij heeft ook te maken, vorig jaar heeft hij ook nog te maken met een president van PiS. Dus daar worstelt hij ook mee. Net heeft zijn eigen partij verloren en heeft dus PiS gewonnen president. Ik denk dat hij wel toch hier wel met wat vermaak naar zit te kijken. Alleen, en daar waarschuwen analisten voor, onder andere in Politico, hij moet zichzelf ook weer niet te snel rijk rekenen. Want hoewel er dus inderdaad intern gerommel is binnen de PiS, zei ik ook al, dat rechtse blok binnen Polen verzwakt niet per se. Want andere partijen die winnen dus juist. Radicaal rechtse partijen krijgen meer invloed en kunnen dus ook in de parlementsverkiezingen die er in 2027 zijn in Polen meer invloed krijgen. Die kiezer die niet meer op PiS stemt, volgens dus de peilingen die er nu zijn in Polen, stemt ook niet op Tusk, maar juist op meer radicaal rechtse partijen.
6: Ja, en dus ook gevolgen voor Europa. Dus conclusie dan, wordt Europa hierna greater van?
7: Ja, niet direct, zou ik zeggen. Het zou kunnen, als dus die kiezer zich bedenkt. Maar in principe zou ik zeggen, aangezien deze rechtse partijen helemaal niet pro-Europa zijn, maar heel erg anti-Europese sentimenten hebben, zou ik zeggen, dit is toch niet direct heel goed nieuws voor Europa.
8: Make Europe great again.
10: Unser Ziel ist, dass Deutschland auch zukünftig zu den führenden Automobilstandorten und Produktionsstandorten auf der Welt gehört.
11: China is literally killing a large part of the European industry.
12: The modernization, the software-driven mobility, electrification of the automotive industry. It's very clear that these are the markets of the future. But to get there, let us be less complex, less complicated and

0: Ja, jeugdsentiment dit hoor. Life is a highway uit de film Cars. En we gaan het dus natuurlijk over auto's hebben. Na Volkswagen en Mercedes werd deze week duidelijk dat ook BMW duizenden banen gaat schrappen. Voor Duitsland, maar ook voor Frankrijk is het de reden om te werken aan een plan om de Europese industrie in zijn geheel uit het slop te trekken. Zo meldde Politico deze week. En dit zou onder meer ten koste moeten gaan van het Europese verbod op de brandstofmotor per 2035. En dus hebben we iemand uitgenodigd die waarschijnlijk al meer over auto's is vergeten dan wij ooit gaan weten. Meindert Schut van de Nationale Autoshow. Meindert, goed dat je er bent. We horen berichten over het ene na het andere bloedbad in de Duitse auto-industrie. Wat gaat hier nou fout?
1: Oh, er gaat heel veel fout in de Europese auto-industrie. Maar het belangrijkste is dat er gewoon heel veel concurrentie is ontstaan in China zelf. China heeft een heel ambitieus plan om de auto-industrie te laten groeien, wereldleider te worden in dat gebied ook, hè, ook op de elektrificatie. En de Europese automerken, met name de Duitse automerken, hebben de laatste jaren heel erg geprofiteerd van de grotere rijkdom van de middenklasse in China. En die hebben allemaal heel lang hele leuke Europese auto's gekocht. Alleen ja, die Chinese auto's die zijn goedkoper. De Chinese portemonnee is wat minder dik geworden. Dus veel Chinezen kopen nu Chinese auto's. En ja, dat verliest de Europese fabrikant. Je zou denken van, nou ja, er komt misschien ook wel veel meer concurrentie vanuit China naar Europa. Dat valt op dit moment nog mee. Ik kan daar zo wel wat cijfertjes over meegeven. Maar met name zit het me in de problemen, de concurrentie in China zelf. En natuurlijk de importheffingen vanuit Amerika. Zeker de fabrikanten die geen fabrieken in Amerika hebben, zoals Porsche bijvoorbeeld. Hmm. Ja, die hebben grote problemen daarmee. Want die auto's zijn gewoon opeens veel duurder geworden in Amerika. En dus verkopen ze minder.
0: En Michal, Meindert komt zo nog even met cijfertjes dus ja, over China waarschijnlijk. Maar jij hebt ook nog even gekeken hoe groot zijn nou de problemen voor de Duitse en de Franse industrie over het algemeen.
2: Ja, best groot. Vooral Duitsland horen natuurlijk al heel lang verhalen over dat niet alleen de auto-industrie kwakkelt, maar de hele industrie. Omdat het deel ook heel erg afhankelijk altijd is geweest van andere machtsblokken. China werd net al genoemd, natuurlijk ook Rusland. Duitsland die worstelde zeker aan het begin van de oorlog met Oekraïne enorm met hun enorme afhankelijkheid van Russische brandstof. Zoals de rest van Europa, maar in Duitsland was dat beter te zien. Frankrijk die heeft het ook moeilijk. Ook ja, gewoon de hele Franse economie gaat niet super goed. En nu zien we inderdaad die cijfers uit Duitsland en ook ja, dus al die autofabrikanten die toch elkaar opvolgen en banen moeten schrappen. BMW deze week 8000. Dat is bijna 5% van de werknemers. Dat is toch best wel flink. Ja. En ook de Europese Unie als geheel zie je erg worstelen met de omgang met China. Ze zijn nu aan het werk aan een nieuwe strategie. Maar het is heel moeilijk om, blijkt, om aan de ene kant wil je niet afhankelijk zijn van China, maar aan de andere kant heb je ze nog nodig. Dus dat is een onderliggend probleem wat niet alleen in Frankrijk en Duitsland speelt, maar ook zeker in de rest van Europa.
0: Ja, want Meindert, we hebben dus veel over die Duitse industrie, maar je zei net eigenlijk ook al Europa. Die hebben dus de Franse fabrikanten en die iconische Italiaanse merken, die hebben er eigenlijk net zoveel last van uiteindelijk dan.
1: Ja, absoluut. Hè. Die hebben er zeker last van. Alleen de Franse merken en de Italiaanse merken hadden wat minder impact in China zelf. Die verkochten minder auto's in China zelf. Dus dat grote verlies wat de, met name de Duitse merken nu heel erg merken. En met name Porsche, BMW, Audi en Mercedes, die gewoon minder auto's verkopen in China. Ja, dat verlies hebben de Fransen en de Italianen wat minder, omdat die gewoon wat minder impact maakten in China destijds. Die zitten weer in andere gebieden in de wereld. Denk aan Zuid-Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Stellantis, die veel Franse en Italiaanse merken in handen hebben. Daar zijn zij best wel groot. En daar verkopen ze ook best wel wat. Dus die hebben wat minder last van die concurrentie in China zelf. Maar die zien natuurlijk ook wel dat China, omdat het in China ook stokt, de verkoop van de auto's, en China graag wil exporteren naar Europa, dat ze daar concurrentie van zullen gaan krijgen in de toekomst.
0: Maar ik vroeg me dan nog wel af, want Frankrijk was eerst eigenlijk wel een soort meer voorstander van dat verbod op die verbrandingsmotor. Waarom was dat voor hun dan wel een goed punt om wel door te zetten, terwijl het daar eigenlijk ook best lastig is?
1: Nee, dat klopt. Het punt is dat Frankrijk, de Franse automerken, zien dat toch wat meer als een kans om weer marktaandeel te gaan veroveren. Hè, terwijl ze in Europa, als het te land is, gaat het eigenlijk al jaren niet goed mee. Al veel langer gaat het daar niet goed mee dan met de meeste Duitse autofabrikanten. En die hebben gewoon heel veel merken die het best wel lastig hebben. Ik noem maar even een Alfa Romeo. Ja, wat hoor je daar de laatste jaren over? Hoeveel Alfa Romeo's zie je nog rondrijden in Europa? Ja.
2: Ik was bijna vergeten dat het bestond.
1: Heel erg weinig. Wel, vroeger was het wel zo, hè, als je echt van auto's houdt, dan heb je een keer een Alfa Romeo gehad. Mm. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat zij wat meer de kans zien. Ook dat zij de wat kleinere auto's bouwen waar heel veel behoefte aan is. Hè. De Renault 5 bijvoorbeeld, de nieuw electric Renault 5. Ja. Is heel succesvol en dat zien ze wel. Dus daar hebben ze wel profijt van.
2: Toch zien we dat Duitsland al jarenlang, eigenlijk sinds dat er het verbod op de verbrandingsmotor bekend werd gemaakt, heel erg vasthoudt aan dat ze dat absoluut niet willen. Bijna vasthoudt aan misschien iets, een soort, ik heb altijd een beetje idee aan een soort vergane glorie, heel erg probeert vast te houden. Waarom zetten ze daar dan toch zo erg op in als zij dus ook dezezelfde cijfers als jij kunnen bekijken?
1: Nou, kijk, ze moeten we natuurlijk wel in gaan zetten op elektrificatie. En dat doen ze ook wel. Hè. Dat doen ze ook wel goed. Als je kijkt ook naar de verkoopcijfers, dan zijn ze die inhaalslag, die hebben ze wel gemaakt. En een van de merken die als een van de eerste met elektrificatie bezig was, was BMW. Dus ze zien ook wel dat dat gebeurt. Je gaat nu ook de komende jaren een soort inhaalslag aan modellen zien van Europese fabrikanten. Volkswagen Groep komt met heel veel relatief betaalbare auto's. En ik zeg relatief omdat nieuwe auto's gewoon in Europa bijna onbetaalbaar zijn. Zeker in Nederland, waar ze overgoten worden met belastingen. He, een van de goedkope auto's, wat wij nu als nieuwe goedkope auto zien, is 25.000 euro. Nou, toen ik begon met autorijden, was een nieuwe auto, kon je kopen voor 10.000 gulden, dames en heren. 10.000 gulden was toen mogelijk. Nou, dat is natuurlijk heel ver. Ik weet wel.
0: We goede oude tijd.
2: Ja, goede oude tijd. Inflatie.
1: Goeie oude tijd. Toen de auto nog stond voor volledige vrijheid. Hè, dat je de auto kon pakken. En
2: toen iedereen nog een Alfa Romeo had.
1: Ja. Naar Zuid-Italië te gaan. Dat kon allemaal nog. Nou ja, goed, dat is niet meer. Die tijd is niet meer. Maar die fabrikanten, Die zijn niet dom en die kijken ook wel echt wat ze moeten doen. En die zijn die auto's aan het ontwikkelen. Kijk naar Renault met Renault 5. Maar kijk ook naar Volkswagen met allerlei auto's die nu rond de 25.000 euro gaan kosten.
0: Michal, vorige week was er dus een gezamenlijke Frans-Duitse ministerraad. Daar zou volgens Politico de twee lidstaten het op een akkoordje hebben gegooid. Wat hebben ze daar nou precies afgesproken?
2: Ja, die zaten daar lekker op een kasteel, geloof ik, te praten. Ja. Dus ze komen elk jaar bij elkaar.
0: Ja, dat is gebruikelijk altijd.
2: Ze hebben voorafgaand aan het bezoek hebben we het best wel veel gehad over wat ze op het gebied van defensie gingen afspreken. Dus we hebben het gehad over dat mislukte FCAS-project, gevechtsvliegtuig, nucleaire plannen. Maar blijkbaar hebben ze dus ook dit besproken. Frans-Duitse handje klap eigenlijk. Ze hebben een plan bedacht om dus die verbrandingsmotor een beetje te gaan redden. Of ja, het is eigenlijk een beetje dus een deal. Waarbij Duitsland de strengere Made in Europe regels zal steunen. Dat is heel belangrijk voor Frankrijk, dat Made in Europe. Dus zoveel mogelijk regels om in Europa, om Europese waar te kopen. Traditioneel gezien belangrijk voor Frankrijk. Zij willen dat opnemen in de Industrial Accelerator Act van de EU. Het zijn dan regels die bijvoorbeeld het moeilijker maken voor landen buiten Europa om een trusted partner te worden. Ja, dan kan je, hoewel je buiten Europa zit, alsnog zaken doen met
0: Dus iets wat dan in Canada gemaakt kan worden is nog steeds made in Europe.
2: Nou ja, dat is dan in ieder geval een soort trusted partner. Nou, Frankrijk wil daar hele strenge regels voor hebben. Duitsland wil heel graag dus dat verbod op de verbrandingsmotor uitstellen. Meinert schetste net al, dat vindt Frankrijk iets minder belangrijk. Maar dit is dus een deal, dus die schijnen ze te hebben gesloten.
0: En denk je dan, zij spreken dit dus onderling af. Nou, het zijn de twee grootste, machtigste lidstaten, kunnen we toch nog steeds wel zeggen. Denk je dat dan de andere lidstaten hier ook mee akkoord gaan met deze koehandel?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens Frankrijk zelf is het een hartstikke goed idee. Gaat iedereen hiermee akkoord? De Franse industrieminister die zegt, het zou geweldig zijn als we een akkoord kunnen bereiken, natuurlijk. En hij zegt ook, we kunnen andere landen ook wel meekrijgen, zoals Italië bijvoorbeeld. Mm. Net als Duitsland hebben zij ook flink gelobbyd voor dus het afzwakken van het verbod op de verbrandingsmotor. En hij zegt ook, alle landen wachten op een Frans-Duitse overeenkomst. En daar heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt, want... mensen willen graag dat die Industry Act er komt. Dus dat er nieuwe, betere regels komen om de Europese industrie te beschermen, eigenlijk tegen concurrentie uit China, tegen concurrentie uit Amerika. Dus iedereen is daar wel bij gebaat. Dus dan is het fijn als een Frans-Duits blok het eens is. Ja. Maar goed, ja, er zal vast wel ook een kritiek opkomen op hoe dit dan is gegaan. En mensen, lidstaten hebben natuurlijk ook allemaal hun eigen wens.
0: Ja, ik bedoel dat Frankrijk en Duitsland dat het prettig is als die het met elkaar eens is. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor dit dossier, maar op heel veel punten altijd natuurlijk. Maar toch dan, in beide landen, die leiders staan onder druk. Weet je hoe ze daar in de industrie naar kijken, naar die mogelijke politieke verschuivingen die plaats gaan vinden?
1: Nou, daar zijn ze wel bevreesd voor, denk ik. En dat is ook een van de redenen waarom ze op dit moment zo met die leiders in Duitsland en Frankrijk proberen om tot zo'n akkoord te komen. Want het gaat hier natuurlijk gewoon om baanbehoud. Hè. Ik denk dat misschien is het klimaat de grote verliezer als dit akkoord er komt. Hè, dat de verbrandingsmotor langer blijft rondtuffen in Europa. Maar... ik denk dat voor veel stemmers in Europa baanbehoud veel belangrijker is, in ieder geval op de korte termijn. Hè. En we zien het, we hebben de cijfers net ook benoemd over BMW, 8000 banen weg, Volkswagen die nog eens 10.000 banen wil gaan schrappen. Dit akkoord kan wel leiden tot baanbehoud. Sterker nog, wat we nu zien is dat Chinese fabrikanten fabrieken in Europa willen gaan bouwen. Ja, dat betekent ook gewoon werkgelegenheid in Europa. Hè. Dus dat systeem, dat werkt wel. En ik denk dat dat wel goed is als de politici dat realiseren. Dat Europa in die zin gewoon, ja, we zijn een democratie. En het volk stemt met de voet vermoedelijk. En dus ook met hun portemonnee en met het gaspedaal. En als die inderdaad geen elektrische auto's willen kopen, ja, dan zul je toch iets moeten doen om die banen behouden te houden.
2: Nou, bijvoorbeeld Stellantis heeft onlangs een joint venture aangekondigd met Dongfeng, als ik het goed zeg, een Chinese fabrikant. Mm-hmm. Zijn dat dan goede constructies? Dat dus die Chinese productie een beetje naar Europa wordt gehaald, maar wel dus met een joint venture waarbij Stellantis het toch voor volgens mij 51% voor het zeggen had. Meinert, zijn dat soort constructies goed voor Europa?
1: Ik denk het wel. Hè. Wat je ziet is natuurlijk waar het om gaat, hè, met ook die discussies rondom Volkswagen, dat de deelstaat en de vakbonden eisen van de bedrijfsleiding van de CEO dat ze gaan doen waardoor de concurrentie beter wordt. Ja, de concurrentie, de grote concurrentieprobleem met China is natuurlijk de lage lonen die China kan hanteren. En ze hebben de toegang tot de batterijen daar. Die strijd om de lage lonen, die gaan we gewoon natuurlijk niet winnen van China. Dus dan kun je ze beter, denk ik, hier naartoe halen. Ik denk dat dat een heel verstandig model is. En wat je ook ziet, dus inderdaad met Stellantis en Leapmotor, waar Stellantis 51% aandeelhouder van is. Ja, het concurreert wel met hun eigen producten. Dat is wel waar. Maar ja, aan de andere kant, als je de productie ook hier naartoe kunt halen, is dat heel verstandig, denk ik.
0: Maar is dat dan wat die Chinezen in Europa gaan produceren, dat zijn dan verbrandingsmotoren? Of zijn dat dan ook elektrische auto's?
1: Ja, allebei. Hè? Want je moet niet vergeten, Chinese fabrikanten bouwen helemaal niet alleen maar elektrische auto's. Die bouwen ook wat zij dan noemen new electric vehicles. Nou, dat zijn gewoon hybride auto's. Eigenlijk bijna... Bijna alle moderne auto's met een verbrandingsmotor zijn hybride auto's. Ja, die worden nu nog heel erg kunstmatig uit elkaar gehaald. Maar als je hybride auto's en auto's met een benzinemotor bij elkaar optelt, zijn die samen nog goed voor een verkoop van ongeveer 60% in Europa. En dan heb je nog plug-in hybrides. Nou, die maken de Chinezen ook gewoon en die brengen ze ook naar Europa.
0: En wat is dan, want we hadden het net over dat dus die ban op de verbrandingsmotor, dat waarschijnlijk niet ook realistisch is, zeg jij eigenlijk op korte termijn. Wat is dan wel een termijn, want uiteindelijk zullen we daar toch ooit een keer wel naartoe gaan, wanneer dat wel zou kunnen?
1: Nou, wat denk ik heel verstandig is en wat ze denk ik in veel landen en in Brussel vergeten zijn, hè, is dat als je mensen probeert in elektrische auto's te gaan krijgen, dat je daar ook de infrastructuur voor moet hebben. Nou ja. En ik kan je een klein gebiedje in Europa noemen, namelijk provincie Utrecht. waar het best wel lastig kan zijn de komende tijd om een laadpaal voor je deur te krijgen en überhaupt met een elektrische auto te rijden, gezien de netcongestie. Hè. Dus, en ik vind dat echt, nou geef ik gewoon even mijn eigen mening, maar ik vind dat echt een overheidstaak om te zorgen voor die infrastructuur waardoor dit soort transities mogelijk zijn. En dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren heel weinig is gebeurd. Men heeft vanuit Brussel en vanuit veel Europese hoofdsteden gedacht, we komen gewoon met een dwangmaatregel. Gij zult elektrisch rijden, gij zult elektrisch leasen, maar we zorgen niet voor de infrastructuur waarin dat massaal mogelijk is. En dat was in het begin ook niet nodig, hè, omdat de hoeveelheid elektrische auto's nog wel meeviel. Maar nu zie je dat je op alle fronten aan het elektrificeren bent, niet alleen maar de auto's. En dan kom je gewoon in een knelpunt. En daar zal Europa ook een antwoord op moeten gaan bedenken. En daar zijn ze wel mee bezig, hè, maar dat mag echt wel versneld worden.
2: Meijnerd, nu jij toch op de politieke tour bent en op de beleidstour, vraag me af, want de commissie die worstelt dus hiermee, dat zeg je terecht, maar ook dus met de omgang met China. Als jij Ursula von der Leyen was, wat zou je dan voor strategie maken nu om dit probleem een beetje op te lossen voor Europa?
1: Nou, ik denk toch dat je misschien ook wel China een klein beetje moet omarmen. Hè. Hoewel daar enorm veel nadelen aan zitten, bij mensenrechten te denken, maar omdat Amerika duidelijk niet meer echt onze grote vriend is, denk ik dat je toch daar ook een soort machtsfactor kunt gebruiken richting de Verenigde Staten om China een klein beetje te omarmen. En als je when you can't beat them, join them, ik denk dat je daar toch wel een klein beetje naar moet kijken. En vooral wat de fabrikanten moeten gaan doen, kijken, en dat doen ze ook wel, hoe kan het nou toch zijn dat die Chinezen zo ongelooflijk snel nieuwe modellen kunnen ontwikkelen. Daar moeten we van leren. Dat is vooral voor de fabrikanten. En ik denk vanuit Europa, ja, je moet een industriepolitiek hebben. En dat is dus niet alleen richting de autofabrikanten, maar ook richting de volledige industrie. Maar ik zou een goede industriepolitiek proberen in te richten, waarbij je ook gaat kijken van hoe kunnen we nou op de een of andere manier ook die elektrificatie van die auto's stimuleren. Want mensen willen best een elektrische auto kopen, maar dan moet het wel financieel aantrekkelijk zijn. En dat is wat we heel erg de lessen uit Nederland. Ze zijn heel duidelijk, hè? Als die auto's financieel aantrekkelijk zijn, dan kopen we ze wel. Als ze hetzelfde kosten als een auto met een verbrandingsmotor, dan kopen we ze gewoon niet.
3: BNR's mega hit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Meijnerd, jij bent op dit moment in Frankrijk op vakantie. Dus je hebt iets lokaals vandaar meegenomen. Wat is het? Zeg het maar.
1: Ja, en dat is de stad Montpellier. Wij gaan graag met de auto natuurlijk op vakantie.
0: Natuurlijk.
1: We zijn via Frankrijk naar Catalonië gereden. En de tussenstop heb ik daar gemaakt in Montpellier. Een studentenstad. 1 op de 5, 6 inwoners van de binnenstad is student. En dat geeft een enorm leuke sfeer. Het is echt een hele mooie oude binnenstad heeft het. Maar ja, dat leeft gewoon. Het is een hele fijne sfeer met veel cultuur en creativiteit. Dus ik heb er echt enorm van genoten. Het is ook een soort samensmelting van heel veel culturen en talen. Mensen die schakelen daar heel gemakkelijk over. En het ligt ook redelijk in de buurt van Spanje, maar heel makkelijk over van Frans naar Spaans, naar Engels, Duits zelfs. Ja. Alle talen zijn ongeveer mogelijk daar. Dus ik vond het zeer aangenaam vertoeven. Er zit ook nog een klein Nederlands randje aan Montpellier, heb ik geleerd. Want het was ooit in de Hugenotenoorlogen was het een centrum voor protestanten. En nadat kardinaal Richelieu de stad heeft veroverd, ja, toen kwam toch ook de repressie daar en zijn veel hugenoten vanuit Montpellier naar Nederland gevlucht. Dus wij profiteren ook in Nederland nog steeds van die tijd, denk ik. Maar het is een mooie stad die, denk ik, vaak mensen die naar het zuiden van Frankrijk rijden, dat ze die stad overslaan of misschien hopelijk voor een dagje nog wel bezoeken. Ik vond het echt heel erg leuk, moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Michal, jij komt wel eens in Frankrijk. Heb jij me overgeslagen? Of?
2: Ik heb familie in Montpellier wonen. Ah. Maar ik moet zeggen dat ik er al lang niet meer ben geweest. Dus ik vind het wel een goede tip van Meijnerd. Ik vind het leuk dat hij een tip mee heeft genomen.
0: Ja, hoog tijd met z'n allen met de auto naar Montpellier dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Michal van de Toorn en Meijnerd Schut. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie was in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Luc de Klerk. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Your Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhovens Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. En bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daarom met spoed camera's laten neerzetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, de tijd is voorbij gevlogen. Het lijkt gisteren dat jij en ik het hadden over Keir, Andy en Wes en alle mogelijke veranderingen. 1 keer knipperen met je ogen en Andy Burnham is alweer 2 weken de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. En dan ben ik heel benieuwd, hoe zijn die eerste 2 weken voor Andy Burnham verlopen?
11: Nou, voor Andy Burnham, Rutte, en voor de rest van het land natuurlijk. Wat mij betreft, het deed mij denken deze eerste 15 dagen van het regime Burnham aan Trump. Toen hij pas begon. Weet je wel, het ene initiatief na het ander werd aangekondigd. Je kon het gewoon niet bijhouden. Heel heigerig allemaal. Je kwam echt ademtekort. Hetzelfde idee heb ik van Andy Burnham. Hij kwam met een handvol initiatieven meteen al, de eerste dagen. Bijvoorbeeld, alle bussen in het Verenigd Koninkrijk, in Groot-Brittannië, die krijgen een prijsplafond. Dus het ritje is maximaal, ieder ritje, maakt niet uit waar, 2 pond. Dat is iets meer dan 2 euro. Dan de btw op de horeca gaat naar beneden, want die kroegen hebben zo te lijden. Dus dat btw-bedrag ook naar beneden. De volgende dag was het de energierekeningen. Zijn een van de hoogste ter wereld. Heeft heel veel gevolgen voor de kosten van het levensonderhoud. Dus die gaan ook naar beneden. Het scheelt. Het is allemaal niet veel. Het scheelt het gemiddelde huishouden 1 euro per week. Maar toch. Het belang van die serie boodschappen is, we begrijpen je. We horen jou, kiezer. We hebben naar je geluisterd. Wij vinden ook, er zit een hoop urgentie achter deze boodschappen. En wij vinden ook dat er nu iets moet gebeuren. Kijk, je kunt niet meer na bijna 18 jaar bezuinigingen, na bijna 18 jaar een levensstandaard die niet op wil schieten, na bijna 18 jaar een loonstagnatie kun je zeggen, het wordt allemaal anders, heb geduld. Dus vandaar de haast die Andy Burnham gemaakt heeft met al die kleine initiatieven en het aankondigen van heel veel, vele, vele grotere.
10: Ja, en vooral die kleine aanpassingen, ja, en zeker als het financieel ook nog heel aantrekkelijk is voor de Britten, ja, dat maakt hem natuurlijk heel populair die eerste weken, lijkt mij.
11: Ja, is ook. Maar je moet weten, Rut, en daar hebben we het ook vaak over gehad, de Britten zijn cynisch. Hè? De Britten hebben heel weinig hoop, heel weinig vertrouwen in politici, minder nog dan in Nederland. Dus ze geloven er niet echt in. En ik denk dat dat het hele grote probleem is van Andy Burnham. Nou moet ik je zeggen, door voortdurend het ene initiatief naar het ander aan te kondigen en ook te zeggen, hiermee is het pas begonnen. Hiermee ben ik begonnen met het herinrichten van het Verenigd Koninkrijk. Met de radicale veranderingen die absoluut gaan komen. Daarmee hoopt u ook dat de Britten een beetje hoop krijgen. Niet meer dan dat. En als je kijkt naar de peilingen, dan is hij er absoluut in geslaagd. Voor het eerst in ruim een jaar staat de Labour-partij van Andy Burnham boven de partij van Nigel Farage. Ja. Dus wat dat betreft, inderdaad, heeft hij gescoord. Ja.
12: Alleen de kunst is, en dat geldt uiteindelijk voor alles, om juist dat vast te houden.
11: Ja, natuurlijk. Daarom dat hij ook zegt, kijk, dit is pas het begin. We gaan veel en veel verder en we gaan veel dieper. Alles gaat anders worden. Hij praat voortdurend over de devolutie. Namelijk, zoals je weet, Verenigd Koninkrijk is erg London-centrisch. Dat moet allemaal gaan veranderen. De regio's krijgen veel meer zeggenschap, veel meer macht. Mogen zelf ook een gedeelte van de belasting die ze heffen besteden in hun eigen regio's. Dat is revolutionair in het Verenigd Koninkrijk. Hij wil het hele onderwijs opnieuw inrichten. Nu is het, als je niet echt academisch goed bent, dan ben je bij wijze van spreken mislukt. Dus er komt veel meer mbo, onderwijs, richtingen, praktische, technische beroepen, die krijgen een nadruk. Dat is de grootste onderwijshervorming in een generatie. Huizenbouw, ook weer de grootste sinds de naoorlogse generatie. Dus ook, er wordt niet alleen betaalbare, maar sociale huizen gaan worden gebouwd. Ook weer in de regio's door de bestuurders van die regio's. En afgezien daarvan wil die niets minder dan alle nutsbedrijven opnieuw in publieke handen trekken. Dus een vorm van nationaliseren. En het 40-jarige, want het duurt inmiddels 40 jaar, een neoliberale beleid sinds Thatcher afbreken. Dus, nou, dat noem ik revolutionair, toch?
12: Willen? Nee, absoluut. Alleen de kunst is, als je zoveel wil, en je zei het net zelf, hè, de Brit is van nature wat cynisch. En na 7 premiers in 10 jaar zal dat alleen maar meer zijn in plaats van minder. Hebben mensen hier vertrouwen in? Wat zijn de eerste reacties op al deze plannen van de Britten?
11: Nou, ze hebben in zoverre vertrouwen dat ze geïnteresseerd genoeg zijn om op dit moment met Burnham verder te gaan. En weet je, dat heeft alles te maken met communicatie. Met hoe Burnham het brengt. Alles is presentatie. En ik denk dat hij er weg mee komt, omdat hij authentiek is. Kijk, iedereen kan wel zeggen, hier staan we ook, oh god, de horeca, vreselijk, iedere week gaat er een pub dicht. Maar Andy Burnham voelt het. Want die hele pubcultuur, de hele kroegcultuur is zijn cultuur. Dat is zijn milieu. Dat is onderdeel van wie hij is, waar hij vandaan komt. Dat begrijp je? Dus hij kent het, hij voelt het. Hij kent het belang van de kroeg in een Britse gemiddelde samenleving. Hij weet wie hij is. Dus het is wat dat betreft ook echt een premier van het digitale tijdperk. Als ik kijk naar wat hij doet, dan denk ik, god, die man zit de hele dag op sociale media. Weet je wel? En niet alleen gooit hij weer een nieuw politiek initiatief op die sociale media. Nee, en dat vind ik wel interessant. Hij reageert ook op, of zijn team, op reacties van mensen die daarnaar kijken. En over sociale media en pubcultuur gesproken, wat ik interessant vond was dat hij, dat is een hele goed bekeken clip. Hij deed een onderzoekje met zijn minister van Financiën. Zaten samen in de pub, ik weet niet of je het gezien hebt, naar welke pubsnacks, weet je wel, die hapjes die populair zijn. Ik zal wel zeggen, een soort, ja, wij hebben de bitterballen en zo. Nou, de Britten hebben meestal verpakte pubsnacks. Welke het beste zijn. En dan zie je die twee mannen aan een tafel zitten. En dan komt er een hand en die gooit een zak chips op die tafel. En dan gaan zij die openmaken en dan zeggen ze, of pinda's of pork scratchings. Ga ik niet uitleggen wat pork scratchings zijn. Maar zoek maar op. Maar dan doen die twee dus die zakjes open en dan zeggen ze, nou, dit is een 3, weet je. Of dit is een 2, of dit is een 4. Er zijn mensen die zeggen, kan ik me ook voorstellen, tikje gênant. Is dat niet enigszins een premier onwaardig? Maar van de andere kant heb ik ook van mensen gehoord, weet je, kennissen, vrienden, jongere generatie, die helemaal niet wisten dat er weer een nieuwe premier in Downing Street zat. En die kijken dan naar die TikTok-clipjes en die denken, hey, hij is een nieuwe premier. God, die Burnham, leuke fans. Ja. Snap je?
12: Ja.
11: Dus hij boort mensen aan die niet staan te springen om mee te doen met verkiezingen. En die absoluut, als ze al geïnteresseerd zijn in het nieuws, het alleen maar van Facebook halen en ergens anders. En die vinden dit toch wel leuk.
12: Het grootste verschil tussen hem en zijn voorgangers is dat, zoals je zegt, de manier waarop hij het presenteert. Dat in één keer doorpakken en aanpakken. En dus ook die communicatie en het breder trekken. En dus ook de jongere kant op gaan.
11: Ja, ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Hij gaat ook verder en hij durft verder te gaan. Hij beweert stellig, voortdurend, dit is maar het begin. We gaan veel en veel verder. Het gaat allemaal gebeuren. Hij heeft een soort van overtuigingskracht, denk ik, die er ook voor moet zorgen dat investeerders bijvoorbeeld weer hoop krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Als je, denk ik, die er ook voor moet zorgen dat investeerders bijvoorbeeld weer hoop krijgen.

0: voorgangers en andere politieke leiders, neem een Nigel Farage, is dat Nigel Farage klaagt heel veel. Ik vind het zeuren vaak, hè. Oh, die migranten, oh, die asielzoekers, daar gaat weer een boot, de grootste dit jaar, blablabla, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is zo negatief allemaal. En Burnham noemt Farage niet eens. Dat deed hij trouwens ook niet toen hij campagne voerde in Makerfield. Hè? Ja. Een paar maanden geleden, toen hij nog Kamerlid laat staan, partijleider laat staan, premier moest worden. Hij negeerde de grootste partij in die regio helemaal. Door het er gewoon niet over te hebben. Vind ik een interessante strategie. En ik denk dat hij dat vol gaat houden.
1: Ja. Aan de andere kant, hè, hij komt al vrij vlot met we gaan dit doen, we gaan dat doen, ik ga dit doorvoeren. En dan ook hele grote problemen die al jaren, nou ja, letterlijk voor hoofdpijn zorgen, zo gezegd. Kan dat ook zijn grootste valkuil zijn als hij dat niet kan waarmaken?
0: Ja, hij kan niet alles waarmaken. Maar ik denk, dit is een politieke strategie. Die man, als je hem ziet, hij heeft er zo'n zin in. Hij oogt alleen, vind je niet? Jij moet hem ook gezien hebben, Ruud.
1: Het optimisme is heel verfrissend.
0: Precies. En ik denk dat het optimisme misschien wel genoeg kan zijn om de stemming in het land te keren. Kijk, natuurlijk, dit zijn de witte broodsweken. Die gaan niet duren. Je hoort nu al conservatieve kranten zeggen, ik geef je dat op een briefje, dat zeggen ze over een paar weken. A, hij gaat niet ver genoeg. En B, wie moet dat betalen? Waar moet dat geld vandaan komen? Maar wat belangrijk is hij heeft nu het politiek initiatief. Niemand praat meer over, gaat Nigel Farage de volgende verkiezingen winnen? Iedereen heeft het over, kan Andy Burnham het land, wat je suggereerde al, het land inderdaad hervormen? Is deze Burnham-revolutie echt? Dus het momentum nu is aan Labour. En ik denk, optimisme van Andy Burnham werkt als politieke strategie. Hij wil dus dat op dat pessimisme, die boosheid, wil hij eigenlijk verbannen, wil hij veranderen. Nogmaals, hij heeft een paar maatregelen aangekondigd. Die slaan goed in. Daarmee wil hij eigenlijk alleen maar tijd rekken om daarmee genoeg goodwill te creëren, waardoor hij die structurele hervormingen kan doorvoeren. Die ook niet makkelijk zullen gaan, hoor, waar ik een hoop over te doen zal zijn. Maar het idee van, we hebben geen tijd te verliezen. Het moet nu. En het moet nu totaal anders. Dat slaat in.
1: Ja,
0: dat slaat aan.
1: Nou, en dat slaat ook in, want dit is precies waar de Brit al jaren op wacht. Mensen die echt zeggen, niet alleen praten, maar ook echt doen. De media speelt natuurlijk een belangrijke rol. Hoe kijkt de media hiernaar? Hoe wordt hij gezien?
0: Ja, voorlopig door de bank genomen, ongelooflijk positief. Echt, zelfs Keir Starmer had witte broodsweken. Dat ging heel snel bergafwaarts. Dit is toch anders. Ik denk dat het met Burnham toch anders is. Kan ook bergafwaarts, maar het zal ook wel bergafwaarts gaan. Maar het zal iets langer duren, begrijp je? Het zal iets langer duren. En ik denk wat mij ook opvalt is dat Burnham heeft mazzel gehad. Hij is niet een persoon waar de media enorm aan hecht. Ik bedoel, het idee, hij heeft heel weinig interviews gegeven bijvoorbeeld. Begrijp je? Wat hij heel veel deed is dat hij heel veel AMA dingen deed op sociale media. Ask me anything. En als je dan kijkt wat gewone mensen die op de socials zitten voortdurend wat aan hem vragen. Even kijken, ik heb het opgeschreven hoor. Dan weten we inmiddels heel veel over Burnham, wat helemaal niets met politiek te maken heeft. Namelijk dat hij houdt van die treurige, beetje treurige indie jongensbands. Weet je wel, natuurlijk allemaal uit Manchester. Smith, Stone Roses en zo. En Oasis en zo. Dat hij DJ't, dat hij danst. Dat hij gelooft in sokken dragen in sandalen. Dat hij vindt dat telefoons niet gebruikt mogen worden tijdens concerten. Dat hij eerst, en dit is omstreden, eerst melk in zijn beker doet en dan pas het zakje thee. Hij zegt, ik weet dat ik daar heel veel mensen mee tegen me in het harnas jaag, want die vinden dat stuitend. Klopt.
1: Sorry, ik vond sokken in sandalen al stuitend, maar dat terzijde. maar dit is ook een slimme tactiek van hem, want hij laat heel erg de persoon, de mens, achter de politicus zien.
0: Juist. En daar is Nigel Farage ook goed in, hè? En niet alleen laten de mensen achter de politicus, maar alle twee laten ook zien, wij zijn anders.

0: los. Wij zijn niet het establishment. Wij dragen geen pakken. Weet je wel, Nigel Farage zit voortdurend met die roze en rode broeken. En Andy Byrne, ook meerdere malen genoemd. Dat is een dragen van t-shirts of polo-shirts met een jack. Oké, dat jack, dat blauwe jack. Dat is ook gemaakt door een bedrijf in Manchester en kost iets van €700. Maar het is geen maatkostuum. Dus ook hij etaleert zich met wij. Ik ben anders. Ik ben niet doorsnee. Ik ben anders.
1: En over anders gesproken en ook in combinatie met Manchester. Hij heeft aangegeven dat hij niet naar 10 Downing Street gaat, althans niet volledig. Wat betekent dat? Blijft 10 Downing Street helemaal leeg staan? Gaat hij op en neer? Want hij heeft wel gezegd. Ja. En hoe ziet dat er? Dat is ook best wel uniek.
0: Ja, dat is onderdeel van die devolutie. Hè? Ja. Dat hij zegt van, kijk, alle beslissingen worden nu in Londen genomen, alle politieke beslissingen. Ik wil dus dat heel veel beslissingen door de regio's genomen gaan worden. Die mogen ook zelf dus hun begroting, gedeeltelijk in ieder geval, bepalen. En om de daad bij het woord te voegen, ga ik ook heen waar ik het liefst heen ga, namelijk Manchester. Waarom kan ik een deel van wat in Londen al honderden jaren gebeurt, waarom kan dat niet uitgevoerd worden in Manchester? Hoe realistisch dat is, ik weet het niet. Voorlopig gaat hij daar één hele dag in de week blijft hij er zitten. Maar het is echt iemand die, ja, wiens hart, wiens nogmaals cultuur, zou je dat kunnen zeggen, in ieder geval wiens milieu in Noord-Engeland ligt. Dat merk je ook. Hij is gewoon op zijn vrolijkst en nog vrolijker. En hij zit het best in zijn vel in een omgeving van Manchester, niet in Londen. Dus als het aan hem ligt, gaat hij inderdaad veel meer werken in Manchester.
1: De 7e premier in 10 jaar. Gaan wij van hem dus beduidend langer genieten dan van de voorgangers?
0: Lijkt mij wel. Wat mij ook tot op zekere hoogte wel een beetje verbaast. Ik bedoel, en dat bedoel ik als ik zeg, hij heeft mazzel gehad. Hij heeft 2 keer eerder geprobeerd, hè, Andy Burnham, om partijleider te worden. Nou, dat is dus allemaal mislukt. Hij is toen burgemeester geworden van de regio Manchester. En hij beloofde de mensen die toen voor hem kozen als burgemeester, ik blijf hier het termijn volmaken. En toen werd de leider van de partij, Keir Starmer, ontzettend impopulair. En toen begon de Labour-fractie te klagen. Wij willen eigenlijk een populaire leider, want anders verliezen wij onze zetels bij de volgende landsverkiezingen. En dus zei Burnham, opportunistisch, ik zie hier een kans voor mij. Snap je? En ik herinner me nog, toen hij dus eindelijk een zetel kreeg om te bestrijden, namelijk Makerfield in de Manchester-regio, toen sprak ik met mensen, kiezers, en die zeiden, we zouden misschien op Andy Burnham gestemd hebben, maar we vinden hem zo'n opportunist. Hij beloofde burgemeester te blijven, weet je? En alleen omdat hij nu via het Kamerlidmaatschap partijleider en premier wil worden, stapt hij eruit. Wij stemmen daarom niet op hem. Maar goed, Burnham zegt, ik heb dat risico genomen. En hij triomfeerde, inderdaad. Hij vroeg toen aan Keir Starmer, kun jij blijven tot september? Starmer zei geen sprake van. Waarschijnlijk met andere woorden, zak er maar in, zal die bedoeld hebben. Waardoor iedereen de indruk kreeg, want je had het over de media, die schreef hem eigenlijk al een beetje af. Want de media zei toen, hij heeft de tijd nodig, Andy Burnham, om zich voor te bereiden. Het is zo snel, zo hals over kop te gaan. Die man heeft geen idee wat hij wil als hij eenmaal in Downing Street zit. Nou, en men kwam dus bedrogen uit en is zich daar nog van, lees de pers, de media zich aan het herstellen. Want hij wist precies wat hij wilde. Hij was fantastisch goed voorbereid.
1: En dan iets heel anders. Een van mijn favoriete gebieden in Engeland. En met mij die van honderdduizenden anderen. Zo blijkt de Cotswolds. Inwoners van het populairste dorpje in het gebied Boughton on the Water hebben hun buik vol van de ruim 300.000 toeristen die elk jaar het dorpje bezoeken. De ruime meerderheid komen met een touringbus. En daar hebben ze al helemaal genoeg van. Lia, 300.000 toeristen per jaar op een dorpje met krap 4.000 inwoners. Dat is ook wel echt heel veel.
0: Ja, we hebben het over massatoerisme, grote steden. Ik wil Amsterdam, Barcelona, noem maar op. Maar dit kleine, ja, jij kent het, hè? Boughton on the Water, de Cotswolds, ook populair bij Nederlanders trouwens, die hele regio. Schattig dorpje, beetje Anton Pieckerig. Maar dan op zijn Engels in het zuidwesten bij Oxford. Met oude kleine stenenhuisjes, bruggetjes over een riviertje dat dwars door het dorp gaat en zo. Heel pittoresk. En dat massa toerisme, Rut, is tot voor kort getolereerd. Ik bedoel dat er Chinese bruiden zich per se de een na de ander wilden laten fotograferen op die bruggetjes. Oké, kon. Dat daarom dorpsgangers niet echt bij hun huis konden komen vaak en moesten wachten, werd ook nog geaccepteerd. Maar sinds steeds meer buurtbewoners zien hoe toeristen plassen, poepen in de heggen van hun voortuintjes en dat open en bloot, doen, hebben ze er helemaal genoeg van. Echt, ze zijn het spuugzat. En ook trouwens, die toeristen die nemen ook stukjes van dat beroemde Cotswold steen mee. Die halen ze gewoon uit die brug, alsof het de Berlijnse muur is, om mee naar huis te nemen. En sindsdien is er echt een groot discussie daar. Wat gaan wij doen aan dat toerisme?
1: Nou ja, en dat is inderdaad de vraag. Ze willen dat er maatregelen worden genomen om het aantal toeristen terug te dringen. En over welke hebben we het dan?
0: Ja, zwerfafval trouwens is ook een probleem. Maar dat is een maatregel die volgens mij al is ingevoerd, of in ieder geval serieus wordt overwogen. Namelijk om nergens meer afvalbakken te zetten. Alleen maar borden met neem je afval mee naar huis. Jij bent er verantwoordelijk voor je eigen troep. Neem mee naar huis. Wij willen het hier geen hebben. Maar een ander.
1: Maar dat is toch, Lia, maar dat is toch ontzettend naïef. Als je geen prullenbak neerzet, is de kans dat ze het ergens dumpen toch veel groter.
0: Kan. Ik heb het nu over Britten, maar in mijn park gebeurt dat nu. Want in het weekend bijvoorbeeld gaat iedereen picknicken. Vooral natuurlijk met dit weer. Als er ergens een boom staan, dan zitten er tientallen mensen, hele gezinnen, families onder en zo. En veel laten die pizzadozen dan gewoon liggen. Omdat ze niet meer in de bak passen, leggen ze die eronder. Maar steeds meer nemen ze mee naar huis. Dus het is iets wat je misschien bij buitenlandse toeristen die dat niet gewend zijn ook onder de aandacht kan brengen. Kan, weet ik niet. Maar ik denk een permanent verbod op toeristenbussen, parkeerplaatsen voor toeristenbussen, wordt ook overwegen en is volgens mij al ingevoerd, maar dat weet ik niet zeker. En alle parkeerplaatsen voor mensen die geen inwoner zijn van Boorten on the Water, om die ook op te heffen. Maar weet je, Rut, wat ik het allerbeste voorstel vind, en ik vraag me af als dat wordt ingevoerd of jij er dan nog zo graag komt. Het allerbeste voorstel vind ik dat je viewing platforms gaat creëren. Weet je wel, die je ook op safari hebt. Zodat je op van die houten uitkijkplatforms met een verrekijker kan kijken hoe in Afrika zijn het dan de leeuwen en de giraffen zich gedragen. En dat kan jij dan doen op zo'n houten plank met een verrekijker naar de Britten.
1: Hey, wat is
0: dat? Gaan jullie meer, hè? Ofwel?
1: Nou, nee, ik wilde zeggen, mijn favoriete dorpje is niet Boorten on the Water. Welke is jouw, voordat ik de mijne weggeef?
0: Nou, Bibury vind ik ook schattig. Boorten on the Water vind ik ook prima.
1: Ik vind Lower Slaughter en Upper Slaughter vind ik zo mooi.
0: Ook leuk, ook mooi.
1: Ja. Maar goed, we hadden het er net over. Aan de ene kant zeggen ze, massatoerisme is een probleem. Maar het zorgt ook voor heel veel inkomsten, uiteindelijk.
0: Precies. 90% van de inwoners heeft gezegd, het is onhoudbaar. Weet je wel, maar een groot aantal natuurlijk, de horeca en de middenstand zegt, we zijn ervan afhankelijk.
1: Absoluut.
0: Dus vandaar die discussie. Viewing platforms, alle parkeerplaatsen voor bussen opheffen. Ik weet niet wat eruit komt, maar er wordt vast een besluit genomen.
1: Lia, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de reacties op het keurige Marks & Spencer dat nu kruisloze onderbroekjes verkoopt. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de 3e ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld en hier hoor je hoe. Deze zomer gebeurt dat ook in onze zomerserie. Want dan praten we met allerlei leiders van innovaties die je misschien, of zelfs waarschijnlijk, nog niet eerder hebt horen langskomen ergens. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik
8: en Ben van der Burg.
7: En straks horen we van Kepler Vision wat zij doen met camera's en AI om beter te waken over onze ouderen in de samenleving. Maar eerst gaan we praten over Around. En vandaag praten we met Dusty van Stekelenburg, oprichter van Around, te vinden via around.nl. Welkom Dusty.
9: Ah ja, dank je te zijn.
7: Vertel eens, wat doe je met Around?
9: Nou, Around is eigenlijk een social app waarbij we helpen vrienden spontaan elkaar te zien. Je ziet wie er beschikbaar is en in de buurt. En dan spreek je af, zonder het gedoe van plannen eigenlijk.
7: Maar dat klinkt als een ongelooflijk mooie belofte die in de praktijk toch ook wel iets weerbarstiger is. Want ik ben eind 30, ik ben druk met kinderen en werk en ik wil heel graag heel veel met mensen afspreken. En gaat deze tool mij daarbij helpen zonder dat ik iedere keer datumprikkers en polletjes en chat-apps moet gebruiken?
9: Nou, je hebt eigenlijk de app perfect gepitcht. Nou. Want omdat iedereen zo druk is, denk ik juist dat we geen tijd en zin hebben om continu te plannen. Het idee is ook dat je eigenlijk alleen op dat moment kan laten weten, ik ben beschikbaar. Met maximaal 24 uur van tevoren.
7: Een soort stoplicht.
9: Ja, het is eigenlijk gewoon een snel prikbord. Waarbij je zegt van, hey, ik ben nu beschikbaar hier en hier.
7: Weet je het idee in de oude tijd van Twitter? Dat je kon roepen, hey, ik heb nu een uurtje ik op de NDSM-werf. Wie heeft er zin in koffie?
9: Bijvoorbeeld, het is bijna misschien zelfs meer als Foursquare. Hè? Daar ging je vroeger inchecken.
7: Zo, dat is lang geleden.
9: Dat is zeker lang geleden.
8: Dat is wel heel mooi.
9: Maar eigenlijk is het ook niet per se hetzelfde als dat. Want je kan ook gewoon zeggen, hey, ik heb hier een uurtje. Ik ben hier in de buurt. Ja. Je selecteert je vrienden waar je dan ook echt zin in hebt. Ja. In wie je zin in hebt, want dat is natuurlijk niet altijd iedereen.
8: Nee, heel veel mensen hebben helemaal geen zin.
9: Nee.
8: Maar dus ik had gisteren bijvoorbeeld, ik was 12 uur Rotterdam. Ik had 4 uur een afspraak in Amsterdam. 4 uur ertussen. Ben ik dus naar BNR ging ik dus werken. Ja. Maar dan had ik dus tijd. Maar hoe vaak heb jij tijd tussendoor? Nou, want ik vul het altijd op weer met lezen, voorbereiden enzovoorts.
9: Ja, dat is denk ik een goede vraag. Kijk, ik denk dat het afhankelijk is van de doelgroep. Maar ik denk, de doelgroep
8: maar
9: is...
8: Maar ik ben toch de doelgroep van deze app?
9: Ik denk dat...
10: Oud. Nou, ik, niet meer per se. De doelgroep.
9: Maar in principe is denk ik wel de stedeling tussen de 25 en de 40... die wel fulltime werkt, maar bijvoorbeeld flexibel werkt. Ja. Dus bijvoorbeeld, ik lag gisteravond al te slapen. Ik ben nu de app aan het testen met een paar vrienden. Ja. En een vriend van mij, die post gisteravond eigenlijk gewoon... Hey, morgen tussen 11 en half 1 een bakkie bij Fuku. Heeft hij vrienden geselecteerd? Ik zie dat deze ochtend. En ik denk, oh, het is nu, wat is het hier, 9:15? Misschien kan ik hier zo nog even langs. Dus ik hoef juist niet te plannen. Ik zie dat er wat oppopt. En eigenlijk doe je het ook gewoon alleen wanneer je zin in hebt. Ik heb ook niet het idee dat mensen dit dagelijks zouden doen. Hangt er een beetje vanaf. Maar zo 2 à 3 keer in de week toch echt aangeven van... hey, ik heb nu eigenlijk wel tijd. Ik vind het namelijk ook interessant. En ik denk dat de markt een beetje gaat bepalen wat de doelgroep wordt. Ik heb slechts een hypothese. Mm. Maar het zou ook zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld oud-collega's zijn. Hoe leuk zou het zijn? Ja. Ik heb heel veel mensen... Die ga ik niet de hele tijd appen, zullen we afspreken. Maar daarvan vind ik het wel leuk om ze één keer in het halfjaar of jaar te zien. Joh. En die zou ik gewoon aanklikken en dan krijg ik een pingetje. Hey, Ben is in de buurt. Ja. Lijkt me geweldig.
8: Ik loop iedere ochtend 6 uur met mijn hond in het bos. En er wonen in mijn wijk heel veel mensen die ik zo half ken. En af en toe praat. Maar loop een keer een rondje met me mee.
10: Ja, nee, ik ben jou wel eens toevallig tegengekomen in het bos. Dat was heel leuk. Hadden we geen app voor nodig. Maar anders is de kans wel groter dat ik je tegenkom met zo'n soort app. Ik wil straks eventjes naar alle uitdagingen die ik hier nu al bij in mijn hoofd kan bedenken. Ja. Maar ik wil eerst even van jou weten, Dusty, wat los je op met Around?
9: Ik denk, wat ik probeer op te lossen, is eigenlijk de weerwar aan apps en gedoe die we nodig hebben om eigenlijk onze vrienden te zien. Mm-hmm. Ik moet de hele tijd heel erg nadenken aan een zin wat Andreessen Horowitz heeft. Een groot VC-bedrijf die zegt, software eats the world.
10: Nou, jazeker.
9: En dat klopt.
10: Tegenwoordig AI is eating the world.
9: Klopt. Maar eigenlijk ben ik dat gaan zien, software ate our world. Ja. Ik heb een beetje het idee dat de sociale cohesie ook een beetje is opgegeten met Teams en Slack en WhatsApp en Snap. Die zitten allemaal een beetje aan hoe wij met mensen met elkaar omgaan.
10: Ja.
9: Dus ik denk dat ik probeer op te lossen dat we eigenlijk gewoon weer teruggaan naar het idee dat bij wijze van spreken het touwtje uit de deur hangt. Je kan gewoon even je buurman zien. Je kan even inchecken bij je vriend zonder dat je hoeft te ploegen door WhatsApp. Ja. Of dat je weer op zoek vrienden moet gaan kijken wie is er in de buurt. Dus dat hoop ik eigenlijk op te lossen op een micro niveau. Ja. Als je macro gaat kijken, denk ik niet dat het voor veel mensen een verrassing is. Dat je ziet dat mensen zijn eenzamer dan ooit. We hebben veel meer mentale struggles dan ooit. Dus ik denk dat in het verlengde eigenlijk is wat ik ook hoop op te lossen.
8: Nog straks gaan we naar bouwen en lastig enzovoort. Maar nog eentje, bijvoorbeeld, ik heb 4 uur de tijd of iemand loopt mee, maar nu wil iemand meelopen of een kop koffie doen, waar ik helemaal geen zin in heb. Mm. En ik heb aangegeven, ik wil een kop koffie. En dan zegt bijvoorbeeld iemand, ja, ik wil met jou koffie drinken. Ik denk, nee, niet met jou. Wat doe je dan?
9: Nou, dit geef je dus ook aan.
8: Dus swipe je naar links.
9: Eigenlijk
10: heb Tinder opnieuw uitgevonden.
9: Laten we het nog even bij het prikbord houden. Je geeft op het prikbord aan, hey, ik ben nu hier, ik wil, ik heb even 2 uur de tijd. Daarna selecteer je eigenlijk je mensen. En die mensen die ga ik eigenlijk categoriseren in cirkels. Zo wil ik ze noemen.
10: Ja.
9: Dus eigenlijk geef je gewoon snel aan tech. Welke cirkel selecteer je? Dat zijn mensen waar je dan wel zin in hebt. Zodat het eigenlijk snelle bakjes zijn, zodat je dit snel kan selecteren. Want ik heb het wel echt geprobeerd te designen of te maken met het idee zo snel mogelijk van je telefoon af.
10: Ja, tegelijkertijd dan gaan we even naar de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dit leeft bij de gratie van pushmeldingen. Anders dan kun je niet nu weten dat die en die daar en daar beschikbaar is voor 4 uur koffie.
9: Absoluut.
10: Maar nog veel meer, heel bekend, het netwerkeffect. Hoe gaat dit werken, terwijl je nog in je zit in een hele vroege fase. Je bent aan het testen met je vrienden. Ja. Maar je moet zoveel mensen in no time weten te onboarden.
9: Schalen.
10: Ik denk terug aan Facebook, ik denk terug aan Foursquare.
9: Ja,
10: Hoe ga je dat doen? En is dat de grootste uitdaging of mis ik er nu een paar?
9: Nee, ik denk dat uiteindelijk is dat de grootste uitdaging. Ik denk ook dat het model is een heel moeilijk model. Toevallig had ik een contact laatst met iemand en die zat ik het kort te vertellen. En die beschreef het denk mooi. Die zei moedig. Mm. Dus dat is gewoon iemand die ik ken, in plaats van dat hij zei, joh, sukkel, wat doe je nou? Dit is onmogelijk.
10: Het bouwen is geen probleem, want je kan makkelijk coden. Geld, dit kost niet zoveel om te maken.
9: Nee,
10: maar hoe ga je in korte tijd zoveel mogelijk relevante mensen
8: bereiken? Je bent een growth marketeer van huis uit.
9: Exact. Dus ik heb ook het idee,
8: hoe ga je het doen?
9: Nou, ik denk dat ik heb 2 keer wat gepost op LinkedIn. Daarbij al eigenlijk 1100 mensen naar een website gekomen. 200 mensen ingeschreven.
10: Ik
9: heb het idee dat dit probleem, jullie geven net eigenlijk al 2 scenario's aan waarbij je denkt, potverdikkie, ik zou het zo kunnen gebruiken.
10: Mm-hmm.
9: Ik denk dat de wens om dit op te lossen best wel een beetje boven de markt hangt.
10: Okay.
9: Nou, dan is het natuurlijk aan het product om dat zo goed mogelijk op te lossen. En eigenlijk de manier waarop ik zou willen groeien is, het enige wat ik mensen wil laten doen, nodig 2 WhatsApp-groep uit. Want okay. Die komen eigenlijk al best wel overeen met die cirkels die je dan hebt.
7: Ja.
9: Nou, en dan hoef je niet zo snel te rekenen dat als, gaan we even conservatief schatten, dat als een WhatsApp-groep 8 gebruikers heeft.
7: Ja.
9: Nou, en je stuurt er naar 2 WhatsApp-groepen. En dan gaan we ervan uit dat we telkens even 50% afvalt. Namelijk van die 8 doen er maar 4 het. En van die 4 mensen in de app gaan er maar 2 gebruiken.
7: Ja.
9: Nou, dan heb je al een exponentiële factor te pakken. Dus eigenlijk is dat een beetje het idee dat mensen gewoon 2 WhatsApp-groepen, 2 circles, 2 vriendengroepen eigenlijk in die app gaan krijgen.
7: Ja.
9: En natuurlijk blij zijn met de applicatie en dat het werkt. Want zonder dat, dan heeft het nooit bestaansrecht.
7: Ja.
9: Maar dat is eigenlijk de manier waarop ik die netwerkeffecten wil bettelen. En nou, dat is op dit moment mijn hypothese, laat ik het zo zeggen.
8: En die ga je even door op de growth marketing. Dus dat ga je testen. Heb je nog nu al andere scenario's in gedachten? Of is deze het,
9: om aan gebruikers te komen, bedoel je?
8: Ja,
9: daar zitten wel wat andere gedachten of hypotheses in. Kijk, ik heb het idee eigenlijk al 3 jaar lang. Dus wat daar heel leuk aan is dat ik eigenlijk met elke observatie doe ik weer wat in mijn rugzakje. En die rugzak was nu uiteengebarsten, dus ik moest er wat mee doen. Maar ik denk bijvoorbeeld ook na over bepaalde deals met influencers uiteraard. Maar ik denk ook dat er gewoon heel duidelijk dat ik meer moet doorzetten op die founder-led marketing. Dat is natuurlijk ook eigenlijk bijna niet eens meer een marketing. Het is bijna vereiste.
7: Ja, als dat je op LinkedIn elke week even laat weten wat voor dingen je allemaal doet.
9: Maar eigenlijk denk ik meer dan dat. Ik zal helaas ook met mijn gezicht op de socials moeten.
8: Je hebt een influencer.
7: Ja, LinkedIn is ook nog steeds een socials.
8: Maar leuk dat je zegt helaas. Dus daar heb je eigenlijk moeite mee. Dat
7: omdat jij iets probeert van de grond te krijgen wat daar tegenin gaat.
9: Ja, nou, ja.
7: Jij wil mensen van hun telefoons, jij wil mensen van social media, jij wil mensen in real life koffie laten drinken met je app.
9: Absoluut. Met 2 dingen daarop. Ik denk eerst even op dat laatste. Dat heb je absoluut gelijk in. Hè. Het is eigenlijk een soort van een snappy tagline die ik in mijn hoofd heb, is friends over feeds. Maar ik heb geen zin om daar belerend in te zijn. Ik ben zelf, vind ik het ook af en toe heerlijk om op Instagram te zitten. Uiteindelijk krijg je de beste grappen ter wereld. Krijgen we door het internet tot ons. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Maar het gaat allemaal om een soort van mate. En te zorgen dat het niet ten koste gaat van je vriendschap.
7: Ja.
9: Dus ja, het is een soort van een grote kruistocht tegen de meta's van deze wereld. Maar ik wil daarin niet belerend zijn en dat totaal niet omarmen. Want het is wel een realiteit waar we eigenlijk in zitten.
8: Yo, het is eigenlijk de balans tussen zij gebruiken jou, weet je, verslaafd maken, of dat jij ze gebruikt.
7: Nee,
8: en je moet constant...
7: Ja. Nee, je wil leunen op hun installbase. Ja. Maar het aardige vind ik... Nou, laat ik het alles zeggen. Dit voelt voor mij als iets wat ook in Silicon Valley bedacht. Ze kunnen nog sterker worden. Wat misschien al wel 1000 keer daar geprobeerd is. Maar om hem dan toch even te stellen, in hoeverre kan Around bijdragen aan een stukje digitale onafhankelijkheid in Nederland. Soevereiniteit.
9: Ja.
7: Kun je ons via jouw platform losweken van de bestaande platforms?
9: Nou, dat hoop ik wel. Ik denk namelijk wel dat de tendens gewoon is dat de schermtijd, dat we dat met z'n allen, dat het een maximum heeft bereikt.
7: Ja.
9: En ik denk gewoon meer, dat is eigenlijk hartstikke mooi om te zien. Ik denk dat we als maatschappij gewoon in beginnen te zien, dit heeft meer nadelen dan voordelen. En met die dingen waarvan ik net zei dat je dat overal ziet in cijfers, hè, die mentale gezondheid, eenzaamheid. Ik heb ook de hele tijd het idee dat iemand gewoon tegen ons loopt te roepen, it's the phones, dummies, weet je wel. Als je dat helemaal begint te zien.
7: Ja.
9: Dus ik probeer daar eigenlijk te zorgen dat die schermtijd, als er minder schermtijd komt, nou, dan komt er dus eigenlijk ruimte om meer tijd te gaan spenderen met je vrienden en met bekenden. En daar wil ik eigenlijk een soort van de sociale infrastructuur voor maken, zodat je daar zo makkelijk mogelijk toegang tot krijgt. En ik denk dat ik graag wil proberen om mijn businessmodel niet zo toxisch te maken als die van hun.
7: Ja. Ja, maar dat zeg jij nu, maar dan loopt het een beetje en dan moet er geld verdiend worden, ook al heb je niet zo'n investering ook van nodig. En dan komen de advertenties of premium dingen of beursgang.
9: Dat is denk ik een hele goede vraag. Hè? Maar kijk, ik denk dat, en ik heb hier over nagedacht, maar ook nog niet te veel, want dat is niet de fase waarin ik in zit. Mm. Maar ik denk dus dat mijn missie is zorgen dat vrienden weer 50% meer elkaar gaan zien.
7: Oké, dat vind ik een mooie kwantificering.
9: Ja, en ik denk dus dat, want het is in de afgelopen 15 jaar 50% naar beneden gegaan. Toen ik deze statistiek had gezien, dat vond ik insane. En dit is niet alleen Gen Z, dit is tussen de leeftijd van 14 tot en met 44, van 2010 tot 2023. Ja. Dus het is gewoon heel erg breed. Ja. En ik denk dus dat als je dit in die zin zo duidelijk neerzet als je missie, dat zorgt ervoor dat je die keuzes gaat maken die daar wel of niet aan bijdragen. Ja. Dus als ik een businessmodel ga ontwikkelen waarbij er eigenlijk perverse prikkels komen, waarbij ik jou zo lang mogelijk in de applicatie wil hebben, ja, dat druist in tegen die visie en tegen die missie.
10: Ja, nou, we gaan het merken als we over dus een paar weken, dan wel maanden, zelf ook aan de slag kunnen met Around. Dank daarvoor. Dus die van Stekelenburg van Around. Nou. En nu dan gaan we praten met Harro Stockman, oprichter van Kaplan Vision Technologies. Welkom in de studio.
11: Dankjewel.
10: Goed dat je bent. Wat doen jullie eigenlijk?
11: Wij zijn een AI-bedrijf. We zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En wij proberen ons steentje bij te dragen aan het oplossen van het zorginfarct. Er zijn drie problemen in de zorg. Ouder wordende bevolking. Dus tussen de vraag naar zorg neemt 2-6% toe, jaar op jaar.
10: Ja.
11: Vergrijzende zorgverleners. Mm-hmm. Dus 25% van het zorgpersoneel gaat de komende 5 jaar met pensioen.
10: Ja.
11: Dus het probleem wordt heel snel slechter.
10: Ja.
11: En verouderende technologie. Dus als je naar een ouderenzorginstelling gaat, alles wat je daar tegenkomt is oude meuk.
10: Ja.
11: Als je hulp nodig hebt, trek maar aan het touwtje. En mensen die zijn op de grond gevallen en die kunnen niet aan het touwtje trekken.
10: En dus komen jullie met?
11: Komen wij?
10: Ja.
11: Ja. Dus onze oplossing werkt met een sensor. Die sensor die wordt een camera. Die wordt aan het plafond bevestigd.
8: Is een sensor van camera?
11: Allebei. Een sensor is een camera.
10: Ja, een optische sensor.
11: Maar een optische sensor.
10: Ja, precies. Ja.
11: En die optische sensor die kan menselijke activiteit herkennen. Dus die kan herkennen of iemand staat, of dat hij zit, of dat hij ligt. Die kan ook de context herkennen. Dus ligt iemand op de grond of ligt hij in bed?
10: Ja.
11: En als er dan mis is, dan verstuurt de software een bericht naar de smartphone van de medewerker.
10: Van de verzorger.
11: En we kunnen een aantal hele basic dingen kunnen we herkennen. Dat iemand in bed ligt, maar ook hoe lang iemand op zijn zij ligt.
10: Ja.
11: Want mensen, als ze langer dan 2 uur op hun zij liggen en ze eten slecht en ze hebben nog een aantal andere dingen, dan ontwikkelen ze bedsores.
10: Ja, ja. Doorlichtplekken.
11: Doorlichtplekken, wat vreselijk wonden zijn om te hebben, maar ook om te verzorgen.
10: Ja.
11: Dus die mensen moeten gedraaid worden, die moeten in wisselligging.
10: Mm-hmm.
11: Maar midden in de nacht weet een zorgmedewerker niet of mevrouw misschien toch uit zichzelf is gedraaid, of dat ze nog gedraaid moet worden. Dus die moet wakker gemaakt worden, op de kant worden
10: gezet. Dus het heeft dan niet eens per se te maken met oei, iemand is gevallen, moet nu overeind geholpen worden. Het is ook dit soort dingen die gewoon doorlopend al gebeuren.
11: Ja, dat. We kunnen herkennen of iemand uit bed probeert te komen, of iemand op de rand van het bed zit. En vaak die mensen zijn dementerend.
10: Mm-hmm.
11: Dus die weten wel dat ze naar het toilet moeten, maar niet waar het toilet is.
10: Mm-hmm.
11: Op dat moment kunnen we een bericht sturen naar de telefoon. En dat in de wandelgangen wordt dat rennen of dweilen genoemd.
10: Zo,
11: of je rent er naartoe, of je moet dweilen.
10: Ja.
11: Kunnen herkennen of iemand in de badkamer is. En een stopwatch zetten van hoe lang is iemand naar de badkamer. Want vaak als mensen naar de badkamer gaan, dan willen ze nog wel eens uitglijden.
10: Ja.
11: Vallen ze op de grond. Mensen zijn allemaal aan de bloedverdunners. Kunnen allemaal niet zelf opstaan, want anders zaten ze niet in dat verzorgingstehuis.
10: Ja.
11: Dus die mensen liggen op de grond, die ligt te bloeden en die moeten wachten tot ze gevonden worden.
8: En die sensor, ik ga er toch even op door.
11: Ja.
8: Worden nou videoopnames genomen of niet?
11: Ja.
8: Oké, en die delete je weer na een dag?
11: Die worden helemaal niet opgeslagen.
8: Die worden helemaal niet opgeslagen. Nee. Het is gewoon een stream en die... En die
11: wordt ter plekke wordt die geanalyseerd.
10: Lokaal.
11: Lokaal, op de camera zelf. En er gaan geen beelden naar buiten.
10: Oké. Kijk, nou, dat is al gelijk.
8: En dat koop je in of dat heb je zelf ontwikkeld?
11: Nou, dat hebben we zelf. Dat is de technologie. En om de waarheid te zeggen, we hebben twee versies. We hebben één versie waarbij we wel data verzamelen.
10: Mm-hmm.
11: Om onze software te verbeteren.
10: Ja, snap ik.
11: Want die AI die doet het niet uit zichzelf.
10: Nee.
11: Die moet getraind worden.
10: Ja.
11: En er zijn ook mensen die daar een onoverkomelijk probleem mee hebben. Nou, dan doen we het niet.
10: Ja. En waar lopen jullie nu het meest tegenaan? Want je hebt een hele mooie uitgebreide pitch. Het is helemaal helder.
11: Ja.
10: Bij trainen van AI kan ik me voorstellen, daar komen wat hoofdbrekens bij. Of is het componenten? Waar zit jullie hoofdpijn?
11: Nou, de hoofdpijn zit niet zo. Dus mensen hebben zorgen over privacy, maar dat hebben we echt wel goed dichtgetimmerd.
7: Ja, omdat het ding is lokaal, niet naar de cloud.
11: Er is ook een dataverwerkingsovereenkomst en die is geschreven door de zorg. En daar staat in dat je aan een aantal ISO-standaarden moet voldoen en daar worden we op geaudit. En dat is allemaal dichtgetimmerd.
7: Mooi.
11: Ik denk het grootste probleem is dat het een fysieke sensor is. Mm-hmm. Dus ik kijk wel eens naar ChatGPT. Ja, weet je, dat je opent de browser en je hebt er toegang toe. Maar onze software of onze technologie moet eerst die camera moet aan het plafond worden geschroefd.
7: Ja.
11: En als je het netjes wil doen, moet er een gootje worden gefreesd. Die moet worden dichtgesmeerd.
7: Ja.
11: En
8: dit is gewoon geen batterij. Het is met een snoer zelfs.
11: Ja.
7: Dit is gewoon één apparaatje, zoals een brandalarmsensor.
11: Correct.
8: Nee, maar dan heb je geen snoer nodig. Die plak je aan je plafond klaar.
11: Ja, maar wij hebben veel meer processing power nodig.
7: Jij hebt meer energie nodig.
11: Brandalarm. Ja. Yes. Ja, okay. Dus dat is er één. Er is nooit tijd voor. Dus het is altijd andere dingen. Het loopt altijd uit. Dus dat is één. Mm-hmm. Twee is, wat ik ook wel heb geleerd, is ja, in de zorg heb je een meestergezel relatie. Dus de meester die traint de nieuwkomers.
7: Mm-hmm.
11: De co-schappen enzovoort. De oudere traint de jongeren.
7: Ja.
11: De oudere heeft nul verstand van AI. Dus je gaat echt geen AI introduceren. Ik denk dat dat een probleem is. En drie is, de zorg die wil gewoon meer handen aan het bed. Die wil het gewoon houden zoals het is. Want vroeger deden we het altijd zo. En de komende 10 jaar willen we het nog steeds zo doen.
7: Ik hoor vaak inderdaad het tegenargument van allerlei. Met tech, in de breedste zin des woord. Van nee, ja, we moeten niet technische oplossingen hebben. We moeten meer mensen hebben, inderdaad. Daar kun je een heel debat over voeren met elkaar. Maar uiteindelijk, per saldo, moeten innovaties helpen om ons langer in leven te houden. Laat ik het zo zeggen.
11: Ja, dat ben ik met je eens. En als je dan ziet wat er geopolitiek gebeurt met Rusland die agressief wordt. Er moet geld naar defensie toe.
7: Ja.
11: Er moet ook geld naar onderwijs. Er moet overal naartoe. Ja, en naar de zorg, dan houdt het op een gegeven moment op. En ik denk dan dat wij met onze technologie daar echt een handje kunnen helpen. Omdat wij de zorgmedewerkers die er niet meer zijn, kunnen hun werk kunnen invullen, omdat je s'nachts moeten mensen nachtrondes lopen. Dus moet je voorstellen dat je elke avond om 11 uur s'nachts moet beginnen, tot 7 uur 's ochtends.
7: De nachtdienst.
11: En dan moet je de nachtdienst draaien.
7: Ja.
11: Nou, dat vangen wij af.
7: Ja.
11: Niet 100%, maar je kunt wel van 3 man kun je terug naar één iemand.
7: Ja. Ja. Ben, ik zie je moeilijk kijken.
8: Nee. Ik zit heel erg nog. Jawel, ik zit nog met die implementatie. Hoe ga je dit? Inderdaad, iedere kamer moet zo'n ding hebben. En dan in het conservatieve zorgsysteem, dat willen ze allemaal niet. En jij wil beginnen. Dus wat is je strategie om inderdaad die markt wel te veroveren, wat meer mensen het doen?
11: Referentieklanten hebben we nodig.
7: Mm-hmm.
11: Ja, ik denk dat dat de allerbelangrijkste is.
7: Wordt jullie systeem al gebruikt op plekken of is het allemaal nog in de ontwikkeling?
11: Nee, we hebben 15.000 licenties verkocht.
7: Oh, toch wel?
11: Ja.
7: Jullie zijn nog goed bezig.
11: Van 80% in Nederland en de overige 20% met name in Scandinavië.
7: Yeah.
11: We hebben recent, zijn heel trots op, zijn er 34 licenties in Japan verkocht.
7: Zo.
11: We hebben ook eerste contacten met Amerika, Verenigde Staten, waar nu een pilot wordt gedaan met
8: Je resellers heb je?
11: Ja.
8: Ja. Wat voor type resellers zijn dat?
11: Dat zijn de system integrators, waar de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf al zaken mee doen. Dus dat zijn de organisaties die de televisie, de bekabeling enzovoort hebben aangesloten. Die hebben vaak al 20 jaar een relatie met de zorginstelling. En die kopen van ons onze techniek in. Dus je kan bij ons niks kopen. Het gaat altijd indirect.
8: De VDI zelfs.
7: Oké. Eigenlijk gaan de zaken dus best goed, hoor ik.
11: Ja. Nee, ik ben zeker niet ontevreden.
7: Maar ook omdat jullie internationaal opereren. Ik hoor zoveel landen de revue passeren. Daar is dus ook heel veel appetite naar deze oplossing.
11: Dat klopt.
7: In hoeverre kun je hiermee, want het is een Nederlandse uitvinding, Nederlands product.
11: Ja.
7: De strategische positie van Nederland als het gaat om technologie in de medische hoek nog verder vergroten. Zeg maar, kunnen jullie nu al een soort hefboom-effect ook andere partijen die dit soort technologie ontwikkelen ondersteunen? Of is het daar nog te vroeg voor?
11: Nou, ik wil juist proberen om de enige te zijn die deze technologie aan het uitrollen is.
7: Okay.
8: Maar het is wel ongetwijfeld. In China gaan ze het gewoon namaken.
11: Natuurlijk. Ja. Dat klopt.
7: Zit daar je concurrentie? Ja?
11: Nou, ik vind zelf dat qua concurrentie, er zijn veel alternatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld bedpaaltjes en bewegingssensoren. Mm. Maar ja, die zijn er al heel lang. Die geven heel veel valse meldingen. Dus als de kat op het bed springt, dan gaat hij af. Als het gordijn in de wind wappert, dan gaat hij af.
7: Dat is niet zo accuraat als een optische sensor, hoor ik je eigenlijk.
11: Nee. Dat doen wij echt bij onze technologie. Ja, dus wat wij doen is, wij brengen de state-of-the-art technologie naar die zorgmarkt toe. Ja, en het werkt echt 100 keer beter.
7: Er zou geen betere oplossing denkbaarder zijn dan dit voor deze problemen die jullie oplossen.
11: Nee.
7: Zo.
11: Nee, dat kan ik met zekerheid zeggen.
7: Ja. Nou, dat is wat er dus gebeurt bij Kepler Vision Technologies. En daarover hoorden we oprichter Harro Stokman. Dankjewel. Tot zover deze zomerse aflevering van de Grote Techshow. Volg ons in de BNR-app of in andere podcast-apps, want er is van alles te luisteren in deze zomerperiode. Bij uitstek dus ook onze zomerserie in de Grote Techshow. Maar luister ook de Technoloog en de Cryptocast, want die gaan juist deze zomer door met ook allerlei actualiteiten die heel boeiend zijn om te horen. En wil je meer horen over games, luister All in the Game, of toch gewoon het technieuws van elke dag. Volg dan ook de Tech Update als podcast in een van jouw podcast-apps. Tot de volgende Grote Techshow.
12: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat dat oplevert kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. En een enorme stunt op het tennistoernooi van Montreal. Tellen Griekspoor versloeg daar in 3 sets Alexander Zverev, de nummer 1 van de wereld. Griekspoor is daarmee door naar de derde ronde van het toernooi en moet het daar opnemen tegen de Hongaar Marozan of de Italiaan Arnaldi. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Quantum computing. Dat klinkt voor veel mensen nog als verre toekomstmuziek. Maar in het oosten van het land bouwt een deeptech-pionier inmiddels al aan de meest krachtige fotonische quantumcomputer ter wereld. Hoe ontwikkelen zij een winstgevend businessmodel rondom technologie die nog volop in ontwikkeling is? Dat gaan we hem vragen. Deze zomer gaan Patrick en ik, John van Schagen dus, in gesprek met start-up founders. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Want voor minder doen ze het niet. Met deze keer in de studio Jelmer Renema van Quix Quantum. Jelmer, van harte welkom.
9: Dankjewel.
8: Fijn dat je er bent. Wat is het probleem dat jullie willen oplossen?
9: Wij bouwen een computer die problemen kan oplossen die gewone computers niet kunnen oplossen.
8: En wat voor soort problemen zijn dat?
9: Denk aan logistiek, problemen in de scheikunde, chemie, biochemie, veiligheid. Allerlei verschillende gebieden lopen bedrijven tegen allerlei rekenproblemen aan waar gewone computers op vastlopen. En wij zijn een nieuw soort computer aan het bouwen, een quantumcomputer, die gebruik maakt van een stukje fundamentele natuurkunde om andere oplossingsstrategieën te gebruiken om die problemen aan te pakken. En dan blijkt dat je die problemen ineens wel kunt oplossen.
10: Jammer, ik hoor nu iedereen denken die radio-uitzending luistert. Ja, maar dat kan AI ook. En wat maakt dat AI dat nu niet kan?
9: Nou, er zijn een heleboel problemen waar fundamenteel de soort computers die we nu gebruiken, dus computers die gebaseerd zijn op enen en nullen, gewoon op vastlopen. En dan maakt het niet zoveel uit wat voor programma je dan op die computers draait. Of dat dan AI is of niet.
10: Ja, want dat is duidelijk onderscheid tussen het programma en de hardware waar jij het
9: precies,
10: over hebt.
9: Precies. En wij bouwen dus echt nieuwe hardware waarmee je dus fundamenteel nieuwe dingen kan doen die een AI op een gewone computer niet kan.
8: Want even, een gewone computer lost eigenlijk een probleem op door in feite één voor één deurtjes te openen, om te kijken of daarachter dan het juiste antwoord zit. Ik vertaal het zomaar even. En een quantumcomputer kan als het ware heel veel deuren tegelijk op een kier zetten en daardoor sneller ontdekken welke richting kansrijk is. Is dat een uitleg waar ik mee wegkom?
9: Ja, dat is een uitleg waar je mee wegkomt. Dus het gaat inderdaad over dat je als het ware de hele oplossingsruimte tegelijkertijd kunt verkennen. En dan kun je op een gegeven moment tot een antwoord komen waar je anders niet had kunnen komen.
8: Noem eens een paar use cases die jij graag ook gebruikt op verjaardagen.
9: Nou, logistiek is een goede. He, dus er zijn heel veel bedrijven die hebben logistieke problemen van de vorm: ik heb zoveel vrachtwagens, zoveel loodsen, die vrachtwagens moeten gereden worden, die mensen mogen zo lang rijden, er zit zoveel benzine in de tank. Hoe zorg je ervoor dat de volgende ochtend alle supermarkten weer vol zitten? Je kunt denken aan dingen als doelwitten, complexe optimalisatieproblemen in een militaire context. Dus er komen zoveel drones over de horizon en ik heb zoveel dingen om mee terug te schieten. Hoe wijs ik nou aan wat gaat doen? Je kunt denken aan problemen in, zoals ik al zei, in de scheikunde en in soort van de biologie die bovenop die scheikunde zit. Dus medische dingen, denk aan uiteindelijk ook medicijnontwikkeling.
8: Dat dat veel sneller gaat, bijvoorbeeld.
9: Ja, precies.
10: Ja, want als je in zo'n sector zit, wat is dan het symptoom dat je weet dat die hardware het niet meer kan?
9: Nou, als we bijvoorbeeld even inzoomen op de medische wereld, daar gaat heel veel tijd verloren aan voorselectie van middelen. He, dus je maakt een nieuw stofje en dan denk je van, nou, dit is het dan misschien wel, dit kan misschien wel iets doen. En dan moet je het patenteren, dan gaat dat patent lopen. Maar dan moeten er nog een hele serie dingen moeten er nog gebeuren voordat je het daadwerkelijk kunt gebruiken. En heel veel daarvan is gewoon uitproberen. Eerst in een lab en later in steeds complexere, echte situaties. En je raakt dus waarde kwijt, omdat jouw patent al loopt op het moment dat je nog aan het uitproberen bent of iets werkt. En bovendien, die patenten kosten geld. Dus als je een voorselectie zou kunnen doen, als je zou kunnen zeggen van, nou, ik kan een aantal van die dingen die ik nu moet uitproberen in het echt, die kan ik gewoon uitrekenen. Mm-hmm. Dan zou je een veel snellere selectie kunnen maken van wat wel en niet de moeite waard is om geld in te stoppen.
10: Want is het dan überhaupt dat je het met andere hardware helemaal niet kan? Of dat je het dan wel kan, maar heel erg langzaam?
9: Nou, je loopt. Dus in de praktijk is de grens waarbij je ongeveer, als we dan dat voorbeeld even vastpakken,
10: ja,
9: waar je zeg maar vastloopt om echt alles uit te rekenen van een stofje wat soort van in je lichaam actief is, dat loopt ergens vast bij cafeïne ongeveer. Dus dat kun je nog helemaal uitrekenen, maar dat zijn, nou ja, een paar dozijn atomen. En als je dan rekening mee houdt dat iets als DNA, dat zijn miljoenen, dan kun je je dus wel voorstellen dat er ergens, dat dat eigenlijk maar heel snel ophoudt. Dus er is een enorme ruimte, en dat is misschien goed te zeggen, er is ook wel marktonderzoek. Hè? Bijvoorbeeld McKinsey heeft een rapport gedaan recentelijk, waarin ze hebben uitgerekend dat de totale markt voor dit soort oplossingen, dus eigenlijk de totale hoeveelheid geld die er nu uitgegeven wordt aan, om dan toch maar te proberen om met de computers die we nu hebben, dit soort problemen op te lossen, dat ongeveer 200.000 miljard is. Dat is ongeveer 2 keer het BBP van Nederland.
8: Daar zit wat potentie.
9: Daar zit enige potentie.
8: Ja. Zullen we even naar het product gaan dat jullie aan het bouwen zijn? Dat draait op licht in plaats van elektriciteit. De fotonische kwantumprocessor. Wat is dat voor ding? Hoe ver zijn jullie daarmee? En waarom is dit wat jullie betreft de winnende technologie?
9: Nou, dit is de winnende technologie omdat dit soort computers, dit soort kwantumcomputers, die gaan gedeployed worden in datacentra. Dus dit wordt niet iets wat, zeg maar, zoals je telefoon in je binnenzak zit. Dit wordt iets wat echt gebruikt wordt door grote bedrijven die bezig zijn daarmee hun bedrijfsprocessen te optimaliseren.
8: En het is ook niet een huistuin- en keukencomputer. Dit zijn grote machines.
9: Ja, dus dit, zeker de eerste generatie, zullen machines worden van, zeg maar, de afmetingen van, laten we zeggen, een enkele verdieping van een datacentrum.
8: Oh, wauw. Oh, dus, echt heel groot.
9: Ja, dus het zijn substantiële machines. Maar ja, je verdient die waarde terug doordat je dus allerlei dingen kunt doen die je anders niet kunt doen.
8: En jullie hebben zo'n machine draaien in Enschede?
9: Ja, dus er zijn, we hebben eigenlijk, het is misschien goed om gewoon ook eventjes even een paar stappen te vertellen hoe we begonnen zijn. Dus we zijn in 2019 zijn we begonnen met die processoren. En dat zijn eigenlijk onderdelen van de grotere computer. En die processoren, daar hebben we er inmiddels een paar dozijn van verkocht. Dat is tegenwoordig gewoon in de westerse wereld, is dat de standaard voor fotonische kwantumcomputing. Dus inderdaad, ieder onderzoekslab die daar iets mee doet, die heeft van ons zo'n ding gekocht. En toen vervolgens, Maar dat is een onderdeeltje. En we noemen dat de processor, omdat het eigenlijk het centrale onderdeel is. Maar ja, net zoals dat als jij een losse processorchip in je zak hebt, daar heb je ook precies niks aan. Je moet daar een computer omheen bouwen. En we zijn dus in 2022 zijn we begonnen met ook het opschalen van enkel het maken van die chips naar het maken van de hele computer. En daar is dan een hoop meer voor nodig. Dus daar is niet alleen fotonica voor nodig. Dus fotonica is de technologie van het manipuleren van lichtdeeltjes. Maar er is ook allerlei snelle elektronica voor nodig. Er is software voor nodig. Er is integratie voor nodig, van alles en nog wat. Waarom is fotonica nou zo'n goede technologie? Omdat het heel goed past op de technologische aannames van zo'n datacentrum. Dus je ziet nu al dat bijvoorbeeld met AI, dat er eigenlijk steeds meer fotonica in datacentra geïntegreerd wordt. En daarom is het eigenlijk ook heel logisch om die quantumcomputer, die op een gegeven moment ook in dat datacentrum moet komen te staan, om die ook uit fotonica te bouwen. Want fotonica is de enige technologie waarmee je een quantumcomputer kunt bouwen die ook daadwerkelijk op kamertemperatuur kan draaien. Dus de concurrerende technologieën die hebben allemaal grote cryostaten nodig, heet dat. Dus het zijn een soort hele grote diepvrieskoelkasten waar die chips dan heel erg in afgekoeld moeten worden. Dat betekent dat het systeem veel minder modulair kan zijn. He, dus je kunt bij onze computer zit alles gewoon met glasvezels aan elkaar verbonden. Dus als er iets stuk gaat, trek je gewoon de ene glasvezel eruit, je haalt de module eruit, je hangt de andere module erin, glasvezel erin en gaan. En dat zijn in dat soort operatie van zo'n datacentrum zijn dat hele belangrijke dingen, dat je dat allemaal kunt doen. En daarom is het dus logisch om die computer uit fotonica te bouwen.
10: En is dan het spel voor jullie in de business om die processoren te maken, om te zorgen dat dat dan algemene leadende processoren worden in de industrie?
8: Zo'n soort Intel.
10: Of is het een dat er verschillende producenten zijn die verschillende fotonische technologie of processoren hebben?
9: Ja, wij hebben er heel bewust voor gekozen, en daar zijn we ook echt uniek in Nederland, om op wat ze dan full stack quantum computing te gaan zitten. Dus waarbij je echt de hele machine maakt en in huis integreert. En dat is denk ik ook een belangrijk soort van, dat is een uniek selling point van wat wij aan het doen zijn. En het feit dat we nu dus net een computer verkocht hebben aan Duitsland, die nu ook geleverd is, dat laat ook zien, dat zie ik ook als validatie van die strategie.
10: Ja, want dan betekent dat je daar eigenlijk de optimale werking hebt, omdat je daar zowel die computer hebt als die processoren.
9: Nou, wat het vooral laat zien is, het is vooral validatie van de keuze om voor het bouwen van de hele computer te gaan.
10: Ja, ja, ja.
9: En wat je heel veel ziet is, er zijn een heleboel mensen begonnen met het bouwen van componenten. En de kwantumindustrie is natuurlijk een IT-industrie. Dus die gaat op dezelfde manier zich ontwikkelen als dat andere stukjes IT-industrie zich dat gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de semiconductor-industrie. En wat je in de semiconductor-industrie ziet in de jaren 50, 60, 70... is dat zodra de winnende technologie duidelijk werd, en in dat geval was dat silicium, ontstond er ineens een enorme consolidatieslag, waarbij al die bedrijven allemaal samengevoegd werden en er eigenlijk nog maar een paar spelers overbleven.
10: Ja, want er was niet veel meer toegevoegde waarde in die zin.
9: En de spelers die overbleven, dat waren de spelers die hoog in de boom zaten. Dus de spelers die echt in staat waren om die hele, om echt het hele systeem

0: heen. Dus Nederland is ontzettend sterk op fotonica. He, daar heeft de Nederlandse overheid ook via het GRU-fonds honderden miljoenen ingestopt om ook die positie te versterken. En dat volgt eigenlijk uit een, dat is het kroonjuweel van een decennia lange investering in die technologie. En wat je ziet is dat met zoiets als Qwix plukt Nederland daar nu de vruchten van. En wij maken weer gebruik van een hele serie bedrijven om ons heen. En niet alleen in Enschede, maar ook in andere delen van Nederland.
1: Delft is ook heel sterk in quantum.
0: Ja, Delft is ook heel sterk in quantum. Dat zijn wel andere technologieën dan waar wij mee werken. Maar je ziet dus eigenlijk dat al die verschillende, dus dat wij eigenlijk gebruik maken van een al heel sterk opgebouwd ecosysteem van een sterkte in fotonica. En daar ligt een overeenkomst met ASML. Dat zie je ook. ASML is heel erg, drijft heel erg ook op de supply chain die ze in de regio om zichzelf heen opgebouwd hebben. En wij verwachten, wanneer wij succesvol zijn, dat er ook iets heel vergelijkbaars met ons zal gebeuren. Dus dat er niet alleen banencreatie gaat gebeuren bij Qwix, maar ook banencreatie bij bijvoorbeeld de fabriek die onze fotonische chips maakt en de fabriek die onze chips afmonteert en de mensen die voor ons de glasvezels maken, enzovoort, enzovoort.
2: Dus eigenlijk heel slim geleerd van hoe die ecosystemen zich in het verleden en nog ontwikkelen om daar je les uit te halen, precies, hoe jij zelf dit gaat doen.
0: Precies, precies. En we hebben ons daar heel bewust in gepositioneerd.
1: En als je dan kijkt naar de computer die jullie inmiddels al de eerste daarvan hebben verkocht, hoe bijzonder is die in de wereld? Daar waar ASML machines maakt die op dit moment niemand nog kan namaken. De Chinezen proberen dat natuurlijk. Maar hebben jullie ook dat soort IP in huis?
0: Nou, hoe bijzonder is de computer? Heel simpel. Deze computer maakt alles wereldwijd wat er bij klanten staat overbodig. Dus als het over fotonica gaat, dan is deze computer de eerste computer die echt bij een klant staat, die daadwerkelijk in staat is om, weliswaar op hele kleine schaal, dit is echt een prototype, om echt daadwerkelijk die algoritmes, dus die oplossingsstrategieën waar we het aan het begin over hadden, om daar echt daadwerkelijk om die allemaal uit te voeren. En de technische term daarvoor is universeel. Dat is een hele belangrijke mijlpaal die wij binnen die fotonica voor het eerst gehaald hebben. En er zijn andere bedrijven in Europa die ook dit soort computers maken, die hebben die eigenschap allemaal niet. En dat, zoals ik al zei, dat maakt dus eigenlijk wat wij nu neergezet hebben, maakt in één klap alles wat er bij andere klanten staat, maakt het eigenlijk gewoon obsoliet.
1: Jelmer Renema van Qwix Quantum is hier. Hij is onze gast in deze zomeraflevering van de baanbrekende businessmodellen. En we praten met hem over de fascinerende wereld van quantumcomputers. Ja, en ook de vraag hoe je van baanbrekende wetenschap een winstgevend businessmodel maakt. Jelmer, hoe lang zijn jullie hier inmiddels mee bezig?
0: We zijn begonnen in 2019.
1: 2019, nu 6 jaar later. Dat is vrij snel gegaan dus, als je kijkt naar waar jullie nu staan.
0: Ja, nou, dankjewel. Dat is inderdaad vrij snel gegaan.
1: Want hoe groot is de club inmiddels? De
0: club is inmiddels iets van 60 mensen.
1: 60 mensen. En hoe moet ik mij dat voorstellen? Zijn dat 60 mensen die dan dag in dag uit met soldeerbouten bezig zijn en in een lab staan en werken naar uiteindelijk zo'n product market fit?
0: Het is voor een heel deel is het natuurlijk inderdaad techneuten. En de hoeveelheid soldeerbouten is vrij beperkt.
1: Nou ja, goed, clean rooms zullen het dan zijn.
0: Wij integreren de componenten die we van andere partijen kopen. Dus wij staan aan de bovenkant van die waardeketen. Wij maken onze chips niet zelf. Dus die cleanroom, dat doet iemand anders weer. Wat wij doen, is wij doen die integratie. Dus er zit een hoop ontwerp in. Dus er zijn een heleboel mensen zijn bezig met het omzetten van ideeën in bouwtekeningen die dan weer naar onze leveranciers toe kunnen. Er zit een stukje architectuur in. Dus je wil de volgende versie van het systeem bouwen. Dan moet je gaan bedenken hoe dat er dan uiteindelijk uit moet gaan zien. En er zit natuurlijk een stukje sales en marketing in. Zoals ik zei, we hebben een paar dozijn van die dingen in de wereld staan. Dus ja, die moeten ook. Daar heb je klanten, daar moet je ook relaties mee opbouwen.
1: Ja, je zou ook kunnen denken, we hebben een tal van techreuzen in de wereld. De Googles, de IBM's, zij smijten met miljarden. Hoe kan een start-up uit Enschede, hoe is die in staat om dit te bouwen daar waar andere veel grotere partijen nog misschien aan het begin staan van zo'n reis?
0: Nou, ik denk allereerst dus omdat we hebben kunnen piggybacken van wat er al was. Er was in Nederland al een heel sterk fotonica-ecosysteem. En wij hebben eigenlijk

0: eigenlijk gezegd van wat als we nou het beste van dat ecosysteem bij elkaar pakken en gaan gebruiken om daar samen die computer mee te gaan bouwen? En het tweede antwoord is, ja, inderdaad, de snelheid ligt heel erg hoog. Dus je hebt helemaal gelijk. De vraag naar kapitaal in deep tech is natuurlijk gigantisch. Dus alles wat je hebt dat geld nodig om te kunnen blijven versnellen.
1: Maar daar is Nederland niet de meest ideale, het meest ideale vestigingsland voor, toch? Ik bedoel, daarvoor kun je beter in landen als de Verenigde Staten zijn. Zijn jullie er tot op heden in geslaagd om ook die ambities te financieren?
0: Nou, ik denk dat de feiten daar voor zichzelf spreken. We hebben nu net die computer neergezet. Dus ik denk dat het antwoord ja is. Maar goed, dat is bijvoorbeeld ook iets wat Wenning gezegd heeft in zijn rapport. Dat iedere keer dat er geld op tafel blijft liggen, raak je verder achter. Dus die urgentie die is natuurlijk wel degelijk, aanwezig. En we hebben in Nederland een heel goed ecosysteem, zoals ik al zei, op het gebied van zo'n technologie die dan vastzit aan een aantal universiteiten die daar heel goed in zijn, waar dan bedrijven omheen ontstaan. De uitdaging is om dat allemaal vast te pakken en daar iets van te bouwen wat kan doorgroeien naar inderdaad echt een mondiaal, echt een wereldleidende speler. Daar ligt de uitdaging.
2: En als je daarop verder gaat, welke belangrijke keuze heb je dan moeten maken als het gaat over business partners? Want je kan ook zeggen, nou, we kijken wel wat er uit gaat komen. Of heb je van tevoren al veel duidelijker beeld waar het aan moet voldoen? Of is het veel meer experimenteel?
0: Nou, ik denk dat dat een van de voordelen is van dat zogenaamde fabless, dus dat je niet zelf de chips maakt, businessmodel waar wij voor gekozen hebben. Mm-hmm. Dat je heel erg flexibel kunt zijn in wat je wel en niet in je product opneemt. Dus een aantal van de technologische keuzes die wij gemaakt hebben zijn op een gegeven moment ook overgenomen door onze concurrenten. Maar niet voordat ze honderden miljoenen hadden uitgegeven aan de verkeerde technologische keuzes. Dus het feit dat je kunt wisselen, dat is een heel krachtig, dat maakt je ook heel wendbaar, omdat je echt op de top van zo'n ecosysteem zit.
2: En als je kijkt naar je product, dan is die misschien minder makkelijk te vergelijken, omdat het geen vergelijkbaar product zo makkelijk is. Hoe doe je dan de pricing? Of liggen daar in jouw industrie wel richtlijnen voor?
0: Nou, uiteindelijk zal de prijs bepaald worden door de computerclusters die je overbodig maakt. Dus op een gegeven moment, die 2000 miljard, die komt van een berekening van hoeveel waardecreatie zien wij in al die toepassingsgebieden die ik aan het begin noemde.
2: Ja, dus geen kostprijs plus met je.
0: Nee, nou ja, dat zal uiteindelijk de logica zijn. Je zal uiteindelijk kijken van wat maken we overbodig.
1: En wat lever je dan? Is het puur de hardware of heb je ook een soort quantum as a service via cloud? Wat is het? Hoe reken jij af met jouw klanten?
0: Nou, op het moment zijn we beide. We zijn beide businessmodellen aan het bewandelen. Dus we hebben, zoals ik al zei, hardware geleverd, zowel delen van computers als een hele computer. We hebben ook een wat kleinere quantumcomputer in de cloud staan. Dus daar kun je ook op inbellen. Dat kun je ook gewoon. Dat kan in principe iedereen kan daar gewoon een account op aanmaken, kan daar gewoon dingen gaan uitproberen. Ik denk dat omdat wij ons toch primair richten op de hardware, dat de tijd zal leren welke van die twee modellen het uiteindelijk wint. En wat je misschien kunt verwachten is dat in eerste instantie zullen het grote spelers zijn. En die grote spelers die zullen gewoon ook om veiligheidsredenen gewoon zo'n ding zelf in de kelder willen hebben staan met gewoon een hoog hek eromheen. En er bestaan wel technieken om rekenkracht op quantumcomputers te delen, maar die zijn nog heel erg in de experimentele fase. En ja, dat is iets wat natuurlijk ook een zwieper zal krijgen op het moment dat die computers er daadwerkelijk komen. Dus dat is een beetje hoe ik denk dat die markt zich gaat ontwikkelen.
2: En als je bijvoorbeeld kijkt terug naar 2019, wist jij op een gegeven moment dat je een bepaald tipping point nodig had, zodat je de bewijskracht had, net als je het over validatie van de hardware te komen. Maar wat was voor jou het belangrijkste punt daar?
0: Nou, de trigger om hiermee te beginnen was de technologiekeuze. Dus ik stond op een gegeven moment, ik was op dat moment wetenschappelijk onderzoeker in Oxford en ik had een project gedraaid samen met iemand van de Universiteit Twente. We hadden wat eenvoudige experimenten gedaan met een van de chips daar. En we gingen terugrekenen hoe goed die chip nou eigenlijk was ten opzichte van wat er verder beschikbaar was. En op een gegeven moment stond ik samen met die promovendus met een grafiekje in mijn handen, waar duidelijk uit bleek dat onze technologie gewoon alles wat er beschikbaar was outperformde. En toen dacht ik bij mezelf van ja, shit, hier moeten we wat mee. Dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zijn we begonnen met commercialiseren.
1: Stel dat wij hier over 5 jaar weer in de studio staan. Waar staan jullie dan in het wereldwijde technologielandschap?
0: Nou, ik denk dat over 5 jaar heeft die consolidatieslag waar we het over hadden, die ook in de semiconductorwereld gebeurd is, je voelt nu al de eerste rumblings van die consolidatieslag. Over 5 jaar is die gewoon geweest. En dan is de vraag, waar staan we dan? Waar staan we dan als land? Waar staan we dan als Qwix? Wij willen op dat moment bij de wereldtop horen. Dus wij, waar we op dat moment staan, is dat onze technologie gevalideerd is door de markt. Dat we alle proofpoints die we nodig hebben om duidelijk te maken dat we die laatste push naar een computer die echt in staat is om voor zakelijke klanten grote problemen op te lossen, dat we die echt kunnen bouwen. Maar op dat moment zal dus het speelveld zal enorm uitgedund zijn. En de partnerkeuzes zullen op dat moment locked in zijn. En ik denk dat daar op dit moment een uitdaging ligt voor ons allemaal in de komende 5 jaar. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat als die consolidatie plaatsvindt, dat er dan waardecreatie overblijft.
1: Jelmer Renema van de Qwix Quantum. Heel veel succes de komende jaren. En we gaan jullie zeker in de gaten houden. En Patrick, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering in onze zomerserie. En wie is dan onze gast?
2: Ja, dat is de founder van Hulo. En dat is een start-up uit Friesland. Dat zeg maar iets verder boven Amsterdam. En zij lossen een heel groot probleem op. Het feit dat er wereldwijd miljoenen liters drinkwater verloren gaan door lekke leidingen. Ah. En dat is niet bij jou thuis, nee, maar onder de grond.
1: Onder de grond in Nederland, maar ook met name ook in andere landen, denk ik zomaar. Dat dus volgende week in Baanbrekende Businessmodellen, de zomereditie. Heel veel dank voor het luisteren. Check al onze afleveringen in je podcastfeed. En wij zijn er dus volgende week weer. Onze één na laatste zomeraflevering dan. Dag.
3: Baanbrekende Businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veerai zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op 2 plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in de verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. En bij de wieleretappe in de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux vrijdag is geen publiek welkom op delen van de berg. Het risico op bosbranden is te groot. Het regiobestuur had gevraagd om ook het parcours te veranderen en de berg van de andere kant te beklimmen, maar dat gebeurt niet. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Lobbypanel. Mag een Kamerlid een motie indienen als dat Kamerlid daar mogelijk zelf een financieel belang bij heeft? En positieve onderzoeken naar afslankmedicijnen zetten de lobby voor de farmaceutische industrie extra kracht bij. Ik bespreek het al.